0: Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van Bien en Vara van zondag 9 augustus. We zitten nog midden in een prachtige wereldreis. We gaan de hele wereld over en daar bellen we met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreken we het nieuws van de dag, maar ook toch wel bijzondere onderwerpen. Want we hadden het net helemaal over de oceanen, koraalriffen, maar dat laten we even achter ons. En we gaan de straten op, want het is namelijk de Internationale Dag van de Kat. En die mogen we wereldwijd best even in het zonnetje zetten. Dus we reizen zometeen helemaal naar de VS, naar Thailand en Italië en horen van mijn correspondenten daar hoe het leven van de kat er in het buitenland uitziet. Ja, en dat klinkt bijna als een kinderboek, maar kan je beloven dat de verhalen heel bijzonder zijn. En ik had natuurlijk ook aan jou de vraag gesteld van waar ben je nou aan het luisteren? Waar in de wereld is dat? Nou, ik krijg enorm veel appjes binnen. John die luistert mee vanuit Den Haag. Maarten die luistert mee vanuit Venray, waar de geur van het smeulende vuur nog altijd aanwezig is. En die zegt hulde aan de brandweerman. Nou, zeker weten. Bob, die luistert mee vanuit Gouda. Even kijken, Marco, die luistert mee vanuit Watergraafsmeer. Heel gezellig. Jolanda uit Den Haag. Mark, die luistert mee vanuit China. Sonja vanuit Rotterdam. Eva uit Breda. Nou, het gaat dan maar door, die lijst. En ik ben ook echt nog steeds benieuwd. Heb je nog niks laten weten? Laat het mij dan weten. De NPO-luisterapp, die staat nog zeker een heel uur voor je open. En we mogen naar elk land, hè, of elk dorp, elk gehucht waar je bent. Alles is goed. Ik reis heel graag namelijk met je mee.
0: De wereld van Bien en Vara.
1: Ja, en dan gaan we alvast heel even naar de landen die je dit uur gaat horen. Want ik ben heel erg benieuwd wat daar nou het laatste nieuws is. En als eerste vlieg ik naar de Verenigde Staten, naar mijn correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou daar.
2: Ja, goedenacht, Rosa.
1: Ja, bijzonder nieuws. We gaan even naar Chicago, grote stad in de VS. En daar is iets heel erg bijzonders gebeurd de afgelopen week. Vertel.
2: Ja, ja, op 6 augustus was in het centrum van Chicago bij de, wat is het, de Columbus Drive Bridge.
1: Ja.
2: En dus in het centrum gaat die, er is zo'n rivier die door het centrum heen gaat. En daar hebben ze op 6 augustus hebben ze 90.000 van die rubber duckies, van die gele rubberen eendjes in de rivier gegooid.
1: Wauw.
2: En ja, dat is dan voor het goede doel natuurlijk. Dus je kan zo'n duckie kan je sponsoren. En dan, dan wordt het een race. Dan drijven ze met z'n allen richting Lake Michigan. En uiteindelijk werd er door iemand van de Special Olympics, want het is voor de Special Olympics, een van de deelnemsters, die uiteindelijk ze worden in zo'n, in een soort van noem je dat een funnel, een trechter, worden ze gedirigeerd. Mm-hmm. Ja, en dan de eerste drie die in de trechter zitten, die hebben gewonnen. En ja, dan ben je dus gewoon een auto of $2500.
1: Nou,
2: ja,
1: dat is niet niks voor gewoon een eentje wat zomaar op zijn vrije loop door dat water gaat. Maar 90.000 eentjes, dat is gigantisch. Hoe is dat eigenlijk? Worden ze daar nou wel opgeruimd? Of zwemmen die nu allemaal in Lake Michigan ergens rond?
2: Nee. Er zijn natuurlijk zijn mensen goed voor het milieu. Dus al die eentjes, 90.000, en ze zijn trouwens een tientje per stuk. Zo'n $900.000
1: bijna een miljoen opgehaald. Nou, dat is heel goed. Ja. En jouw werk zit daar vlakbij, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar we waren nog niet klaar. Ze worden uit het water gehaald door studenten.
1: Oh, ja.
2: En dan worden ze allemaal stuk voor stuk worden ze afgeborsteld. En dan worden ze bewaard tot volgend jaar weer.
1: Kijk.
2: Dus ze worden allemaal opgeruimd.
1: Heel erg duurzaam. Dat is heel goed. Nou, dan is het ook wel echt een goed doel waar er wordt meegedaan. Heb jij een eentje nog gedoneerd?
2: Nee. Ik wil niet zeggen dat ik eentjes verzamel. Ik heb er iets van 30 of zo.
1: Nou, dat is best flink.
2: Ja, ze staan hier en daar in het huis en zo. Het is wel leuk, er is een eentje, weet je. Ik zie niet, mijn cufflinks voor mijn overhemden, die spaar ik wel. Daar heb ik iets van 300 van. Maar eentjes, hier en daar een paar.
1: Gewoon 30 in je huis, wel heel gezellig inderdaad, zo van die vrolijke gele eentjes. Ik kan me voorstellen ook dat de hele stad van Chicago er een stuk vrolijker van werd. Zeker als je hoort wat voor geld ze ermee hebben opgehaald. Dat is een hele mooie actie daar.
2: Ja, precies. En het wordt allemaal aan het goede doel besteed. En dan kunnen mensen makkelijker naar de Special Olympics, wat is het, over 4 jaar.
1: Kijk, wat goed. Nou, goed dat daar nu al aandacht aan wordt besteed. Dankjewel. Volgend jaar gaan we gewoon doneren voor zo'n eentje. Dan gaan we ook meedoen met de race.
2: Ja, doen een BNN Vara eentje.
1: Ja, I love it. Kijk, heel goed idee. Super, dankjewel Raymond. Ik spreek je zo meteen.
2: Oké, tot zo.
1: En dan vanuit de Verenigde Staten vliegen we door naar Thailand, want daar woont mijn correspondent Pim van Melik. Pim, een hele goede vroege morgen voor jou.
3: Hey Rosa, goeienacht.
1: Hey, ja, heel ander nieuws vanuit Bangkok op dit moment. Daar is heftig nieuws. Daar is een schietpartij geweest. Wat voor schietpartij was dit?
3: Hier is een schietpartij geweest van een 14-jarige schutter. Die heeft dus afgelopen week dood en verderf gezaaid op zijn middelbare school. Schietpartijen zijn zoals een tegenstelling tot Amerika, vrij zeldzaam. Dus het heeft natuurlijk wel meteen het nieuws gehaald hier.
1: Ja, was er iets van een motief duidelijk waarom deze jongen dat heeft gedaan?
3: Over het motief zelf, er zijn echt heel veel geruchten natuurlijk, zoals met elk incident. Maar het meest voorkomende geval zou waarschijnlijk zijn geweest hij werd op school gepest. Hmm. Zijn achterban, zijn leraren, die konden hem niet helpen ermee.
1: Ja.
3: Dat is waarschijnlijk dus een aantal mensen fataal geworden toen. Ja.
1: Ach, wat weet je, een triest verhaal. En dat is inderdaad niet iets wat je vaak hoort in Thailand, toch? Dit soort nieuws.
3: Nee, precies. Zoals ik zei, er zijn heel veel geruchten. Zoals bijvoorbeeld moet de wapenwetgeving strenger worden?
1: Ja.
3: Ook heel veel illegale wapensmokkel uit omringende landen, zoals Cambodja, Myanmar of Laos.
1: Mm-hmm.
3: Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de video van het incident, wat eigenlijk overal online te zien was, ik zit zelf vaak best wel vaak op de schietbaan. En toevallig was ik vorige week nog. Je moet een aantal handelingen verrichten. Zoals bijvoorbeeld het wapen. Weten hoe je een wapen laat.
1: Ja.
3: Je moet natuurlijk weten waar het wapen is. Hè? En er is ook een bepaalde terugslag als je een wapen vuurt. Dus het is niet zoals een videospelletje, om het zo om te zeggen. Dus,
1: nee.
3: Hij was in de video was hij heel erg kalm, heel erg gericht. Als je toch echt training had gehad. En ja, de meeste wapens in realiteit in Thailand komen toch vaak uit familie of van vrienden die bijvoorbeeld een positie hebben binnen politie of het leger. En vooral rond die leeftijd. Want als je toch wat ouder bent, kan je zelf op zich wel een vuurwapen aanschaffen in Thailand.
1: Ja, want dat is wel legaal. Dat is nog een onderwerp waar we een andere keer in kunnen duiken, denk ik. Hoe dat allemaal geregeld is wereldwijd. Maar dit is heel triest. Triest nieuws. Hoe is het nu geëindigd met deze jongen?
3: Het nieuws is zo geëindigd. Hij had eerst het opmerkelijk was dat hij eerst zijn opa en oma had neergeschoten.
1: Ach.
3: En daarna echt een aantal leraren. Dus in totaal zijn iets van 6 mensen omgekomen.
1: Jeetje.
3: Dus waaronder één leerling, 4 docenten, 1 schoolmedewerker en natuurlijk 2 schoonouders. En opmerkelijk is dat degene die hem dus gepest hebben, die heeft hij niet neergeschoten. Dus ja, het blijft wat dat betreft een mysterie. En op het einde heeft hij zichzelf wel van het leven beroofd. Helaas zullen die antwoorden nooit krijgen.
1: Nee, een ontzettend triest verhaal vanuit Bangkok. Laten we hopen dat dit nooit meer gaat gebeuren daar. En dat er toch wat strenger wordt gekeken naar de regels en wetgeving rondom wapens. Maar daar wil ik graag nog een andere keer met je over in gesprek, Pim.
3: Ja,
1: dat zit in Thailand. Dankjewel voor nu. En dan spreek je zo meteen.
3: Tot zo.
1: Tot zo. En dan vanuit Thailand vliegen we door naar Europa. En daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht.
4: Goedenacht, Rosa.
1: Ja, het is in Italië op dit moment enorm heet. Afgelopen donderdag was zelfs code rood aangekondigd in Italië. Hoe heet is het daar?
4: Nou, bij ons, zo 150 kilometer boven Rome. Het zijn de laatste dagen zo rond 40 graden. Dat wordt de komende week ook nog verwacht.
1: Ja, oké, dus dat houdt nog even vol eigenlijk, die hittegolf die er dus is. Hoe gaan de Italianen daarmee om? Kunnen ze dat een beetje aan?
4: Mensen mopperen hier ook wel. Zijn ook wel dat ze denken van poeh. Maar ja, we passen allemaal heel erg ons tempo aan. Vandaag werd hooi voor de ezels gebracht. En die man zei ook, ik sta om 3 uur op en ik werk tot 11:00. En dan stop ik gewoon.
1: Ja, precies. Oké, dus heel het schema wordt aangepast. En mensen doen het gewoon rustig aan. Dat is ook heel logisch.
4: En dat kunnen we gewoon goed. Dat
1: is heel goed. Nu zijn er in het zuiden van Europa heel veel bosbranden. Spanje en vooral Frankrijk ontzettend hard getroffen. Die zijn er nu ook in Italië, maar toch een stuk minder dan in Spanje en Frankrijk. Ja. Hoe kan dat er toch minder zijn met zulke hoge temperaturen?
4: Nou, we hebben toch wat meer regen gehad tussendoor. Mm-hmm. We hebben nu ook al echt heel lang geen regen gehad. Maar de maanden daarvoor heeft Italië meer regen gehad. Minder wind.
1: Ja.
4: En wij hebben een heel goed vrijwilligersnetwerk.
1: Ja.
4: De Protezione di Civile. En die, dat zijn vrijwilligers. En die zijn door heel Italië. En die, die zijn betrokken bij de rampenbestrijding. Maar zij houden ook continu in de gaten de droge gebieden waar mogelijk brandjes kunnen ontstaan. Mm. Dus ze hebben een soort voorlopersrol. Preventief op wat eventueel zou kunnen gebeuren. En dat is natuurlijk gewoon heel positief.
1: Oh, wat supergoed. Dus dan wordt er eigenlijk al vooruitgekeken van oké, we kunnen hierop anticiperen. En zo blijft het dus een beetje in het gareel. Wat een enorm goed idee waar de rest van Europa op dit moment zeker veel van kan leren. Neem aan dat we dat ook wel gaan overnemen.
4: Ja, ik weet het niet.
1: Nee.
4: Ik hoop dat natuurlijk. Want,
1: zeker.
4: Het heeft natuurlijk ook heel erg... kijk, mijn partner is Frans, Bruno. Mm.
1: Ja.
4: En die zegt, in Frankrijk is zoveel van de bossen omgekapt. En er zijn zeg maar heel veel bossen voor teruggebracht om van het hout van die paletten, wat je in de winter in de kachel gebruikt, voor teruggezet. Dus die bomen die fikken als een dolle.
1: Mm, ja.
4: En onder Bordeaux is natuurlijk van die dennenbomen waar ze hars uit opvangen. Ja, dat zijn natuurlijk ook enorme brandhaarden. En dat hebben we hier gewoon minder.
1: Nee, die vegetatie is heel anders, waardoor dat risico dus ook minder wordt. Nou, gelukkig maar, want dan blijft het wel veilig. Maar het blijft bloedverstikkend heet. En hopelijk hou je een beetje het hoofd koel. Veel wapperen, waaien en veel met het water bezig zijn dan maar, Mariet.
4: Gewoon veel met het water. Lekker met de boekjes in de schaduw.
1: Heel
4: komt
1: goed. Zeker.
4: Komt goed.
1: Hey, dankjewel. Ik spreek je zo meteen. Dan gaan we het hebben over de dag van de kat, ook in Italië. Tot zo.
4: Gaan we doen.
1: Oké, tot zo.

0: Ja, je hoorde L. Stewart met Year of the Cat.
1: De wereld van BNNVARA.
0: En dat is niet zomaar, het is een beetje cheesy, maar we gaan het namelijk hebben over de rol van katten in bepaalde landen. Want gisteren was het namelijk de dag van de kat. En dat is voor veel kattenliefhebbers een mooie aanleiding om een huisgenoot nog heel even extra te verwennen. Katten zijn al eeuwenlang onze huisdieren, maar ze doen het wel op hun eigen voorwaarden. Ze komen knuffelen als het hen uitkomt, slapen het grootste gedeelte van de dag en lijken er een sport van te hebben gemaakt om precies op je toetsenbord te gaan liggen als je aan het werk bent. Toch zijn ze razend populair. In Nederland leven miljoenen katten en voor veel mensen zijn ze echt een onderdeel van het gezin. Zo heb je ook echte kattenmensen, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen een kattenmens en een hondenmens? Richard die legt het deze podcast allemaal aan je uit. Dat was niet de podcast, maar die podcast die komt nu hier.
2: In 90% van de gevallen van mijn katten- en hondenmensvrienden zijn de hondenmensen attenter met terugbellen, op tijd komen, terug appen.
3: Oh? En,
2: ja,
3: je hebt er daar,
2: heb ik over nagedacht. Die kattenmensen, die appen nooit terug. Vaak helemaal niet. Komen heel vaak te laat. En bellen ook niet terug. Maar ja, dat is ook dit gaat niet altijd, want Ine, mijn agent bijvoorbeeld, is heel attent. Katten. En dat is een kattenmens. Je hebt één kat, aardbei, what's in a name?
3: Prima. Nee.
2: Ja, die heeft ze aardbei genoemd.
3: Hoezo noem je kat nou aardbei?
2: Ja, dat zou ik nog eens aan de vragen.
0: Ja, nou, dit is natuurlijk wel de podcast van Fred van Leer en Richard Groen. Dus ik weet niet of dit allemaal gebaseerd is op feiten. Maar er is zeker wel een verschil tussen de katten en hondenmensen. Maar goed, maar niet elke kat heeft een lekker warm mandje of een baasje die ook de voerbak vult. Er leven duizenden zwerf- en verwilderde katten over de hele wereld. Sommige zijn ooit weggelopen of achtergelaten. Andere zijn in het wild geboren. En ze hebben vaak een zwaar bestaan en kunnen tegelijkertijd een flinke impact hebben op de natuur. Omdat ze dus op vogels en kleine zoogdieren jagen. Maar hoe wordt er in het buitenland gekeken naar katten? Zijn het voornamelijk huisdieren of zijn ze vaker op straat te vinden? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Italië, Thailand. Maar ik begin in de Verenigde Staten bij Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een goedemiddag.
4: Goedenacht.
0: Ja, jij bent dol op katten. Hè? Hoeveel katten heb jij ondertussen in huis op dit moment?
4: Op dit moment heb ik er 4.
0: Kijk. Ja, en waar komen deze katten vandaan?
4: 2 zijn er aankomen lopen. En 2 hebben we geadopteerd van de Feline Network. Want die moesten gefosterd worden. En toch, die moesten even een plekje krijgen. En toen heb ik ze niet meer weggedaan. En eentje heeft 1 oog.
0: Dat heb je wel eens verteld. Ach, zielig, maar heel lief dat je allemaal voor ze zorgt. En je had het al over de Feline Network, of de Central Coast. Dat is dus ook een non-profit, vrijwilligerswerk waar jij ook voor werkt. Wat doen jullie allemaal voor de katten?
4: Het is voornamelijk een trap, neuter, release organisatie. En wat die dus heel veel doen is katten vangen, straatkatten. En die dan hebben we dierenartsen die dan voor een heel laag bedrag die katten zeg maar helpen. En dan worden ze weer teruggezet in de kolonie.
0: Kijk.
4: En om dan te zorgen dat ze niet voortplanten.
0: Mm-hmm.
4: Nou, de nestjes die wel geboren worden, die proberen we heel vaak uit te adopteren.
0: Ja.
4: Dus dat die toch een huis krijgen nog. En voorlichting en dergelijke. En als de katten ziek zijn en zo, dat ze naar een dierenarts kunnen en dergelijke. En een beetje dat soort dingen. Toch het verzorgen van de kattenkolonies in de omgeving.
0: Kijk, wat goed. Als we even gaan kijken naar de aantallen katten in de Verenigde Staten. Ja, hoe populair is de kat nou eigenlijk in de VS?
4: Nou, het is nummer 2, na de hond natuurlijk.
0: Precies, ja.
4: Dat is duidelijk. Er zijn zo ongeveer, in de VS waren er in 2025 zo'n 67 miljoen katten, mensen die een kat, of katten die een huis hadden, laat ik het goed zeggen. Ja, dus er zijn, 1 op de 4 Amerikanen heeft tenminste 1 kat. Dat is van zo'n 76 miljoen katten.
0: Ja.
4: Maar dat is wel flink gestegen, want in 2019 was dat nog maar 64 miljoen. En eigenlijk na COVID, toen zaten er in één keer 6 miljoen katten bij. En iedereen kocht een hond of een kat natuurlijk. Dus,
0: gewoon voor de gezelligheid in huis, als je toch altijd thuis bent.
4: Ja, precies. Dus daar is de groei eigenlijk wel groter geworden. En eigenlijk het heeft zich wel een beetje doorgezet.

0: 2019 was dat nog maar 64 miljoen. En eigenlijk, ja, na COVID, toen zaten er in één keer 6 miljoen katten bij. En iedereen kocht een hond of een kat natuurlijk. Dus,
1: ja, gewoon voor de gezelligheid in huis, als je toch altijd thuis bent.
0: Ja, precies, precies. Dus daar is de groei eigenlijk wel groter geworden. En mm-hmm. ja, eigenlijk het heeft zich wel een beetje doorgezet tot nu.
1: Oké, dus die groei die is ook buiten corona, blijft die eigenlijk maar toenemen. Mensen werken natuurlijk ook wat meer thuis, dus dan is dat allemaal wat makkelijker. Maar als we dan even kijken, dit zijn dan de katten in huis. Hoe zit dat met de zwerfkatten? Hoeveel zijn er daarvan?
0: Ja, nou, dat is heel moeilijk om dat te zeggen natuurlijk. Maar ze schatten het tussen de 30 en de 50 miljoen.
1: Okay.
0: En dat is dus, ja, dat is best een hoop. Dus tussen de 20 en de 50% van alle katten in de VS zou zwerfkat zijn.
1: Ja,
0: ja, precies. Dus hier in Californië hebben we trouwens de meeste.
1: Okay.
0: Hebben we zo'n 23 miljoen huiskatten. En 2 tot 3 miljoen verwilderde straatkatten, zwerfkatten, hoe je ze wil noemen. In Los Angeles zijn er zeg maar 500.000 al.
1: Zo, alleen al in de stad 500.000 zwerfkatten. Zeg maar, waarom zijn er zoveel zwerfkatten daar in de VS en dan met name in Californië?
0: Ja, nou ja, goed, wat je net ook al een beetje zei, mensen laten katten achter of dumpen ze als ze een nestje krijgen of zo, echt vreselijk, maar goed. Er zijn mensen die hun katten niet steriliseren als ze hem krijgen. En dan zeggen ze, nee, jij kan gewoon naar buiten, dat is geen punt. Mm. Ja, en die gaan dan andere katten bezwangeren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is hier ook een lekker temperatuurtje. Het is veel makkelijker voor katten. En dat zie je in Texas, Florida, Arizona. Dan zie je dat ook. Dat toch de temperatuur echt wel meehelpt aan het groot houden van de katten. In de noordelijke staten zijn de problemen echt heel anders. Want daar vriezen katten dus dood in de winter, zwerfkatten.
1: Oh,
0: dus
1: dat,
0: ja, daar hebben ze heel andere problemen om daarvoor te zorgen. En ja, katten. Mensen vinden het hier, denken dat katten een beter leven hebben als ze buiten kunnen zijn.
1: Ja.
0: En daar is wel iets voor te zeggen, maar ja, er zijn ook veel wilde dieren, auto's, dat soort dingen. Waar je toch, ja, mijn katten komen niet buiten. Dat gebeurt absoluut niet. We hebben hier ook coyotes. Als ze een keer 's nachts buiten zijn, kunnen ze zo door een coyote gepakt worden.
1: Zo, ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook doodeng als je katten hebt die zomaar dan ontsnappen. Dan zou ik ze ook binnenhouden. Als we even gaan kijken dan naar de zorg rondom de katten. Hoe zorgen de mensen voor de beesten daar in de Verenigde Staten?
0: Hoe doe je met mensen zelf thuis?
1: Als we even kijken op landelijk niveau bijvoorbeeld. Er zijn heel veel katten in de VS die ook op straat leven. Zijn er organisaties die zich daar een beetje om bekommeren?
0: Oh, ja, nee. Ja, nee, zeker wel. De grootste en de oudste is de ASPCA.
1: Mm-hmm.
0: Uit 1866 al.
1: Zo.
0: En daar hebben we het wel eens over gehad. Dat is die organisatie met die reclames op tv waar je echt meteen gaat janken.
1: Oh, ja. Zeg maar, met zo'n muziekje erachter.
0: Hoe heet dat meisje nou? Ja, ze heeft een heel typisch liedje erachter. En maar Sharon wil ik altijd dat ik hem afzet. en ik zit altijd een beetje gek traan in mijn ogen.
1: Oh, nee.
0: Ja, het is echt vreselijk. Maar goed, die zijn op landelijk niveau bezig. En wat de landelijke organisaties vooral doen is het bevorderen van wetgeving. Dingen als lobbyen, het financieren, weet je, het uitgeven van grants voor kleinere organisaties. Asielen ondersteunen, rampen. Als er een ramp ergens is, dan zie je zo'n federale organisatie die dan echt bijspringt bij de. Want ja, de lokale organisatie is misschien ook overstroomd, weet je wel.
1: Precies.
0: Dus daar komt dat hulp dan vandaan. En ja, ook veel voorlichting, hè. En zij willen ook, zij zijn ook voor het Trap Neuter Return, het TNR-programma, wat wij dus hier ook doen. Daar zijn zij ook een voorstander van en dragen dat dus ook uit.
1: Oké, een Trap Neuter Return, dat is dus van je vangt de kat, je steriliseert en laat ze dan weer los.
0: Ja.
1: En dat werkt gewoon heel erg goed. Maar de ASPCA, dat is niet enig. Er zijn nog veel meer eigenlijk organisaties die wat doen. Bijvoorbeeld ook Alley Cat Allies. Leuke naam.
0: Deze ook weer voor zwerfkatten. De ASPCA trouwens doet alle dieren.
1: Ja.
0: Dus dan zie je ook honden en paarden en allemaal dieren langskomen in die reclame. Maar nee, deze zijn echt de Alley Cat Allies. Gespecialiseerd in zwerfkatten en dan voornamelijk in community cats.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn eigenlijk die trap, neuter en release katten. Ze krijgen ook een knipje in hun oor dan. Wordt een stukje van hun oor afgeknipt, zodat mensen weten van oké, deze kat is geholpen. En die katten worden dan toch een beetje in een buurt bij elkaar gehouden. En zij doen heel veel ook weer het ondersteunen van de TNR dingen. Maar ook uitleggen hoe koloniebeheer het beste geregeld wordt. Ze doen zelfs juridische bescherming voor zwerfkatten.
1: Ja, wat houdt dat precies in?

0: In de rechtszaal voor de zwerfkat.
1: Ja, nou, het is meer dat ze toch het beschermen van een locatie waar veel katten zouden kunnen zijn. Mm. En dat er misschien een verandering door de gemeente zou kunnen komen. En dat dan toch deze organisatie advocaten inzet om daar verandering in te brengen. Dus ik denk dat het meer op die manier is dan dat het echt is als dat paard wat op een gegeven moment naar de rechtbank ging. Dat is een organ volgens mij. Een paard ging naar de rechtbank. Nou, dat is het niet. Maar het is meer het beschermen toch van de rechten van de katten die er leven.
0: Ja, precies. En dat is ook heel belangrijk. Dit zijn dus twee hele belangrijke organisaties. Maar toch eigenlijk op lokaal niveau gebeurt eigenlijk het meeste. Want dan moet denk ik ook gelijk aan dierenasielen. Want hoe is het daar dan mee gesteld in de VS? Zit het
1: vol? Dat is er is altijd tekort aan ruimte natuurlijk. Er zijn altijd te veel zwerfdieren en dergelijke. Maar zij werken ook wel heel erg mee, ook samen met organisaties als die van ons, voor het uitzetten van dieren en dergelijke. En voor het uitadopteren van dieren. Dus er is wel een samenwerking tussen zo'n programma waar ik een onderdeel van ben en een dierenasiel bijvoorbeeld. Dus er wordt wel aan gewerkt, maar er is altijd te weinig ruimte.
0: Ja, precies. Wat doen ze dan nog meer op lokaal niveau?
1: Het regelen van pleeggezinnen voornamelijk. Voedselbanken voor huisdieren, die heb je dus hier ook. Weer de klinieken voor sterilisatie en dergelijke. Dus dat is, en gemeentes, soms zijn het hele aparte organisaties. Soms wordt het in één keer bij een dierenasiel geregeld. Het kan bijvoorbeeld hier ook. Als ik hier kijk, wij hebben drie dierenasielen in de buurt. Dan hebben we twee organisaties specifiek voor katten. Eén voor honden, één voor paarden. Mm-hmm. Dat is dan allemaal in één dorp. Er zijn verschillende pleeggezinnenorganisaties. En die werken eigenlijk allemaal samen. Dus het is eigenlijk een soort lappendeken van verschillende organisaties die verschillende dingen doen en toch met elkaar samenwerken.
0: Ja, wat is dan het verschil, weet je wel, tussen die nationale organisaties en de lokale organisaties met wat zij dan, zeg maar, wat is belangrijker? Of wat zijn de verschillen?
1: Kijk, zoals ik al zei, een landelijke organisatie kan veel meer doen bij op grootschalige dingen.
0: Precies.
1: Dus een ramp bijvoorbeeld. Of het ondersteunen van meerdere dierenasielen met een bepaald donatieprogramma of zo. Terwijl de lokale mensen, die weten wat er aan de hand is lokaal. Ja. Die weten waar de kolonies wonen. Die weten waar bepaalde hulp hard nodig is. Of waar de vrijwilligers beschikbaar zijn. Gewoon wat er echt in hun buurt speelt. De ESPCA heeft echt geen adressenboek van alle dierenartsen die sterilisaties uitvoeren, weet je. Omdat dat is allemaal lokaal
0: precies.
1: Geregeld.
0: Het is natuurlijk ook zo'n groot land en elke staat is zo anders. En zelfs elke regio is natuurlijk heel anders ook als het gaat om katten. Wat je al zegt, dat in het noorden de zwerfkatten eigenlijk in de winter doodvriezen. Dan snap ik dat al die lokale organisaties super belangrijk zijn. En wat jij doet ook heel erg belangrijk is. En als we dan nog heel even op jouw eigen katten mogen inzoomen. Ja, hoe heten ze nou eigenlijk?
1: De oudste is Freddy. En dan zou je denken, oh, dat is een jongen. Maar dat dachten wij ook in het begin. Maar het is dus nu Frederica.
0: Nice.
1: Dus dat is de oudste. Die is er al een tijdje. Die is ook aankomen wandelen. En eigenlijk heeft de hele tijd voor de deur gelegen. En die voerde een beetje. En die ging nooit weg. Tot het ging onweer. En toen wilde ze heel graag de garage in. En toen is ze nooit meer weggegaan. Oh. Dus die woont in de garage. En die gaat af en toe de achtertuin in. En dan loopt ze weer de garage terug in. En die heeft het naar de zin daar.
0: Ja.
1: En dan hebben we Kelly. En Kelly Coco. Dat is een calico kat. Maar omdat ze ook in Californië zit. Calico. En die was echt maar een paar maanden. En die kwam ook aanrennen. En die had heel erg dorst. Het was heel erg droog. En die was ook niet bang. Want die had zoveel dorst. En die hebben we dus echt moeten coachen. Dat was echt een feral. Maar die slaapt nu op het bed. En komt 's nachts op mijn hoofd liggen. Dus dat is ook prima. En dan een broer en zus. Willow en Jack. En Jack heeft één oog en het zijn allebei Siamese. Eén is een linkspoint Siamese en één is een donkere Siamese, een zwarte Siamese. Dus niet een beetje de standaard Siamese katten, maar wat subversies daarvan.
0: Ja, precies. Ach, nou, je houdt wel heel veel van je katten, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker wel. Soms word ik ook wel een beetje moe van. Ik moest Jack ook weer in de slaapkamer vastzetten, want hij ging de tv weer beklimmen terwijl ik op de radio zit. En denk ik, ach, niet nu.
0: Ja, niet dus, nu.
1: Maar over... Ja. Over het algemeen zijn ze wel heel erg lief.
0: Heel goed. En hopelijk heb je ze vandaag. Want voor jou is het nog de dag van de kat. Voor ons was het alweer gisteren. Dat je ze nog even lekker in het zonnetje zet. In ieder geval namens de hele wereld van Minervara wensen we jou en al je katten een hele fijne Wereldkattendag. Dankjewel, Raymond.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor je mooie verhaal. Thanks tot en tot de volgende keer. Doei, doei.

0: Ja, hier de douche is van Valley Licks.
1: De wereld van PNN Vara.
0: We hebben het nog steeds over katten, want het was gisteren de internationale dag van de kat. En daarom vliegen we nu gelijk door naar Thailand. Want daar woont een van de grootste kattenvrienden van de wereld. En dat is Pim van Melick. Pim, een hele goede morgen.
2: Hey, goeienacht. Ja.
0: Ja, je bent een groot fan, hè?
2: Ja, de grootste van de wereld, dat weet ik niet. Maar goed. Eerst, allereerst dankjewel dat ik mee mocht praten over het onderwerp. Als,
0: natuurlijk.
2: Als ailurofiel. Dat betekent eigenlijk kattenpersoon of kattengek.
0: Okay.
2: Dus ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven in dit onderwerp.
0: Nee, dat snap ik. En heb je nog een beetje de dag van de kat gevierd?
2: Nou ja, om eerlijk te zijn is het die elke dag kattendag. Ik bedoel, mijn katten krijgen overmatig veel kattensnacks. En ja, ze leven in luxe met airconditioning en veel knuffels elke dag. Alhoewel ze die knuffels niet altijd willen. Ja.
0: Soms een beetje een geforceerde knuffel, dat hoort erbij. Maar jij hebt dus zelf katten. Hoe heten ze?
2: Eigenlijk had ik 4 katten, maar die vierde kat is in 2023 overleden. Dat was onze eerste kat, Poekie.
0: Ja.
2: Maar goed, die leefde samen met Fuji. Dat is dus een witte kat. Die is een beetje oranje geworden tegenwoordig. Maar dat is een soort Scottish Fold Persische kat. En die is 3 jaar oud. En toen hebben we dus eigenlijk een andere kat genomen toen die eerste kat overleed. En dat was dus, Kitty. En dat was eigenlijk een straatkat, was dat.
0: Ja.
2: En die woonde bij een restaurant. En die eigenaar vroeg van, nou, wil jullie die kat hebben? Ik zeg, nou, prima. En hij had die andere meteen een maatje. Maar ja, die witte kat en die andere kat konden niet met elkaar omgaan. Dus hebben we daarna nog een derde kat erbij genomen. Een Scottish Fold.
0: Zo.
2: Lucy. En Lucy en Kitty zijn echt maatjes van elkaar. En die... Fuji, die witte kat, die is een beetje meer op zichzelf. Ja.
0: Kijk, okay. Nou, het zijn katten die daar toch heerlijk een huisje hebben, daar een airconditioning, en die wonen bij jou in huis. Maar is dat gebruikelijk in Thailand?
2: We hebben het in eerdere uitzending al gehad over lage geboortecijfers in Thailand, waar mensen liever voor carrière kiezen dan kinderen. Mm-hmm. Maar ja, hetzelfde geldt dus ook voor huisdieren. Ze hebben dus liever een kat of een hond dan kinderen.
0: Okay, dus het is wel eigenlijk iets wat gebruikelijk is. En wordt het dus dan ook eigenlijk steeds gebruikelijker? Is dat wat ik hoor zeggen?
2: Ja, veel katten wonen dus bij mensen in huis. Maar niet alle katten hebben dus eigenlijk zo'n gouden mandje, om het zo te zeggen.
0: Nee.
2: En ja, goed, zo heb ik het eigenlijk nooit echt bekeken, een gouden mandje. Maar ja, goed, het komt aardig in de buurt, denk ik. En ja, ik denk dat elk land wel te kampen heeft met zwerfkatten. Een kat kan bijvoorbeeld 3 tot 6 nestjes. Een nestje bijvoorbeeld 3 tot 6 kittens per jaar krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Maar zelfs na een 9 maanden durende zwangerschap kan een kat meteen weer groot worden. Dat is kattengel, zoals ze het noemen. Dus dat wil zeggen dat ze dus meteen weer vruchtbaarheid krijgen.
0: Oh ja.
2: En een leuk feitje is dat bijvoorbeeld een poes verschillende kittens kan hebben van verschillende katers. Dus een nestje kan bijvoorbeeld eigenlijk alle kleuren van de regenboog bevatten.
0: Ja. Okay, en dat is dus allemaal verschillende vaders. Interessant. Maar dan, dat kan dus heel snel gaan, hè, als een kat dus niet gesteriliseerd wordt. Dan kunnen er heel veel katten opeens zijn in Thailand. Als we even kijken naar de zwerfkatten, hoeveel zijn het er ongeveer?
2: Nou, hier in Thailand zijn er bijvoorbeeld 100.000 tot 1 miljoen zwerfkatten. Met verhouding tot Nederland zijn er naar schattingen 135.000 tot 2 miljoen zwerfkatten.
0: Okay.
2: Ja, dat zijn dus best wel brede marges, omdat de exacte cijfers onderbreken.
0: Mm-hmm.
2: Ja, honden, daar hebben we er meer van in Thailand. Maar goed, het is nu niet de dag van de hond. Dat is 26 augustus, maar die dag die vieren we natuurlijk niet. Hè?
0: Nee, alleen maar katten voor jou. Maar er zijn dus flink meer zwerfhonden dan katten. Maar toch leven er toch wel flink wat katten op straat. Hoe kan dat in Thailand?
2: Nou, je zou kunnen spreken van het ontbreken van grootschalige sterilisatie. En zoals de vorige correspondent ook al zei, we hebben hier best wel een warm klimaat waarin de dieren dus lekker makkelijk kunnen overleven. En je zou enerzijds ook de mensen schuld kunnen geven die straatkatten blijven voeden. Maar ja, onder de noemer van cultuur, waarbij het boeddhisme dus een hele grote rol speelt, omdat het voeren van straatdieren ja, ook goed geluk en karma zou brengen.
0: Ja,
2: dat krijg je natuurlijk ook. En dan heb je ook expats. Dat zijn dus buitenlanders die dus naar Thailand zijn verhuisd. Ja, die hebben op een gegeven moment ook een kat. En op een gegeven moment hebben ze zoiets van, nou, ik moet weer terug naar mijn eigen land.
0: Ja.
2: En dan komt zo'n kat terecht op straat of in asiel. Mm. Ja, mijn eerste kat, Pookie, was bijvoorbeeld zo'n asielkat die eerder bij Engelstalig mens woonde, want hij sprak dus geen Thais.
0: Oké, dus die kwam alleen maar van kiddy kiddy, I got some food, maar niet in het Thais, zeg maar.
2: Nee. Op den duur kon hij wel Nederlands, maar Thais heeft hij nooit geleerd, nee.
0: Zijn er nou heel veel asiels eigenlijk in Thailand?
2: Je hebt hier zoals gezegd, eerder gezegd, genoeg mensen die zwerfkatten eten geven. Maar goed, dat maakt me zelf ook wel schuldig aan om katten op straat eten te geven. Maar goed, ik ben dus ook wel deel van het probleem als van de oplossing. Maar goed, daarnaast zijn er in het land vrijwilligersorganisaties. Zoals Land en Welfare, Soy Dogs, Rescue Paws, die dieren in verschillende gebieden in Thailand helpen. En ja, dat gebeurt inderdaad door middel van sterilisatie en voorlichting.
0: Oké, hoe blijven die organisaties in stand? Is dat gewoon allemaal liefdadigheid?
2: Het woord zegt natuurlijk altijd al liefdadigheid. Dus ja, ze zijn toch wel afhankelijk van giften of van lokale vrijwilligers. En ja, er zijn zelfs vrijwilligers die betalen. Die zeggen van, nou, ik wil in plaats van vakantie in Thailand, wil ik graag bij een vrijwilligersproject werken. En ja, zo bestaat er in Nederland ook een organisatie die Viervoeters heet. Mm-hmm. En die steunt bijvoorbeeld ook projecten in het buitenland. Ja.
0: Oké, wat goed. Dus daar op die manier komen ze dus ook in Thailand terecht. Want als we even kijken, voelt de gemiddelde Thai zich een beetje verantwoordelijk ook om deze organisaties dan financieel te steunen?
2: Ja, steeds meer mensen en dan echt met name de jongere Thaien. Want ja, de oudere Thaien die zijn vaak nog van de oude generatie en die hebben eigenlijk best wel een hekel aan huisdieren. Maar mm-hmm. De jongere generatie ondersteunen dierenwelzijnsorganisaties. En ja, hoewel traditionele opvattingen en de zorg voor straatdieren, zoals bijvoorbeeld honden en katten, lang op lokaal en boeddhistisch karma waren gebaseerd, goed, nu toch een actieve beweging van lokale dierenartsen, vrijwilligers en stichtingen die opkomen voor mishandelde en verwaarloosde dieren in het hele land.
0: Kijk, wat goed. Maar dan kun je dus ook wel stellen, als een land steeds welvarender wordt, dat dan een huisdier ook wel vaak wat belangrijker wordt, kan ik me voorstellen.
2: Ja, precies. Dus met welvaart komt bijvoorbeeld ook strengere dierenbescherming en wetgeving. Mm-hmm. Die mishandeling van dieren strafbaar stellen. Maar ja, het is natuurlijk ook medegedreven door de druk van lokale dierenliefhebbers.
0: Ja, zeker weten. Want hoe zou je het vergelijken met omringende Aziatische landen? De liefde voor deze dieren?
2: Het is natuurlijk niet leuk om te zeggen het was natuurlijk gisteren voor jullie kattendag. Maar voor iedereen eigenlijk. Maar ja, goed, het is hier alweer de volgende dag. Hè?
0: Ja.
2: Maar goed, in sommige landen in Azië worden nog steeds katten en honden gegeten. Nou, dan moet je hierbij toch denken aan landen zoals Vietnam, China, Indonesië, Cambodja en Zuid-Korea.
0: Ja, precies. Oké, dus daar is zeg maar die blik op de liefde voor de kat is wel weer heel anders. Maar bij jou in ieder geval en in Thailand klinkt het allemaal heel positief. Want jij noemt jezelf dus een aelurofiel. Een kattenmens, kattenliefhebber. Neem maar nog heel veel mee in dit woord.
2: Dus om het met een vrolijkere noot af te sluiten en het niet over het eten van dieren te hebben.
0: Ja,
2: het is aelurofiel, best wel moeilijk woord. Dat wat afstand van het Griekse woord aluros, wat betekent kat. En fiel, dat betekent weer houden van of vriend. Dus ja, en aerofobie, dat is dan weer het tegenovergestelde van angst hebben voor katten. Maar mm-hmm. dat is dus niet voor de poes, om het zo te zeggen. Maar ja, wat dus wel voor de poes is een app die ik als kattengek gebruik. Het is dus eigenlijk net zoals Pokémon verzamelen.
0: Ja.
2: Alleen met deze gratis app kun je dus katten verzamelen die je bijvoorbeeld ergens op straat tegenkomt.
0: Okay.
2: Dan maak je er vervolgens een foto van. En ja, deze foto verandert dan weer in een sticker die je voor jezelf kan gebruiken. Als een soort verzameling, een soort plakplaatjesboekje. Maar ja, goed. Je kan deze ook. Deze kan je ook betalen, als het ware. En dan kun je die sticker dus eigenlijk, als het ware, delen met andere mensen. In apps en social media. En die kunnen ze ook rangschikken op naam en locatie waar je die kat hebt gevonden. Dus de app die heet Catch Cat, heet die app.
0: Catch Cat, ja. Nou, dat is iets voor alle vrienden, liefhebbers die nu aan het luisteren zijn. Ga dat checken, het klinkt heel interessant en in ieder geval leuk om te gebruiken, zeker als je op wereldreis bent. Dankjewel, Pim van Meelik, dat je ons even mee hebt genomen in de kattenwereld daar in Thailand. Ik wens je nog een hele fijne dag en liefst aan al die lieve katten van jou daar thuis.
2: Nou, dankjewel en jullie nog een hele fijne uitzending gewenst.
0: Dankjewel, Pim. Tot de volgende keer. Doei, doei.
2: Tot de volgende keer. Doei.
0: Doe je, toen wilde ik een heel mooi een plaatje in starten, maar die komt nu.

0: prachtig. Wat een prachtig nummer. Que Mascada van Raquel Kuppershoek.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, en we hebben het nog steeds over Wereldkattendag. Dat was gisteren. En katten spelen eigenlijk in heel veel landen een hele bijzondere rol. We hoorden al wat ze allemaal betekenen voor de mensen in de VS, maar ook in Thailand. En ook zeker voor mijn correspondenten. En nu vlieg ik heel graag door naar Italië, naar mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, goeienacht.
2: Buonanotte.
0: Ja, het was eigenlijk jouw idee om dit onderwerp te bespreken hier in de show. Want het is dus de internationale dag van de kat. Waarom is dit voor jou nou een belangrijke dag?
2: Nou, voor mij is het een belangrijke dag omdat ik heel vaak hoor van toeristen die hier op vakantie zijn. Die denken dat al die katten die hier rondlopen ontzettend zielig zijn. Mm-hmm. Ze zijn ook wat slanker dan in Nederland, dat klopt allemaal. Maar die katten worden gewoon, daar wordt heel goed voor gezorgd.
0: Oké.
2: Wij als Bolognezen, zeg maar, wij ontfermen ons over de katten. We geven ze eten. We zorgen dat ze gesteriliseerd of gecastreerd worden. Als er iets met de kat is, we hadden laatst een kat die is helaas overleden. Maar die had een kanker buiten oog. Mm-hmm. Daar zamelen we geld in. Ik heb ook een geldinzamelingsactie toen in Nederland gedaan. Dus we zijn heel actief betrokken. Ja. En de kat is in Italië ook beschermd. Dus men kan niet zomaar die katten doodschieten of vergiftigen of wat dan ook. Het is gewoon een beschermd dier. Ja. En dat maakt ook dat ze geregistreerd worden. Als er een groepje ergens zit, dan ga je registreren hoeveel. Dan geef je dat door aan de ASL. Dan wordt het officieel een kolonie. En daar wordt gewoon officieel op afstand voor gezorgd.
0: Nou, wat goed, want deze katten worden dus geregistreerd als een kolonie. Ik krijg helemaal de musical Cats in mijn hoofd. Maar dit zijn eigenlijk zwerfkatten, zo noemen we dat dan eigenlijk, toch? Gewoon zonder baasje.
2: Het zijn katten zonder baasje.
0: Ja, ja, precies. En aan hoeveel katten moet ik denken die in Italië zo rondleven?
2: Ja, dat zijn er heel veel. En ik ben even totaal het getal kwijt.
0: Ja, want volgens mij wel miljoenen. 2 tot 2,5 miljoen zwerfkatten in Italië.
2: Zeker.
0: En die worden dus beschermd. Wordt het dan ook meer gezien voor dieren op straat dan die je echt in huis neemt?
2: Dit soort groepen, die zijn gewoon op straat. Als je door de campagne, door het platteland loopt, zie je ook vaak van die groepjes. Dus dat zijn geen huiskatten.
0: Nee.
2: Maar ze zijn wel aaibaar.
0: Oké.
2: Okay. Omdat ze natuurlijk elke dag gewoon van mensen eten krijgen. Mm-hmm. En we hebben hier ook gewoon heel veel huiskatten. En wij hebben zelf, zijn in oktober 4 katjes, waren de eerste 5 eentjes weg, helaas, aankomen lopen. Mm-hmm. In de Olijfgaten, die wonen gewoon nu bij ons.
0: Oh, wat goed. Nou, die leven daar denk ik een heerlijk leven ook. Kan me voorstellen, maar ook in een grote stad als Rome bijvoorbeeld, horen zij helemaal bij het straatbeeld, toch? Waar zie je ze allemaal terug?
2: Je hebt het kattenforum in Rome, maar je hebt ook bij het Colosseum, waar katten gewoon door allerlei gaten en luikjes naar binnen kunnen lopen. En daar doet niemand moeilijk over. Dat is gewoon, kan helemaal prima.
0: Ja. Ze horen er allemaal bij. Ze worden dus gevoerd ook door de mensen.
2: Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat al die katten daar op straat, dat het steeds maar meer en meer en meer wordt.
2: Nee, daarvoor hebben we dus die sterilisatiecampagnes.
0: Mm-hmm.
2: En daarom moeten die kolonies moeten ook geregistreerd worden.
0: Ja, precies. Oké, zodat ze dat allemaal in de gaten houden.
2: Ja.
0: Want wat doet de overheid hiermee? Zeg maar, want ik hoor allemaal verhalen over vrijwilligers. Mensen uit de buurt, wordt er ook wat geregeld vanuit de gemeente of vanuit de landelijke politiek?
2: Ja, eigenlijk geven ze geld voor die koloniën.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik merk ook vaak dat wij gewoon allerlei acties zelf moeten doen. Omdat, hoe dat precies zit, weet ik niet zo goed.
0: Ja.
2: Het is niet zo zichtbaar, maar wij doen eigenlijk vaak zelf acties, zelf geld inzamelen met elkaar. Of even in de supermarkt gaan als vrijwilligers staan. En die vragen aan mensen, kun je wat boodschap voor ons kat kopen?
0: Ach.
2: Nou, dan wordt het in de winkelman verzameld. Dus en dat doen we gewoon heel veel. Ja. En ik denk dat die ASL, dus die vereniging, wel geld van de overheid krijgt.
0: Oké, ja, precies. En zo door iedereen's diensten bij elkaar van allerlei soorten groepen wordt er dus een goed leven voor deze katten geregeld eigenlijk. Betekent dat dan ook dat er best wel weinig katten in het asiel zitten in Italië?
2: Ik denk dat er meer honden in de asielopvang zitten en inderdaad veel minder katten.
0: Ja, dus de mensen zijn ook lief voor de katten. Er wordt goed voor ze gezorgd. Hoe heet die jouw katten die je hebt?
2: Picasso, Dali, Sora en Piccola. En we hadden ze eerst allemaal... We dachten dat het allemaal jongetjes waren. Dus we hadden allemaal jongetjesnamen. Totdat ze naar de dierenarts gingen. En die had echt zoiets van... Je bent geen meisje, dus je moet gesteriliseerd. Oké. Dus Piccolo weet Piccola, zeg maar.
0: Nee. Ja, precies. Nou, een kleine verandering, maar prachtige, mooie Italiaanse namen. Dat kan natuurlijk ook niet anders voor deze katten. Maar als ik het zo hoor van jou, Mariette, dan hebben die katten daar een geweldig leven. En kun je als zwerfkat of straatkat maar het liefst in Italië terechtkomen.
2: Ja, misschien wel. En ik kijk... Het zal niet overal een roze geur- en maneschijn verhaal zijn. Mm-hmm. Maar meer naar het zuiden denk ik dat dat toch wel wat moeilijker wordt. Maar...
0: Oké, goed. Waarom denk je dat het dan in het zuiden wat minder is?
2: Nou, kijk, als mensen zelf ook wat moeilijker hebben, wat armer zijn... dan is dat altijd moeilijker om geld in dit soort dingen uit te geven. Zo werkt dat gewoon.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik
2: en
0: zeker.
2: Ik denk ook wel iets rauwer. Op Sicilië zijn katten de bossen ingestuurd met aan hun staarten iets wat brandbaar was.
0: Oh.
2: En daardoor zijn bosbranden op Sicilië ontstaan. Dus zo leuk hebben de katten daar het niet allemaal.
0: Nee, precies. Nou, heftig. Laten we hopen dat uiteindelijk voor alle katten in heel Italië goed gezorgd wordt. En dat wij hier ook in Nederland daar nog wat van kunnen leren. En ik denk heel veel andere landen met hoe ze met die katten omgaan. Ja, en nu als je even op het internet gaat zoeken, Mariette, dan is daar ook een prachtige website met allemaal hele mooie verhalen rondom katten. Vertel.
2: Nou, ik ben in Bolzene onderdeel van Wereldstadgidsen.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn allemaal Nederlanders die over de hele wereld wonen. En daar stad iets zijn. Dus dat kan Thessaloniki, dat kan Parijs, Napels, noem maar op zijn. En ieder heeft een verhaal en een foto over wat hij of zij beleeft in zijn stad met een kat gestuurd.
0: Ach,
2: en daar heb ik een leuk verhaal van gemaakt.
0: Ja, dat is echt een tip om even te lezen. Het heet dus wereldstadgidsen.com en dan even opzoeken met een slash naar ontmoet katten uit verschillende wereldsteden.
2: Ja.
0: En daar zie ik dus de gouden gelukskat uit Beijing, de buurtkatten uit Bolzena, de mooie katten uit Antwerpen. Nou, noem maar op, het gaat maar door. En dat is erg leuk om te lezen.
2: Ja, superleuk. En wat ik zelf heel leuk vind... Nola is de kat in Napels.
0: Ja.
2: En daar is een boek over geschreven door Iris. Iris was vorige week ook even in de uitzending. En het was coronatijd. Haar kat ging op pad. En ze heeft een boekje geschreven dat hij verdwaald is in Napels. En met dat boekje gaat zij met gezinnen met kinderen op pad... om hun Napels door de ogen van de kat te laten zien. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk.
0: Zeker. Oh, prachtig. Nola, dus de kat die verdwaalde in Napels. Prachtig en mooi om even te lezen. Dankjewel in ieder geval voor het inkijkje daar, Mariette Bloemendaal vanuit Italië. Nog een hele fijne nacht. En groetjes aan alle katten daar.
2: Ga ik doen. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doei.

0: Voilà.
1: Angela met Libre.
2: De wereld van BNN Vara.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNN Vara. Van zondag 9 augustus is alweer. Heel fijn dat je erbij was. We zijn de hele wereld overgegaan. Van de VS naar Dominica, naar Bonaire, naar Thailand. Noem maar op. We hadden het over het koraal, we hadden het over katten. Ja, het was flora, fauna eigenlijk deze hele uitzending. En heel erg fijn dat jij erbij was. Zo kreeg ik nog een heel leuk appje van Luc vanuit Stiphout. Gerrit, die luistert mee. Wilbert vanuit Zevenaar. Volgende week ben ik hier gewoon weer. En dan gaan we weer samen de wereld rond. En nu wens ik je heel veel plezier met De Nacht is Zwart. Hele fijne nacht.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals de oorlog in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn en ook de piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan daarachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto ervan door. En in Ude reed hij in op de politiewagen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
5: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
6: Een goede nacht en welkom bij De Nacht is Zwart. Wat nou als je een tiener bent en je voelt al wie je echt bent? Maar ja, je bent toch bang voor de reacties van je klasgenootjes en je omgeving. Wat doe je dan? Nou, de 16-jarige Xam Bekkers maakt gewoon de dappere stap om er een voorstelling over te maken. Aanstaande donderdag schittert ze op het Limburg Festival met Een vis kan niet vallen. En dat is een hele bijzondere voorstelling geworden, mag ik wel zeggen. Zometeen spreek ik haar er uitgebreid over. Verder deze uitzending. Aandacht voor de eerste Surinaamse opera. En een exclusief gesprek met programmamaker Nadia Moussaïd. Dat straks, eerst iets heel anders.
3: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
5: Welkom bij Omroep Zwart.
6: Zangeres Ariana Grande maakte deze week bekend zich tijdelijk terug te trekken uit het publieke leven. En dat betekent ook dat ze niet meer zal spelen in de West End musical A Sunday in the Park with George binnenkort. De reden, ze is alle kritiek op haar dunne lichaam en haar persoon meer dan zat. Volgens Grande zelf is het dan ook tijd om grenzen te trekken. En dat laat ze duidelijk horen op haar nieuwste album.

0: Het is deze keer echt tot ziens. Ik ben het zat om een beeld te schetsen van een leven dat niet de mijne is. En ik ben geen slachtoffer, bitch. Zo zingt ze op Paddle. Nou, duidelijke taal, zou ik zeggen. Welke gevolgen heeft het eigenlijk om zo openlijk kritiek uit te oefenen op iemands uiterlijk? Dat ga ik bespreken met Shani Granot, behandelaar van eetstoornissen. Hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Dat dus Ariana Grande zei, ik trek hier een grens.
1: Ik denk wat hierin belangrijk is, is dat ook als een persoon heel bekend is, dat het voor in principe voor niemand een verplichting is, hè, om publiekelijk iets uit te leggen over je gezondheid of over hoe je eruit ziet. Ik denk, het is niet aan ons om aannames te doen over iemands gezondheid of leefstijl op basis van haar uiterlijk.
0: Ik moet je heel even onderbreken, Shani, want we hebben een spookrijder.
2: Ja. We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen.
0: Ismael de Bruin, dankjewel. Shani, je was aan het vertellen over dat we niet één iemand verantwoordelijk moeten maken.
1: Precies. En ik denk dat het, dat het wel zo is dat mensen met een groot bereik, bewust of onbewust, dat die een voorbeeldfunctie kunnen hebben.
0: Ja.
1: En dat hun uiterlijk, dat wordt door veel mensen gezien, dus dat kan invloed hebben op hoe je naar jezelf kijkt.
0: In welke zin?
1: Dus daarom. Als je bijvoorbeeld een negatief lichaamsbeeld hebt, hè, of kritisch lichaamsbeeld, hè, of negatief naar jezelf praat, dan kan het zien van beelden, maar dat gaat eigenlijk over meer een soort constante stroom, hè, aan beelden op social media. Dat als je daar steeds mee geconfronteerd wordt, dan kan dat het gevoel versterken.
0: Ja.
1: Dat je niet goed bent, hè, zoals je bent.
0: Ja.
1: Dat is meer een iets waar we als samenleving kritisch op moeten blijven. Hè, van de manier waarop we over lichamen praten. En niet één persoon verantwoordelijk maken. En we moeten gewoon als samenleving, denk ik, meer ruimte creëren voor een meer diversiteit in lichaamsvormen. En daardoor ook minder de nadruk op het uiterlijk leggen.
0: Ja, waarom zijn we eigenlijk zo geobsedeerd door het uiterlijk van anderen?
1: Ja, you tell me. Dat is dat, ja. Daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. Hè. Maar het is wel gewoon iets wat we, wat we zien dat de. Dat we ons geneigd zijn om ons constant te vergelijken, hè, met anderen. Of dat nou mensen op sociale media zijn, of in tijdschriften, of op tv, of met iemand in een bushokje, hè, reclame in een bushokje. Het kan ook met de buurtvrouw zijn. Hè. Dat is iets wat we als mensen blijkbaar geneigd zijn om te doen. En waar ook denk ik ook wel vanuit onze huidige maatschappij ook wel iets aan gekoppeld is. Hè, van als je een bepaald uiterlijk hebt, dat je dan succesvol bent of iets kan bereiken.
0: Maar in haar geval, specifiek haar geval, want mensen hebben natuurlijk heel veel kritiek op hoe dun zij is. Ze is natuurlijk ook echt wel heel erg dun. Hoe kan je dat dan toch goed benoemen? Of zeg jij, dat moet je gewoon niet doen?
1: Nou, het is interessant dat er een soort maatschappelijk debat rondom haar. Of in dit geval is zij dat nu, maar het kan ieder ander zijn, ontstaat. Terwijl, waarom oordelen we zo op het uiterlijk van iemand? Kijken we niet naar. Er wordt verder niet over haar talent gesproken.
0: Nee.
1: Het kan heel, heel schadelijk zijn, hè, om zo over iemand te praten. Terwijl we niet weten wat er in feite met haar, of er iets met haar aan de hand is, wat dat dan is.
0: Ja, ik moest ook heel erg denken aan het verhaal rondom acteur Chadwick Boseman, die natuurlijk bekend was van Black Panther. Nou, daar kwam een paar jaar geleden vanuit de paparazzi heel veel kritiek op, omdat hij erg dun was geworden. En ongeveer een maand later bleek dat hij was overleden aan kanker, wat hij geheim had gehouden. Nou, er kwam toen heel veel kritiek op hoe er in de media over zijn lichaam werd gepraat. Maar blijkbaar leren we daar dus niks van.
1: Nee.
0: Hoe kan dat?
1: Nee. Nogmaals, het is een soort obsessie met iemands uiterlijk. En ik denk dat dat ook het eerste misschien is wat je aan iemand ziet.
0: Ja.
1: En dan denkt van, dan heb ik informatie. En dan kan ik mijn mening vormen. Terwijl dat natuurlijk vaak veel genuanceerder en veel breder ligt. Je weet gewoon niet wat er precies met iemand is. Of wat de gevolgen zijn van bepaalde dingen. Dus dat.
0: Heb jij ook het idee dat die focus op lichamen veel sterker is dan vroeger door bijvoorbeeld social media?
1: Het is een nog iets wat erbij komt. Hè. Dus we zien dus door die constante stroom aan beelden op sociale media, dat nog een uitlokker is voor. Het ontwikkelen van een eetstoornis of een eetprobleem, of als je daar gevoelig voor bent, dat zeg maar nog meer bijdraagt. Dat is wel wat we zien.
0: Ja, want zeg jij dan ook eigenlijk, omdat je zegt het is gevoelig en het kan bijdragen, kan dat ook al die discussies over lichamen, kan dat ook de inleiding zijn voor een echte eetstoornis?
1: Nou, kijk, ik denk dat op zich. Iedereen wel met zijn uiterlijk bezig is. En dat is ook niet, gelijk problematisch.
0: Nee.
1: Ik denk wel, wanneer het wel problematisch wordt, is wanneer die gedachten steeds meer je leven gaan bepalen. En echt een soort dwangmatig karakter krijgen.
0: Ja.
1: Dus we zien bijvoorbeeld dat mensen dan sociale situaties gaan vermijden. Omdat ze bijvoorbeeld niet meer uit eten durven. En niet omdat ze het niet naar hun zin hebben, maar omdat ze bijvoorbeeld niet precies weten welke ingrediënten er in de maaltijd zitten of hoeveel energie het bevat. En dat het gevoel geeft de controle kwijt te raken. En dat je daardoor bijvoorbeeld liever thuis blijft. En op die manier kan een eetstoornis er langzaam voor zorgen dat je steeds meer geïsoleerd raakt. En een eetstoornis is, het is meer dan anders eten.
0: Ja.
1: Het is echt een psychische aandoening, waarbij gedachten over eten, gewicht en uiterlijk eigenlijk een heel groot deel van je dag in beslag nemen. En je een heel sterk negatief lichaamsbeeld of zelfbeeld hebt. Waarbij allemaal gedrag ingezet wordt om eigenlijk om te gaan met die spanning die je daarvan krijgt.
0: Ja.
1: En dat kan overmatig bewegen zijn, maar ook braken, laxeren, het gebruiken van bijvoorbeeld afslankmedicatie. En allemaal vanuit de wens om controle te houden eigenlijk over het gewicht. Of over wat je wel of niet eet.
0: Ja, maar hoe kijken mensen met een eetstoornis dan naar hun lichaam? Is het een onderdeel van zichzelf of is het echt iets dat waarvan ze vinden dit moet ik kneden? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, dus mensen met een eetprobleem of een eetstoornis hebben vaak dat noemen we dan een soort overwaardering van het lijf.
0: Ja.
1: Dus vaak horen we dat ze ontevreden erover zijn, dat het anders moet. En als je dan soort van ook beelden, nogmaals op social media of ergens anders ziet die soms ook onrealistisch zijn, dan geeft dat dan vergelijk je ook met iets wat misschien enigszins ook niet echt bestaat. Dat vergelijken, je blijft er altijd slechter uitkomen. Dus als je jezelf met een ander vergelijkt, dan zal je Dat zien we vaker bij mensen met een eetprobleem of een eetstoornis. En dat is ook wat onze cliënten zelf aangeven. Dus dat ze er altijd eigenlijk negatiever uitkomen.
0: Ja.
1: En dus dat noemen we dan schadelijk gedrag. En bij ons in de behandeling is de focus ook meer om te kijken van hoe kan je een meer vriendelijk lichaamsbeeld ontwikkelen. En een realistischer, een neutraal lichaamsbeeld wat meer gericht is op meer functioneel.
0: Maar bestaat dat, een neutraal lichaamsbeeld? Want iedereen heeft natuurlijk wel een mening over zijn lichaam.
1: Ja, dus dat, en dat is op zich dus ook niet heel gek. Hè? We zijn er allemaal. Ik denk ook als je geen eetstoornis hebt, dan denk je ook niet iedere dag van nou, dat zie ik er toch fantastisch uit. Hè? Alleen het handelen daarvan heeft vaak geen invloed op je hele dag of op je hele humeur. Hè? Of dat je die dag dan wel of niet met een vriendin af gaat spreken. Dus het kan een gedachte zijn, maar die gaat dan ook weer weg. Hè? Of het heeft vaak in ieder geval geen invloed op je plannen van die dag. En dat is bij, als je een eetprobleem hebt of een eetstoornis, is dat wel echt anders. Hè? Dan kan dat echt een deel van je dag en je leven gaan bepalen.
0: Maar wat ik wel een beetje hoor ook, dat ze het bijna belangrijker vinden wat een ander van hun lichaam vindt dan wat ze er zelf van vinden. Is dat zo?
1: Nou, dat is denk ik heel erg per persoon verschillend. Want dat zou ik niet zo zeggen.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja, want wat heeft nou meer impact op iemands zelfbeeld? Is dat die kritiek online? Dat dus al die mensen zeggen, oh, zo'n actrice of zangeres of sporter is veel te dun of veel te dik. Of die foto's van een dun of dik lichaam?
1: Ik denk allebei. Ik denk dat het, dat het constant onderwerp van gesprek is. Hè, en daardoor dus ook dat mensen een soort bevestiging krijgen van, zie je wel, het is dus heel belangrijk, hè, van hoe je eruit ziet. Want er wordt altijd iets over je gezegd.
0: Ja.
1: Dat met name hetgene is wat veel invloed heeft. Of een uitlokker is. Of,
0: Ja. En hoe werkt dat dan in iemands brein? Wat gebeurt er dan als je zoiets ziet of leest? Dat projecteer je meteen op jezelf.
1: Ja, vaak wel. Dus ik denk niet dat het ook iets is wat zo heel bewust gaat. Hè? Dus en mensen ervaren een soort constante gedachtenstromen over zichzelf. Maar vaak in negatieve zin. En als je dan zo'n beeld ziet of zoiets leest, dan kan dat heel bevestigend werken. Hè? Voor wat je dus al denkt over jezelf. En dan kan het een soort van, zie je wel, gaat er weer over. Hè? Ja, of precies. Van,
0: Maar met al die kritiek die dan geuit wordt op een bekend iemand, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich daadwerkelijk zorgen kunnen maken over iemand. Hoe moet je dat dan uiten?
1: Ja, dus dat is precies. Hè? Dat kan, hè? Dat je inderdaad ook iemand in je omgeving hebt waar je je zorgen over maakt. Wat vooral belangrijk is, is dat je iemand aanspreekt op zijn gedrag. Hè? Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, hey, ik merk dat je de laatste tijd vaak etentjes afzegt. Hè? Of het valt me op dat je je wat terugtrekt. Of ik krijg het idee dat je niet lekker in je vel zit. Hè? Ik maak me zorgen om je. En daarmee hou je het gesprek ook open en laat je merken dat je bezorgd bent om de persoon. Hè?
0: Ja.
1: En niet, dan gaat het minder over hoe iemand eruit ziet of getal op de weegschaal, hè? Of om iemands uiterlijk.
0: Ja.
1: Dat is denk ik belangrijk ook omdat een eetstoornis is vaak niet, of een eetprobleem is vaak niet aan de buitenkant te zien. Hè? Dus veel mensen met een eetstoornis of eetprobleem hebben een gewicht dat door de omgeving voor de omgeving normaal lijkt.
0: Echt waar?
1: Ja, dus we zien eigenlijk dat de meeste mensen die bijvoorbeeld wij behandelen, tussen haakjes een gezond gewicht hebben. Dus daarom is het ook goed om niet alleen op uiterlijk af te gaan, hè, maar vooral veranderingen in gedrag, stemming. Of de manier waarop iemand met eten of sociale situaties omgaat. Dat je eigenlijk dus meer iemand op gedrag aanspreekt in plaats van op het uiterlijk.
0: Ja, ja, waar ligt dan de grens, denk je, tussen om iemand geven en je gewoon te veel bemoeien?
1: Ja, ik denk dus op het moment dat je echt gaat oordelen. Hè, of conclusies gaat trekken zonder dat met diegene te bespreken. Daar zou denk ik wel de grens liggen.
0: Dat zie je nu ook bij zo'n Ariana Grande. Hè? Dat er echt wordt gezegd, zou ze anorexia hebben? Zou ze ziek zijn? Zou ze dit? Zou ze dat?
1: Precies, hè? Veel speculaties.
0: Maar hoe pak jij dan zo'n behandeltraject aan van iemand die echt een stoornis heeft? Want jij zegt net, je moet het niet over het lichaam hebben, maar over het gedrag. Maar het lijkt me dat jij als behandelaar wel over het lichaam moet praten.
1: Ja, dus tuurlijk, dat is een onderwerp van gesprek.
0: Ja.
1: Dus dat bespreken we ook. Maar wij geven vooral veel... psycho-educatie, hè, dus veel informatie over de eetstoornis zelf ook. Hè, om ook met iemand te begrijpen van wat wordt aangestuurd vanuit de eetstoornis en wat is jouw gezonde kant? Hè, en hoe wil je daar naartoe bewegen? En dat is een heel... dat is een uitgebreid traject. Dat is denk ik een beetje lastig om nu in een paar woorden samen te vatten, maar... Tijdens de behandeling is daar zeker aandacht voor.
0: Ja, maar is het dan ook niet heel belangrijk om niet alleen de mensen te behandelen, om het even zo te noemen, met de eetstoornis, maar ook de mensen eromheen?
1: Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld bij ons in de behandeling besteden we daarom ook veel aandacht aan het betrekken van naasten. Dus mensen die betrokken zijn bij iemands behandeling of gewoon in iemands leven. Om die inderdaad ook informatie te geven over wat we doen. Wat is handig om wel te zeggen, wat is handiger om niet te zeggen. En dat doen we dan ook samen met de cliënt zelf. En daarnaast bieden we ook cursussen aan voor naasten.
0: Hoe ziet dat eruit, zo'n cursus?
1: Ja, dat is een wat uitgebreidere cursus van 4 bijeenkomsten van een paar uur. Waarbij we dus eigenlijk de hele behandeling die we geven doorlopen. Waar mensen ook met elkaar kunnen delen van... goh, waar loop jij tegenaan met je naasten? En waar we dus ook veel informatie geven over hoe kan je omgaan met iemand met een eetprobleem of een eetstoornis.
0: Ja, en als ik nou iemand wil steunen. Dus ik zeg opeens tegen iemand, hey, je ziet er nu een stuk gezonder uit. Daarvan zeg je ook, dat moet je eigenlijk niet doen. Waarom dat niet?
1: Nee, omdat dat kan dus voor mensen die, zeg maar, als je een eetstoornis of een eetprobleem hebt, dan kan je daar dat anders horen. Ja, dus als iemand bijvoorbeeld tegen jou zegt van, wat zie je er goed uit? Of volgens mij ben je wat hersteld in gewicht. Ja, dat kan voor iemand met een eetstoornis of een eetprobleem dan klinkt van, oh, zie je wel, ik ben dik. Of, oh, ik ben aangekomen. Dat mag niet. Vooral ook daarbij belangrijk om dus niet minder op het uiterlijk te focussen. Maar meer van, hey, ik zie dat je... dat je weer vaker aanwezig bent. Hè? Of dat je dat het lukt om vaker af te spreken. Of zoiets van wat leuk. Of
0: fijn maar dan,
1: dat weer kan.
0: Dan ga je natuurlijk misschien ook krijgen dat het heel geforceerd overkomt. Hoe voorkom je dat?
1: Ja, dus je kan dat ook met iemand bespreken. Hè? Van, goh, wat vind jij prettig? En dat is denk ik ook vooral belangrijk, dat je constant met de persoon in kwestie ook overlegt van, goh, je kan ook benoemen, hè, zeggen van, ja, ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Ik weet niet, ik ben bang om iets te zeggen wat misschien niet goed valt. Hè. Dus wat vind jij prettig? Hè? Hoe zal ik het benoemen als ik een verandering zie in jouw gedrag?
0: Wanneer weet ik dat eigenlijk, dat iemands gedrag verbetert of dat iemand weer een gezondere relatie met eten heeft?
1: Ja, dus dat is ook door dat met iemand te bespreken en te vragen. Hè, van, goh, van hoe gaat het met je? Je vertelde me toen en toen dat dit lastig was. Hoe gaat dat nu? Ik denk vooral door...

0: iemand weer een gezondere relatie met eten heeft?
1: Ja, dus dat ook door dat met iemand te bespreken en te vragen. Hè, van, goh, van hoe gaat het met je? Je vertelde me toen en toen dat dit lastig was. Hoe gaat dat nu? Ik denk vooral door geïnteresseerd te zijn in de ander.
0: Ja, ja. En iemand als Ariana Grande, een publiek persoon, trekt nu dus zo'n grens, hè, die echt zegt tot hier niet verder. Hoe belangrijk is dat een publiek persoon eigenlijk heel duidelijk zegt, ik wil niet meer dat er gepraat wordt over mijn lichaam?
1: Ja, ik denk net als iemand anders. Hè, dat is haar natuurlijk haar recht, hè, om te zeggen van, joh, weet je, ik vind het niet meer prettig. Hè, dus tot hier. En ik denk dat het vooral een boodschap is naar ons als samenleving. Hè, om bij onszelf na te denken van, goh, is dit nou helpend, hè, om dit zo aan te pakken?
0: Ja, ja. En wat hoop je dan dat deze actie teweeg brengt? Verwacht je er iets van? Of denk je, we gaan volgende week weer allemaal verder met ons leven?
1: Ik heb geen glazen bol, dus ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. Ik hoop dat het, doordat wij er bijvoorbeeld nu een gesprek over hebben, dat misschien voor mensen meer een soort realisatie geeft van, goh, oh ja, ik denk dat ook mensen niet per se vanuit iets kwaads, hè, altijd... Als ze kritiek hebben of als er een debat ontstaat, ja, dat zeker. Niet vanuit iets slechts ontstaat. Maar dat je wel goed bij jezelf moet nagaan van, goh, waar draag ik nu aan bij? Ja, dus dat hoop ik vooral. Dat het dat we ons bewust zijn van, ja, als we ons blijven reageren op iemands uiterlijk, is dat nou echt, ja, is dat nou helpend?
0: Ja. Ja, behandelaar van eetstoornissen, Shani Granot, dankjewel voor je tijd. Vind je het wel goed als ik dan nu gewoon een nummertje van Ariana Grande draai?
1: Zeker.
0: Dankjewel.

0: We zijn natuurlijk Ariana Grande naar het onderwerp van net. Met Don't Dream It's Over, hoorde je ze.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: Een voorstelling maken, dat is nooit makkelijk. Zeker niet als je 16 jaar oud bent. Toch waagt Xan Bekkers de sprong en staat ze aanstaande donderdag en vrijdag, maar liefst op het Limburg Festival met Een vis kan niet vallen. Ze omschrijft het zelf als een one-woman show waarin ze vertelt over haar eigen transitie. En Xan hangt bij mij aan de lijn. Hele goede nacht.
2: Hallo.
0: Ja, een one-woman show. Wat mag ik verwachten als ik de zaal binnenstap?
2: Nou, ik denk dat je een hele mix van alles kan verwachten bij de One Woman Show. Het is, ja, ik zeg altijd, ik vind het een mix tussen tussen musical, cabaretier, theater, een monoloog. Het is echt zowel dat je volledig in een deuk ligt als dat je volledig aan het janken bent, zeg maar.
0: Ja, zeker, zeker. En dat klinkt dan ongeveer zo.
3: Dus laat me springen in het diepe, van alle labels zwem ik weg. Vrij van hokjes, stereotypen, want niemand daar die zegt. Ja, klopt niet, jij bent stom, nooit zo. Nooit waarom, nooit te veel. Het water maakt me heel. Zwemmen jullie mee?
0: Ja, we zwemmen zeker mee, maar dat klinkt toch wel serieus, Xan.
2: Ja, dat klinkt zeker serieus.
0: Ja, ja. Wanneer dacht jij, dit moet een voorstelling worden?
2: Nou, ik zat bij de regisseur van de voorstelling, Sebas, in de productiegroep. Mm-hmm. Bij de lokale theaterschool. En daar heb ik ooit in een les mijn verhaal verteld aan iedereen. En eigenlijk kwam hij toen naar me toe. Hij had een bijzonder verhaal. En toen ik eigenlijk daarna verder ben gegaan met theater, dus ook buiten de... ik heb bijvoorbeeld meegedaan in kunstbende. En vanaf toen eigenlijk heeft hij me echt serieus benaderd van, hey, zou jij met mij daarover een voorstelling over maken? Nou, toen zei ik natuurlijk, ja. en zo zijn we eigenlijk begonnen met het maakproces.
0: Maar wist je al gelijk wat je wilde?
2: Nou, ik ging wel aan op het idee van een one-woman show. Die, omdat ik ook bij kunst ben, had ik dat dan ook gedaan. Dat was dan wel 5 minuten en niet 55. Dus een klein verschilletje.
0: Ja, nogal.
2: Maar dat vond ik toen ook heel leuk. En eigenlijk waren we er ook vrij snel wel over uit van, oh, er moeten liedjes inkomen. En ja, eigenlijk had ik inderdaad wel vrij snel wel een idee van wat we wilden.
0: Ja, ja, precies. Maar wat brengt theater jou? Waarom is dat de perfecte plek om je verhaal te doen?
2: Ja, omdat theater voor mij de plek is waar je ultiem vrij kan zijn. Ik kan daar een uur lang staan, zingen, springen, dansen, zwemmen. Zonder iets, zonder oordeel of whatever. Ik voel me daar gewoon helemaal... daar voel ik me echt helemaal mezelf.
0: Ja.
2: En ja.
0: Ja, en dat is ook lange tijd geweest tijdens het zwemmen, hè? Wat vond je daar zo mooi aan?
2: Nou, wat ik zo mooi vind aan het zwemmen is als je zo dat gewichtsloze, de vrijheid in het water. Ja, daar ga ik gewoon heel goed op. En het water is zeker de onderwaterwereld in de zee is zo'n vrije, fluïde wereld van zelfsprekendheid. Alles is daar zo vanzelfsprekend, zeg maar, wat hier dus niet altijd is. Mm-hmm. En dat is daar wel.
0: Ja, ja, ik begreep ook wel dat je het de laatste tijd wel ongemakkelijker vindt om te gaan zwemmen. Waar ligt dat aan?
2: Nou, dat ligt eigenlijk aan dat ik gewoon merk dat hoe ouder ik word, hoe meer mijn transitie een ding lijkt te worden, of misschien hoe meer bewuster ik het meekrijg.
0: Ja.
2: Kijk, als kind had ik bijvoorbeeld, dan ging ik gewoon naar school en dan blijkbaar hoorde ik dan achteraf, keken wel een heleboel ouders naar me, maar ik had dat gewoon niet door.
0: Ja.
2: Omdat ik gewoon zo blij was met mijn prinsessenjurkje, zeg maar. Maar nu heb ik dat wel door en zie ik wel de mensen staren, kijken en dan... Nou, dan is het natuurlijk, hè, in een bikini of een badpak al niet helemaal... Althans, ik voel me daar dan niet helemaal comfortabel in om daar dan in te gaan zwemmen. Omdat ik ook gewoon mensen zie kijken van, oh, zien we iets.
0: Ja, maar daarmee neem je jezelf dus ook wel iets af door de meningen van anderen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik rem mezelf omdat ik bang ben voor... eigenlijk voor het oordeel van anderen.
0: Ja, is dat dan ook de reden dat je dacht, we gaan deze voorstelling zich gewoon laten afspelen in een zwemhokje? Om het toch weer een soort van terug te pakken?
2: Ja, ik denk inderdaad, we waren bij het maakproces waar we heel veel gingen brainstormen, kwam eigenlijk dit soort anekdotes kwamen heel vaak naar voren. En ik denk dat daardoor inderdaad, omdat het zo'n plek is waar eerst mijn volledige vrijheid, zeg maar, lag. En het is eigenlijk de plek die juist door iets wat me heel erg lief is, me daardoor een beetje is afgenomen.
0: Ja. Ja. Is het dan ook extra bijzonder? Want je mag het spelen in het Eurobad in Maasbracht.
2: Ja.
0: Dat is een daadwerkelijk zwembad.
2: Dat is inderdaad een daadwerkelijk zwembad. Ja, ik vind dat heel bijzonder, want het lijkt heel erg op mijn... Op eigenlijk het plaatselijke zwembad waar bij mij thuis, waar ook dan allemaal, het is een openbaar zwembad, dus dan zijn, ja, je moet wel lid zijn. Nu ben ik toevallig geen lid, maar ik ga heel vaak met vriendinnen mee. En daar heeft zich dat allemaal afgespeeld. Dus het voelt echt alsof ik eigenlijk op die locatie mijn verhaal vertel, terwijl ik precies letterlijk daar sta.
0: Ja, en hoe moet dus ik dat dan voor me zien? Jij staat voor het pad, wij zitten op de tribune, of hoe ziet dat eruit?
2: Volgens mij heeft het bad 2 of 3 zwembaden en daaromheen allemaal gras waar mensen dan normaal op gewoon lekker kunnen liggen. En als het goed is speel ik dan, is er op een bepaalde grasvlakte is mijn decor gebouwd en daarvoor komt dan een soort... volgens mij inderdaad een soort tribune. Maar ik weet ook eigenlijk heel eerlijk gezegd de details nu. Volgens mij komen daar gewoon de stoelen te staan. Waar de mensen kunnen zitten en kijken.
0: Wat mooi. Ja, en je vertelt dus openlijk over je transitie ook in de voorstelling. Nu kunnen mensen natuurlijk zeggen, en dat zal je ook ongetwijfeld wel eens gezegd zijn, 16 is echt heel erg jong daarvoor. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Nou, ik zou tegen die mensen zeggen dat 16 daar... juist niet te jong voor is. Ik denk dat het juist een perspectief is dat we minder hebben gehoord. Mm-hmm. Het komt toch wel vaak uit mijn rolmodel, maar even zo te zeggen, waar dan bijvoorbeeld Nicky Tutorials, Luisa Lamas. Maar ja, dat is niemand van mijn leeftijd.
0: Ja.
2: En ik denk dat juist het goed is om ook op deze leeftijd het over te hebben. Want juist in deze leeftijd is dit heel belangrijk. De puberteit is al... is al lastig op zichzelf, zeg maar.
0: Oh, zeker.
2: Met alle oordelen om je heen. En ik denk dat juist dan... ja, dit het nog lastiger maakt. Het is gewoon een heel lastig... lastig iets. Want ja, het is super persoonlijk. En dan ook nog eens in een heel lastige periode in je leven.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat die mix het juist heel kwetsbaar maakt.
0: Ja. En je was natuurlijk... Kijk, want dat snap ik ook nooit zo goed aan. Mensen zeggen, ja, dat weet je niet op die leeftijd. Maar natuurlijk wel, want je was altijd al meisje.
2: Ja, klopt. Dat heb ik ook heel vaak gehoord. Maar ja, toch wist ik het toen echt al wel.
0: Ja.
2: Ja, heel gek. Het was een soort... Of ja, nee, niet gek. Maar voor mij was er zo'n grote vanzelfsprekendheid van... Dat was ik gewoon. Of zo. Ik heb daar altijd heel erg... Ik deed daar ook nooit spastisch of raar over. Ik zei gewoon... Oh ja, ik wil gewoon een prinsesjurk aan. En dan kan iedereen zich wel superheld verkleden. Dat boeit me niet, maar dat wil ik niet.
0: Nee.
2: En eigenlijk, dat was voor mij is dat altijd gewoon... Ik ken niet anders.
0: Ja. Nou ja, sterker nog, je was 4 jaar oud toen je het voor het eerst aan je ouders vertelde. Dat ging ook wel op een bijzondere manier, hè?
2: Ik ben naar mijn moeder toe gegaan. En toen heb ik gezegd, mama, help me even, want ik ken nog niet alle letters. En toen heb ik op een briefje geschreven... jullie denken dat ik een jongen ben, maar ik ben een meisje.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat ook wel bijzonder hoe kleine Sam zich dat heeft bedacht, zeg maar.
0: Ja, heel knap.
2: Om dat zo op die manier te doen, ja. En ja.
0: Ja, wat heb je gehad aan de steun van je ouders in het hele proces?
2: Heel veel. Ik heb heel veel aan de steun van mijn ouders gehad. Mijn ouders deelden eigenlijk een beetje met mij dezelfde vanzelfsprekendheid. Die hebben me gewoon altijd gezegd van ja, Sam, als dat wat jou gelukkig maakt is, dan moet je dat gewoon doen. Hm. En ik weet gewoon dat ook heel vaak niet het geval kan zijn. Dus ik voel me super gelukkig dat ik gelukkig de kans wel heb gekregen dat mijn ouders me daarin volledig supporten. En dat ik gewoon een enorm vangnet heb waar ik altijd op kon terugvallen.
0: Ja, ja. En de rest van je omgeving, heb je daar altijd gesteund door gevoeld?
2: Nee, ik heb me niet altijd op mijn omgeving gesteund gevoeld. Ik denk vooral de middelbare school was wel even wennen. Vond ik heel lastig, want op de basisschool, daar ben ik eigenlijk zo geleidelijk. Want ja, groep 2, groep 3, groep 4. Volgens mij groep 4 ging ik echt officieel, was het echt officieel. Officieel, zeg maar. Mm-hmm. Dat was heel vanzelfsprekend. Al die kinderen die bij mij in de klas zaten, die wisten dat gewoon. Dat was ik gewoon. Daar werd ook nooit gek over gedaan. Maar in de middelbare school merk je opeens, oh ja, er zijn echt heel veel mensen die dit echt mind-blowing vinden en die daar echt helemaal, ja, echt op een manier dat ik denk over praten, dat ik echt denk, ja, maar hoe kan je zo'n grote mond hebben over iets dat je gewoon totaal niet begrijpt?
0: Ja.
2: En ik denk dat zeker op de middelbare school dat ik soms wel iets had van, oh ja, dus niet de hele wereld begrijpt het al.
0: Maar dat lijkt me dan ook wel confronterend.
2: Ja, ja, dat is het ook, want je, ja, dat kan soms wel een beetje alleenig voelen, omdat je ik wil nooit als, dat is mijn dingetje gewoon een beetje, ik wil ook nooit als anders worden gezien. Dus ik wou gewoon, ik weet dat het bijvoorbeeld voor iedere transgender anders is, maar ik wou ook niet worden gezien als trans meisje, maar liever als meisje, want ik ben niet transgender, of ja, dat ben ik wel, maar dat is niet Sam. Sam is vrouw. En daar gaat eigenlijk ook deze voorstelling heel erg over.
0: Ja, en je hebt dit dus wel altijd met je ouders kunnen bespreken. Hebben zij wel hebben zij ook een rol in de voorstelling?
2: Ze komen zeker terug in wat anekdotes. Ze hebben geen echte rol in de voorstelling. Dat is eigenlijk zo gekomen omdat, hoe dat eigenlijk is ontstaan. Volgens mij hebben het is niet dat mijn ouders geen belangrijke rol hebben gespeeld. Maar ik denk dat het een rol is met totaal geen wrijving. Omdat onze ogen altijd naar dezelfde kant keken.
0: Ja.
2: En ik denk dat het daarom dan iets minder interessant was om deze. Maar wat mijn ouders dan bijvoorbeeld wel heel erg in de voorstelling, die worden ook, zeg maar, door sommige personages in de voorstelling, die ik dan trouwens ook speel, want het is dus een solo voorstelling, maar die worden daar soms ook wel kritisch door bekeken, zeg maar.
0: Oh, echt? Zoals? Hoe gaat dat?
2: Nou, er is bijvoorbeeld ook heel veel mensen die ook heel sceptisch zijn over dat zegt de moeder tenminste, hè? Maar ik weet ook niet of dat klopt, hè? Bijvoorbeeld zo'n dingen zeggen. En en dat vind ik zo leuk aan de voorstelling is dat mijn hele omgeving wordt eigenlijk onder handen genomen, beschreven.
0: Hoe vinden ze dat?
2: Dat vinden ze, denk ik, leuk.
0: Denk ik.
2: Ik krijg een duimpje omhoog, dus volgens mij vinden ze dat wel leuk.
0: Oké.
2: Maar het is soms denk ik ook wel, ik denk dat er zitten ook wel confronterende stukjes in de voorstelling die, denk ik, niet iedereen even makkelijk vindt om naar te kijken.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ik denk dat bijvoorbeeld, ik heb heel vaak dat mensen naar me toe kwamen en me als een soort, ja, bijna als een soort object, alsof ik in een bewonderingsobject ben, naar me toe komen. En dan, misschien bedoelen ze het lief, dat kan. En dan echt van, oh, Eigenlijk woon in Maastricht. En dan, oh, zusje meid, beste zusje meid, zo'n mooie meid. En dan, maar een beetje op een manier dat je denkt van, oh, oké. Okay. En dan langzamerhand dan blijven ze praten. En dan denk je, oké, okay, maar ik hoor hierin dat je dus gewoon over mij hebt geroddeld, zeg maar. Ach. Want hoe kan jij dit weten? En ja, en ik heb zelfs eens gehoord van, ja, je bent wel echt goed gelukt. Ja, dat
0: hou
2: is...
0: op.
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Maar, ja, dus ja maar hoe probeer je daar dan mee om te gaan? Want je lacht er nu een beetje om, uit ongemakkelijkheid denk ik ook. Maar dat is toch heel vervelend?
2: Ja, dat is heel vervelend, ja.
0: Ja, ja. Hoe is het voor jou dat er zoveel meningen over je zijn? Want je vertelde laatst ook bij L1, de regionale omroep, over deze voorstelling. Nou, ik vond die reacties daaronder best heftig.
2: Ja, klopt. Nee, ja, ik vind dat best lastig, omdat ik... ja, ik vind het toch lastig om daarmee om te gaan. Omdat het zo'n groot deel is van mij en het zo persoonlijk ligt bij mij, vind ik het soms lastig om dan iets te horen dat ja, ik kan soms niet zo goed begrijpen hoe mensen het niet begrijpen. Wat natuurlijk ook naïef van mij is, want het is natuurlijk wel gewoon een lastig onderwerp. Dat realiseer ik me ook. En
0: dan zou het niet moeten zijn, ja.
2: Ja, ik zou gewoon, en daar waar ook de voorstelling dus over gaat, ik zou gewoon willen dat ik niet altijd een verklaring, mezelf moest uitleggen, zeg maar.
0: Ja.
2: En natuurlijk, ik plaats mezelf nu in het hokje vrouw. Maar ergens had ik ook gehoeven dat helemaal niet zo'n ding had hoeven zijn. Dat ik gewoon Sam ben. En Sam was eerst dat, zag er eerst zo uit. En nu ziet ze er zo uit.
0: Ja, ja. En maar ook los van het hele onderwerp over je transitie. Je bent ook gewoon pas 16 jaar oud. Hoe zorg je er dan ook voor dat je ook gewoon 16 mag en kan zijn zonder te veel struggles daaromheen?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb zeker zo dit afgelopen jaar dan eigenlijk, dat was het laatste jaar van de HAVO. Nou, iedereen wist het wel. Dus op een gegeven moment komt dat wel zo in zo'n soort. Op een gegeven moment boeit het ook veel mensen niet meer. Want die denken, ja, dat weet ik inmiddels al 5 jaar. Maar. En ik denk dat dit jaar echt een jaar voor mij was dat ik echt dacht van, oh ja, nu heb ik het idee dat het los van me, nou niet los van mij staat, maar dat ik niet meer zo het idee dat ik er zo mee geassocieerd word.
0: Mm-hmm.
2: Tot deze voorstelling kwamen natuurlijk de reacties van L1. En ja, ik probeer altijd gewoon duidelijk te maken van, ik ben Sam een transgender, maar niet Sam de transgender, zeg maar. Ik ben niet zeg maar alleen maar dat. En ik ben soms gewoon bang dat mensen dat. Of ja, dat vind ik gewoon altijd heel lastig daaraan. Is dat ik niet als alleen maar dat wil worden gezien.
0: Ja.
2: En daarom vond ik het ergens ook lastig om deze voorstelling te maken. Ik dacht, ja, gaat dit alleen maar meer licht schijnen op iets wat ik eigenlijk het liefst geen licht op hou?
0: Mm-hmm.
2: En dat is niet dat ik het dan per se geheim wil houden. Maar het is meer dat ik het niet. Ik wil het niet mijn persoonlijkheid maken, snap je?
0: Ja.
2: En dan als ik bijvoorbeeld dan zo'n L1-interview heb gedaan en dan lees ik soms reacties, ja, dat vind ik gewoon dan wel heel erg lastig.
0: Ja,
2: maar
0: dat zijn allemaal sukkels, Xam.
2: Ja.
0: Dat zijn allemaal sukkels. Je moet gewoon lekker zijn wie je bent. Maar ik hoor ook echt heel veel zelfvertrouwen bij. Is dat altijd zo geweest? Want dat vind ik echt bijzonder om te horen.
2: Ja, het is altijd wel zelfvertrouwen geweest. Eigenlijk vooral vanwege dat vangnet, dat ik me wel altijd sterk in mijn schoenen voelde. Omdat ik heb ook vriendinnen op de basisschool, ben ik ook bij de middelbare school in de klas gekomen. Dus die wisten dat allemaal al. Dus die hebben me daar ook altijd heel erg in gesteund. Want die vonden dat eigenlijk bijna net zo vanzelfsprekend als mij.
0: Hmm.
2: En daardoor heb ik me wel altijd heel, omdat ik me dus heel erg gesteund voel, heb ik me ook wel vaak ook heel zelf verzekerd gevoeld. Maar ik had altijd zo, dan op het moment dat de
0: confrontatie. Ja, moeilijk woord. Ja.
2: Sorry, het is vroeg.
0: Ja, mag.
2: Dan kan ik wel voor mezelf opkomen, maar ik merk dat daarna dat ik dan eigenlijk, dan komen de tranen en dan voel ik me, blijft het gekwetst over, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar maak je deze voorstelling, Een vis kan niet vallen, dan ook echt meer voor jezelf? Of wil je het ook echt wel voor het publiek maken?
2: Nee, ik wil het ook echt wel voor het publiek maken. Want wat ik ook zei, Wat ik ook gewoon hoop is dat niet alleen de mensen die er al 100% voor zijn of die zich er al 100% achter zitten, maar juist ook mensen die het niet begrijpen komen. En dan hoop ik dat ze uit de zaal komen en gewoon een mening daarover, dat ik die een beetje heb kunnen doen. Nou, veranderen is misschien niet het goede woord, maar heb kunnen bijstellen van, oh, het is niet raar, het is niet gek. Ik ben ook gewoon een mens met als jou dat gewoon toevallig in het verkeerde lichaam is geboren.
0: Ja, ja. En wat brengt de voorstelling jou persoonlijk, Sam?
2: Mij brengt de voorstelling een soort... Ja, ik zei laatst, het voelt ook eens als een soort... Nou, niet een afsluiting, maar het voelt wel alsof ik zo dit onderwerp, zo de allerlastigste jaren, wat ik toch wel de middelbare school heb gevonden, ook hier ergens mee afsluit. Omdat ik wel door deze voorstelling zo'n duidelijk beeld heb gekregen van, oh, dit ben ik en dit wil ik vertellen, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat heeft me wel echt gebracht dat ik nu gewoon 100% weet wie ik ben en waar ik voor sta, zeg maar, met betrekking tot dit onderwerp.
0: Maar dat had je natuurlijk ook in een zaaltje kunnen doen voor 30 mensen. Maar jij denkt, nee, ik pak gelijk het Limburg Festival.
2: Ja, we pakken hem door.
0: Dat is wel een stap, Xam.
2: Ja, klopt. Ja, het is... het was eigenlijk... Ja, maar Sebas, de regisseur, die zei eigenlijk van, ja, ik wil eigenlijk daar in première gaan, want het thema is, als ik het goed heb, vrouw. Dus toen dachten wij natuurlijk, oh wauw, dat slaat helemaal natuurlijk aan hierbij. Dus ja, hoe bijzonder dat ik dan daar in première mag gaan en dat dan ook nog een steken mag spelen en dat bij een zwembad. Dat vind ik wel echt super vet.
0: Ja, dit komt gewoon eigenlijk allemaal voor jou samen in deze 2 dagen.
2: Ja. Ja,
0: ja. Ja. Wat hoop je uiteindelijk dat het totale publiek meeneemt van je voorstelling?
2: Ik hoop dat ze vooral meenemen wat ik hoop dat het publiek meeneemt, is dat ze de zaal uitlopen en zoiets hebben van, oh ja, het doet mij niet pijn dat mijn buurman zich anders kleedt, of dat mijn buurman homo is, of dat mijn buurvrouw een transvrouw is. Dat hun allemaal geen pijn doet in principe. Nee, het doet hun geen pijn.
0: Nee.
2: En dat het ook niet gek of dat dat niet raar is. En dat we gewoon echt een voorbeeld kunnen nemen aan de onderwaterwereld, waarin het alles zo vanzelfsprekend is. En daar wordt helemaal niet gek op gekeken van dat de ene vis niet wordt geboren als vrouw, maar daar uiteindelijk vanzelf in transformeert. En de andere vis, die is er bijvoorbeeld altijd al vrouw. Zeg maar wat. En ja, ik hoop gewoon dat we ooit, misschien over een paar eeuwen, ooit dat ook met de mensheid bereiken. Dat je gewoon, dat ik gewoon eigenlijk had kunnen in transitie kunnen gaan zonder dat het bijvoorbeeld al een, ja, zonder dat er een heel ding van moest worden gemaakt.
0: Ja, wat zeg je dat prachtig, Sam. Maar je bent ook ontzettend ondernemend, hoor ik al. Heb je al plannen voor hierna?
2: Ik wil heel graag ik wil wel graag de Koningstheateracademie doen in Den Bosch.
0: Ja, wat is dat precies?
2: Dat is een opleiding waar ze je eigenlijk niet opleiden tot acteur, maar meer tot
0: cabaretier
2: of kleinkunst, als maker. Ja, echt als maker. En dat dan ook je eigen maaksel, zeg maar, performen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, ik hoop daar ooit te worden aangenomen. Dus ik ga dit jaar weer auditie doen en hopelijk kom ik door. Anders misschien volgend jaar.
0: Ja, nee, als ze je niet aannemen, krijgen ze met mij te maken, hoor. Want dit, hallo, dit moet gewoon gebeuren. Hey, maar eerst is deze week een vis kan niet vallen. Beloof je ook gewoon, Xam, nu hier, dat je gewoon gaat genieten van deze hele week?
2: Dat ga ik zeker doen.
0: Fantastisch om te horen. Heel fijn. Xam Bekkers, dank je wel. We gaan nu luisteren naar een lied uit jouw voorstelling. Hoor Mijn Stem heet het. Waar gaat het over?
2: Hoor Mijn Stem is eigenlijk het laatste lied in de voorstelling. En het gaat eigenlijk over... nu ben ik eigenlijk... Mijn vangnet in de voorstelling ben ik nu mijn vangnet verloren. En dit is eigenlijk het moment dat ik het zelf moet gaan doen. En zelf gaan zeggen, ik ga nu dat hokje uit. Het zwemhokje uit. Ik ga nu ervoor staan. Dit ben ik. Hoor mijn stem.
0: Hier ben ik.
2: Ja, hier ben ik.
0: Fantastisch.
2: Bam, dat is Sam.
0: Heel goed, dankjewel. En je voorstelling Een vis kan niet vallen is dus op 13 en 14 augustus te zien op het Limburg Festival in Maasbracht. Veel succes en ook heel veel plezier gewenst, Sam.
2: Dankjewel. Doei.

Dus laat me springen in het diepe van alle labels, zwem ik weg. Ga van hoekje stereotypen, want niemand daar die zegt. Jij klopt niet, jij bent stom, nooit zo, nooit waarom, nooit te veel. Het water maakt me heel. Dus laat me springen in het diepe van alle labels, zwem ik weg. Vrij van hokje stereotypen, want niemand daar die zegt. Ja, klopt niet, jij bent stom, nooit zo, nooit waarom, nooit veel. Het water maakt me heel. Dus laat me springen in het diepe van alle labels, zwem ik weg. Vrij van hokje stereotypen, want niemand daar die zegt. Ja, klopt niet, jij bent stom, nooit zo, nooit waarom, nooit.

Zwemmen jullie mee? Je kan daar dus niet vallen. En al is het een cliché, het is veel leuker met z'n allen.

0: spring.
1: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.
2: Als jij wilt komen, moet je in Accra, in Ghana, op een boot stappen.
3: Waar was ik dan?
4: Dit is ook zo'n plek om je even te bezinnen.
5: Je drinkt een biertje en je doet een dansje.
3: Er is heel veel speelgoed.
6: Ergens. Alsof ik in een andere wereld was opeens.
7: Welkom bij Ergens, een podcast van de VPRO, te horen via NPO Luister.
8: Ergens.
9: NPO Radio 1.
10: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
1: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
11: 118 jaar. 118 jaar lang was de eerste Surinaamse opera Het Pand der Goden niet te bewonderen in het Koninkrijk der Nederlander. Reden voor theatermaker Mathieu Weideven om het bijzondere stuk van J.N. Helstone nieuw leven in te blazen. Want naast dat het een prachtig stuk is, vertelt het ook veel over onze gedeelde geschiedenis. En dat klinkt dan ongeveer zo.

0: das Leid und Schmerz nicht kennt.
1: Ja, vanaf 4 uur schuift Mathieu bij me aan, maar eerst iets heel anders.
2: Dit is De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
1: Want in dit programma draaien we altijd een deel van de set van Podium Zwart, onze YouTube-show waar de meest uiteenlopende artiesten mogen optreden. Deze week is het tijd voor Inès. Ze staat bekend om haar emotioneel geladen muziek, waarin ze de Noord-Afrikaanse en Europese cultuur naadloos met elkaar verbindt, en om haar karakteristieke stemgeluid. Ondanks bracht ze haar nieuwe album Farasha uit, een album dat de vele facetten van het vrouw zijn vertegenwoordigt en zich niet laat beperken tot één enkel genre. Want Inès, zo zegt ze, houdt gewoon van heel veel verschillende sounds en wil er niet maar eentje kiezen. Ze neemt ze gewoon allemaal mee. Nou, dat was ook zeker te horen in haar live set uit het optreden van Podium Zwart. Hoor je nu 2 nummers van Inès, en die doet ze dan ook niet alleen.
4: Ik heb een hele leuke gast voor jullie vandaag. Thousand, come join me. Yella.

0: Ines Walsdalt en haar hele set vind je op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: In de zomerspecial van onze podcast Dossier NAV spreekt journalist Hasna El-Maroudi met mensen die hun blik op de wereld op geheel eigen wijze delen. Mensen die zich niet de mond laten snoeren, maar zeggen waar het op staat. Met in deze aflevering een bijzonder gesprek met programmamaker en presentator Nadia Moussaïd. Ze presenteerde eerder De Nieuwe Maan en later ook haar eigen talkshow Nadia. Ze is een diepgravende journalist en documentairemaker. Zo bracht ze onder andere Getuigen van Gaza en Mijn Vader de Gelukszoeker op de buis. Nadia probeert in haar werk thema's rondom ongelijkheid die niet altijd worden opgepikt, toch kenbaar te maken. Maar waarom worden die geluiden niet opgepikt? Luister naar een gesprek over hoe je navigeert binnen de publieke mediasector als het gaat om onderbelichte en soms politiek gevoelige verhalen.
2: Nou, wat een heerlijke introductie.
3: Lekker,
2: dankjewel.
3: Welkom, Nadia. Heel fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
3: In je werk probeer je thema's rond ongelijkheid die vaak onder de radar blijven onder de aandacht te brengen.
2: Ja.
3: We gaan het vandaag hebben over waarom die verhalen zo vaak niet worden opgepikt en wat het kost om ze wel aan de oppervlakte te krijgen. En we gaan het ook hebben over hoe je je beweegt binnen de publieke mediasector en wanneer je werkt aan onderbelichte en soms politiek gevoelige verhalen.
2: Ja.
3: Bij de voorbereiding van dit gesprek moest ik terugdenken aan toen ik mijn eerste journalistieke voetstappen zette. Ik was vaak een van de weinige niet-witte Nederlanders. En wanneer ik dan klaagde over representatie, kreeg ik al heel vaak te horen: ja, maar ze zijn er niet. Mm-hmm. Heb je de studies gezien? Wat bewoog jou om in de media te gaan werken?
2: Nou, dat is ook al heel wat jaar geleden. Dan moet je ook ineens erkennen dat je toch echt wel wat ouder bent. Ik heb twee verschillende studies gedaan. En bij mijn laatste studie, dat was sociale en culturele antropologie. En die stap, dat was eigenlijk al een soort van switch in mijn jonge jaren. Omdat ik heel graag iets, ja, de wereld beter wilde achterlaten. Gewoon super idealistisch.
3: Want daarvoor deed je international business and languages.
2: En toen heb ik ook even een jaartje daarin gewerkt in Den Haag. En ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Het was op zich interessant dat het over bedrijven, geopolitiek, Noord-Afrika, olie en gas. Daar ging het over. Landbouw. Dus wel leerzaam nog steeds. Ook in het nu voor mij. Alleen ik dacht, ja, ik wil de wereld gewoon beter achterlaten. Ik wil het begrijpen. En ik dacht, ik moet voor een ontwikkelingswerk gaan doen. Voor een NGO in het buitenland. De wereld is gewoon hartstikke ongelijk. En ik weet ook nog echt wel het moment. We hadden een handelsmissie met inkomende ministers uit Soedan. Dat was op het moment dat Darfur aan de gang was. Mm-hmm. Nou, Soedan is nog steeds. Het was nu eigenlijk weer een genocide. En wij hadden dan al die ministers kwamen dan naar Nederland op handelsmissie. En wij haalden het Nederlandse bedrijfsleven daarbij.
3: Mm-hmm.
2: En ik dacht, ja, ik was gewoon fysiek misselijk toen wij dat hadden georganiseerd. Ik dacht,
3: wat moest je met hen doen?
2: Je bent gewoon aan het matchmaken.
3: Ja.
2: Het is gewoon matchmaking, koppelen, netwerken. En wij zijn in heel veel dingen best goed in Nederland. Alles wat met de olie en gas te maken heeft, pijpleidingen, baggeren. Mm. Weet je, we hebben best wel wat kennis en kunde. Maar ik dacht, ja, maar dit is gewoon fout. Ik wil iets maken over wat daar in Soedan aan de hand is. Ik wil aan die kant staan. En dat mensen weten wat er gebeurt en dat we betere keuzes kunnen maken. Dat de politiek daarop moet acteren. Dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten afleggen.
3: Dat je misschien helemaal niet moet matchmaken?
2: Nee, misschien niet. Het kan ook juist wel goed zijn. Het hangt er echt totaal van af. Mm-hmm. Maar toen was voor mij echt het moment. Het was echt zo, pats, heel helder. Oké, je gaat iets anders doen. Dit is fout. Fout voor mij. Ik wil niet aan die kant. Dat klopt gewoon niet wat ik aan het doen ben. En toen ben ik gaan bellen. Wat moet ik hebben om bij jullie te mogen werken? Een sociale master. Zo'n broekje ook nog. Ik denk dat ik 22 was. En
3: wie belde je dan?
2: Ja, ik geloof dat ik het AIDS-fonds heb gebeld. En Oxfam Novib. En wel echt, het is.
3: Ja.
2: Ik weet niet of ik afgeschreven ben door de receptionisten. Of echt bij een PNO-afdeling terecht kwam. Maar. En toen dacht ik, ja, ik wil ook verder studeren. Ik wil ook nog leren. En antropologie had ik altijd een beetje in mijn hoofd. Toen ben ik dat gaan doen. En tijdens die studie krijg je ook development. Ja, je krijgt ook les over development studies en hoe het ontwikkelingswerk in elkaar zit, industrie. En daar kwam eigenlijk het idee van, nee, documentaires, dat ga ik doen. En ik was natuurlijk Oprah Winfrey fan en ja. Amand Poor. En ja. Weet je, ik zag die vrouwen die ik heel stoer vond. En je ziet ook de kracht van media eigenlijk, de kracht van documentaires. En toen wilde ik films gaan maken. En toen kreeg ik van mijn docenten een camera mee op veldwerk. Had het geregeld.
3: Wow.
2: En weet je wat nou superleuk was? Ik zat dit weekend bij de bios op een bankje. En toen liep daar een vrouw voorbij. En ik dacht, hé, wie is dat ook alweer? En dat was mijn oude docent van 20 jaar geleden. En wij hadden allebei zo'n moment van, hé, hé. Hey. Nou, zo warm en leuk. En ik heb echt alleen maar waanzinnige herinneringen aan die studie. En ook hoe professoren en docenten geholpen hebben om mij te helpen mijn pad te vinden.
3: Ja, wat geweldig dat zo'n docent dat meegeeft.
2: Oh, en ik heb met een van hun ook nog steeds. Zij helpt mij ook met werk. Omdat het over Israël-Palestina gaat.
3: Mm.
2: Erella Graziani. Shout-out to Erella Graziani.
3: Zij leest mee of zij.
2: Nou, ik heb af en toe adviseerd. Of dan zegt ze, dit is interessant of dat. Of ze geeft ook feedback op wat we doen.
3: Ja.
2: Ik heb haar ook wel eens geïnterviewd, vaker. Ja.
3: Ja. Nee, en dan komt het moment dat je gaat werken in de media of in de journalistiek. Hoe voelde je je toen je voor het eerst op een redactie stond? Is het dan thuiskomen?
2: Nou, niet per se op de redactie. Maar ik weet wel het moment, want ik ging gewoon wild solliciteren. Het was een slechte periode. En ik had natuurlijk geen ervaring in dit vak. En ik heb even eerst voor hem ingewerkt als programmamaker. Want mijn afstudering ging over de positie van vrouwen in de Arabische wereld. En toen is mijn cv onderschept na een afwijzing bij MTNL. Multiculturele TV Nederland. Dat bestaat niet meer. En toen kreeg ik een belletje van Anil Ramdas.
3: De Anil
2: Ramdas. Ja. En ik weet nog dat ik met een groene Amsterdammer onder mijn arm naar Dauphine ging om dan met hem af te spreken.
3: Café in Amsterdam.
2: Ja, en hij.
3: Journalistiek wereld zit.
2: Ja, en hij. Hij had die cv onderschept en hij zei van, ja, ik vind het zo stoer dat je eerst de studie hebt gedaan, je dat op hebt gegeven, werk en dan weer doorstuderen. Ik vind dat interessant, dus ik wil met je praten. Ja, en dat was wel thuiskomen. Dat was wel echt thuiskomen. Dat je zo helemaal. Hij was natuurlijk de Anil Ramdas. Ik vond dat was echt. Ja, dat weet ik nog zo goed.
3: En heeft hij je toen
2: al. En hij heeft mij aangenomen toen. Ja, hij heeft mij. Ik ging als redacteur werken voor zijn programma ZOZ. Wat hij voor de VPRO maakte. En dat was heel spannend. Kijk, ik vond hem toen geweldig. Mm. Maar ik was ook super onzeker en ik kon echt nog helemaal niks.
3: Ja.
2: Dus ik moest ook leren. En,
3: maar daar kreeg je de ruimte voor.
2: Ja, daar kreeg ik wel de ruimte voor. En hij was echt heel lief. En ik leerde ook heel veel over Nederland. En over schrijvers. En over de multiculturele samenleving. En dat vertelde hij allemaal. Dan al het leeswerk en voorbereidingswerk.
3: En was dat dan ook een soort bubbel? Want MTNL.
2: Ja.
3: Dat was natuurlijk een multicultureel netwerk. Dus dat ziet er anders uit dan Hilversum van 2026.
2: Ja, ik ben echt in een bubbel begonnen. Ja, in een veilige bubbel.
3: En wanneer brak je daaruit?
2: Daarna werden wij overgenomen door AT5 met een aantal. Toen MTNL ophield, gingen wij met een aantal daar naartoe. En dat was op zich ook nog een bubbel. Maar dat was al een soort van, oh, dit is hoe de rest een beetje functioneert. Wij werden daar ook neergezet als mensen met diverse achtergrond aan één blok tussen de redactie, tussen AT5 in en tussen RTV Noord-Holland in. En wij zaten daartussen in het begin. Nou, dat was natuurlijk idioot. Wij noemden dat, geloof ik,
3: heel
2: ook.
3: Grappig.
2: Wij noemden dat, geloof ik, ook Allochtonië zelf als een soort van geuzennaam. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk.
3: Jullie zaten in Allochtonië.
2: Ja, maar dat. Oké, Hasna komt even niet meer bij.
3: Ik vind het hilarisch. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik denk, zou dat vandaag de dag anders gaan?
2: Ik denk dat het wel anders gaat. Maar wat ik wel mis, want dit waren toch springplanken. Ik ben daarna naar de NTR gegaan voor de Nieuwe Maan.
3: Ja.
2: En dat was ook een veilige omgeving, als je het hebt over diversiteit.
3: Wat maakte het veilig?
2: Nou, omdat je mensen hebt die het belangrijk vinden. Een omroep die daar, een programma wat hiervoor bedoeld is. Dus in die zin is het absoluut veilig. En ook de radio die ik daarna ging doen daar, News & Co. in de bus. Daar was het om te beginnen, we vinden het belangrijk dat bepaalde mensen aan het woord worden gelaten, dat bepaalde onderwerpen worden belicht. Dus dat gevecht hoef je niet te gaan voeren.
3: Ja.
2: En ik dacht eigenlijk, dat is normaal. En toen ik naar de KRO-NCRV ging en daar Eva Jinek overnam en Brandpunt ging presenteren als verslaggever, toen zag ik pas echt hoe de rest van Hilversum een beetje is. En ook wel bij de NOS. Maar dat vond ik wel een hele andere setting. En ook bij de talkshows, waar jij volgens mij ook wel eens wat gezien hebt. Mm-hmm. Ja, daar is het niet zo divers, nee.
3: En wat betekent dat dan als je zegt het is niet zo divers? Moest je vechten voor je onderwerpen? Of wat
2: en eigenlijk ben je in eerste instantie in shock. Als ik nu over terugdenk, was ik in shock.
3: En waar was je dan van in shock?
2: Omdat het gewoon niet een afspiegeling is van de maatschappij. Omdat er echt gewoon, ik dacht, hé, maar waarom zien jullie dit niet? Waarom bespreken we dit niet? Waarom beginnen we echt in de vorige eeuw ongeveer? Daar was ik over in shock. En ik denk dat ik toen veel grotere, ik had denk ik best wel, nou, niet een grote mond. Ik was gewoon heel, hoe zeg je dat? Ik liep daar gewoon ook een beetje soort van blunt doorheen. En ik weet wel dat ik een interview, ik heb twee keer een interview gegeven. Eén keer toen net mijn carrière een beetje begon aan NRC. En dat ging over quota. Hilversum, duw het ze maar door de strot. En ik weet dat dat toen op de voorpagina van de krant kwam. En dat ik dacht, oh nee, hebben ze dit als quote op de voorpagina? Oh nee, het is
4: wat
2: klaar.
4: Had
2: het is klaar.
4: Anders gedacht.
2: Het is klaar. Ik vind dat wel. Ja. Ik vind dat nog steeds. Alleen ik was misschien iets minder tactisch. En aan de andere kant, ja, daar heb je ook jonge mensen voor nodig. En ik heb ook een keer een interview gegeven toen aan, nou, dan moet ik even goed nadenken, aan One World. Aan Sada. En dat ging ook over hoe wit het is in die wereld. En daar heb ik ook wel hele nare reacties op gekregen van de voormalige collega's.
3: Mensen met wie je gewoon samenwerkt.
2: Ja, van het klopt niet. Of nou, het klopt wel. Hè. Je kijkt maar naar een redactiefoto. Het is gewoon, het klopt wel.
3: Ja.
2: En als er mensen zijn van kleur of die willen niet blijven. Of het is gewoon, het is geen afspiegeling van de maatschappij. Ja. Maar wel heel beeldbepalend. En dat vond ik best moeilijk. En het is ook niet zo dat altijd alleen maar iemand van kleur kan zien hoe je verschillende perspectieven belicht of verschillende mensen aan het woord moet laten. Ik heb ook echt witte collega's die dat ook kunnen. Mm-hmm. Maar het helpt wel.
3: Ja, misschien is juist de reactie, de negatieve reactie op het moment dat je het benoemt,
2: ja.
3: Toch tamelijk veelzeggend.
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut.
3: Dat betekent namelijk ook dat, dat er dus kennelijk niet over is nagedacht.
2: Nee.
3: Ik wil het met je hebben over de onderwerpen die vaak toch ook wel worden onderbelicht.
2: Ja.
3: En dat sluit hier naadloos ook wel op aan. Een goed voorbeeld is Getuigen van Gaza, maar ook Mijn Vader de Gelukszoeker.
2: Mm-hmm.
3: Nou, dit zijn denk ik verhalen die inderdaad ook door witte mensen gemaakt kunnen worden. Misschien ook wel met witte mensen gemaakt kunnen worden. Maar toch misschien minder snel de ruimte krijgen.
2: Ja.
3: Hoe is dat voor jou gegaan? Wanneer wist jij, dit zijn de verhalen die ik moet vertellen?
2: Nou, dat was wel direct ook mijn motivatie om dit werk te gaan doen.
3: Mm-hmm.
2: Dat was wel gewoon gelijk al mijn motivatie. Dat wist ik ook tijdens mijn studie al. Mm-hmm. Dit is wat ik wil maken. En eigenlijk blijf ik daar nog steeds met wat zijpaden. Ben ik daar echt weer heel erg trouw aan dat idee wat ik al in mijn 20 jaren had toen ik studeerde.
3: Ja.
2: Het gaat over migratie, het gaat over onderdrukte, het gaat over minderheden, het gaat over ongelijkheid, maar ook dat begrijpen.
3: Mm-hmm.
2: Of,
3: en hoe heb je daar de ruimte voor gekregen, nou, dat is of gemaakt? Of?
2: Ja, knokken. Het is echt niet gewoon heel hard werken, je best doen, praten, proberen, afwijzing door. Dat Mijn Vader de Gelukszoeker heb ik denk ik 10 jaar ben ik daarmee bezig geweest met dat idee.
3: Mm-hmm.
2: Ik heb het een paar keer ingediend toen voor wat had je toen allemaal van die korte documentaire trajecten van het ITVA.

0: Gewoon heel hard werken, je best doen, praten, proberen, afwijzing door, afwijzing door, afwijzing door. Dat mijn vader de gelukzoeker heb ik denk ik 10 jaar ben ik daarmee bezig geweest met dat idee. Mm-hmm. Ik heb het een paar keer ingediend toen voor, god, wat heb je, had je toen allemaal van die korte documentaire trajecten van het ITVA, van de publieke mm-hmm. omroep, van het filmfonds, mediafonds. Dat werd toen niet geaccepteerd. En toen ben ik eerst wat andere korte dingen gaan maken.
1: Om jezelf te bewijzen? Of
0: nou, ja, en ook gewoon wel, oké, je moet dus, je kan niet in één keer een serie maken of in één keer een docu maken. Mm. Ook wel die realiteit. Want je moet ook leren. Want wat ben je voor snotneus? Ga eens even gewoon leren.
1: Is daar iets?
0: Leren. Dus dat vond ik zelf natuurlijk ook. Maar dat plannen over mijn vader had ik echt al heel lang in mijn hoofd. Mm. En ik heb er toen ook al bij de NTR over gesproken. Ook bij de KRO-NCRV over gesproken. En eigenlijk bij de VPRO is het toen gelukt. En er is toen ook wel iets veranderd. Want ik was eerst niet echt voor de camera toen ik dat idee had. Toen presenteerde ik nog helemaal niet.
1: Nee.
0: En dat is ook gaandeweg ontwikkeld van... oh ja, maar ik presenteer ook nu een programma. Of programma's. Misschien moet ik op camera met mijn vader... En niet zelf regisseren, maar...
1: Ja, dat geeft dat jou een andere rol natuurlijk ook.
0: Ja, dus ik denk dat het ook allemaal goed is geweest. Want dan heb je een soort dynamiek die je ook kunt laten zien. Maar ik heb daar wel ook heel bewust, weet je... Hasna Bouazza heeft de research gedaan. Roespe Kaboli heeft de regie gedaan. Dus dat team is divers geweest. En dat was ook echt... Dat moest.
1: Ja.
0: Anders, ik vind dat je het moet voelen, begrijpen. Dat je moet kunnen inleven.
1: Alle gevoeligheden. Het moment dat jij met je vader met een aantal jongens staat te praten.
0: Ja.
1: En jij voelt je heel onveilig en je vader denkt... ik klets met deze jongens, want zij zijn ik en ik ben hen.
0: Ja.
1: Dan is het wel fijn als de mensen achter de camera weten
0: waar
1: ze zijn beland.
0: Ja, zeker. Dus dat helpt wel, ja. Nee, dat is, vind ik ook wel een vereiste... En dat probeer ik ook in mijn werk nu nog steeds wel zo goed mogelijk, zoveel mogelijk te doen.
1: Een van de dingen die ik vaak te horen heb gekregen of ook wel vaak gelezen heb... is dat voor dit soort onderwerpen dat het publiek hier eigenlijk niet zo heel erg ontvankelijk voor is.
0: Ja.
1: Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou ja, kijk, dat is ook wel de vraag van wat is onze taak als publieke omroep? Maar dat kun je op zich ook vragen aan een videoland. Als je alleen maar wil scoren en je wil alleen maar massa bereiken... ja, misschien is dit dan niet, zijn dit soort onderwerpen moeilijker. Mm. Omdat het toch over een bepaalde groep gaat. Volgens mij heeft het best goed gescoord. Er hebben echt honderdduizenden mensen naar gekeken en online. En het is laatst herhaald. En het heeft echt veel losgemaakt. We waren ook genomineerd voor Nipkow. Zegt niks over bereik overigens. Maar ik denk dat Nederland is ook een land van migratie. En ik denk juist dat je, zeker als publieke omroep... dat je dit soort verhalen ook moet maken.
1: Ja.
0: En het gaat ook over Europa. We ontmoeten ook allerlei andere mensen... die zonder papieren leven uit Algerije en Parijs. Of in Italië. Of nog steeds proberen de grens over te komen vanuit Noord-Marokko. Mm. Het gaat ook over ons allemaal, denk ik. Ik wilde dat het universele laat zien. Dus dan... Weet je merkt eigenlijk in mijn vertelling al... ik vind het zo belangrijk dat... nou en, als het niet massa bereikt. Ik vind het gewoon... dit moeten wij doen als publieke omroep.
1: Ja, wat is nou echt die kerntaak dan van de journalistiek... en van de publieke omroep? Het is natuurlijk geen kwestie van vraag en aanbod. Daar moet juist de publieke omroep aan voorbij gaan.
0: Mm-hmm.
1: En moeten we niet misschien... ja, het klinkt misschien wat oneerbiedig... maar de massa gewoon een beetje opvoeden ook?
0: Verheffing. Dit, absoluut. Ja. Dat denk ik heel erg. Dat was natuurlijk ook een tijd... het idee, volgens mij is dat idee een beetje verdwenen. Dat hoor je echt niemand meer zeggen. Maar ik denk absoluut dat we een soort opvoedende taak hebben. Ik denk als media, als publieke omroep ook wil informeren... je wil dingen begrijpelijk maken, je wil de macht controleren... je probeert onderwerpen te belichten die onbekend zijn... en het maakt helemaal niet uit wat voor thema's het zijn... of het nou gaat over endometriose bij vrouwen... waar heel veel mensen nog niks van afweten... maar waar 1 op de 10 vrouwen last van hebben... dat is dan ook... absoluut een taak van een publieke omroep lijkt mij... om daar iets mee te doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is toch ook opvoeden? Dat is toch informeren is toch een vorm van opvoeden?
1: Ja. En als je nu kijkt naar...
0: hoe het eruit ziet?

0: Nou, ik denk dat een van de problemen... we raken natuurlijk onze publiek kwijt.
1: Mm.
0: Dus je ziet een soort van gigantische trend dat we ons publiek kwijtraken. En in de programma's die we maken, ik heb het gezien bij de talkshows... het draait allemaal om de kijkcijfers. Omdat dat is hoe je laat zien, we hebben publiek, we zijn relevant. Mensen kijken naar ons. Dus wat wij doen, doet ertoe en is belangrijk. Maar als dat je enige meetinstrument is... en als dat de enige manier is hoe jij naar impact kijkt... nou ja, impact is helemaal niet een woord wat gebruikt wordt overigens... Ja, dan ga je dus alleen maar dan ga je dus dingen doen die zoveel mogelijk mensen bereiken. En dan wordt alles een soort van HEMA. Of alles wordt hetzelfde.
1: Mm-hmm.
0: En dan raak je natuurlijk juist onderwerpen kwijt... zoals wat ik met mijn vader de gelukszoeker heb gedaan. En dat is iets wat ik ook zie... Het moet allemaal op elkaar lijken, het moet scoren. Dus we zien heel veel over misdaad.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik echt denk, god, ga een andere hobby zoeken met z'n allen. Ik vind het echt idioot, die focus op crime. Dat is gewoon alleen maar commercieel. En ik weet ook nog, toen ik presenteerde, dacht ik echt... wat maakt mij er nou uit wat er met één persoon... Het is verschrikkelijk voor één persoon als er iets gebeurt. Maar wat zegt het over ons land?
1: Mm.
0: Als je daar geen antwoord op kan geven, dan moeten we dit onderwerp niet doen. Dan is het alleen maar sensatie.
1: Mm-hmm.
0: En ik raak weer fucking pissig hierover. Maar dus wat ik waarneem is een soort van massa. En heel veel stemmen worden weggedrukt.
1: Mm-hmm.
0: Ik zit hier bij jullie, bij Omroep Zwart. Het is ook een thema wat in mijn werk al heel veel jaar een rol speelt. Als je het hebt over representatie, als je het hebt over diversiteit... is het alleen maar slechter geworden. Wie presenteert nu nog met een andere achtergrond... een talkshow of een praatprogramma?
1: Nope.
0: Ik ben weg, Natasja is weg, Fidan zit er af en toe, Galit is weg... Umberto is nu ook weg bij de commerciële... Het is gewoon idioot dat nu de stand van zaken is. En ik zie het ook echt bij ontwikkelingen die er zijn geweest. Je ziet het met Israël-Palestina. Je ziet het met de terroristische aanvallen gewoon op een plek waar in Loosdrecht... waar mensen uit Soedan die asiel hebben aangevraagd moesten verblijven... die ze hebben geprobeerd in brand te steken. Dat is gewoon terreur.
2: Er heeft de demonstranten...
0: Ja, zo werd het gezegd, of railschoppers. Daar hebben heel lang het duurde heel lang voordat iemand die ooit zelf gevlucht is aan een tafel zat. Dat duurde echt een paar weken tot bij Buitenhof iemand zat uit de Tweede Kamer van D66 die zelf ooit gevlucht is.
1: Mm-hmm. Uit te leggen wat er
0: en dat zijn voor mij voorbeelden. Ja, dat zijn nou precies de dingen die wij bij de Nieuwe Maan deden, of waar ik me hard voor maakte, of ook anderen met mij.
1: Mm-hmm.
0: En dat zie ik gewoon helemaal verstommen. Dat we het maar we hebben ook een probleem in Nederland. Of mensen zijn ook bezorgd. Wie zijn er bezorgd? Ik ben bezorgd. Als minderheid.
1: Ja.
0: En heel veel mensen met mij in Nederland. En die hoor ik niet. En dat vind ik echt een soort van tekenen van het gaat echt niet goed.
1: Ja, aan de ene kant zijn er dus die kijkcijfers die superbelangrijk zijn. Kennelijk een van de weinige of de enige meetinstrumenten die er dan zijn.
0: Maar ben je het met mijn analyse eens? Of denk jij van ik denk dat het toch nog anders in elkaar steekt?
1: Nee, ik ben het enorm met je eens. Ik hoor ook veel kijkcijfers. En het lastige is dat ik wel erken dat kijkcijfers belangrijk zijn.
0: Mm.
1: Maar zelf ook nog zoekende ben naar...
0: Wat is dan het juiste instrument om te meten?
1: Ja, precies. Ja. En hoe doe je dat dan? Maar ik vraag me wel vaak af... wie is die grote witte grijze massa die nog tv kijkt? En wat gaan we dan over 10 jaar doen... als die grote witte grijze massa er misschien niet meer is?
0: Ja.
1: En hoe verhoudt televisie, lineair televisie, zich tot online? En hoe kan je de mensen nog steeds zo goed mogelijk informeren? Want dat is, denk ik, toch ook wel echt een van de grootste taken van ons.
0: Mm-hmm.
1: Zonder dat je het plat slaat.
0: Nou ja, en daarbij komt, en dat is denk ik voor Omroep Zwart ook wel een dilemma. Of misschien wel gewoon een probleem. Als je kijkt naar wat voor programma's ik maak, thematisch gezien. Mm-hmm. Dat dus als het over Israël-Palestina gaat, of het gaat over migratie, of het is over ICE en Trump. Dat zijn de onderwerpen die geshadowband worden. Dat zijn de onderwerpen die het niet goed doen in de algoritme. Dus ik merk dat echt met de producties die wij maken, gewoon voor de NTR en voor de VPRO, dat die weggedrukt worden. Die worden dan best wel gedeeld en je ziet het gewoon niet aan de views, bijvoorbeeld op Instagram of op YouTube of op LinkedIn. En jullie doen dat natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En wij zijn helemaal niet de baas over wat al die tech-platformen doen.
1: Precies.
0: En dat, dus dat die dilemma van tv neemt af. Het is witter en oud. Wij doen precies iets wat misschien minder aansluit bij die doelgroep. Het is echt niet zo dat witte oudere mensen niet in migratie geïnteresseerd zijn, by the way. Maar het is denk ik wel iets lastiger. En dan is online veel meer een manier om je doelgroepen te bereiken.
1: Mm-hmm.
0: En daar zijn wij niet de baas over als wij onze content verspreiden op de techplatformen.
1: Ja, een van de dingen waar ik me ook mateloos aan kan ergeren is taalgebruik in de media. Onlangs verscheen een artikel bij de NOS over nieuwe Israëlische bezettingen in Gaza. En de kop van dat artikel was: Israëlische minister kondigt plannen aan voor nieuwe nederzettingen in Gaza. En in dat artikel wordt het frame dat nederzettingen veiligheid zouden bieden niet gecontesteerd. Ik vond dat tamelijk bizar. Gaza wordt sowieso altijd Gaza genoemd, alsof het niet een soort onderdeel is van Palestina.
0: Mm-hmm. Ja, daarom heb ik toen ook gevangen in Palestina gedaan als titel.
1: Ja. Nu moet je lachen.
0: Ja, omdat dat eerst niemand opviel. Dat was natuurlijk een daad.
1: Ja.
0: Ja. Weet je wat het probleem denk ik is? Er zitten zoveel verschillende mensen en dan kan je misschien net even een webredacteur hebben die dat schrijft en niet goed genoeg in de thematiek zit en niet doorziet van als jij gewoon het nieuwsbericht overneemt als eerste van Israël. Van hun persberichten. En weet je dat altijd leidend is. En dat je dus niet kritisch bent op die woorden die zij gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is gewoon illegaal. Het zijn illegale nederzettingen. En als je dat dan niet goed, als je daar niet genoeg in zit, of er is net even geen goede check van een eindredacteur of weet ik veel wat. Ja, maar de NOS is wel een van onze allergrootste platformen. Dus dat is
1: Nogal belangrijk.
0: Dat is nogal belangrijk, ja. Absoluut.
1: Ja.
0: Ook het woord genocide zie ik niet zo vaak staan bij hun. Want de genocide is nog steeds gaande in Gaza.
1: Maar hoe ga jij er zelf mee om in je werk? Want je zei net over gevangen in Palestina.
0: Ja.
1: En ook in die woordkeuzes, hè?
0: Het is ook voorbereiden en praten en lezen en kijken naar andere internationale nieuws-outlets. Met die eerste getuigen van Gaza werkte ik met een regisseur. Ja, zij is Jemenitisch ook. Dus ze spreekt Arabisch, heeft in Cairo gewoond, is in Jemen opgegroeid, heeft in Palestina gewerkt, een onderzoek gedaan. Gewoon iemand die uit de regio komt en ja, gewoon fantastisch.
1: Ja.
0: Dus met mensen werken die er veel vanaf weten, die er vandaan komen. Dat is denk ik één. Ook gewoon aan andere vragen van welke woorden moeten we gebruiken? We hebben mensen naar de montages laten kijken die er heel goed in zitten. Of uit de wetenschap of uit de journalistiek. Israëli's en Palestijnen. Dus dat doen wij ook. Ik weet dat dat voor heel veel mensen echt not done is. We laten mensen kritiek geven, feedback geven op onze montage, op de voice-overs.
1: Waarom zou dat nou dan zijn?
0: Nou, ik denk dat we heel erg. Nou, misschien doen anderen het ook wel, maar je hebt natuurlijk vaak tijdsdruk of van ja, maar het is toch, wij zijn de baas en wij gaan erover. En ik denk, ja, ik denk dat het veel beter is als we veel meer ruimte voor feedback laten.
1: Mm-hmm.
0: Ook al is dat ingewikkeld in de planning. Maar het wordt er wel beter van.
1: Ja, nou,
0: het wordt er veel beter van.
1: Toch nog steeds zelf over de keuzes die je maakt.
0: Precies, exactly. Ja. Inderdaad.
1: Zou je zeggen dat de journalistiek moeite heeft met het ontvangen van kritiek? Misschien
0: ook
1: wel.
0: Ik vind het ook wel lastig om dat zo collectief te zeggen. Ik vind zelf kritiek ook niet altijd leuk. Maar
1: of misschien maak er zelfreflectie van.
0: Nou, ik denk dat heel meer zelfreflectie wel zou kunnen helpen, ja. Ik vind ook wel dat het echt wel per medium heel erg verschilt. Kijk, wat wij nu hebben gedaan gaat over beeld, gaat over tv. En ik denk dat het daar minder gebruikelijk is om mensen mee te laten kijken.
1: Mm-hmm.
0: Een ander voorbeeld is dat je mensen die je geïnterviewd hebt of gefilmd hebt laat zien wat er uiteindelijk in de montage komt. Dat doen wij ook.
1: Mm-hmm.
0: Dat is omdat ik en niemand in gevaar wil brengen. sta je erachter, dit is de context, et cetera. Maar ook omdat ik... ik ben er gewoon niet op uit om iemand... als we bij Ben Kvir zouden interviewen, ga ik hem niet de montage, ga ik niet zijn quotes laten zien. Dat is een politiek, dat is iemand die een minister. Ja. Maar ik vind mensen die kwetsbaar zijn, ook die in de problemen kunnen komen als zij iets zeggen, die gevaar kunnen lopen of opgepakt kunnen worden. Ja, dan vind ik dat je dat wel moet doen.
1: Het gaat uiteindelijk misschien dan wel over wie heeft de macht.
0: Ja.
1: Op het moment dat je als journalist in een machtspositie zit,
0: dan zit je altijd.
1: Ook wanneer je een Ben Kvir zou interviewen?
0: Oh, dan ben je aan het knokken over de macht. Maar wij hebben de macht om het uit te zenden, om het te monteren. Je kan echt 20 montages maken van een opgenomen interview. Maar hij heeft ook macht, want hij zegt gewoon nee. We hebben overigens geprobeerd om hem te interviewen. Is niet gelukt.
1: Toen zei hij gewoon nee.
0: Nou, de antwoord hebben we niet eens gekregen. Ja.
1: Ja. Dan tot slot alleen nog. Als jij 1 structurele verandering zou mogen doorvoeren binnen de Nederlandse publieke omroep, hele grote vraag dit. Wat zou dat dan zijn?
0: Wat ik maak gaat is heel veel zijn programma's die over de wereld gaan. En ik vind eigenlijk het hele systeem van pitchen, aanvragen, ontwikkelen, al die verschillende omroepen door elkaar concurreren. Ik denk dat dat echt anders moet. Ik zou heel graag zien. Want ook ik moet elke keer opnieuw pitchen en dan wel niet. Dus je bouwt niet aan continuïteit. Ik zou het echt fantastisch vinden als er gewoon geoormerkt geld is voor mensen om te maken van dit is gewoon het potje voor programma's, korte reportages, langere reportages, noem ze tv-documentaires. Die gaan over wat er in de wereld speelt. Er is nu de grootste humanitaire ramp in Soedan aan de hand. Wie is daar mee bezig? I don't know. We hebben alleen Nieuwsuur die dit kan doen en Bram Vermeulen met Frontlinie. Maar dat is toch eigenlijk raar als er zoveel in de wereld speelt. Ik vind dat heel erg idioot dat dat op deze manier gaat. Dat zou ik echt anders willen zien.
1: Ja, dan moet eigenlijk zeg je, geef ons ook misschien wel het vertrouwen dat...
0: Ja, en dan vind ik het heel belangrijk dat het niet alleen maar, hartstikke dol op mijn collega's, witte mannen zijn, maar ook vrouwen en ook mensen van kleur.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is echt, echt ongelijk. Echt fucking ongelijk. En dan ga ik hier toch even boos worden. Ik weet wel dat ik toen begon met dit vak. Dacht ik, nou, het zijn eigenlijk allemaal een beetje antropologische vormen. Ik dacht, ik heb godverdomme die master antropologie. Oh, dan ga ik weer schelden.
1: Mag.
0: Master antropologie. Ik ben een vrouw. Ik heb ook een band met die regio. Ik weet er veel meer vanaf. Ik heb dingen met mijn eigen ogen gezien. Dus onderdeel van mijn identiteit. Waarom krijg ik die kans niet? Ik heb de kans uiteindelijk gekregen. Maar er zijn natuurlijk wel meer mensen zoals ik.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat we daar... Ik zou graag willen dat er meer ruimte is voor dat soort verhalen en voor mensen zoals ik.
1: Zie je het ook echt als een kans gekregen hebben? Of heb je hier gewoon heel hard voor gewerkt?
0: Ik heb er heel hard voor gewerkt, maar er hebben ook mensen meegeholpen.
1: Ja. Je had ook allies, medestanders?
0: Absoluut. Absoluut, ja. Ja, echt.
1: Binnen de publieke omroep?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, echt. Ja.
1: Fijn.
0: Ja, nee, er zijn echt ook... En ook binnen de NPO, ook nu dat ik deze dingen mag maken en er komt weer iets nieuws aan ook. Er zijn echt, echt allies. Ja.
1: Lieve Nadia, mag ik jou heel erg bedanken voor je komst naar onze studio en voor dit gesprek.
0: Ja, bedankt. Was.
1: Je luisterde naar de zomerspecial van Dossier NFW, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Vond je dit een fijn gesprek? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je meteen op de hoogte bent van de volgende aflevering. Volgende week ga ik in gesprek met singer-songwriter Naas. Tot dan!

0: ik mag er eigenlijk niet doorheen praten, hè, maar ik ga het toch een beetje doen. Freddie Mercury hoorde je samen met Montserrat Caballé met het prachtige The Golden Boy. Dan, er wordt ontzettend veel interessant onderzoek gedaan. Maar ja, krijg maar eens de ruimte om dat te presenteren aan een groot publiek. Nou, die ruimte krijgen bijzondere wetenschappers in onze rubriek Voetnoot wel. Vandaag is het de beurt aan Dwayne Ansah. En hij vertelt je alles over zijn onderzoek naar doneren van data. Want dat kan en is volgens hem nog belangrijk ook.
1: Mijn naam is Dwayne Ansah en ik ben onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ik zit momenteel in het laatste jaar van mijn PhD, waarin ik onderzoek doe naar data doneren. Data doneren is eigenlijk een heel breed begrip. In het kort gaat het erom dat een individu of organisatie op vrijwillige basis digitale gegevens deelt voor een maatschappelijk doel. En belangrijk is dat er daarbij geen verwachting is van een tegenprestatie. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens voor het maken van officiële statistieken of voor verkeersbeleid, maar ook aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar ons online gedrag. Ik bestudeer data doneren vanuit het perspectief van innovatiewetenschappen. En daar heb ik het niet alleen over de technologie. Ik kijk ook naar de regels, de organisaties en de praktijken die ervoor zorgen dat data überhaupt gedoneerd kan worden. Vandaag wil ik het hebben over een onderzoeksproject dat nog loopt. Dat gaat over een internationaal netwerk van onderzoekers dat zich bezighoudt met data doneren voor wetenschappelijke doeleinden. Deze onderzoekers heb ik geïnterviewd. Ze zitten verspreid over Europa en daarbuiten. Deze onderzoekers zijn specifiek geïnteresseerd in wat zij digital trace data noemen. En dat zijn dan de digitale sporen, als het ware, die we de hele dag door achterlaten. Als je bijvoorbeeld een filmpje kijkt op YouTube of echt met je ouders, it's like Instagram, incheck bij de trein. Overal waar je iets doet, wordt er ergens iets vastgelegd tegenwoordig. Een aantal van deze onderzoekers heeft speciale digitale applicaties ontwikkeld, waarmee mensen hun eigen gegevens op een relatief eenvoudige en privacybewuste manier met onderzoekers kunnen delen. Stel bijvoorbeeld dat je wil meedoen aan onderzoek naar online mediagebruik. Dan kun je bij YouTube je kijkgeschiedenis opvragen. Je krijgt dan een bestand met gegevens over de video's die je hebt bekeken. En dat bestand kun je vervolgens via zo'n applicatie met onderzoekers delen. Dat klinkt een beetje als een technische oplossing voor een technisch probleem. Maar er zit ook wel een veel groter sociaal verhaal achter. Want ongeveer 10 jaar geleden was het voor onderzoekers nog veel gebruikelijker om rechtstreeks toegang te krijgen tot gegevens van social media platforms. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram of toen Twitter, nu natuurlijk X. Onderzoekers konden daarvoor gebruik maken van technische koppelingen waarmee je bepaalde gegevens automatisch uit zo'n platform kunt ophalen. Maar rond 2018 kwam daar voor veel onderzoekers een einde aan. Dat had vele redenen. Maar een voorbeeld ervan is natuurlijk ook Cambridge Analytica schandaal. Dat had grote gevolgen. En Facebook trok bijvoorbeeld ook de toegang tot de belangrijke technische koppelingen in. Onderzoekers wilden nog steeds begrijpen wat er op social media gebeurde. Maar konden niet meer op dezelfde manier bij die gegevens komen. En toen ontstond eigenlijk een interessante zoektocht naar alternatieven. Data doneren. En er is een Nederlandse tool, genaamd Port, die ontwikkeld is speciaal voor data doneren. Het mooie daaraan is dat jij als donor veel meer controle hebt dan in de oude versie. Dus waar je vroeger bij de technische koppelingen eigenlijk niet zoveel te zeggen had of je wel of niet meedeed aan wetenschappelijk onderzoek, is het bij Port zo dat jij eerst je eigen data moet opvragen bij een platform. Dat download je dan op je eigen toestel, bijvoorbeeld je laptop. Op je laptop kan je zo'n port downloaden en dat werkt lokaal op je laptop. Hey, jij bekijkt het echt zelf en dan pas beslis jij wat je wel of niet deelt. Dit hoeft niet alleen maar voor social media platforms te zijn. Je kan ook denken aan andere contexten. Er loopt bijvoorbeeld nu een onderzoek waarbij mensen hun boodschappengegevens kunnen doneren. Denk hierbij dus aan gegevens die opgeslagen staan op je bonuskaart bij de Albert Heijn of Jumbo of andere supermarkt. Onderzoekers combineren dat dan met vragenlijsten om te snappen waarom bepaalde groepen mensen vaker overgewicht hebben. Ligt het aan dat mensen structureel anders inkopen, meer verse producten of juist meer suikerhoudende snacks? met echte bonnen in plaats van wat denkt u dat u heeft verkocht als vraag, kun je dat op innovatieve wijze uitzoeken. En dit hele systeem heeft jammer genoeg ook een zwakke plek. Het werkt natuurlijk alleen zolang bedrijven en platforms ons daadwerkelijk toegang geven tot onze eigen gegevens. En dat kan alleen omdat wij als individu wettelijk het recht hebben om die op te vragen. Dat staat gewoon in de AVG. Bedrijven moeten laten zien welke data ze over je hebben en jij mag daar een kopie van krijgen. Dat recht is oorspronkelijk bedacht om jou controle te geven over je eigen privacy. Maar het blijkt dus ook ergens anders goed voor te zijn. Namelijk data te doneren aan de wetenschap. Dat recht staat nu jammer genoeg onder druk. Er ligt een voorstel in Brussel, de Digital Omnibus Verordening, dat artikel 12 lid 5 voor de kenners van de AVG wil aanpassen. Op dit moment hoef je geen reden op te geven als je je data opvraagt. Maar in de toekomst zou dus kunnen zijn, als dit het voorstel plaatsvindt, dat bedrijven zo'n verzoek mogen weigeren of er geld voor mogen vragen, zodra het geen gegevensbeschermingsdoel dient. En daar valt data doneren natuurlijk precies onder. Het doel is dus wetenschappelijk onderzoek en niet per se privacy van de persoon. Van de geïnterviewde personen die mij waarschuwden over dit voorstel, bleek het heel belangrijk te zijn voor onderzoek naar belangrijke thema's in de maatschappij, zoals digitaal welzijn of polarisatie. Maar denk ook aan manipulatie tijdens verkiezingscampagnes. Dat kunnen we meten met data doneren. En dat vind ik ook wel het interessante. We hebben het vaak over innovatie, alsof die vanzelf iets beters wordt. Maar mijn onderzoek laat zien, innovatie is juist kwetsbaar. En dat moet ook ergens beschermd worden. Je kan de mooiste app bouwen om mensen meer controle te geven over hun eigen data. Maar als een wetswijziging in Brussel de juridische basis eronder wegtrekt, dan is de innovatie ineens weerloos. Data doneren draait voor mij dus uiteindelijk niet alleen over data. Het gaat ook over vragen zoals wie mag inzage hebben in onze digitale sporen? Wie beslist daarover? En nu steeds meer van ons leven digitaal wordt vastgelegd, denk ik dat deze vragen alleen maar belangrijker worden.
2: We zien elkaar bij

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: 120 jaar geleden schreef de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone zijn belangrijkste en ook meest toonaangevende stuk, de opera Het Pand der Goden. Maar na de première verdween dat stuk op een paar losse optredens na bijna die volle 120 jaar in de kluis en werd nog amper opgevoerd tot een aantal jaar geleden. Nu is er de muziektheatervoorstelling Helstone in het Pand der Goden, gebaseerd op het originele werk. En de maker daarvan is Mathieu Weideven en die zit bij mij in de studio. Welkom Mathieu.
4: Dankjewel, hallo.
3: Ja, Suriname en opera is een link die mensen misschien niet meteen zullen leggen. Ook niet de mensen die je hebt gesproken voor je onderzoek. Ja. Waarom past dat toch zo goed bij elkaar, vind jij?
4: Eigenlijk door de persoon die je net noemde, Johannes Nicolaas Helstone. Omdat hij heeft het laten passen eigenlijk.
3: Ja.
4: Hij was geïnteresseerd dus 120 jaar geleden in opera en maakte een Surinaamse opera. Ik weet niet of het bij elkaar hoeft te passen. Het bestaat. Ja. Het is er.
3: Ja, ja. Want wie was hij precies? Hoe zou jij Helstone willen omschrijven?
4: Ja, dus hij was een componist. Hij is geboren in 1853. Dus echt nog tijdens de slavernij.
3: Ja.
4: Hij is geboren op een houtplantage. Best wel diep in Suriname. Bergendal heette het. Hij is eigenlijk later in 1880 is hij in Leipzig op een conservatorium gaan studeren. Hij is componist geworden. Hij speelde orgel en piano. Hij is eigenlijk daarna een opera gaan componeren.
3: Ja, ja, wat fascineert jou aan hem als persoon?
4: Nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Ja. Dat je wordt geboren als tot slaaf gemaakt op een houtplantage. Dat je uiteindelijk daarna in Oost-Duitsland gaat studeren in Leipzig. En echt een tijd, ik kan het me niet voorstellen, 1880 daar.
3: Ja.
4: Toen dus zo'n als reis maakt
3: man, ja.
4: als zwart persoon. Ja, ja, dus dat is best wel een ding. Dus dat fascineert me al heel erg. Het is een hele fantasierijke opera. 5 actes, dus echt een lang stuk. Het is een heel, heel interessant verhaal.
3: Ja. Hoe kwam hij in Leipzig eigenlijk terecht? Wat ging hij daar doen?
4: Dus hij ging daar op het conservatorium studeren.
3: Mm-hmm.
4: En hij is dat gaan doen omdat hij blonk uit in zijn muzikale talent. Er was op die houtplantage waar hij was in die tijd wat best opmerkelijk was onderwijs van de Herrnhutters. Dat is een soort groep zendelingen. Mm-hmm. Die ook uit het oosten van Duitsland kwamen. Uit Herrnhut. Met een aanbeveling van een zendelingsechtpaar kon hij op het conservatorium gaan studeren.
5: Ja. En daar was hij ook heel goed.
4: Ja, hij is uiteindelijk cum laude afgestudeerd.
5: Ja, precies.
4: Dus hij zal iets goed hebben gedaan.
5: Ja, en hij is uiteindelijk weer naar Suriname gegaan.
4: Ja, klopt.
5: Daar trof wel het noodlot hem, hè? Want zijn hele atelier vloog in de brand.
4: Ja, dus dat is er een aantal jaar later. Ja, in 1899, net voor de eeuwwisseling, was er een grote brand in Paramaribo. Ja, Paramaribo is helemaal van grote delen zijn van hout gemaakt. Dus dat gebeurde ook wel eens vaker. En helaas, ik heb ergens gelezen in een oud verslag, viel er een olielamp in de verdieping boven hem. En zorgde die voor een brand en de verwoesting van alles wat hij toen had geschreven. En zijn piano's die hij had. Dus heel noodlottig verloor hij eigenlijk even alles.
5: Hoe is hij daar weer bovenop gekomen? Lukte dat überhaupt?
4: Nou, ik kan het niet navragen. En het is moeilijk in die tijd ook echt het achterhalen wat mensen dachten. Ik weet dat hij een zenuwinzinking kreeg. En dat hij zich even terug heeft getrokken toen weer terug naar Duitsland is gegaan. Hij moest echt even afstand nemen blijkbaar. Maar hij is toen eigenlijk daarna teruggekomen. En is toen eigenlijk de opera waar mijn stuk over gaat gaan schrijven. Dus dat lijkt ook de manier hoe hij er weer uit is gekomen.
5: Ja. Wat is dat precies voor stuk, het Panthergode? Waar gaat het over?
4: Ja, het is een stuk dat in een fictief land afspeelt. Het land Yadat.
5: Yadat.
4: Het is een familieverhaal. Wat ik opmerkelijk vind, het is geen romantisch verhaal. Het is wel een laat romantische opera, heb ik me laten vertellen, qua muziekstijl. Maar het gaat eigenlijk over een familie die uit elkaar is gevallen. Het gaat over Olindo en zijn moeder, die eigenlijk de laatste overgeblevenen zijn van een familie. En Olindo komt erachter dat hij eigenlijk ooit een zus had. Atlolinda.
5: Ja.
4: En dat heeft zijn moeder eigenlijk altijd voor hem verborgen gehouden.
5: Want dat was een schande, hè, als je eerst een meisje was.
4: Ja. Dat in dat land waren de regels rond wat de goden vonden dat er moest gebeuren. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat Olinda op zoek naar zijn zus. En daarvoor gaat hij op reis. Hij stapt op een schip. Net als Helstone vaak op een schip is gestapt. Richting een plek waarvan hij niet wist wat hij daar zou aantreffen. Daar gaat hij naar het pand der goden, wat ook de titel is van de opera.
5: Ja.
4: En daar vindt hij uiteindelijk zijn zus.
5: Ja, een heel mooi rond verhaal eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel.
5: Wat wilde hij er eigenlijk oorspronkelijk mee bereiken? Weten we dat, met wat hij wilde met deze opera?
4: Hij was er eigenlijk zelf best wel mysterieus over. Hij wilde er niet zoveel over vertellen. Ik weet dat hij, er is één interview te vinden waarin hij ook zegt van, ik heb deze opera gemaakt omdat ik veel van God en goddelijke dingen hou. Heeft hij het met grote overtuiging geschreven en zijn hele ziel erin uitgestort.
5: Ja.
4: Dat is een hele bekende quote die ik kon vinden. Maar voor de rest, ik heb het idee dat hij het ook, dat de Express ook het voor interpretatie open wilde laten eigenlijk. Ja.
5: Ja, en die dat allereerste optreden, dat was op 10 mei 1906. Wat weten we van die dag?
4: Ik weet vooral hoe er gereageerd werd na de opera. Dus dat het heel, dat mensen heel trots op hem waren. En dat is 4 keer uitgevoerd. En dat hij de laatste keer met een soort fakkeltocht begeleid.
5: Onder koorgezang.
4: Een
5: soort film, joh.
4: Ja, het theater uitging.
5: Ja.
4: En dat hij een banket kreeg aangeboden. En een lauwerkrans op kreeg. Nou.
5: Maar als het blijkbaar zo'n geweldig stuk is, hoe kan het dan dat het best wel lang in de kluis heeft gelegen?
4: Waar ik achter kwam, veel dingen uit Suriname uit die tijd zijn een beetje verdwenen. Op een of andere manier bleven die dingen toch niet zo goed in de boeken beklijven. Er is een monument voor hem opgericht, 21 jaar na zijn dood. Maar zijn werk is zo langzamerhand een beetje in de vergetelheid geraakt. En de oorzaak daarvan Ja, ik weet dat het met veel werk zo is gebeurd. Dat het ook deels van de koloniale geschiedenis om, ja, zeker mensen van
5: dat
4: kleur.
5: Dat is Surinaams, dat is niet van
4: ja,
5: ons.
4: Nee, ja. het Surinaamse dingen werden minder serieus genomen. Surinaamse kunstenaars werden minder serieus genomen. Dus ik denk in die, ja, en dat deken van vergetelheid is dit stuk ook ondergesneeuwd.
5: Ja, want dat viel me ook wel op dat ik over Hellstone zelf inderdaad niet gigantisch veel kon vinden. Wel wat dingen, maar het yeah. viel best mee. Maar dan wel heel uitgebreid dat hij een geboortemars voor Juliana had geschreven.
4: Ja, ja, ja, en dat is dan wel belangrijk.
5: Ja, maar dan denk je, nou, want dat is van ons, blijkbaar.
4: Ja, ja, precies. Ja.
5: Ja, ja, maar dat is toch eigenlijk heel vreemd dat het pas relevant is als het westers genoeg is.
4: Ja, ja, ja, goed gezegd. Ja, ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja, dat is heel vreemd. Ja, nou ja, ik weet ook, zeg maar, toen ik opgroeide, ik kwam erachter dat, ja, dus mijn voorvader ook aan het stuk meewerkte.
5: Ja.
4: En ja, daar wist ik eigenlijk nooit van.
5: Wat was zijn rol?
4: Hij was scenograaf, dus hij mocht het decor ontwerpen. En ja, dat is, ja, ik weet niet hoe dat decor eruit heeft gezien. Maar was in ieder geval, ja, dus ook heel erg betrokken bij het stuk. En hij was zelf ook theatermaker. Ik vond toneelstukken van hem. Maar daar had ik eigenlijk tot 5 jaar geleden, toen ik aan onderzoek begon, ja, wist ik eigenlijk heel weinig van.
5: Ja, maar je ontdekte dus eerst het stuk en later dat je voorvader had meegewerkt.
4: Nee,
5: of is het andersom?
4: Ja, het is eigenlijk andersom. Ja, ja, ik ben al iets langer bezig met deze geschiedenis.
5: Mm-hmm.
4: Eigenlijk het allereerste wat ik vond was een paar gedichten van mijn bedovergrootvader.
5: Rustwijk.
4: Ja, ja. Rustwijk, Sjors Rustwijk. Ja, die schreef gedichten en die waren in een boekje bewaard gebleven. Dat hebben wat oud-tantes van mij ooit opnieuw uitgegeven in eigen beheer. En ja, eigenlijk daardoor, dankzij hun, kwam ik erachter dat deze geschiedenis bestond.
5: Ja, ja. En hoe is dat dan voor jou om dan te horen dat je voorvader aan toch wel een toonaangevend stuk heeft meegewerkt? De eerste Surinaamse opera.
4: Ja, te gek. Ja, dat is heel wonderlijk. En ook dat je denkt, ja, op een of andere manier, omdat je er zo weinig over hebt geleerd, denk je, oh ja, zo net na de afschaffing van de slavernij, er zal wel niet zo heel veel gebeuren. Ook zeker voor mensen van kleur. En dan ineens dit. Laat ook zien van, oh wow, er is ook nog een heel andere geschiedenis. Ja, waar ik zoveel mogelijk over wil weten.
5: Ja.
4: Blijkbaar werd er een opera gemaakt. Blijkbaar deed mijn bedovergrootvader one-man show, schreef je gedichten.
5: Maar
4: ja.
5: Zeker omdat je zelf ook maker bent, lijkt me dat een heel bijzondere ontdekking.
4: Absoluut, ja. Ja,
5: wat heeft dat gedaan met jouw makerschap?
4: Ja, je komt erachter in welke traditie je eigenlijk staat. Dus dat er mensen voor je waren, op wie schouders je staat. Die dus ook al bezig waren met theater maken en ook heel erg bezig waren. Het zijn ook heel erg maatschappelijk geëngageerde dingen die ze maakten. Dit stuk van Hellstone is vrij fantasierijk.
5: Ja.
4: Maar ik weet ook dat Hellstone en mijn bedovergrootvader zich inzetten voor dat de afschaffing van de slavernij werd gevierd.
5: Ja.
4: En daar schreven ze ook speeches over en liederen. Dus ze waren ook zeker wel bezig met relevant zijn en zich inzetten voor mensen zoals zij.
5: Ja, maar dat probeer jij natuurlijk ook via je werk.
4: Ja, ik heb dat eigenlijk een beetje van hun geleerd ook, om op die manier om daar mee bezig te gaan en erover na te denken. Kitty Kotti was voor mij iets van zelfsprekends. Daar werd ik naartoe gesleept door mijn familie in het Oosterpark. Maar ik heb nooit bij stilgestaan dat daarvoor gevochten is dat die dag überhaupt bestaat.
5: Maar eigenlijk door jouw voorvader hebben wij Kitty Kotti.
4: Ja, zeker. Onder andere ja. Door Sjors Rustwijk, maar ook door Hellstone en door een hele groep mensen die like-minded waren. Dat is een prachtige foto waarin ze ook zichzelf hebben georganiseerd en samen opstaan. En dat is gewoon een heel krachtig beeld en belangrijk. Zeker ook omdat zij ook al opriepen om na te denken over discriminatie, racisme.
5: Het Emancipatiecomité, toch?
4: Ja, ja, precies. Dus dat hadden ze opgericht. Om in die tijd was het toen, zij zaten dan 50 jaar na de afschaffing van de slavernij. En daar wilden ze dat jubileumjaar wilden ze vieren. En ze kwamen er eigenlijk achter dat in hun tijd heel veel mensen zoals zij zich schaamden om af te stammen van tot slaafgemaakte.
5: Ja.
4: Wat heel heftig is. Maar heel veel mensen wilden dat achter zich laten, wilden daar niet geassocieerd worden. En zij probeerden eigenlijk met hun speeches op te roepen en ja, mensen ook trots te maken dat die vrijheid ook niet was gegeven.
5: Ja.
4: Maar dat ervoor gevochten was.
5: Ja.
4: En dat het ook daardoor dat je er trots op mag zijn.
5: Ja.
4: Dat
5: en jij viert het daardoor nu ook heel anders, denk ik. Doordat je het weet.
4: Wel anders, ja. Ja. Ja, ik bedoel, ja, vroeger was het gewoon. Ik weet van de viering, ja, dan ging je Surinaams eten. En dan. Ik heb ook het idee dat er door de jaren heen ook steeds meer educatie omheen is.
5: Ja.
4: Dat het ook veel meer is gegroeid. Ja, Omroep Zwart is er natuurlijk ook mee bezig. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Aan de ene kant vieren, maar ook je inlezen en leren over de geschiedenis.
5: Ja, ja. Ja. En hoe past het pand der goden dan in die strijd van jouw voorvader en Helstonen, zou je willen denken?
4: Ja, ik heb daar zelf mijn strijd in gevonden.
5: Ja. Nee, vertel, ja.
4: Ja, dus ik ging ook zoeken naar dit stuk, een opera. Sowieso, heel opera wordt heel snel in Europa geplaatst. En dit stuk zit vol met goden en geesten.
5: Ja.
4: En als je dat in Europa plaatst, dan denk je snel aan Romeinse, Griekse mythologie en associaties. Maar ik probeerde dat stuk, deze opera, eigenlijk meer in de Surinaamse context te plaatsen.
5: Mm-hmm.
4: Dus ik ging op zoek naar, nou ja, als je het over goden en geesten in Suriname hebt, dan kom je er heel ergens anders uit. En kun je dat, zeg maar, is niet een eenduidig antwoord ook. Helstonen was in de kerk opgegroeid. Kreeg onderwijs van zendelingen. Maar was aan de andere kant, groeide daar ook op een grensgebied. Waar ook veel marons, ex tot slaaf gemaakt. Die van de plantages waren gevlucht. En hebben gevochten tegen plantagehouders. En die een geloof uit West-Afrika hadden meegenomen.
5: Mm-hmm.
4: Wat we kennen als Winti. En daar komen ook goden en geesten voor. En dat leeft zeker. Ja, als je het over een bosgeest in Suriname hebt, dan denken ze niet aan Romeinse nymfen of.
5: Nee, zeker niet. Ja,
4: ja.
5: Ja, dus dat heeft een heel andere traditie en die wilde je graag kenbaar maken.
4: Ja, ja, ik wilde dat tegen het licht houden van, ja, wat is relevant in Suriname? Als je het daarover hebt. Wat roept het op als je dat laat zien in een theater in Suriname? Zeker 120 jaar geleden.
5: Ja.
4: Ja.
5: Maar je had er dan ook voor kunnen kiezen om echt het stuk te spelen zoals het geschreven is. Maar je hebt het wel echt aangepast naar muziektheatervoorstelling.
4: Ja.
5: Waarom heb je het aangepast?
4: Nou, het is een concertante versie, muziekversie is gemaakt. Is uitgevoerd door het Concertgebouw Orkest. En daarin is gewoon de muziek, ja, te horen.
5: Mm-hmm.
4: En daarin merkte ik ook dat mensen die ik daarna sprak. Ja, dat ze snel plaatsten binnen zijn christelijke onderwijs. En,
5: ja.
4: En ik wilde graag een ander verhaal vertellen ook. Ik zag hier ook een ander verhaal in. En ik zag dat Helstonen probeerde ook met die namen die hij gebruikt. Olindo, Helloinka en namen die niet per se Duits zijn. Of
5: ja.
4: Dat hij het ook wilde plaatsen binnen de samenleving die hij zag. Die veel breder was, met veel meer culturen. Ja, dat zag ik erin.
5: Ja, maar hij schrijft op een gegeven moment ook, dat vond ik ook interessant in jouw stuk, dat hij schrijft inderdaad over mensen van mindere komaf.
4: Ja.
5: En die hebben hele witte namen.
4: Ja, Jan en Marie.
5: Ja, dat is heel bijzonder,
4: ja.
5: Toch?
4: Ja, ja.
5: Wat wilde
4: ja.
5: hij daarmee zeggen, denk je? Want dat is, lijkt me, geen per ongeluk beslissing.
4: Ja, dus, nou, wat ik daarin zag.
5: Ja, ja.
4: Want je kan er, want er zijn ook heel veel Surinaamse mensen met hele Nederlandse namen.
5: Mm-hmm.
4: Mijn moeder heet bijvoorbeeld Anne. Al mijn tantes hebben ook best wel Nederlandse namen. Maar ja, ik zag het ook in dat hij wilde spelen met, dat je ook kan wisselen met, oh ja, laten we de huisbediende Jan en Marie noemen. Wat hele witte namen zijn. Misschien zijn het ook wel witte mensen. Door in de fantasie kun je alles omdraaien en kun je doen zoals je wil. Dat je, of kun je mensen een spiegel voorhouden.
5: Ja.
4: Dus dat zag ik daarin. Ja.
5: Ja, ja. Jouw versie is trouwens ook wel een stuk kariger dan het origineel.
4: Ja, klopt.
5: Het origineel is geschreven voor 60 muzici.
4: Klopt.
5: Jij beschikt over één pianist.
4: Ja.
5: Waarom is dat, los van dat het natuurlijk een stuk goedkoper is? Maar
4: ja.
5: Waarom dacht je één pianist is genoeg?
4: Omdat ik wil dat ook een beetje doorgronden, het stuk.
5: Mm-hmm.
4: En ik wil dat op een manier, dacht ik, nou, ik wil het ook. Het is een documentaire voorstelling. En hoe tot zijn essentie te brengen als je het maar met drie mensen doet. Er is ook een operazanger bij, Frank Wong. Ik vond het juist op die manier dat je ook meer in een soort laboratorium bent. En dat is toch minder snel dan als je daar met een hele groep mensen staat. Dan als je daar maar met z'n drieën staat. Heel fragiel en ook wel kwetsbaar om het zo te doen.
5: Ja, maar als je met heel veel staat, kan je een stuk misschien nog meer tot leven brengen. Of zie je dat niet zo?
4: Ja, maar ik dacht ook, dat is ook gedaan. Dat kunnen we op Spotify terugluisteren, wat het Concertgebouworkest heeft gedaan.
5: Ja, dat is waar.
4: Dus ik dacht ook, ik ga even voor een helemaal andere versie.
5: Maar wat het Concertgebouworkest heeft gedaan, 2024, dat is niet zo goed ontvangen.
4: Nee, dat er waren best wel heftige recensies over.
5: Ja. Dit is iets voor amateurs, leuk voor amateurs, maar niks voor de professionals.
4: Ja,
5: en ik las er zelfs eentje die zei, het heeft 120 jaar op de plank gelegen. Misschien is dat wel terecht.
4: Ja, dat was best wel heftig eigenlijk.
5: Hoe kijk jij daarnaar inderdaad?
4: Ja, ik schrok daar ook heel erg van. En ik heb met veel ook met mensen in het team over gepraat die wat meer in de opera zijn ingebed. Sommige mensen die ook echt boos van werden, die zeiden van, Frank zei van, ik zing al 20 jaar in de Duitse opera. Ja, dit is geen stuk voor amateurs. Dit is echt.
5: Maar zo is het wel origineel geschreven, toch?
4: Hij heeft dus. Ja, er zijn twee versies.
5: Ja.
4: Als ik het hele verhaal moet vertellen, is het. Dus je hebt een Nederlandstalige versie die hij had geschreven voor in Paramaribo. En daar moest hij het ook wel doen met de mensen die daar waren.
5: Ja.
4: Dus hij heeft een versimpelde versie geschreven. Maar hij heeft ook een Duitse versie geschreven. Waarvan ik niet weet of het überhaupt ooit is uitgevoerd. Hm. En dat is wel een veel ingewikkeldere versie waarin hij niet ook alles begeleid met piano. In de Nederlandse versie heeft hij duidelijk, de moeilijkere stukken, dan heeft hij piano erbij geschreven, zodat hij kon begeleiden.
5: Ja.
4: Maar die Duitse versie is gewoon, wat je net noemde, voor een best wel grote groep geschreven.
5: Mm-hmm.
4: En ook een stuk, gecompliceerder. Ja.
5: Ja, maar jouw stuk wordt wel goed ontvangen. Was dat dan extra spannend, omdat je weet hoe het originele stuk werd ontvangen in Nederland?
4: Ja, zeker, ja. Ja, en sowieso was ik ook wel bang dat mensen een beetje zouden blijven haken bij de vervreemding van Suriname en opera. Of waarom zijn er dingen in het Duits? En dat die geschiedenis, dat het allemaal zo onwerkelijk klinkt. Dus ik merkte wel, en dat daar helpt het documentaire stuk van deze voorstelling bij, dat de dingen uitgelegd moesten worden.
5: Daar gebruik je wel die vervreemding.
4: Ja, precies. Ja, en dat het, als je de geschiedenis kent, dat het helemaal niet zo vreemd is. Maar dat er meer een gat zit tussen wat wij weten. Dat überhaupt zijn veel mensen in Suriname met een Duitse achternaam of voornaam.
5: Ja.
4: Daar sta je dan niet bij stil. Maar als je deze geschiedenis kent, dan is dat helemaal niet zo gek.
5: Is dat ook waarom er ook een installatie nodig was? Want die heb je ook gemaakt. M8 Hellstone heette die.
4: Ja, ik vond het wel fijn om. Ik dacht ook bij dit verhaal, ik wil mensen uit Suriname aan het woord laten. En ik wil laten. Ja, ik wil ook mijn onderzoek op een iets rauwere manier gewoon tonen.
5: Ja, dat is echt je onderzoek, hè? Wat we daar zien. Ja.
4: Ja, dus ik ben naar het conservatorium gegaan in Suriname. En je hoort dus een leraar van het conservatorium daarover praten. Ik ben naar familieleden gegaan van Hellstone. Of nou ja, in ieder geval nazaten natuurlijk. Ik ben ook naar de kerk gegaan. Ik ben naar de plek gegaan waar hij geboren is. En iemand daar lokaal gesproken. Om te kijken van wat brengt het teweeg, zo'n verhaal? Hoe leeft het nog?
5: Maar zeker als je zo'n nazaat ontmoet van Hellstone. En jij dus zelf een nazaat bent van Rustwijk.
4: Hoe
5: is zo'n ontmoeting? Het lijkt me heel bijzonder. Bizar.
4: Super bijzonder. Ja, dat is ook heel gek. Omdat je dan ook zo, je zit naast elkaar.
5: Terwijl jullie voorvaders eeuwen, laten we zeggen 100 jaar geleden, hetzelfde hebben gedaan.
4: Zeker, ja. En ik vond het ook heel magisch om Marjorie Hellstone dus, om haar de tekst te laten lezen van haar bedovergroot oom is het. Ik voelde meteen van wauw, hier zit zo een warme band eigenlijk met die met die geschiedenis. En zij werd er ook heel emotioneel van om die tekst te lezen. Ja. En ze had zelf ook zoiets van, wow, waarom weet ik eigenlijk zo weinig? Ze was er zelf ook nog niet zo erg ingedoken. En ze vond het heel emotioneel om het allemaal te lezen en zijn muziek te horen. Dat was super bijzonder.
5: Ja. Ja, we kunnen er heel lang over praten, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon gaan luisteren.
4: Ja,
5: Wo ist ein Land wilde je graag laten horen. Wat is dat voor aria, noem ik het dan, toch? Ja.
4: Een aria, ja. Dus het is een aria uit de opera, uit de vierde acte. Ja, in het Duits vond ik ook tof. Omdat...
5: Ja, dat heb je ook heel bewust gebruikt.
4: Ja. Ik weet ook niet of deze Duitse muziek ooit eerder is uitgevoerd. Mm. Dus daarom vond ik het ook interessant om het te doen. Ik weet dat Hellstone het heel graag wilde. Ik vond een partituur waarin hij dat helemaal mooi heeft uitgeschreven. Maar het is eigenlijk de

0: maakte. Ja, in het Duits vond ik ook tof, omdat...
1: Ja, dat heb je ook heel bewust gebruikt.
0: Ja, ja, ja. Ik weet ook niet of deze Duitse muziek ooit eerder is uitgevoerd.
1: Mm.
0: Dus daarom vond ik het ook interessant om het te doen. Ik weet dat Hellstone het heel graag wilde. Ik vond een partituur waarin hij dat helemaal mooi heeft uitgeschreven. Maar het is eigenlijk de vraag of deze muziek ooit in Duitsland is uitgevoerd, ooit in Nederland is uitgevoerd, ooit in Suriname is uitgevoerd. Dus nu, ja, leuk om het op de radio te laten horen.
1: Laten we luisteren.

Wo kennt man keine Qualen, nicht bitteren Kummerspur?

0: Bij mij in de studio zit nog steeds Mathieu Weideven. Oh, mooi, die vogeltjes ook, die je dan zo hoort. Dat op Oerol was.
1: Ja, dit natuurlijk was gewoon live.
0: Ja, fantastisch. En Mathieu Weideven is maker van Helstonen in het Pand der Goden. Heb je vragen? Stel die dan in de app van NPO Luister. Ja, Mathieu, die titel zegt dus al heel veel. Hè? Het Pand der Goden. Ja. Welke rol spelen de goden in de Surinaamse cultuur eigenlijk?
1: Ja, heel breed. Je hebt natuurlijk ook meerdere geloven die daar die in meer goden denken. Ik heb dit geïnspireerd op in het stuk, zeg maar, de plek waar Helstonen vandaan kwam. Daar leeft ook Mahons. Ja. En die hebben ook uit West-Afrika geloof meegenomen. En dat is Winti geworden. En daarin zijn verschillende goden te vinden en die zijn heel belangrijk. De goden, je hebt watergoden, je hebt goden van het bos en die worden geëerd.
0: Merken we die verering ook in het stuk?
1: Ja, dus ik begin het verhaal eigenlijk bij een hele bijzondere boom. De Kankantri. Dat is een heilige boom voor Marons. En dat is een hele gigantische boom.
0: Och, die zijn zo groot.
1: Ja, ja. Ja, ze worden wel 70 meter hoog. Ja. Maar dat is echt, als je daaronder staat, in Nederland zijn alle boompjes klein. Vergeleken met die boom. En dat is ook een boom waar goden en geesten wonen. Het is eigenlijk een soort kerk ook voor die mensen. En daar worden ook, spullen geofferd. Rituelen bijgedaan. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, maar later werden natuurlijk die Surinamers gedwongen om het christelijk geloof aan te nemen.
1: Ja.
0: Wat is er nog over van die oorspronkelijke Surinaamse goden?
1: Ja, dus die zijn er zeker nog. Zeker in het binnenland zijn veel mensen.

0: mensen die daar, ja, echt, die eigenlijk daar heel erg juist in geloven. En je hebt ook mensen die, ja, leerde ik van een dominee in de kerk, dubbelgelovig zijn.
1: Ja, dus dat is heel bijzonder. Ja.
0: Ja. Ja, dus die hebben eigenlijk, ja, ze benoemden het zelf als een geloof van de voordeur en een geloof van de achterdeur. Dus die, die beleiden eigenlijk, die gaan naar de kerk, maar die gaan ook naar Winti Pree, heet dat dan.
1: Ja. Dus God heeft, zeg maar, de christelijke God heeft andere goden aangesteld om het werk over te nemen.
0: Ja, ja,
1: een beetje gezegd. Op die manier misschien. Ja, precies. Ja.
0: Ja, ja, en dat is ook, nou ja, ik weet dat bijvoorbeeld, je hebt ook inheemse mensen natuurlijk in Suriname, de eerste bewoners. En eigenlijk. Ja, ook zij hebben goden aan het Winti-geloof toegevoegd. Dus daar is ook al een versmelting gaande geweest. En ja, dus daar is het eigenlijk helemaal niet zo ongebruikelijk.
1: Nee.
0: Dat die dat geloof ook soms samensmelten.
1: Ja, want dat, ja, las ik ook, dat merkte ik ook wel in jouw installatie. Dat inderdaad een van die vrouwen die jij spreekt ook wel weer tevreden was over haar christelijke opvoeding.
0: Ja, ja, dus de dominee zelf. Ja,
1: ja, ja. Ja, maar die zei, ja, ik heb daar heel veel aan gehad.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat kan natuurlijk. Ja, ja.
1: Ik begrijp je dat wel? Of is het dan pijnlijk dat dat dus ook betekent dat het oorspronkelijke geloof aan de kant is geschoven?
0: Ja, ik zou daar zelf niet zo over oordelen. Ik denk dat dat voor ieder is. Maar ja, uit de geschiedenis is natuurlijk wel dat, ja, veel mensen natuurlijk, ja, ook zijn gedwongen om daaraan deel te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En ook dat ze heel erg werd verteld van, nee, dat geloof wat jullie zelf hebben, dat moet je niet serieus nemen. Het werd afgedaan als bijgeloof. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En daarin is zeker ook een soort hiërarchie van, oké, ja, het christelijk geloof is belangrijk en dat zou zogenaamd beschaafd zijn.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, dat heb je wel natuurlijk.
1: Ja. Ja. Welke verbintenis voel je dan zelf met die oorspronkelijk Surinaamse goden? Voel je die überhaupt?
0: Ja, die heb ik echt moeten leren kennen eigenlijk. Dus die heb ik niet meegekregen toen ik opgroeide. En ik weet ook, ja, er is veel angst voor. Mensen zijn er bang voor gemaakt ook.
1: Ja,
0: ja, in de vorm van bijgeloof. En ja, maar daar zit natuurlijk wel ook een belangrijk stukje cultuur, wat is meegenomen uit West-Afrika. En het is een geloof dat heel erg, ja, bijvoorbeeld ook, je moet heel erg naar de natuur blijven luisteren en de natuur waarborgen. Terwijl het christelijk geloof, nou ja, wordt natuurlijk vanuit de Bijbel gezegd, nou, je kan doen wat je wil. De mens staat boven de natuur.
1: Ja.
0: En daar zien ze dat niet zo. De mens is onderdeel van de natuur. Ja, dus dat vind ik daar bijvoorbeeld ook heel belangrijk aan.
1: Ja, maar ja. Hoe ervaar je dat dan als jij bijvoorbeeld door een bos loopt? Ben je er dan heel bewust mee bezig?
0: Ja, dus ik, ja, zeker in Suriname. Laatste keer dat ik er was, ja, best wel vaak in het bos gelopen. En dan voel je ook van, oh ja, ja, in plaats van de angst die je hebt gekregen voor, oh ja, de jungle is een enge plek en daar zijn slechte krachten aanwezig, voelde ik niet van, nee, maar eigenlijk is de jungle een hele vriendelijke plek. Ja, letterlijk, je ademt hele frisse lucht in. Dat doe je, ja, niet in Rotterdam,
1: nee.
0: Waar ik woon. Ik werd er ook heel energiek van eigenlijk. Ik kon echt een hele trekkingtocht aan doen, een berg op ook. En ik voelde van, wauw, deze jungle geeft je ook een soort eindeloze kracht om te blijven lopen en ja, niet moe te worden. Dat vond ik bijvoorbeeld al heel bijzonder.
1: Ja, ja, ja, want dat komt ook echt terug in het stuk, hè? Jouw persoonlijke verbintenis ermee.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ik vind bijvoorbeeld ook die boom. En daar zit ook een beetje de angst die in is geboezemd voor die boom. Je mag hem niet aanraken. Ja, terwijl die boom eigenlijk voor heel veel kracht staat.
1: Ja.
0: En ook voor veerkracht. Van mensen die, ja, de Marons, die zelf weer dorpen zijn gaan stichten in Suriname. En daar, ja, echt zelfstandig en vrijheid hebben gevonden.
1: Ja, ja, ik had op het moment dat jullie opeens op een soort heuvel staan, tussen de bomen, naar de bomen kijken en iets in het Surinaams zeggen. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh wauw, dit is zo'n oude eerbetoon aan die goden. En toen zei je, dit is een psalm.
0: Ja, oh ja, oh grappig.
1: En dat was een soort schakel voor mij.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, maar ik vond het dus heel bijzonder over hoe je dus echt in beeld bracht hoe dat samenkomt.
0: Ja, ja, ja. Oh, goed dat je dat aanraadt. Ja, ja. Ja, ik, ja. Ja. Nee, dat is zo.
1: Ja. Maar Hellstone zelf was dus ook uitgebreid met die goden bezig.
0: Ja, en ik denk dat hij ook... Ja, ook tussen... Ik denk dat zo... Dat was in die tijd was dat zeker nog geen ding om dubbelgelovig te zijn. Of je daarvoor uit te spreken. Maar ergens in dat enige wat hij wilde zeggen over zijn opera, hoor ik dat. Omdat hij van God en goddelijke dingen houdt.
1: Het zit echt in de klanken.
0: Ja, ja. Ja, ik vind dat gewoon... ik vind dat heel mooi. En dat zegt ook natuurlijk iets over de geschiedenis. Dat niet alles wat je dacht of voelde of je bedoeling was uitgesproken kon worden. Ik denk dat hij ook vrijheid vond door te denken... Oké, ik stop het allemaal in dit stuk. En ik laat mensen het... Laat zelf een associatie daarmee hebben. En ik laat zelf de boodschappen daarin zitten.
1: Maar hoezo heb je daarvoor gekozen? Want je kan natuurlijk ook echt wel mensen aanwijzen met dit is wat hij wilde.
0: Ja, maar in die tijd... ja, zeker als ik daar over die geschiedenis hoor... hoe snel werd afgedaan dat je zeg maar... ja, zeker zo als bij klassieke muziek mocht horen... ja, daar waren wel regels voor. Zeker als je nu al kijkt hoe streng mensen zijn op... ja, eigenlijk gatekeeping over wat is serieuze klassieke muziek. Ja. Wat is...
1: Vind ik heel vermoeiend gesprek trouwens. Ja. Wat is hoge kunst, wat is lage kunst. Ja.
0: Precies, ja. Dus dat ik denk dat het in die tijd nog veel sterker was. Ja. Dus dat hij wel... omdat hij zich ook wilde verhouden tot die klassieke wereld... waarin hij was opgeleid en waar hij ook van hield, zeker... ja, moest je ook nadenken over van... Oké, wat opent deuren en wat gaat deuren dicht doen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar je zei net, er waren ook voor hem veel regels. Wat voor regels moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, ik denk... Kijk, zeker als persoon van kleur...
1: Ja.
0: En ja, het hoogste haalbare was natuurlijk ook een bepaalde soort witheid die je moest hebben.
1: Ja.
0: Dus het was heel erg een wereld die gesegregeerd was. En hij zat daar waarschijnlijk tussen. Als je naar een foto van hem kijkt, dan denk je... Oh ja, het is iemand die of een witte vader ergens heeft gehad... of een grootvader of moeder. Nou ja, dus je ziet dat hij... Ja, en dat was wel mensen die ertussen zaten. Die hadden dan wel kansen om soms wel witte domeinen te betreden. Thalia Theater is zo'n plek.
1: In Paramaribo.
0: Ja, wat natuurlijk het groot theater was. Heel lang mochten mensen van kleur mochten daar helemaal niet binnen. Ik heb nog verslagen gelezen van dat er bijvoorbeeld een kinderkoor was. En dat een zwart kind in de coulissen moest meezingen.
1: Ach, god.
0: Dus ja, dat soort verhoudingen stonden wel op scherp. Dus hij moest ook nadenken over... en soms code switchen met... Oké, wat zorgt ervoor dat ik kan doen wat ik wil doen? Op welke manieren hij zich wel en niet kon inzetten. Dus ik denk bijvoorbeeld... het Emancipatiecomité was een uitlaatklep waarin ze veel explicieter konden zijn. Het was een duidelijke boodschap. Kitty Kottie, dat heette toen echt nog niet zo.
1: Nee.
0: Maar de afschaffing van de slavernij moet gevierd worden. Nou ja, dat is iets waar heel Nederland en Suriname trots op kan zijn. Dus laten we dat vieren.
1: Ja, maar dat verschil wat je noemt, inderdaad, hoe er tegenaan werd gekeken, dat zie je eigenlijk nu nog steeds terug.
0: Yeah.
1: Neem bijvoorbeeld die recensies, als je het even vergelijkt met de recensies van toen, die echt lyrisch waren.
0: Ja, ja.
1: En dan de recensies van nu, die het gewoon kapot maken.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Ja, dus daarin zie je ook van... Hij had op een of andere manier goed de tijd aangevoeld. En iets gemaakt waar mensen dus echt iets bij voelden en iets in zagen. En nou, dat werd ook zo geschreven. Maar ja, hij kon natuurlijk niet weten hoe mensen later... zouden gaan reageren op zijn stuk.
1: Ja.
0: Ja, het laat ook wel zien hoe wij dan weer zo heel bekrompen zijn geworden over zo'n werk.
1: Maar jij zet wel in jouw versie van het stuk heel veel in de context van deze tijd.
0: Zeker.
1: Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom mag het niet in 1906 blijven bestaan, zeg maar?
0: Ik denk dat dat... Ja, ik geloof dat dat ook werk is van theatermakers. Dus als je een Hamlet opnieuw opvoert of maakt niet uit wat voor repertoire stuk je opnieuw opvoert, dan is het wel aan de kunstenaar en de theatermaker om te denken, oké, en wat vertelt dit stuk ons nu?
1: Ja.
0: Wat heeft het nodig om de relevantie daarvan eruit te krijgen?
1: Ja.
0: Dus dat heb ik ook proberen te doen. En daarvan dacht ik, ja, daar horen gewoon best wel veel geschiedenislessen bij. Om te begrijpen waarom je een nummer in het Duits hoort van een Surinaamse componist.
1: Dat zullen mensen niet meteen begrijpen.
0: Nee, je hebt daar de context voor nodig. Ja. Anders blijf je daarbij steken. Dan denk je, wat ik ook bij deze installatie, toen ik die heb ik als eerst gemaakt. Mensen bleven daarbij steken. Die zeiden van, ja, maar het is gewoon een heel raar verhaal. Ik weet niet wat ik hiermee moet.
1: Het is een heel gek verhaal. Ja, maar dat is het ook.
0: Ja.
1: Ik vond het ook ingewikkeld.
0: Ja, ja. Nou, precies, ja. En na de voorstelling had je dat nog steeds?
1: Nou, nee, na de voorstelling kon ik het allemaal wat meer in de context plaatsen.
0: Ja, ja. Oké. Ja.
1: Ja, ja, maar wel in de context van die tijd.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar dat zegt wel iets over waar we vandaag de dag zijn.
1: Ja.
0: Dat je nog steeds mensen tegenkomt uit Suriname met Duitse voor-achternamen. Waarom de EBG, de Evangelische Kerk, zo groot is. Waarom je in Rotterdam zelfs een Evangelische Kerk, een Surinaamse kerk in kan lopen.
1: Ja.
0: En dat er een Duitse dominee is. En dat er in het Surinaams wordt gezongen in die kerk. ik ben er geweest. En dat is heel logisch als je de geschiedenis weet.
1: Ja.
0: En anders denk je, hè?
1: Ja.
0: Wat is hier gebeurd?
1: Ja, ja, zeker. Maar wat is dan voor jou de belangrijkste thematiek die je uit het pand der goden haalt?
0: Ja, dus ook wel waar we het nu veel over hebben eigenlijk, die meervormigheid of die de complexiteit of eigenlijk de meerlagigheid van zo'n verhaal. Want je kan het plat slaan. Je kan denken, oh,
1: maar dan is het gewoon een sprookje.
0: Of je maakt er een sprookje, je haalt er alleen een sprookje uit.
1: Als je
0: het
1: echt plat slaat, ja, dan blijft dat over. Zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Of het verhaal van de componist. Ik heb ook wel eens mensen horen zeggen van, oh, wat zielig. Oh, hij moest heel Europees worden.
1: Ja.
0: En slaan hele agency over die hij zelf had over zijn leven. Want die had hij. En dat heb je als je denkt, ik ga een opera maken.
1: Ja.
0: Dan weet je wel waar je... Ja, dat is een keuze. Dat is niet iets... Dus ik vond het ook belangrijk om hem die meer lagen te geven eigenlijk.
1: Hmm.
0: En de complexiteit.
1: Ja, maar het gaat dus ook wel heel erg over dat, nou, bijna spirituele transcendentiële van kunst.
0: Ja.
1: Heb ik het idee.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, dus ja, ik vind het gewoon... ik vind het ook mooi om er... om te denken, nou ja... Je kan ook veel meer zien. Er kunnen ook meerdere waarheden naast elkaar zijn.
1: Ja.
0: Dus je kan het zien als, oh ja, misschien dacht Elstone aan de ene kant, oké, als ik dit in Duitsland uitvoer, dan is het inderdaad misschien dat mensen het zien in Griekse, Romeinse context, deze goden. Maar als ik deze namen aanpas en die duidelijk een andere culturele achtergrond geef, dan geeft dat ook weer een andere associatie. En dan gaan mensen ook nadenken over, oh ja, maar waar heeft hij dan over? Ja, dus ik denk dat daarin zie ik ook bewustzijn van hem.
1: Ja, want wat hebben we in 2026 nog aan het pand der goden?
0: Ja, wat we eraan hebben is een heel... Ja, ook een stem uit een verleden. Begin 20e eeuw Suriname, waar we gewoon... Ja, waar weinig over bekend is. Nu ik al een tijdje onderzoek doe, is dat gewoon voor een groot deel vergeten.
1: Mm-hmm.
0: En iemand die dus een familieverhaal vertelt, die eigenlijk een hele pijnlijk familieverhaal vertelt, die voor mensen in die tijd heel relevant was. Gezinnen die uit elkaar gescheurd waren door slavernij, moeilijke sociaal-economische situaties.
1: Ja.
0: Dus het is aan de ene kant is het een stuk die ons in de geschiedenis laat kijken. En daardoor ook, denk ik, bouwstuk van de wereld waar we nu in leven.
1: Hmm.
0: En ik denk dat dat belangrijk is om mee te nemen in het verhaal. Snel worden dingen afgedaan als, zeker rond discriminatie, als, oh, dat is nu een trend, of dat is nu even iets wat op is komen zetten. Discussie rond Zwarte Piet. Of
1: zijn we straks wel weer vanaf? Weet je dat?
0: Ja, zo. Maar dat je dan, oh, er zijn mensen die al heel lang bezig zijn met de strijd rond discriminatie. En dus ik denk dat het daarin een belangrijk stuk is. Ja. Ja.
1: We gaan weer luisteren naar muziek. Je wilde graag Uma Fu Sranan. Waarom wilde je die horen?
0: Ja, nou ja, een muziekstuk jaren 70. Net na de onafhankelijkheid van Suriname. Ik dacht, dit stuk gaat ook over veel mannen. Het is ook mooi om wat vrouwen te laten horen uit Suriname. Die
1: zeker
0: ook zich in hebben gezet voor gelijkheid. Emancipatie. Dus vandaar. Ik vind het een heel mooi stuk.

0: mij in de studio zit nog steeds Mathieu Weideven. Hij is de maker van het nieuwe stuk Helstonen in het Pand der Goden, waarin de eerste Surinaamse opera nieuw leven wordt ingeblazen. Ja, Mathieu, je hebt voor dat onderzoek ook een Surinaams archief bezocht. Een soort bibliotheek was het.
1: Ja,
0: wat hoopte je daar te vinden?
1: Ik hoopte meer over Helstonen te vinden. Over mijn bedovergrootvader. Het allerliefste wat ik wilde vinden was, nou ja, wat ik vertelde over het decor. Een foto van het decor.
0: Dat is niet gelukt.
1: Dat is niet gelukt, helaas.
0: Jammer.
1: Nee, maar ik vond wel veel over hun tijd. Wat we net over hadden, over de brand en over... ik vind het ook interessant om langs alle plekken te gaan. Dus ik ga ook vaak op zoek naar oude kaarten. En dan kan ik kijken van, oh ja, hier was precies het schoolgebouwtje waar hij les kreeg. En dus voor het eerst in aanraking kwam met klassieke muziek. Dat soort dingen vond ik daar.
0: Je vond daar ook iets van GWC Voorduin?
1: Ja.
0: Wat vond je daar precies van hem?
1: Ja, dus dat was in Amsterdam, in het Aller Pierson.
0: Ja.
1: Een heel oude schilderij eigenlijk. Ik wilde zeggen foto, maar het is best wel realistisch geschilderd. Dat is eigenlijk, heb ik me laten vertellen, een soort geromantiseerde versie van hoe Suriname in die tijd eruit ziet.
0: Nou, dat druk je nog zacht uit, want het leken wel, de slavenplantages leken wel vakantieoorden.
1: Ja, precies.
0: Op die schilderingen.
1: Ja, dus het ziet er heel romantisch uit en gelikt. En dat was ook wel een beetje om hier in mensen in Nederland te laten zien van, oh kijk, dit is de kolonie en het gaat allemaal voortvarend.
0: It's okay, ja.
1: Ja, dus het was ook een beetje een soort propaganda voor de koloniën. Ja.
0: Hoe confronterend was dat om dat te zien? Want ik vond die al heel heftig.
1: Ja, nou, ik vond het confronterend omdat ook zo dat je die blinddoek van je afkreeg, zeg maar. Want je kijkt, ja, als je een schilderij kijkt, denk je, oh ja, dit zal het zijn geweest. En dan wist de conservator dat erbij te vertellen. En daardoor denk je, oh wow, oh, hier zit ook natuurlijk een deel van dat hele koloniale systeem en hoe dit dan in stand werd gehouden. Ja, er moesten natuurlijk ook mooie plaatjes vandaan komen van, oh kijk, oh, het gaat allemaal goed daar. Het ziet er goed uit. Dat was ook deel van om dat zo in stand te houden.
0: Ja, maar wat wel de echte werkelijkheid uitwist.
1: Precies, ja.
0: Een werkelijkheid waar wel jouw voorvader onderdeel van uitmaakte.
1: Ja, dat zal er veel minder rooskleurig uit hebben gezien. Veel armoede. Ik weet ook in zijn stukken schreef hij ook over de slechte hygiëne. Nederland zorgde niet echt heel goed voor Suriname. Wetten waren verouderd, schrijft hij over. Hele praktische dingen eigenlijk. Watervoorziening was slecht.
0: Ja.
1: Dus dat moet er een stuk smeriger uit.
0: Maar ondanks dat was het wel een activistische man, jouw voorvader.
1: Ja,
0: hij strijdt wel echt voor gelijkheid dus.
1: Zeker, dus dat hij dat ook durft te benoemen is natuurlijk ook best wel activistisch, dat hij zich daar durft uit te spreken.
0: Ja.
1: Hij wist het wel altijd te verpakken in, hij gebruikte ook altijd poëzie, ik had het al over gedichten. Dus bijvoorbeeld dit durfde hij ook niet zo direct tegen de machthebber te zeggen, maar hij had in een van zijn toneelstukken een soort schilderij gemaakt van een monster. En dat monster had op elke arm een ander probleem in Suriname staan. Hmm. En hij zei, ja, we moeten met z'n allen het opnemen tegen dit monster. Hmm. Het is wel heel tof om dat monster ziet er ook. Het is echt zo, dus begin 20e eeuw. Maar als je die tekening ziet, dan denk je eerder, wow, dit is echt een soort tekening die je voor een punkband zou gebruiken op een shirt. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar... Dus dat vind ik heel grappig om te zien. Oh, het is een heel andere tijd. Nou, als je dat naast die Voorduin schilderijen legt of zo.
0: Dat is wat meer de werkelijkheid, ja.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Heb jij dat activisme van jouw voorvader ook overgenomen, zou je willen zeggen? Is Mathieu Weideven activistisch?
1: Hij heeft me daardoor wel geactiveerd om dat te zijn, ja. Ja, dus de dingen die hij al zei. Ook als je kijkt, als je naar Suriname gaat en je ziet daar nog veel erger eigenlijk de sporen van. Hoe daar veel minder van de welvaart is blijven plakken die daar uit ontrokken is. Maar die we hier in Nederland natuurlijk, waar we op het kapitaal dat is verzameld, waar wij hiervan profiteren.
0: Ja.
1: Letterlijk de goudkist hier in Nederland. Ja, dat is niet hier uit de mijnen in Zutphen of ergens vandaan gekomen. Het komt gewoon uit Suriname. Ja.
0: Hoe vertaal jij dat activisme naar, naar theater?
1: Ja, dus ik door deze mensen uit geschiedenis te halen, door te zien, daardoor ook de traditie van verzet eigenlijk weer zichtbaar te maken. Waardoor mensen die vandaag de dag bezig zijn met dingen te benoemen, waar we het net al over hadden, dat dus niet plotseling tevoorschijn is gekomen, maar dat er een langer traject is van mensen die bezig zijn met emancipatie van mensen van kleur. Dat het een langere weg is.
0: Maar moet je daarvoor niet gewoon op een zeepkist op het Binnenhof gaan staan? Waarom is theater daar voor jou de goede plek voor?
1: Ja, ik denk dat het theaterpodium een machtige zeepkist is.
0: Ja.
1: Het is een podium. En het is natuurlijk een plek waar je heel geconcentreerde aandacht krijgt.
0: Ja, maar wel van mensen die al wel geïnteresseerd zijn in wat je doet.
1: Dat wel. Ja, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen natuurlijk ook weer geactiveerd worden om ook de boodschap verder te dragen. Ja. Dus daarin is theater is natuurlijk ook een heel geconcentreerd ding. Het is niet een grote spreekbuis zoals de radio is.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je daar ook bezig bent met like-minded mensen verzamelen. En op die manier. Dus ook daarmee bijvoorbeeld mensen die zelf activistisch zijn of die dit zo'n soort verhaal horen en dan ook weten, er is een grotere traditie, er is een langere lijn van dat we dit aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Maar
0: je bent niet belerend in het theater. Daar is theater denk ik ook niet de plek voor. Maar soms denk ik, is dat belerende niet wel nodig? Want er is gewoon over de slavernij weinig algemene kennis.
1: Ja, er komen wel wat stukken ook voor in dit stuk die gaan over de geschiedenis. Dat het ook heel gruwelijk is dat Nederland heel lang ook met de slavernij een van de gruwelijkste was. Dat mensen werden versleten. En dat er iedere keer nieuwe mensen werden aangesleept. En dat het in de 19e eeuw pas veranderde toen Nederland maritieme macht verloor van de Engelsen. Toen moesten ze wel een ander systeem optuigen. En toen werden tot slaafgemaakte pas toegelaten tot de kerk.
0: Ja.
1: Omdat ze nakomelingen moesten krijgen, omdat anders de voorraad tot slaafgemaakte zou slinken. Dat is een heel gruwelijke geschiedenis.
0: Maar die mag je ook wel hard brengen, toch?
1: Ja, en die is onderdeel van het stuk. Want daardoor kwam Hellstone in aanraking met de kerk.
0: Ja.
1: En daarmee klassieke muziek. Ja.
0: Je voorstelling Hellstone in Pantergode is nu te zien. Wat hoop je dat mensen ervan meenemen?
1: Ja, dus dat zo iemand als Hellstone toch gewoon de eer krijgt die hij verdient. De grani, zoals het in Suriname zegt.
0: Mm.
1: En dat als eerste. En dat we daarmee ook dat er meer bekend wordt eigenlijk uit die geschiedenis van na de slavernij. Want tot nu toe is dat nog best wel een soort onbekend stuk. We gaan snel door naar de jaren 80, jaren 70, onafhankelijkheid.
0: Ja.
1: En daartussen is gewoon een heel gat waar natuurlijk ook belangrijke stappen in emancipatie zijn gezet.
0: Ja.
1: Die wij ook hier in Nederland van profiteren. Dat zijn ook mensen die deel uitmaken van de Nederlands-Surinaamse geschiedenis. Het is niet alleen Surinaamse geschiedenis. Dus het is ook een verhaal van hier, vind ik.
0: En wat hoop je er zelf aan over te houden? Is het een afsluiting van een zoektocht voor jou?
1: Ik hoop natuurlijk op die manier met mensen te praten erover. Dus meer over te leren. Ik blijf erover leren. Ik hoop daarmee. Ik bedoel, ik wist echt niks over opera voordat ik aan deze productie begon. Heel weinig. Maar soms dan lokt zo via dit soort figuren eigenlijk lokt zo'n onderwerp me. En ik hoop dat een beetje door blijft rollen eigenlijk.
0: Ja, wat mogen we hierna dan van je verwachten? Heb je al nieuwe dingen op de rol staan?
1: Zo. Ik zit nu nog aan de start van het onderzoek. Ik ben me een beetje verdiepen in global health.
0: Ah, mooi.
1: Wat ook een heel interessante geschiedenis heeft. En vandaag de dag onder druk staat. Ja. Ja, dus dat. Maar ik ben er helemaal aan de start van nog.
0: Ja, maar ik ben er zeker benieuwd naar. Maar voor nu moeten mensen zeker Hellstone in het Pand der Goden en jouw bijbehorende installatie M8 Hellstone bezoeken. Ja. Die zijn op dit moment beide te zien op het theaterfestival te Parade in Den Bosch. Maar vanaf september is de voorstelling in ieder geval door het hele land te zien. De installatie ook?
1: Ja.
0: De installatie ook. Mathieu Weideven, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier was. Sluiten we nu af met het einde van je voorstelling uit. Het Pand der Goden natuurlijk is dit de interlude.

0: Ben van Aften.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de la Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Het is de vraag of het publiek de beelden daarna te zien krijgt. ICE wil beelden kunnen achterhouden als anders de privacy van betrokken mensen of een onderzoek kunnen worden geschaad. Dan nog het weer. Opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Een uur cultuur. Eva Koreman.
10: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers, bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit het culturele speelveld. En vandaag is dat theatermaker en acteur Ferhat Kaplan. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Een hele frisse man die dit tijdstip aan kan.
11: Ja.
10: Ja, ja. Ja, je zit er stralend bij. We gaan het hebben over jouw nieuwe voorstelling Laatste Minuten. En je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. Van boek tot podcast, van museum tot concert. Waar kijk je naar uit om over te praten?
11: Het boek en het liedje van Naas.
10: Naas, ja. Die zal wel vaker genoemd worden, dit programma. Maar daar komen we zo meteen wel op. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Ferhat, je bent geboren in 1992 in Bergen op Zoom. En na de middelbare school ga je Commercial Economics en Marketing Science studeren. En als marketeer aan de slag. En in 2020 maak je een spannende keuze. Je verlaat de marketingwereld en richt je volledig op toneel en film als acteur. Na rollen in films als Bess en Mijn Moeder de Atoombom maak je in 2023 je eerste eigen solovoorstelling als theatermaker, Kind van het Licht. En dit betekent jouw grote doorbraak. En ben je nu ook aan het bewerken tot debuutroman. Vervolgens maak je de bejubelde voorstelling Bergen Verzetten. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar eerst Laatste Minuten.
11: Ja.
10: Volgende week vanaf dinsdag te zien op Bosvest.
11: Ja.
10: De locatie is daarbij, kan ik me voorstellen, ook heel belangrijk. Wil jij de openingsscène schetsen? Hoe ziet het eruit?
11: Wat leuk. Leuk dat je het zo vraagt. De openingsscène is een man van 33, Aiden, ligt met zijn gezicht op de grond naast een grote spiegel omringd door bomen en water. Er klinkt unheimlich muziek terwijl het publiek binnenstroomt. En wanneer de voorstelling start, wordt hij wakker in het hiernamaals. En is hij in een enorm eindeloos witte ruimte waar hij op zoek gaat naar de reden waarom hij is overleden en hoe.
10: Je hebt ook een fragment meegebracht wat heel uniek is voor een theatervoorstelling, dat ik daar iets van kan en mag laten horen. Kunnen we maar vanuit deze scène dat gesprek in, of moet daar nog iets tussen? Wil jij het nog inleiden?
11: Ja, dat wil ik graag doen. Dus hij loopt rond en ziet dan ineens zijn beste vriend, die hij 10 jaar geleden is verloren, aan een overdose. Dan komt hij hem tegen, ze groeten elkaar en ze beseffen zich waar ze zijn. Want als hij hem ziet, dan is hij dood. Ze hebben het dan eerst over rouw, maar wel op een verkapte manier, zoals mannen dat heel goed kunnen. En vervolgens, omdat zijn beste vriend van 10 jaar terug een racistische grap maakt en hij dat niet zo grappig vindt, wordt zijn beste vriend boos. En voor afleiding wordt dan dit gesprek gevoerd.
10: En ze heette Albert en Aydin.
11: Ja.
12: Dit is het dus, hè? Hier zijn we onze hele leven bang voor geweest. Een fucking witte ruimte. Zonder inrichting. Er kon niet eens een plantje vanaf, niet?
13: 33?
12: Albert, ik ben je al 10 jaar kwijt, maat.
13: Wat lul jij nou? Ik heb jou gisteren toch nog gezien?
12: Ja, in jouw leven, ja. En die van mij was al 10 jaar terug. Wij zijn dood.
13: Dood leven was verschil.
12: Ja, weinig als ik met jouw rotkop zit opgeschreven.
13: Kanonnen, wij zijn gewoon dood, hè?
12: Ja, en al dat gezeik over hemel en hel, wat dachten ze wel niet? Dat je heel je leven geen boeken hoeft op te tillen. En dat als je dan aan wat domme regeltjes houdt, dat je dan alles krijgt wat je hartje begeert. Nee, maat, je krijgt gewoon een witte ruimte en verder geen hol.
13: Vind je het op zijn minst een klein beetje leuk dat wij hier samen zijn?
12: Mijn moeder die had gelijk, jongen. Mensen die zijn te gierig om in te zien dat het leven de hemel is. Dat is wat ze zei. Och, mijn arme moeder. Die is nu alleen. Wie gaat haar boodschappen doen dan?
13: Je bent net 1 minuut dood en je maakt je nu al met druk om anderen.
10: Je moet lachen.
11: Ja.
10: Waarom?
11: Omdat het Brabantse accent pakt mij heel erg. Ik vind het heel komisch. Terwijl het is niet komisch, begrijp me niet verkeerd, maar om mezelf zo terug te horen. De laatste keer dat ik zo sprak was ik denk ik 12. Dus dat vind ik grappig om zo terug te horen. Als je aan het spelen bent, dan ben je, tenminste voor mij is het zo dat ik dan een voorstelling instap en denk, oh, het gaat nog 1,5 uur duren en dan is het ineens voorbij. Dan krijg je het allemaal niet zo mee. En om het zo terug te horen vind ik, ik vind het grappig. En ik vind mijn tegenspeler heel goed, Jart Struik. En hij doet dat heel grappig ook.
10: Maar heb je dit Brabantse accent expres aangezet hiervoor?
11: Ja. Ja, omdat ik dacht, we gaan een heel zwaar filosofisch teksttoneel brengen. Wat heel slim geschreven is. Dus Het lijkt me juist vet om het dan Brabants te maken. Ook omdat mensen een vooroordeel hebben over een Brabants accent. Vaak associëren ze het met mensen die niet slim zijn. En ze zeggen hele slimme dingen. Dus vandaar het Brabants accent. En ze komen ook uit de regio, dus vandaar.
10: Ja, zelf kom je ook uit Bergen op Zoom.
11: Ja.
10: Het zat net ook in de bio. En je voorstelling Bergen Verzetten heet ook niet voor niets Bergen Verzetten. De bergen komen vaker terug in wat jij doet. Is er een diepe liefde voor Bergen op Zoom?
11: Oh, ik hou van Bergen op Zoom. Elke keer als ik er naar terug ga. Ik ben daar heel gelukkig. Maar ik wilde er ook weg, omdat het me niet alles kon geven wat ik wilde. Maar ik heb een hele diepe liefde voor Bergen op Zoom. De plek waar ik ben opgegroeid. En voor de mensen die ik daar heb ontmoet. En waar ik nog steeds bevriend mee ben. En Bergen op Zoom is zo'n aparte plek, omdat er wonen 70.000 mensen ongeveer. En het is dus een klein stadje. En in de jaren 60 zijn er zoveel gastarbeiders gekomen. Dankzij de sigarettenfabriek of Lamp Westenmeijer in Zeeland. Dus er was heel veel werk, waardoor je een super multiculturele stad hebt, zo in een hoek in Nederland, net voordat je bij Antwerpen bent. Ja.
10: Ja, ik vind het echt mooi hoe je dat zo door je hele oeuvre er steeds weer bij pakt.
11: Ja.
10: En dus ook weer hier.
11: Absoluut.
10: In de laatste minuten. Je zei, ze voeren een zwaar filosofisch gesprek.
11: Mm-hmm.
10: Welke thema's wilde jij vastpakken hiermee?
11: Rouw, mannelijkheid en hoe dat elkaar in de weg loopt vaak. Vriendschap, loyaliteit. Ja, verlies, zware thema's.
10: En wat is het vertrekpunt geweest? Is dat je zelf aan het rouwen was en dat je dacht, wow, het is heel moeilijk om hierover te praten met mijn mannelijke vrienden?
11: Ja, ergens wel. Het komt vanuit, ik heb veel verslaafde mensen om me heen. En dat is een bepaald soort rouw. Dat is niet te beschrijven, want je bent diegene eigenlijk al kwijt. Degene die je kende. Diegene is nu een andere persoon, of die wordt door andere dingen gemotiveerd. En dus diegene die is nog in jouw leven, maar voor jou is die weg, de persoon die je kende. Dus vanuit daar ben ik vertrokken. Ja.
10: Zit er ook veel woede bij?
11: Vanuit de personages bedoel je of vanuit mij?
10: Vanuit jou? Vanuit...
11: Nee, want ik heb daar empathie voor, want verslaving is een ziekte. En verslaving is de boomstam, maar er zitten ook wortels aan. En wat zijn die wortels? Waarom is iemand verslaafd geraakt? Dus nee, ik ben daar niet boos op, maar gewoon onmacht en pijn. En een verslaafde kan je ook niet helpen als hij niet geholpen wil worden. Ik heb veel vrienden gehad die zo kliniek in en uit gingen. En het lukt ze maar niet. En dat, ja, daar zit veel pijn in. Geen woede.
10: Heb jij contact met deze mensen in je leven opgenomen om te zeggen, ik ga dit maken?
11: Ja, absoluut. Ja.
10: Hoe ging dat?
11: Ja, goed, altijd. Want mensen zijn altijd van, oh ja, kan je dit wel doen? Dan moet je niet bij ze checken. Maar de mensen die ik om mij heen heb, die zijn zo, die denken, oh, wat goed dat je hier aandacht aan gaat geven. En wat leuk dat ik je heb geïnspireerd. Dus het is een combinatie van die twee dingen. En ik check dan wel van, als ik denk, oh, dit is op het randje, want ik wil nooit iemand kwetsen met mijn werk. Dat vind ik heel belangrijk. Dan check ik even na, of dan stuur ik een stukje tekst. Zeg, wat vind je hiervan? En dan, ja, dan geven zij een reactie en dan neem ik dat mee vaak.
10: Wie van de twee personen die we net hoorden in de laatste minuten, van Albert en Aydin, staat het dichtst bij jou?
11: Aydin wel, maar alle personages die ik bedenk en maak, die zijn onderdeel van mij, omdat ze vaak ook zijn geïnspireerd op mensen die ik heb gekend. Dus die leven dan in mij, in een, hoe ik ze herinner. Dat is niet hoe ze altijd zijn, maar dus allebei staan ze dicht bij me, maar Aydin iets meer. Omdat Aydin, die heeft heel veel moeite met zich gedragen op een bepaalde manier. Hij is een hele gevoelige jongen. Maar hij heeft gewoon geleerd dat hij een man moet zijn. En dat hij veel eer moet hebben. En dat mannelijkheid iets een hele belangrijke jas is die hij elke dag aan moet trekken.
10: Hoe is het met jouw jas, wat dat betreft?
11: Ja, moeilijk. Want soms is het koud en dan moet ik hem even aantrekken. En soms kan ik hem ook gewoon uitlaten een paar dagen. Ja.
10: Is dat een voortdurend gesprek wat je met jezelf hebt? Dat je misschien zelfs onderhandelt over je mannelijkheid?
11: Absoluut, ja. Want ik vind een echte man die durft feminien te zijn. En maar om dat te kunnen doen moet je heel veel zelfvertrouwen hebben. Dus de dagen waarop het minder gaat, merk ik dan toch dat je naar mannelijkheid grijpt. En zo de afgelopen jaren met de mannensfeer en die hele beweging en hoe toxic alles werd. Sinds toen gaat het wel een stukje makkelijker om die jas uit te trekken. Maar ik denk in plaats van me tegen haar bewapenen, kan ik ook kwetsbaarder over zijn. En misschien inspireer ik iemand anders om die jas vaker uit te trekken.
10: Omdat je bent opgegroeid in Bergen op Zoom, kan ik me ook voorstellen dat als je daar bent, omdat je daar ook als puber bent geweest, dat je daar anders met je mannelijkheid omgaat dan waar je nu woont.
11: Ja, ja, dat is zo. Ja. Maar soms ook niet, want in Bergen op Zoom zit ook mijn moeder. En dat is mijn grootste voorbeeld en zachtste bron van energie. Dus daar word ik ook weer herinnerd aan hoe ik ben opgevoed. En mijn vader is ook wel heel kwetsbaar. Dus dat zit er ook. Dus ja.
10: En kan je hier ook met je vrienden over praten?
11: Ja, zeker. Ja, kijk, ik heb heel veel soorten vrienden. Ik geloof erin dat, weet je wel, oh, ik ben zo, dus al mijn vrienden moeten zo zijn. Daar geloof ik niet zo in. Want ik vind wel dat je een gesprek moet kunnen voeren en ook naar mensen moet kunnen luisteren. Dus ik heb allerlei soorten vrienden. En sommige die kunnen best wel zo mannelijk toxic zijn. Maar dan zeg ik ook van, ben je onzeker? Wat is er aan de hand, maat? Of als ze een opmerking maken die ik niet leuk vind, vraag ik ook, waarom ben je zo boos op een persoon die jij niet kent? Die jij nooit gaat ontmoeten. Dus ja, maar ja, soms praat je ook wel mee, als ik heel eerlijk mag zijn. In die van, ja, we zijn een man en dit en dat. Ja, dat doe je ook wel.
10: Ik vind het wel mooi dat we in het gesprek nu al hier zijn beland. Want je hebt me de registratie gestuurd van Bergen Verzetten. Een theatervoorstelling die je hebt gemaakt onder andere op Oerol.
11: Ja.
10: En daar zijn het ook weer twee mannen in gesprek. Die bezig zijn eigenlijk met een criminele daad. Nou, misschien kan je zelf beter vertellen eigenlijk wat het verhaal is. En dan vertel ik welk fragment ik heb gepakt.
11: Oh, wat leuk. Bergverzetten is eigenlijk twee mannen die heel hoog op de criminele ladder staan. En een van hen die wil stoppen. Die wil jongerenwerker worden. En hij moet dat op die dag aan zijn beste vriend gaan vertellen. En dat betekent dat ze eigenlijk uit elkaar gaan. Want hij weet dat zijn beste vriend nooit gaat stoppen in de drugs. En dus is het eigenlijk een liefdesfilm verpakt in een crime film. Of ja, of theaterstuk, hoe je het ook wil noemen. En zij, dus het gaat over twee hele stoere mannen die ineens in een break-up zitten. En ineens eerlijk moeten zijn over wat ze voor de ander voelen. Ja, grappig, hetzelfde thema.
10: Ja, en dat gesprek voeren ze terwijl ze drugs aan het opgraven zijn die eerder zijn verstopt.
11: Ja, op Oerol. En daarna was het een theaterversie. En daar waren ze cocaïne aan het wassen. Dus uitkleding, ja.
10: We gaan luisteren naar deze twee mannen, deze twee vrienden in hun break-up.
14: Weet je, jij weet niet wat het is om een man te zijn. Wacht maar tot je een gezin hebt en dan weet je hoe het is om een man te zijn.
15: Kinderen maken kan iedereen. Om een echte man te zijn, moet je alleen kunnen zijn. Huh? Met die gedachten van jou kunnen dealen. Van jezelf leren houden. En die demonen van je confronteren, maakt niet uit. Hoe erg je voor alles schaamt wat je hebt gedaan, bro. Ik heb dat 6 jaar lang moeten doen.
10: Ja, en met 6 jaar lang moeten doen, dan bedoelt hij dat hij in de gevangenis heeft gezeten.
11: Klopt.
10: Hoe luister je naar dit fragment? Want het is ook alweer even geleden.
11: Ja. Ik zat er wel lekker in. Een mooie soundscape. En ik voelde wel meteen de pijn tussen die twee. Dat vind ik mooi om te horen. De discussie. Ja.
10: Hoe heb je dit theaterstuk vormgegeven?
11: Sorry, wat bedoel je met vormgeven?
10: Nou, hoe je bent begonnen met hier aan te werken. Want ja. De setting is eigenlijk heel minimalistisch. Je ziet een oude witte Volkswagen Golf. Je ziet twee mannen met scheppen. Een lantaarnpaal. En dat is dan in het bos.
11: Ja.
10: En verder, wat je hebt, dat is de tekst en elkaar en het spel.
11: Ja.
10: Dus waar begin je inhoudelijk?
11: Oh ja, ik ben inhoudelijk begonnen bij hoe we in Nederland drugscriminelen neerzetten in fictie. Dus in films, in series, in theater. Vond ik ze vaak niet matchen met de jongens die ik ken. Met de jongens met wie ik ben opgegroeid. Of met mijn ooms, of met wie dan ook. Want dat waren ook hele goede vaders. En hele lieve mensen die arme mensen hielpen. Tuurlijk, ze deden slechte dingen. Ik wil criminaliteit niet goed praten. Maar ik dacht, het zijn ook hele leuke jongens. En waarom zien we dat niet? Waarom zien we niet de hele mens? Vanuit daar ben ik vertrokken. En ik kom uit Bergen-op-Zoom. En dat is natuurlijk een grensstad. En heel veel jongens in mijn omgeving, mensen die op mij lijken, die gingen de criminele circuit in. De vraag is waarom ze erin gingen. Dat was ook een vraag voor mij.
10: Heb je daar antwoord op gekregen?
11: Ja, het antwoord wist ik al wel. Kijk, als je in een land leeft waar sommige mensen veel harder moeten werken voor dezelfde kans als andere mensen, dan snap ik dat sommige mensen een andere afslag nemen. Dus dat is voor mij het antwoord. En als je iemand heel veel buitensluit, dan gaan ze hun eigen pad trekken. En als dan één generatie daarmee begint en dat dan een open plek is, dan gaat de volgende generatie er ook in, denk ik. Het is makkelijker om te solliciteren bij een jongen die op jou lijkt dan bij Kees, die jou gaat bevragen om alles. Als je al bij Kees op gesprek mag, begrijp je wat ik bedoel?
10: Ja.
11: Ja. Ja. Dus vanuit daar ben ik vertrokken, ja. En het is een minimale setting geweest, omdat ik dacht, een kunst gaat niet winnen van natuur. De natuur is zo mooi. Je kan er zoveel decor tegenaan gooien, maar de natuur doet zijn werk al. Laat de natuur gewoon zijn.
10: Heb je ook de mensen die echt de inspiratie zijn geweest voor dit theaterstuk en ook voor Laatste Minuten, komen die ook naar jouw voorstellingen?
11: Ja, absoluut. Ja, bij Bergverzetten heb ik gewoon 7 jongens geïnterviewd. Diepte interview met z'n allen om de tafel. En vragen gesteld. En zij dachten meteen van, ja, jij wilt weten hoe het is om vast te zitten. Of hoe het is om heel rijk te zijn. Of hoe het voelt, de adrenaline. Maar ik was daar niet in geïnteresseerd. Ik wilde weten hoe hun jeugd was. En welke docent hun lievelingsdocent was. Wat ze eigenlijk wilden worden buiten dit. Dus dat was een prachtig gesprek. En die jongens zijn allemaal gekomen, ja, tuurlijk. En een van hen is ook jongerenwerker, dus waar het op is gebaseerd. En hij had 20 jongeren meegenomen. En ja, dat was fantastisch.
10: Oh, dat vind ik wel heel ontroerend.
11: Ja, is het ook. Ja, dat is een van de mooiste momenten in mijn leven, ja.
10: Wat gaven zij terug aan jou na de voorstelling?
11: Ja, dat is dus heel grappig. Als ik mijn voorstellingen worden heel anders ontvangen door Marokkaanse en Nederlandse diaspora dan door Nederlanders. Nederlanders vinden het pijnlijk om te zien, of heel educatief, interessant. En mensen uit diaspora vinden het grappig. Gek genoeg. Omdat wij hebben geleerd er een grap van te maken, van de pijn. En de humor is heel gevat en die snappen wij heel goed van elkaar. Ja.
10: Waarom heb jij zelf eigenlijk ooit de switch gemaakt van marketeer naar acteur? Want je moet ook eigenlijk een beetje gek zijn om te zeggen van, nou, ik heb gestudeerd, ik heb mijn schaapjes op het droge. Ja. Een veilige, duidelijke toekomst ligt voor me. Weet je wat? Ik snij deze weg af en ik ga iets heel onzekers doen.
11: Ja, gestoord. Ja, ik ben gestoord een beetje daarin. Ik kon niet anders. Ik merkte steeds meer dat ik vast zat en me steeds meer begon te vervelen. En steeds meer dacht, is dit het nou? Niks ten nadele van mijn baan. Dat was een hele mooie baan. En inderdaad, elke maand geld. Maar op een gegeven moment had ik het wel gezien. De vakanties en alle uitetentjes en de nieuwe kleding. En ik was... Ik voel, de honger kreeg ik niet gestild. En toen ging ik weer naar... Toen dacht ik, oh, als kind speelde ik altijd... Deed ik theater. Ik heb dat, weet je, als een amateurgroep. Zo, wat je doet. Ik wilde dat weer opzoeken. En toen zocht ik het op. En toen dacht ik, wow, mijn hart is zo gevuld nu. Toen ik even een auditie ging doen. Dus dat was heel kort. Maar ik dacht, wow, ik zit nu vol voor een maand. Qua geluk. En toen dacht ik, ik moet dit doen. Dit is het. Dit roept mij. Als het ware, ja.
10: Maar ja, dus je zegt, ik moet dit doen. Maar het is ook heel dapper om ernaar te luisteren.
11: Ja, zeker, ja.

0: qua geluk. En toen dacht ik, ik moet dit doen. Dit is het. Hier, dit roept mij. Als het ware, ja.
1: Maar ja, dus je zegt, ik moet dit doen. Maar het is ook heel dapper om ernaar te luisteren.
0: Ja, zeker, ja. Maar ik werd ook geïnspireerd door mijn vrienden die de stap al hadden gezet. En door mijn partner ook. Die vond dat ik het gewoon moest doen. En destijds werkte ik 4 dagen per week. En nu werk ik 7 dagen per week. En ik voel me meer uitgerust dan ooit. Ja.
1: 2020 is ook een spannend jaar, ja, om een hele spannende keuze te maken. Dan gooi je alles overboord. En het voelt zo ver weg, maar ja, dan ga je de coronatijd in. En het theaterwezen, het acteurswezen, ligt allemaal op zijn gat.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar toch doorheen geduwd?
0: Dus gek genoeg door mijn opleiding, commerciële economie. Want ik kon heel goed subsidies aanvragen. En ik had toen een idee en toen heb ik subsidies aangevraagd en dat gekregen. En toen dacht ik, oh wow, wat cool. Ik hoef niet goedgekeurd te worden door een theatergroep. Ik kan het zelf doen. En ik dacht, dit verhaal wat ik heb, willen mensen zien. En dat was zo. Heel veel voorstelling gespeeld met mijn allereerste voorstelling.
1: Kind van het Licht.
0: Nee, dat was daarvoor Goudenbergen.
1: Goudenbergen was, ja, dat daarvoor.
0: Dat was mijn allereerste, ja. En Kind van het Licht heb ik toen bij Sadit in K gemaakt.
1: En als je je eerste solo theatervoorstelling maakt, ontzettend kwetsbaar in heel veel opzichten, want je laat zoveel van jezelf zien en je moet zoveel verschillende dingen ook kunnen en weten uit het theater. Kan jij nog herinneren hoe het was om voor het eerst solo het podium op te gaan?
0: Ja, zeker. Dat vergeet ik nooit meer. Want mensen zeiden al tegen mij, oh, ga je solo doen? Oh, succes. Weet je wel, het is heel zwaar. Ik dacht, waarom is het zwaar? Ik ga het gewoon doen, maar het is zwaar. Maar ook een hele goede leerschool. Want je staat er helemaal alleen voor. Op jezelf. Je hebt je lichaam en je stem. En je moet het doen. En de eerste scène is in een club. Dan hoor je boom, boom, boom, boom, boom. En dan kom ik op. En dat was in de Sloot. Dat weet ik nog. En het was uitverkocht. Het zat vol en al die ogen, het is een donkere scène, en al die ogen gaven gewoon een soort van licht. Al die witte randjes. Maar ja, eerste woord eruit en toen was ik al bij de laatste, ja.
1: En dacht je in die seconde voor je eerste woord ook, waarom wilde ik dit? Wat heb ik in vredesnaam gedaan? Welke beslissingen in mijn leven hebben tot dit punt geleid?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik was zo dankbaar, want het hele publiek zat vol. Dat vind ik altijd iets. Elke keer als ik zo het podium op ga en ik zie daar mensen zitten, dan tel ik gewoon hoofden van, oh, al deze mensen hebben gedacht, dit was mijn beste manier van deze dag besteden. En ze hebben een kaartje gekocht, ze hebben gefietst, ze hebben vrienden, ze hebben in apps met elkaar afgesproken, zullen we hier naartoe? En dan zijn ze daar en ze geven hun tijd en hun geld aan mij uit. En dat vind ik altijd, wauw, ja.
1: Ja, dat is geweldig. Ja, dat heb ik zelfs met mensen die naar dit programma luisteren. Dat ik denk, er is zoveel om te luisteren, om te kijken. Ja. En je hebt dit aangezet. Hallo, bedankt. Fijn dat je er bent. Was er een kans in je leven dat jij ook een criminele afslag had kunnen nemen?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En wat heeft ervoor gezorgd dat dat niet is gebeurd?
0: Ik vond het te spannend. En ik ben te verantwoordelijk daarvoor. En ik wil niet zeggen dat mensen die in de criminele circuit zitten niet verantwoordelijk zijn, want die hebben heel veel verantwoordelijkheid. Maar ja, mijn moeder ook. Ik kon het niet. Ik dacht, zeg, het slapeloze nachten, ze slaapt al slecht. Ik kan haar dit niet aandoen. Nee.
1: En heeft ze slapeloze nachten gehad van het feit dat jij zei, ik kan geen marketeer meer zijn. Mam, ik heb een goed plan. Ik word acteur.
0: Zij zei, hè?
1: Ja?
0: Ja,
1: wat geweldig.
0: Ja, leuk hè. Mijn ouders die wilden altijd dat ik naar een theaterschool ging. Dat zeiden ze al toen ik zei, ik ga economie studeren. Was mijn vader zo van, wat? Wil je niet naar, ga naar een conservatorium, ga naar een theaterschool. Wat ga je daar doen? En nu nog steeds, elke keer als mijn vader een film of een serie van mij ziet, of naar een voorstelling komt, zegt hij daarna, als je nou naar mij had geluisterd, jongen, dan had je nu 10 jaar ervaring in plaats van 5. Zoiets zegt hij dan altijd.
1: Maar ja, ik vind het echt fantastisch.

0: want ik wil natuurlijk niet alle migrantengezinnen over één kam scheren. Maar nee. Mijn partner komt ook van ouders, van migrantenouders. En dat cliché van wij zijn hier gekomen voor een beter leven voor jou. Ja. Dat is iets wat ik zo vaak heb gehoord.
1: Ja.
0: Dus ja, word dokter, word advocaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar artiest?
1: Nee, bij ons is dat niet. Want misschien ook omdat mijn opa is hier naartoe gekomen. Dus mijn vader was hier al op zijn 13e. En ook wij in onze cultuur, dus onze vertakking van de Turkse cultuur, is kunst heel belangrijk. Dus ik ben altijd opgegroeid met muziek in huis. We gingen altijd naar theater, films kijken. En dan opletten, want dit is een belangrijke scène. Want het leefde echt in ons huis. Ja. En dus toen ik vroeger op de basisschool moesten mijn ouders een keer op gesprek komen bij de docent. En die zeiden, ja, Ferhat die tekent te veel. Hij let niet op. Dus kunnen jullie hem alsjeblieft op les zetten, zodat hij zijn creativiteit daar kwijt kan, zodat hij oplet in de les. En ik dacht, oh, ze gaan heel boos op mij worden. Maar mijn moeder was heel blij. En toen mocht ik naar tekenles en schilderles en theater en pianoles. En toen kon ik dat zo allemaal ontdekken, ja.
0: De stroming binnen de islam waar jouw familie tot behoort, het alevitisme.
1: Ja.
0: Aleviten. Hoe zie je dat nog meer terug in jouw voorstellingen? Los van dat het dus voor een bodem heeft gezorgd, een culturele, kunstzinnige bodem. Maar breng je dat nog actief in de voorstellingen die je maakt?
1: Ik heb het onderwerp aangesneden bij een Kind van het Licht. Daarna doe ik dat niet meer, maar ik denk dat het altijd in mij leeft. Want zoals ik net zei, ik wil dat mijn werk nooit iemand kwetst. En dat is iets heel wat Aleviten, dat is een soort van een leefwijze voor ons. Iets of iemand kwetsen. Wij geloven erin dat een bloem evenveel waard is als een mens. Dus het mag niemand kwetsen. En het moet verbinden. Ja. Dus ja, en in alles wat ik doe, heb ik dat wel in mij, denk ik.
0: En kan het ook zijn dat juist omdat je Aleviet bent, of Alevitistisch, is dat een goede? Of Alevitisch?
1: Aleviet, ja.
0: Aleviet bent, ja. Bent opgevoed. Dat ook juist locatietheater in de natuur je zo goed past.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik word ook boos op mijn spelers als ze bijvoorbeeld zomaar een tak kapot maken. Zeg van, waarom doe je dat? Laat die tak met rust. Ik ben wel met de natuur. En dat ook vanaf kinds af aan heb ik dat geleerd. En Kind van het Licht is ook gestart vanuit de natuur. Want dat was, ik was met mijn oom in Turkije, in Antalya, en hij woont in de bergen. En toen zei ik tegen hem, ik wil uitgaan, kom, we gaan naar de stad. En toen deed hij een soort gordijntje open, zei hij, nee, het is vannacht helder. We gaan naar de bergen, we gaan naar de sterren kijken. En toen zijn we met zo'n twee van die stoeltjes in de bergen gaan zitten, hebben wat gedronken en gepraat over het universum. En toen dacht ik, en toen zei hij, als iedereen op de wereld Aleviet was geweest, dan was het een mooiere wereld geweest. En toen dacht ik, oh wauw, is dat zo? Ik ga daar even achteraan. En toen kwam die voorstelling.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Ferhat, er staat nog zoveel te gebeuren in jouw leven, in de nabije toekomst.
1: Ja.
0: Ik zou er bijna een lijstje bij willen pakken. Dus Kind van het Licht wordt een boek.
1: Ja.
0: Wanneer kunnen we dat lezen?
1: Begin 2027.
0: En in oktober ga je nog weer een nieuwe voorstelling spelen.
1: Ja,
0: onbegrijpelijk rijk.
1: Ja.
0: Wil je heel kort, voordat we naar je lijst met cultuurfavorieten gaan, nog even vertellen waar dat over gaat en waar we dat kunnen bewonderen?
1: Zeker, het gaat in première in Frascati, Amsterdam. Maar we gaan wel Nederland door. Dus ook naar Utrecht, Rotterdam, Bergen-op-Zoom, Enschede, et cetera, et cetera. En dat gaat over, het zijn twee kinderen van hele, hele rijke ouders. En het gaat over hoe moeilijk het is om superrijk op te groeien. Zoals dat een arm persoon er niet voor kiest om arm geboren te worden, doet een heel rijk kind dat ook niet. En wat zijn de nadelen daaraan? Vaak zie je dat ze weinig liefde krijgen van hun ouders, omdat die ouders met andere dingen bezig zijn. En wat voor effect heeft dat nou op hun? En eigenlijk ontmoeten die twee, het zijn twee geliefdes, twee ex-geliefdes, die ontmoeten elkaar aan de rand van een zwembad in Zuid-Afrika, in een afkeerkliniek. En dan ben je een uur met hun. En het is een thriller. En heel plot, er zit een leuke plot in.
0: Ja, en toch weer die verslaving die om de hoek komt kijken.
1: Ja, ik ga geen... Vaak neem ik dan toch thema's die ik zelf heb gezien... of waarvan ik het idee heb, ik heb hier ervaring in. En het raakt mij blijkbaar nog steeds. Ik heb wat te verwerken. Ja.
0: Ja, dat doe je dus ook in laatste minuten. Vanaf dinsdag te zien op Bosvest. Op een hele mooie locatie. En dat is voor nu ook het enige moment dat je het kan zien.
1: Ja, klopt. Het is echt zo dan in de natuur een geheim tussen het bos en het publiek en wij.
0: Mocht je de radio net hebben aangezet, hele goede morgen. Ik ben Eva Koreman. Dit programma heet Een Uur Cultuur. Een programma waarbij ik een uur lang met iemand mag praten over hetgeen diegene maakt. Hoe diegene de wereld een stukje mooier maakt. En vandaag is dat Ferhat Kaplan, theatermaker en acteur. En de voorstelling in laatste minuten is dus komende week te zien op Bosvest. Een theaterfestival. En je hebt een geweldige lijst samengesteld. En ik wist bijna niet waar ik moest beginnen. Meestal wil ik van theatermakers weten... nou ja, wat de theatervoorstelling is die zij gaan zien. Maar ik dacht, nu moeten we beginnen met het boek. Want het boek dat jij wilt tippen van Elif Shafak... is ook een inspiratiebron geweest voor jouw voorstelling Laatste Minuten.
1: Ja, dat klopt. En vooral, er zit een bepaalde vorm in die ik heel boeiend vond. Dus Elif Shafak heeft een boek geschreven... 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld... En ik heb hem eigenlijk gewoon gekocht omdat ik dacht, oh, dit is een Turkse naam. En toen begon ik met lezen en ik heb zoveel geleerd over Istanbul, jaar 70, protesten. En het gaat over een sekswerker, Leyla Tequila. En eigenlijk overlijdt zij meteen in het boek. En ze wordt gedumpt in een vuilnisbak. Maar wetenschappelijk gezien is er dus blijkbaar nog een bepaalde tijd dat je dood bent... maar al je organen die werken niet meer, behalve je brein. En omdat je brein dan zoveel energie krijgt... dan lijkt het alsof je nog een leven leeft. En wat zij heel slim doet is... Leyla Tequila, die ruikt dingen. En de beste manier van herinneringen ophalen is dingen ruiken. Dus bijvoorbeeld als je patat ruikt, dat je denkt aan zondag vroeger als kind. En dus je maakt haar hele leven mee aan de hand van dingen die zij ruikt. Dus een sinaasappelschil... een leeg bierflesje. En door die geur kom je in herinnering terecht. En dat heb ik een beetje proberen mee te nemen in mijn voorstelling. Dat als zij een geur ruiken, ze een herinnering hebben. En dat dat dan weer iets doet.
0: Heb je Elif, ja, het is een van de grootste schrijvers van Turkije... maar heb je haar ook een bericht gestuurd... dat je deze voorstelling hebt gemaakt?
1: Nee. Nee, Elif, naast... Mijn partner die heeft Elif wel ontmoet. Die hebben
0: Echt?
1: Elkaar, ja, die hebben elkaar een keer ontmoet bij iets. En toen wilde ik heel graag mee. Maar toen kon ik dat niet doen, omdat ik ergens naartoe moest. Maar ik heb haar geen bericht gestuurd, nee. Ik weet niet, omdat ik denk... Zij is zo'n grote schrijver. Zij inspireert elke dag wel iemand. Dus wat heeft ze aan mij bericht?
0: Ja, maar wat nou als iedereen dat denkt?
1: Ja, dat is verdrietig, ik weet het.
0: Ja, het boek... 10 minuten en 38 seconden in deze wonderlijke wereld... in This Strange World van Elif Shafak. Ja, en ik wilde eigenlijk van de sekswerker Tequila Leyla... die dus overlijdt in het boek, naar openbare kunst. Maar ik neem toch nog even een afslag langs de muziek van Nas. Ja. Want haar naam viel ook al even... ook als een van de drijvende of motiverende krachten... om de overstap te maken naar de wereld van kunst en cultuur voor jou. En Nas is een geweldige muzikant... die hier ook wel eens te gast is geweest. En daarnaast ook een heel amabel mens. Dus ik kan me voorstellen dat je een gelukkig man bent.
1: Ja, heel erg. Zo.
0: jij hebt muziek van haar meegenomen. En ik dacht... hoe moeilijk moet het zijn dat als je de muziek van je partner tipt... om dan een liedje te kiezen?
1: Heel moeilijk, ja. Ja, want het verandert. Dit is nu mijn favoriet van haar, maar het verandert om de maand. En dan moet ik uitleggen waarom aan haar, ja.
0: Wil je nu uitleggen aan ons?
1: Ja.
0: Waarom dit de favoriet is?
1: Ja, Everything I Am is... wat Nas heel goed kan is... ze heeft een hele sterke pen, dus het zit vol met... poëzie en haar referenties zijn heel melancholisch. Dat zit helemaal in mijn straatje. En Everything I Am, daarin legt ze heel mooi uit hoe het is om op te groeien in een omgeving waarin je niet helemaal gezien wordt voor wie je bent. En ik denk dat dat zo moeilijk is om te vatten in een paar minuten. Maar naast kan dat. En het is echt een, alsof ze met jou in gesprek is tijdens dat nummer. En dat jouw haar fijn uitlegt. Daarom pakt het me.
0: Naast met Everything I Am van het album The Sky Knows I Exist. So yes.

0: Ja, en dit is dan maar een fragment.
1: Ja.
0: Maar ik zou vooral zeggen, als je klaar bent met het luisteren van dit programma, zet het hele album even op.
1: Ja, doe dat beter dan dit. Ik denk dat je daar meer plezier aan gaat hebben.
0: Waar vinden jullie elkaar in het artiestschap?
1: Kritiek. Ja. Naast is altijd de eerste persoon die iets van mij leest. En vice versa. Ik ben de eerste persoon die iets hoort of leest. En wij kunnen gewoon echt eerlijk met elkaar zijn. Zonder dat we denken, oh, vind je niet goed? Vind je mij niet goed? Dat zit er niet echt in. Wij hebben elkaar zo artistiek hoog zitten, dat de mening gewoon de mening is. En dat wij benaderen als, zij wilt of hij wilt het beste voor mij. Dus het is gewoon eerlijk. Maar ook elkaars grootste cheerleader. Ik heb, denk ik, sinds ik met Naas ben, al haar concert gezien. En zij al mijn voorstellingen minimaal 3 keer. Maar ook elke première thuis films en series kijken. Ja, dus we zijn en elkaars grootste fan, maar ook elkaars zuurste recensist.
0: Hebben jullie altijd zo goed die kritiek op elkaar kunnen delen? Of is het ook iets wat je hebt moeten leren?
1: Ja, leren, ja, tuurlijk. Ja, we hebben dat moeten leren. En met leren bedoel ik heel helder communiceren wat we nou bedoelen met wat we zeggen. Daar zijn we heel goed in. Op een gegeven moment waren we er zo goed in dat we zeiden, zullen we even stoppen met communiceren? Ja, dat moesten we wel leren. Maar ik denk dat het met vertrouwen ook komt. Dat je denkt, oh, jij respecteert mijn kunstenaarschap zo erg. Dus jij zal wel eerlijk durven zijn.
0: En moet je ook elke keer de, hoe zeg je dat? Het weerstaan om haar niet te vragen om ook muziek te maken voor jouw voorstellingen?
1: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Ja, ja, ze is, want niemand kent mij zo goed als Naas in wat ik wil. Dus met haar is het even een half uur praten en dan heeft ze alles wat ze nodig heeft. En met een andere persoon die ik niet zo goed ken, moet je natuurlijk eerst goed uitleggen wie je bent en wat je wilt en wat je smaak is. En ook zoeken wat diegene wilt maken en daarin samenkomen. Ja.
0: En voor jouw voorstelling Laatste Minuten, heeft ze zich daar ook weer tegenaan bemoeid?
1: Ja, tuurlijk. Ja, Naas heeft de soundscape gemaakt. Hele vette nummers. We hebben ze gisteren nog even in de auto geluisterd en vandaag gaan we haar muziek in de voorstelling monteren. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja.
0: Oh, is ook wel een spannende dag.
1: Ja. Ja, Naas zei ook gisteravond, zij zei, nou, ik heb wel zin in morgen. Lekker monteren.
0: Terwijl jij tegen blinde paniek aan zit.
1: Nee, ik denk ook, daar was zij dan eerst onzeker over. En toen zei ik, schat, je bent zo goed. Waar maak je je druk om? Ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. En het gaat alles alleen maar versterken.
0: Als je Naas ook live wil zien, dat kan. Ja. Dan niet per se komende week. Maar wel in september. 19 september speelt ze in de Oosterpoort in Groningen. 25 september Metropool Enschede en 17 oktober Podium Mozaïek in Amsterdam. En ja, dat is altijd geweldig om Naas live mee te maken. Dan wil ik naar openbare kunst. Naar Bel op het Oude Kerksplein in Amsterdam. Een sculptuur gemaakt door Els Reijersen. Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
1: Ja, je ziet een... het is volgens mij koper, dat denk ik. Zwart. En je ziet een vrouw in een soort van lijst. Het is eigenlijk een raam, maar ik zie het als een lijst. Oh, dit is een schilderij, zie ik daarin. Ja.
0: En ze staat daar op hoge hakken met de handen in de zij. Heel stoer en sterk.
1: Ja, dat is ze.
0: Waarom heb jij dit beeld gekozen?
1: De locatie waar het staat. En het is een ode aan sekswerkers. En ik vind sekswerkers sowieso een van de oudste beroepen die er zijn. En ze zijn niet alleen sekswerkers, het zijn psychologen ook. En ze zijn van alles. Ze zijn de goede gesprekspartners. De mensen waarmee je goed kan lachen, waar je leuke tijd mee kan hebben. Dus ik respecteer heel erg sekswerkers in wat zij doen. En in hoe lang het al gedaan wordt. En ik vind het een baan die heel veel respect verdient. Dus dat daar op die plek zo'n mooi beeld staat, vind ik gewoon prachtig.
0: Mooi, omdat je hetzelfde pleidooi ook hebt gehouden voor mensen die werkzaam zijn in een criminele organisatie. Ja. Dat jij dus heel erg het vermogen hebt om de mensen achter het label te zien.
1: Ja, het zijn allemaal mensen. Kijk even in de schaduw. Daar is heel veel licht en kleur. Ja.
0: Heb je dat altijd gekund?
1: Ja. Ja, omdat ik altijd... ik ben heel erg geïnteresseerd in degene met wie ik praat. En soms is dat ook wel een beetje irritant, want dan ben ik op een gegeven moment aan het interviewen. Op café. Maar, en ik vind het altijd... Ik vind praten zo boeiend, want je zoekt eigenlijk naar een gemeenschap. En met iedereen, maakt niet hoe ver je, het zij politiek of met wat voor werk jij doet, staat. Je gaat altijd wel binnen 5 minuten raakvlak vinden. En dat vind ik heel mooi, ja. En ik heb het altijd gekund ook. Ja, kijk, Bergen op Zoom is ook zo'n plek waar je snel heel veel mensen tegenkomt. Want het is heel community-driven. Dus iedereen gaat naar hetzelfde café en iedereen eet op dezelfde plek. Dus je komt gewoon met elkaar in gesprek, ja. Ja, mooie mensen, ja, leuk.
0: Is daar eigenlijk ook in Bergen op Zoom een levendige sekswerkerscommunity?
1: Er zijn wat huizen, ja. Maar de dichtstbijzijnde plek is de haven van Antwerpen. Dus Schipskwartier. Dus het is in de 20 minuten rij. Dus er is wel, ja. Dus sekswerkers die daar werken, die komen ook wel in Bergen op Zoom. Het is de eerste stad als je in Nederland komt.
0: En jij zwaait dus altijd even naar Bel op het Oude Kerkse plein in Amsterdam. Ja, heel mooie sculptuur. Ja, nu we toch weer in Bergen op Zoom zijn, wil je ons meenemen naar het hof van Museum Markiezenhof?
1: Ja, dat heeft zo'n speciale plek in mijn hart, omdat Bergen op Zoom is een hele, hele oude stad. De eerste, we denken uit de jaren 1300, maar het is waarschijnlijk ouder, omdat er is een hele grote brand geweest en het archief is toen ook verbrand. Er is één gebouw bleef overeind staan na die grote brand, en dat was Herberg de Gouden Draak. En dat bestaat nog steeds, dat is nu een hotel. En het staat schuin tegenover Theater de Maagd. Dus waar ik ook als kind veel kwam. En daarachter is weer het Markiezenhof. Het Markiezenhof is zo'n onaangeraakt stukje geschiedenis. En het heeft een hof, daar kan je gewoon naar binnen lopen. En ik voel me daar heel erg verbonden altijd, omdat we als kind deden daar elk jaar de middeleeuwen naspelen. Dus dan ging je als kind, als je middeleeuwse dag, en dan kleed je zo. En dan waren er ook, dan kreeg je duiten, zo houten munten. En die werden dan ook misschien gestolen door iemand. En je was dan even in een hele andere wereld. En dat is mij zo bijgebleven, dat het hof voor mij een stukje fantasie is geworden. Dat als ik daar binnenstap, kan ik alles zijn. Of wie ik maar wil zijn.
0: Als wie ben jij ooit verkleed geweest? Dat je nu moet denken, maar uit de middeleeuwen? Of was je gewoon altijd een ridder?
1: Ik was geen ridder, nee. Nee, ik was een, hoe noem je het? Een peasant. Ja. Ja, nee, ridders. Er was één ridder daar. Dat was een stoere man. En, ja,
0: oh, je kon niet zomaar een ridder lopen uithangen?
1: Dan. Nee, dat gaan we niet. Nee, je was wel gewoon een peasant. Welcome to life.
0: Ja, het hof van Museum Markiezenhof, dat is jouw gratis tip. Want je kan daar dus gewoon inlopen. Je hoeft niet een kaartje voor het museum te kopen.
1: Nee, je kan daar lopen en je kan in die hof zijn. En er is wel een museum binnen. Maar de echte kunst is het gebouw zelf, denk ik, en het hof. En ook één keer per jaar is er een soort van megafestival in de stad. En dan kan je daar ook, hoe noem je dat, kruisboog schieten. En dat soort dingen doen. Dus het is, ja, ga daar naartoe.
0: Ja, het oudste stadspaleis van Nederland. Ja, en op dit moment is er ook een tentoonstelling gaande waarvan ik me kan voorstellen dat die juist ook heel mooi is om te zien tegen die oude architectuur. En dat is She. Een vrouwelijke artieste in de grafiekkunst. Dus tot en met 30 augustus. Dus dat is...
1: Oh, daar ga ik naartoe, dankjewel.
0: Oh ja, wanneer ga je weer naar Bergen op Zoom?
1: Ik denk volgende week weer eens. Ja, ik ga om de 2 weken wel. Oh, soms om de maand, maar probeer wel te gaan, want het is voor mij echt de grond aan verhalen en inspiratie. Als ik een beetje vastloop hier, dan ga ik daar naartoe.
0: Kun je je voorstellen dat je ooit weer terug zou verhuizen naar Bergen op Zoom?
1: Ja. Kan ik wel. Ja, mooie boerderij. Schapen, geiten, kippen. Ja, wil ik wel doen.
0: Maar je gaat dan niet in de stad zelf wonen?
1: Nee, ik wil wel naar een boerderij op een gegeven moment. Ja.
0: Oh ja. Een andere rode draad in jouw werk, die we al veel hebben besproken, is dus criminaliteit. En de podcast die jij wilt tippen is Napleiten. Een hele goede podcast van BNR, van misdaadjournalist Wouter Laumans en strafrechtadvocaat Christian Vlokstra.
1: Ja.
0: Is dit ook een inspiratiebron voor jou?
1: Ja, zeker. En ik vind het zo boeiend met wie zij in contact komen, welke mensen ze moeten beschermen. En je hoort, dat vind ik zo vet aan advocaten. Zij, omdat ze werken met criminelen, hebben zij empathie voor hen ook. Omdat zij echt de echte crimineel ook ontmoeten vaak. En ik vind die verhalen zeer inspirerend. Ik vind het gewoon een hele goede podcast.
0: Ik heb hier een fragment gepakt waarin ze praten over de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in 2022. En dan hebben ze te gast, dat is ook zo'n wereld die voor ons stervelingen meestal gesloten blijft, maar waar wij dus in mogen kijken dankzij hen. Spreken ze met het hoofd DSI, Dienst Speciale Interventies, die arrestatieteams onder andere aanstuurt.
2: En jij bent hartstikke druk bezig, iedereen is hartstikke druk bezig, maar hoe was de situatie in de Apple Store op dat moment?
3: Nou, uiteindelijk was het zo dat hij één man gegijzeld hield, dus die Bulgaarse man. En hij dacht dat dat de enige was, want de rest was eigenlijk weggevlucht. Behalve vier mensen die in de trapkast zaten, maar dat wisten de verdachten niet. Daar hadden wij contact mee via onze onderhandelaars. Dus een taak van onderhandelaars is ook slachtoffers geruststellen. En we hadden zo'n beetje tussen de 60 en 70 mensen op de bovenverdieping zitten.
2: En die zijn allemaal hartstikke bang natuurlijk.
3: Ja, die zijn bang. En het is moeilijk om te bepalen, oké, kan die verdachte bovenkomen? Kan die nog meer mensen in gijzeling nemen? Want dat is wat je niet wilt. En die vier mensen in de trapkast, ja, dat was natuurlijk gewoon echt een hachelijke toestand. Want daar was hij vlakbij. Kijk, die mensen die boven zaten, dan moet je nog een trap op, enzovoort, enzovoort. Maar dit, die kans op ontdekking was gewoon hartstikke groot.
0: Je moet lachen, waar moet je lachen?
1: Dit vind ik mooi. Want dit is zo, ik luister naar deze man. En voor mij, hij is heel gepassioneerd aan het vertellen over zijn werk. En ik moet gewoon altijd lachen als mensen woorden als das, mahachelijk. Dat soort, ik vind woorden ook grappig, dus daarom, ja.
0: Ja, echt een mooie vent. Ik heb heel erg genoten van deze aflevering.
1: Ja.
0: Terwijl het natuurlijk een hele verdrietige gebeurtenis is geweest.
1: Absoluut.
0: Wanneer luister jij naar deze podcast? Wat is je moment? Ben je aan het hardlopen, aan het autorijden?
1: Ik doe niet aan hardlopen, maar het is vaak autorijden of in de ochtend, als ik wakker moet worden, zet ik een podcast op.
0: Dat je denkt, kopje koffie en een beetje crime.
1: Precies, ja.
0: De podcast Napleiten. Er zijn nog zoveel dingen te tippen en de tijd tikt weg. Ik denk dat we het nog moeten hebben over de voorstelling, over Donnie.
1: Ja, leuk.
0: Van Robbie Wallin en Rosina Salihu. Ja. Te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival. Waarom vind jij dit zo'n goede voorstelling? Waarom moeten wij hierheen?
1: Oh, de muziek is fantastisch. Zo goed. Er zit een live band naast. En al die spelers, zijn jonge spelers, zijn ook allemaal stuk voor stuk heel goed. En het is het jeugdtheater eigenlijk. Maar het is ook een boodschap voor volwassenen wat erin zit. En daar hou ik van. Ook vroeger tekenfilms, weet je wel, kon je met je vader en moeder kijken. Want de boodschap was voor beide. En dat hebben ze in deze voorstelling ook goed weten te pakken. En zij laten gewoon zo mooi de jeugd zien. Waarin soms de jeugd negatief wordt afgebeeld. Weet je wel, fat bike, dit, dat, bla, bla, bla. Toen zei het weer zo, ze laten echt de struggle van binnenuit zien. Dus je merkt, oh, dit is echt gemaakt met hun. En dit is gemaakt om te verbinden. En het decor is prachtig en de kostuums zijn fantastisch. Het is echt zo mooi om te zien. En terecht, ze zijn ook genomineerd voor een prijs. Vandaar dat ze weer te zien zijn. Want dat is moeilijk in de zomer een theaterstuk tippen, maar dit kan dus. En ik ben heel blij met deze tip en ga er alsjeblieft naartoe.
0: Ja, op 10 en 11 september is het te zien in De Krakeling. Je zegt, ja, het is weer te zien. Wat fijn dat het weer te zien is. Hoe is jouw afscheid van de voorstellingen die jij hebt gemaakt? Want het moet ook heel raar zijn in het geval van Laatste Minuten, wat je dus kan zien op Bosfest komende week. Dan heb je het een paar keer gespeeld. Je bent er zo intensief maanden mee bezig geweest. En dat was het dan.
1: Ja, ik zeg nooit doei. Want Kind van het Licht wordt een boek. Bergverzetten wordt een film. Dus het komt terug. Het gaat, als het verhaal nog moet doorontwikkelen, dan zal het zich wel doorontwikkelen. En qua theater, ja, dat is gewoon een geheim met het publiek. Dus het is ook fijn dat het weg is. Want dan kunnen we het erover hebben jaren later nog. Want wij waren daar samen. Dat is de magie van theater natuurlijk.
0: Heb je nog een afscheidsritueel? Als je de laatste voorstelling van een voorstelling hebt gespeeld?
1: Ja, als ik thuis kom, dan zet ik vaak pianomuziek aan. En dan ga ik even denken wanneer het idee bij mij opkwam. En hoeveel fantastische mensen eraan hebben gezeten en wat het is geworden. En dat doe ik dan op mijn badkamer. Met het raam open en kijk ik naar buiten zo. En dan ja, ben ik dat aan het reminiscen een beetje.
0: En schrijf je dat ook wel eens op?
1: Nee. Nee, dat vind ik ook weer dat moment met mij en een geheim. Ja. En schrijven voelt een beetje als werken, dus dan ben ik zo van, dit even niet.
0: Even niet.
1: Even niet.
0: Nee. En het doorbreekt de magie inderdaad misschien ook wel. Maar het afscheid is er nog niet. Eerst maar eens beginnen met spelen, laatste minuten. Farhad Kaplan, dank je wel voor dit mooie gesprek en voor je mooie cultuurlijst. Wil je dit gesprek nog een keertje naluisteren? Dat kan via de NPO Luister-app bijvoorbeeld, want het is niet alleen een radioprogramma, maar ook een podcast. Zometeen hoor je Vroege Vogels. In de laatste seconde die we hebben, wil jij nog een element uit flora en fauna op het podium zetten? Dat je zegt, oh, die bloem, dat boek, dat dier.
1: Oh, de kolibri-mot zag ik laatst. Kolibri-vlinder.
0: Daar doen we het voor. Ja. Heel mooi, ja. Ster.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: NPO Radio 1.
10: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer staat in brand. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. 1 agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. Die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes voor de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK, Ajax won van de Schotse Rangers. En beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: die anders doet.
1: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
2: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 19:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
5: Geert-Jan van der Spek nam dit vorige week op in het Zeeuwse natuurgebied Oranje Zon. Hij schrijft: een groep van ongeveer 30 bijeneters ging de lucht in en maakte dit geluid. En we dachten eerst dat het een zwerm spreeuwen was. Oh, 30 bijeneters. Oh, die zien er zo mooi uit. Maar ook Paulien Stap twijfelde toen ze op landgoed Hilverbeek in Schaveland dit geluid hoorde. De roep deed haar aanvankelijk denken aan een buizerd, maar toch anders. Ze schrijft: je hoort een zwarte specht. Ja, wat mooi. Wee, ja, het lijkt wel op een buizerd. Maar je hoort ook mijn voetstappen op de droge blaadjes. Paulien Stap, what's in a name, neemt haar eigen voetstappen op. De cirkel is rond.

Een heel goedemorgen. Het is zondag 9 augustus. Het belooft weer een warme dag te worden. Desondanks vertrekken de eerste gierzwaluwen. En daar gaan we het over hebben, over die vogeltrek. Maar we trekken langs meer onderwerpen. De aanstaande eclips. Wat doet dat met het gedrag van vogels? En de enorme droogte. Hoe gaan de akkerbouwers daarmee om? En we trekken erop uit met een milieuagent, tevens libellen-expert in de weerribben. Harde aanpak tegenover tere vleugeltjes. En de man die alles van varens weet, die trekt hier naar het Groene Huis om mij bij te spijkeren in de wereld van de varens. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: dat was deel 1 uit de derde symfonie van de Nederlandse componist en violist, ondanks zijn Duitse naam, dus een Nederlander, Friedrich Schwindel. Wekelijks krijgt Vroege Vogels tientallen mailtjes van luisteraars over bijzondere natuurwaarnemingen en opvallende vondsten. Tussen al die berichten zat eentje die meteen onze aandacht trok. Een 88-jarige fan van het programma heeft al sinds de jaren 70 een volkstuin, is nog altijd bijna dagelijks te vinden op die groene oase van 150 vierkante meter. Voor verslaggever Rosemarijn Brus reden genoeg om eens een kijkje te gaan nemen. Ze reist af naar een volkstuinencomplex naast de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer, waar ze op zoek gaat bij Ineke Israël.
1: Loop je achter mij aan?
2: Ja, ik kom achter je aan.
1: Oké.
2: Ik loop rustig. Maar ik kan je volgen hoor, als je zo rustig
1: bent. Zoomt hier even lekker een hommel erbij.
3: Ja, aardhommel zo te zien.
1: Ik pak ze ook wel eens beet. Je kan ze beet pakken. Ik vind ze zo schattig.
3: Ja. Ik ben gek op hommels. Ik, oh,

0: ben misschien wel een gereïncarneerde hommel. Wie zal dat zeggen? Ik ben
1: echt ja. Nou, ik zou, als ik aan de luisteraars moet uitleggen hoe het er hier uitziet, hè, dan zou ik zeggen, het is een wilde tuin met kronkelpaden, ja, met van alles en nog wat door elkaar.
0: Ja, ik vind het en een mooie bessie. Die hebben we ook nooit geplant. Die is hier uit zichzelf gekomen. Nou, ik hou ervan.
1: Het vliegt hier een beetje aan. Ik hoor een schoolhekser op de achtergrond.
0: Ja.
1: Ook nog.
0: Ja, ja.
1: Ik denk als je kind bent, dan kan je heel goed verstoppertje spelen in deze tuin.
0: Ja.
1: Hoe groot is deze tuin?
0: 250 vierkante meter.
1: Je bent 88 en dan heb je nog een tuin van zo'n groot formaat.
0: Dus echt, ik zou die tuin niet willen missen. Heel veel mensen houden toch van een eilandje in planten en een stuk zwarte grond daartussen. Dagelijks geraakt of geschoffeld. En dan weer zo'n eilandje. Nou, dat is voor mij is het niet.
1: En Ineke, hoe lang heb je hier dan al een tuin?
0: Hier heb ik 12 jaar een tuin. En daarvoor had ik rond 40 jaar een tuin. Dit is mijn 52e jaar.
1: Ja, jeetje. In de jaren 70 is deze tuinvereniging gestart, hè?
0: Ja.
1: Dus, en dat was eerst eens op een andere plek. En toen dacht je gelijk, daar moet ik bij zijn.
0: Nou, toen mijn man die dat krantje las en die advertentie van de gemeente overweegt een tuincentrum te beginnen, zou dat iets voor jou zijn? Ik ben toen naar de gemeente gegaan. Ik heb ingetekend. En ik kreeg de tuin. En toen ben ik gaan. En ik weet dat ik zo fanatiek was dat ik mocht toen, ik werkte bij een bank en ik mocht toen naar het noorden waar mijn ouders toen woonden. In Paterswolde, op de grens van Groningen, Drenthe, Friesland. En dat mijn moeder altijd op mijn verzoek het afval uit de tuin in een zakje deed. En als sweepertje ging ik dan in de trein met een stok met daar aan de zak. Ja, ik denk dat tuinafval, dat is mijn natuur. Dat is de huid van moeder aarde. Dat gooi je niet weg. Nou, ik ben de enige gek hoor. Niemand is zo fanatiek als ik.
1: Maar zijn er hier dan ook planten die je toen hebt geplant die er nog steeds zijn?
0: Deze hazelaar.
1: Kijk,
0: dat is een toverhazelaar.
1: Deze die hier een beetje laag staat.
0: Die bloeit in de winter.
1: Ah.
0: Die is meegekomen.
1: Maar zijn die ook al in de jaren 70 geplant?
0: Ja, ik zie een vruchtje zitten. Wat leuk. Dat zie ik nu hier. Zit een vruchtje. En ik zie
1: en daarboven ook, ja.
0: Ja, ik zie dan
1: oranjeachtig.
0: Oh, en daar komt zaad uit. Wat leuk.
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik weer een hele leuke ontdekking. Heb ik aan jou te danken. Die verhuizing. Ik heb heel veel volwassen planten. Dat heeft Harry zijn rug gekost.
1: Mee verhuisd van het oude complex hierheen.
0: Die heeft van het oude complex meegewerkt. We hebben 9 veewagens. Dat geloof je niet.
1: Jeetje.
0: Echt waar. Met kluiten aarde. Met compost. Met wij niet mee.
1: Harry is hier is jouw buurman.
0: Nee, het is en mijn man.
1: Steun en toeverlaat.
0: Dat is een steun en toeverlaat. Zijn vrouw en zijn kinderen ook. Ik heb geen kinderen van mezelf. Ik heb 4 kinderen van hun. 4 volwassen kinderen, jouw leeftijd, rondom. Ja. En dat zijn allemaal schatten. En die zorgen voor mij. Ik ben nu dus hulpafhankelijk.
1: En ze want je hebt je heup gebroken.
0: Ik heb mijn heup gebroken, ja. Heel akelig, hier in de tuin.
1: Ja.
0: En dat ging zo snel. Ik denk, ik kom hier nooit meer terug. Ik ga dood, ik breek mijn heup. En dat was ook zo. En na een week of 7 was ik weer hier.
1: Je bent er nog.
0: Ik ben er nog. En, ja, en ik ben niet kapot te krijgen. Nee. Niet zomaar. Maar ik heb het wel moeilijk gehad, dat zal ik eerlijk zeggen. Vooral dat binnenzitten, in een bed liggen. En ik denk, ik wil naar mijn planten, dan ben ik gauwer beter. Maar ik ben zo gelukkig. Die tuin is echt mijn leven. Thuis doe ik, slaap ik en thuis eet ik. Maar hier leef ik. Mensen hebben dat zelfs waar ik woon. Ik woon in een 50-plus huis. Nou, de meesten zijn 80-plus.
1: Ja, ja.
0: Maar ze weten al, ben je weer naar je tuintje geweest? Wat doe je daar toch de hele dag? Ik zeg, kom maar helpen. Er is genoeg te doen.
1: Wil je dat eens omschrijven, hoe zo'n dag op de tuin eruit ziet?
0: Nou ja, ik word wakker om 5 uur. Ik eet en dan komt Harry meestal. Ja, dan gaan we, ik op de scootmobiel.
1: Mm-hmm.
0: En hij met de fiets. En dan gaan we gelijk aan de gang. Meteen. We zijn meestal na een half uur, zegt Harry, wil je koffie? Ik zeg, hoef je nooit te vragen. Kan je me altijd voorroepen. Ik drink nep koffie. Harry noemt dat afwaswater. Maar dat mag hij.
1: En kun je me ook iets aanwijzen wat nou een plant is die je mee hebt verhuisd van de vorige plek?
0: Nou, onder andere deze. Die stond ook in de oude tuin. Die had ik nog niet. Dit is een appelbes.
1: Zullen we een klein stukje daarheen lopen? Ja, want dat lukt je toch, zei je?
0: Ja, als het niet meer gaat, dan sleep ik het wel aan.
1: Zo, dan moeten we hier even goed onder die pruimen door, zeg. En ik ben al heel klein. En ik moet zelfs bukken. En welke zijn dit?
0: Ja, symfyte. Het is een plant die diep de wortel de grond ingaat en stoffen naar boven haalt waar al die andere planten van kunnen profiteren. Het is een prachtige plant en beesten zijn er gek op, moet ik zeggen. Het is de oervlox, de moeder of vader van alle vloxse soorten. Alle kruisingen zijn hieruit voortgekomen. En het is ook een insectenplant.
1: Als je nou een gedreankineerde hommel bent, dat zegt dus ook iets over deze vlox. Daarom heb je hier staan.
0: Ja, ik vind hem prachtig. Ik vind alle vloxen mooi.
1: De oervlox die je hier zo naar wijst, die bloeit mooi paars.
2: Ja, en het mooie is, hoe warmer het wordt, dan wordt die rozeachtig.
0: Roodachtig.
1: Ah.
0: Ik vind dit het mooiste hoor, als hij zo is.
1: En is dit dan ook je favoriete plant hier in de tuin?
0: Alles is favoriet.
1: Ja?
0: Ik hou erg van insecten. Ik hou eigenlijk overal van. Ja, zelfs van onkruid. Dus klinkt gek. Paardenbloemen laat ik altijd staan. Die vind ik prachtig.
1: Zijn er dan bijvoorbeeld ook planten waar je dan een bepaald gevoel bij hebt? Dat je denkt, nou, dat was toen...
0: Nou. Die varentjes vooraan, helemaal vooraan, die komen uit de tuin waar mijn ouders in Paterswolde. Nou, als je 88 bent, heb je je ouders niet meer. Dat is logisch, hè?
1: Ja.
0: En dat is een aandenken aan mijn ouders.
1: Ja.
0: Die mogen nooit weg. En als ik eikenhout vind, werk dat aan de voet van die eikenvaren. Want ze groeien tussen en tegen de wortels van eikenbomen aan.
1: En zeg je dan ook altijd gedag even tegen ze als je hier bent?
0: Soms, maar dat zeg ik soms zonder woorden. Ik hou ontzettend van mijn planten, het zijn mijn kinderen.
1: Wat maakt het dan zo'n tuin als dit en dus de planten waar je zo voor zorgt? Ja, wat maakt het dan dat je daar om 5:00 ochtends opstaat en weer denkt, goh, ik ga weer naar die tuin?
0: Ik zou ook om 4:00 kunnen opstaan.
1: Ja.
0: Ik ben zo gelukkig als ik hier ben. Als ik weer dat hekje zie en 's avonds zeg ik nou tot morgen jongens.

0: Lee Weeps. Ja, ik ken het allemaal wel. Het was natuurlijk het beroemde nummer van George Harrison. Maar nu prachtig uitgevoerd door topgitarist Milos Karadaglic. Tijd voor de vroege vogels Venolijn. Er kwam weer heel veel binnen door jullie. Dank daarvoor. Dit is een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Joost Drenthe uit Wolfhezen. Afgelopen zondag, het was al behoorlijk heet, was ik zittend op een laag krukje fruitboompjes aan het water geven met een sproeikop op de tuinslang. Toen eerst een rood bosje zich daaraan kwam douchen en vlak daarop een jonge merel met open bek en afhangende vleugels vroeg of die ook mocht en zich daarop behaaglijk ronddraaide in de waterdouche. Ik heb daarna maar een platte schaal met water neergezet voor eventuele andere badgasten.
2: Elise van Waasek uit Voorburg. Van de week had ik zomaar in de keuken uit de sla die ik net gewassen had een sprinkhaan van wel 10 centimeter. Ik heb hem keurig netjes opgepakt en ik heb hem buiten op het balkon in de bloemetjes gezet.
3: Riet Moerings, Rosmalen. Een bloedhete dag en 7 jonge eendjes in de sloot. En mijn azalia en magnolia proberen alle twee nog tot een tweede bloei te komen.
4: Dick van der Zande uit Arnhem. Deze middag, 4 augustus, om 3 uur, een grote groep van 40 tot 50 huis- en boerenzwaluwen boven de grote weide in Zippenaal gezien. Profiterend van de harde wind en thermiek om insecten te vangen. Fantastisch om deze ware luchtacrobaten te zien opzetten voordat ze weer binnenkort vertrekken.
5: Ja, met Anneke Hartman. Ik ben een oud omaatje en we hebben egeltjes in de tuin. En die hebben we een avond, hebben ze een hele avond om elkaar heen gedraaid. En uiteindelijk hebben ze gepaard.
6: Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. In veel tuinen op Tuinpark Ons Buiten bloeit sinds enkele dagen de blauwe knoop. Blauwe knoop is een oud geneeskruid, gebruikt tegen allerlei ziektes en tegen hekserij. Geen wonder dat de duivel, die nooit het goede met de mens voor heeft, zo woedend werd over al deze goede eigenschappen van de blauwe knoop, dat hij een stuk van de wortelstok heeft afgebeten. De wortelstokken hebben inderdaad een vreemde vorm.
7: Hallo, dit is Peter. Ik was vandaag op een fietstocht in de buurt van Kampen en zag in het Revendiep veel kievieten en grote groepen lepelaars, maar ook enkele bijzondere vogels. Een paar fourragerende watersnippen, 2 goudplevieren en als klap op de vuurpijl 4 volwassen reuzensters en 1 juveniel. Heel bijzonder.
8: Nel van der Heijden, Utrecht. Het viel mij afgelopen donderdag heel erg op dat er nog een linde in bloei stond. Een linde die we ook al hadden gemeld eind mei. Deze bloeit dus wel heel lang. De meeste lindes zijn al lang uitgebloeid, meestal zo begin juli. Verder viel me ook op afgelopen week dat er nauwelijks krekels te horen zijn.
9: Met Gerien van den Broek uit Landsmeer. Donderdag zaten we in de tuin, formaat postzegel, te eten toen plots een wesp langsloog, met onder zich een bij in zijn greep. Hij cirkelde rond en landde bij een hoopje zand op ons terras. En hij verdween met de bij in het nest. Wij dachten dat het een mierennest was, maar het bleek een nest van een bijenwolf. Een solitair levende soort waarvan de vrouwtjes bijen vangen. Verdoven en vervolgens er een eitje in leggen. De bij blijft verdoofd en wordt later door de larve levend opgepeuzeld.
10: Gerrit Altena, Apeldoorn. Een eersteling. 1 eersteling, 1 eerste rijpe druif van mijn eigen druivenstruik. Nou, dat is toch wel weer heel erg vroeg. En de laatste dingen, mijn bramen zijn inmiddels al helemaal rijp en opgegeten.
11: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik ben onderweg naar de dijk en ik doe even het bosje aan. Daar staan pruimenbomen. Inmiddels, ook door de wind, zijn er heel veel pruimen gevallen. Als valfruit is natuurlijk verschrikkelijk interessant voor allerlei leuke vlinders. Ik zie dagpauwogen, ik zie atalanta's, ik zie gehakkelde aurelia's... die zich niet alleen maar opwarmen op de bittengevel van het huisje wat erbij staat. Maar daarnaast ook snoepen aan van alles wat op de grond ligt. Nou, daar doe ik gretig aan mee.
12: Nico Zwanenburg uit Ronden. Vandaag zijn de laatste twee gierzwaluwen vertrokken uit Dronten naar het warme zuiden van Afrika om daar te overwinteren. Verder hebben we op 31 juli hebben nog een nest met vier jonge torenvalken voorzien van een ring. In onze loopbaan van het ringen hebben we nog nooit zo laat torenvalken geringd. Dus vermoedelijk is dat het een tweede legsel is. Want er zijn heel veel muizen op dit ogenblik en er is voldoende voedsel. Dus beide

hebben nog een nest met vier jonge torenvalken voorzien van een ring. In onze loopbaan van het ringen hebben we nog nooit zo laat torenvalken geringd. Dus vermoedelijk is dat het een tweede legsel is. Want er zijn heel veel muizen op dit ogenblik en er is voldoende voedsel. Dus beide meldingen zijn...

0: De serenade uit het eerste strijkkwartet van Roman Hofstetter, 18e eeuwse, begin 19e eeuwse componist, uitvoert door het Van Burg Strijkkwartet. Straks gaan we mee met de Milieupolitie. Nu eerst het nieuws van 19:30, gelezen door Michel Koenen.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In Colombia zijn een dag na de beëdiging van de ultrarechtse president de la Predella twee aanslagen gepleegd. In het noorden van het land werd een agent gedood bij een aanval op een politiebureau. In het zuidwesten ontplofte een autobom. Daarbij vielen meerdere gewonden. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. En in Uden is gisteren iemand...

0: met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Dat gebeurde na een achtervolging. De politie zag een gestolen auto rijden met een caravan daarachter. Een stopteken werd genegeerd, de caravan werd losgekoppeld en de auto stoof er vandoor. In Uden knalde de gestolen auto vervolgens op een politieauto. Eén agent raakte gewond. De auto werd een paar kilometer verderop leeg gevonden. Het weer nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden.
1: Vanmorgen liep ik naar buiten en hoorde een gezinnetje wielen walen. Dat vloog van boom naar boom, terwijl ze ondertussen contact hielden met hun welluidende roep. Het geluid is veel meer dan het afgezaagde doedeljo. Het is meer een hoog in de bomen verstopt instrument met de zomerse weemoed van een fluwelen altfluit die snel vloeiende gouden toontjes laat horen. Deze poëtische woorden zijn van Menno Hugge uit Markelo. Dankjewel, Menno. We zullen nooit meer denken aan het afgezaagde doedeljo, klinkt zijn lied, maar naar de gouden toontjes van een altfluit. Over naar minder poëtische zaken, namelijk drugsafvaldumpingen, stroperij, PFAS-vervuiling. Politiechef Oost-Nederland en landelijk portefeuillehouder Milieu Gert Veurink maakt zich hard om deze en andere vormen van milieucriminaliteit beter aan te pakken. Met verslaggever Gert Elbertsen is hij in het veengebied de Weerom ribben. En wat blijkt, deze Gert is namelijk ook een enorme libellenliefhebber.
2: Ja, dit is wel echt een van de mooiste libellengebieden van Nederland. Er zijn altijd heel veel soorten. Ook een paar wat soorten die specifiek hier voorkomen en verder weinig in Nederland.
3: Oké.
2: Okay. Kempis heidelibel, groene glazenmaker.
3: Daar gaat al iets.
2: Twee kleine libellen. Rood. Ik denk dat dat gelijk Kempis heidelibel was. Hier zit trouwens een gewone pantsier van hier.
3: Oh ja.
2: Op die grasstengel. Tussen de moeraswederik. Veel mooie planten ook hier, hè?
3: Ja.
2: Kattenstaart. Dus nee, het is gewoon een heel erg mooi gebied.
3: U komt hier vaak?
2: Nou, vaak, niet zo vaak als ik zou willen, maar ik kom hier wel regelmatig. Ik werk natuurlijk in Oost-Nederland, dus ook dit is een onderdeel van Oost-Nederland. Ik woon hier ook niet zo heel ver vandaan, dus een paar keer per jaar kom ik hier wel.
3: Ah ja.
2: Hier vliegt ook een Kempis heidelibel.
3: Dat ziet u snel.
2: Een paar, die gaan... Ja, ze zijn net iets anders dan andere heidelibellen. Ze fladderen iets anders.
3: Daar zit er eentje stil.
2: Ja, dat is iedereen.
3: 2 meter afstand, iets minder.
2: Ja, zeker, dat is er een. Dat is een mannetje. En je ziet dat hij rood is en heeft echt die zwarte druppeltjes als je dichterbij komt op zijn achterlijf.
3: Oh ja, ja.
2: Ja.
3: Subtiel hoor.
2: Ja, heel subtiel.
3: Het is een kleinheid, het libelletje.
2: Ja, hij is niet groot.
3: Zit bovenop die verdorde stengel van Pitterus.
2: Ja. Ja, echt het rood wat harder en echt het geel wat zwart. Mensen vergelijken het ook wel met de Belgische of de Duitse vlag, omdat het echt zo onder elkaar zit.
3: Ja, ja.
2: Dat is ook wat herkenbaar, dat hebben andere heidelibellen niet op die manier.
3: Wordt u wel eens voor gek verklaard door
2: Zeker.
3: Collega's?
2: Ja, ja, ja. Regelmatig, ja.
3: Okay.
2: Maar ik ben inmiddels op een leeftijd dat het me niet meer uitmaakt.
3: Ja. Heel goed.
2: Het is ook wel weer grappig om te zien dat als je daar gewoon over praat, dat er dan ook altijd wel weer heel veel mensen naar je toe komen die zeggen, oh wat leuk, ik doe dat ook. Of okay. Ik ben ook een natuurliefhebber en dat zoekt elkaar ook wel weer op.
3: Wat wilde u vroeger worden?
2: Ja, die vraag krijg ik vaak wel, had je geen boswachter willen worden, maar eigenlijk niet. Ik denk dat ik mijn hele leven wilde ik al bij de politie. En ik heb een hele lange tijd bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Maar toen kriebelde dat ook al wel, dus dat is altijd wel een draad geweest.
3: En die liefde voor natuur kwam later?
2: Nee, die was als kind ook al wel. Ik denk dat ik mijn eerste verrekijker had toen ik 1 jaar of 8 was of zo. Maar ja, het is voor mij altijd toch meer vrije tijd geweest. Dus het is een manier om tot rust te komen juist en lekker buiten. En dat vind ik juist heel fijn dat ik niet dingen hoef, dus dat het niet mijn werk is.
3: Nou, is dat nu veranderd? Kijkt u nu, als u in de natuur bent, in uw vrije tijd toch ook wel vaak als portefeuillehouder milieu naar een natuurgebied?
2: Ja, wel een beetje, maar... ik denk dat dat er ook al wel vroeger in zat, dat als je echt dingen ziet van lozingen of dingen die kapot zijn gegaan, dan ging je dat altijd wel aan het hart.
3: Ja.
2: En nu is dat weet je, wat meer de weg om daar mee verder te komen.
3: Ja.
2: Dus het loopt, ja, je kunt het inderdaad niet helemaal scheiden, maar nog steeds is het wel een manier van ontspanning voor mij.
3: Wat komt u zoal tegen in de milieucriminaliteit? Waar moet ik dan een beetje aan denken?
2: Dat kan echt gaan over asbest of over dumpingen van drugsafval. Nou, dan heeft elke eenheid, er zijn er 12 van in Nederland, heeft een milieurechercheafdeling. Daar doen ze echt opsporingsonderzoeken.
3: Ja.
2: En dat kan ook van ja, middelgroot tot echt best wel groot. Dus er zijn ook grote onderzoeken geweest tegen hele grote bedrijven ook in Nederland.
3: Zoals?
2: Geen moer staat aan NAM.
3: Ja, en u bent dus de landelijke portefeuillehouder milieu.
2: Ja, dat klopt. Dus wij zijn heel erg bezig geweest om, of nog steeds, om te zorgen dat dat ook allemaal voldoende bemensd wordt. Want milieu, we zeggen ook wel eens, is een beetje een sluipmoordenaar. Hè? Dus je hebt bloed aan de muurzaken, krijgen altijd voorrang. Dus dat is altijd, dus het is dan vaak lastig om capaciteit te reserveren die echt bezig is met gewoon wat dieper erin duiken. Het zijn moeilijke zaken, het duurt lang.
3: Ja, is milieu over het algemeen moeilijk?
2: Ja, het is toch, kijk, als je het hebt bijvoorbeeld, we hebben ook een hele grote zaak gehad over vervuilde grond. Ja, dan moet je dat helemaal, moet allemaal gemeten worden, moeten proefmetingen gedaan worden en echt bewezen worden. Ja, wat zit er dan in? Wie heeft dat gedaan? Dus het is, ja, ja, dat kan lang duren, ja.
3: En die bodem doet geen aangifte.
2: De bodem doet geen aangifte. Precies, precies. Paardje zwarte heidelibel.
3: Oh, ze lijken dood, maar...
2: Nee, die zijn aan het paren.
3: Zitten hier in het kortgemaaide gras.
2: Wel echt klein ook, hè? Ja. Een heel klein libelletje.
3: 2 centimeter.
2: Dat is een mooi beestje.
3: Zie bepaalde trends in de milieucriminaliteit.
2: Drugsafvaldumpingen, met name van synthetische drugs. En dat is niet van de laatste paar jaar, dat loopt al wel langer. Maar je ziet wel dat het toeneemt in het hele land. Dus waar het vroeger vooral in Brabant was, is het nu echt wel boven de rivieren gebeurt dat ook regelmatig. Nou, je ziet wel dat ze nu meer aandacht hebben voor pesticiden en voor gevaarlijke stoffen. Dat zijn ook wel onderwerpen waar we nu ook wel meer aandacht aan geven dan vroeger. PFAS. Ja, voor een deel zijn dat trends en voor een deel is het ook dat we er beter naar kijken. En als je beter kijkt, dan zie je meer. Dus dat is allebei waar.
3: En dat leidt ook tot meer zaken?
2: Het aantal zaken moet echt nog wel gaan groeien. We hebben echt op het gebied van intelligence en op het gebied van capaciteit wel wat stappen te zetten om ook te zorgen dat we inderdaad meer zaken kunnen gaan draaien.
3: Wat grijpt u het meeste aan?
2: Nou, dat toch het gemak waarmee het gaat. De moeite die het kost om het op te sporen. Dus je kunt vrij lang ongestraft best wel grote dingen doen. Dus als het gaat over PFAS, als het gaat over lozingen, als het gaat over vervuilde grond. We komen er vaak niet of te laat achter.
3: Ja.
2: Ja, we maken ons eigen land ermee kapot. Dus dat is, vind ik wel schokkend.
3: We zijn nu stil gaan staan bij een ja, wat meer moerasbosachtig stukje. Net ja, als het wat opener.
2: Ja.
3: Zie je hier dan ook direct andere libellen?
2: Nou, hier is een poeltje met waterlelie en krabbescheer. Die zou groene glaasmaker kunnen vliegen. Ik zie hem nu niet. Nou, zeker op die waterlelies in mei, juni zitten daar sierlijke witsnuitlibellen op. En dan zitten nu denk ik ook wel wat roodoogjuffers op en zo.
3: Heeft u een persoonlijke band mee, hè? Met die sierlijke witsnuitlibel. Kunt ja, u dat verhaal vertellen?
2: Ja, dat blijft wel een mooi verhaal. Sierlijke witsnuitlibel is een soort die uit Nederland was verdwenen. Het was nog een keer een losse waarneming in Maastricht. En toen was er later nog een keer een losse waarneming in de Weerribbe. En toen heb ik met een vriend van mij, boswachter Theo Mussen, hebben gezegd van, we gaan er een keer specifiek naar zoeken. Dus we hadden al die waarnemingen verzameld, allemaal literatuur gelezen. En gedacht, ja, hij zit gewoon in de Weerribbe, dat moet. Toen hebben we een keer een kano gehuurd en zijn we gewoon die hele Weerribbe af gaan struinen. En toen hebben we een populatie gevonden, inderdaad. Dus dat is heel mooi. En ja, anders was hij vast ook wel ontdekt, want het nam heel erg toe ook. Hoor. Okay. Dus hij is nu een stuk algemener dan dat hij toen was. Maar het is natuurlijk gaaf om als eerste weer een populatie terug te vinden. Dus dat was wel een juichmomentje als dat. Dus
3: dat
2: was,
3: beest is nu onlosmakelijk aan u verbonden.
2: Ja, zeker, zeker. Dus dat is een grote liefde, absoluut. Verschillende heilibellen soorten.
3: Okay.
2: Ik zag net ook een zwarte even tussendoor. Die neemt juist weer af. Maar die vliegt daar trouwens.
3: Hoe zie ik nou dat een zwart is?
2: Ja, bij deze is het heel makkelijk. Deze is ook echt zwart. Dus dat is de enige heilibel die zwart is. Die doet zijn naam eer aan.
3: Ja.
2: Dus dat het mannetje is zwart. Vrouwtje is geel met veel zwart.
3: Schrok van ons en is
2: schrok
3: nu
2: van ons en is nu, die denkt, ja, het is een goed met je.
3: Laatst verscheen er een rapport van Pauline Verheij over de wolf. En
2: ja,
3: zij had ruim 60 mensen geïnterviewd. En daaruit kwam een beeld naar voren dat wolvenstroperij, wolvenvervolging op best wel grote schaal plaatsvindt. Ook in het oosten van het land.
2: Ja.
3: Ja, er zijn nooit mensen voor gepakt. Maar staat dit bij jullie op de radar?
2: Het staat wel op de radar. We hebben wel een onderzoek een keer op gedraaid. Dat was naar een van de eerste die toen doodgeschoten is.
3: In Stroe was dat, hè?
2: Ja, en er zijn zo een keer een onderzoek geweest naar een wolf die zeer waarschijnlijk bewust is doodgereden. Maar het is heel ingewikkeld. En dat geldt weer hetzelfde voor. Ook hier is het wel kiezen met capaciteit.
3: Maar hoe kan het dan dat er nog nooit iemand voor is gepakt? Er zijn in ieder geval 2 wolven met een kogel gevonden.
2: Ja.
3: Is wordt hij nog voor vervolgd?
2: Nou, ik denk dat, kijk, wat u net al zei, er is, het is haalcriminaliteit. Dus die wolf die komt geen aangifte doen en de familie van die wolf ook niet. Dus we moeten er zelf achteraan. En dat zit dan inderdaad in een gemeenschap waar mensen daar natuurlijk niet over praten over het algemeen. Dus het is nog niet zo gemakkelijk om die informatie boven tafel te krijgen. Dus als ik een dode wolf heb met een kogel in zijn lijf, dan ben ik nog niet bij degene die dat gedaan heeft.
3: Ja.
2: En dat kan soms wel. Dus soms heb je wel getuigen of heb je verklaringen of mensen die net hebben gehoord dat mensen dat van plan waren of weet ik het niet. Dan heb je aanknopingspunten, dan zou dat kunnen. Ja, en soms ook niet. Er wordt wel veel opgetreden tegen stroperij. Dus er zijn ook allerlei teams, ook multidisciplinair, wel mee bezig. Ook met heel veel succes. Dus dat gaat vast ook een keer rondom die wolf wel gebeuren of lukken.
3: Ja.
2: Maar eerlijkheid gebied ook om te zeggen dat, dat, ja, dat we niet alles oplossen.
3: Hé, daar hoorde ik iets. Grote bonte specht. Ja, het is stil, hè?
2: Ja, het is nu stil. Ja, het is niet de beste tijd om vogels te kijken.
3: Nee.
2: Ik zag net een purperijger overvliegen, dus dat kan. En er zijn hier ook natuurlijk wel roerdompen en waterrallen. En het is ook voor vogels echt een mooi gebied.
3: Ja, het is ook niet alleen libellen voor u.
2: Nee,
3: in de vogeltijd kijkt u ook wel vogels.
2: Zeker, zeker. In de trektijd is dat heel leuk om te doen. En het hele jaar door ook wel. Maar ik vind ook andere dingen ook leuk, hoor. Planten, vlinders.
3: Het begint flink te regenen nu.
2: Ja, alles niet beloofd.
3: Ja, kijk. Hier staan we droog. Als een soort veldwachter staan wij nu in de bosjes.
2: Ja, zeker. Ja, de kans dat er nu niet iets gebeurt is niet zo heel groot.

0: versterkt het elkaar, die liefde voor natuur en uw beroep als portefeuillehouder milieu?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, we komen best wel uit een hele lastige tijd, waarbij, nou, wat ik net al een beetje vertelde, dat wel veel discussie over de capaciteit en of we deden echt te weinig aan milieu, als politie ook. Ja, dan helpt het wel als je een soort intrinsieke motivatie hebt, om er zo te zeggen, om het verder te brengen.
0: Ja.
1: En dat je niet gelijk loslaat als het even een ander onderwerp belangrijker lijkt. Dus we hebben het wel een paar jaar, denk ik, met een groep mensen goed vastgehouden. En het heeft er wel toe geleid dat er nu een mooi plan ligt om het echt duurzaam te borgen bij de politie en het nu echt op te gaan bouwen.
0: Ja.
1: Dus ik zal nog steeds niet zeggen dat het voor elkaar is, maar we zijn wel uit een lastige tijd waarbij ik echt in geloof dat we nu kunnen gaan bouwen de komende jaren.
0: Hoe ziet die duurzame borging eruit? Want ik begreep dat heel vaak milieurechercheurs toch nog op andere zaken werden gezet.
1: Nou, dat was een van de problemen en ook dat de vacatures niet werden gevuld. Dus dat we veel vacatures hadden. Maar je ziet nu dat het makkelijker is gemaakt om van buiten te werven. Dus dat je niet eerst de hele politieacademie gedaan hoeft te hebben, maar dat je ook op een andere manier kan binnenstromen in de opsporing.
0: Ja.
1: Dat helpt. Het helpt als het gewoon prioriteit heeft en belangrijk gemaakt wordt. Dus je ziet dat het heel vaak onderaan de streep was. Ik heb echt nog wel de tijd meegemaakt dat er een beetje lacherig over werd gedaan. Dat het een beetje als een geitenwolle sokkelhobby werd gezien. En dat is, die tijd is echt voorbij. Er is nu ook een hele generatie bij de politie die het heel belangrijk vindt. Ik merk het ook in ons overleg met andere politiechefs. Er is echt niemand die er nog lacherig over doet.
0: Nee.
1: Is echt wel, het is gewoon een serieus thema en dat vindt ook iedereen. Dus dat maakt heel veel uit.
0: Kan het ook zijn dat je te emotioneel betrokken bent?
1: Ja, ik denk wel dat dat kan. Dus ik heb wel in mijn omgeving ook wel gezegd, het moet ook niet zo zijn dat het belangrijk wordt omdat ik het nou belangrijk vind. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat het nu nog een thema is wat wel kan gebruiken, dat er een paar mensen omheen staan die het ook echt belangrijk vinden. Dus ja, maar dat is natuurlijk altijd een evenwicht waar je zelf naar moet kijken. Tegelijkertijd geldt dat wel voor iedereen, denk ik.
0: Ja, ook voor mij als journalist.
1: Ja, dus het ene ga je toch wat meer op aan dan op het ander. En daar moet je altijd even goed naar kijken of dat nog zuiver is.
0: Oh, daar gaat iets. Dat leek valkerig. Ja, het is nu wel achter die berken daar.
1: Ja. Boomvalk?
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ik denk het ook.
0: Zachtjes, lachende roep.
1: Ja, die komt natuurlijk ook op al die libellen af, hè? Dus dat is
0: oh ja.
1: Dat vindt hij leuk. Hij zit daar.
0: Waar?
1: In die boom, op die dooie tak aan de linkerkant.
0: Ja?
1: Dan zit hij daar.
0: Oh ja, ja. Ja, goed gezien. Ik pak mijn kijker er ook even bij. Ja. Gave beesten, hoor. Mooie donkere mantel, mooie donkere bovenkant. Op de buik dat witte met die zwarte stippen. En oh, daar gaat hij. En dan zie je ook zijn rode kontje.
1: Ja. En de bakkenbaardjes.
0: Ja. Ja.
1: Een heel mooi silhouet vind ik altijd als hij overvliegt. Hij vliegt nu van ons af, maar dat weet je zo, dat hele aerodynamische
0: zwaluwachtig.
1: Je ziet dat hij heel snel is. Ja.
0: En hij is dus ook wendbaar genoeg om libellen zo uit de lucht te plukken.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat is een beetje gruwelijk. Dan pakt hij ze en dan trekt hij de vleugels eruit en dan eet hij de rest op. Dus dat is wel
0: In de vlucht.
1: In de vlucht. Dat is allemaal vliegend, ja.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja. Dus een paar jaar geleden dacht je, nee, niet die campers opeten. Maar inmiddels zijn dat er ook zoveel dat het verschil niet meer gaat maken. Maar hier nog een purper reiger voor je.
0: Och, ja. Een wat gedrongener reiger dan die blauwe reiger die iedereen kent.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat er veel jonge mensen zijn die misschien iets met natuur willen doen, die iets voor natuur willen doen, dat die niet zo snel aan werken bij de politie denken.
1: Nee, we proberen ook wel steeds meer op allerlei marktjes en allerlei manieren van werven daar ook aandacht voor te vragen. We zien het trouwens wel steeds meer. Dus er zijn echt wel meer dan enkele politiemensen die bij de politie zijn gaan werken om die reden.
0: Okay.
1: We zien het ook wel bij de groene organisaties, dat er ook wel mensen zeggen, hey, ik wil eigenlijk wel de overstap maken naar de politie. En die hele jonge generatie die is wel weer veel meer begaan dan een aantal generaties geleden gemiddeld genomen. Dus het is, je ziet inderdaad wel veel dat er meer aandacht weer voor komt. Dus dat is prettig. Dat is weer een hele markt.
0: Wat horen wij hier?
1: Ja, ze hebben hier dus een heel van waterberen in de hoogtestand regelen. Dus ik weet niet exact hoe ze het hier doen, maar dat is wel wat hier gebeurt.
0: We zien hier veel krabbescheren.
1: Dus dat is goed voor groene glazen maken. Dus die zou hier heel goed kunnen zitten.
0: Dat is ook een libellensoort.
1: Ja.
0: Ik zie hier op dit sluisje, heeft iemand geschreven, meer koet, minder politie.
1: Ja, dat is, als er minder nodig zou zijn, is dat prima. Ik weet niet zeker of het concurrerende dingen zijn, meer koet en politie, maar het is, creatief gevonden. Dat is wel mooi, ja, alsof we het bedacht hebben.
2: Ja, dat is wel grappig, toch?
1: Ja, hier een mooi verhaal over milieupolitie te houden en dan hier gelijk de oproep voor minder politie. Ja, lekker dan. Ja.

0: Dans voor de zon, Air pour le soleil, van de Fransman Jean-Philippe Rameau. En dat is niet voor niks, want de eclipsbrillen zijn bijna niet aan te slepen. Het wordt misschien wel het beste moment van deze eeuw om een zonsverduistering te zien in Nederland. Aankomende woensdag is het zover, rond een uur of acht. Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een bijzonder experiment op poten gezet tijdens deze bijna totale eclips. Aan de telefoon sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Theo.
1: Ja, goedemorgen. Dat muziekje, heel toepasselijk.
0: Ja, goed hè. Nou, jij klinkt al heel. Je hebt er echt zin in. Wat gaan jullie onderzoeken?
1: Nou ja, we gaan kijken. Ik vind het wel een mooi woord. Of er misschien wel of niet een verstilling plaatsvindt tijdens de zonsverduistering.
0: Ja. En hoe ga je dat doen? Bij de vogels, hè, begreep ik.
1: Bij de vogels. En maar even een stapje terug. Ik spreek nog wel eens senioren en die vertellen mij allemaal over de zonsverduistering van 30 juni 54.
0: Oh.
1: Vergelijkbaar met de komende. En dan zeggen ze mij twee dingen. We hebben gekeken op het schoolplein. Heel goed. En de kippen gingen op stok.
0: Huh?
1: En dus blijkbaar doet zo'n verduistering toch iets met de natuur, in dit geval vogeltjes.
0: Ja, nou ja. Sorry, ik ben geen wetenschap, maar dat begrijp ik ook wel een beetje, toch?
1: Precies. Nou, en dan is het oude credo, meten is weten.
0: Ja.
1: En we hebben zo'n ruim 40 kastjes uitgedeeld die luisteren naar vogels. En eigenlijk doen die een soort automatische nationale vogeltelling.
0: Aha.
1: En wat we dus gaan doen, we gaan kijken wat gebeurt er nou in die periode tussen 7 uur en 9 uur bij al die 40 kastjes. We hebben wat software gemaakt.
0: Ja.
1: Dus we hopen ook vrij snel te zien. Nou, wat is er gebeurd? En misschien gebeurt er wel niks.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan het zien.
0: Ja. We gaan het zien. En die kastjes, die hebben jullie gewoon uitgedeeld aan vrijwilligers of ook allemaal onderzoekers,
1: nou,
0: wetenschappers?
1: Voor wat het waard is. ik heb niet heel chic getest. We hebben dat uitgezet met de vraag: wij zoeken mensen die een redelijke kennis hebben van vogels.
0: Ja.
1: En niet te veel lichtvervuiling in de buurt.
0: Nee. Nee.
1: Want als je pech hebt, gaat misschien wel de straatverlichting aan.
0: Ja. Ja, precies, dat soort dingen. Dus goed, duidelijk. En wat voor, jij zei al, 1954 kippen gingen op stok. 99 heb ik nog meegemaakt. Maar wat voor verhalen kom je nog meer tegen over zonsverduistering van dierengedrag?
1: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld zelf de zonsverduistering gezien in Zambia. En die duurde ruim 5 minuten. Hmm. Dus dan heb je ook wat tijd om goed op te letten. En wat je dan gewoon merkt is, de vogels vliegen terug in de boom, de insecten komen tot rust. Er is 2 jaar geleden is een soortgelijk onderzoek in Amerika gedaan bij een totale zonsverduistering. En daar was de conclusie: vogels die hadden na de verduistering een soort dageraad gedag. En dachten, we gaan weer vrolijk zingen, want de verduistering is voorbij.
0: Ja, precies. Een heel kort nachtje. Je hebt het over die totale. En deze eclipse, dat vind ik toch wel een beetje teleurstellend, is maar 88%, dus nog 12.
1: Teleurstellend is het verkeerde woord.
0: Oh, oké.
1: De laatste keer in deze omvang was dus in 1999.
0: Ja.
1: En de eerstvolgende keer in deze omvang is in 2081.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus dat maakt
0: wel
1: niet meer zeldzaam.
0: Ja. Ja. Maar nog 12% licht. Is dat niet toch best wel licht?
1: Dat is dus de grote hamvraag.
0: Ja.
1: Gaan we het merken?
0: Ja.
1: Maar ja, als die senioren van 30 juni 54 gelijk hebben, nou, wie weet.
0: Wie weet, ja. En je zei het al, je was in Zambia. Want jij bent echt een eclipse chaser.
1: Ja, ik heb er een stuk of 10 gezien.
0: Zo.
1: Op allerlei mooie plekken, ja.
0: Ja, ja. Want wat is dat zo bijzonder aan die eclipse? Want je zegt, dat duurt maar een paar minuten. Wat maakt het zo magisch, Theo?
1: Nou ja, er is natuurlijk een stukje wedstrijdspanning. Gaat het lukken? Hè? Dingen als weer spelen een rol. Het is ook wel een excuus om op plekken te gaan waar je normaal niet heen gaat. Ik ben voor een eclipse in Libië geweest, heel bijzonder. En het is toch een prachtig verschijnsel.
0: Ja.
1: En geen enkele totale eclipse is hetzelfde.
0: Nee, nee. Want wat maakt een ene eclipse zo anders dan die andere?
1: Nou ja, wat jij al net al zei, hè, de mate van duisternis kan veranderen.
0: Ja.
1: Een van mijn eerste eclipsen was in La Paz in Mexico. En daar hadden we een temperatuurdrop van bijna 15 graden gedurende de eclips.
0: Zo.
1: En in Libië hadden we maar 1,5 graad. Maar ja, die zandbak Sahara krijgt natuurlijk helemaal geen tijd om af te koelen. Dus allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: En bovendien, wat ook wel weer leuk is, hoe dat door de lokale bevolking wordt beleefd. Dus dat is ook op iedere plek weer anders.
0: Ja. Ja. Hoe gaan wij het beleven? Wat raad je mensen aan om te doen aan zo'n woensdag?
1: Nou ja, het allerbelangrijkste is, zonder enige overdrijving, zoek een plekje op met een vrije horizon richting westen. En dat betekent geen bomen in de zichtlijn,
0: nee,
1: geen huizen, geen hoogbouw. Echt een vrije plek. En dan gewoon mooi genieten.
0: Ja.
1: Als het KNMI gelijk heeft, dan wordt het de mooiste dag van de week.
0: Ja.
1: Dus het wordt een mooi feestje.
0: Ja, en die bril op, hè? Heb je hem wel al bij de hand?
1: We hebben ze bij de hand, ja.
0: Ja. En het is niet alleen een zonsverduistering, want er is, ik geloof dat je zoveel planeten nog kan zien die dag. En Perseïde.
1: Ja,
0: er valt dus heel veel te beleven.
1: Dus ja, dus, nogmaals, het wordt een mooi feestje.
0: Het wordt een mooi feestje. En wat hoop je toch van dit onderzoek geleerd te hebben over het gedrag en de vogels en hun gedrag?
1: Ja, ik weet het echt niet. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien, ja. Dankjewel, Theo Juris. Ik wens je een hele mooie, bijna totale eclipse. En uniek in Nederland nu dus.
1: Zeker.
0: In ons aards bestaan. Theo Juriens van de Rijksuniversiteit Groningen. Veel succes, hè, met het onderzoek.
1: Dankjewel.
0: Dat klinkt al heel enthousiast. En wij gaan het ook meebeleven. Dus het is, het begint allemaal rond 7:15. En rond 7:50 is het hoogtepunt. Zorg dat je allemaal je eclipsbril op hebt. En zo direct na het nieuws van 8:00, dan ga ik op, niet op eclipsjacht, maar op varensjacht. Want Joop de Wilde, die is hier en die weet alles van varens. En hier op landgoed Schothorst zijn er dus heel veel varens. En we gaan het ook hebben over de vogeltrek, want die is begonnen, hè. Je hoorde al de, eigenlijk van alles. De gierzwanen vlogen al weg. En die vogeltrekradar, die bestaat 20 jaar. En dan ga ik dus, dat is pas over in het 3e uur van Vroege Vogels praten. En je hoort, we eindigen met gewoon de buitenmicrofoon. Klinkt daar al iets? Ik hoor een duif. Dat is toch ook altijd mooi. Tot zo, na het nieuws, de ster van 8:00.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
4: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
5: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
6: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
5: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
3: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
5: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO, nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt, een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
7: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1.
9: 8:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag al neer, maar hulpverleners die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Bij aanslagen in Colombia, in Latijns-Amerika, is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De doden vielen in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker.
10: Nu de bal voor, hard voor. En dan de poging en die gaat erin. Wauw, die gaat er zeker in. Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt zeg. Fortuna Sittard. En gaat PSV dan punten verliezen in de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Fortuna? Ja, blijkbaar wel.
9: Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En ook Telstar zorgde gelijk voor een stunt door met 2-1 te winnen van NEC. En in Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten gisteren de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, werd de caravan losgekoppeld en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn nog altijd spoorloos. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Joop, jij loopt heel hard voor me uit. We zijn hier op landgoed Schorthorst, want we zijn op zoek naar varens, hè?
14: Er komen veel varenssoorten voor hier op het landgoed. En daar hebben we onderzoek naar gedaan. En daar kunnen we zo dadelijk het een en ander over vertellen.
0: Ja, dat is goed. Even kijken, hier zijn er, denk ik, qua bereik moeten we geloof ik moeten staan. Hier heb je de... Wacht even. Die is... Ja, je hebt er heel... Maar jij wijst me een paar varens aan. Dan gaan we even de tune van de vroege vogels instarten. Is dat goed? Dan is dat het plan.
14: Prima.
0: Ja.
14: En hier bijvoorbeeld zie je heel veel eikvarens staan waar we het over kunnen hebben.
15: Ja, laten we
14: en
15: even...
14: over heermoes, ja. Ja, wat mensen in de tuin hebben en vreselijk vinden, maar wel een varen is.

Straks gaan we de oceaan over om te horen hoe het is gesteld met de koralen op Sint Maarten. Ik hoop niet zo bar en boos als elders. Maar verder trekvogels en hun prooien. En veel meer varens met Joop de Wilde. Kortom, welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels.

0: Ja, voor de goede luisteraar. Je hoorde ook The Pussy's Garden van George Harrison, maar nu in een mooie klassieke versie. We maken een reis terug in de tijd. Veel verder dan de Beatles. Niet honderden, niet duizenden, maar miljoenen jaren. Hier op landgoed Schothorst groeien planten die al op aarde waren toen er nog geen bloemen bestonden en dinosauriërs nog niet eens verschenen waren. Varens! Wat maakt deze oeroude planten zo bijzonder? Bij mij is varenkenner Joop de Wilde. Je hoorde hem net al. Goedemorgen, Joop.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Hoe is dat om te beseffen dat varens echt prehistorisch voor de dinosauriërs? Dat wist ik niet.
1: Ja, we hebben het over 200 tot 300 miljoen jaar geleden. En dat waren sporenplanten. Je had toen drie soorten, zeg maar. De wolfsklauwen, de paardenstaarten en de varens. En die hadden nog geen zaden. Die vormen allemaal sporen.
0: Ja.
1: En dat is vandaag de dag nog zo. Dus deze drie families, plantgroepen, die zijn 200-300 miljoen jaar oud.
0: Ja. En wat zien we hier, Joop? Want jij hebt hier wat dingen geplukt,
1: ja.
0: Beschrijvend.
1: Nou, laten we misschien met deze beginnen.
0: Oh, dit
1: die
0: is een lastpark, toch?
1: Die staat bijna in elke tuin, dat is heermoes.
0: Heermoes is een varen dus.
1: Ja, ze hebben in 2006 een heel groot DNA-onderzoek uitgevoerd. En toen bleek dat de paardenstaarten, want heermoes is een paardenstaart, dat die eigenlijk zo verwant waren aan de varens dat ze vandaag de dag zijn ingedeeld bij de varens.
0: Ja. En waarom doet hij het zo ongelooflijk goed nu? Wat is dat?
1: Nou, ja, heermoes is een woekeraar.
0: Ja.
1: Maar er zijn binnen de paardenstaartenfamilie heb je een aantal soorten. Dus litrus en heermoes, holpijp. Maar er staat hier, 50 meter bij ons vandaan, staat de bospaardenstaart.
0: Ja, die liet je me net zien.
1: Ja, en die is heel, heel uniek in dit deel van het land. We hebben hier zo'n heermoes in onze hand. Maar als je de bospaardenstaart ziet, lijkt die er heel sterk op. Maar is heel fijn vertakt, heel mooie tere plant. Deze exemplaren hier op Park Schothorst is op één andere plek in de hele regio na de plek waar die nog te zien is. Dus hij is heel zeldzaam hier.
0: Maar je zegt hij is verwant aan die heermoes. Die heermoes doet het echt overal. Wat maakt dan dat die hele bijzondere het eigenlijk zo slecht doet? Of bedoel, kan hij zich niet zo goed voortplanten of zo?
1: Nou ja, kijk, planten, net als mensen, hebben bepaalde eigenschappen.
0: Ja.
1: En de omgeving moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil een plant zich daar vestigen. Kijk, sporenplanten, die sporen, die zijn zo klein, zo licht, die worden door de wind de hele wereld rondgeblazen.
0: Ja.
1: Dus de aanvoer van sporen is wel gegarandeerd. Maar als de plek waar die sporen landt niet voldoet aan bepaalde eisen, gaat er niets ontstaan. Nou, heermoes is minder kritisch
0: dan kan je wel zeggen, ja.
1: De bospaardenstaart.
0: Ja.
1: Dus die bospaardenstaart stelt veel hogere eisen.
0: Ja. En je zegt die sporen, want dat typeert dus varens. Jij liet me net een varenblad zien. Laten we even kijken. Je hebt hier wat dingen neergelegd.
1: Ja, ik heb hier
0: laten zien, die sporenhoopjes.
1: Laat ik deze nemen.
0: Je pakt nu een lange. Dit is eigenlijk een klassieker, toch? Deze?
1: Ja, dit is de mannetjesvaren. En de mannetjesvaren, die behoort tot de familie van de niervarens. Nou, hoe kom je daarachter? Ik heb hier een loepje.
0: Ja, ik zie een loepje heb je om je hals hangen.
1: Als je gaat kijken naar deze sporenhoopjes achterop het blad.
0: Een beetje roestkleurig.
1: Ja. En dan worden die sporenhoopjes, die worden beschermd, bedekt door een vliesje. Dat heet een dekvliesje. En deze dekvliesjes hebben allemaal de vorm van een nier. Die zijn niervormig.
0: Ja.
1: En dat is dus de niervarenfamilie. En daar hoort deze mannetjesvaren dus ook bij.
0: En die vliesjes die laten op een gegeven moment los?
1: Ja.
0: Dat is wanneer? Zo direct? Of bedoel binnen nu en een maand of zo?
1: Dat is dus eind september.
0: Ja.
1: Daar gaan die vliesjes die gaan opkrullen. Daaronder zitten sporenkapsels. Dat zijn een soort capsuletjes waar de sporen in zitten. Dat capsuletje breekt open. En dan waar je de sporen eruit.
0: Je hebt hier nu drie verschillende al. Dit zijn echt allemaal verschillende, kan je ze noemen?
1: Ja. Wat hier ligt, hè, mannetjesvaren hadden we in onze hand. Dit is eikvaren en dat is moerasvaren.
0: Oké, dus dat drie verschillende.
1: Ik vind denken, ze, hoe ze lijken,
0: ze uit ja, elkaar? Ze lijken best wel op elkaar.
1: Ja, en toch zijn er wel een paar trucjes om ze goed uit elkaar te houden. Deze mannetjesvaren bijvoorbeeld. Het eerste waar ik naar kijk is of de aanhechting van het blad aan de steel, of daar een zwarte vlek zit.
0: Ja.
1: Dan hebben we het over de geschubde mannetjesvaren.
0: Moet je wel heel goed kijken, zeg, ja, Joop. Dit nou, is echt deze hogeschoolvarend.
1: Ja. Maar deze komt uit een pol. Die moerasvaren niet. Dat zijn allemaal losse steeltjes naast elkaar.
0: Okay, ja, die pollen die kennen we wel bij sloten vaak. Hè?
1: Maar als je dus een varen ziet die niet uit een pol komt, maar waar de stengels naast elkaar staan, dan hebben we het of over de moerasvaren of over de adelaarsvaren. Nou, dan ben je al snel thuis.
0: Hoeveel varens zijn er wel niet, soorten?
1: Ongeveer in het wild in Nederland, ja, plus minus 60.
0: Oké, 60. En jij hebt een mannetjesvaren in je hand. Dan ben ik wel benieuwd, hoe ziet het vrouwtjes, of bestaat dat vrouwtjesvaren ook?
1: Ja, je hebt de
0: je begint meteen te lachen.
1: Je hebt de wijfjesvaren.
0: Oh, wijfjesvaren
1: maar
0: krijgen
1: we. Maar dat is uit een andere familie. Oh, dus
0: ik dacht een andere tijd.
1: Mannetjesvaren en wijfjesvaren krijg je geen varenkindjes. Die kunnen niet kruisen.
0: Oh, oké.
1: Het zijn twee totaal verschillende families.
0: En waarom heten ze dan zo?
1: Ja, omdat iemand dat ooit bedacht heeft. Ja. Soms is het zo dat vanuit de wetenschappelijke naam, gegeven door meneer Linnaeus, dat overgenomen wordt. En soms volksnamen die dus zijn verheven tot de officiële soortnaam.
0: Ja. Je bent ook ballonvaarder geweest. Daardoor kijk je anders naar die sporen die door de lucht zweven. Ja, we kunnen over een uur gaan wat langer praten, maar kan je even kort zeggen wat je toen ontdekt hebt of gezien hebt?
1: Ja. Sorry. Het punt is dat een regendruppel kan alleen maar ontstaan rond een condensatiekern. Dus er moet iets zijn, een stukje as of een zandkorrel of wat dan ook. En daaromheen kan een regendruppel zich vormen. Nou, omdat varensporen zo licht zijn en over de hele wereld meegenomen worden door de wind, kan de sporen van een varen ideaal dienen als kern, als condensatiekern voor een regendruppel. Dus de aanvoer is gegarandeerd.
0: Is gegarandeerd, geweldig. We gaan straks verder praten. Dit is al heel erg mooi, dit varenverhaal. Dank je, Joop de Wilde. En over een uur, want je neemt ons mee naar een andere plek, hè?
1: Zeker weten.
0: Want genoeg nog te vertellen over varen.
1: Zeker weten.

0: Was het nou muziek 9 of muziek 10? Vraag ik aan de regisseur. Oh, toch wel. Ja, en ik kreeg ook altijd te horen van Joost, onze oude eindredacteur: nooit rennen voordat je achter een microfoon zit. Maar ik moest rennen vanuit dit landgoed naar het Groene Huis. Je hoorde een van de liederonderworten van Felix Mendelssohn Bartholdy. En we gaan eigenlijk de oceaan over. Want het Nederlands-Caribische eiland Sint Maarten is een plek vol contrasten. Met rijke natuur en massatoerisme. In de laatste aflevering van de tv-serie Natuur in de Cariben, komende dinsdag te zien op NPO 2... bezoekt BNN-VARA-presentator Natasha Gibbs het eiland. Daar gaat ze het water op met natuurbeschermer Tatio Barefoots. Samen voorzien ze een enorme tijgerhaai van een zender om meer te leren over het gedrag van deze indrukwekkende roofvis. Mijn collega Pleun Aerts spreekt Barefoots en vraagt hem of het zenderen van tijgerhaaien voor hem inmiddels dagelijkse kost is.
1: Nou, het is altijd bijzonder, vooral om zo'n grote tijgerhaai om een satellietzender aan te doen. Maar het is een van mijn projecten waar ik mee bezig ben in de regio. Maar het blijft toch altijd bijzonder wanneer je met zo'n ongelooflijk prachtige dier kan werken.
2: Je noemt jezelf ook natuurbeschermer. Wat valt er allemaal te beschermen op Sint Maarten?
1: Nou, Sint Maarten heeft natuurlijk grote milieudruk. Ik ben begonnen op Sint Maarten als directeur van de Nature Foundation. Dat is een organisatie dat zorgt voor milieubescherming op het eiland. Maar ik ben nog altijd betrokken vooral op het gebied van koraalbescherming, haaienbescherming. Maar ik ben ook nu veel meer bezig in het algemene Caribische regio.
2: Ja, want er kwam laatst in het nieuws dat het in Bonaire dramatisch gesteld is met het koraal. Is dat in Sint Maarten ook?
1: Ja, Sint Maarten was eigenlijk het eerste. Een van de grote problemen dat we in de regio te maken hebben zijn marine hittegolven. Dus wanneer de temperatuur van het water heel hoog is, dan is er een grotere kans dat koraal afsterft. Dat hebben we in Sint Maarten in 2003 tot 2006 ongeveer een groot probleem mee gehad. Maar dan hadden we ook orkaan Irma in 2017. Dat ook grote problemen veroorzaakte. En dan in 2018 hadden we een erge koraalziekte dat het merendeel van de koraal aantastte. En dat is dan verhuisd naar Bonaire in 2022. Dus veel van de problemen dat ze nu Bonaire meemaken, hebben we meegemaakt in Sint Maarten de voorbije 20 jaar of zo.
2: Je houdt je ook bezig met het herstel van dat koraalrif. Mm-hmm. Wat doe je dan precies?
1: We knippen stukken van gezond koraal. Dus we zoeken op het rif koraal dat weerstandig is. Ondanks de hittegolf is blijven groeien. Dus we nemen daar knipsels van. Die zetten we in een locatie waar ze de optimale gelegenheid krijgen om te groeien. En wanneer ze een bepaalde grootte zijn, zetten we ze terug op het rif. Dus we doen niet alleen beplanten van koraal, et cetera, maar we zorgen ook dat de stukken van koraal die we gebruiken, dat ze een beetje meer weerstandig zijn tot voor deze grote hittegolven die we nu, zelfs nu aan het meemaken zijn.
2: Ja, want er wordt ook een zware El Niño verwacht.
1: Ja, jammer genoeg is dat de verwachting. Het is al begonnen. Eerlijk
2: gezegd. Hoe merk je dat?
1: Het is heel, heel warm. De temperatuur van het zeewater stijgt. We zitten nu rond de 29 à 30 graden. Normaal deze tijd van het jaar zitten we rond de 28 graden. En we verwachten, zijn we bijna tot de piek. September, oktober is de piek van de temperatuur van het water. Dus we zijn een beetje vroeg. Dus we verwachten dat we bij de piek ongeveer mid-september, dat we rond de 31 à 32 graden zullen zijn. El Niño vindt nu plaats tegen een achtergrond van een warmer mondiaal klimaat. Dus er is al hittestress. Mm-hmm. Maar dat combinatie met de verwachte El Niño-omstandigheden verwachten we toch extreme temperaturen. En de gevolgen daarvan kan onze koraalrif in problemen brengen.
2: Maak je heel erg zorgen?
1: Ja, ik maak me zorgen. Natuurlijk zijn er mensen op het eiland die goed werk aan het doen zijn. Met het project om het koraal te herstellen, et cetera. Maar ja, Ik bedoel, we kunnen heel weinig doen tegen extreme hitte in de zee. Wat we kunnen doen is voorbereiden, zorgen dat we onze plannen kunnen uitvoeren, wachten totdat de hittegolf voorbij is en dan kunnen we zorgen dat we terug herplanten. Natuurlijk is het altijd een kwestie van, kunnen we na zo'n hittegolf het koraalrif terugbrengen? Het is niet altijd 100% zoals het ervoor was, maar we proberen ons best.
2: En die tijgerhaaien van die aflevering, die leeft vooral in zeegras, zag ik. Wordt die ook bedreigd?
1: Ja, het probleem met tijgerhaaien is dat ze een heel groot gebied hebben. Dus een tijgerhaai, vooral die tijgerhaai waar we de satelliettaak op hebben gezet, die heeft een heel grote bewegingspatroon door de Caribische regio. Dus dat tijgerhaai is op zijn mate getaakt, is helemaal naar het zuiden van het Caribisch gebied, van de kust van Venezuela gezwommen, is terug naar het noorden gezwommen van de kust van de Dominicaanse Republiek. En dan is de zender is dan gestopt met het werken. Dus wat we nu aan het doen zijn, is proberen met de overheden van de verschillende Caribische eilanden te zorgen dat de tijgerhaai beschermd wordt in de Caribische Zee. Dus niet op een bepaald plek, op Sint Maarten alleen of op Saba alleen, of alleen op Antigua, waar we ook aan het werken zijn, maar door heel de regio. Mm-hmm. Dus er is wel heel grote ecologische druk op tijgerhaaien. Wereldwijd zijn grote soorten haaien, waaronder de tijgerhaai, met 90% gedaald, de populatie. Dus ja, met een daling van 90% zijn bijna alle grote haaisoorten serieus bedreigd.
2: Maar komt die wel nog terug, denk je?
1: Ja, die tijgerhaai was een vrouw, een vrouwtje tijgerhaai. Dus we denken dat Sint Maarten gebruikt wordt als een broedplaats voor tijgerhaaien. Dus ja, rond september, oktober, de tijgerhaai, volgens mij hebben we in november getakt. Dus we zullen ons onderzoek beginnen in september en oktober en november om te zien of we haar terugvinden.
2: Wat is voor jou nou de meest magische plek van Sint Maarten? Wat is nou het allermooist?
1: Een van de mooiste momenten van mijn carrière is dat we het beschermd marine gebied van Sint Maarten hebben kunnen officieel in kaart brengen. En dat blijft nog altijd voor mij het mooiste gebied. Daar heb je ook het mooiste koraal. Kan je ook verschillende haaisoorten vinden. Roggen. Tijdens de wintermaanden vind je daar ook zeezoogdieren, dolfijnen. Is op de migratieroute van de bultrugwalvis. Dus dat blijft voor mij nog altijd, ondanks de problemen waar we mee te maken hebben, blijft het een van de mooiste delen van de Caribische Zee voor mij.

0: Je hoorde gitarist Rafael Aguirre en hij speelde de Serenata Española van de Catalaan Joaquín Malat. Straks de column van Begijn de Bleu en de drie teenstrandlopers. Nu Ster en het nieuws van 8:30, gelezen door Michel Koenen.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
5: In een natuurgebied bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. En de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. En vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Iran heeft weer een reeks vergaande eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. En met de nieuwe voorwaarden lijkt de zeestraat voorlopig gesloten te blijven. En in Schinveld, in het zuiden van Limburg, is vannacht iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er is gebeurd in Schinveld.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.

0: voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Fleur Boze schreef ons. Vannacht, woensdagochtend 5 augustus, hoorde ik rond 3 uur de roep van dit schorre bosuilmannetje hier in Keerbergen, in de buurt van Mechelen. Gevolgd door de contactroep van het vrouwtje. Vervolgens werd ik om 5 uur opnieuw gewekt door het harde gelach van de groene specht naast mijn slaapkamerraam. En zojuist zag ik bij het ontbijt een boomklever. Als het nu ook nog een beetje gaat regenen, belooft het een prachtige dag te worden. Fleur Boze, dank je wel. Geluiden uit de buurt van Mechelen in Vlaanderen. En laat onze columnist nou ook een Vlaming zijn. Hier is hij, vogelaar en podcastmaker Begijn Le Bleu.
3: Mijn dochter en ik keken op de landkaart. We volgden de hoogtelijnen tot we de naam van de berg zagen. Pointe de Nantou, 2170 meter. Dat moest hem worden, de tocht van de dag. We zaten op 800 meter, dus dat zou even tandenbijten worden. Zeker als je weet dat de tocht maar 14 kilometer lang was. Dat betekende een percentage van toch zo'n 10%. Voor een fietser is dat pittig. Voor een wandelaar is dat te doen. Waarschijnlijk zat er ook wel wat variatie in de helling. Enfin, we vertrokken in Montrion, een pittoresk dorpje in de Haute-Savoie in de noordelijke Alpen. Dit Franse departement herbergt enkele van de meest spectaculaire natuurgebieden van Frankrijk. Landschap is ruig en wordt gedomineerd door het Mont Blanc-gebied. Je hebt er steile rotswanden, bergmeren, alpenweiden en uitgestrekte bossen. Daar gingen we. Mijn dochter liep voorop. Maar na een half uur had ik mijn ritme nog niet gevonden. Die steile helling had me te grazen. Adem in langs de neus, adem uit langs de mond. Pompen, dacht ik bij mezelf. Pomp die zuurstof in je longen. Mijn dochter stapte stevig door. We hadden er afspraken rond gemaakt. Ieder op zijn eigen tempo. Toch slaagden we erin om elkaar steeds weer uit te dagen. En vraag me niet waarom. Na meer dan een kilometer hoogte te hebben gewonnen, bereikten we de slotklim naar de top. Maar daar realiseerde ik me dat ik een rekenfout had gemaakt. De tocht was 14 kilometer, maar het was 7 kilometer stijgen. Dat bracht het gemiddelde stijgingspercentage op 20%. Waarom precies, weet ik niet. Maar mijn dochter en ik voelden er niks voor om terug te keren. En dat had ik eigenlijk moeten doen. We dronken nog wat en zetten onze tocht na een korte pauze verder. Toen ik omhoog keek in de richting van de top, leek de afstand nog mee te vallen. Het pad dat voor ons lag, was echter steil. Dit zou de grootste uitdaging van de tocht worden. Voor ons rees een muur van schraal grasland op, doorsneden door een gortdroog zandpad vol losse keien. Ik schatte de helling op toch zo'n 30-35%. Het open landschap had op dat moment iets beangstigends. Het weidse zicht leek eindeloos te deinen. Ik werd omsingeld door het grijs van de rotsvelden die het zonlicht fel weerkaatsten. De losse keien in combinatie met het percentage maakte de klim nog moeilijker. Happend naar adem had ik het gevoel dat elk houvast verdwenen was. Mijn dochter liep ondertussen als een berggeit omhoog. Voor haar was de top een baken. Voor mij leek hij alleen maar verder weg te schuiven. Ik hield een korte pauze. Maar na deze halte moest ik 10 meter verderop weer stoppen. En ditmaal duizelde ik. Ik zette mij happend naar adem neer op een rots. Wat was er met mij aan de hand? Na de pauze vatten we de laatste klim naar de top in, maar na 2 onderbrekingen hield ik het voor bekeken. Mijn hardware was intact, maar mijn software rammelde. De duizelingen hielden aan en waren voor mij de doorslag om op te geven. We besloten dat we te laat waren vertrokken en dat ik de tocht schromelijk onderschat had. De stilte van de omgeving overviel ons. Terwijl we daar zaten, leek het alsof we één werden met die ruige omgeving die geen genade kende voor ons doen en laten. Moe van de inspanning en het denken gaf ik me over aan de elementen. En toen gebeurde het. Een grote schaduw viel over ons heen. Gieren, zei mijn dochter vol bewondering. Een groep van een tiental vale gieren schoven voorbij. Grote bruine gestalten die de wind en de zwaartekracht leken te trotseren. We zeiden niks, maar keken samen met ontzag naar vogels die zich met een schijnbaar gemak door deze barre wereld bewogen. Toen zag ik dat er nog een andere soort tussen vloog. Lammergier, riep ik uit. Witte kop, zwarte baard, roestkleurige borst, een spanwijdte van bijna 2,5 meter. Het kwam niet eens in me op dat ik hem hier zou kunnen aantreffen, terwijl het landschap perfect bij hem paste. Hij leeft juist in afgelegen berggebieden. Ik hield mijn hand voor mijn mond. Ik besefte dat ook deze dag me weer iets had geleerd. De levende wereld is zoveel groter dan ik me kan voorstellen. De grootsheid van Pointe-d'Antoine zette me met beide voeten op de grond. De gieren haalden me uit mezelf beklacht. Met mijn lieve dochter aan mijn zij maakte ik de wandeling af. En bij onze terugkeer in Montrion serveerde Le Rocher, de plaatselijke pizzeria, ons een voortreffelijke maaltijd.

0: grootsheid van de lammergier hier eigenlijk verklankt. Moonlit Mountains heette dit stuk van de componist en sounddesigner Kyle Preston. Naar de Vroege Vogels Venolijn, jullie waarnemingen. Ik zag al van de week de heide zo mooi in bloei komen. Heeft natuurlijk wel wat water nodig, maar die paarse kleur die kwam alweer heel mooi op. Hier is een samenvatting van de waarneming van deze week. Je weet het telefoonnummer 035-6711-338.
1: Geertje van der Spek in Vrouwenpolder. Ik kampeer vlakbij natuurgebied Oranjezon. En dan hoop je natuurlijk maar op één vogel. Als ik richting de ingang loop, zie ik al een groepje vogelaars kijken naar een prachtige bijeneter in het topje van de struik. Wat een verschijning, met een vlinder in zijn bek en die prachtige kleuren. Wauw.
2: Jean Botman, Schardam. Het is 30 graden en het is windstil. Ik besluit nog even te gaan zwemmen in het Markermeer. Ik loop langs het bloeiende koninginnenkruid. Dat zit vol met vlinders, met zowaar ook één koninginnenpage. En boven mij is het lawaai van een enorme zwerm, hele kleine witte mugjes. En eenmaal in het water zwem ik tussen de zoetwaterkwalletjes.
3: Jacqueline Noordman in Dijk, Friesland. Veel hommels, bromhommels, steenhommels en aardhommels zoemen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op onze teunersbloemen, lavendel en de talrijke majolijn. Wij worden er echt heel blij van.
4: Reiner Slingerman, Baambrugge. Maak hier een avondwandelingetje over het landje van Paddenheur. Het is werkelijk schitterend. Hele velden zwanenbloemen. Overal kikkertjes. Schitterend, schitterend. En opeens, langs de oever, drukt zich een klein bruin, zwart zoogdiertje tegen de grond. Maar zijn gezichtje verraadt hem. Het is de boeventronie van een echte bunzing. Dat is lang geleden, zeg.
5: Lisbeth Steendijk uit Dalfsen. Ik zit heerlijk in de zon aan de oever van een klein vennetje in het bos bij Dalfsen. De dennen ruisen in de wind. Aan de oever staat het vol met prachtig blauwe klokjesgentianen. Voor mijn voeten kruipen kleine groene kikkertjes het water uit om te gaan jagen. En boven het water is de grote keizerlibel bezig eitjes af te zetten. Zo mooi allemaal.
6: Jeroen uit Zierikzee. We gingen gisteren nog even zwemmen bij Neeltje Jans. En we zagen iets aparts liggen in de vloedlijn. En toen we het goed bekeken, kwamen we erachter dat het een slingerzakpijp was. Heel apart dingetje. En toen we op de terugweg nog even door het gebied Levensstrijd reden, zagen we daar een hele mooie teunisbloem staan, maar een beetje een aparte, we kenden hem niet. Dus die ook even opgezocht. En het is een fraaie teunisbloem. Schijnt heel zeldzaam te zijn en die staat hier gewoon lekker in het wild te groeien. Nou, groet uit Zeeland.
7: Mevrouw Smit, ik heb zondagmorgen op het leeste bij Uggelen, op de hei, heb ik het blauwvleugel sprinkhaan gezien.
8: Taaien van de ploeg, Zwolle. Afgelopen woensdag waren we met het hele gezin, man en twee dochters dus, en ik kanoën in de wiede. En dat is natuurlijk altijd een feest. En op een gegeven moment waren we ergens op een rustpunt. En toen zei mijn oudste dochter, luister eens mam. En toen kwam er al zoemend een enorme zwerm bijen over ons heen. En we waren blij dat we er niet in zaten, maar dat ze net vlak langs ons heen gaan. Maar het was fenomenaal om het te horen en te zien. En we konden ze nog heel lang volgen hoe ze verder op de wiede weer ingingen. Dat was zeker een bijzondere ervaring die we het vermelden waard vonden. Fijne dag!

0: Te Avaro, een van de Antilliaanse walsen van en door pianist Wim Statius-Muller. Ja, je kent ze wel, de drieteen strandlopertjes, die vliegensvlugge steltlopers op het strand. Prrr, daar gaan ze. Emma Penning van het NIOS, het expertisecentrum van Nederland voor oceaan, zee en kust, doet al jarenlang onderzoek naar deze watvogel. Dat de drieteen strandloper dol is op garnalen, dat wist ze al. Maar hoe spoort hij die bewegelijke diertjes op? Emma Penning neemt verslaggever Marlijn Snijders mee naar de kwelders van Texel.
1: Altijd een verrassing. Als je zo'n dijk oploopt, dan weet je nooit hoe het er aan de andere kant uit zal zien.
2: Weten we wel of het hoog of laag water is?
1: Het is hoger dan verwacht.
2: Je moet een beetje naar het noorden lopen, zie je?
1: Daar is nog wel...
2: Oh ja, daar is nog een beetje kust.
1: Het waait heel hard.
2: Dat
1: dus ja, het gatij is ook gewoon ontzettend hard opgekomen.
2: Nou ja, we zijn nog net op tijd.
1: Hier is het een stuk minder wind, toch?
2: Nou, we gaan speeden.
1: Ja.
2: Lijkt me heel verstandig.
1: Kijk, als we nog iets verder zijn bij een van...
2: Oh, daar zie
1: als
2: ik.
1: Als we bij het blauwe paaltje, dan kunnen we mooi...
2: Ja, dan kan je naar rechts kijken.
1: Ja. Ja, nog ietsjes verder, omdat het nu nog een beetje moeilijk is.
2: En we zijn voornamelijk gericht op de drieteen, hè?
1: Ja, ik ben voornamelijk gericht op drieteen-strandlopers. Ja, jij misschien ook vandaag.
2: Nou, nu
1: mij.
2: Ook.
1: Ja, vandaag ook. Dit is niet de allerbeste plek om drieteen-strandlopers te kijken. Want de allermeeste drieteen-strandlopers op dit moment... die zitten rond Grient en ook wel een beetje bij de Rotterdams en zo. Ja, daar zie je nu wel tienduizenden drieteen-strandlopers kunnen daar zitten.
2: Want waar ligt Grient precies?
1: Grient is een onbewoond eilandje tussen Harlingen en Terschelling in. Het is een heel bijzondere plek, want het wordt aan alle kanten omgeven door wat. En met hoog water is er een plek waar ze kunnen rusten zonder verstoord te worden door mensen. En met laag water hebben ze ja, in alle richtingen wat waar ze op zoek kunnen gaan naar voedsel. Daar gaan de tureluurs.
2: Prachtig, hè? Hoe ze zo heen en weer vliegen.
1: Ja. Ja, en het in een constant veranderende omgeving, hè? Dat is ook zo fascinerend. Dat ja, hun omgeving verandert de hele tijd. Ze hebben geen dag-nachtritme, maar een... of tenminste, de meeste watvogels hebben geen dag-nachtritme, maar echt een getijdenritme. En dat is ook weer een nieuwe vraag over die garnalen en de drietenen. Want ja, het lijkt er heel sterk op dat die drietenen dus hun voedsel zoeken op zicht. Maar hoe doen ze dat dan in het donker? Wat eten ze nou 's nachts dan?
2: Ja. We hebben nog 80 vragen.
1: Ja.
2: Maar laten we beginnen met waar jij onderzoek naar doet.
1: Ja.
2: En dat is...
1: Nou, mijn onderzoek gaat voornamelijk over drieteenstrandlopers en hun... voedselecologie. Dus, en dan ben ik vooral geïnteresseerd waarom komen ze voor waar ze voorkomen in de Waddenzee. En daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in populatie, aantalsontwikkelingen van drieteen-strandlopers in de Waddenzee. En niet alleen maar die veranderingen in kaart brengen, maar ook proberen ze te duiden. En wat dan erg voor de hand ligt, is om het ook in relatie met voedsel te bekijken. En zo ben ik dus ook bij die garnalen terechtgekomen, omdat we erachter zijn gekomen dat garnalen belangrijk voedsel zijn voor drieteen-strandlopers in de Waddenzee. En dus dan kom je erachter dat je ook dingen over garnalen en het gedrag van garnalen en de aantalsontwikkelingen van garnalen moet weten. Even de telescoop. Oh ja, daar verderop lopen heel veel... Ik zie bontstrandlopers, schoolleksers, bulpen. Volgens mij ook dwergsterns.
2: Oh, sorry.
1: Ja, Merlijn.
2: Ja, dat
1: ja,
2: is...
1: Zeker. Ja, ik denk het wel hoor.
2: Echt?
1: Ik denk dat we ook nog wel drietenen gaan zien. Het is gewoon de tijd van het jaar. Moet wel. Ook wel mooi om te zien. Je ziet die kokmeeuwen zie je ook zo echt achter bewegende prooien aangaan. Die dobberen een beetje zo op die waterlijn. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe drieteen-strandlopers, als ze dan garnalen gaan eten, dan laten ze heel ander voedselzoekgedrag zien dan wanneer ze bijvoorbeeld wormen zouden eten. Of, want ze prikken een beetje in de grond en dan op een gegeven moment dan zien ze dat er iets beweegt. En dan gaan ze heel hoog rechtop staan en dan is het bijna een soort dans hoe ze draaiend en tollend. En dan moeten ze heel snel zijn om zo'n bewegende garnaal te kunnen vangen. Ja, ze moeten super snel en handig zijn. Ik denk wel eens aan andere soorten. Ja, bijvoorbeeld de kanoet of zo. Die is ontzettend goed in het vangen van kokkels. Maar Ja, die heeft denk ik toch wel meer moeite om een garnaal te vangen. Want ja, je moet er echt snel behendig voor zijn.
2: Grappig genoeg kennen we ze eigenlijk natuurlijk vooral van het strand.
1: Ja, voor mij zijn drieteen zandlopers echt watvogels. Ja. Ja, als je kijkt jaar rond, wanneer zijn er de meeste drieteen zandlopers in Nederland? Is het tijdens de trekperiode, dus in het voorjaar en najaar, nu? En waar zitten ze dan? En dat is echt absoluut op het wat. Als ze naar de overwinteringsplekken gaan, dan zie je ze in wat hogere aantallen op het strand. Maar dat is echt niks vergeleken met de aantallen die er nu in de Waddenzee zitten. Die nu op de watplaten zitten en garnalen en krabben eten. En straks gaan ze naar de Noordzeestranden. Er is eigenlijk nog maar een fractie over van wat er nu in de Waddenzee zit.
2: Nou.
1: Echte watvogels. Groenbootruiter.
2: Groenbootruiter. Oh.
1: Ja, het zit wel echt van alles.
2: Nou, leuk. Die kleine opdonder van jou.
1: Ja.
2: Eigenlijk is hij niet het kleinst. Hè? Ik denk altijd dat hij het kleinst is. Maar ik geloof dat de bonte strandloper kleiner is.
1: Ja,
2: hè?
1: Hij is nog net iets kleiner. Maar die lijkt misschien ook weer wat minder klein. Omdat hij wel zo'n lange snavel heeft. Hij heeft wel een langere snavel dan de drieteen strandloper.
2: Oké. Okay.
1: Nou... Oh, en dat geluid van die dwergsteentjes is wel erg leuk. Die worden nog heel lang gevoerd buiten het nest. Dus je ziet hier ook ouders met jongen vliegen. Zo, nou, er zit wel echt heel veel. Het is ook piepende, een beetje
2: piepend,
1: hoger.
2: Piepend, hoog piep.
1: Dit.
2: Gewoon hier neerstrijken.
1: Hier maar zo. En je hebt ook nog wel een telescoop nodig om die vogels te zien.
2: Ja,
1: zo dichtbij zitten ze nog niet.
2: Nee.
1: Nee. Daar gaan de tureluurs.
2: Je bent eigenlijk ook op zoek gegaan naar hoe kan die drieteen strandloper elke keer die garnaal terugvinden.
1: Ja, dus vanuit het perspectief van de drieteen strandloper, als die komt aan in de Waddenzee, nadat die in de broedgebieden is geweest of van de overwinteringsgebieden. Ja, die moeten het voedsel gaan vinden in de Waddenzee. Terwijl er niet een bordje staat, je moet hier zijn.
2: Links garnaal.
1: Ja, dus als ze dan eenmaal een goede plek hebben gevonden, ja, dan is het wel heel erg fijn als ze daar ook naartoe kunnen terugkeren. Wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal jaar hebben we nu garnalen bemonsterd, ontgriend, om in kaart te brengen waar zijn de hoge dichtheden garnalen. En daarnaast trouwens ook krabben, want dat is ook belangrijk voedsel voor drieteen zandlopers in de zomer. En toen hebben we ook een heel aantal drieteen zandlopers gevangen en gezenderd. We hebben gekeken, oké, als ze ergens een tijdje op dezelfde plek zitten, dan is dat kunnen we afleiden, dat is een plek waar ze voedsel zoeken.
2: Mm-hmm.
1: En we hebben die plekken waar ze voedsel aan het zoeken waren, hebben we vergeleken met 15 willekeurige plekken die op hetzelfde moment beschikbaar waren. Want je moet natuurlijk ook nog in je achterhoofd houden dat er wat de hele tijd in beweging is. Vanwege het hoge water, lage water. Dus oké. En dan zien we dus dat ze elke keer kiezen voor de beste plek, voor de beste plekken waar de meeste garnalen zitten. En wat we verder nog onderzoeken is om ook te kijken hoe stabiel die plekken zijn tussen jaren. Want zitten die garnalen elk jaar op dezelfde plekken in hoge aantallen? Of is het voedsel van garnalen bijvoorbeeld ook het ene jaar op de ene plek en het andere jaar op de andere plek? Waardoor die garnalen zich misschien ook op andere plekken verspreiden.
2: En volgen dan die drieteenstrandlopers die garnalen
1: precies
2: op andere plekken?
1: Ja, ja. Dus dat soort dingen, daar gaan we nog mee door. Ja.
2: Nog eventjes, want je zei net, je kijkt dan naar die drieteenstrandlopers, naar die plekken waar ze dan gaan voedsel zoeken, die garnalen gaan zoeken. En dan zei je, dat vergelijken we met andere plekken. Heb je daar dan ook gekeken naar garnalen?
1: Ja. Ja, dus okay. we hebben eigenlijk het hele...
2: Hoeveel plekken heb je dan gekeken naar garnalen?
1: Ja, elke 250 meter rondgriend. Dus we hebben, ik geloof 300 punten nemen we dan.
2: Die doe jij in je uppie?
1: Nee, ik zeg ook nadrukkelijk wij. Nee, okay. dit is echt een team effort. En daar zijn we in 2016 mee begonnen. En dat doen we in een week tijd met tussen de 6 en 8 mensen in teams van 2. En zo ga je het hele wat rondgriend af. En dan heb je dus die zenderdata waarbij je super gedetailleerd kan kijken waar en wanneer die vogels naar eten gaan zoeken en hoe ze de Waddenzee gebruiken. En daarnaast heb je dus heel gedetailleerd wat de voedselbeschikbaarheid is. En je weet de variatie tussen jaren. En dat is super belangrijk. Ook om een vinger aan de pols te houden. Hoe die verandering. Want ja, hoe de veranderingen zijn. Ja. En dat kan je alleen maar doen door het elk jaar te blijven doen. Dus echt een kwestie van volhouden.
2: Wie vliegt daar?
1: Ik dacht dat. Was dat die daar? Ja, ik, ja. Denk, ik dacht een steenloper, maar.
2: Ja.
1: Ja. Even zien. Nou, hier zwemmen inmiddels heel veel kokmeeuwen. Ja, ze zitten wel een beetje ver weg allemaal. Het is jammer voor ons, maar het past wel goed bij het verhaal. Dat, ja, dat drieteenzandlopers toch het liefste op andere plekken zitten dan hier langs de kust van Texel.
2: We moeten toch volgende keer naar Griend, Emma?
1: Ja, denk het wel. Nou, het is geen straf hoor.

0: En The Waltz Goes On, gecomponeerd door Anthony Hopkins. Ja, die kan dus behalve acteren ook nog componeren. Ik zag net een paar hazen lopen, dus hoe de hazen lopen. Hollen, dat hoor je straks in het volgende uur. Dan ga ik weer op varensjacht. Dus blijf vooral luisteren na het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: NPO Radio 1. Met deze week...
2: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
1: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: NPO Radio 1.
9: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op, onder meer in Noord-Rijn-Westfalen dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Door vrachtwagens op zondagen te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen komen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten, een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers die liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op wat buien. Het wordt dan iets minder warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja. Au.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Ik sta hier buiten, landgoed Schothorst Amersfoort. De zon die begint al heel warm te worden met Joop de Wilder. Weet alles van varens. Maar heb je dan toch nog wel oog voor die twee schattige hazen die achter elkaar aangaan?
16: Ja, ik kan mijn ogen er niet van afhouden. Vooral als je ziet hoe ze achter elkaar aanjagen.
0: Ja, leuk hè. Ik denk dat het jonge hazen zijn of zo. Want ze rammelen niet, maar ze spelen een beetje.
16: Ik denk dat het speelsigheid is.
0: Ja. Maar even een cliffhanger voor zo direct, want we gaan nog even doorpraten over de varens. Joop?
16: Dan heb ik voor jou de vraag, wat heeft de koningsvaren te maken met orchideeën?
0: Daar ga ik even over nadenken.
16: Heel goed.

Welkom terug. En naast de varen straks uiteraard ook aandacht voor de droogte. Dat heeft overal invloed op. En zeker ook op de akkerbouwers. Het is oogsttijd of bijna oogsttijd. Wat valt het te oogsten als het al weken kurk en kurk droog is? En Judy Shaman Baraness is net, ja, die komt zo direct in het Groene Huis. Zij is hoogleraar en onderzoeker van vlieggedrag van vogels. Oh, daar is een kindje. Ook op de buitenmicrofoon aan het huilen. Maar hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat ze niet tegen de grote turbines aanvliegen? Zij is chef van die vogelradar die al 20 jaar allerlei vogels detecteert. Je hoort het goed, we hebben natuurlijk ook veel mooie muziek. Dit is tot 10 uur. Vroege Vogels.

0: uit de pianosuite En Vacances, op vakantie van de Fransman Deodat de Sévérac. En het stukje heet Daar waar je een oude speeldoos hoort. We horen ook een kindje krijsen. Joop de Wilde, hij staat hier nog steeds naast me, varen-expert. Joop, jij eindigt met een cliffhanger. Vertel, wat is de oplossing? Wat was de vraag ook alweer?
1: Nou, de vraag was wat de koningsvaren te maken heeft met orchideeën.
0: Ja.
1: Maar voor die tijd wil ik toch nog even met je kijken naar die eikvarens waar we naast staan. Er staan er hier meer dan 100, misschien wel 200. En dan denk je, oké, eikvaren, klaar, eikvaren. Maar als je onderzoek doet, inventariseren, dan ben je er niet met te zeggen eikvaren. Want het is heel vaak zo in de natuur. Je hebt weer twee soorten en je hebt ook nog weer een kruising tussen die twee. Dus je hebt de gewone eikvaren, je hebt de brede eikvaren. En dan heb je een kruising, dat is een hybride. Nou, hoe kun je daar nu achter komen? En dat is echt alleen werk voor de microscoop.
0: Ja, dus
1: dat
0: kan
1: je alleen maar onder de microscoop uitzoeken. En waar gaat het dan om?
0: Je hebt het nu in je hand, hè?
1: Ja.
0: En we is dat de gewone, de middelste of de linker? Wat was het ook alweer?
1: Nou, ik heb het uitgezocht in het verleden. Dit is de gewone.
0: Ja.
1: Maar je ziet de sporenhoopjes.
0: Ja, ja, kleine beige puntjes.
1: Ja, zo'n bolletje.
0: Ja.
1: In zo'n sporenhoopje zitten sporenkapsels. En in die kapsels, daar zitten de sporen. En waar gaat het nu om onder de microscoop? Dat het kapsel is aangehecht aan de plant. En daar zitten een paar bijzondere cellen. Die kun je onder de microscoop herkennen. Is er één zo'n cel, is het de gewone eikvaren. Ja. Zijn het er twee of meer, dan is het of de brede of die hybride. Als de sporen mooi gevormd zijn en vruchtbaar, dan is het de brede eikvaren. Zijn het onvruchtbare sporen, dan is het de hybride. En zo kun je erachter komen.
0: Ja, Joop,
1: nou,
0: maar
1: de volgende varen waar we naartoe gaan, is het veel makkelijker.
0: Ja, je pakt
1: Ik pak hem
0: nu
1: even op. Dit is de koningsvaren.
0: Ja, die is beroemd, hè?
1: Ja, die kan
0: die
1: wel
0: groot,
1: anderhalf, twee meter hoog worden. Maar je kunt hem heel makkelijk herkennen. Want deze varen die heeft hele aparte onvruchtbare bladeren.
0: Heel mooi groen.
1: Heel mooi groen. En daarnaast zie je de stengels met de sporen.
0: Ja, en helemaal
1: die zijn
0: verdord
1: totaal en anders van vorm.
0: Ja, dus helemaal roestbruin en verdroogd eigenlijk.
1: Ja, ja. Maar er zijn dus varensoorten waarbij de onvruchtbare bladeren en de vruchtbare met de sporen totaal verschillend zijn.
0: Dus het zijn eigenlijk aparte stengels?
1: Ja, het zijn aparte stengels. En hier op het landgoed heb je ook dubbelloof. En de naam zegt het al, dubbelloof.
0: Ja.
1: Dus je hebt vruchtbare bladeren met de sporen die totaal anders van vorm zijn dan de onvruchtbare bladeren.
0: Dat is wel efficiënt
1: maar
0: eigenlijk,
1: nu het
0: toch?
1: Verhaal over de orchideeën. Kijk, de koningsvaren in het verleden kwam vrij algemeen voor in Nederland. Maar op een gegeven moment hebben orchideeënkwekers ontdekt dat het wortelstelsel van de koningsvaren een ideale voedingsbodem was voor het kweken van orchideeën.
0: Aha.
1: Dus alle koningsvarens uit Nederland werden uitgestoken door orchideeënkwekers. Dat hoeft gelukkig vandaag de dag niet meer. Hè, want ze hebben andere voedingsbodems. Maar daardoor zijn er heel veel koningsvarens in Nederland verdwenen.
0: Ja. Joop, ik bedoel, jij bent helemaal gefascineerd door die varens. Hoe ontstond deze fascinatie?
1: Ik heb ooit een lezing bijgewoond van Harry Roskam. Harry Roskam was de conservator van Naturalis in Leiden voor de varens daar. En die lezing fascineerde mij zo dat ik met hem in gesprek kwam. En hij is werkelijk een van de grootste varenkenners in Nederland. En ja, als klein jongetje bij wijze van spreken achter hem aangehold, van hem heel veel geleerd. En daar is mijn fascinatie door ontstaan.
0: Ja,
1: en eigenlijk door een verhaal. Er was een varentje, dat had hij bij zich. Ik heb hem thuis in mijn tuin staan. Dat is de blaasvaren. Die heeft 800.000 euro gekost.
0: Nou,
1: omdat hij groeide onder voertuigen van Defensie, die verkocht werden aan Zuid-Amerika. Maar die was zwaar beschermd. Dus ze moesten blijven staan. Heeft 800.000 euro gekost voordat die vrachtwagens weg mochten.
0: Oh, je zou denken, dan wie in de loterij als je die, die plukt. Maar even, want je ging er net zo diep op in dat menig luisteraar denkt, ja, dat gaat me allemaal te ver. We lopen er snel aan voorbij. Wat missen wij? Want wat kan je aanraden? Van ja, maar die varens zijn veel mooier dan je denkt. Je moet er toch meer aandacht aan besteden.
1: Nou, je moet gewoon even naar een paar elementaire dingen kijken. Kijk, ik heb hier in mijn hand tongvaren.
0: Ja, ziet eruit als een gewoon blaadje.
1: Ja, dit is een heel klein blaadje, maar ze kunnen wel 40, 50 centimeter lang worden.
0: Ja, je liep me net aan de muur, hè? Zat
1: ja.
0: Die?
1: Als je die omdraait, dan staan daar allemaal keurige streepjes op. Nou, dat is één uit de streepvarenfamilie.
0: Dat is toch wel heel leuk, ja. Dus je moet ze even omdraaien.
1: Je moet ze omdraaien. En ik liet je vanochtend al eerder de mannetjesvaren zien met zo'n niervormig dekvliesje.
0: Dat maakt het leuk, al die details.
1: Ja.
0: En opgerold, want dat zijn die varens die bij mij staan. Die rollen zich helemaal op. Waarom doen ze dat?
1: Nee, ze rollen zich uit.
0: Oh, ja,
1: elke varen begint als een klein krulletje en ontrolt zich helemaal. En dat is typisch voor varens.
0: Ja,
1: doen
0: ja.
1: Alleen varens.
0: Ja, jouw kennis ontrolt zich ook nu voor ons. Die droogte, hè, want ik denk bij varens ook heel vaak aan vochtigheid. Wat doet die droogte met die varens?
1: Nou, we hebben hier net om de hoek gezien. Muurvaren staat er heel, heel slecht bij.
0: Ja, hè?
1: En er zijn meer varensoorten die er erg veel last van hebben. Maar er zijn ook varensoorten die er heel goed tegen kunnen. Je hebt de schubvaren, die groeit op de muren, kademuren hier. Als het droog wordt, hij ziet er niet uit. Je geeft er geen cent meer voor. Je verklaart hem totaal dood.
0: Ja.
1: Eén klein regenbuitje en ploep, daar is hij weer.
0: Ja. Ja,
1: maar ja, niet alle varens kunnen dat.
0: Nee, maar tot slot, we begonnen uur geleden het gesprek dat ze meer ouder dan de dinosauriërs zijn. Dus ze hebben een enorme overlevingskracht, hè, eigenlijk. Is dat ook wat zo fascinerend is aan deze varens?
1: Ja, zeker weten. Als je er 200-300 miljoen jaar uithoudt en je aan weet te passen. Dus ja, de veerkracht is groot, maar ze kunnen niet alles aan.
0: Nee, ze kunnen niet aan. Dus deze droogte is voor hun ook zwaar?
1: Ja, voor sommige soorten.
0: Ja, dus we gaan een beetje bidden voor regen, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel, Joop de Wilde, gewoon groot varenexpert, voor jouw uitleg over die wondere wereld van de varens. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.

0: kon wel een klaaglied zijn over de droogte. Je hoorde het muzikale thema uit de film Talk to Her, Habla con Ella uit 2002. Want met de droogte van de afgelopen tijd hebben niet alleen varens het moeilijk, maar ook komen boeren steeds meer in de problemen. Op veel plaatsen geldt een beregeningsverbod, terwijl het gras verdort. Zo niet op de kaasboerderij Remeker in Lunteren. Jan Dirk van der Voort en zijn zoons hebben nog zat groen gras voor hun dieren. Hoe doet hij dat? Rob Buiter is het gaan vragen.
1: Even het hek dicht. De koeien moeten natuurlijk wel binnen blijven. Ik loop hier een stuk grasland op, Jan Dirk van der Voort. Wat nog behoorlijk groen is, ondanks de droogte van de afgelopen periode.
2: Nou ja, we zijn heel blij dat we nog een klein beetje grasgroei hebben voor de koeien. En we weten natuurlijk ook niet precies wat er nog staat te komen de komende weken. De weersvoorspelling is niet echt gunstig.
1: Er zit niet veel regen aan te komen volgens de KNMI. Hè? Nee.
2: Dus hoe dit gaat aflopen weet ik niet. Maar ik denk dat, dat dit systeem wordt natuurlijk uitgedaagd, hè, ons systeem. Ik denk dat het systeem het gaat redden. Misschien dat we een paar nachten hebben met dauw. Dat kan ook echt helpen. Maar het wordt nu echt wel uitgedaagd.
1: Het systeem heb je het over. Ja, ik zeg, we lopen dus nu op nog een behoorlijk groen weiland. Hier in de omgeving zag ik ook al percelen die echt flink geler zijn dan wat we nu zien.
2: Nou ja, uiteindelijk moeten de wortels wel bij het water kunnen komen. Ze moeten wel een beetje water hebben. Als het vochtpercentage in de grond onder de 10% komt, dan gaat het nog niet dood. Maar dan groeit er echt niks meer.
1: Maar wat is dan jouw geheim? Wat is het systeem waardoor jouw land gemiddeld wat groener lijkt dan dat van de buren?
2: Dit zou vroeger, in 1976 weet ik nog, was het hier ook helemaal geel. En in die tijd hadden we nog echt een storende laag in de grond. Dus, omdat we onze grond regelmatig ploegden.
1: Een storende laag, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat is een laag op de ploegzool, heet dat. Dat is ongeveer op 20, 25 centimeter. En daar zit die grond dan verdicht als je met machines, veel met machines werkt. En dan kunnen de wortels daar niet goed door. Maar ook het vocht van beneden, want we zijn in de Gelderse Vallei. Dus we hebben hier het voordeel dat we kwel hebben. Dus het water van de Veluwe komt hier omhoog. En de wortels willen daar natuurlijk bij komen. Maar als daar dan een laag tussen zit van pakweg 10 centimeter, waar de wortels niet goed doorheen kunnen, maar ook het water van onderen kan er niet bij komen, is dat natuurlijk doodzonde. Onze voorouders hadden dat probleem niet. Dit probleem hebben wij dus zelf geschapen.
1: En door onze tractoren en zware machines.
2: Ja, maar ik was daar ook onderdeel van. Dus ik weet waar ik het over heb, want dat was hier ook zo. Wij hebben onze bedrijfsvoering compleet omgegooid naar een meer natuurlijke bedrijfsvoering. Eerst met bio, dat is al bijna 40 jaar. Maar nu ook echt door de koeien alles te laten doen. Dus gewoon de koeien het gras te laten halen. In het voorjaar hebben we een periode dat de koeien echt alles doen. Dus 100% vers gras halen. Worden ze helemaal niet bijgevoerd. Dus die brengen een poep en een plas hier op het land. We komen hier niet meer met zware machines. We bemesten hier ook niet meer als alleen nog maar potstalmest in de winter als het gevroren heeft. Dus we willen gewoon niet meer met machines hier op het land komen. En dan zie je dus uiteindelijk gaat gewoon de natuur zelf het oplossen. Dus wat je gaat zien is bijvoorbeeld dat wij nu de mestkevers weer hebben. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe een mestkever eruit zag. Dus ik hoop dat we zo nog wat mestkevers kunnen zien.
1: Kan je het hier ergens laten zien?
2: Ja, dan moeten we een beetje een verse hoop hebben. Hier zie je wel hoop. Kijk, hier zie je een hoop bijvoorbeeld waar de mestkevers gezeten hebben. Hoe zie je dat? Je ziet gewoon dat de roeken en de koutjes die hier wonen, we hebben een grote kolonie. En die trekken die hopen uit elkaar op zoek naar de mestkevers. Dus we hebben hier ook geen weidesleep nodig. Want die roeken en die koutjes,
1: Die verspreiden de mest voor jou.
2: Ja, die verspreiden de mest.
1: Op zoek naar de kevers.
2: Op zoek naar de kevers. En dan kun je je afvragen, hoe krijg je het voor elkaar dat jij mestkevers hebt? Kijk, hier zouden mestkevers kunnen zitten. Dit is wel een hoop die ze al nagelopen hebben. Maar ik zie er toch een paar hier achter.
1: Oh, daar loopt in een verse vlaai.
2: In een verse vlaai, maar je ziet
1: een schep meegenomen om even de boel uit elkaar te trekken. Het is echt één groot feest van insecten en allemaal kleine gaatjes in de mestvlaai. Hier wordt echt een baganaal aangericht, hè?
2: Ja, dit is een hoop van vanochtend.
1: Ja.
2: En die is morgen gewoon nagekeken. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja. En als wij dan straks weg zijn, dan komen die roeken die daar verderop zitten, die komen dan op al die insecten af. Die trekken de hele boel uit elkaar.
2: Ja, die zijn de hopen van gisteravond, lopen ze nu na.
1: Ja.
2: En dan komen ze hier. Ja, wat die mestkevers dus doen, een aantal leggen eitjes. En die eitjes leggen ze onder de mestvlaai. Dus die maken een geul helemaal naar beneden, een gang. Dwars door een eventuele storende laag. He, dus daarmee kun je een storende laag. He, als elke mesthoop nu één gang heeft, daarmee kun je zeg maar de bodem weer loskrijgen.
1: Dus inderdaad, een mestkever kan à la een regenworm ook gewoon heel diep door de grond kanaaltjes maken door zo'n verdichte laag die dan door jarenlang met de trekker en met zware machines werken.
2: Ja.
1: Die laag wordt doorbroken door de mestkever. Ja, ondertussen zie ik uit een ooghoek daar kraaien, roeken, vliegen.
2: Ja,
1: maar dat betekent dus ook dat je daar jaren geduld voor moest hebben. Totdat die oude storende laag weer helemaal doorboord is door het bodemleven.
2: Ja.
1: Dus dat vergt dan wel heel veel geduld.
2: Ja, dat klopt. Maar ik wist überhaupt niet dat dit zou gaan gebeuren. Dus het is hier ontstaan. Gewoon doordat we op een natuurlijke manier zijn gaan werken hier op de boerderij. En afscheid genomen hebben van de meer technische aanpak. Hè, dus gewoon meer de dieren het allemaal laten doen. En vanuit observatie kijken hoe het dan werkt. Was ik gewoon ook stom verbaasd om te zien van wat er uiteindelijk gebeurde. En nou, daar 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
1: Ik wil zeggen, zie je dat dan ook concreet dat jij niet hoeft te beregenen en dat de buurman wel moet sproeien om zijn gras groen te houden?
2: Ja, terwijl wij toen de tijd, we hebben hem in 1976, was ook zo'n droog jaar, gekocht. Als eerste hier in de buurt. We zijn nu de eerste die er dus nu weer mee stopt.
1: Maar Jan-Dirk, nu lopen je koeien lekker buiten. 'S Winters moeten ze ook te vreten hebben. Dus jij moet ook wel af en toe gras maaien om van 't winter ook voer te hebben. Dat ga jij niet met de hand doen.
2: Nee, dat klopt. We hebben dus 35 hectare waar 100 koeien op lopen. En we hebben nog dus pakweg 40 hectare die we maaien. Gedeeltelijk voor hooi en gedeeltelijk voor kauwgras. En daar komen we dus wel op met zware machines. Natuurlijk zijn we heel kritisch. Het moeten brede banden zijn, maar uiteindelijk kom je erop met machines. En die bodems die zien er ook niet zo mooi uit als deze bodem. Dit is wel wat je wilt. En ik denk dat dat komt dus omdat nu die capillaire werking, het is nu zo droog bovenin de grond dat hij het vocht naar boven trekt. He, dat is hetzelfde als dat je spijkerbroek boven een emmer water hangt en een klein beetje erin, dan trekt het vocht naar boven. Dat is met dit dus ook zo. Nou, die storende lagen zijn door de wormen
1: en de mestkevers.
2: En de mestkevers. Dat hier de grond nu dit aan kan. Want ik heb het ook niet allemaal uit boekjes en zo, maar echt gewoon observatie. Dus gewoon puur kijken, observeren en je dan verbazen hoe dingen in elkaar zitten.
1: Maar de korte samenvatting, als er een collega hier langs rijdt en die denkt van hoe flikt die van de voort dat met dat mooie groene weiland zonder te beregenen, dan is eigenlijk de korte samenvatting, laat de natuur het oplossen.
2: Ja, dat is de samenvatting. Moet je wel geduld hebben.

0: Departure heet dit stuk, oorspronkelijk voor piano van Max Richter, maar het werd nu uitgevoerd in de versie van Olivia Belli en zij speelde klavier en keyboard. In de vorige eeuw waren de verkadealbums van Jack P. Thijssen een waar fenomeen. Maar de illustratoren van de plaatjes, die je kon verzamelen en inplakken, waren evengoed verantwoordelijk voor de populariteit van de albums. Een van hen was Jan Voerman junior, die al vanaf jonge leeftijd talloze gedetailleerde platen maakte van landschappen, vogels en planten. Zijn kleinzoon Peter Voerman is aan de hand van de illustraties van zijn grootvader gaan uitzoeken of en hoe ons landschap in een eeuwtijd is veranderd. En dat heeft geresulteerd in het boek Mijn gedroomde Nederland. Verslaggever Henny Radstaak is met Peter Voerman aan de oevers van de IJssel.
1: Het klokje klinkt. We staan op de IJsseldijk bij Hattem. Eigenlijk staan we in een van de verkadealbums, hè, Peter?
2: Ja, dat klopt. Mijn opa heeft hier gewoond en geschilderd. En die mocht ook voor het album De IJssel, mocht hij Hattem zelf schilderen. En dat heeft hij ook gedaan, ja.
1: Peter Voerman, de kleinzoon van Jan Voerman, bekend van de plaatjes van de verkadealbums.
2: Ja, klopt. Jan Voerman junior, want zijn vader heette ook Jan Voerman. En dat was een bekende IJsselschilder. En hij heeft zich dan maar junior genoemd. En die heeft vanaf zijn 15e jaar heeft hij hier in Hattem aan de verkadeplaatjes gewerkt.
1: Hier aan de dijk?
2: Hier aan de dijk. Hij kon echt wel mooi tekenen voor een 15-jarige. Insecten, bloemen, planten, beesten. En dat vond hij geweldig.
1: Dit huis aan de overkant heeft hij gewoond?
2: Ja, dat
1: achter
2: huis.
1: Dat huis achter die kastanjebomen?
2: Achter de kastanjebomen. Helemaal op de dijk, zodat je een uitzicht hebt en op Hattem en op de IJssel.
1: De Gelderse dijk, het straatnaambordje, zit bevestigd op de hoek van het huis. Hé, er staat een koepeltje naast.
2: Ja, dat is een oude theekoepel. En op een of andere manier, ik heb nooit precies kunnen achterhalen hoe, maar heeft mijn opa dat ingepikt en mocht hij daar schilderen. En in het begin maakte hij vooral potloodtekeningen. En voor de verkadealbums heeft hij aquarellen moeten maken. En dat is waterverf en dat is heel precies werk. Dus dat heeft hij moeten leren. En ook nog op een heel klein formaat. Omdat ze voor de verkadeplaatjes, ja, dat waren hele kleine plaatjes. Die werden bij de beschuit en bij de koek uitgedeeld door verkade. En die kon je dan in dat album plakken. En dat heeft hij toen gedaan. Aan de zuidkant een prachtig uitzicht op Hattem. En dan kon hij ook Hattem zijn gezicht tekenen. Niet alleen de IJssel, maar ook de dijkpoort en de molen en de kerk van Hattem.
1: En dat is ook een verkadealbumplaatje geworden?
2: Ja, mijn opa heeft uit zijn eigen atelier, wat hij later had toen hij wat ouder was. Een eindje verderop had hij ook zo'n atelier naar boven. Heeft hij Hattem geschilderd. En dat ziet er eigenlijk, als je alle bomen die veel groter zijn geworden een beetje wegdenkt, is dat eigenlijk nog heel goed terug te herkennen.
1: Zullen we eens naar die plek gaan?
2: Ja, graag.
1: Je hebt nu ook net een boek gemaakt, ja. Mijn gedroomde Nederland. Van waar die titel eigenlijk?
2: Nou, die titel is een citaat wat ik vond. En ik heb natuurlijk aardig wat research gedaan naar die verkadealbums. Maar een van de grote liefhebbers van de verkadealbums was Maarten van Rossum. Die noemde het plaatje Dijkhelling met bloemen. Dat is een prachtig plaatje. Met een dijkhelling met allemaal soorten flora en fauna die mijn opa gemaakt heeft.
1: Gaan we zo naartoe, hè?
2: Ja, gaan we zo naartoe. En die Maarten van Rossum zei, zo ziet mijn gedroomde Nederland eruit. Zo zou ik willen dat Nederland er anno nu nog steeds uit zou zien.
1: Ja, we gaan zo meteen kijken of er überhaupt nog wat over is.
2: Ja.
1: Van Nederland zoals die getekend werd door je grootvader. 100 jaar geleden ongeveer,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ongeveer 100 jaar geleden.
1: Ja. Maar laten we eens maar eens even hier naar Hattem kijken.
2: Ja, dat klopt. Dat is dit plekje. Kun je precies zien. Dit is precies het plekje van het verkadeplaatje. Aan de ene kant de dijkpoort. Dan een aantal prachtige oude huizen. Een mooi valleitje. En de Sint-Andreaskerk, toren. En dat ziet er nog precies zo uit zoals mijn opa toegeschilderd heeft.
1: Heb je het plaatje bij je?
2: Ja. Ik zal eventjes het album De IJssel pakken. Daar heb ik ook een papiertje tussen gelegd.
1: De IJssel met 1 S, opvallend genoeg.
2: Ja, toen schreef je, zo rond 1916 is het album gemaakt. Toen schreef je kennelijk De IJssel nog met 1 S. Kijk,
1: hier
2: is het plaatje.
1: Oh ja.
2: De dijkpoort.
1: Het is plaatje nummer 135 uit het album De IJssel. Hattem, vroeg voorjaar.
2: Ja, klopt.
1: Nou, we staan nu dus echt op de plek waar je grootvader dit gemaakt heeft.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb geprobeerd bij een aantal plaatjes een beetje te achterhalen waar hij ze gemaakt heeft. Dat was ontzettend leuk om een beetje in de voetsporen van mijn opa te treden. Bij de IJssel was dat vrij makkelijk, want dat ken ik vrij goed. Maar bij albums als De Vecht en Friesland en langs de Zuiderzee heb ik echt wel even moeten zoeken waar die plekjes waren.
1: Ja, want je had natuurlijk het voordeel dat je in het familiearchief kon duiken.
2: Ja, mijn opa, met name mijn oma denk ik hoor, de vrouw van mijn opa, die heeft

0: alles bewaard en heel goed gedocumenteerd. En die heeft ook hele mooie verhalen erbij opgeschreven van hoe mijn opa dat deed. Want hij moest dan met de trein en de fiets, ging hij dan die tochten doen. En Jacques P. Thijssen, de beroemde schrijver van de Verkade albums, die was hem vooraf gegaan. En die had een planning gemaakt van daar en daar en daar wil ik plaatjes. Dus dat ging mijn opa dan trouw naartoe.
1: Op de fiets?
0: Op de fiets, met een pet, met een AWB-speeltje erop. En met een mandje vol spullen. En onderweg dan logeerde hij in of zijn tentje of in een hotelletje, als hij genoeg geld had. En dan ging hij die routes langs om de plaatjes te maken.
1: Nou zien we dat hier met dit zicht op Hattem er eigenlijk niet zo heel veel veranderd is. Behalve dan dat de bomen heel groot zijn gegroeid. Zullen we eens kijken naar een andere plek uit een ander album? Nou, het ruisen dat je hoort is van de populieren hier langs een ander stuk van de IJsseldijk, Peter. Waar zijn we nu precies?
0: Nou, we zitten nu ergens aan de zuidkant van de IJssel tussen Hattem en Veessen. En daar heeft mijn opa ook heel veel plaatjes gemaakt. En hij zwierf hier vroeger ook dagenlang rond in de uiterwaarden. En daar staan we nu.
1: Zullen we het plaatje dus bijpakken en kijken hoe het nu is?
0: Ja, het plaatje Dijkhelling met bloemen, waar Maarten van Rossum zo gek op was, is ergens hier gemaakt. Je ziet aan de ene kant de bomen, dat zijn populieren, maar hij schilderde ook notenbomen, die zijn er inmiddels niet meer. En hij schilderde een dijkhelling met wel 10 verschillende planten.
1: Ja, heel kleurig ziet het eruit.
0: Heel kleurig. Jacobskruid, klaprozen, wilde sigorij, kruidendistels. En de enige die ik een beetje herken, dat is de rode klaver en de schermbloemen. En dan zie je op de achtergrond de IJssel weglopen met nog een prachtige zeilboot erop. En wij zien hier zelfs ook nog het vee in de uiterwaarden.
1: Ja, we zien de IJssel.
0: Ja.
1: Zonder zeilbootje.
0: Helaas zonder zeilbootje. Prachtige zeilen, die kon je al van ver zien aankomen.
1: Maar Peter, al die bloemen die jouw grootvader tekende, die zijn er niet meer. Ik zie hier voor ons, hier langs de dijkhelling, staan wat boterbloemen. Ja. Nou, een beetje klaver is er ook nog wel.
0: Ja.
1: Maar dan witte klaver zie ik daar staan.
0: Ja, inderdaad.
1: Waar zijn al die bloemen gebleven?
0: Ik heb dat nooit gezien, die mooie, prachtige, bloeiende dijkhellingen.
1: Maar ze waren er wel dus 100 jaar geleden.
0: Ja, en ik heb ook een beetje geprobeerd uit te zoeken hoe dat nou kan dat dat niet meer is. En dat heeft natuurlijk met stikstof te maken. En met toch dat dit... Ja, je ziet hier allemaal mais staan.
1: Ja, voor een veld vol met mais.
0: Het zal ook al aan de stikstof liggen. Dat komt ook door het strikke maaibeleid van Rijkswaterstaat. Die willen echt die dijken zo glad mogelijk houden. En ze zijn ook vaak opgehoogd met nieuwe klei. En dat is ook een reden geweest waarom er eigenlijk niet zoveel planten en bloemen meer staan.
1: Terwijl we net in Hattem een plek zagen die eigenlijk nauwelijks veranderd is in 100 jaar tijd, staan we hier toch wel op een locatie langs de IJssel in het buitengebied bij Hattem, die wel degelijk heel erg veranderd is.
0: Ja, het is veranderd. Ik geloof wel dat iedereen zijn best doet om al het goede van het IJssellandschap te bewaren. En als ik het vergelijk met de Vecht waar ik ook ben geweest, de Utrechtse Vecht waar mijn opa ook heeft geschilderd, daar liggen bijvoorbeeld aan die Vecht heel veel woonboten en zijn heel veel huizen gebouwd echt vlak langs de Vecht. Nou, dat heb je in de IJssel niet. Je kunt hier nog genieten van een prachtige IJssel op de achtergrond. Maar aan de flora en de fauna hebben we wel onder geleden de afgelopen 100 jaar.
1: Heb je nou uit al die albums, alle plaatjes die jouw grootvader gemaakt heeft, bekeken en ook gekeken, wat is daar anno 2026 nog van over?
0: Ja, dat heb ik gedaan. En dat was ontzettend leuk werk om ten eerste al die plekjes weer te vinden. En grosso modo kun je zeggen dat toch driekwart eigenlijk goed bewaard is gebleven. Natuurlijk schilderde hij vroeger ook de mooie plekjes. En de mooie plekjes, hè, zoals kastelen en molens, en die staan er vaak nog. En een kwart is bijna niks meer van terug te vinden.
1: Dus als je je afvraagt, wat is er na 100 jaar nog van dat landschap over, dan is dat eigenlijk toch wel een redelijk positieve uitkomst. 75%, driekwart is er nog.
0: Ja. Als je even afgezien van waar we het net over hadden, hè, dat er toch heel veel bomen, bijzondere bomen en bijzondere planten en ik denk ook bijzondere insecten en vogels zijn verdwenen.
1: Ja, door stikstof, door pesticiden.
0: Ja, precies. En op die bloemen zaten natuurlijk duizenden insecten. En ik ben geen insectenkenner, maar dat zou ook echt wel minder zijn geworden. Maar qua landschap, puur qua landschap, kun je nog een heleboel weer terugvinden, zeker langs de IJssel.

0: Het was een deel uit de... Oh, de buitenmicrofoon hoor je wat zo. Het gekraaien. Het vierde deel uit de Cinderella-suite voor orkest van de Finse componist Selim Gustav Adolf Palmgren. Uitgevoerd door het Ulo Symfonia. We kennen natuurlijk deze tune. Dat is de tune van de Vroege Vogels Venolijn. Deel 3 van jullie waarnemingen. Blijf vooral bellen op 035-6711-338.
1: Gerben van mij uit Leens. Bij ons in de tuin op de Leense Tielen bloeien er op deze dinsdag al heel wat koninginnenkruiden met hun mooie roze-paarse schermbloemen.
2: Hans de Bruin uit Sassenheim. Bij veel planten is nu de zaadverspreiding in gang gezet. Dat gebeurt door de wind bij het wilgenroosje, de kogeldistel, de judaspenning, het glaskruid, het knopig helmkruid en het zeepkruid.
3: Met Sjoertje Hak uit Herksen. Ik stapte de tuin binnen en voor mijn voeten zat een hele grote vuurrode libelle.
4: Dit is Nanette uit Breda. Mijn was was vannacht buiten blijven hangen. Vanmiddag heb ik hem van de lijn gehaald. Ik heb de wasmand op mijn bed gelegd om de was op te vouwen. Halverwege schrok ik van een groot beest dat begon te bewegen. Het was een windepijlstaart.
5: Ik ben Fie en ik ben 8 jaar. Op vakantie in de Auvergne hebben we tijdens onze kanotocht kwakrijgers, ijsvogels, bijeneters en 2 beverratten gezien. Groetjes aan oma Gu, die altijd luistert.
6: Marijke Schilbrood uit Leeuwarden. Wat een feest was het afgelopen juli, eind van de maand, bij de camping aan de Elbe. Vroeg wakker worden met een prachtige diddeljauwgeluid van de Wielewaal en overdag genieten van talloze rode wouwen, geelgorzen en ooievaars.
7: Hans Bijl, Drachten. Sinds enige tijd hebben we een nieuwe bewoner in onze tuinvijver. Namelijk een vuistgrote, prachtige groene kikker met een lichte streep over de rug. Waar hij vandaan is gekomen, mag Joost weten. Maar hij houdt de gemoederen wel bezig met zijn doordringend gekwaak. Zo ontdekten we namelijk dat als er een lijnvliegtuig overvliegt, onze groene zich uitbundig laat horen. En het overvliegen gebeurt vrij frequent.
0: Ja, nogmaals, blijf vooral bellen op 035-6711-338. Wow, wat een mooi kikkerconcert. Of stuur een audioberichtje via de WhatsApp naar hetzelfde nummer. De komende maanden trekken miljoenen vogels over ons land. En vaak zonder dat we er iets van merken. Maar dankzij radar kunnen wetenschappers die verborgen snelwegen in de lucht zichtbaar maken. En Nederland loopt daarin wereldwijd voorop. Onlangs kwam de internationale top van dit vakgebied bijeen in Amsterdam. En aan tafel hoogleraar Judy Chamoun-Baranes van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Judy.
8: Goedemorgen.
0: Ik mag Judy zeggen, je hebt een licht accent, want je komt oorspronkelijk uit New York, begreep ik.
8: Ja, dat is waar.
0: Maar Nederland loopt dus Netherlands first met dit soort onderzoek. Hè? Dat kunnen we gewoon zeggen. Hoe was het om met die internationale top bij elkaar te zijn?
8: Oh, dat was geweldig. Ten eerste is het echt een eer om iedereen te hebben hier in Amsterdam. Nou, hier, niet in Amsterdam. Maar in Amsterdam. We hadden mensen uit de hele wereld. Dus uit Azië, Amerika, Europa. En iedereen is bezig met radars gebruiken om het leven in het licht, in het luchtruim te onderzoeken.
0: Ja, te detecteren eigenlijk alles wat vliegt eigenlijk.
8: Alles wat vliegen, ja.
0: Want het komt oorspronkelijk van die weerradars. Hè, die zijn ooit gebouwd om regen te meten. Hoe werd er ontdekt dat ze ook vogels kunnen zien? Was jij daarbij?
8: Ja, dat waren wij erbij. Dat hebben we begonnen ook. Dat was begonnen eerst in de VS eigenlijk. En daarna hadden we hier gezien dat ook in de weerradars in Nederland kan je eigenlijk vogels heel goed meten. Je ziet ook insecten door de dag.
0: Ja, dat hoorde ik ook al.
8: Ja, ja.
0: Maar goed meten. En toen dacht je meteen, hey,
8: nou,
0: daar kunnen we...
8: Kijk, het begon daarvoor. Hadden ze in de luchtmacht hadden ze gezien dat in de militair radars, die gebruikt voor iets totaal anders, konden ze vogels zien.
0: Ja.
8: En dan zijn zij begonnen met, oké, maar radars kunnen we dan gebruiken om vogels te meten. En als we weten wanneer er heel veel vogels in de lucht zijn, kunnen we anders vliegen.
0: Ja.
8: Dus met die straaljagers.
0: Want het ging eigenlijk ook om het gevaar. Hè?
8: Dat het gevaar vogels... voor mensen, ja, voor, ja. Voor mensen vooral.
0: Ja, ja dus, niet echt zozeer om die vogels.
8: Nee,
0: dus
8: niet zozeer van die vogels. Nou, en daarna gingen we kijken van, oké, kunnen we andere radars gebruiken? Hadden we gezien dat je ziet wel vogels in de vier radars, maar je moet wel methodes ontwikkelen om de regen...
0: te onderscheiden van...
8: onderscheiden van vogels.
0: Aha, ja. Ja, neem een slokje water. Want, maar dat werd steeds meer verfijnd, neem ik aan. Dus je kan nu de vogels van de regen onderscheiden. Want jarenlang dachten we dat vogeltrek een soort gelijkmatig tapijt was, hè, over Europa. Maar dat klopt niet, eens even Judy.
8: Nee. Dus wat we zien nu is, nu hebben we bijzondere methodes ontwikkeld waar je kan wel de ruimtelijke patronen zien in een weerradar. Dus zoals je ziet, van een regenvolk komt langs.
0: Zie je als je buienradar aanzet.
8: Precies, zie je ook vogelvolken.
0: Ja.
8: Maar als we die op elkaar stapelen, dan zien we wel, oh ja, maar je hebt wel plekken waar je hebt meer vogels, andere plekken met minder vogels. De richtingen veranderen door het land heen. Zelfs in zo'n kleine land als Nederland zie je verschillen rond IJsselmeer bijvoorbeeld. Dat hadden we eerder niet zo goed gezien.
0: Nee, dus het wordt steeds verfijnder.
8: Ja.
0: Hoe is nu... Kan er nu veel meer worden aangepast over het risico? Dat jullie kunnen zeggen, ja, er komt nu een hele zwerm aan, let op met de vliegtuigen, of hoe gaat dat?
8: Ja, dat is de richting dat we willen naartoe. We doen het nog steeds niet. Dus nu gaan we vooral maken we voorspellingmodellen. En voorspellen we 2 dagen vooruit bijvoorbeeld, van hoeveel vogels komen aan in Nederland. En dat doen we ook voor windparken nu. Dus op zee. Dat is heel nieuw. Dat is heel vernieuwend.
0: Ja.
8: Worldwide eigenlijk. Dus Nederland loopt echt heel voorop in die zin. Maar we willen wel die richting naartoe waar je kunt zeggen, oh ja, maar nu komen uit Noorwegen bijvoorbeeld heel veel vogels en over 5 uur zijn ze in Nederland.
0: En dan kan je dus iets aanpassen.
8: Daar kan je iets aanpassen en ook in kortere tijden.
0: Zoals?
8: Nou, zoals windturbines uitzetten, maar niet over de hele Noordzee, maar gewoon 1 windpark bijvoorbeeld. Nu zetten ze uit op heel groot gebied, omdat we weten de verschillen nog steeds niet.
0: Nee, want er was niet zo lang geleden een ongeluk. Hè? Er waren geloof ik 2 zeearenden, of in ieder geval waren toch aangevlogen. Die waren doodgevlogen. Maar hoe kan dat dan?
8: Nou, kijk, daar zijn wel plekken waar mensen gebruiken ook vogelradars. Die keken op heel klein schaal, maar heel gedetailleerde. En die gebruiken ze ook voor heel kleinschalig beslissingen maken. Dus dat zijn allemaal technische vernieuwingen, maar ook aanpassingen dat je kan maken met die radars.
0: Ja. Dus jullie kunnen dan tegen een windpark of een bedrijf zeggen, leg het stil, want er komt een hele zwerm vogels aan. Maar dat neem ik aan, dat zo'n een Vattenfall of een wat dan ook, die zegt, ja, maar dat kost ons geld, of niet? Hoe zit dat dan?
8: Dat zit er wel zo, maar er zijn ook regels in Nederland.
0: Okay.
8: En daar passen zich aan. En je doet het niet altijd, dus je maakt ook goed keuzes daarbij. Dus je wil het wel alleen bij grote zwermen bijvoorbeeld, en niet bij elke vogel die langs vliegt. Ja, anders, we willen ook hernieuwbaar energie ook maken.
0: Ja, dat is ook een spanningsveld, want het is natuurlijk duurzame energie. En
8: bescherming van soorten. Ja. En daar wil je eigenlijk dat iedereen profijt van heeft.
0: Dus dat je een win-win situatie hebt.
8: Ja, precies. En dat spanningveld is ook interessant voor het onderzoek. Want hoe kan je met die kennis die we hebben over vogeltrek, over het beweging van dieren, maar je snapt wel dat er spanning is. Dus hoe kan je beslissingen maken? Hoe kan je helpen daarmee? Om daarin te werken. We zitten niet dwars door elkaar de hele tijd.
0: Nee, je probeert samen te werken. Maar je hebt best een grote verantwoordelijkheid, begrijp ik dan als groep.
8: Dat is ook zo. We proberen wel ook goed te luisteren. Goed te begrijpen. Want wat zijn de grenzen? Waar zijn precies die spanningsvelden? Ook goed uit te leggen. Want wat zijn de grenzen van onze kennis?
0: En wat bedoel je met luisteren? Naar wie moet je luisteren?
8: Nou, kijk, wij hebben goed gewerkt met de Rijkswaterstaat. Maar ook met Vattenfall. Met verschillende windparken. Gemini Windpark. Om te begrijpen van, maar wat zijn... Wat is belangrijk voor hun? Ook met Tenet, die geven ook aan van die netwerk. Je kan niet gewoon zomaar windparken uitzetten.
0: Nee.
8: Daarom willen ze weten van tevoren, om te zorgen dat er geen schommelingen zijn in de markt. Dus als wij dat goed begrijpen, kunnen we denken, maar dan heb je wel echt een voorspellingmodel nodig voor een paar dagen van tevoren.
0: Ja.
8: En in andere plekken misschien is dat minder. En dan kan je anders werken.
0: En had het geholpen, want dat begreep ik een beetje, als voor de aanleg van grote windparken, want dat is natuurlijk nu min of al jaren geleden, we meer van deze kennis hadden gehad, want je hebt natuurlijk nu steeds meer data verzameld, hadden we dan die windparken die er nu zijn misschien ergens anders geplaatst kunnen worden? Is dat een gewetensvraag?
8: Ja, dat zou kunnen. Kijk, wij hadden gewerkt nu bijvoorbeeld een jaar, twee jaar geleden met provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Diemen. En die hadden precies die vraag. Van hé, we moeten nu straks windparken neerleggen. We moeten allemaal aannames bij hebben. En hoe zit het met de vogels? Ze hebben wel informatie van zo'n over door de dag. Maar door de nacht kan je dat niet zien. Nee. Dus de radar is perfect voor. Wij waren eigenlijk te laat voor de eerste beslissingperiode. We hadden die informatie nog steeds niet. Dus nu hebben we wel kaarten gemaakt van waar zitten de meeste grootste dichtheid van vogels in de nacht. En die kunnen ze gebruiken in de tweede fase om even mee te nemen in beslissingen.
0: Okay.
8: Maar we lopen soms wel achter. Ja.
0: Maar het is moeilijk, hè?
8: Want het is heel moeilijk.
0: Zo'n planning gaat natuurlijk ook jaren vooruit natuurlijk.
8: Ja, precies. Het gaat jaren vooruit. En ik denk als mensen... Kijk, zo'n congres, als meer mensen weten... hé, maar dit kan je wel doen met radargegevens. We hebben gegevens over meerdere jaren. Dan kan je ook vooruit denken van... hé, maar stel dat ik heb die informatie, wat kan ik ermee doen?
0: Ja.
8: Kan ik de planning anders maken?
0: Ja.
8: Dus het is ook een wisselwerking van... mensen moeten ook eerst weten dat het bestaat, dat het kan.
0: Ja, ja, en zo'n internationaal congres helpt natuurlijk op de grootsheid eigenlijk ervan. En dat die vogels vliegen natuurlijk, houden zich niet bij de landsgrenzen, juist niet.
8: Nee, zeker niet. Nee. Dus eigenlijk in de toekomst wil je niet alleen over Nederland hebben... maar je wil gewoon op Europese schaal bijvoorbeeld werken.
0: Precies.
8: Dat is veel handiger.
0: Ja. Zijn er al aanwijzingen dat vogels hun gedrag aanpassen aan bijvoorbeeld die vaak voorkomende stormen of nu die langdurige droogte?
8: Ja, dat hebben we nog niet gemeten of wij hebben nog niet onderzocht. En dat is ontzettend interessant. Kijk, wij bijvoorbeeld als we voorspellen vogeltrek, we doen dat in verband met het weer. En deels is voorspellen en vogels kunnen deels kiezen ook voor de juiste weeromstandigheden. Maar stel dat dat heel zeldzaam voorkomt, op een gegeven moment moeten ze gewoon trekken.
0: Ja.
8: En we weten nog steeds niet welke invloed dat zou hebben. Het zou zeker zijn in deze tijd waar alles gaat veranderen en snel veranderen.
0: Het is nu wel heel lang droog.
8: Heel lang
0: droog. Zie je nu al iets, gewoon meer bij wijze van spreken met het blote oog? Of gewoon die eerste aanwijzing op de radar?
8: Ja, nou, en nog steeds niet. Je wil het ook vergelijken met een jaar die anders was. Anders ben je alleen aan het kijken aan nu en denk je... oh ja, maar nu is dit normaal. Ja, hoe was het in de jaren daarvoor?
0: Ja, want je volgt het nu iets van 20 jaar, begreep ik, hè?
8: Nou, met weerradars deels. Dat is ook fijn aan de KNMI, waar we samen mee werken. Die verzamelen die data al heel lang. Die maken het ook publiek beschikbaar. Met die kleinschalige radars waar we keken naar insecten en vogels, die hebben we alleen 2-3 jaar. Dus het is heel nieuw.
0: Ja, dat is heel nieuw. Ja, daar ga ik het even over hebben. Want niet alleen naar vogels, maar ook insecten. Die kan je dus met een radar detecteren. Hoe gaat dat? Dat moet toch wel een zwermen zijn. Want niet één klein bromvliegje zijn, bij wijze van spreken.
8: Nou, dat is wat we zien wel met de nieuwste radars. Dat is, we hebben een nieuw radar die zit in...
0: Ik zie jouw gezicht helemaal opklaren.
8: Ja, sorry. Ja, dat is
0: echt excitement.
8: Ja,
0: van,
8: nou, ik zag de bijen vanochtend. En ook in mijn town in die stijgen omhoog. Die kan je zien met een radar.
0: Zo.
8: Het is echt ongelooflijk. De nieuwste technologie. Mensen zijn daar ook heel geïnteresseerd. Bijvoorbeeld in Azië zijn ze heel erg aan het ontwikkelen van insectenradars. Eigenlijk door grote zwermen, die zijn heel problematisch voor het landbouw. Maar sowieso voor het wetenschap. Opeens zien we wel hoe hoog insecten vliegen. We kunnen wel meten tot 600 meter. En je ziet wel dat ze stijgen omhoog door de dag. En ze komen omlaag in de nacht. En
0: hoe hoog komen sommige insecten dan?
8: Ja, meer dan 500 meter.
0: Echt?
8: 700 meter, hoger. Ja,
0: welke zijn dat dan?
8: Dat vliegen, weten we nog niet.
0: Die bruidsvlucht van die mieren, denk ik dan. Hoe hoog gaat die?
8: Nee, precies. Dus die vliegende mieren, dat zie je heel mooi eigenlijk aan het gedrag van vogels. Je ziet meteen die zwermen van meeuwen, die gaan achteraan. En heel veel andere soorten. Maar nu stel je voor, nu kunnen we eigenlijk die interacties meten. Van insecten en ook vogels die insecten eten. Ja, dat wordt een hele nieuw veld van onderzoek.
0: Zo, ja, ik zie, jij bent nog wel een paar jaar...
8: Ja, sorry, ik ben helemaal...
0: Nee, leuk. En kan je dan al, zoals die gierzwaluw, die vliegen nu weg. En die, we weten, die leven helemaal in de lucht. Volgen die nu die insecten? Weet je er al iets van? Of?
8: Ja, dat weten onderzoekers wel. Dat ze gaan wel vroeg in de zomer, voordat er veel minder insecten zijn. Je wil niet als een gierzwaluw die moet insecten eten, opeens hier zijn en zijn er geen insecten meer of niet genoeg insecten. Dus die lopen vooruit. Maar met de insectenradar zien we wel dat we hebben nog steeds heel veel insecten in de lucht. Dus echt, ik heb net vanochtend gekeken en je ziet wel verschillende patronen in de duinen en in de stad. We hebben
0: dus jij keek op die radars vanochtend?
8: Ja.
0: En wat zag je?
8: Nou, je ziet wel in de duinen vooral. En daar, ik heb geen idee wie dat is. Dus ik moet even daar meer onderzoek doen. Maar je ziet heel vroeg in de ochtend, dus bij schemering, hele grote piek van insecten. Heel veel insecten. Die komen of naar beneden of vooral gaan naar boven. En dat is een hele korte tijd. En dan opeens is het stil alweer. En dan in middernacht, meer de dag, zie je alweer gewoon de dagelijks beweging van insecten.
0: Want het zou heel slecht gaan met de insecten. Biedt dit weer hoop? En je weet ook niet precies, dat kan de radar niet detecteren, hè? Wat het dan zijn?
8: Op dit moment kan de radar niet detecteren precies welke insectensoorten. Maar daar willen mensen naartoe eigenlijk. Dus als je meet ook wie in de lucht is met netten en verschillende technieken, kan je eigenlijk modellen maken om de informatie uit te halen van de radars. Ja. Die radars meten wel hoe insecten hun vleugels bewegen. Dus dat is echt heel spannend om te zien. En dan kunnen we misschien ook zeggen, oké, maar wie gaat meer achteruit? Kijk, door de loop van de jaren kunnen we ook de getallen meten.
0: Ja,
8: dus dat is heel interessant.
0: Steeds meer meten. Op dat radarcongres, even tot slot, werd zelfs gesproken over het waarnemen van insecten vanuit de ruimte. Nou, het moet niet gekker worden, Judy.
8: Ja, ik
0: kan je vanuit de ruimte gewoon een steekvlieg detecteren?
8: Ja, niet één. Dus dat is ook iets. Maar ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat had gehoord. Dus er kwamen opeens meteorologen die we niet kennen in onze kleine kring. En die hadden gezegd, ja, luister mensen, we keken vanuit onze radars. Die zijn radars ontwikkeld om volken te meten vanuit de ruimte. En we zien heel groot volken van insecten.
0: Zo.
8: Het is echt, ja. En in Azië is het echt ontzettend belangrijk. Azië, India zijn ze heel erg geïnteresseerd. Maar dat is spectaculair eigenlijk.
0: Spectaculair. Er valt dus genoeg nog te onderzoeken. Dankjewel, hoogleraar Judy Shamoon Baroness van de Universiteit van Amsterdam en van Vogelradar. Dankjewel en heel veel succes nog verder. Dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO. Laura Stek. Laura, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Wij gaan vandaag deel 4 van onze zomerserie hebben. Oude woorden, nieuwe wereld. Over een boek uit het verleden. Om de wereld van toen en nu beter te begrijpen. En deze week gaan we het hebben over het boek De faculteit van de onnodige kennis. Van de Russische schrijver Yuri Dombrovsky. En dat doen we met Sana Valiolina, schrijfster. En oud-OVT-columnist.
0: Dat klinkt al heel erg leuk. We blijven luisteren.
9: Nou, leuk,
0: en we sluiten natuurlijk af. Ja, ik vind het fascinerend. We sluiten af met de mooiste Venolijn-melding van deze week natuurlijk. Ik wens iedereen een heel, heel, heel mooie, warme zondag.
10: Joost Drenthe uit Wolfhezen. Afgelopen zondag, het was al behoorlijk heet, was ik zittend op een laag krukje fruitboompjes aan het water geven met de sproeikop op de tuinslang. Toen eerst een roodbosje zich daaraan kon douchen en vlak daarop een jonge merel met open bek en afhangende vleugels vroeg of die ook mocht en zich daarop behaaglijk ronddraaide in de waterbeek. Ik heb daarna maar een platte schaal met water neergezet voor eventuele andere badgasten.
11: Radio 1. Podcast.
12: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
13: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
12: En theatermaker Paul Haan over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
14: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
15: Paul Haan is ongeloofwaardig als boze meneer.
14: Als je dus en heel boos wordt en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
16: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
17: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
20: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: NPO Radio 1.
24: 10:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte raken de economie in de EU hard. Dat stelt de Triodos Bank. Frankrijk, Italië en Spanje merken de gevolgen het meest, staat in een nieuw onderzoek. Maar ook Nederland is gevoelig, omdat we niet zijn ingesteld op hitte en droogte. Vooral de landbouw merkt de gevolgen. Maar ook mensen op kantoor die hebben een minder hoge arbeidsproductiviteit als het warm is. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook in het westen van de VS woeden veel natuurbranden. Voor de zuidkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden amforen, dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan bij het wrak. Ook worden er maatregelen genomen om het te beschermen. En Demi Vollering die start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femme. Van en naar Nice is die etappe. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe gisteren greep ze de leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma. Demi Vollering won de Tour de France voor vrouwen 3 jaar geleden al een keer. Het weer dan nog. Vooral vanmiddag is er flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Morgen eerst bewolkt, dan in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het nog iets minder warm dan vandaag, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 1. VPRO.
4: OVT.
5: Over de onvoltooid verleden tijd.
4: Laura Stek.
9: Ja, goedemorgen en welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag deel 4 van onze zomerserie Oude Woorden, Nieuwe Wereld. Waarin we een boek uit het verleden bespreken om de wereld van toen en nu beter te begrijpen. En deze week gaan we het hebben over het boek De faculteit van de onnodige kennis van de Russische schrijver Yuri Dombrovsky. Over de absurditeit en de wetteloosheid van de Stalin-terreur, maar ook over de menselijke ziel en de schoonheid van het leven. Het is de keuze van schrijfster en geliefd oud-OVT-columnist Sana Valiulina. Maar nu eerst dit.
6: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden. En ze blussen daarom voorlopig alleen vanaf de gebaande paden.
9: Ja, begin deze week zijn er tijdens het blussen van de natuurbranden in Limburg explosies gehoord. En dat zou zomaar eens munitie uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn. Want de Nederlandse bodem zit vol met niet ontplofte oorlogsresten. Hoe gevaarlijk is dat en hoe sporen we ze op? Bij ons is historicus Jeske van der Velde en oud-medewerker van de explosieve opruimingsdienst en oprichter van Beobom, Frank Barink. Welkom allebei.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Ja, Frank, om met jou te beginnen. Die bommen in Limburg die lagen er al heel lang. Hoe komt het dat ze opeens tot ontploffing zijn gekomen?
7: Ja, in principe bijvoorbeeld kruid in. En kruid, als je dat warm maakt, dan komt het uiteindelijk, gaat het ontbranden. En dan krijg je ontploffingen. Maar ook een handgranaat, daar zit springstof in. Als je dat warm genoeg maakt, dan gaat het ook ontploffen.
9: En ontploffen ze nou minder snel als ze ouder worden of sneller?
7: Sneller. Ja.
9: Want er zit een soort houdbaarheidsdatum op die springstof.
7: Ja, en die stond op 1945. Ja. We zijn iets over de datum.
9: En hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk, die niet ontplofte oorlogsresten? Want nu zagen we er dus een aantal afgaan waarschijnlijk. Want het moet nog precies onderzocht worden wat er is gebeurd. Maar hoe gevaarlijk is dat?
7: Ja, eigenlijk is het is gewoon heel gevaarlijk. Want die dingen zijn gemaakt om te verminken en te doden. En dat doen ze nog steeds. Op het moment dat jij er nu een verkeerde handeling mee uitvoert, of er per ongeluk tegenaan slaat, of met je ploeg raakt, of wat dan ook, of een haaipaal opslaat, dan gaat het nog steeds mis. In Nederland zijn elke dag 350 mannen en vrouwen bezig met het opruimen van de explosieven.
9: Elke dag 350
7: elke dag,
9: mensen?
7: Ja, van de explosieve opruimingsdienst, maar ook van particuliere bedrijven die dit soort werk doen. En als we zo doorgaan in het tempo wat we nu hebben, zijn we 2145 ongeveer klaar.
9: Dus dat is nog een hele tijd. Toch lees ik niet vaak in de krant van iemand is gesneuveld door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog.
7: Nee, gelukkig hè. Ik denk ook wel dat wij een van de landen zijn die het best opgeleide personeel heeft om dit werk te doen. Je mag ook niet zomaar denken, ik ga dit als werk doen. Je moet daarvoor een heel opleidingstraject volgen wat uiteindelijk meer dan 6 jaar duurt. En je moet daar elk 3 jaar opnieuw je certificaten voor halen.
9: En om even een idee te krijgen van om hoeveel explosieven gaat het nou nu nog in Nederland?
7: Honderdduizenden.
9: Ja, en dat weten we omdat?
7: Omdat mensen als Jeske dat allemaal bijhouden vanuit de geschiedenis. En zij kijken naar allerlei archieven, luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog, om te bepalen waar nog explosieven aangetroffen kunnen worden.
9: Om dan naar jou te gaan, Jeske. Jij bent dus historicus en je gaat dan speuren in archiefmateriaal om eigenlijk te ontdekken van waar zouden bommen kunnen liggen. Toch? Moet ik het zo zeggen?
0: Ja, dat klopt. Wij krijgen vaak vanuit het bedrijfsleven of een overheidsinstantie een opdracht. Dat ze ergens willen gaan graven in Nederland. Dat willen ze dan graag veilig laten gebeuren. En dan gaan wij voor dat gebied kijken in Nederlands archiefmateriaal. Dus gemeentearchieven, maar ook provinciaal landelijke archieven. En in buitenlands materiaal. Plus literatuur, luchtfotomateriaal. Wat er destijds is gebeurd, wat eventueel kan zorgen voor achtergebleven ontplofbare oorlogsresten in de grond.
9: En hoe kom je dan tot... je hebt het dan over waarschijnlijkheid. Hoe ga je dan verder, zeg maar? Dan denk je, hier zou wel eens iets kunnen liggen. En dan?
0: Ja, wij werken zelf volgens de CSVROO. Dat is een certificatieschema wat wij volgen. Daarin staat wat je minimaal moet raadplegen. Dus dan hebben we het over verschillende soorten archieven. Wat ik zei al, luchtvaartmateriaal en dergelijke. En wij maken vervolgens een overzicht van alle gebeurtenissen die daar zijn gebeurd, die eventueel OO kunnen hebben laten zitten in de grond. En daar maken we een analyse van. Dus dan kijken we van waar is dat gebeurd? Wat is er precies gebeurd? Hoe diep kan dat zitten? En daar zijn richtlijnen van hoe je dat het beste kan afbakenen.
9: En zijn er nou ook explosieven dat jullie denken van die zitten zo diep in de grond, die kunnen we wel laten zitten? Of is dat nooit een optie?
7: Ja, dat ligt een beetje aan wat je gaat doen. Ga je een beetje bijvoorbeeld dat er bommen liggen in een gebied waar een hele zachte bodem is. En die kunnen 8 meter diep in de bodem zitten. Ja, dan doe je een oppervlaktescan. Dan meet je met detectieapparatuur of er in die oppervlaktelaag een mogelijke bom zit. En als die er niet zit, dan kun je daar prima een parkeerplaats maken. Maar bedenk je wat later, maar ik wil nu een gebouw neerzetten. Je moet heipalen gaan staan. Dan moet je wel weer die bommen gaan opzoeken.
9: Ja.
7: Dus het is de vraag bepaalt een beetje de methode.
9: Ja. En Jeske, jij moet die archieven in en dan ga je kijken naar die waarschijnlijkheid. Is er inderdaad een voorbeeld waarvan waar jij op bent gezet en waar inderdaad toen een heel bommendepot is gevonden of zo?
0: Nou, een bommendepot, zo wil ik het niet noemen. Dus wat ik doe is, ik kijk ter plaatse, ga ik inderdaad dus al die stukken door. En je komt van alles tegen. Dus wat we veel tegenkomen zijn bijvoorbeeld granaten en dergelijke. Dus geschutmunitie. Dat komt omdat tijdens de bevrijding van Nederland er heel veel beschietingen zijn geweest. Vanuit de Duitsers naar de geallieerden en terug. We komen ook vrij veel stukken tegen met betrekking tot vliegtuigbommen. Kijk, Nederland was natuurlijk bezet gebied. En vanuit bijvoorbeeld Nederlandse vliegtuigen vlogen de Duitsers daar bijvoorbeeld Engeland om daar te bombarderen. Dus de Engelsen waren vrij gericht op die vliegvelden onklaar te maken. Maar je kunt ook denken aan mijnenvelden die zijn achtergebleven in de grond. Er lagen ontzettend veel mijnenvelden in Nederland, voornamelijk aangelegd door de Duitsers.
9: En die heb jij dus eigenlijk mede door jouw onderzoek zijn die opgespoord?
0: We hebben het eigenlijk de opsporing zelf van zeker weten dat iets ligt, dat gebeurt pas ter plaatse. En dat wordt niet door ons gedaan. Maar wij brengen dus wel in kaart van waar er een hoge waarschijnlijkheid is dat er iets is achtergebleven.
9: Maar dat is dus ook meteen gewoon relevant historisch onderzoek, neem ik aan. Want het zijn bijna een soort cold case studies.
0: Ja,
9: zo noemde jij het, Frank.
0: Ja,
7: het zijn inderdaad een soort cold case studies. En maar nadat Jeske klaar is, zeg maar, en ze heeft gezegd, dit gebied, daar is een hoge aanwezigheid of een kans dat er explosieven liggen, gaan we met detectoren naar buiten. En meten we zo'n gebied in. Daar heb je allerlei verschillende technieken voor. Magnetometers, elektromagnetisch, grondradar, noem maar op. Tegenwoordig zelfs met drones. En dan bepaal je of er iets zit. Elk object heeft een eigen signatuur wat je kunt lezen. En bepaal je, die moet er wel uit, die kan blijven zitten. Ja, en die er wel uit moet, dat is dan 1 in de 8, zeg maar, is dan een explosief.
9: Ja, en het is niet zo dat bijvoorbeeld granaten, dat de granaten die er liggen, dat die gewoon het niet hebben gedaan. Want als je een granaat werpt, dan moet die afgaan, toch?
7: Of ja, dat is het idee. Maar in de Tweede Wereldoorlog was het zo dat ongeveer 15% van alles wat gebruikt is, het niet deed. Het kan een menselijke fout zijn geweest, fabrikagefout, assemblagefout, maakt niet uit. Er is een reden waarom hij het niet gedaan heeft. Of te laag afgeworpen bommen die het niet doen. Of granaten die te kort ingesteld waren. Of geen doel hebben geraakt wat hard genoeg was. Er zijn heel veel redenen waarom iets het niet gedaan heeft.
9: Maar dat betekent dus niet dat ze niet alsnog kunnen afgaan. Dat is,
7: ze gaan, ja, ja. Als je ze verkeerd mee omgaat, gaan ze alsnog af.
9: En is het nu zo dat door inderdaad door natuurbranden en klimaatverandering dat er een groter risico is?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik vergelijk het altijd met een potje pindakaas. Wij kopen samen een potje pindakaas. En jij zit hem in de kast, ik zit hem in de koelkast. We vergeten hem alle twee. En over anderhalf jaar denk ik, oh, ik had nog pindakaas. Jij kijkt in je pindakaas in de kast. En zegt, een jaar over de datum, ga ik niet meer eten. Ik vind mijn potje in de koelkast. En die denkt, ja, ach, dat staat prima, hè, dat kan nog wel. Dus dat durf ik nog wel te eten. En zo is het ook met springstof. Hè. Daar zit ook een stabilisator in. Hè. En daar stond op 1945. Ja, dat is wel heel ver over de datum. Maar Nederland heeft een permanente koelkast. Eigenlijk als je een meter in de grond zit, zit je op ongeveer 4, 5 graden. Dat is een hele mooie koelkast. Dus er gebeurt heel langzaam iets in die springstof. Maar nu met die opwarming en die droogte, hè, zie je dat die munitie steeds warmer wordt. En dan gaat het verouderingsproces veel sneller. En er zijn gebieden waar je eigenlijk niet wil komen als het brandt.
9: Ja, nou dat is dus gebleken. Als laatste, wat moet iemand eigenlijk doen als hij denkt ergens iets te vinden? Of moet hij zich melden? Ja, waar kan je eigenlijk zien waar alles ligt? Ja, in Nederland.
7: Bij ons op de site staat een kaart. Daar hebben wij zo goed mogelijk weergegeven waar ooit iets aangetroffen is. Hè, of waar wij een onderzoek hebben gedaan of anderen een onderzoek hebben gedaan. Dat is een indicatie hè, vanuit een papieren achtergrond. Mocht je iets vinden, dan is de weg, bel de politie. De politie belt de EOD. EOD komt en ruimt het op. En ga je een project doen, ga je een huis bouwen, ga je een woonwijk bouwen, een nieuwe weg aanleggen, brug bouwen, bel ons.
9: Maar dus die kaart nog eventjes, die kaart die geeft dus aan van hier ligt mogelijk nog van alles en dat moeten we allemaal nog gaan uitzoeken.
7: Ja,
0: ja en nee. Dus de kaart geeft informatie over de informatie die wij hebben. Dus de kaart geeft aan van nou, de geallieerden hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze in dit kaartvakgebied een aanval hebben uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld een bombardement. Dat wil niet zeggen dat de bommen ook daadwerkelijk binnen dat vak zijn neergekomen. Bijvoorbeeld navigatiesystemen destijds waren gewoon nog niet zo goed. Soms zaten ze niet waar ze dachten te zitten, met als gevolg dat het best kan zijn dat er een ander gebied uiteindelijk is gebombardeerd. Of misschien moest het vliegtuig op de heenweg al wel een noodafworp doen en is dat ook niet helemaal goed gegaan. Dus de kaart geeft een indicatie over wat voor gegevens er allemaal komen kijken bij een onderzoek en waar die indicatief liggen, maar is geen vervanging voor een daadwerkelijk onderzoek.
9: Het is een heel complex systeem. Er werken 350 mensen per dag aan dit probleem. En we zijn nog lang niet klaar. Dat is eigenlijk de conclusie.
7: Dat is de korte conclusie, ja.
9: Goed, hartelijk dank voor dit gesprek. Frank Barink en Jeske van der Velde.
0: Dank u wel.
8: Oude woorden, nieuwe wereld. Een serie over historische boeken die ons het heden beter doen begrijpen. Welke echo's uit het verleden schudden ons wakker? Geven houvast of bieden troost.

0: Ja, dan nu deel 4 van onze zomerserie. Het is een boek dat je niet meer loslaat. Dat zegt schrijfster Sana Valiulina over De faculteit van de onnodige kennis van de Russische schrijver Yuri Dombrovsky. Uitgekomen in 1978 in Parijs, want in de Sovjet-Unie was het nog verboden. En dat is niet verbazingwekkend als je de inhoud leest. Dombrovsky schrijft over het hoogtepunt van de Stalinistische terreur en hoe een schijnbaar gevaarloze archeoloog verstrikt raakt in het gruwelijke wetteloze systeem. Sana Valiulina, geboren in Estland, de voormalige Sovjet-Unie, las het boek meerdere keren en ze vindt het huiveringwekkend actueel. Welkom, Sana.
1: Dank je wel.
0: Ja, onze oud-columnist. Wat fijn je hier weer aan tafel te
1: hebben. Nou ja, alsof ik nooit weg ben geweest.
0: Ja, zo voelt het. Ja. Over dit boek, De faculteit van de onnodige kennis. Wanneer las je het voor het eerst?
1: Ik las het voor het eerst meteen toen het uitkwam. En dat was in 1988. Want je zei net, hè, in 1978 is het in Parijs uitgegeven en ook meteen vertaald. En in 1988 is het uitgekomen. Het was de perestroika-tijd. En het was in een dikke tijdschrift. We hadden het een dikke tijdschrift. Novi Mir is een heel beroemd tijdschrift. Daar kwam ook Solzhenitsyn's boeken uit, nog in de tijd van de dooi. Toen heb ik het gelezen.
0: En ja, dus het was eigenlijk een jaar voor de val van de muur. En toen kon het toch al, verschijnen.
1: Toen kon het al verschijnen. Ja.
0: En toen je het las, je noemde het een totale overrompeling. Waar zat dat hem in?
1: Ja, tegen die tijd kwam een soort van golf van boeken over het Stalinisme die allemaal verboden waren, tientallen jaren. Dus ik noem die schrijvers dan vaak mijn verloren vaders of verloren moeders die opeens gepubliceerd konden worden. Dat waren heel veel memoires en dat was natuurlijk waanzinnig interessant. Maar dit boek was heel bijzonder. Dit boek ging dus natuurlijk over de Stalinistische terreur en een hoogtepunt daarvan, verschrikkelijke tijden. Maar tegelijkertijd bezong het ook het leven. En deze combinatie was gewoon waanzinnig. Want omdat hij dus een soort van aan het eind van het boek een soort kosmische perspectief toepast. Waarbij je zegt, ja, dat is de geschiedenis. En dat is de periode van de... Hij noemde zelf de verdichting van de geschiedenis. Maar tegelijkertijd, het leven ging door. En alles leefde daar. Want het speelt zich af in Kazachstan, in Almaty. En hij beschrijft dus die natuur en op zo'n waanzinnig mooie manier. En het is ook een grappig boek. Er zit heel veel humor in. Dat je helemaal niet verwachtte bij zo'n...
0: Nee, dat is lastig bij zo'n thema. Dus je zegt eigenlijk, de uniekheid zat hem eigenlijk in die combinatie van die doffe, zware ellende met die lichtheid en die schoonheid. Was dat uniek? Waren die andere boeken die uitkwamen dan meer... Ja, nog de boosheid over dat systeem? Of?
1: Ja, minder. Het was bij die andere boeken minder. En het is ook een heel meerlagig boek. Hè? Dat is, daar speelt tegelijkertijd zoveel. Je zult natuurlijk zo vragen, waar gaat het boek in het kort over?
0: Dat ga ik zo vragen, ja.
1: Maar behalve dat, daar zijn dus heel veel lijnen die allemaal... met elkaar uiteindelijk allemaal bij elkaar tegenkomen. Het is gewoon een heel rijk boek en overrompelend. En hij noemde het ook, of iemand noemde dat, een zingende universum wordt erin beschreven. Dus dat was...
0: Een zingend universum.
1: Zingend universum. Dus behalve die vreselijke ellende was er gewoon... Het bleef universum toch zingen, hoe dan ook. En dat vond ik echt onweerstaanbaar.
0: Ja, we komen nog later nog komen we terug op deze thema's en ook op die schoonheid. Laten we inderdaad even die vraag stellen. De inhoud, het is geen gemakkelijk boek. Je zei het al, er zitten veel verschillende verhaallijnen in. Je kan ook zeggen, het is een rijk boek inderdaad. Maar waar gaat het kort gezegd over?
1: Kort gezegd gaat het over een man. Hij is een archeoloog. En het speelt zich dus af in Kazachstan. Het is ook interessant in Almaty. En daar in de buurt van Almaty zijn opgravingen. En hij is betrokken bij die opgravingen samen met zijn collega. En op een gegeven moment wordt er iets gevonden. Daar wordt een soort, ze noemen het archeologisch goud gevonden. Er is ergens een graf opgegraven. En daar komen twee mannetjes ergens naar een soort museum waar het zich allemaal afspeelt. En brengen dat goud en vervolgens verdwijnen ze. En dan begint opeens een hele rare ontwikkeling, die natuurlijk helemaal in de geest van die tijd is. Daar opeens wordt dus die archeoloog, de hoofdpersoon heet Zebin, die wordt dan opgepakt. En die moet dan eigenlijk zijn eigen zaak fabriceren. Dat hij dat was aan een valuta. En hij wilde over de grens of naar China wilde hij gaan. En hij was een Japanse spion en allemaal dat soort zaken.
2: Dat moet hij toegeven.
1: En dat komt omdat er. Dit is toch belangrijk om te zeggen dat het juist de 37 is natuurlijk de hoogtepunt van terreur. En zijn al die showprocessen gaande in Moskou.
2: Ja, daar moet je even iets over zeggen. Wat waren dat? Ja.
1: Nou, showprocessen, dat was het hoogtepunt dus van het terreur. Dat opeens een hele, hele hoge partij mensen. Kamenev, Zinoviev, Bulgarien, ik weet niet of die namen jullie nog iets zeggen, waarschijnlijk niet. Maar dat waren dus het hoogste in de regering. Die worden opeens als volksvijanden bestempeld. Vandaag was je nog vereerd, was je nog de communist en alles. En morgen ben je opeens de volksvijand. En dat waren showprocessen waarin zij alles bekenden. Alles bekenden. Ze waren spionnen en ze waren anti-Sovjet daden. Ze bereidden allerlei aanslagen voor. En dus dat
2: onder dwang dus?
1: Onder dwang. Ja, onder dwang. Ja, dat is natuurlijk. Ze werden natuurlijk gemarteld. En nou, ook heel veel trouwens linkse intellectuelen in het Westen. Die vonden het allemaal prachtig en ze geloofden het allemaal in. Het waren dus showprocessen.
2: Met welk doel?
1: Ja, dat is. Met welk doel is terreur? Terreur heeft een eigen doel: een terreur, en schrik aan te jagen. En ook natuurlijk af te komen van een bepaalde soort. Stalin op een gegeven moment hield hij een soort zuivering. Hè? Hield hij een soort schoonmaak binnen de partij ook. En hij was natuurlijk de alleenheerser. En toen wilde hij bepaalde mensen gewoon elimineren. En dat was dus gebeurd met zijn oude. Dat waren eigenlijk oude makkers van hem. En die moesten allemaal weg en alles moest weer opnieuw beginnen. Zo gaat dus het. Het is een soort logica van de terreur. Het is eigenlijk niet te bevatten. Maar toch is dat zo, want eens in zoveel tijd hield hij die zuiveringen. Plus het was natuurlijk ook een spannende situatie in de wereld. Hè. 37, toen was het fascistische Duitsland. En het was een soort van de oorlog misschien, of niet. Toen waren ze nog vijand met Duitsland. Later werden ze hele goede vrienden. Dus dat was allemaal, dat is de reden van het grote terreur.
2: Ja, dus het is niet voor niets dat deze roman zich afspeelt in dat jaar van die grote showprocessen. Nou zou je zeggen, want je hebt het net over die grote kopstukken die dan voor het gerecht werden gesleept en dingen moesten bekennen die ze nooit hadden gedaan. Nu is het een schijnbaar gevaarloze archeoloog.
1: Ja, maar het komt omdat dus dat een onderzoeksregisseur, of hoe je ook maar kan noemen, daar in Almaty. Het is een. Opeens vat hij een idee op, ook om soortgelijk proces, geruchtmakend proces, met showproces ook in Almaty op gang te zetten. En daarom wordt hij opgepakt, zodat hij ook. Hij is een heel ambitieuze man. En op die manier wil hij dus ook in Almaty, dat hij daar ook vereerd wordt, laten we zeggen, met zo'n showproces. Ja, en een wit voetje halen natuurlijk in Moskou. Maar dat mislukt allemaal, dankzij dus die. Ja, dan ga ik nu even terug naar het verhaal zelf. Want nu zijn we bezig met de historische achtergrond. Nou, maar mislukt dankzij dus het moed van die man. Die dus weigert om eigen zaak te fabriceren.
2: Ja, want daar gaat het eigenlijk om. Nou ja. Het maakt eigenlijk niet uit waarom die man dan in die situatie belandt. Het gaat erom, hij weigert mee te werken aan zijn eigen proces.
1: Aan zijn eigen proces. Misschien is dat nou toch nog even terug naar die eerste vraag, Laura, waarom ik zo verrompeld was. Misschien omdat het eigenlijk een soort eerste boek was wanneer iemand zich zo duidelijk verzette tegen die absurditeit. Omdat je ook tegen die mensen, dit is absurd, ik werk er niet mee. Jullie mezelf je. Je zit in salaris te krijgen, moet je zelf maar zorgen dat je zaak komt. Ik werk er niet mee. Dus dat verzet, dat eigenlijk voor ons totaal onmogelijk lijkt. Want hoe kan je verzetten tegen deze moordmachine? En hij doet het.
2: En waarom? Ja. Wat is het karakter van deze hoofdpersoon dat hij daar niet aan mee wil werken? Misschien denken we allemaal wel van dat zouden wij nooit doen. Daar zouden wij niet aan meewerken, want. Maar deze hoofdpersoon zit daadwerkelijk in dat totalitaire systeem. En die doet het echt niet. En waarom doet hij het niet?
1: Omdat hij. Ja, waarom doen mensen? Dat is eigenlijk ook weer. Daar kan je eigenlijk geen rationeel antwoord op. Omdat je is zoals hij is. Waarom is Navalny teruggegaan naar Rusland? Omdat hij was zoals hij was.
2: Navalny, de vermoorde.
1: Ja, Navalny, Alexei Navalny. Wist hij wat hem te wachten stond? Waarom doet hij dat? Ja, daar is eigenlijk geen antwoord op. Je kan er psychologie erop loslaten, maar sommige mensen zijn zo. Hij kan dat niet. Hij kan niet meewerken aan iets wat totaal tegen zijn principes, tegen zijn ziel ingaat. Want hij is nog iemand van de faculteit van de onnodige kennis. Ik vind trouwens de titel iets te zwaar vertaald. Ik zou dat zelf doen. Faculteit van onnodige dingen.
2: Want wat wordt daarmee bedoeld?
1: Nou ja, kijk, je kan het concreet bekijken. Faculteit van rechtenfaculteit. Want daar is ook een klein beetje in het boek. Wordt er op zin gespeeld. Zin gespeeld. Faculteit van rechten. Waar je nog recht. Mensen hadden nog rechten. En dan hebben dus de communistische waarheid tegenover. Waarin alle middelen zijn toegestaan. Alle middelen zijn toegestaan. Dus hij is nog van die ouderwetse faculteit van die ouderwetse rechten. Maar het is natuurlijk ook veel meer. En in het Russisch is het ook veel meer dan alleen maar dat recht. Faculteit van onnodige dingen, zou ik kunnen zeggen, van ethiek, van goedheid, van geweten.
2: Herinnering, cultuur.
1: Dat soort dingen. En dat wordt allemaal afgeschaft, want we zijn de nieuwe wereld aan het bouwen. Dat is niet interessant meer.
2: De faculteit van de onnodige kennis is een ironische titel in die zin. Dus dat...
1: Ja en nee. Ja en nee. Het is een beetje, je kan het natuurlijk hoe je dat maar gebruikt. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk de basis van zijn karakter ook. Hè? Want die faculteit van onnodige dingen, kennis, die geeft me kracht om tegen die moordmachine op die manier eigenlijk op te treden. Dat is het.
2: Ja, een groot deel van het boek is ook de ondervraging en in de gevangenis.

0: dat basis van zijn karakter ook. Hè? Want die faculteit van onnodige dingen, kennis, die geeft me kracht om tegen die moordmachine op die manier eigenlijk op te treden. Dat is het.
1: Ja, een groot deel van het boek is ook de ondervraging en in de gevangenis. Wat gebeurt daar precies? Dus je zegt al van hij weigert dus mee te werken. Hij heeft ook gesprekken met Stalin trouwens. Hè? Ja. Wat heel vaak misgaat, ja. Zeg jij. Ja. Dat is natuurlijk een heel riskante ingreep voor een schrijver. Maar vind je dat hij daarin slaagt? En wat doet hij dan precies met die gesprekken met Stalin?
0: Ja, het is meer... ik vind dat hij dat ontzettend goed doet. Want eigenlijk aan Stalin legt hij eigenlijk het hele systeem een beetje probeert uit te leggen hoe het allemaal werkt. En in feite vertelt hij aan Stalin hoe hij over hem nadenkt. Maar dat zijn niet echte gesprekken. Hij zit natuurlijk te eilen. Dus,
1: tijdens die ondervraging.
0: Tijdens die ondervraging. En ook daarvoor, als hij al dreiging is, al hij weet al, hij wordt opgepakt, dan is hij al. Gaat met Stalin in gesprek. Eigenlijk zegt hij tegen Stalin, je bent een monster. En als je wint, dan zijn we gewoon verloren. Dat zegt hij tegen Stalin natuurlijk, maar dat meer in zijn geest.
1: En wat zegt Stalin dan terug?
0: Stalin die lacht alleen maar. Want Stalin, als je over geweten begint te berapen met Stalin of Hitler van mijn part, dan is het een beetje dat parallel met een snoek en een klein baarsje. En het baarsje zegt, maar waar is je geweten? En Snoek die doet gewoon zijn bek open en hij verzwelkt in dat baarsje. Dat is het geweten.
1: Dus maar hij heeft ook een gesprek over paddenstoelen, deze hoofdpersoon.
0: Ja, de paddenstoel, dat is fantastisch. Maar dat is dus, nu zijn we bij Stalin zelf. Dus Stalin die loopt in zijn tuin, in zijn datje. Die heeft een gigantische tuin. En dan en vraagt hij dan aan zijn tuinman, waar zijn ringboletten? Want je hebt die boom en die boom. En waar zijn ringboletten? Ik hou zo van ringboletten.
1: Wat zijn ringboletten?
0: Ja, dat zijn die. Volgens mij is het eenkorentjesbrood. Want het stond in de vertaling, maar het is eenkorentjesbrood. Ja. Dus, maar ja, dan zegt die tuinman. Ja, maar die ringboletten die groeien waar ze willen. Die kunnen niet zomaar planten. En dan wordt Stalin een beetje. Wordt hij toch een beetje van een beetje van zijn apropos gebracht. Hoe kan dat nou? Maar daar wordt toch een rommeltje als zo'n paddenstoel gaat groeien waar hij wil. Dat kan helemaal niet in zijn systeem. Nee, dus dat is ook wel een heel mooie metafoor, vond ik. Heel grappig ook eigenlijk. Want hij beschrijft het heel grappig. Die scènes met Stalin zijn lang niet altijd geslaagd. Meerdere schrijvers doen het, maar bij hem is het echt, werkt het ontzettend goed. Je ziet gewoon, toch proberen ze dan in de hoofd van die man te kruipen. En ook hoe hij doodvonnis ondertekent. Alles is gebureaucratiseerd. Dus doodvonnis, hij heeft dan alle lijsten op zijn tafel. En dat is dan zoveel en zoveel mannen, vrouwen, eerste categorie. Wat is eerste categorie? Dat is doodstraf. Maar het is. Ja, maar voor hem is het niks, want dat is maar een bureaucratische term.
1: Ja. En dus hij probeert hem echt te begrijpen door in zijn. Ja, door
0: hij begrijpt hem ook.
1: Ja.
0: Hij begrijpt hem helemaal. Ja.
1: Laten we ook even naar de achtergrond van de schrijver. Want die is heel belangrijk. Het boek is ook deels autobiografisch. Namelijk, wat was de achtergrond van Yuri Dombrovskiy?
0: Nou ja, hij is geboren in 1909 in Moskou uit een, laten we zeggen, intellectueel milieu. Was allerlei bloeden had hij in zich. Joodse bloed, Poolse bloed. Zigeuner schijnt ook nog ergens geweest te zijn. En zijn vader was een hele beroemde advocaat. Of een advocaat. En zijn moeder was een bioloog. En hij heeft ook op een gymnasium gezeten. Echt goed opgeleid. Talen geleerd en alles. En Latijn. Hij schijnt ook uit zijn gevangenissen later aan zijn moeder een brief in het Latijn te schrijven.
1: Om door de selectie te komen of zo, om als een soort codetaal.
0: Ja,
1: gewoon omdat hij het leuk
0: maar gewoon
1: vond.
0: Omdat je het ook leuk vond. Ja, allebei, denk ik. En later gaat hij dan doet je nog iets van een soort van literair instituut of zoiets dergelijks. En dan wordt hij opgepakt al heel vroeg, in 1933 geloof ik, omdat hij. Hij heeft dan ergens een vlag afgerukt van ergens van de

0: gevel vanwege dat hij wilde zijn vriend wreken. Omdat zijn meisje hem heeft afgewezen. Dus dat soort dingen, daar wordt hij meteen beschuldigd van anti-Sovjet en neerhalen van de Sovjet-werkelijkheid. En zo gaat het maar door. Dan komt hij weer een beetje. Dan gaat hij naar Almaty.
1: Maar dus eigenlijk, hij was helemaal niet een enorme anti-Sovjet-strijder of zo.
0: Nee,
1: maar
0: dat was hij niet. Hij was geen. Maar wie was het toen in die tijd? Niemand. Ik bedoel, mensen waren gewoon onschuldig. Dat is het hele onbegrijpelijke daarvan. Dus ja, dat zijn van die anti-Sovjet praatjes, neerhalen van de Sovjet-werkelijkheid, dat soort dingen, daar word je van beschuldigd. En dan ben je gewoon een vijand. En dan moet je gewoon uiteindelijk. Hij had een soort abonnement op de Gulag. Uiteindelijk belandt hij dat allerergste was natuurlijk Kolyma. Het noorden van Rusland is het allerergste wat je kan je voorstellen.
1: Ja, het strafkamp.
0: Daar heeft hij gezeten, strafkamp. En hij kwam vrij dus ook in 1955, trouwens net als mijn vader, na de dood van Stalin, maar dan nog 2 jaar later vanwege bureaucratische omslag.
1: Ja, want jouw vader heeft ook 10 jaar in de Gulag doorgebracht.
0: Ja, mijn vader heeft ook, ja. Dus
1: vanwege landverraad. Nou, dat is weer een ander vader. Heb je een heel boek over geschreven.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel ook relevant in die zin dat jij die verhalen herkent en dat het.
0: Natuurlijk, omdat we daar ook natuurlijk daarvoor niks wisten in feite. Wat mijn vader vertelde natuurlijk ook nooit. En dan opeens dan komt die perestroika en die lawine aan die boeken, die kampmemoires en dus dat boek, prachtige boek van Dombrowski.
1: Maar hij heeft hij heeft in die kampen doorgebracht. Hij wordt ook willekeurig weer vrijgelaten op een bepaalde manier. Uh-huh. In 1955. En dan wordt hij ook wel weer gerehabiliteerd.
0: Uh-huh.
1: En dan is hij. Wat gebeurt er daarna met hem?
0: Ja, dan gaat hij weer schrijven. En trouwens, hij vertaalt ook veel. Want hij kent heel goed Shakespeare en zo. Dus hij heeft ook een boek over Shakespeare geschreven. En op een gegeven moment. Hij schrijft ook een boek. Dat heet Bewaarder van Oudheden. En dat is eigenlijk een soort van voorboek van dit boek. Dus diezelfde personage die speelt daar ook een rol. En dat boek wordt wel gepubliceerd in 1964, want dat is de tijd van Doi. Dus dat kan dan nog net wel.
1: Ja, korte periode.
0: Korte periode eventjes, van relatieve vrijheid. En dan gaat hij. En al die tijd werkt hij eigenlijk aan dat boek. Want dat stond overal 11 jaar daaraan gewerkt. Maar hij heeft wel 20 jaar daaraan gewerkt.
1: Aan dit boek?
0: Aan dit boek. 20 jaar gewerkt, ja. Ja. En dat. En zo schrijft hij dat en hij vertaalt. En uiteindelijk, in 1978 wordt het dus uitgegeven. En ik weet niet of je dat. En dan wordt hij gewoon eigenlijk vermoord.
1: Want je zegt hij wordt vermoord. Hij leeft dan in Parijs.
0: Nee, hij leeft in Parijs. Dat boek wordt in Parijs gepubliceerd. Mm-hmm. Hij heeft het naar Frankrijk weten te smokkelen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het boek wordt in Frankrijk gepubliceerd en vertelt hij zelf zit in Moskou.
1: Oh, ik dacht dat.
0: Ja, nee.
1: Okay. Ja.
0: Ja, hij zit in Moskou en dat is natuurlijk zo'n boek in het buitenland publiceren. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want wat hij doet, hij heeft het over de beulen. Dat is iets wat in Rusland nog nooit gebeurd is. En nu nog steeds niet. Nog steeds niet. Zelfs na perestroika. Die hele verantwoordelijkheid van het halve land, dat andere halve land terroriseerde, dat is eigenlijk nooit aan de. Lustraties zijn er nooit geweest. Geen enkele boetedoening. Hij doet het in zijn boek. En dan wordt hij gestraft. Hij wordt op een gegeven moment zodanig in elkaar geslagen. Eigenlijk een maand na uitkomen van zijn boek in Frankrijk. Hij heeft het nog in zijn handen, geloof ik, kunnen vasthouden. Wordt hij zo in elkaar geramd in het centrum van Moskou, nota bene vlakbij het huis van literatoren, dat hij overlijdt aan inwendige bloedingen. Hij was natuurlijk al niet zo heel gezond.
1: Jaren in strafkamp hebt gezeten.
0: Ja, precies. En dat is het mooie. Hij heeft ook zijn dood eigenlijk voorspeld in een van zijn verhalen. Dat is een huiveringwekkend verhaal. Dat is vertaald in het Nederlands. Dat heet armpjes, beentjes en een flensje. En dan heb je al een mensje. Dat is maar een mensje. Dus dat heeft prachtig, echt heel mooi. En
1: hoe voorspelt hij zijn dood daarin dan?
0: Ja, hij werd gevolgd. Hij werkt eigenlijk al die tijd, is een jacht op hem geopend. Maar goed, het waren natuurlijk wel, het moest allemaal een beetje stiekem. Maar hij werd gevolgd overal. Hij voelde dat al aan. Ze willen mij pakken. En dat beschrijft hij in dat boek, dat je steeds maar telefoontjes krijgt met echt van die mannetjes die bellen hem met scheldtaal en ze schelden hem uit. En jij, buitenlandse hoer, je hebt je land verraden, dat soort dingen allemaal, dat soort lexicon ook.
1: Buitenlandse hoer, dat
0: ja, ja, ja, maar dat hoer, dat gebruikten ze heel vaak. Hè. Dat is ook in dat boek ook. Hoer was een soort het woord voor tijdens al die verhoren.
1: Ja, voor mannen, vrouwen maakt niet
0: mannen,
1: uit.
0: Mannen, vrouwen, nee. Vuile honden. Dat hele, die hele Russische segment van de Russische taal, een soort van bargoens van het Russische taal. Van de Russische taal, dat werd dan gewoon gebruikt. Net als Poetin dat nu bijvoorbeeld ook nu doet. Om populair te zijn bij het volk, bijvoorbeeld. Hè.
1: Kortom, dus het gaat allemaal om het ontmenselijke, eigenlijk.
0: Ja, dat gaat om ontmenselijke. Ja, ja, ja. Dat dit hele boek gaat over ontmenselijke. En hij houdt het stand. Hij wil niet ontmenselijk worden.
1: Nee, precies. Mm-hmm. Maar hij is uiteindelijk dus. Dus hij werd al gevolgd, hij werd bedreigd. Ja. En hij is uiteindelijk gewoon zo dusdanig in elkaar geslagen.
0: Bezweken onder die. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Waarom heeft hij zo lang over het boek gedaan, denk je?
0: Ik denk dat je dat alles. Veel goede schrijvers doen heel veel lang over boeken. Natuurlijk, maar ook omdat je natuurlijk die tijd nodig had. Wat interessant is, dit is eigenlijk een heel filosofisch boek, behalve allerlei andere dingen. Maar hij heeft het altijd ontkend. Hij heeft altijd gezegd, nee hoor, daar zit niks filosofisch in. Het is, ik ben gewoon een getuige. En dat wil ik zo goed mogelijk doen. Tsjechov was ook zijn grote voorbeeld. En Tsjechov was ook eigenlijk, zou zeggen, bijna vrij neutraal. En hij zei ook altijd dat je kan eigenlijk niet over je tijd schrijven. Dat kan niet, want je begrijpt het niet. Je weet er nog niks van. Dat vind ik bijvoorbeeld ook als schrijver. Mm-hmm. En dan krijg je een soort verslag meer. Daarom had hij die tijd nodig om daarop te reflecteren. Om al zijn herinneringen, al zijn ervaringen. En hij heeft ook enorm veel gelezen. Want dat boek zit ook vol passages over het oude Rome. Of het verhaal van Jezus. Het is ook een beetje Bulgakov, weet je wel. Dus daar had hij natuurlijk al die tijd nodig. En hij was ook heel erg perfectionistisch, kun je wel zeggen. Hij wilde dat heel goed doen, want dat was echt zijn, het ultieme boek. Het totale boek over Stalinisme, noem ik dat.
1: Ja, dat en ook meteen een lofzang maken eigenlijk op al die zogenaamd onnodige kennis.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Want daar gaat hij ook in discussie met zijn verhoorders. Want daar zit dan zo'n jonge vrouw en die zegt, jij met je mensenrecht, het gaat om de waarheid met de hoofdletter W. En hij zegt, en terwille van die waarheid mag je dan mensen martelen. Mag je dan ze chanteren. Mag je zeggen, als je het nu niet bekent, wordt je vrouw vermoord en verkracht. Ja, zegt ze, dat mag allemaal voor de klasse. Voor de grote waarheid.
1: Ja, waarheid.
0: Waarheid, ja.
1: Ook met een wat is dan die waarheid inderdaad?
0: Ja, wat is dan die waarheid? Er is natuurlijk waarheid.
1: Maar niet in dat systeem in ieder geval.
0: Nee, hij draagt die waarheid in zich. Die waarheid, dat zijn menselijke waarden. Gewoon waarden die ons tot mens maken.
1: Ik ga vooral door. Maar ik denk heel erg aan, we bespraken 3 weken geleden het boek Totalitarisme van Hannah Arendt.
0: Ja, ja.
1: Over het systeem van totalitaire regimes. Ja. En dat is, zoals je net zei, van dat is echt geschreven als een sekke getuigenis eigenlijk wel. Daar is weinig ruimte natuurlijk in dat werk, omdat het is gewoon een filosofisch werk.
0: Ja, precies.
1: Over de menselijke kant.
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat deze roman een soort concrete invulling of een soort gezicht geeft aan dat werk van Hannah Arendt.
0: Ja, dat is het ook natuurlijk. Hè? Ja, zeker. En ze had het dan over totalitarisme. Nou, in het algemeen, ze had het ook over het meer totalitarisme van Hitler. Maar,
1: ook van Stalin.
0: Stalin. Ja, hij laat wat het is om als de staat je totaal wil hebben. Echt met je huid en haar en ook met je ziel. Hè. Dat is het dus het vreselijke van totalitarisme. Zeker is dat zo. Ja, ja.
1: In het werk van Arendt bespraken we toen ook, zat er wel hoop. Wat is het mensbeeld van Juri Dombrovski? Want je had het in het begin dus ook over die schoonheid. Mm-hmm. Wat is zijn mensbeeld? Ook over bijvoorbeeld de mensen die in dat systeem zitten en misschien daders zijn.
0: Ja, nou, zijn mensbeeld is niet echt florissant, zou ik zomaar zeggen. Nee, het is natuurlijk, kijk, iemand als de hoofdpersoon die verzet zich, maar de andere die... Nee, ik denk dat hij de monsterlijkheid van het systeem laat zien waarin mensen vermalen worden tot bijvoorbeeld informanten. Want dat is ook een heel interessante lijn van zijn collega, die informant wordt op een... wordt ingeluisterd werkelijk. En dan word je zo'n van verklikker. Die moet dan mensen observeren en het allemaal aan de veiligheidsdienst. Hij laat zien hoe dat systeem mensen voor vreselijke keuzes stelt. En dat is denk ik heel belangrijk om te begrijpen. Ook nu denk ik van... als we dan zeggen van waarom doen ze dat of doen ze dat niet. Maar je moet ook... besef hoe het is om in zo'n systeem te leven. Het is vreselijk, want alle, zeg maar, 10 geboden... en dat was toch iets wat hij in zich droeg... zonder dat hij echt religieus was, maar 10 geboden... die worden gewoon afgeschaft. En in plaats daarvan komt een soort van klassebewustzijn, klassenstrijd. En iedereen die niet voor ons is, is tegen ons. Dat soort dingen krijg je dan te horen. Totalitarisme. En ook die banaliteit. Weet je, dat is natuurlijk iets waar wat over wordt gediscussieerd. Banaliteit van het kwaad. Ik denk zelf, kwaad is niet banaal. Kwaad is absoluut niet infernaal. Maar de daders zijn zo banaal.
1: En ja, dat je refereert aan de titel van ook Hannah Arendt's andere werk... over dat kwaad een heel gewoon gezicht kan hebben.
0: Of jij kan gezicht
1: gewone worden. Mensen kunnen heel...
0: Precies, wat er verricht worden. Wordt is verschrikkelijk. Maar mensen zelf, en dat laat hij ook in zijn boek zien... hoe banaal die mensen zijn... Die dat kwaad verrichten, dat verschrikkelijke kwaad verrichten. Dat is denk ik heel mooi. Vorig jaar was een boek van Grossman hier. Alles stroomt. En, ja. En Grossman ook
1: met Lisa
0: in dat
1: Weda
0: boek.
1: Lisa Weda
0: ook. Van hoe. Wat ergste wat Grossman vond, dat hij kon niet begrijpen dat die mensen die zoveel kwaad verrichten, zulke goede vaders waren. En tedere echtgenoten en zo. Maar dat is hem juist. Dat is hem. Want. Bijvoorbeeld, om eventjes heel concreet te zijn... daar is een verhaal van een priester in dat boek. En ook dus die collega van de hoofdpersoon. En uiteindelijk verraadt die priester die collega. Die wordt dan informant vanwege eigenlijk die priester. En dan was er, ik weet dat er een of andere literaire dame, zou ik maar noemen, toen als kritiek op Dombrovski zei, nee, hij moet uitleggen waarom die priester dat gedaan heeft. Motiveer het. Anders is het een soort aanslagen op de priesterskast. En die hebben al zoveel geleden. Natuurlijk hebben ze enorm geleden dan tijdens die Stalinperiode. En dan weigert Dombrovski dat te doen. Hij zegt... Hij laat dan zijn hand zien en dan zegt hij... mens heeft 2 kanten. Dat is 1 kant en dat is de andere kant. En daartussen is de afgrond. En dat vind ik een fantastische metafoor. Wij willen dat eigenlijk ook niet... Wij als normale mensen willen dat niet accepteren. En toch is dat zo. En hij accepteerde dat. En dat maakt zijn boek ook zo sterk. Er is eigenlijk weinig psychologie daarin. Heel veel historische parallellen... dingen bevestigen, maar verder eigenlijk... het is geen psychologisch boek en dat is juist de kracht van het boek.
1: Hij legt mensen eigenlijk zelf niet te veel uit.
0: Dat is de angst, die enorme angst. En om even die 2 totalitaire systemen te vergelijken... van Hitler en van Stalin... wil ik toch even zeggen dat het systeem van Stalin... in zekere zin eigenlijk veel erger was. Omdat dat was een totale willekeur... Als bij Hitler een zekere logica in zat... als je niet onder de categorie Joden, communisten, homoseksuelen... nou ja, nog een paar viel... was je eigenlijk min of meer veilig. Maar dat was bij Stalin niet zo.
1: Het was onvoorspelbaar.
0: Nou ja, iedereen kon. En dat is de grote kracht natuurlijk van dat systeem.
1: Je noemde in het begin ook de natuur in Kazachstan. Dus je zei, die hoop zit misschien niet in dat mensbeeld, maar het zit wel in de natuur. Je zei ook, zijn moeder was bioloog, of hij is dus opgegroeid met die natuur. Jou heeft volgens mij de natuur ook heel veel gebracht toen je terugreisde naar waar je vader heeft gezeten. Die natuur rond die strafkampen.
0: Ja.
1: Kun je een stukje voorlezen misschien hoe hij dat beschrijft als hij dus... Ik heb even kijken.
0: Ja, hij ziet dus weer, hij wordt voor de zoveelste keer verhoord, afgepeigerd. En hij wordt dus de verhoorkamer binnen geleid. En daar begin ik dus mee. Zibin ging zitten en schreeuwde het bijna uit. Het was een groot raam, vol zon. En keek uit op de binnenplaats van de gevangenis, op de laan met populieren. Die populieren waren daar al geplant bij de stichting van de stad, toen hier nog geen gevangenis was, maar gewoon een brede weg naar de bergen liep, met aan weerszijden deze ruisende populieren. Zibin, verbijsterd bij deze rijkdom zonder taal, raakte van streek. Takjes, takken, loten, alles ruiste, stroomde over, leefde elke minuut, elke seconde, in elk blaadje, elke uitloper, elke nerf. Ze waren vrij en vrolijk, levend. Voor hem, die zoveel dagen alleen het grijze cement van de vloer en de witte lamp achter het zwarte traliewerk had gezien en de gladde wand met een moerasgroene kleur waar het oog nergens houvast vond, voor hem waren die sprookjesachtige rijkdom en gratie gewoon een wonder. Hij was al vergeten dat dit ook bestond, terwijl het toch het belangrijkste was.
1: Ja, dus hij haalt...
0: Zijn kracht haalt hij daaruit. Ja, daar haalt hij zijn kracht uit. En hoop is natuurlijk in hemzelf. Dat hij durft het tegen op te nemen. En hij wint. Dat is het allermooiste. Hij wint het spel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En het einde is ook heel mooi zonder daar te veel over te zeggen. Maar eigenlijk plaatst hij de verklikker en de overwinnaar. Ja. En
0: de beul.
1: En de beul plaatst hij met z'n drie op een bankje op het eind.
0: Ja, ja, ja.
1: En wat gebeurt er dan tussen die drie mensen?
0: Ja, dat is fantastisch. Dat is ze belanden dus op een bankje. Die regisseur is intussen afgerangeerd. Die is ontslagen. En dat is nog... We weten niet wat hem verder te wachten staat. Misschien wordt hij wel terechtgesteld binnenkort. En dan hebben die informant en hem. En dan komt er een schilder komt er langs. En dat schilder is ook speelt wel een interessante rol. Het is een beetje excentrieke figuur. En die schilder, al die mensen, zitten daar op een bankje. En die zitten daar een beetje zo naar elkaar te kijken. En dat is eigenlijk ook heel raar. Hè? Dat is een paradoxale situatie. Wanneer die totaal verschillende mensen gewoon op een bankje zitten. Maar je hebt dus schildersperspectief. Hij heeft ze vereeuwigd, dat is ook zo mooi. Maar boven het schildersperspectief, je hebt nog een perspectief van de marsmannetjes, zeg maar. Die dat bekijken en die snappen er helemaal niks van. En dan zien ze dus die schilder, die is heel excentriek. Die heeft hele kleren met hele vele kleuren aan. En dan begrijpen ze, en alleen, dat is ook een mooi, zegt hij. Alleen de geleerden van die marsmannetjes begrepen waar het om ging. Dat die fantasie van die schilder kon alleen maar opbloeien in die tijden van vreselijke tijden. Wanneer de aarde in de planetaire baan van kreeften en donkere planetaire baan van kreeft en scorpioen terechtkomt. Verschrikkelijke tijden en dat kan dan hij weer wel. Ja.
1: Dus hij maakt het heel klein. Ze zitten met z'n drie op een bankje en hij maakt het heel groot. Want hij kijkt het vanuit het universum eigenlijk.
0: Ja, dat kosmische perspectief. En dat geeft misschien ook wel een beetje troost.
1: Ja. Tot slot, je zegt dat het boek nu... dat je het nu eigenlijk opnieuw met huiver leest. Hè. Wat is voor jou de actualiteit in dit boek? De actuele kracht? Ik bedoel, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar wat is het volgens jou?
0: Nou, natuurlijk is het ook in eerste instantie denk ik aan Rusland natuurlijk. Wat er zich nu in Rusland afspeelt. Bijvoorbeeld die hele Stalins manier van... Want in Rusland woeit een oorlog zonder dat het woord dood valt, sterven. Alles is eufemisme van tot nul brengen bijvoorbeeld. Het woord dood bestaat gewoon helemaal niet. Dus dat is natuurlijk iets wat Stalin ook altijd gedaan heeft. Hij hechtte heel veel aan bureaucratische taalgebruik. Want het verdoezelde gewoon die nachtmerrie die zich afspeelde in de kelders. En natuurlijk, maar het is ook veel breder. Want ik denk ook aan onze eigen maatschappij, hier Westerse maatschappij en zo. En dat het hele faculteit van onnodige kennis of faculteit van onnodige dingen. Zoals nu wordt omgesprongen hier ook met cultuur, met kennis, met ethiek. Want wij hebben nu AI ontdekt en AI is onze verlosser. En die zal alles oplossen. En de rest is eigenlijk gewoon helemaal niet nodig. Want als je ziet, want dingen worden aan de universiteiten worden afgeschaft. Ach, wie wil nog die taal leren? Het is allemaal niet nodig. AI zal het allemaal voor ons doen. Ik denk dat het ook heel erg actueel is voor onze eigen maatschappij. Voor de westerse beschaving, wat zich beschaving noemt dan. Ja.
1: Ja, dus niet alleen die parallel met Rusland,
0: zegt het iets voor natuurlijk. Ja, het is ieder goed boek is in principe is een klassiek boek zegt altijd iets over zijn eigen eigenlijk alle tijdperken. Ja. Ja.
1: En waar zit dan nog die lichtheid in voor jou of die humor? Want dat noemde je ook nog. Wat maakt het?
0: Ja, zoals zij ook die soort onbevangenheid ook van die Zibin zelf. Want iedereen vindt het volstrekt normaal dat iemand vandaag nog een held is en morgen is een vijand. Maar voor hem is het niet het geval. Hij heeft die onbevangenheid en daardoor een soort van heel leuk gevoel voor humor. Ze vinden hem ondraaglijk en brutaal, maar hij is nou eenmaal zo. En natuurlijk, wat ik zei, de natuur en ook die liefde die hij dus... het is ook nog een liefdesverhaal. Het is zoveel in dat boek. We hebben eigenlijk maar één fractie daarover kunnen bespreken. Maar het is ook een liefdesverhaal. En het is ook een thriller. Want het is een soort archeologische thriller. Want uiteindelijk vinden ze toch dat graf. En dat was een vrouw die is daar 2000 jaar geleden omgebracht. Prachtig, nog helemaal met goud en met gouden sieraden was. En niemand weet waarom en wie ze was.
1: Ja, het zijn eigenlijk 5 boeken in 1 boek.
0: Ja, zo, ja, ja.
1: Dus zeker. Je moet het minstens vaker lezen.
0: Ja, ja, ik heb het ook heel vaak gelezen. En ik weet zeker dat ik het nog een keer ga lezen. Ja,
1: ja en dan hou je er misschien weer iets anders uit.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En tot slot, is deze Yuri Dombrovskiy, is het een bekende schrijver in Rusland? Wordt hij nog veel gelezen?
0: In Rusland is hij, ja, wie is nu bekende schrijver in Rusland? Hij zou nu niet uitgegeven kunnen worden, denk ik. Nee. Maar hij is een jaar of 10 geleden opnieuw heel mooi uitgegeven. Ja, het geldt als een absolute meesterwerk. Maar heel weinig Russen lezen nog dat soort boeken. Het is, ja.
1: Nou, hier kunnen we het in ieder geval lezen.
0: Ja.
1: Hartelijk dank, Sana Valiulina. We spraken over het boek De Faculteit van de Onnodige Kennis van Yuri Dombrovskiy, uitgegeven in het Nederlands door Meulenhof, vertaald door Ai Prins en Gerard Rasch. En straks zijn we terug met de historische achtergronden van een nieuw protestlied, dit keer uit Uruguay, getiteld A Redoblar. Het is de keuze van Amerikanist Manon Portos Minetti. We zijn er zo weer, na de ster en het nieuws van 11 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
4: Zometeen op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten. Van Opsporing Verzocht.
5: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
4: En Arno Vermeulen.
6: Het is een doelpunt. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
4: Chef voetbal van de NOS. Over zijn afscheid bij de NOS. Zometeen om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Ster.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
12: ...50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: NPO Radio 1.
15: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. Vooral de landbouw die merkt het, de hitte en die droogte. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie die kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie erachter zit. In de straat van de explosie in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag, maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. Demi Vollering start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femme. Die is van en naar Nice. En met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe greep ze gisteren de leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. De zeebodem die ligt bezaaid met oude aardwerken kruiken. Daarin werd vroeger wijn of olie gedaan voor het vervoer. Duikers die troffen naast de kruiken 2 loden ankerstokken en nog een loden constructiedeel aan. Het weer nog, vooral vanmiddag, is er flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuiden van Limburg. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: ANWB Verkeersinformatie. Er staan dan weer een paar files, onder andere eentje op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. En dat kost je vanaf knooppunt Vaanplein 20 minuten. En ook een ongeluk op de N59 Serooskerke-Hellegatsplein. De weg is daardoor in beide richtingen dicht bij Zierikzee. Je kunt het beste de omleidingsroutes U15 en U16 aanhouden.
17: Ster. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
21: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: NPO Radio 1. VPRO.
23: OVT.
14: Over de onvoltooid verleden tijd.
23: Laura Stek.
1: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Met straks het eerste deel van de podcast De Joodse Raad van Twente. Dat is een 7-delige podcastserie van de EO over de Joodse Raad, die het heel anders aanpakte dan de Joodse Raad in Amsterdam. In Twente overleefden daardoor veel meer Joden de oorlog dan in de rest van het land. Wij zenden de eerste 2 delen uit en praten met de maker. Maar nu eerst aandacht voor een nieuw historisch protestlied, dit keer uit Uruguay.

0: Ja, dit is Arredo Blar, een Uruguayaans protestlied... geschreven door Mauricio Ubal en Ruben Oliveira... uitgevoerd door de groep Rumbo. Het is een lied vol dubbelzinnigheden en met goede redenen. We gaan erover praten met Manon Portos Minetti. Welkom.
1: Hallo.
0: Ja, je bent wetenschapper American Studies... maar deels ook van Uruguayaanse afkomst... Maar ik weet niet waarom ik maar zeg. En deels ook. Jouw vader groeide daarop. Waarom heb je dit lied gekozen?
1: Ja, sowieso vond ik dit een hele interessante serie. En ik dacht ook eerst, oké, moet ik iets met de Verenigde Staten doen? Dat is toch wel mijn werk. Maar ook, ik ben opgegroeid met een dubbele nationaliteit. Ik ben zelf ook Uruguayaans, wel in Nederland. Maar heb toch die verhalen meegekregen. En naarmate ik ouder werd, ook meer gehoord van mijn vader. Meer details. En daarom ook altijd geweten dat er plekken zijn in de wereld... waar democratie helemaal niet vanzelfsprekend is. Wat we in Nederland wel vaak denken. In ieder geval, ik ben 31, dus mijn generatie zeker. En ik vond het wel belangrijk, want het gaat als het niet het WK is... niet zoveel over Uruguay, maar dat mensen ook wel daar meer over te horen krijgen. Ook omdat veel Uruguayanen zijn gevlucht naar Nederland. En hier ook veel muzikanten vooral. En hier nog steeds ook wonen. Die kennen we ook in de familie. En om ook die verhalen te vertellen. Het gaat vaak over Argentinië, Brazilië, Chili. Maar ook wij hebben hieronder geleden. Ja.
0: Ja, want inderdaad, dit is een niet zo bekend land in Zuid-Amerika. Uruguay, het is ook klein. Of er wonen ook weinig mensen, toch, relatief?
1: Ongeveer nu net iets meer dan 3 miljoen. Ja. Dus, en er zijn heel veel van ons die buiten Uruguay wonen... in de Verenigde Staten, in Europa. En ook natuurlijk dubbele afkomsten hebben. Dus je komt ons overal tegen. maar we zijn met niet zoveel, ja.
0: Dit lied is geschreven in 1979. Kun je ons eens meenemen naar die tijd? Wat is de politieke situatie dan in Uruguay?
1: Ja, dus de dictatuur begint in 1973. En wat ook interessant is in de Uruguayaanse casus... wat het ook redelijk uniek maakt... is dat het de enige civische militaire dictatuur is in Latijns-Amerika. Dus in andere landen zie je dat het leger komt en zegt... nu zijn wij aan de macht, er is een dictator, vaak een generaal. En in Uruguay was er een zittende president... die toen het leger eigenlijk zei... hey, we willen een dictatuur. Hij zei, en ik chargeer het even heel erg... maar zei, dat is prima als ik dan aan de macht mag blijven. En er zijn 3 presidenten geweest in die periode... die met toestemming ook van de militairen daar hebben gezeten. Parlement was niet meer actief. En veel mensen zijn in eigenlijk de periode tussen 1973... en ook dat dit nummer is geschreven, dus verbannen. Zijn zelf gevlucht, zijn gevangen gezet, zijn vermoord, zijn verdwenen. Dus dit is ook een nieuwe generatie die dit lied maakt. Alle muziek van de oude generatie was verboden, mocht niet gedraaid worden, werd gecensureerd, er was heel veel censuur. Maar dit was dus een nieuwe generatie die dat niet zozeer had meegemaakt, maar toch dacht, we moeten iets doen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Door bijvoorbeeld zo'n dubbelzinnig lied te maken met een dubbele boodschap, waardoor het niet gecensureerd kan worden, maar toch heel politiek is en iedereen eigenlijk weet waar het over gaat.
0: Ja, nog even voordat we dat het lied wat verder daarop ingaan. Die dictatuur was dus eigenlijk, dat was een andere, die had een andere aanloop dan al die andere dictatuur. Want eigenlijk, volgens mij denken heel veel mensen, als ze al denken aan Uruguay, denken ze al een rustig land, rijk land, daar is nooit iets gebeurd of zo. Is dat, heeft dat dus dan te maken met dat het eigenlijk mede door de president gefaciliteerd werd? Dat dat een beetje wordt vergeten dat het daar ook heel erg was eigenlijk?
1: Ik denk dat dat daar onderdeel van is. Ook nogmaals, er zijn wat minder mensen. Dus er zijn misschien wat minder heftige verhalen. Er zijn ongeveer iets meer dan 200 mensen vermoord en iets meer dan 200 verdwenen. Dat is, als je kijkt naar Argentinië, natuurlijk een heel ander aantal. Wel per capita de meeste gevangenen ter wereld op dat moment tijdens het regime. Omdat mensen heel makkelijk gevangen werden gezet. Soms ook wel kort, maar ook langer. Maar het is wel onderdeel van datzelfde Amerikaanse beleid om dictaturen in Latijns-Amerika te hebben. Het is de Koude Oorlog. Het moet niet een tweede Cuba worden. Dat is de angst die er is. Dus diezelfde technieken worden wel gebruikt. Dat is ook toegegeven door de VS. We weten dat dat zo is. Maar toch, ja, Uruguay aan de ene kant, nu zien we het ook als heel progressief. Eerste Latijns-Amerikaanse land wat seculier werd. Abortuswetgeving, homoseksualiteit. Best wel lange geschiedenis van linkse presidenten, linkse regeringen. Maar toch ook hier ja, merk je toch dat er minder aandacht voor is.
0: Ja, ja want jouw vader groeide dus op tijdens die dictatuur. Wat zijn zijn verhalen daarover? Hoe zag het eruit voor hem ook?
1: Ja, mijn vader komt uit 63, dus toen de dictatuur begon was hij 10. En hij vertelde ook verhalen van dat hij naar school ging en je haar moest een bepaalde lengte zijn, anders werd je teruggestuurd of ook geïntimideerd. Er was angst voor mensen. Politieke partijen mochten niet bestaan. Politici mochten niet in het openbaar welke functie dan ook vervullen of wat dan ook doen. Mijn vader heeft ook in die tijd is hij naar de universiteit geweest, waarin iedereen een document moest ondertekenen, waarin je het geloof voor de democratie ondertekende. Wat betekende dat als je meer dan 3 mensen bij elkaar zag verzamelen of het hoorde hebben over politieke meningen, ideeën, moest je ze aangeven bij de politie. Dus dat heeft mijn vader ook meegemaakt. Hele repressieve politiegeweld, militaire politie, paramilitaire knokploegen. En wij kennen in onze familie ook mensen die hun ouders waren politieke gevangenen, mensen die zijn gevlucht, mensen die zijn gemarteld. Ook verhalen van mensen die uit vliegtuigen zijn gegooid, worden gevonden op het strand. Gewoon hele nare verhalen, maar een dagelijkse ervaring van repressie, angst, nooit weten wat er gaat gebeuren, wie wat over je zegt. Dat soort verhalen, ja.
0: En dan zijn er dus

0: deze muzikanten die een dubbelzinnig nummer schrijven, zoals je al zei. Wat doen ze in dit nummer?
1: Ja, een van de mooiste dingen wat ik vind aan dit nummer wat ze doen, is ze doen het in een stijl van murga. En dat is ons soort carnavalsmuziek. En dat is de mooiste carnavalsmuziek. Ik weet dat ik het in Nederland misschien niet moet zeggen, maar dat vind ik wel.
0: Nou, het is even wat anders dan wat wij kennen, denk ik. De carnavalsknallers.
1: Ja, en het is altijd politiek. Het heeft verschillende actes. Dus de murga komt binnen. Er is een politieke en actualiteiten... moment waarin dat wordt besproken, hè, wat er nu gaat. En dan gaat de murga weg, la retirada.
0: De murga is?
1: Is het carnaval, de carnavalssfeer, muziek. En wat daarin ook mooi is, is dat er is dus al die traditie van politieke en actualiteiten teksten erin. En het wordt ook vaak al gebruikt als iets van verzet, of in ieder geval zich mensen kunnen uitspreken. En ook hier in deze tekst, er is eigenlijk niks wat gezegd wordt wat niet kan. Dus er wordt gezegd, la alegría volverá, dus de vrolijkheid zal terugkeren. A redoblar betekent om te verdubbelen of dubbel inzetten, zoals misschien in een casino. We gaan gewoon de dubbel vol in. En het gaat eigenlijk over niet opgeven. En het gaat over, we gaan in solidariteit met elkaar samen deze strijd door. En we gaan niet opgeven. En we gaan niet weg, zoals de murga eigenlijk weggaat. We gaan door. Maar niks wat hier staat is expliciet politiek of mag niet gezegd worden. Dus
0: en werd het dan wel verboden? Wist iedereen wel, dit heeft een politieke laag?
1: Ja, maar het werd dus niet verboden. Want ik was zelf ook verbaasd, omdat ik dacht, waarom is murga op zichzelf niet verboden? Hè? Want het is politiek. Maar ja, er werd gewoon, omdat er zo slim wordt gezinspeeld en echt woordkunst wordt gedaan, kan het eigenlijk dus niet gecensureerd worden. En is de censuur eigenlijk iets wat ook helpt? Of bijvoorbeeld in murga dat mensen opeens bepaalde woorden niet gingen zeggen in de liederen, zodat iedereen wist, oh, volgens mij wordt hier iets gezegd wat eigenlijk niet mag. Maar ja, als je niks zegt, dan kan het ook niet worden aangeklaagd. Of.
0: Dus dit sijpelde zo door de censuur heen eigenlijk, terwijl iedereen wist, dit heeft een andere laag.
1: Ja. Ja, en mensen zongen dit dan ook samen. Of het was ook het is eigenlijk het meest iconische protestlied van de dictatuur. En iedereen, in ieder geval van mijn vaders generatie, kent het. En het werd ook veel gedraaid. Het was ook catchy, om het zo maar te zeggen. Maar vooral ook omdat het in die stijl was, blijft het ook heel erg bij de Uruguayaanse cultuur zelf. En nogmaals, die cultuur van verzet daarin.
0: En hoe keken dan de leiders naar dit lied? Zongen die dat dan ook gewoon mee? Of wisten die wel van, nou, nu dit gaan wij zelf niet draaien?
1: Of de leiders het draaiden zelf, dat weet ik niet. Maar er was wel vaak discussie over, nou, wat kan nou worden gecensureerd? Wat kan niet worden gecensureerd? Dus bijvoorbeeld de muziek van mensen die verbannen waren of gevlucht, dat werd wel gecensureerd. Maar mensen gingen dan op cassettes branden, kopiëren, met elkaar delen. Soms ook met andere nummers ertussen uit het vrije Westen of Noorden. Ook politieke discussies werden daar ook door soms muziek gevoerd, of dingen werden opgenomen door politieke vluchtelingen die dan ook op die cassettes met elkaar werden gedeeld, waar dan ook muziek op stond. Dus er was een soort van kleine schaduw operatie van dit soort nummers wel delen. Maar het slimme was dat het leiderschap hier niks over kon zeggen.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk creatief omgaan binnen een vreselijk systeem via muziek. Dankjewel, Manon Portos Minetti. Dit ging over het lied A Redoblar uit Uruguay. En deze en alle andere besproken protestliederen zijn terug te luisteren op onze site vpro.nl/OVT of via onze podcast OVT.
2: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
3: Elke zondag van 10 tot 12.
0: En dan nu de Joodse Raad van Twente, een zevendelige podcastserie van de EO over specifiek die Joodse Raad, die het heel anders aanpakte dan de Joodse Raad in Amsterdam. In Twente overleefden daardoor veel meer Joden de oorlog dan in de rest van het land. De serie is gemaakt door historicus en podcastmaker Allard Amelink en Arthur Menko. Zijn oud-oom Sieg Menko was de voorzitter van de Joodse Raad van Twente. En met Arthur praat ik na de documentaire nog even door. We luisteren nu naar een verkorte versie van de eerste twee delen van de serie De Joodse Raad van Twente.
4: In de Tweede Wereldoorlog werd de Joodse gemeenschap in Nederland op een ongekende manier aangevallen. Van de 140.000 Joden in Nederland voor de oorlog werden er 107.000 gedeporteerd. Slechts 27% van de Nederlandse Joden overleefde de Holocaust. Mijn naam is Allard Amelink. Ik ben podcastmaker en historicus. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het verhaal van de Joodse Raad voor Amsterdam. Juist omdat het zo huiveringwekkend is. De raad werd in februari 1941 opgericht in opdracht van de bezetter. Ze moesten optreden als leiders van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. De stad waar veruit de meeste Nederlandse Joden woonden. En het is zo beklemmend hoe de Duitsers de leden van die raad in het pak naaiden. Ze moesten anti-Joodse maatregelen afkondigen. Ze moesten vertellen dat voortaan de Jodenster gedragen moest worden. En ze moesten uiteindelijk deportatielijsten naar Westerbork opstellen. De raad hoopte door mee te bewegen tijd te kopen. Maar de strop om hun nek werd steeds strakker aangetrokken. Maar er waren ook verschillende lokale raden. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen. De Amsterdamse Joodse Raad moest deze lokale afdelingen aansturen. En een van deze lokale Joodse raden koos een heel ander pad. Want in Enschede zetten ze de grootste reddingsoperatie van Joden in Nederland op. Wat heeft zich in Twente afgespeeld?
5: Dit is eigenlijk een wonder wat daar gebeurd is.
4: En waarom kozen ze hier in Enschede een totaal andere koers dan in Amsterdam?
5: En die antwoorden zeer hooghartig. Meneer Menko, onderduik komt in ons vocabulaire niet voor.
4: En waarom kent bijna niemand dit verhaal?
6: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het Nederlanders wel goed uitkwam om dit verhaal niet zo groot uit te meten.
4: Maar dit is meer dan een historische zoektocht.
7: Goedemorgen, Arthur.
6: Goedemorgen. Ik ben Arthur Menko. Ik ben 46. Ik woon in Haarlem met mijn gezin.
4: Voor Arthur is de Joodse Raad van Twente niet zomaar in geschiedenis. Het is het verhaal van zijn familie.
6: Van Sieg Menko was mijn oud-oom. Hij was de voorzitter van de Joodse Raad van Twente.
4: Wie was Sieg Menko? Wat dreef hem? En hoe groeide hij uit tot de man die zoveel mede-Joden zou redden? Arthur probeert dichter bij hem te komen. En daarom reist hij heel Nederland rond om mensen te spreken die hem meer kunnen vertellen over zijn oud-oom. En natuurlijk begint hij in Enschede, de thuisstad van de Menko's.
8: Zo, en aan de rand van het Volkspark heet het volgens mij, ja. En ik kijk nu uit op het huis waar dus ooit Sieg Menko woonde. Het is een waanzinnig mooi pand.
4: Arthur is op de Tromplaan en kijkt naar het huis dat Sieg Menko in 1914 liet bouwen. Als architect koos hij de beroemde Karel de Basel. En het was voor die tijd een hypermoderne woning. Het had zelfs een centrale stofzuiginstallatie.
8: Het is echt een villa. Nou ja, er zitten nu meerdere bedrijven in, geloof ik. Ik kan je helemaal niet voorstellen dat hier een gezin woonde. Maar goed, er moest waarschijnlijk veel personeel in. En het aan de rand van het park. Dus het uitzicht is geweldig. Hoge, oude bomen.
4: Het pand vertelt het verhaal van hoe ongelooflijk rijk de familie Menko was. Hoe de Menko's zich in één generatie tijd hadden opgewerkt tot de elite van Twente. Een Joodse familie van textielbaronnen. Maar het huis vertelt nog een verhaal. Van hoe Sieg en de Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog alles is afgenomen. Wekelijks moest Sieg een vernederende gang maken naar zijn eigen huis toe. Naar de vijand om doodsberichten op te halen. En het huis is de plek waar het grootste reddingsplan voor Joden in Nederland geboren wordt.
8: Het is woensdagochtend en ik loop net het station van de Enschede uit. Ik ben op weg naar Bert Woudstra. Hij is inmiddels 93, geloof ik. En het voelt als een belangrijk gesprek. Hij is degene die echt de zintuigelijke verbinding is met die tijd.
4: Bert Woudstra dankt zijn leven aan het Enschedese reddingsplan. Hij is dus een belangrijke ooggetuige van wat er gebeurde in de oorlog, maar ook van de wereld voor de oorlog.
8: Kijk eens, Bert.
7: Hallo.
8: Dag.
4: Bert was de zoon van Joodse winkeliers. Hoe keek hij aan tegen Siegmenko?
7: Oh, dat was voor mij zo'n soort lieve heer op aarde. Hè? Dat vond je heel spannend. Daar praatte je ook niet mee. Dat was een hele deftige manier op hele grote afstand. Dacht je, waarom zeggen die man nooit wat tegen mij? Die willen mij niet zien.
4: Bert had wel vriendjes uit verschillende standen. Zo was hij bevriend met Henk van Gelderen. De van Gelderen waren ook fabrikanten.
7: Maar Henk, zijn vader, was dus de directeur van de nijverheid. Als ik over straat ging naar school, dan kwam ik vaak die vader van Henk tegen. En dan zei mijn vader, als je meneer van Gelderen ziet, je pet afnemen, denk daaraan. Ja? Dus ik moest eerbied voor me. Later heb ik er ontzettend op moeten lachen natuurlijk. En Henk ooit vertelde, die kwam niet meer bij van het lachen. Die zei, voor mijn vader de pet afnemen, ben je goed Wiesman.
4: Enschede was dus allereerst een standenmaatschappij. En daarnaast was het ook een heel verzuilde stad. Hervormden gingen om met hervormden, socialisten met socialisten. Was je geïnformeerd, dan ging je naar de geïnformeerde kerk, de geïnformeerde bakker, de geïnformeerde sportvereniging. De socialisten hadden de arbeidersmuziekvereniging Excelsior, zangvereniging Geluk door Vrijheid en kinderkoor De Jonge Proletaar. En de Joden dan? Hoe zag hun leven eruit voor de oorlog? Nou, de gemeenschap bedroeg zo'n 1350 mensen. Dat is natuurlijk niets vergeleken bij de 80.000 Joden in Amsterdam en de 15.000 en 9.000 in Den Haag en Rotterdam. Maar toch was het een aardige club. De Joden leefden in Enschede binnen hun eigen gemeenschap. Maar omdat die ook weer niet zo groot was, was er ook wel contact buiten de Joodse kring. Bert bijvoorbeeld ervoer als Joodse jongen geen kloof tussen Joden en niet-Joden. Hij zat op de padvinderij met kinderen uit alle hoeken van de Enschedese samenleving. Hij zat ook op een reguliere school. Ogenschijnlijk een leven als ieder ander kind. Nou ja, op Joodse feestdagen na dan.
7: Want dan moest ik vrij nemen van school, hè? En dat vond ik verschrikkelijk. Vond ik verschrikkelijk, vond ik soort, ja, ik voelde me gediscrimineerd. Zo nou zo. Ja, ik moest uitspreken met een uitzondering. Ik mocht die dag vrij hebben. Andere kinderen moesten naar school en ik was potdomme vrij. Ik vond het helemaal asociaal. Ja? Dus toen kwam ook een ander besef van het anders zijn. Uitzondering. Dat vond ik.
8: Of zat je toen nog niet lekker?
7: Nee.
4: Het ging de Menko's voor de oorlog voor de wind. Prachtige huizen, een buitenhuis, groot maatschappelijk aanzien. Sieg was een man van de wereld. Een man met geld. Een textielbaron zoals de anderen?
8: Nee, dat denk ik niet. Nee, voor hemzelf wel, maar voor de buitenwereld niet. Hij bleef die Joodse textielbaron.
4: Inderdaad, er waren contacten tussen de Joodse en niet-Joodse textielbaronnen. Zo was de Enschedese schoolvereniging, de school waar Bert Woudstra op zat, toegankelijk voor alle kinderen. Of, nou ja, de hoogte van de schoolbijdrage was wel dusdanig dat alleen leerlingen uit welgestelde families er naartoe konden. Maar goed, dat konden dus zowel protestantse als Joodse kinderen zijn. Maar er bleef ook een kloof met de traditionele textielfamilies die hervormd of doopsgezind waren. Zij kwamen bij elkaar in de grote sociëteit, zeg maar het clubgebouw van de elite. Maar in die tijd werden nog geen Jiddikus toegelaten. Ze waren wel welkom als er een voorstelling werd gegeven in de grote zaal van de sociëteit. Maar dan dronken de Joodse bezoekers hun koffie in de koffiekamer. De leden van de sociëteit namen hun vrouwen mee naar het sociëteitszaaltje. In 1929 hadden 12 Joden zich aangemeld voor de sociëteit, waaronder Sieg. Maar de vraag of ze toegelaten moesten worden leverde een fel intern debat op. Jan van Heek en Gerrit-Jan van Heek junior waren afkomstig uit de meest vooraanstaande textielfamilie van Enschede en dus prominente leden van de sociëteit. Jan en Gerrit-Jan probeerden de andere leden te overtuigen ook Joodse leden toe te gaan laten. Maar onder andere hun oudere broer Ludwig, die overtuigd antisemiet was, was fel tegen. Als eerste teken van toenadering besloten Jan en Gerrit-Jan de opening van de sociëteit bij te wonen. Maar de strijd was zeker nog niet beslecht. Ook in Nederland, in de eerste helft van de 20e eeuw, zijn er anti-Joodse gevoelens, zoals die er altijd zijn geweest. Begin jaren 30 tekent een groep protestantse ouders bezwaar aan tegen het feit dat enkele meisjes van Menco lid werden van hockeyvereniging Prinses Wilhelmina. Die hoorden niet op een club. Maar dit alles, dat sluimert. Wat heel zichtbaar wordt, is wat er gebeurt net over de grens in Duitsland. Bert Woudstra weet nog goed hoe nieuws uit het Duitse geboortedorp van zijn moeder aankwam in Enschede.
7: Dat ik uit school kwam. Ik kom thuis. En ik vind mijn moeder thuis. Meestal werd ik opgevangen door onze kinderjuf. Ik zei, mam, wat is er aan de hand? Moet je niet in de zaak zijn? En meneer Traden, weet ik nog. Mijn moeder huilde enorm. En zei, ja, ga even zitten. Ik moet je even wat vertellen. Vannacht is de synagoge in mijn dorp in Boyd, heel klein dorp, gehucht hoor. Die hadden wel een eigen synagoge, want er waren 5 Joodse families in dat dorp. Klein synagogetje. Die is vannacht in brand gestoken. Door de vijand van de Joodse mensen. Ja, wie zei dat dan?

0: De synagoge in mijn dorp in Boyd, heel klein dorp, gehucht hoor. Die had wel een eigen synagoge, want er waren 5 Joodse families in dat dorp. Klein synagogetje. Die is vannacht in brand gestoken. Door de vijand van de Joodse mensen. Ja, wie zei dat dan? En mijn familie en alle families in het dorp, en dus noemden ze mijn naam, die kende ik ook, want ik kwam daar veel op vakantie. Die moesten voor de synagoge gaan staan. En die werd toegezegd door allerlei Duitse soldaten dat als ze niet gehoorzaamden, zouden ze in de brandende synagoge worden geworpen. Nou, moet je je voorstellen dat je... Ik was 6 jaar, hè, dat je zo'n verhaal te horen kreeg. Ik vond het heel schokkend, maar ook wel heel spannend eigenlijk.
1: Al vanaf 1933, als Adolf Hitler aan de macht komt, komen er Joodse vluchtelingen uit Duitsland naar Nederland. Siegmenko trok zich het lot van deze mensen aan.
2: Aan de Joodse gezinshoofden van Enschede. Ik roep u op voor een vergadering op zondag aanstaande 11 uur... in de grote zaal Prinsenstraat. Ik stel voor om te komen tot de oprichting van een comité ten behoeve van Duitse vluchtelingen. Van u zal worden gevraagd beschikbaarstelling van slaapgelegenheden met of zonder voeding. Ook belangrijke financiële hulp verwacht ik van u. Ik verzoek, indien enigszins mogelijk, zelf te komen of u anders te laten vertegenwoordigen. Uw niet-aanwezigheid zou ik zeer betreuren. Was getekend de voorzitter van de Nederlands-Israëlitische gemeente, S. Menko Nathanszoon.
1: De vluchtelingen leiden tot spanningen. De regering in Den Haag voert een streng migratiebeleid, al is daar ook discussie over. En ook binnen de Joodse gemeenschap is er weerstand. Veel Duitse Joden waren liberaler en lieten ook blijken dat ze hun Duitse cultuur superieur vonden aan die van Nederland. Veel Oost-Europese Joden waren dan weer orthodoxer. Kortom, er was wel werk aan de winkel voor het comité. Samen met Gerard Sanders en mede-kerkenraadslid Isidor van Dam vormt Sieg het driekoppig bestuur van het comité. Een samenwerking die vruchtbaar zal blijken en een goede opmaat naar wat later volgt. Het comité zorgde ervoor dat de Joodse gemeenschap in Enschede ruim 24.000 gulden bij elkaar brengt en heel veel plekken voor overnachting biedt. En als je dan kijkt naar die oproep van Sieg, niet naar de inhoud, maar naar de vorm, dan leren we heel veel over de manier waarop Sieg leiding geeft aan de Joodse gemeenschap en aan zijn bedrijven. Uw niet-aanwezigheid zal ik zeer betreuren. Belangrijke financiële hulp verwacht ik van u. De inspanningen zijn zeer nobel en tegelijkertijd ligt de tekst er niet om. Niet doen wat Sieg wil, wordt zeer betreurd. En dat zegt dan de man die voorzitter is van jouw synagoge, die synagoge met eigen geld heeft laten bouwen, die directeur is van een fabriek waar jij waarschijnlijk werkt. Het is heel duidelijk, je wil niet dat die man iets betreurt van wat jij doet. Kortom, Sieg's wil is wet. In 1933 komen er 500 vluchtelingen aan in Enschede. Daarna daalt het aantal. In 1938 zijn het er 600. Een groot deel reist gelijk door naar Amsterdam. Een kleiner deel blijft achter. Bijvoorbeeld de oma van Bert Woudstra.
0: Wel een chauffeur in dienst die heeft oma opgehaald. We woonden in het bovenhuis. En daar komt oma binnen. Ik vond het prachtig. Ja, dus het hele verdrietige verhaal ebte bij mij al gauw weg. Van, oh god, oma is bij ons. En toen begon het glazen. Toen kwam mijn neef Dagobert inkopen bij een grote leerlooierij in Duitsland. Wegwezen met zijn vrouw. Maar die vluchtte naar Nederland. Maar Nederland zei, ho, wij moeten jullie niet. Ja? Alleen als anderen borg voor jullie staan. Dus mijn vader zei, oké, ik sta borg. Oma staat borg voor neef Leuvenstein en zijn vrouw. Enfin, en zo kwam een hele vloed van familieleden naar Duitsland op ons dak.
1: En al deze mensen komen met verschrikkelijke verhalen over wat er gebeurd was in Duitsland. En al deze kennis vond zijn weg door de Enschedese samenleving. En zo was voor alle Enschedeërs al vrij snel duidelijk wat er gebeurt met Joden als de nazi's aan de macht zijn. Hier ligt de kiem van het reddingsplan dat Sieg Menko gaat optuigen. Hij verzamelt een team om zich.

heen met een onverstoorbare dominee. Die zo onverschrokken is dat hij de Duitsers recht in hun gezicht zegt dat hij Joden redt. Met politiemannen die voor de bühne meewerken met de bezetter, maar achter de schermen cruciale informatie doorspelen. En hij heeft rijke vrienden nodig. Hele rijke vrienden. En daarom is de vraag die voorligt bij het bestuur van de grote sociëteit op 16 juni 1929 een cruciale. Mogen Joden lid worden van onze club? Mag Siegmenko lid worden? Het is een lange discussie, maar uiteindelijk trekken Jan van Heek en Gerrit-Jan van Heek aan het langste eind. Met de krapst mogelijke meerderheid besluit de sociëteit voortaan ook Joden toe te laten. Een maand later worden de eerste 12 lid. Het is een beslissing die uiteindelijk bijdraagt aan het redden van honderden onschuldige levens.

0: Op 10 mei 1940 begint operatie Valgelb. De Duitsers vallen tegelijkertijd Nederland, België en Luxemburg binnen. Op maar weinig plaatsen wordt er echt intensief gevochten. De Duitsers overrompelen de Nederlanders met gemak. En na het bombardement op Rotterdam en de dreiging met nog meer bombardementen geeft Nederland zich over op 15 mei. Bij de Menko's lijkt in eerste instantie opluchting te heersen. Sieg schrijft aan zijn broer en schoonzus in Amerika:
1: beste mensen, onze mening dat we achter de waterlinie beter zouden zitten dan in Enschede is geheel fout gebleken. In Enschede is alles heel rustig te werk gegaan. Alles was al gebeurd toen de mensen opstonden.
0: En Emmy vult aan:
2: het waren ellendige, spannende dagen, maar het was een kort proces.
0: De stad, maar ook de firma, is er ongeschonden uitgekomen. Zelfs de fabriek in Rotterdam is nog intact. Maar de Menko's zijn niet naïef. Ze weten hoe het in Duitsland en Oostenrijk gegaan is met Joodse bedrijven. En dus moeten ze nu slim handelen. En daarvoor roepen ze de hulp in van hun vrienden.
3: Hallo, met Fleur.
4: Hi Fleur, je spreekt met Arthur Menko.
0: Arthur belt met Fleur van Heek. Zij is een telg uit de Twentse textielfamilie van Heek. Samen met onder andere de Menko's zijn zij de textielbaronnen van Enschede. Al moet je die term niet gebruiken.
3: Als je met Van Heeks praat en je noemt ze textielbaronnen, dan gaan alle deuren dicht. Daar waarschuw je nu al voor.
4: Oh, dat is goed.
3: Het zijn fabrikanten. Want met een baron suggereer je adel. En Van Heeks zijn geen adel.
4: Nee.
3: En met een baron suggereer je ook dat het overerfd is. Dat iemand geboren een titel krijgt.
0: En omdat de Van Heeks zo'n cruciale rol spelen in het verhaal van Sieg Menko en de Joodse Raad van Twente, besluit Arthur af te spreken met Fleur.
4: Heel leuk, Fleur. We zien elkaar snel. Ik kijk ernaar uit.
3: Oké, goed. Dan
4: dankjewel. Dag, dag.
3: Dag.
0: De eerste paar maanden van de bezetting gaat het leven gewoon verder. Maar vanaf de zomer volgen de eerste anti-Joodse maatregelen. 31 juli 1940 wordt rituele slacht verboden. 4 september moeten niet-Nederlandse Joden het kustgebied verlaten. Nu zul je denken, daar zullen de Menko's als Nederlandse Joden in Twente niet veel van merken. Maar niets is minder waar. Het zorgt ervoor dat Sieg en Emmy gasten in huis krijgen. Het gaat om 2 echtparen, een dame op leeftijd en een 18-jarig meisje. Zij komen gedwongen te wonen bij de Menko's, omdat ze dus aan de kust niet meer mogen wonen. Ze kunnen niet allemaal op Emmy's goedkeuring rekenen.
2: Het ene stel is heel ordelijk en net. De man erg advocaterig en breedsprakig. De vrouw is vervelend. Min of meer zenuwpatiënten.
0: Kijk, in het licht van alles wat nog gaat komen is dit natuurlijk klein leed. En de Menko's hadden ook een groot huis. Maar toch. Binnen 4 maanden na de inval woont een van de grootste fabrikanten van Enschede noodgedwongen met mensen die hij nog nooit eerder van zijn leven heeft ontmoet. Maakt Sieg zich zorgen? Ondanks dat Nederland voor de oorlog ook niet vrij was van antisemitisme, kan hij zich niet goed indenken dat het hier net zo erg wordt als in Duitsland. In oktober 1940 schrijft hij nog:
1: de Jodenkwestie, die zo door en door on-Nederlands is, kweekt hier veel kwaad bloed en wekt in bijna alle kringen zeer grote wrevel.
0: Wat er in Duitsland gebeurd is en gebeurt is heel erg, maar zo vaart zal het hier in Nederland toch niet lopen. Neem bijvoorbeeld hoe ze omgaan met de toenemende druk van de Duitsers op hun bedrijf. Sieg schrijft er eigenlijk vrij rustig over aan Amerika.
1: Ik vind de zaak in het algemeen weinig alarmerend, omdat ik persoonlijk de pensioenleeftijd al bijna heb bereikt. En bij een Duitse overwinning wij hier toch niet veel meer te zoeken hebben. Als ik de heren behoorlijk heb ingewerkt, ga ik rentenieren. In elk geval buiten zaken.
0: En daarom probeert Sieg in de eerste 1,5 jaar van de oorlog er maar het beste van te maken. En hij is ook ondernemer. In de jaren 20 en 30 moest hij zijn bedrijf loodsen door de grote economische crisis, door stakingen. Kortom, hij moet gewoon slim opereren binnen de gegeven kaders. En daarom zoekt hij hulp bij de Van Heeks. In de oorlogsjaren is Jan Herman van Heek de belangrijkste steunpilaar voor Sieg. Jan Herman en Sieg. Het was een ongewone combinatie. Een protestant en een Jood. Maar hun band was opvallend intiem.
5: Hij noemt hem ook Pips. Dat is een koosnaam. Bijna niemand noemt Jan Herman Pips, behalve goede vrienden. Jouw oud-oom Siegmund noemt hem Pips.
6: Ja.
5: Dus die mannen zijn bevriend, al wordt dat niet zo... Hangen ze dat niet aan de grote klok, zeg maar.
0: Nee. En Sieg probeert deze vriendschappelijke troef op een slimme manier uit te spelen. Hij wist hoe het Joodse bedrijven in Duitsland en Oostenrijk was vergaan. Die werden geariseerd, overgenomen door Ariërs. En in de hoop om dat te voorkomen, kozen de Menko's voor een zogenaamde schijnarisering. In oktober 1940 schrijft Sieg zijn broer Alfred...
1: Onze NV is thans geen familie-NV meer. Dat kan natuurlijk niet anders.
0: Het bedrijf gaat verder onder de neutrale afkorting NJM. Niet meer Nathan, Jacob, Menko, maar drie betekenisloze letters. En ze stellen twee nieuwe directeuren aan. Niet-Joodse directeuren, wel te verstaan.
1: Het voordeel bij alle narigheid voor ons allen is dat onze oude zaak blijft bestaan. Wat ter wille van het vele en vaak oudere personeel toch ook wel noodzakelijk is.
0: Vriend Pips wordt commissaris bij NJM, samen met onder andere Henry Kroese. Ze gaan op zoek naar nieuwe aandeelhouders om zo snel mogelijk ook in eigendom de firma te ariseren. De Menko's doen de aandelen voor een veel lagere prijs van de hand, maar toch moest er veel geld gevonden worden. 2 miljoen gulden. Zo'n 21,5 miljoen vandaag de dag. De potentiële nieuwe aandeelhouders mogen best een redelijke prijs verlangen, maar moeten ook, zo schreef Van Heek, menselijke en vriendschappelijke gevoelens overwegen.
1: Het is heel moeilijk geweest tot een wijs besluit te komen. En alleen de tijd kan leren of we het goed gedaan hebben. Als alles goed loopt, ben ik een wijze, knappe man. Als alles verkeerd loopt, een ezel.
0: Sieg is inmiddels 63 en probeert er maar het positieve van in te zien.
1: Als ik de heren behoorlijk heb ingewerkt, ga ik rentenieren. In ieder geval buiten zaken.
0: Sieg hoopt lekker veel tijd te hebben om te bridgen. En ook de neven van Sieg die in de firma zitten, pakken hun hobby's weer op. Zo gaat Ernst Menko aan zijn postzegelverzameling werken en besteedt Arthur, de opa van onze Arthur, bijgenaamd Dickie, veel tijd aan tennis. Dat van dat bridgen en rentenieren niet veel terecht gaat komen, dat weet Sieg nog niet. Ondertussen worden de grenzen van het normale steeds verder opgerekt. In november 1940 worden alle Joden in overheidsdienst ontslagen. 3 maanden later mogen Joden niet meer naar de bioscoop. Begin 1941 worden er vernielingen aangebracht aan de synagoge aan de Prinsenstraat. En in februari 1941 het volgende drama voor het gezin van Sieg en Emmy. De SD, de Sicherheitsdienst, de geheime inlichtingendienst van de Duitsers, vordert hun huis als hun hoofdkantoor. De trotse stadsvilla aan het Volkspark komt in handen van de bezetter. Maar desondanks gaat Sieg daar nog heel vaak komen. Veel vaker dan hem lief is. Weer wat later moeten alle mensen met Joodse wortels zich melden.
1: Alle mensen van Joodse afstamming tot 1 grootouder toe moeten zich thans laten inschrijven. Ik heb het gisteren reeds gedaan. Ik was nummer 6 die zich kwam aangeven. Dat wil zeggen, ik heb het laten doen door de loper van het kantoor.
0: Het is bijna lachwekkend. Zo bizar is deze tegenstelling. Sieg Menko ondertekent op 11 februari 1941 min of meer zijn doodsvonnis door zich officieel aan te melden als Jood. Maar ja, hij blijft textielbaron. Zelf de tocht naar het loket maken, zelf dat formulier tekenen. Ja, dat doet hij niet hoor. Daar heeft hij personeel voor. In ieder geval, nu nog. Overwegen Sieg en Emmy dan nooit een andere aanpak? Denken ze bijvoorbeeld niet aan vluchten? Ik bedoel, ze hebben geld, ze hebben connecties, ze hebben nota bene familie in Amerika.
1: Ikzelf zou er niet aan denken te vluchten. Zelfs niet als het mij toegelaten zou zijn. Ik weet dat mijn aanwezigheid hier voor velen een houvast betekent.
0: Al moet je bij die brieven steeds goed kijken naar wat er opgeschreven wordt en wat er daadwerkelijk staat. Brieven kunnen worden gecensureerd en dus is er soms codetaal nodig. Eerder hebben Sieg en Emmy het wel gehad over de mogelijkheid om bij Sam en Ella te logeren, naar Amerika te gaan. Later spreken ze over mensen die uit logeren gaan bij oom Siegfried, codetaal voor meegenomen worden door de Duitsers. Maar Sieg en Emmy, ze blijven.
1: Ik blijf op mijn post. Ik kan zoveel Joden tot hulp zijn.
0: En dat krijgt in de loop van 1941 een hele concrete vorm als het Comité voor de Duitse Vluchtelingen in Enschede wordt omgevormd tot de Joodse Raad. In februari 1941 wordt de Joodse Raad van Amsterdam opgericht. En later wordt het comité voor de Duitse vluchtelingen in Enschede dus omgevormd tot de Joodse Raad van Enschede. Verantwoordelijk voor heel Oost-Nederland. En na de zomervakantie van 1941 mogen ze aan de bak. Want er moet een school gesticht worden.
2: Ik geloof dat Sigurd in zijn vroegere beroep niet zo druk heeft gehad als de laatste maanden met zijn bijbaan als voorzitter van het comité. Iedere dag nieuwe bezigheden en problemen. Nu is het weer de scholenkwestie die opgelost zal moeten worden en die ieder bezighoudt.
0: Want na de zomervakantie van 1941 wordt weer een nieuwe stap gezet in het buitensluiten van de Joden. Joodse kinderen mogen niet meer naar reguliere scholen toe. Bert Woudstra weet nog hoe hij het nieuws vernam.
6: Toen kreeg ik van onze juffrouw Kobus te horen: dit is de laatste les voor de vakantie voor jou. En ze weer 5 kinderen in de klas aan. En ik mag jullie na de vakantie geen les meer geven. Ze hebben echt, dat was voor mij een dramatisch moment. En iedereen huilde. Al mijn klasgenoten waren in tranen dat wij afscheid moesten nemen. Het was echt heel schokkend.
0: In mei 1941 verliest Sieg definitief zijn bedrijf. Ondanks de goede poging van de schijnarisering wordt bij NJM een zogenaamde Verwalter aangesteld. Een Duitser of NSB'er die een Joodse onderneming overneemt om hem te ariseren. Bij NJ Menko is dat Frans Reibol. In de subtiele taal van de brieven van Sieg en Emmy aan Amerika wordt hij een nette Oostere man genoemd. Oster is het Jiddische woord voor omgekeerd. Reibol is een keurige dokter in de economie en inderdaad een vurig nationaalsocialist. De familie wordt gedwongen de laatste aandelen van de hand te doen, dus het bedrijf is nu definitief niet meer van de Menko's. Sieg krijgt nog wel een pensioen ter hoogte van zijn laatste salaris, wat toch niet onriant zal zijn geweest. Een aardige geste? Lang duurt het niet. In augustus worden alle gelden van de Joden bevroren en Sieg mag slechts 10% van zijn inkomen uit 1939 overhouden. Maar er zijn ook lichtpuntjes. De steeds moeilijker wordende omstandigheden waarin de Joden zich bevinden blijven niet onopgemerkt. De Enschedese vrienden gaan dichter om de Menko's heen staan dan ooit denkbaar was geweest voor de oorlog.
1: We ontvangen vele, zeer weldadig aandoende bewijzen van sympathie van de Gooilanders.
0: Ook weer zo'n mooi subtiel taalgebruik. Gooilanders, van Goyim, niet Joden. Zo wordt Sieg als bekend is gemaakt dat de Joden niet meer naar het strand, naar hotels en naar restaurants mogen, uitgenodigd voor een fietstocht met 30 andere notabelen uit Enschede om even de zinnen te verzetten. Een idee van twee van Heeks. Ook komt Sieg steeds vaker in de SOOS, de grote sociëteit. En hij wordt voor heel veel bestuursfuncties gevraagd, alhoewel je het daar veel te druk voor heeft. Wanneer gaan je ogen open? Wanneer zie je in dat je het normale leven niet kunt voortzetten, omdat er geen sprake meer is van een normaal leven? Wanneer zijn ernstige omstandigheden geen ernstige omstandigheden meer, maar levensbedreigend? Als we hier de balans op maken, dan wijkt de lijn van Sieg niet echt af van die van bijvoorbeeld Cohen en Asscher van de Amsterdamse Jodenraad. Sieg probeert slim vooruit te denken, zoals met de schijnarisering. Maar ook daarin is hij niet uniek. Hij probeert het goede te doen voor de Joodse gemeenschap, zijn contacten in te zetten, onderwijs te regelen, zijn netwerk aan te spreken. Hij heeft het drukker dan ooit. Maar uit niets blijkt dat hij een radicaal andere weg in gaat slaan dan zijn Amsterdamse collega's. Maar wanneer gaan dan wel bij hem de ogen open? Is het een optelsom? Is het een druppel die de emmer doet overlopen? De totaal eigenzinnige koers die Sieg inzet in Enschede heeft alles te maken met de geschiedenis van zijn schoonzoon Otto. Wat er met Otto gebeurt en met zijn nog ongeboren kind zal de koers van de geschiedenis veranderen. Het zal Sieg's ogen definitief openen. Maar tegen een ongekend hoge prijs.
7: Ja, dit was de Joodse Raad van Twente. Een hermontage van de eerste twee delen door Katinka Beer. Want deze zomer zenden we documentaires en podcasts van andere programma's en omroepen uit die we als OVT ook interessant vinden en de moeite waard vinden om uit te zenden. En de hele serie is 7 delen, gemaakt voor de EO door Allard Hamelink en Arthur Menko. En Arthur is hier, welkom.
8: Dank je.
7: Ja, we hoorden je al net. De luisteraars willen natuurlijk graag weten hoe dit verder gaat. Wat deed die Joodse Raad van Twente nou zo anders? En natuurlijk, ga vooral die 7 delen luisteren, zou ik zeggen. Maar toch even hier vast in de studio. Wat was nou dat grootste verschil?
8: Nou, het grootste verschil was dat ze onderduiken gingen propageren in hun eigen gemeente. En dat ze daar hulp bij vroegen in andere zuilen, zou je kunnen zeggen. In de sterk verzeilde samenleving, zoals Allard het ook in deze hermontage zegt. En hun contacten heel goed daarvoor hebben aangeboord. En ze hebben dus, denk ik, op een hele achteraf, slimme manier, zodat de Duitsers het niet door konden hebben, of zo klein mogelijke kans dat ze het door hadden, hebben ze ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk mensen konden onderduiken.
7: En de Joodse Raad in Amsterdam, wat was daar het devies?
8: Ja, daar was het devies toch van: laten we zo goed en zo kwaad als het gaat meewerken en binnen die kaders er nog het beste van maken. Dus als mensen op transport moeten, laten we zorgen dat ze dekens mee hebben, zodat ze het niet koud hebben. Ik vind het wel mooi, hè? Dat zinnetje zit er ook in, dat Sieg zegt van: we zullen zien hoe het allemaal uitwerkt. Of ik ben een slimme wijze man geweest, of ik ben een ezel geweest. Maar dat weet je pas achteraf. Nou, dat is eigenlijk ook het geval, denk ik ook, wat voor Amsterdam tragisch is. Maar ooit is er een moment geweest waarin Sieg Menko bij een vergadering was van de grote Joodse raden, de voorzitters daarvan in Amsterdam, voorgezeten door Asher en Cohen. En dat hij schijnbaar bij de rondvraag heeft gezegd van: meneer Cohen, moeten we het niet ook over onderduiken hebben? En toen heeft Cohen gezegd: nou, meneer Menko, dat woord komt in onze vocabulaire niet voor.
7: Nee, want dat was de, ja, van: je gaat niet onderduiken.
8: Nee, we gaan dat niet doen, want dan strijken we de Duitsers tegen de haren in. En dan wordt het alleen nog maar erger. Dus ze kozen een andere koers. En Sieg Menko liet zich gelukkig niet door de Amsterdamse mening uit het veld slaan. En bleef eigen koers varen.
7: Ja, je zegt wel ook van: die Joodse Raad van Twente nam dus echt andere beslissingen dan die in Amsterdam. En toch zeggen jullie ook van: wees voorzichtig met oordelen. Want inderdaad, je wist het natuurlijk ook gewoon niet.
8: Nee. Dus dat is de wijsheid achteraf. En ik kan me ook gewoon voorstellen dat wat ze in Amsterdam hebben gedaan, dat kan ik me ook voorstellen. En het is vreselijk makkelijk. Er zijn heel veel mensen die nu zeggen: ja, ik had denk ik wel in het verzet gezeten. Ja, je weet het niet. Ja. En ik ben gewoon vreselijk blij en ik vind het heel knap dat ze in Twente een andere koers zijn gaan varen. En dat ze dat op zo'n slimme manier hebben gedaan.
7: En waar lag dat dan aan? Want je suggereert hier in de laatste paar zinnen van: dat was ook heel persoonlijk gedreven. Want je kan zeggen van: is dat dan, ligt dat gewoon aan het karakter van de mensen in die raad? Of hadden ze andere informatie of een andere inschatting? Wat denk jij, waar zat dat verschil in?
8: Ja, we zijn het echt in al die afleveringen aan het ontrafelen van wat zijn er allemaal factoren die daarin meespelen. En dan is bijvoorbeeld dat het dichter bij de Duitse grens ligt. Dus veel eerder en meer te maken hebben met die vluchtelingen die de grens overkomen. Is een factor dat het een kleinere gemeente is, waardoor verhalen sneller persoonlijk worden en bij iedereen terechtkomen en de urgentie misschien ook sneller duidelijk wordt. Dat het een rijkere gemeente was. Rijkere Joodse gemeente, moet ik zeggen. In Amsterdam woonden 80.000 Joden, geloof ik. En ook heel veel mensen die het niet zo goed hadden. Het platteland, de Twentse volksaard, die sowieso misschien een beetje tegendraads is, ook snel een beetje anti-randstedelijk. Ze denken allemaal daar dat ze het beter weten, maar wij doen het hier op onze eigen manier. Dus zo zijn er heel veel factoren. Die ook sommige factoren waren in Amsterdam ook gewoon moeilijker. Ja. En in Twente dus misschien makkelijker. En bijvoorbeeld dus zo'n vriendschap en zo'n Gerrit-Jan van Heek en zo'n Jan Herman van Heek, die openstaan voor een vriendschap met Sieg Menko. Ja, dat is wel de top van de elite daar in die regio. Ja, dat maakt wel impact. En dan heb je nog Leendert Overduin. Een dominee die in de latere afleveringen langskomt, maar die zo onverschrokken te werk gaat. Hij wordt eventjes genoemd volgens mij in deze montage.
7: Ja, de hoofd van een verzetsbeweging.
8: Ja, en echt onvermoeibaar doorgaat om voor iedereen onderduik te vinden, samen met zijn zussen Maartje en Corrie. Ja, en dat is dan ook een soort perfect storm die bijna bij elkaar komt.
7: Ja. Wat wist jij eigenlijk van deze geschiedenis? Want Siegmenko is wel ook afgevoerd, wel heeft de oorlog wel overleefd.
8: Ja.
7: Was dit een verhaal wat rondging in jullie familie?
8: Nee, totaal niet. Totaal niet. Het grote zwijgen was ook in onze familie de modus operandi. En dat zie je gewoon bij heel veel families. Dat hoor ik ook nu in de nasleep van de podcast. Heel veel mensen die mij benaderen, die zeggen: ik heb hem geluisterd. Ik vond hem zo mooi, maar ook zo herkenbaar over dat niet praten. En dat was in mijn familie ook. Dus ik ben eigenlijk achter dit verhaal gekomen doordat ik ooit een keer gebeld werd toen ik zat al op kamers. Ik was nog even bij mijn ouders thuis onder het mom dat ik zou gaan studeren, denk ik. De huistelefoon ging, ik was alleen thuis en er bleek op Nederland 2, geloof ik, een documentaire te zijn hierover. Maar ik wist eigenlijk niet precies, is Siegmenko, zou het mijn overgrootopa zijn of is ja, het is wel familie volgens mij. Maar ik wist er niks van en ik zag opeens dat hele verhaal zich zo'n beetje ontvouwen. Dus ik was echt flabbergasted, zoals de Engelsen dat zeggen. En ben toen naar mijn vader gegaan van, joh, pap, wat is dit voor verhaal? Maar daar kwam ook niet zo heel veel op terug. Dus van, ja, dat klopt. Zo was het gegaan, geloof ik. Ja,
7: ja. En wat heeft het jou nou opgeleverd om hier helemaal in te duiken tot slot?
8: Ja, meer dan ik had durven hopen en dromen. Want ik heb altijd een beetje aan de rand voor mijn gevoel gestaan van die Menko-familie. En ook van mijn Joodse identiteit. En door er zo in te duiken ben ik, voel ik me veel meer onderdeel van de familie. En van ook verbonden zeg maar, met het achterland. En ik ben veel relaxter over mijn Joodse identiteit. Het hoort bij mij, het is niet meer zo eng en onheilspellend en alleen maar met pijn en misère verworven. Zoals ik lang helaas heb gedacht.
7: Dus je hebt er meer grip op gekregen door dit verhaal. Dankjewel, Arthur Menko. Je maakte samen met Allard Hamelink de serie De Joodse Raad van Twente. En die is te vinden in alle podcast-apps. Een aanrader dus. En dit was OVT, straks de perstribune van Max. Mooie zondag en tot volgende week.
9: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
10: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
11: En weet nog meer.
10: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
11: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
10: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
11: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
12: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
17: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: NPO Radio 1, 12 uur.
18: van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Over een uur is voetbalcommentator Arno Vermeulen mijn gast op de perstribune. Om het in voetbaltermen te zeggen, hij zit in de toegevoegde tijd, want op 1 september gaat hij met pensioen. En zometeen Annico van Zanten. Ze is al 20 jaar het gezicht van Opsporing Verzocht. En vanaf morgen is zij te zien als presentator van de vernieuwde kennisquiz Triviant. Nu eerst het NOS-journaal met puntje, puntje, puntje.
21: Het is Martijn van Beek, goedemiddag. Een zeppelin doet onderzoek naar de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. Momenteel vliegt hij aan de westkant van de Veluwe, bij Kootwijk. En verslaggever Jeroen de Jager is daarbij. Jeroen, hoe ziet dat eruit?
22: Nou ja, hij vliegt echt pal boven ons nu. Ik hou even mijn microfoon omhoog, luister. Hoor je hem?
21: Zeker.
22: Ja, oké. Okay. Nou, 75 meter lang. Het is de klassieke sigaarvorm die heeft met aan de zijkant twee propellers en aan de achterkant eentje om te sturen. Gaat met een zakkengangetje zo'n beetje, denk ik. Michiel van der Molen, meteoroloog van de Wurg. Luchtkwaliteitsdeskundige, want daar gaat het over dit, hè?
23: Ja, klopt. Ja.
22: We staan op grote hoogte op een toren die hier speciaal gebouwd is, waar allemaal apparatuur aan hangt. We zijn ver boven de boomgrens, 36 meter hoogte. Gaat allemaal goed. Wat meten jullie hier?
23: We meten voornamelijk hoe snel het bos groeit. Dus het gaat over CO2, maar dat heeft ook heel veel verband met de luchtkwaliteit. En daar zijn we vandaag mee bezig.
22: Oké, en kun je al dingen, heb je al metingen gedaan, daar iets over zeggen?
23: Nou, zeg maar, er komt allerlei organische stoffen uit het bos.
22: Ja.
23: En uit de steden en van de snelwegen komt heel veel stikstofdioxide. En die reageren samen. En dat maakt dan ozon. En ozon is dat irritante gasje dat je in je luchtwegen voelt.
22: Oké, en we zien hier om ons heen, 1, 2, 3, 4, 5 meetapparatuur, apparaten.
23: Klopt, ja. En die meten al die stoffen, de concentraties en ook hoe snel ze de lucht ingaan.
22: En wat wordt er uiteindelijk mee gedaan?
23: Nou, zeg maar, vandaag komt er dan ook nog een zeppelin over.
22: Ja.
23: En de grote vraag is, van als het uit het bos komt, wat gebeurt er dan in de lucht mee? Ja, en dat kan die zeppelin dan weer meten.
22: Oké, en zou je daar ook een vliegtuig of een drone voor kunnen gebruiken? Waarom per se een zeppelin eigenlijk? Even voor de mensen die in Arnhem wonen. Straks komt die weer over, kijk vooral even naar buiten. Sowieso alle mensen op de route naar Duitsland, naar Essen. Als je hem ziet, het zijn maar luchtmetingen. Het zijn niet de Russen.
23: Nee, zeker niet.
22: Nee. Maar waarom een zeppelin?
23: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen. Zodat je met heel veel detail kan meten.
22: Ja.
23: En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
22: Ja. Dat ding vliegt op?
23: Kijk,
22: biogas.
23: Nee, dat weet ik niet. Maar je hoeft niet enorme jetmotoren te hebben om hem vooruit te doen. Want hij zweeft eigenlijk gewoon in de lucht.
22: Oké, dan heb je op een gegeven moment heel veel metingen gedaan. Wat gaan wij daarvan merken uiteindelijk? Wat wordt daarmee gedaan?
23: Dat we beter kunnen voorspellen of er smog komt in de lucht.
22: Aha.
23: Ja, en dat heeft ook weer effecten op zeg maar de voorspelling. En dan krijg je een verwachting van vandaag is er bijvoorbeeld veel smog. Doe een beetje rustig aan met sporten. Vooral als je bijvoorbeeld astma of bronchitis hebt.
22: Oké. Zo worden we er allemaal een beetje beter van.
23: Ja. Okay. Dat zal nog niet morgen zijn. Maar over een paar jaar of zo zal je dat wel gaan merken.
22: Oké, cirkelt nog even een paar keer rond hier. En dan gaat het weer richting Duitsland. Hè?
23: Klopt, ja. Okay. Ja. Vandaag is die boven Nederland. En de rest van de week is die boven Duitsland. Over de Eifel en het Ruhrgebied aan het vliegen.
22: Oké, de mensen die hem willen zien. Die moeten dus vandaag even op die route tussen Kootwijk en Arnhem gaan staan. En dan zien ze die sigaar overkomen. Geniet ervan. Dankjewel.
23: Graag gedaan.
21: En dat was Jeroen de Jager vanuit de bossen bij Kootwijk. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar verloren kan gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Melkveehouder Gert Kroes kan erover meepraten. Hij zag in juni de productie op zijn boerderij met 20% dalen.
3: Eind juni, dus toen het echt extreem warm was in Nederland. Met name ook toen de nachten ook niet eens afkoelden. Ja, toen was toch de productiedaling richting de 20%.
4: Dat is wel heel fors.
3: Dat is heel fors, ja. Ja.
4: Ja. Hoe komt het nou dat die koeien minder gaan produceren als het zo warm is?
3: Eigenlijk hetzelfde effect bij mensen. Mensen eten ook vaak minder als het warm is. En dan door minder eten komt er minder energie in binnen. Dus je werkt ook minder hard. Dat is eigenlijk hetzelfde wat bij mensen als bij koeien gebeurt. Ja. En je bent warm. Dat geldt voor mezelf ook. Ik doe ook een stapje minder. Nou, dus de dames doen ook een stapje minder. Ja. Helaas voor mij, portemonnee.
4: Wat betekent het nu als u dus nu niet kan maaien voor de winter?
3: Nou, dat ik extra voer aan ga kopen. En ja. Dat gaat weer een aantal duizenden euro's kosten, helaas.
4: Is er wat over te zeggen over hoeveel schade u heeft van zo'n droge zomer?
3: Ik denk 20.000 tot 30.000 euro.
21: Vanaf vandaag mogen in delen van Duitsland op zondag weer vrachtwagens op de weg. Vanwege de extreem lage waterstand door de droogte is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. Bij een woning in Arnhem is vannacht een explosie geweest. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. Het is nog niet bekend wie er achter die explosie zit. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie Brits-Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten gevonden die vrijdag omkwamen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Voor de westkust van Sicilië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt. De zeebodem ligt daar bezaaid met oude aardewerken kruiken, waarin vroeger wijn of olie in werd vervoerd. Duikers vonden ook twee lode ankerstokken.
10: Het NOS-journaal.
21: In Amsterdam is gisteren de World Pride afgesloten. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. En de deelnemers kwamen uit de hele wereld, zag verslaggever Jeroen Gortworst.
5: Why did you come all the way over here from South Korea?
18: Just for this, actually. You know, there is pride in South Korea, but it's not as big as this. So I really wanted to feel the world pride myself.
24: Was het niet voor alle haters, hadden de prides nooit plaatsgevonden. Dus in feite, deze pride hebben we aan hun te danken.
21: De World Pride werd gisteravond afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, met in het noorden kans op lichte regen. En het wordt dan iets minder warm, 20 tot 28 graden.
25: Dankjewel Martijn. Heel in de geest nu met de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ja, er is alleen wat vertraging in Zuid-Holland en in Zeeland. In Zuid-Holland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis is de vertraging bijna 10 minuten. En verder is de N59 in Zeeland dicht tussen Serooskerken en Hellegatsplein bij Zierikzee. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het verkeer richting knooppunt Hellegatsplein kan het beste de omleidingsroute U15 aanhouden. De andere kant op kun je het beste de route U16 aanhouden.
25: Over een uur in de pers hier, Brune. Wat gaat voetbalcommentator Arno Vermeulen straks doen als hij met pensioen is? En zometeen geeft tv-presentatrice Annico van Santen antwoord op de vraag wie haar jeugdheld was.
26: Ster.
27: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
28: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
27: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
28: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
29: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
30: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
31: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
30: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
31: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NPO Radio 1. Max.
31: De perstribune. Jurgen van den Berg.
6: Annico van Zanten, welkom.
8: Dank je wel.
6: Wat is eigenlijk je favoriete triviant categorie?
8: Ik denk dan toch kunst en literatuur.
6: Kunst en literatuur?
8: Ja.
6: Oké, dus daar weet je alles van dan ook?
8: Nee, je weet er niet alles van, maar dat is het leuke van een quiz, dat je weer even kan testen.
6: En wat is dan de minst favoriete?
8: Sport en vrije tijd. Ik zit niet heel goed in de sportontwikkeling.
6: Wie werd vorig jaar landskampioen van Nederland? Voetbal?
8: PSV.
6: Oh, oké. Dat gaat hartstikke goed, volgens mij. Annico van Zanten kennen we als presentator van Opsporing Verzocht. Maar vanaf morgen gooit zij het over een andere boeg. Dan is zij te zien als presentatrice van het vernieuwde quizprogramma Triviant. Ron is er ook op de zaak. Ga je kijken eigenlijk, Triviant?
9: Zeker. Ik ben een groot fan van spelletjes. En ik ben een groot fan van Annico van Zanten, dus dat is een mooie combi.
8: Ja, heel goed. Fijn, fijn.
9: Nou, dat is toch in ieder geval één
8: start
9: in ieder geval één kijker.
8: Ja.
6: En dit weekend is de eerste speelronde van de Eredivisie, seizoen 26-27. Met gelijk al een paar verrassingen. En in de perstribune volgen we vanmiddag de wedstrijd Sparta-Feyenoord. Grappig feitje, tot nu toe staat de derde Rotterdamse club, Excelsior, bovenaan. Na de ruime winst op Cambuur. Maar nu dus de eerste Rotterdamse derby van dit seizoen op het kasteel is Dien van het Laar.
11: Dat is meteen de belangrijkste wedstrijd voor Sparta dit seizoen. En dat in speelronde 1. Het is 30 graden plus. Het is een strak blauwe hemel boven het kasteel. Het veld ziet eruit als een biljartlaken. En er staat een prachtig spandoek van tientallen meters lang. Waarom staat dat Sparta sinds 1888 niet de grootste is van Rotterdam. Maar wel de mooiste. En dat laten ze vanmiddag maar mooi zien. Want de sfeer is hier prachtig. De Feyenoord supporters die hebben er zin in. Die ontvouwen hun spandoeken. En we gaan kijken naar de rentree van Giovanni van Bronckhorst. Als hoofdtrainer van Feyenoord. 10 jaar geleden maakte hij de club uit Rotterdam-Zuid kampioen. En dat willen ze nog een keer. De meest succesvolle trainer van Feyenoord in de clubhistorie. Met 5 prijzen achter zijn naam. Moet er minimaal 6 van gaan maken dit seizoen. Dat is de doelstelling. Met 3 nieuwe namen bij Feyenoord in de basis. Mika Marmol, Charles van Houten. En als laatste Tjark Ernst, de keeper op het doel. Dat betekent nog geen Ferry, geen Shaquille van Persie en geen Sam Stein. Enkele minuten, dan gaan we beginnen hier. En iedereen heeft er zin in.
6: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
31: De perskaart.
6: Annico van Zanten, geboren op 19 april 1971 in Zwolle. Graag een kort antwoord op de volgende vragen, Annico. Als ik geen tv-carrière had gehad, was ik...
8: of kinderpsycholoog geworden of marinebioloog.
6: De beste beslissing uit mijn carrière was...
8: Zo dapper zijn om bij de AVO-directeur te zeggen... dat als er ooit een plekje bij Opsporing Verzocht zou komen... dat hij even aan me moest denken.
6: Mijn grootste talent waar weinig mensen van weten is...
8: Ik heb niet zo heel veel hele grote talenten... maar ik word niet bang van een IKEA-bouwpakket.
6: Als ik 1 misdaadzaak mocht oplossen, dan was dat?
8: Zou het zijn het meisje van Teteringen. Dat is een onbekend meisje van, naar we nu weten, waarschijnlijk pas een jaar of 15. En we weten nog altijd niet wie ze is.
6: Een feitje dat ik nooit meer vergeet is...
8: Dat Charles Darwin zijn evolutietheorie op de Galapagos-eilanden ontwikkelde.
6: Het spannendste moment uit mijn loopbaan was...
8: Nou, de opnames van Triviant was echt heel spannend.
6: Mijn jeugdheld was...
8: Nou, ik had niet echt posters van, weet ik veel, John Travolta aan de muur of zo... maar ik vond Kate Bush wel echt super interessant.
6: De mooiste plek van Nederland is...
8: De Veluwe of de Waddeneilanden.
6: En de belangrijkste les die televisie mij geleerd heeft is...
8: dat uiteindelijk gewoon hard werken heel erg leuk is... als je heel erg houdt van wat je doet.
31: Luister de perstribune ook via onze podcast.
6: Kate Bush, leg uit.
8: Nou, kijk, Wuthering Heights, toen was ik een jaar of 7. En dan kwam ze op televisie en had ze dat haar. Mm-hmm. En dan dansen ze zo en ze ging hoog en laag. Ja. Ja. En later realiseerde dan pas dat zij toen ook zelf pas 18, 19 was. En dan hoorde je dat ze het allemaal zelf hadden gedacht. Het was een soort, nou, een soort sprookjesheks, toch? En, ja, fantastisch.
0: Inderdaad. Ja, de Wuthering Heights, ja, geweldig. Ja. Marinebioloog had je wel willen worden misschien.
8: Ja, dat is toch ook een beetje de schuld van de televisie voor Jacques Cousteau. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. Die ging dan ging die de zee in met zo'n apparaat. En dan ging die diepzee onderzoeken. En toen ik een jaar of 9 was, heb ik heel lang gelogeerd bij vrienden van mijn moeder. En de man daarvan werkte bij het NIOS. Dat was op Texel. En dan, dat was inderdaad onderzoeken van de zee. Dus dat vond ik super interessant.
0: Ja, of kinderpsycholoog.
8: Ja, ja. Ja.
0: En die zaak van dat meisje van Teteringen, wat is dat voor zaak?
8: Nou, dat is al een cold case. Het is echt al heel lang geleden gebeurd.
0: Hebben jullie ook in opsporing gehad?
8: Ja, 2 keer, meerdere keren al. En het blijft soort van ongelooflijk dat je als kind blijkbaar door niemand wordt gemist. Dat is natuurlijk echt super tragisch. Dat niemand zich ooit heeft gemeld van, ja, maar dat is mijn dochter. En zij is op een hele nare manier aan haar eind gekomen. En dat, weet je, dat hoort niet in het leven.
0: We gaan zo meteen uitgebreid verder praten. De eerste balwentelingen zijn een feit bij Sparta Feyenoord. Dien.
12: Tweede tijdperk van Giovanni van Bronckhorst als Feyenoord trainer is begonnen. Een halve minuut onderweg hier in Rotterdam op het kasteel tussen Sparta tegen Feyenoord. Waar de tussenstand logischerwijs nog 0-0 is. Niet alleen bij Feyenoord, ook bij Sparta een nieuwe trainer op de stoel dit seizoen. Geen Maurice Stijn, die wel aanwezig is als toeschouwer. Dus op goede voet zou je kunnen zeggen, hier is weggegaan. Maar Rogier Meijer, de trainer van NEC, die ploeg uit Nijmegen naar de bekerfinale leidde. En een knappe 6e plek in de competitie wist te realiseren. Feyenoord voor het eerst in de aanval met Zegial aan de rechterkant. Weet hem vlak voor de achterlijn binnen te houden. En kan nu zijn opties gaan afwegen. Wipt hem naar de tweede paal. En dat betekent meteen de eerste kans voor Feyenoord. Omdat Ayase Ueda, de Japanse spits, topscoorde van afgelopen seizoen. Uit de rug van zijn tegenstander was weggelopen. Maar de bal net niet goed tegen zijn voorhoofd weet aan te planten. Niet tegen het net weet te werken, maar naast. En zo 1 minuut 17 seconden onderweg. En de eerste kans voor Feyenoord, maar nog geen doelpunt. 0-0.
0: Annico van Zanten is al heel lang een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie. Het grote publiek kent haar vooral als presentator van Opsporing Verzocht, waar zij complexe misdaadzaken onder de aandacht brengt. En daarvoor presenteerde ze onder meer kinder- en natuurprogramma's. Daarnaast blijkt Annico een fervent liefhebber van kennisquizzen. Ze won De Slimste Mens en ook Triviant. En dat is dus ook het programma dat ze vanaf morgen zelf gaat presenteren. Dit uur Annico van Zanten op de perstribune van Max.
13: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
0: Heb je hier ook de vinger opgestoken bij de directeur van, hey, dat Triviant komt vrij, laat mij dat presenteren?
8: Nee, helemaal niet. Dus dat kwam als een
0: directeurtje.
8: Dat kwam als een complete verrassing. En ook wel goed om, ik ga niet weg bij Opsporing Verzocht voor Triviant. Dit was het leukste vakantiebaantje wat ik kon doen.
0: Ja, en waarom dat is, we hebben het net al vastgesteld, jij bent een quizzer.
8: Ja. Ik vind het heel leuk, feitjes en dingetjes en namen en jaartallen en wie er bij elkaar in de band heeft gezeten of wie de regisseur van een film was. Ik vind dat altijd heel leuk om te denken, oh, ik ga het onthouden of helaas, ik ben het vergeten.
0: Ben jij een strenge quizmasteres?
8: Nee, ik heb wel inderdaad af en toe, als ik me echt verbaasde, ik heb heel veel voor het Natuurfonds vroeger ook gedaan. Er was een dier wat op een foto stond wat niemand herkende. Nou, daar heb ik wel wat van gezegd. Gewoon omdat ik dan denk van, nou, jongens.
0: Wat was het voor dier?
8: Ja, het was een tapier.
0: Oh ja,
8: ja, okay. Die zijn echt heel leuk.
0: Een miereneter is dat?
8: Nee. Jurg.
0: Neem me niet kwalijk.
8: Nee, ze hebben ook zo'n wat langere neus. Maar een miereneter heeft echt zo'n hele toeter.
0: Ik dacht dat tapier ook mieren at, hoor.
8: Ja, hij heeft ook wel een neus om inderdaad om insecten te zoeken. En
0: jongens,
8: zo.
0: Kan iemand even checken dit achter de schermen? Of dit helemaal onzin is wat ik zeg?
8: Nee, ik snap de verwarring wel.
0: Oké. Ja. Maar de tapier herkenden ze niet en dan kan je een beetje kribbig worden.
8: Ja, ja. Ja, nou ja, weet je, mama is niet boos, mama is wel verdrietig. Dat werk.
0: Ja, en Triviant kent ze dus.
9: Ja, daar heb jij dus in gezeten.
8: Ja, ja.
9: En ik neem jullie even mee terug naar de tijd dat inderdaad Tineke Verburg nog de presentatrice was. Het was een heel klein spelletje eigenlijk, was een soort huiskamer. Aan beide kanten van de tafel zaten dan 2 teams en die mochten tegen elkaar strijden. En we gaan even terug naar het moment dat jij meedeed in 2000, samen met Jan Douwe-Kroeske in het team.
14: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij Tros Triviant.
3: Vanavond spelen Erik van der Hof en Harm Edens tegen Jan Douwe Kroesken en Annico van Santen. Annico, welke vogel heeft de grootste spanwijdte ter wereld?
4: Albatros.
3: Albatros is goed. Je mag een time-out nemen.
4: Ik zie het ooit.
3: Oh, je ziet het al? Mijn hemel.
4: Waterhuishouding?
3: Het is toch niet te geloven, dat mens? Kijk nou, een waterhuis, het is echt belachelijk.
4: Nou, sorry. Nou, nee, moet je nou extra filmpjes gaan maken aan het einde?
3: Nee, we kletsen er nog een poosje over.
9: Ja, is deze opname je voor altijd bijgebleven? Of is het,
4: Nee, ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht, oh, ik zie het woord. Maar het is natuurlijk voor programmamakers heel vervelend als iemand het heel snel ziet. Dus, en toen dacht ik ook, ja, maar we gaan wel voor de kil. Dus ik ga het wel gewoon zeggen, inderdaad. En natuurlijk gewoon de totale aanbidding van Tineke Verburg. Wat een tof mens is
9: Waarom?
4: Dat. Nou, heb je dat niet? Als je haar stem weer hoort, dan komt het weer. En Tineke Verburg, ik ben echt opgegroeid met Tineke Verburg, die programma's aankondigde bij de Trolls. Ja. En van Trolls actie, dat is echt wel een soort van, nou, grande dame. Ja. En daar zit je dan aan tafel.
9: Wat ga jij anders doen dan zij?
4: Nou, ik ben gewoon zelf heel anders. En het programma is ook wel heel anders dan wat jij ook schetste.
9: Ja, het is nu een soort, wat ze in Hilversum een shiny floor quiz noemen.
4: Ja, shiny floor. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik ook van, ik weet helemaal niet of ik wel op een shiny floor uit de verf ga komen.
9: Dus die Triviant-tafel die we van Tineke kenden, die is weg.
4: Dat is helemaal weg, inderdaad. Dat was heel klein en intiem. En dat dacht ook, toen ze vroegen van wil je dat doen, was dat ook het beeld wat in mij oplopte. Van, oh, dat is klein en dat kan ik wel handelen. En leuk. En toen hoorde ik inderdaad van de shiny floor. En toen dacht ik, ik weet niet of...
9: Ja, want er is dus op de vloer is getekend die vakjes. Hè,
4: die verschillende... die vloer is helemaal... de floor. Die vloer is helemaal interactief. Andere quiz, ja. Dus de kandidaten bewegen zich daar ook op voort. Dus ik zat ook meteen met, zou ik dat zelf fijn vinden als ik meespeel, dat ik als het ware als een soort pion verplaats.
9: Ik wil zeggen, die kandidaten zijn dus ook de pionnen.
4: Ja, een gedeelte is gewoon achter een desk. En een gedeelte is gewoon meebewegen op de vloer, waardoor je ook inderdaad fysiek ziet hoe je ervoor staat. Dat vond ik zelf wel heel spannend. Het grappige was, dat zie je dan ook pas in de praktijk, dat mensen daar bloedfanatiek van worden. Want ze voelen dus of ze voor of achter staan. Dat werkt wel heel grappig.
9: Oké, we moeten dat ook vooral even zien natuurlijk. Ja, ja. En goed, maar verder in het spel zelf geen veranderingen ten opzichte van...
4: Het blijft gewoon dat het Triviant gaat over alles. Dus een vraag over een speelgoedding van 30 jaar geleden is net zo belangrijk als de vraag over een politieke partij. En dat is wat ik heel erg leuk vind, omdat je daardoor ook voelt dat degene die naast je op de bank bijvoorbeeld zit te kijken, kan soms wel heel veel meer weten dan jijzelf. Terwijl dat misschien niet als het ware de academische kennis is. En dat is natuurlijk het leuke van een quiz. Dat je het met elkaar kan spelen, dat je jezelf kan testen. En ook gewoon dat je dingen hoort dat je denkt, miereneter, tapier.
9: Nou, daarover gesproken. We hebben het even opgezocht. De tapier eet geen mieren.
4: Oké.
9: Okay, nou, je had helemaal gelijk. En die liefde voor kennis, quizzen en zo, waar komt dat vandaan? Zat dat er vroeger al in?
4: Ja, ik denk dat ik heb als kind heel veel gelezen. Dus dan neem je sowieso veel tot je. Maar ik denk ook, iedereen is anders. Weet je wel, waar een ander heel blij wordt van de 400 meter in een bepaalde tijd rennen, word ik heel blij van iets zien of iets horen. En denk, ik weet hoe dat zit. Dus dat is maar net waar je, weet ik veel, waar je neuronen van gaan vliegen.
9: Maar was de jonge Annico ook degene die in de klas dan als eerste de vinger opstak als de meester of juf iets vroeg?
4: Ja, ik ben bang van wel.
9: En wat vond de rest van de klas daarvan?
4: Ja, weet je, ik denk een klas heeft natuurlijk al heel snel een soort natuurlijk evenwicht van, die Arnico die weet dan weer net wat de hoofdstad is van dat en dat. Ja, en de andere is weer de grappige en weer een andere is heel goed in de gym. Dus ik denk dat ik in het nerdhokje zat. Nou, dat levert nu wat op.
9: En dat fanatisme, dat heeft ook gemaakt dat je aan heel veel quizzen hebt meegedaan.
10: Ja, zijn er ook quizzen waar je niet aan meedoet, die je af hebt gezegd?
4: Er was laatst inderdaad een quiz waar het dan heel erg ging over met elkaar en inschatten. En toen dacht ik, dat moest ik maar eens niet doen.
10: Oké. Okay. Nou, want inderdaad, je hebt heel veel spelletjes gedaan. Ik ben in de archieven gedoken. Ik heb even een compilatie gemaakt van de spellen waar je of die je gewonnen hebt, of waar je in ieder geval heel erg ver bent gekomen.
14: Van harte welkom bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal.
15: Laat maar eens even gaan kijken naar de prominenten die het heel goed gedaan hebben. Presentatrice Annico van Santen.
5: hartelijk welkom bij de laatste aflevering van deze winstcompetitie. De grote finale.
7: Annico?
5: Ja, ik heb een weddenschap afgesloten, maar ik ga niet zeggen op wie natuurlijk.
7: Hebba, wat flauw.
5: Ja?
16: En twee tussen
17: drie. Eén woord.
5: Vier lettergrepen. De laatste drie.
7: Schrijven.
16: Examen.
5: Moeilijk. Examen.
7: Herexamen.
16: Ja!
18: Welke klas haalt de meeste punten en wordt winnaar van herexamen?
19: Ik denk dat de heren zeer trots op je zijn. Ja. Annico van Kappen.
20: Dit is Lingo!
21: Met Annico en Frits spelen wij vanavond de finale.
22: Simon. S-E-I-N-E-M.
20: Goed gedaan.
10: Je moest heel erg lachen bij Lingo.
22: Ja, want ik heb ook een keertje aan een soort prominente Lingo meegedaan. Samen met Jaap Jongbloed. En toen hing het er ook van af. Het publiek kon iets winnen door in te schatten welk team zou winnen. En toen kregen wij op echt het moment supreme allebei zo'n enorme blinde vlek blackout. Dat iedereen die op ons had gezet is niet met de koffiezetter naar huis gegaan. Dus fijne selectie.
10: Ik heb het idee dat jij daar meer wakker van ligt dan het publiek die koffiezetapparaat niet heeft gewonnen.
22: Nou, het was meer dat je hebt toch allemaal wel eens zo'n moment dat het gewoon niet wil komen. En dat gebeurde daar op het verkeerde moment. Dat je echt denkt van, nou, 6-5, het begint met een P, geen flauw idee. Het kwam gewoon niet, met z'n tweeën. Dus dat was echt heel grappig.
0: Is het presenteren van de quiz, is dat moeilijk eigenlijk?
22: Nou, ik heb daar heel veel ontzag voor gekregen, omdat bij een quiz, en zeker zoals we het dus nu spelen, Triviant van nu zitten heel veel vragen in. Dus het vragentempo is heel hoog. We hebben 5 deelnemers. Dus, en er zit ook nog een twist nu in de als het ware de vernieuwde vorm, is dat de spelers zelf voor een gedeelte het verloop kunnen bepalen doordat ze categorieën kunnen uitsluiten of juist kunnen vragen. Dus je hebt een enorme pool van vragen. En op het juiste moment moet je de juiste vraag stellen. Je moet in de gaten hebben of het antwoord juist is. Je moet in de gaten houden wat dat betekent voor de stand. Of iemand het nog kan inhalen. Of iemand anders strategisch dwars kan zitten. Dus het was technisch echt heel anders dan wat ik gewend was. En ik vind altijd, ja, presenteren is een vak. Daar krijg ik altijd een beetje gaapneigingen van. En ik, nou, het is ook gewoon gezond verstand. Ja. En gewoon zinnen kunnen formuleren. En even nadenken hoe iets overkomt. Maar dit was gewoon technisch zo anders dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat het is echt heel anders.
0: Jij wilde vroeger misschien wel marinebioloog worden. Mm-hmm. Of kinderpsycholoog. Maar zat dat tv er ook al heel vroeg in?
22: Nou, ik heb altijd wel de magie van televisie. Had mij al heel vroeg in zijn greep. En ik was de enige thuis die dat had. Mijn opa en oma hadden niet eens een televisie, want dat vonden ze echt zonde van de tijd. Die waren van de boeken lezen en de cultuur, inderdaad. Dus ik was wel een beetje de vreemde eend in de bijt thuis als ik weer Fred Oster met zijn cavia's wilde kijken. En ik vond ook inderdaad, die had een tettebraak en die had zo'n spel en dan met lampjes en dan kwamen er stokken naar beneden vallen.
0: Die vreselijk spel was dat.
22: Ja, nou, ik zat daar echt aan de buis geplakt. Vond dat lichtjes, lampjes. Dus die
0: maar magie was dat ook een soort, weet ik veel, ontsnappen aan de werkelijkheid dan of zo? Of?
22: Ik weet niet wat het is.
0: Ik ben nu even kinderpsycholoog.
22: Ja, ik ben daar gewoon gevoelig voor. Sprookjes, verhalen, lampjes, muziekjes. Ik ben daar gewoon gevoelig voor. Ik droom daar lekker bij weg, inderdaad.
0: En speelde je ook al tv'tje dan of zo?
22: Nee, ik speelde altijd winkeltje en postkantoortje thuis. maar het is dus heel lang niet een soort serieus, voor mij een soort serieuze optie geweest. Omdat het een soort andere wereld was. Waar ik als meisje in Limburg was dat soort van heel ver van mijn bed. En ik was tijdens de middelbare schooltijd ben ik eigenlijk toevallig door een soort misverstand bij een lokale omroep terecht gekomen. En daar zaten allemaal mensen die dat ook wilden. En dus waren we heel fanatiek. En het grappige is dat een van de regisseurs van Opsporing Verzocht, die zat bij dezelfde lokale omroep in Limburg waar ik ben begonnen als tiener. Dus hadden we zoiets van, oh, maar het kan. Maar dan gaan we er ook voor met z'n allen. Ja,
0: ja, grappig. Ja, hoe dat dan, dus eigenlijk ook door toeval is dat dan ontstaan.
22: Ja. Allemaal toeval.
0: Maar je trof daar wel een beetje gelijkgestemden.
22: Ja, en
0: er zijn meer mensen die dit hebben.
22: Ja, en ik vond altijd spreekbeurten houden op de basisschool was mijn favoriete ding. En dat doe ik nu nog steeds voor mijn gevoel. Je hoort verhaal, je hoort kennis en dan ga je denken, goh, hoe ga ik dat vertellen op zo'n manier dat mensen het leuk vinden om naar te luisteren of daar iets mee doen.
0: Wat vinden vrienden en familie typisch aan Nico?
22: Nou, inderdaad, dat toch wel dingen weten. Dus inderdaad, veel feitjes. En voor de rest vind ik dat heel moeilijk, want ben natuurlijk voor iedereen ben ik weer wat anders. Voor mijn kinderen ben ik ook.

0: het leuk vinden om naar te luisteren of daar iets mee doen.
1: Wat vinden vrienden en familie typisch aan Nico?
0: Nou, inderdaad, dat toch wel dingen weten. Dus inderdaad, veel feitjes. En voor de rest vind ik dat heel moeilijk. Want ben natuurlijk voor iedereen ben ik weer wat anders. Voor mijn kinderen ben ik ook gewoon die vrouw die vanochtend pannenkoeken heeft aan bakken. Prima. Net zo belangrijk.
1: Ja. En daar maak je ook tijd en ruimte voor.
0: Ja, want nou dat, en dat is ook denk ik wel onder invloed van Opsporen verzocht. Omdat het, ik zit natuurlijk al 20 jaar eigenlijk met mijn hoofd in de menselijke ellende. Leer je juist de goede en de leuke en de mooie dingen van het leven leer je wel heel erg. Een soort de yin en de yang van het leven wordt wel steeds belangrijker.
1: We gaan het zo meteen uitgebreid over Opsporing Verzocht hebben natuurlijk. Maar eerst weer even terug naar het kasteel. Sparta tegen Feyenoord, Dien van het Laat.
2: Feyenoord in de aanval in de 16 van Sparta. Hajmoussa, het staat 0-0 trouwens. Hajmoussa wil hem gaan voorzetten, maar gaat nog kappen en draaien. En dat is er net eentje te veel, waardoor Sparta denkt uit te verdedigen. Maar Feyenoord zet daar de drukker meteen weer op aan die rechterkant, waardoor die bal maar niet weggaat. Maar gelukkig voor Sparta maakt Hajmoussa een overtreding en krijgen ze wat ademruimte, omdat Sparta een vrije trap krijgt. We zijn een kwartiertje onderweg hier. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken, omdat beide teams er ook echt zin in hebben om aan te vallen. Feyenoord dacht op voorsprong te komen, omdat Hajmoussa hem tegen de touwen aanschoot. Maar op het moment dat hij loskwam van zijn tegenstander, stond hij een halve meter buitenspel. Dus daar ging een streep door. Maar daar werd Sparta best nog wel het een en ander tegenover te zetten, want via Terho kwamen ze alleen voor de keeper te staan. En Reed, die speelt gewoon geen goede wedstrijd en liet Mito ook al 2 keer lopen. Nou, kijk nu hoe Valente er weer vandoor gaat. Randje 16, afleggen. Wie drukt dan af? Hajmoussa. Het is allemaal in de kleine ruimte, maar dat kun je wel aan hem afleveren. Geeft hem nu toch voor. Hoppa, halve volley, maar die wordt niet goed getimed door Sint-Justen. Waardoor hij op het dak van het doel uiteindelijk valt. En keeper Bednarek, die kan hem gelukkig overkijken. Het is een interessant duel. Het is een aanvallend duel. Mensen krijgen waar voor hun geld, maar gescoord nog niet. 0-0.
1: Opsporing Verzocht, gaan we het over hebben.
3: Ja, 20 jaar doe je dat al. Dat is volgens mij. Je bent de langstzittende presentator.
0: Ja.
3: Dat is langer dan bijvoorbeeld Frits Sissing, Nelleke van der Krocht en zelfs Wil Simon, de legendarische man die het ooit begon. Er is in die 20 jaar wel het een en ander veranderd natuurlijk. Jullie zijn sowieso van zender verhuisd, hè? NPO 1 naar NPO 2. Was je destijds niet zo blij mee. Goed, het staat er nu heel stabiel. Er zijn ook korte afleveringen van 1 minuut.
0: Ja.
3: Op social media is Opsporing Verzocht heel belangrijk geworden natuurlijk tegenwoordig. En jullie zijn sinds de afgelopen seizoen verhuisd naar een nieuw onderkomen.
4: Dit is Avro Tros met Opsporing Verzocht. Live vanuit de meldkamer in Apeldoorn.
0: Ja, en echt heel erg fijn dat u bij ons bent in, zoals u ziet, een nieuwe omgeving. De meldkamer van de hulpdiensten in Apeldoorn. Op de plek waar de 112-telefoontjes uit Oost-Nederland binnenkomen en er elke seconde alles wordt gedaan om mensen in nood te helpen, gaan wij het volgen elke dinsdagavond met u thuis Nederland helpen veiliger te maken. En vanavond willen we heel graag dat u meedenkt over al deze misdrijven. We hebben bewakingsbeelden, we hebben sporen en tippen doet u nog altijd gewoon bij de tiplijn op 0800 6070.
3: Ja, is dat het ideale decor om dat programma te maken?
0: Ja, wel in de veranderende tijd inderdaad. Want het heeft best wel wat voeten in aarde om op een meldkamer uit te zenden. Dat vraagt ook wat van de mensen die daar werken. Maar daar zijn we het afgelopen jaar, ben ik heel blij dat we verkast zijn inderdaad. Want we zaten altijd in een studio met een belteam om ons heen, waar mensen naartoe belden als ze tips hadden. En je ziet dat mensen steeds minder vaak de telefoon pakken en bijvoorbeeld ook online gingen tippen, waardoor het in de studio leek alsof er niet meer werd getipt. En bij een programma als Opsporing Verzocht is het gevoel van, ik ben niet de enige die iets doorgeeft, we doen dit met z'n allen, is zo ontzettend belangrijk. Dus de dynamiek uit de studio die nodig is voor dit programma om urgent te zijn, om het live gevoel te geven, om mensen over te halen om te tippen, dat was gewoon aan het verschuiven. En dan moet je iets aan een programma veranderen om het niet, anders wordt het slechter. En programma's moeten beter worden in de loop der tijd. Dus we zijn inderdaad verkast naar die meldkamer. En ik heb er persoonlijk zoveel respect gekregen voor wat politie over zich heen krijgt. Ik heb natuurlijk altijd een soort van afgeleide, het recherchewerk, de sporen, wat moet je nog te weten komen als onderzoeksteam. En ik ben daar heel erg geconfronteerd met dat zeker die centralisten in die meldkamer, die gaan zitten en elke minuut kan er een telefoontje binnenkomen waar iemand, waar het echt om secondenwerk gaat, of waar je een soort inschatting moet maken van,

0: Wie moeten we daar naartoe sturen? Of is dit iemand die gewoon een beetje de weg kwijt is? Het gaat om mensen die verward zijn. En dat wij horen die gesprekken niet. We horen alleen soms de flarden van de gesprekken van die centralisten. En dat is heel... Heel heftig.
1: En jouw rol, hè? Want we hadden het net over het presenteren van een quiz, wat dus totaal iets anders is. De toon die jij hebt in dat programma, ik kijk daar natuurlijk ook even professioneel naar. Ik heb daar heel veel bewondering voor, hoe jij en kordaat kan zijn en ook weer niet te emotioneel, zou ik maar zeggen. Nee. Toch ook weer niet kil. Hoe lang heb je daar naar moeten zoeken om die toon te vinden?
0: Volgens mij heeft dat... En die toon die verandert nog steeds. Hè, omdat je zelf verandert, omdat de wereld verandert, omdat de zaken veranderen. Maar dat ik denk dat ik... Nou, als ik nu uitzendingen terugzie van dat ik het al een jaar deed, dat zat ik ook nog wel eens mis. En ik zit nu ook nog wel eens mis. Maar dat,
1: en hoe dan? Wat is dat dan, miszitten?
0: Nou, dat je dan toch te emotioneel bent. Of dat je denkt, hier had ik even een pauze moeten leggen. En misschien toch iets moeten zeggen over het slachtoffer. Of kijk, het is natuurlijk een live programma. En het is ook belangrijk dat je het heel erg vanuit jezelf doet. Dus ik geloof ook echt dat, stel dat ik ooit zou stoppen met Opsporing Verzocht, dan gaat dat programma door. Maar het heeft inmiddels ook wel mijn kleur gekregen.
1: Maar krijg je het wel eens te kwaad, zeg maar, dat het moeilijk is om die emoties los te laten?
0: Ja, want ja, zeker als we in het programma zelf zitten. En dan we hebben heel vaak reconstructies of gesprekken met nabestaanden of slachtoffers zelf. En in de aanloop naar de uitzending ben je daar heel zakelijk mee bezig. Met we moeten eigenlijk nog een half minuut uit de uitzending. Kan er een quoteje af? Of doen we dat in een vraag? Maar op het moment dat je in die live-uitzending zit, dan is soms ook voor mij, zie ik zo'n instart dan, en dan komt het binnen alsof ik het zelf consumeer als kijker. En dan knijpt je keel wel eens dicht.
1: Ik las dat ook, want jij bent ook eindredacteur en je doet dus inderdaad ook op locatie wel interviews, waar dus hele heftige verhalen naar voren komen. Ja. En dat je dan terugrijdt en af en toe wel met tranen in je ogen zit.
0: Ja, en ik merk het zelf nu ook in de zomer liggen wij even een aantal weken stil. Eigenlijk vind ik dat Opsporing Verzocht elke week zou moeten zijn, maar dat kan niet praktisch. Maar zeker in de zomer komen verhalen ook weer terug van een aantal jaren geleden. Dus de eerste twee weken nadat de zomerstop is begonnen, droom ik altijd ontzettend over overvallen, achtervolgingen, schietpartijen, dat soort dingen. En ik heb nu heel veel in de auto. Ik heb dat eigenlijk altijd als ik een soort van een uur alleen ben en er is geen geluid om me heen, dan poppen sommige mensen, sommige slachtoffers.
1: Maar hoe hou je dat vol dan?
0: Nou, omdat je houdt het vol. Omdat Opsporing Verzocht is zo'n ultiem nuttig programma. En als je daar een rol in speelt, dan heeft wat je doet in je leven heeft zin. En volgens mij zijn er allemaal mensen die nadenken over het leven. En die komen heel vaak tot dezelfde conclusie. Zorg dat je een zinvol leven leidt. Dat helpt gewoon in je levenslust ook. En dat helpt heel erg.
1: Ja, dat snap ik. Dus je doet het niet voor niks, zou ik maar zeggen. Maar het heeft dus wel consequenties.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld, tegenwoordig, je hoeft maar iets over een kokosmacroon te zeggen. Je wordt al bedreigd. Maar krijg jij dat soort dingen ook?
0: Nou, Opsporing Verzocht is ook voor criminelen volgens mij wel heel duidelijk dat het gewoon de politie is die praat. Dus dat... Het natuurlijk heeft het enorme invloed op je leven en hoe je tegen de mensheid aankijkt. En tot nu toe krijg ik de weegschaal elk jaar weer goed door inderdaad heel erg te genieten van de mooie en de leuke dingen in het leven. Dus,
1: nou ja, je zei net ook, met pannenkoeken bakken met je dochter. Dat is dus eigenlijk ook een soort vlucht dan even van die heftigheid.
0: Met een hondje over de hei lopen, naar een tentoonstelling.
1: En dan niet altijd over je schouder kijken of er weer iemand in de bosjes zit.
0: Weet je, juist doordat ik het programma maak, kan ik het ook wel heel erg in perspectief trekken. Wij krijgen de naarste zaken die niet zijn opgelost. Daar staan een hele bak met zaken tegenover die de politie wel zelf heeft opgelost. Dus Nederland is een heel veilig land. Dus je leert ook wel een soort van... Kijk, als ik sowieso heel bang was aangelegd, was dit echt, dan had ik dat niet volgehouden. Ja. Dus daar heel rationeel naar kijken, dat kan ik.
1: En nu dus al 20 jaar, hè? We hebben net gezegd, de langszittende presentator op dit vlak. Ik las dat Nelleke van der Krocht op een gegeven moment helemaal klaar mee was.
0: Ja,
1: Ja. Dat punt heb jij nog niet bereikt.
0: Nee, heb ik nog niet bereikt. Ik hou er wel rekening mee. Er zijn ook periodes dat ik het er veel lastiger mee heb dan andere periodes. Dat dingen veel harder binnenkomen. Heel vaak aan het eind van het seizoen. Dan heb je maandenlang achter elkaar zoveel nare verhalen gehoord. Dan wordt je wereldbeeld echt wel zwarter dan als het september is. Dus als je mij in september vraagt hoe ik tegen de wereld aankijk, krijg je een ander antwoord dan als je dat eind juni, begin juli vraagt.
1: Maar dat programma is dus eigenlijk daarvoor heel bepalend.
0: Ja. En dat is een hele bewuste keuze om dat te willen in mijn leven.
1: Heb je in 20 jaar ook de criminaliteit zien veranderen dan in Nederland?
0: Ja, je ziet natuurlijk nu de digitale criminaliteit. Persoonsgegevens stelen. We hebben nu zo'n enorme golf met allemaal van die nepagenten en nepbankmedewerkers die aan de deur komen. En bij de omaatjes van Nederland vragen naar mevrouwtje, geeft u uw sieraden mee, want er zijn inbrekers in de buurt. En ik zorg dat het veilig in de politiekluis komt. Uiteindelijk zitten criminelen altijd waar het geld zit. Dus als je dat in de gaten houdt, dan zie je altijd wel een soort lijn die heel logisch is. Dus vroeger zat het geld gewoon fysiek in de bank. Nou, toen werden er nog bankovervallen gepleegd. En toen zat het geld in dat onze pinpassen nog niet oké waren. Dus dan werd je pinpas gerold en werd of geskimd. Dus ja, je ziet het veranderen. En voor de rest, mensen zijn nog altijd jaloers. Mensen, crimpassioneel, zullen altijd gepleegd worden. Dus heel veel dingen blijven ook gewoon hetzelfde.
1: Ja. Het WK hebben we achter de rug. Daar was nogal wat kritiek op die drinkpauzes, Dien van het Laar. Begrijp ik dat we dat nu in de Eredivisie ook doen?
2: Kennelijk wel, ja. Maar ik denk dat hier wel een goede reden voor is, zojuist bij Feyenoord-Sparta. Waar het nog steeds 0-0 staat trouwens. Want hier is het echt wel dik 30 graden. Je zit ook op die tribune, maar het is ook benauwd. Hangt smok in de lucht. Dus als je op dat veld staat met die brandende zon boven je hoofd en je dakje begint een beetje te glimmen en een beetje rood te worden, dan is het ook wel even lekker om even een beetje uit te puffen en een plens water in je gezicht te gooien. Oh, daar gaat Feyenoord. CGL bijna achterlijn. Oh, maar die pas van Hadj Moussa, die is te hard. Feyenoord zit er aardig in. Sparta zit er ook heel aardig in. Maar als je iemand, nou ja, toch een doelpunt zou moeten toekennen, dan is dat Feyenoord. Dat heel energiek speelt. Hoog druk zet op de helft van Sparta. Dat bij Vlagen wel meer de bal heeft dan Feyenoord. Maar niet echt van de eigen helft afkomt. Ze spelen hem vooral op de eerste 50 meter van het veld rond. Ja, daar mag dat natuurlijk allemaal wel van Feyenoord. En op het moment dat ze dan denken, ja, kip ik heb je daar in de hoek, dan gaan ze er met 3-4 op af. En is Sparta gedwongen om de lange bal te spelen. Bijvoorbeeld nu door Kuipers, die hem maar diep gooit op Thorisson. Die kopt hem wel door naar Mito, maar Thorisson staat buitenspel, waardoor Feyenoord een vrije trap krijgt rond de middenlijn en dus doorbouwt op jacht naar die volgende kans. Want dat moet het doelpunt worden. Want dat is Feyenoord nog niet gelukt. Sparta ook niet en dus 0-0.
1: Annico van Zanten begint morgen aan een nieuwe klus. Het presenteren van Triviant. We kennen haar van Opsporing Verzocht. Hebben we net uitgebreid over gesproken. Maar al een heel leven in de media rond.
3: Een heel cv, een divers palet, zoals we dat dan noemen. Ooit begonnen bij kinderprogramma's, telekids, dat soort dingen. Maar er is één genre wat je ook heel veel gedaan hebt, wat ik nu ook niet meer terugzie in je cv, en dat zijn dierenprogramma's.
4: Hey, hartstikke gezellig dat je weer kijkt naar het WNF Ranger Report. Nou, natuurlijk hebben we weer heel veel nieuwtjes over dieren. We hebben erg grappige dierenmoppen en het dier van de week. Een hele goede avond en welkom bij Alle Dieren Tellen Mee vanuit de Kemphaan in Almere. Met vandaag een hond en een kat samen in één huis. Hoe moet je die nou aan elkaar leren wennen?
5: Op haar wilde wereldreizen neemt Annico van Zanten u mee naar unieke wildernissen en verborgen natuurschatten over de hele wereld. In de eerste aflevering reist ze naar Indonesië, de Gordel van Smaragd.
6: Welkom bij de eerste uitzending van een nieuwe serie Natuuravontuur.
4: Een hele goede avond en welkom bij deze allereerste aflevering van het Wereld Natuurnieuws. De komende 12 weken gaan we u op vrijdagavond een kijkje geven in de keuken van het Wereld Natuurfonds. En dat doe ik niet alleen, want ik presenteer het Wereld Natuurnieuws samen met Martin Gauws.
3: Ja, nou, dit zijn er een heleboel. Ja. En zijn ze nog niet eens allemaal. Je hebt het heel veel gedaan.
0: Ja. Ja.
3: Mis je dat nu, de dieren in je werkomgeving?
0: Dat is een hele dierbare periode uit mijn leven, inderdaad. En dat had niet alleen te maken met het reizen. Natuurlijk inderdaad door die programma's op hele bijzondere plekken in de wereld gestaan. Met vaak ook hele bijzondere natuurbeschermers. Dat zijn mensen die, in de periode dat ik dat deed, dus dat is meer dan 20 jaar geleden, die soms echt een hele visionaire blik hadden over wat er misging met de wereld en dat je daar iets aan moet doen. En met name de periode dat ik dingen deed voor de kinderclub van het Wereld Natuurfonds is echt heel dierbaar. Want dat was dat waren de rangers van het WNF. En dat was echt een soort. Dat was echt een heel fijn gevoel om een soort van die kinderen. Die gingen deuren langs en gingen zelf potjes kleien om de olifanten in Afrika te helpen. En dat was fantastisch. En ik hou heel erg van dieren. Dus ik noemde dat van Charles Darwin. Dat gewoon de evolutie. En dat het ene kevertje heeft dan weer net zo'n snuitje. En het vogeltje daar heeft weer zo'n bekje. Want dat is dan weer handig voor die zaadjes. Dat is het wonder van het leven.
1: Het ene dier heeft een snuit waarvan je dan denkt dat hij mieren eet. Maar ja, dat is dan helemaal niet
0: nou,
1: zo.
0: Dat precies.
1: Ja. Heb je zelf veel beesten thuis?
0: Ik heb 3 schapen. Ik heb 3 kippen. Ik heb,
1: waarom steeds 3?
0: Het waren eerst 4 schapen. Dan gaat er wel eens een keertje eentje vanaf. Oh, ja. Het is niet een soort heilige drie-eenheid. Ik heb maar 2 honden. Ik heb maar 1 kat. Ik zou heel graag 3 honden willen, maar dat vinden ze thuis niet goed. En 1 miljoen fruitvliegjes nu. Dus,
1: Ja, maar goed, wel een beestenmens dus. Ja. Waar kijk jij zelf eigenlijk naar als je eens een keer de tijd hebt om de tv aan te zetten?
0: Ik kijk heel veel. Ik vind ook dat bij ons vak hoort. Dat je heel veel kijkt van wat collega's maken. Dus ik ben heel erg een alleseter wat dat betreft. Ik kijk niet zoveel sport.
1: Maar dan vind je dus ook wel van alles wat? Of?
0: Ja.
1: En laat je dat dan ook her en der merken?
0: Ik kom heel erg uit een mediagezin. Met inderdaad 1 kind die nu ook in de media zit. Een man die in de media zit. Dus we hebben veel en vaak een mening over wat we zien. En dat,
1: ja, maar ik bedoel, dat gooi je dan niet op je socials of zo? Of?
0: Ik heb geen socials.
1: Ah, nee, okay. Nee. Dat scheelt dus, ook wel.
0: Nee, en ik vind ook... het is maar mening, hè. Ik vind al die mensen die maar... ik heb een mening, dus ik besta. Dat is niet echt mijn motto.
1: Wie bewonder jij als presentator bijvoorbeeld?
0: Ik vind Linda de Mol echt heel erg goed. Ik zit nu heel hard te denken. Antoinette Herzenberg vind ik. Dat is een naaste collega. Ja. Maar we hebben thuis inderdaad bij dilemma's. Is de vraag heel vaak: wat zou Antoinette doen? Dat is een hele fijne levenregel. kan ik jullie allemaal aanbevelen?
1: Noem eens een voorbeeld. Wanneer hebben jullie dat het laatst gezegd thuis?
0: Als het bijvoorbeeld gaat over dilemma's in je programma of over wat je wel of niet zou moeten doen, wat zou Antoinette doen?
1: Antoinette als het geweten van...
0: Omdat ze weet voor wat ze waard is, omdat hij heel erg voor haar programma en haar inhoud gaat, daar komt ze ook voor op. Dus dat is een... die werkt snoeihard, doet heel veel verschillende dingen met hart en ziel. Dus in die heeft een hele... hoe ze omgaat met de redactie, met verantwoordelijkheden. De Antoinette-regel is een gouden regel thuis. Ja. Ja.
1: Want jij loopt al wat jaar rond. Hoe heb je overleefd in Showbiz City? Want dat is ook een slangenkuil af en toe.
0: Ja, het is lang inderdaad. Ik denk heel goed weten wat je waard bent. Altijd ook inhoudelijk proberen mee te denken. Er zit ook een portie gewoon geluk bij, hè? Maar ik denk dat mijn toegevoegde waarde zit heel erg in ook eindredacteur zijn. En je vroeg, ik moet altijd een beetje nakouwen reageren, soms wat niet helemaal primair, van wat is typisch Arnico? Mm-hmm. Dus ik denk dat voor mijn collega's dat heel erg is van heel erg geloven in wat je doet en daar ook echt heel hard voor werken en af en toe denken, hé, we gaan het zo doen en daar creatief mee omgaan.
1: Je bent geen presentator die om 5 minuten voor binnenkomt en zegt van jongens, wat hebben jullie bedacht en ik ga dat even proberen over het voetlicht te krijgen.
0: Nee, dat kan bij Opsporen Verzocht niet. En ik moest ook wel bij Triviant, is mijn rol wel heel anders. Ik was daar niet betrokken bij de hele voorbereiding en probeer dan wel na te denken, maar ik kon dat niet helemaal soort van tot in de haarvaten beheersen. Dat vond ik ook wel heel spannend om gewoon te zeggen van nou, ik ben hier gewoon een presentator, ik ben wel een meedenkende presentator.
1: Nou, en het gaat natuurlijk ook in ons vak over die grensoverschrijdende zaken. Heb je dat meegemaakt?
0: Nee, ik ben heel blij. Ik ben nooit seksueel geïntimideerd. Er hebben nooit mensen tegen mij staan schreeuwen. Dus wat dat betreft ben ik gespaard of ik weet niet.
1: Want er wordt heel vaak gezegd, ja, vroeger gingen die dingen dan wat makkelijker. Bijvoorbeeld dat schreeuwen, ik noem maar even wat. Mm-hmm. Hè, dat was dan misschien meer normaal dan nu. Dat was toen eigenlijk ook niet normaal natuurlijk, nee, maar nee. Dat gebeurde dan. Ja. Maar zelfs dat heb je niet meegemaakt.
0: Nee. En Hilversum is niet alleen maar Sodom en Gomorra. Want ze staan er slecht op in de buitenwereld. Dat merk ik wel ook in die hele verhuizing naar de meldkamer. We hoorden daar echt van mensen in de meldkamer van... ja, jullie werken ook gewoon. Ja, jullie maken minder geluid dan wij. Dus dat is heel grappig om af en toe geconfronteerd te worden... met het beeld wat de buitenwereld heeft van Hilversum. In Hilversum werken voornamelijk heel veel... heel betrokken, gepassioneerde, hardwerkende mensen.
1: Ja, en de kritiek van buitenaf, hè, dus, want jij zegt, ik heb geen socials. Nou ja, iedereen tegenwoordig vindt wat van iemand. Ja. Maar dat kijk je allemaal niet, lees je niet.
0: Nee, ik lees dat wel. En ik vind dat. Ik ben natuurlijk begonnen in een tijd, terwijl oma vertelt, maar toen ik ben begonnen op mijn 19e. Ik ben heel blij dat er toen geen socials waren. Want iedereen heeft een mening over je. En je moet best wel stevig in je schoenen staan om daar tegen te kunnen. Dus ik weet dat mensen een mening over me hebben. Maar ik heb inmiddels wel genoeg ruggengraat en identiteit om er tegen te kunnen. Dat ja, natuurlijk vinden sommige mensen mij een enorme trut. Ja, dat is.
1: Ja. Daar halen we de schouders over op.
0: Ja.
1: Sparta tegen Feyenoord, hoe gaat het daar? Dien van der Klaar.
2: Komt-ie! Ja hoor, het is 1-0 voor Feyenoord. Eerste Feyenoord doelpunt van het nieuwe seizoen. Gescoord door de nieuwe captain Luciano Valente. Dit diende zich al een tijdje aan. En nu ook daadwerkelijk uitgedrukt op het scorebord. Als er een voorzet vanaf de rechterkant in het centrum van het strafschopgebied voor de voeten van Valente terechtkomt. Die hem kan aannemen met links. En gemakkelijk met de binnenkant van zijn schoen binnen kan schuiven in de linkerkant van het doel. Waardoor Feyenoord nu daadwerkelijk de betere is in de wedstrijd. Dat was het al wel qua veldoverwicht, qua kansenaantal, maar niet qua doelpunten tot op nu. Want Feyenoord staat voor met 1-0 door Valente.
7: De Media Week Awards TV.
1: Ja, Ron, wat viel je allemaal op deze week?
3: Ja, straks het tv-moment van de week, maar eerst even wat anders wat me opviel. Het nieuws dat er enkele kleurrijke en geliefde Nederlanders zijn overleden deze week. Allereerst Journey Kaagman. Nou ja, we hebben er veel voorbij zien komen deze week. Zangeres van Earth and Fire, voorvechter van de rechten van artiesten. Directeur van Stichting Konamis was ze. En natuurlijk streng, doch rechtvaardig, jurylid in Idols. En ik wil even met jullie stilstaan bij, laat ik het maar noemen... de kunst van het brengen van een mooie, originele anekdote... over een overledene. Want je hebt vaak die necrologieën, die filmpjes met wat heeft iemand dan altijd gedaan. Dan komt er altijd iemand vertellen hoe iemand was en zo. Dat is nog best wel lastig, omdat het is best een. Het mag een beetje schuren, zo'n anekdote. Maar je wil ook de overledene eren. Je wil niet dat iemand in een negatief daglicht te zetten. Wie brengt de anekdote? Wie vertelt hem? Ook belangrijk. Luistert best dan nou allemaal. Eén ding, Jeroen Pauw is daarin de koning. Ik weet niet of jullie ooit daarmee te maken krijgen... maar als een tv-maker belt van... zou je iets willen vertellen? Verwijs hem altijd door naar Jeroen Pauw. Die kan het heel goed. Die heeft het ooit bijvoorbeeld bij Clary Polak gedaan. Dat deed hij echt geweldig. Die kan het met een soort charme, een soort humor doen. Dat is echt een succes gegarandeerd. Maar goed, Journey Kaagman, daar hadden we het over. Heel veel BN'ers hebben afgelopen week over haar gesproken. Ik pik er eentje uit die hele mooie dingen vertelde. Journey's goede vriend en mede-Idols jurylid Henk-Jan Smits. In dit fragment bij Goedenavond Nederland.
8: Zij dacht, oké, al die mannen geven elkaar handen... en dan zien ze mij en dan gaan ze zoenen. Dat is raar. Want ik ben gewoon op gelijke level, ik geef handen. Maar zij voerde dat zo ver door, zij zoende eigenlijk nooit. Dus als mensen haar wilden zoenen, zei ze... hebben wij bij elkaar op school gezeten? En dan stak ze helemaal de hand uit... waardoor je in een soort arm in je buik kreeg. En toch herinner ik haar als enorm warme persoonlijkheid... terwijl dit heel kil klinkt.
3: Leuke anekdote. Hebben jullie herinnering aan Journey Kaagman?
0: Ik ken haar niet persoonlijk, inderdaad. Maar de in top op weekend. In dat
3: blauwe pakje.
0: Ja, in dat Carlavé-pak, inderdaad. Ja. Ja. En voor de rest dat ze inderdaad achter de schermen ook zo ontzettend goed was.
3: Kordaat, dat hoorde hier ook.
0: Slimme vrouw.
3: Ook acteur Peter Faber overleed afgelopen week. En de mooiste anekdotes komen dan vaak van familieleden. Maar ja, die willen natuurlijk om begrijpelijke redenen... niet direct de pers te woord staan. Dat is toch wel een beetje pijnlijk. Maar het was best opvallend dat Peters zoon Daan dat wel deed. Echt zeer kort na zijn overlijden sprak hij al uitgebreid over zijn vader. Bijvoorbeeld in dit fragment van RTL Boulevard.
9: Hoe is het allereerst met jou?
10: Ik ben verdrietig. Ja. Ik ben ook heel dankbaar en opgelucht. En het is een dag met zoveel lieve berichten en zoveel nieuwsberichten en herinneringen. We zijn met 5 kinderen en we hebben allemaal op onze eigen manier afscheid kunnen nemen. En mijn vader is tot het laatst toe scherp gebleven, vol humor. Hij werd soms wakker en zei, zijn jullie er nou nog? Hij wilde het alleen doen. En hij heeft het alleen gedaan, alleen we waren heel erg in de buurt. En het is pijnloos gegaan en hij heeft 82 jaar alles uit het leven gehaald wat erin zat.
3: Het is natuurlijk heel mooi om te horen. En ook dat hij op deze manier natuurlijk zijn vader eert. Ik vind persoonlijk, ik zou het niet kunnen al zo snel na het overlijden van mijn vader er iets over vertellen. Maar goed, hij wil natuurlijk zijn vader recht eer aan doen. Dus ik vind het ook wel weer mooi dat hij het doet.
1: Het is een zoon van Peter Faber ook natuurlijk. En dat was een markante, bijzondere man ook.
3: Ja.
1: Ja. Nog wat over de Oranjezomer.
3: Ja, de Oranjezomer. Het SBS Borrelpraatprogramma. Het wordt nu even gepresenteerd door Johnny de Mol. Daar was Francis van Broekhuizen te gast. Johnny en twee tafelgasten waren erg sceptisch over het nut van de World Pride, die vandaag in Amsterdam wordt afgesloten. Maar ik vond het wel een mooi fragment. Francis die liet zich de kaas niet van het brood eten.
11: Je hoeft er ook niet naar te kijken. Nee, het punt is dat een heleboel mensen zeggen dan jullie douwen het door onze strot. Ik maar, doe helemaal... Stil, nee, maar... ik ben nog niet klaar. Ik douw helemaal niks. Voor jullie strot, als je opgroeit als homoseksueel iemand of transgender, groei je op in een heteroseksuele normatieve samenleving. Het is alleen dat we zichtbaar willen zijn. Je moet vrij kunnen zijn wie je bent. En als wij nog steeds in elkaar worden geslagen, uit worden geschold, in een heleboel landen staat de doodstraf erop. Als ik er echt over nadenk...
12: Ging het daar dan ook over?
11: Natuurlijk gaat het daar steeds over.
3: Altijd mooi als iemand gepassioneerd over iets kan praten.
1: Ja, nee, fantastisch. En de domheid van die anderen aan tafel.
3: Nou, jij hebt het gezegd. Heel goed.
1: Wat is het tv-moment van de week, Rob?
3: TV-moment van de week. Ik kies voor de man waar 2 miljoen mensen afgelopen maandag met open mond naar hebben gekeken. Fred. Nou, dan weet Annika ook waar het over gaat. B&B vol liefde. Jij
1: kijk je dat?
0: Ik kijk dat, ja.
3: Is geen schande.
1: Ik laat het even aan jullie.
3: Ja, nou goed. Man is 67, woont op Bonaire, hij zoekt de liefde. Maar Monique en Yvonne heeft hij gekozen als kandidaat. Ze komen logeren. Hij ergert zich een beetje aan Yvonne, want die praat te veel. Maar nog veel erger vindt hij Monique. Die praat namelijk bijna niet. Tijd voor actie. En gelukkig heeft Fred een managementcursus gevolgd.
7: Het tv-moment van de week.
13: Ik wil even een tussenbalansje. Hoe vind jij dat het gaat tussen ons en jou?
14: Eigenlijk vind ik het steeds fijner worden.
13: Oké. Hey, want op jouw filmpje ervaar ik jou heel erg ondernemend. Je zegt, ik sta helemaal open ervoor.
14: Ja.
13: En ik voel dat niet.
14: Niet, nee.
13: Ja. Dat vind ik heel jammer.
14: Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat het misschien ook nog tekort is. Dat is...
13: Hey, maar als we dat terug... Ja. Jij hebt het zo gezellig gehad.
14: Ja.
13: Ik heb geen woord gehoord in de auto.
14: Nou, klopt. Maar ik ook niet.
13: Ja, maar ik heb het niet gezellig gehad. Ik vond het niet leuk. Maar ik ben zo benieuwd dan als jij zegt, ik vond het supergezellig.
14: Ja.
13: Dat je dan je kaken op elkaar houdt als we terugrijden. Het is bijna stoïcijns.
14: Voelde dat bij jou ook?
13: En nu?
14: En nu, ja. We moeten, denk ik, we hebben daar wat meer tijd voor nodig.
13: Ik ga je iets uitleggen.
14: Mm-hmm.
13: Yvonne sprankelt, zit vol met energie. En ik merk, en dat vind ik heel vervelend om te zeggen,
14: mm-hmm.
13: Je zit een beetje in de weg.
14: Ja.
13: Als je mij had overtuigd dat ik het helemaal mis heb...
14: Ik vind dat je het helemaal mis hebt, Fred.
13: Ja, maar ja. Dat zeg je wel, maar dat voel ik niet.
14: Nee, maar ik ben hier net de tweede dag. En ik vind dat we dat echt moeten uitproberen.
13: Ja. Maar dat gaan we niet doen.
3: Ja, Monique heeft de tweede ronde van de sollicitatie niet gehaald. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de radioweek.
1: Annico, dankjewel. Veel succes met Triviant.
0: Dankjewel.
1: We gaan het allemaal volgen. En sowieso blijven je volgen, want je bent nog lang niet weg.
0: Gelukkig.
1: Dankjewel. Zometeen op de perstribune de voetbalcommentator en nog chef voetbal van de NOS, Arno Vermeulen.
7: Op NPO.
15: Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie seizoen. Zometeen in NOS Langs de Lijn. De laatste minuten van Sparta Feyenoord. Later PEC Zwolle Ajax, Groningen Utrecht en Heerenveen FC Twente.
7: Wielrennen.
15: De slotetappe van de Tour de France van Nice Nice.
7: Wie luistert, weet meer.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
22: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
23: NPO Radio 1. 1 uur.
24: Jurgen van den Berg.
3: Slotfase eerste helft. Sparta, Feyenoord en Feyenoord op voorsprong. Dien van het Laar.
2: Door een doelpunt van Luciano Valente. En zo vlak voor de rust wil Feyenoord nog een tweede gaan maken. Drukt Sparta nu ver terug. Maar hele grote kansen hebben ze nog niet gecreëerd. En dus lijkt het erop dat ze met een minimale voorsprong de rust in gaan. 1-0.
3: Zometeen zit voetbalcommentator Arno Vermeulen hier op de perstribune. Voor hem zijn perstribunes bijna verleden tijd. Want na een lange loopbaan in de sportjournalistiek gaat hij per 1 september met pensioen. Nu is het NOS Journaal. Hier is Martijn van Beek.
25: Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden geraakt door 1 of meerdere explosies en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. De jongen die op school in Thailand meerdere mensen doodschoot keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbuks mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen schoot hij zichzelf dood. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In het westen van Canada zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige natuurbranden. Het is er al erg lang uitzonderlijk droog en daardoor verspreidt het vuur zich snel. Zo'n 100 vierkante kilometer staat in brand. Deze inwoners van Summerland moesten ook hun huis uit.
26: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad. So we couldn't stay.
27: So we have to be as quick as possible. Just packing essential stuff for our baby and just clothes for ourselves. That's it. We didn't have much time.
25: Een brandweerman omschreef de branden als een bom die ontplofte. Bomen van 30 meter hoog staan in brand, met vlammen die daar nog meters hoog bovenuit komen. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond, maar zij wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het zijn een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. De aanhoudende hitte en droogte raken de economie in de EU hard. Dat stelt de Triodos Bank. Frankrijk, Italië en Spanje merken de gevolgen het meest. Maar ook Nederland is gevoelig, omdat we niet zijn ingesteld op hitte en droogte. Vooral de landbouw merkt de gevolgen. Maar ook mensen op kantoor hebben een minder hoge arbeidsproductiviteit als het warm is. Voor de westkust van Sicilië is er een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen 100 oude aardewerken kruiken. Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren.
23: Het NOS-journaal.
25: Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, vertelt deze CNN-verslaggever.
28: ICE is finally getting around to requiring that its officers across the country wear body-worn cameras. But there's a new catch. A new policy could make seeing video of violent ICE encounters less likely. Video will only be released on their own terms, according to this new agency policy, and only if they believe that it's in their own interest. Body camera policy experts say that could mean releasing certain videos that might reflect well on the agency, while keeping other videos secret.
25: De bodycams worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders filmden het. De eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd bleken niet te kloppen. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde de controles vrijdag aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, moet ook langs een grenscontrole. Met een zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vliegt nu boven de Veluwe, langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Er is allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Verslaggever Jeroen de Jager vroeg aan een van de onderzoekers wat er precies wordt onderzocht.
4: Voornamelijk hoe snel het bos groeit. Het gaat over CO2, maar dat heeft ook heel veel verband met de luchtkwaliteit. En daar zijn we vandaag mee bezig.
5: Oké, en kun je al dingen, heb je al metingen gedaan, daar iets over zeggen?
4: Nou, zeg maar, er komt allerlei organische stoffen uit het bos.
5: Ja.
4: En uit de steden en van de snelwegen komt heel veel stikstofdioxide. En die reageren samen. En dat maakt dan ozon. En ozon is dat irritante gasje dat je in je luchtwegen voelt.
5: Oké, en we zien hier om ons heen, nou ja, 1, 2, 3, 4, 5 meetapparatuur, apparaten.
4: Klopt, ja. En die meten al die stoffen, de concentraties en ook hoe snel ze de lucht ingaan.
5: En wat wordt er uiteindelijk mee gedaan?
4: Nou, zeg maar, vandaag komt er dan ook nog een zeppelin over.
5: Yeah.
4: En de grote vraag is, van als het uit het bos komt, wat gebeurt er dan in de lucht mee? Ja, en dat kan die zeppelin dan weer meten.
25: Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden.
23: NPO Radio 1. Max.
6: De perstribune. Jurgen van den Berg.
1: En tegenover mij Arno Vermeulen. Welkom.
8: Goedemiddag.
1: Op deze perstribune, Arno. Ik zat gisteravond nog wat over jou in te lezen en ik had die tv zo een beetje aanstaan. Ik dacht, ja, Studio Sport komt zo meteen met het overzicht van de wedstrijden van vanavond. En ik hoor je stem.
8: Ja. Vond je dat gek?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik dacht wel, ja, die man neemt afscheid.
8: Hij stond.
1: Nu nog even bij PSV. En een interessante wedstrijd.
8: Zeker. Was het ook, hè, door de 2-2. Iedereen denkt, zeker na dat WK, toen de hoofdredacteur ook plotseling nog met bloemen stond. Volgens mijn vrouw ook. Die dachten denk ik ook dat ik afscheid genomen had.
1: Je vrouw ook al?
8: Ja. Er is grote verwarring volgens mij ontstaan. Het gaat er ook veel te vaak eigenlijk over, hoor. Maar nee, ik heb gewoon afspraak gemaakt dat ik per 1 september stop. En dan kun je gewoon tot en met 30 augustus gewoon nog werken.
1: Ja. En stond je dus gisteravond op PSV Fortuna, ja. Verrassing, want PSV liet gelijk 2 punten liggen. Even luisteren naar dat moment van dat doelpunt. Die laatste van Fortuna, die zat er goed in.
9: De poging en die gaat erin! Wauw, die gaat er zeker in! Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt, zeg! Fortuna Sittard! En gaat PSV.
1: Aan het enthousiasme, niks tekort nog.
8: Nee. Ja, nee. Dit zijn de wedstrijden waar je als commentator eigenlijk op zit te wachten. Het maakt ons helemaal niet uit wie er wint. Maar als er gekke dingen gebeuren, onverwachte dingen. En dat was hier het geval. Hè. PSV komt na lang geworstel uiteindelijk op 2-1. En dan is het vaak gewoon klaar. Dan wint zo'n topclub. En dan dat Fortuna dat jochies van 16 en 18 jaar op dat moment in het veld moest brengen. Omdat ze gewoon door hun spelers heen waren. Ja, dan nog 2 minuten voor tijd of 1 minuut voor tijd. Zo 2-2 maken. Met ook nog een hele mooie goal. Van een invaller die niet fit was. Ja, dit is een cadeau voor een commentator.
1: We hadden het er net al heel even over. Dit kan best een interessant, spannend seizoen worden.
8: Ja, dat gevoel heb ik ook echt wel. Ik denk zelfs dat er eigenlijk wel 4 titelkandidaten zijn. Met AZ er ook bij, Ajax, Feyenoord, PSV natuurlijk. Als ze erin Alkmaar echt in geloven, omdat ze qua voetbal niet minder zijn. En ik denk dat er echt heel weinig verschil tussen die 4 ploegen gaat zitten dit seizoen.
1: Ja, nou, we gaan het allemaal afwachten. Maar daar haak jij dus na een maand af.
8: Ja, maar het voetbal gaat wel door, hè? Het is niet zo dat ze hebben besloten bij de KNVB om 1 september die competitie hier. Geen paniek thuis.
1: Maar goed, je gaat dat gewoon lekker vanuit vanaf de bank volgen.
8: Ja.
1: Arno Vermeulen was meer dan 20 jaar chef voetbal van de NOS. En commentator dus. Nu het einde van zijn loopbaan in zicht is, blikken we terug op de grote toernooien waar hij bij was. Memorabele wedstrijden en praten we over de sportjournalistiek van toen en nu. En Ron Ron, ik heb jou straks uitgenodigd om een keer met me mee te gaan naar FC Utrecht.
3: En ik heb die uitnodiging aangenomen.
1: Want jij hebt op zich niet zo heel veel met voetbal, maar dan ga ik dat helemaal mansplainen, hoe dat allemaal werkt. Je hebt wel leuke
3: na zoveel jaar hier bij de perstribune heb ik er wel enig idee over, okay. Jurgen. Goed, ik heb weer andere kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld radio en televisie. En aan het einde van het uur hoor je weer bloopers en het radiomoment van de week.
1: En we volgen uiteraard de tweede helft van de Rotterdamse Stadsderby. Sparta tegen Feyenoord, ruststand aan 0-1, doelpunt Valente. Nog tot 2 uur. Media en sports op de perstribune van Max.
0: De perskaart.
1: Arno Vermeulen, geboren op 13 mei 1960 in Alkmaar. Graag een kort antwoord op de volgende vragen, Arno. De commentator van wie ik het meest geleerd heb is...
7: Ja, ik denk toch Kees Jansma.
1: Van dit appje aan een collega heb ik eigenlijk wel spijt.
7: Alle appjes.
1: Als ik 1 interview of wedstrijd opnieuw mocht doen, dan was dat...
7: Dat was een interview met Frank Rijkaard.
1: De beste zin die ik ooit door een voetbalcommentator heb horen uitspreken is...
7: 5-1, 5-1, heeft u buren die niet kijken? Ga naar ze toe, zeg dat ze de televisie moeten aanzetten. Nu, want het is het waard, het is het waard.
1: Van wie was die?
7: Frank Snoes.
1: Ja, oké. Okay. Ja of nee? AI zal de voetbalcommentator op termijn gaan vervangen?
7: Nee.
1: Mijn meest zenuwslopende wedstrijd was...
7: Argentinië-Kaapverdië, BK.
1: Een goede voetbalcommentator moet vooral...
7: Een goede journalist zijn.
1: De KNVB moet deze man of vrouw aanstellen als bondscoach.
7: Pep Guardiola.
1: En het eerste wat ik ga doen als ik met pensioen ben is...
7: Zeggen dat het vroeger veel beter was.
0: Luister de perstribune ook via onze podcast.
1: Ja, daar hebben die mensen die dan afscheid nemen altijd wel een handje van.
7: Ja, dan moeten ze bij mij gewoon mijn telefoon afpakken als dat gaat gebeuren. Maar ik erger me wel aan mensen die bijvoorbeeld uit de journalistiek stappen en dan in de voorlichting gaan of iets anders gaan doen. Die dan inderdaad heel snel in een interview bijvoorbeeld zeggen... ja, nee, maar in mijn tijd, alsjeblieft.
1: Ja, of zich sowieso op afstand nog de hele tijd bemoeien met... Ja. Wat iedereen nu op dit moment die nog actief is in het
7: zeker.
1: Vak aan het doen.
7: Ja, dat hebben sportjournalisten ook heel erg, want die kunnen ook heel moeilijk stoppen. En alles wat ik nu zeg, zeg ik het tussen aanhalingstekens, omdat ik zelf ook niet weet hoe dat er later uit precies gaat zien. Maar dat kan wel heel hinderlijk zijn, ja.
1: Ja, ja. Die mooiste zin van de voetbalcommentator, ik dacht dat het moet Frank Snoek zijn op een of andere
7: manier. Ja,
1: waarom vind je die zo mooi?
7: Nou ja, omdat het dit kan je niet bedenken van tevoren. Als commentator maak je vaak wel de wedstrijd al een keer eerder door. Ook met wat ga ik soms wel zeggen.
1: Op basis van wat je weet van spelers. Tuurlijk,
7: je bereidt je voor en je zoekt wel een verhaal in een wedstrijd. En je denkt wel van, gaat het straks hierom, gaat het daarom? Wat kan ik eventueel kwijt? Zeker Snoeks werkt ook zo, dat weet ik. Maar ik bedoel, hier gebeurt iets. Nederland met 5-1 van Spanje, totaal onverwacht.
1: Geweldige wedstrijd.
7: En dit rolt er werkelijk zo spontaan uit. En het is zo Snoeks ook. Snoeks is natuurlijk een geweldige commentator. Enorm creatief. Daar sowieso het allerbeste in. Ja, dit zou een andere commentator ook niet kunnen bedenken en ook niet kunnen zeggen.
1: En dat interview, ik vroeg, hè, als één wedstrijd of interview opnieuw mocht doen, dan was het interview met Frank Rijkaard.
7: Ja, die speelde bij Milan. Ik was daarvoor langs de lijn. Waar ik natuurlijk ook nog lang voor gewerkt heb, voordat ik in dienst was bij de NOS als freelancer. En ik mocht naar Milan in een Europacup wedstrijd, een belangrijke wedstrijd, ik weet niet meer tegen wie, maar echt wel top, zeg maar, halve finale Europacup 1. En ik ga na afloop naar de kleedkamer, dat gebeurde toen nog, met zo'n bandrecorder, hè, zo'n nagaan om je schouder. En daar komt Rijkaard naar buiten. En ik stel de eerste vraag, dit is wel een geweldige overwinning, Frank. Zonder met 3-0 of zo. En hij kijkt mij aan, hij is great, intelligent. En hij zegt, ja, dit is wel een geweldige overwinning. Oké, volgende vraag. Maar ik stel geen vragen, ik kom met allemaal stellingen. Ja. En het enige wat hij deed, was elke keer mijn stelling herhalen. En dat deed hij 4-5 keer. Echt gewoon in de deur van de kleedkamer van Milan. Ik zie me nog staan, ik begon al harder te zweten. Ik wist het niet meer na 5 vragen of 6 vragen. Ik ben gestopt en ik heb dat interview ook nooit doorgespeeld in Hilversum. Ja.
1: Maar dit is wel een ding wat veel sportjournalisten hebben, vaak. Die toneren een stelling, maar die stellen geen vragen.
7: Is wel een beetje stereotyp. Ik denk dat het in de politiek, bij wijze van spreken, ook gebeurt. Ik denk niet dat de sportjournalistiek daar heel erg in afwijkt. Ja, in totaal worden er ook stellingen geponeerd door interviewers. En soms kan het ook echt bewust zijn. Kan je daar een effect mee willen bereiken? Je kan iemand ook uit zijn tent lokken met een stelling. Maar je moet ook wel vragen stellen. Het is een beetje een afwisseling, denk ik.
1: Denk je dat Nigel de Jonge het telefoonnummer van Pep Guardiola heeft?
7: Oh, ik denk dat hij het aan Ronald Koeman moet vragen, want die heeft het wel.
1: En die wilde was assistent, toch? Pep wilde Ronald dan als...
7: Ja, die twee kennen elkaar natuurlijk
1: als geintje.
7: Sowieso heel erg goed. Ik zou verstandig zijn in ieder geval. Maar oké, Guardiola zou natuurlijk fantastisch zijn. Heeft nog niks. Hij kan natuurlijk een sabbatical nemen, maar hij zou ook naar Nederland kunnen komen. Ik zou het in ieder geval altijd proberen. En anders dan gaat er nog maar 1 telefoontje naar Portugal, naar Louis van Gaal. Dat zijn de enige 2 opties die we hebben.
1: Wat zou je daarvan vinden, na zo'n 4e keer?
7: Ja, nou ja, ik had het een half jaar geleden niet kunnen voorspellen. Maar onder deze omstandigheden is hij natuurlijk de beste optie als Guardiola niet wil. Want we kunnen Michael Reiziger natuurlijk in Nederland met alle respect geen bondscoach maken. Dat kan gewoon niet. Dus dan ga je wel naar Van Gaal toe. En hij zegt dat hij topfit is. Het is een uitermate goede coach. Ik zou niet in paniek raken als voetballiefhebber als Van Gaal weer bondscoach werd. En ik verheug me nu al op de interviews met Jeroen Stekelenburg bijvoorbeeld.
10: Wat vind jij, Ron?
3: Doen.
10: Oké. Goed zo. Arno Vermeulen is sportjournalist, voetbalcommentator en was meer dan 20 jaar chef van de voetbalcommentatoren bij NOS Sports. Ook was hij jarenlang vaste analist bij Studio Voetbal en presentator van de NOS Voetbalpodcast. Na ruim 40 jaar in de sportjournalistiek neemt hij dus afscheid. Per 1 september gaat hij met pensioen. Dit uur Arno Vermeulen op de perstribune van Max.
11: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Je zei net al, het gaat veel te veel over dat afscheid. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar ja, dat gebeurt dan toch, omdat je ook al zo lang daar zit natuurlijk.
7: Ja, ik heb zelf in december een mail gestuurd gewoon naar de collega's op de redactie en uitgelegd dat ik ging stoppen in september. Dat was best wel vroeg, maar toen was het besluit ook genomen. En ik had niet van tevoren kunnen bedenken, eerlijk gezegd, dat ik er zo vaak mee geconfronteerd zou worden daarna. Heel vaak heel goed bedoeld. Maar dat loopt wel eens een rode draad de laatste maanden. En ja, nu helemaal. Nu gaat het natuurlijk bijna elke dag over. Dus ik ben straks wel blij als het 1 september is.
10: Maar wanneer viel voor jezelf het kwart eigenlijk?
7: In december. Ik zou een gesprek hebben met Xander van der Wulp.
10: Hoofdredacteur.
7: En gewoon een soort jaargesprek, zeg maar. En werkelijk een paar dagen ervoor, dat past wel een beetje bij mij, schoot ineens door mijn kop van... Natuurlijk, ik wist dat ik met pensioen zou gaan in mei 2027. Hè, dan word ik 67, mag ik aannemen. En toen dacht ik ineens van, joh, ik vind het eigenlijk te ver weg. Er komt nog een WK aan, dat is prachtig. Praktisch gezien wist ik dat ik in ieder geval niet voor 1 september weg zou kunnen gaan, omdat augustus bij ons een mega drukke sportmaand is. Er is deze maand echt van alles te doen. WK's, EK's, voetbalcompetitie begint weer. Maar dan in september ontstaat er een soort rust. Dan hebben we die zomer achter de rug. Dan gaan vooral mensen vaak nadenken van wat we allemaal anders moeten doen de komende jaren bij de NOS. Wat logisch is. Of hoe we met de bezuinigingen omgaan. Of dat het planningssysteem moet veranderen. Ja, daar hoef ik eigenlijk geen deel meer van uit te maken. Dan loopt het wel. En ik heb het best heel lang gedaan. Dus er waren best wel veel redenen, ook wel privé hoor, om te bedenken van joh, mei 27 stoppen. Waarom dan niet september eerder na al die jaren?
10: Ja, nou, oké, nou, duidelijk antwoord. Het WK was jouw laatste grote toernooi vanuit Nederland over.
7: Ja, ja.
10: Je kon wel naar Amerika.
7: Ja, er is wel 2 keer gevraagd of gesuggereerd in ieder geval dat ik naar Amerika kon.
10: Ook als een soort geste van
7: ja, kunstje. Ik ben er nooit veel meer op ingegaan, maar zo was dat wel, zo klonk het zeker wel. Maar kijk, we zaten in een fase dat we best wel aan het worstelen waren van hoe gaan we dat WK doen? We hebben minder geld bij de publieke omroep. Toen was er nog sprake van 150 miljoen wat er ingeleverd zou moeten worden, later 100. We wisten ook dat we dat WK op een andere manier moesten aanpakken dan in het verleden. Bovendien door de zendtijden, 's nachts wedstrijden, wisten we ook wel dat we niet alles ter plekke zouden doen. Dus er ontstond een soort van ook wel discussie, want als commentator wil je wel dat iedereen daar ter plekke zit. Dat touwtrekken eindigde uiteindelijk in een plan wie er wel en niet naartoe zouden gaan. Ja, toen vond ik het helemaal ongepast voor mij om daar dan heen te gaan. Want ik vond dat de beste commentatoren daar op dat moment van ons, er konden er weinig heen gaan. Dan is het best wel ingewikkeld om een beslissing te nemen wie er dan heen gaat. Maar oké, dan doe je degene die waarvan jij vindt, of de hoofdredactie vindt, dat zijn op dat moment de beste commentatoren. Ja, en ik vond niet dat ik daarheen moest gaan als een soort geste omdat ik stopte. Dat vond ik niet gepast.
10: Net hadden we het over die wedstrijden. Toen noemde jij die bewuste wedstrijd van het WK.
3: Ja. Ja, als meest zenuwslopende wedstrijd. Ja. Hè? Dus Kaap Verde, Argentinië. Ik heb even de 5 doelpunten achter elkaar gezet. Dan kunnen we even luisteren of die zenuwen ook doorklinken.
13: En daar komt hij dan, Messi. En ja, natuurlijk. Als er een kans is, is het ook een doelpunt. Mendes. En nu dan. Ja, wel degelijk. Ze scoren bijna nooit, maar wel op een WK. Eerste paal, gevaarlijk doorgekopt en dan doelpunt. Het is de goal van Lisandro Martinez. Montero, zit die Cabral. Ja! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam. Messi. En daar gaat hij er wel in. Kopbal, het is een goal. Romero, de centrale verdediger. 3-2, derde keer voorsprong voor Argentinië tegen Kaapverdië. En het is afgelopen.
10: Ja.
1: Bijzondere wedstrijd, ja.
7: Klonk eigenlijk ook best, met het, met klonk het eigenlijk Nederlands, nog best aardig.
1: Ja, ook met het Nederlands tintje er natuurlijk nog aan.
7: Ja, dat was heel, heel apart, ja.
1: Hoe kijk je terug op dit WK eigenlijk?
7: Als toernooi bedoel je?
1: Ja, kijk, want het staat er valt natuurlijk ook met de prestaties van Nederland. Nou ja, daar waren we snel klaar mee.
7: Ja, maar dat telt voor mij niet zo mee. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi WK. Vanaf het eerste moment, trouwens 4 jaar geleden, Qatar ook. WK's zijn gewoon heel mooi. Er wordt op dit moment in de wereld aanvallend voetbal gespeeld. Dat zie je ook terug op zo'n toernooi, over het algemeen. Het aantal landen dat meedeed was voor veel mensen op voorhand een reden om daar heel veel kritiek op te hebben. Daar had ik ook niet zo heel veel last van. En het bleek gewoon dat het best wel interessant was, ook met al die landen erbij.
1: Een paar spelregelveranderingen die goed...
7: Ja, die waren goed. Die waren sowieso goed. Dat mogen we ook wel een keer herhalen, dat goede beslissingen waren van de FIFA om die te nemen. En die worden ook in de Eredivisie overgenomen.

0: Maar het was gewoon een goed toernooi. En er waren weinig landen die niks lieten zien. En er waren veel toplanden die eigenlijk best heel aardig presteerden. Er waren nieuwe spelers die doorbraken. Het was een WK-voetbal is gewoon hartstikke mooi.
1: Er was natuurlijk ook altijd kritiek, hè, op het commentaar bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat sportjournalisten dan bepaalde celebrities niet herkennen op de tribune.
0: Ja, dat is voor ons echt verschrikkelijk. Je weet dat je daar soms volkomen ten onrechte natuurlijk op aangepakt wordt. Want de mensen thuis kennen ze ook wel vaak niet. Kijk, als je in een stadion zoveel mensen laat zien wat de Amerikanen deden, hè, wat de regisseur dan doet, dan vragen wij al 20 jaar om, geef ze dan een naamtitel. Want iemand die in Amerika bekend is niet in de rest van de wereld bekend. En er zitten in de hele wereld commentatoren te kijken naar een schermpje. En die moeten daar vaak commentaar bij geven. Want niet iedereen is in Amerika. Help ze. En jij weet het als regisseur. Jij weet precies wie er zitten. Je weet ook dat je iemand in beeld brengt. Geef hem dan een naamtitel. Nou, dat doen ze gewoon niet.
1: Nee.
0: In Qatar hadden we er heel weinig last van. Want daar waren weinig celebrities. Dus daar, en hier waren ze volop. Althans, ja. Amerika vindt ongeveer iedereen een celebrity. Nee, dat vind je vervelend, want je wilt ze wel herkennen, maar dat kan gewoon niet altijd. En het gaat ook nog in een split second. Ja, maar ik denk niet dat iemand bij ons er wakker van ligt als daar kritiek op is, want dat laat je echt glijden.
1: Dan toch even iets anders, want kijk, ik ben, dat zeg ik vooraf, ik ben groot fan van NOS Sport en Studio Sport. Ik heb zelf jarenlang voor de radioafdeling gewerkt natuurlijk. Toch heb ik heel veel wedstrijden op de bel gekeken. En dat begon ermee dat die drinkpauzes, dat daar reclame in werd uit. Ja. Waarom heeft de NOS dat gedaan?
0: Nou ja, maar dat is niet zo'n heel ingewikkelde achtergrondverhaal natuurlijk. Dat heeft allemaal met geld te maken. Als je in een tijd zit van enorme bezuinigingen, en je moet echt aan alle kanten draaien. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we dingen nog doen? Wat laten we lopen? Welke rechten kunnen we niet meer inkopen? Welke programma's laten we vervallen? Het gaat op dit moment bij ons wel heel erg veel om geld binnen de publieke omroep. Helaas.
1: Ja.
0: Nou, in dat kader is ook besloten om die drinkpauzes voor een deel, niet helemaal, met wat reclame in te vullen, zodat er iets meer geld weer terugkomt van het geld dat we uitgeven.
1: Want journalistiek gezien wil je die spelers natuurlijk ook zien. En je wilt weten wie met wie praat en welke.
0: Daar is allemaal geen discussie over. En ik zeg ook niet dat ik vind dat het per se de beste beslissing is. Ik ga daar niet helemaal over. Ik ga er niet over. En ik weet ook niet welke bedragen er precies tegenover staan. Dus ik vind dat je daar wel heel kritisch naar moet kijken. Maar er is gekeken van, wat levert het ons op? We hebben een bepaald bedrag voor zo'n heel WK voetbal. Nou, als dat in verhouding is, als dat echt betekent dat je misschien een ochtendprogramma wel zou kunnen maken wat je anders niet kan maken, ja, dan is het een soort van plausibel. Is het zonde? Ja. Is het zonde dat de publieke omroep moet bezuinigen? Ja, als je het aan mij vraagt, ik hou ook heel erg van die publieke omroep. Ja, dan is dat doodzonde. En ja, ik zeg altijd maar tegen mensen die dan daar van alles van vinden zonder enig verstand van zaken. Elke Nederlander betaalt nog steeds maar €8 per maand voor de publieke omroep. En vooral als je van sport houdt. Hè. En nou, ik snap wel dat ik voor eigen parochie aan het preken ben in dit programma. Maar als je van sport houdt, dat hele WK voetbal, dat heeft jouw bedrag wat jij per jaar aan de publieke omroep kwijt bent, dan via de belasting al waargemaakt. Ik bedoel, 5 weken lang al die wedstrijden live op televisie, plus al die andere sporten. Dus een sportliefhebber moet helemaal niet piepen. Want die betaalt ook nog enorme bedragen aan allerlei andere abonnementen om nog wat sport te zien. Dus ja, het is heel erg jammer. Maar er is een enorme bezuiniging die nog steeds voor de deur staat.
1: Geef eens een inkijkje. Want jij bent ook chef voetbalcommentatoren geweest. Dus jij bepaalt uiteindelijk ook wie die finale mag doen. Dat werd Jeroen Gruter, was al ver van tevoren aangekondigd.
0: Ja.
1: Hoe gaat zoiets?
0: In het verleden deden we het vaak pas tijdens het toernooi, om ook te kijken gewoon hoe mensen in vorm zaten. We wisten heus wel ongeveer wie het zou worden, maar niet altijd precies. En dan bepaalden we rondom de kwartfinale. Dat deed ik samen met de hoofdredactie. Ik deed een voorstel. En dan gaven we door wie die finale deed. Want dat is best ingewikkeld en ook wel soms pijnlijk. En voor andere mensen weer heel erg leuk. Maar het is wel een serieuze beslissing die je moet maken. Er waren toch wel best veel commentatoren die de laatste tijd lieten weten dat ze liever voor het toernooi het zouden weten. Ook om praktische reden. Doe ik nou wel of geen finale? Dus hoe lang zit ik in het toernooi? Of kan ik daarna op vakantie? In ieder geval, we hebben gezegd van, nou, als de meesten dat willen, dan gaan we dat dit keer doen. Het hadden we weer een paar kandidaten. En wij wisten dat Jeroen Gruter, die voor ons al heel lang echt een van onze topcommentatoren is, om allerlei, ook wel soms toevallige redenen, nooit een WK-finale had gedaan. Ja, dat was een hele simpele
1: juist. Hij was aan de beurt.
0: Dit keer, hij was eigenlijk in dat opzicht gewoon aan de beurt.
1: En want je hebt dat dus ook gedaan voor de competitierondes. Hè? Dus hoe gaat dat dan? Dan heb je af en toe een topclub en dan even weer onderin of zo.
0: Zo is het wel. Je doet nooit twee topwedstrijden in een weekend. Je gaat niet op zaterdagavond om 9:00 in Groningen wedstrijd doen en om 11:15 in Sittard. Er is een soort van hiërarchie, maar die hou je niet heel hardnekkig vol, omdat iedereen natuurlijk ook wel leuke wedstrijden moet doen. En op het moment dat er echt klassiekers zijn of de competitie wordt beslist, dan zie je die hiërarchie een klein beetje terug. Maar je moet er niet te veel van maken. Het is ook vaak heel praktisch. Mm. Wij hebben veel commentatoren die buiten voetbal andere sporten doen. Zwemmen, hockey, voetbal.
1: Dat is denk ik ook nog een verschil bij andere media. Bijvoorbeeld kranten hebben soms echt een Ajax-watcher of een Feyenoord-watcher. Ja. Die dus alles van die club ook volgt. Maar dat bij trainingen is en dat soort dingen.
0: Dat is niet te vergelijken. Dat kan niet. Nee, dat kan bij ons absoluut niet in praktische zin. Bij een krant kan dat wel. En dat, trouwens alleen hele grote kranten hebben die watchers nog. Zoals het Algemeen Dagblad natuurlijk bij de topclubs een watcher heeft. Nee, dat is voor ons ook praktisch echt niet mogelijk. Wat wij wel doen, wij hebben wel een redacteur verbonden aan een club. Vooral om ervoor te zorgen, want die clubs worden er gek van, dat wij als NOS niet op één dag via 4-5 kanalen een verzoek doen om bijvoorbeeld een interview te krijgen. Of het Jeugdjournaal, of wij, of radio, of elk programma bij ons denkt van ik ga eens met PSV bellen, kunnen we Peter Bos krijgen. Dat vinden ze vaak niet heel erg leuk. Dus dat stroomlijnen wij wel. Pogen we althans om dat te stroomlijnen. Omdat anders die clubs wel heel erg op ons gaan mopperen.
1: De watcher voor deze middag op het kasteel bij Sparta Feyenoord is Dien van het Laar. Tweede helft is begonnen, Dien.
2: Precies, 5 minuten oud en bijna evenveel kansen al gezien voor Feyenoord. Ueda, Zegiel, Valente en Hajmoussa allemaal op de knieën, handen, buik van keeper Bednarek van Sparta Rotterdam. Feyenoord klopt stevig aan, maar Sparta laat nog niet door. Nu zijn ze via de linkerkant weg, maar is dit paasje van Diarra richting Marmol, die uitstekend speelt bij zijn debuut in de Eredivisie, te hard, waardoor hij over de achterlijn gaat. Nee, Feyenoord in de eerste helft herenmeester, zeker in het tweede bedrijf van de eerste 45 minuten. En ook aan het begin van de tweede helft zijn ze nadrukkelijk de betere op het veld. Er wordt hoog druk gezet op het middenveld en op de verdediging van Sparta. Waardoor in de opbouw eigenlijk nauwelijks 3-4 passes van de Spartanen aankomen. Of er staat alweer iemand met een lichtblauw Feyenoord shirt voor de neus. Nu is er wel ruimte gezien. Een prachtige crosspaas van linksback naar rechtsbuiten. Maar Santos had dat eigenlijk net 1,5 seconde te laat door. Waardoor hij net niet bij die bal kan en niet over de zijlijn hobbelt. Daar moet Sparta het van hebben. Want op het moment dat ze dan ruimte krijgen, dan moeten ze via de counter de verdediging of de ruimte achter de verdediging van Feyenoord zien te pakken. Daar hebben ze met spelers als Mito en met Torisson en bijvoorbeeld met deze Santos wel redelijk wat snelheid in huis. Maar eigenlijk hebben ze de afgelopen 20 minuten in de eerste helft en ook in de 5 minuten die we nu onderweg zijn in de tweede helft nog niet heel veel weten te bolwerken. En oogt Feyenoord in control. Er ligt een speler op het veld, dat is Diarra. Die heeft een wisselvallige middag tot nu toe achter de rug. Feyenoord is nog zoekende op die linksbuitenpositie. Nadat Leo Sauer natuurlijk vertrok naar Stuttgart. Diarra mag het gaan proberen, maar heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Omdat hij het spel vaak vertraagt, zijn opties veilig zijn. En nu dat dus moet bekopen met kramp. Als er nog 40 minuten te gaan zijn in de tweede helft. Op een zonovergoten kasteel waar Feyenoord leidt met 1-0.
1: Arno, hoe kwam je eigenlijk in de journalistiek terecht?
0: Ik was best nog wel jong toen ik dat wel erg interessant vond. En toen ben ik gaan schrijven voor een lokale wegenblad, de Beeldse Post, zoals natuurlijk veel journalisten zijn begonnen. En daar mocht ik verhalen schrijven over de lokale handbalclub, de voetbalclub. En dat deed ik dan in de weekenden, omdat ik naar de school van de journalistiek wilde. En daar ben ik inderdaad heen gegaan. 3 jaar opleiding gevolgd. Ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk al vrij snel bij de Trost daarna gaan werken en langs de lijn al vrij jong gaan doen. Toen was ik 23 denk ik, dat ik langs de lijn deed. Ja, tot op de dag van vandaag eigenlijk gewerkt.
1: En kon je zelf een beetje voetballen?
0: Ik kan er helemaal niets van. Ik ben linksbenig, maar ik begin er nu langzamerhand achter te komen dat ik misschien al jong had moeten ontdekken dat ik eigenlijk rechtsbenig was. Want dat linksbenige heeft me niet
1: leuk, heel leuk ook voor die trainers die je daar hebt gehad ooit. Dat die,
0: ja,
1: dat
0: heeft mij niet ver geholpen. Nee, ik heb in Alkmaar, waar ik opgroeide een paar jaar bij Alkmaarse Boys. Prachtige club. Mooie shirts heb ik wel gevoetbald, maar ik ben ook wel weer vrij jong gestopt.
1: Ja, en dat tafeltennis hangt altijd op jou.
0: Ja,
1: in.
0: Mooi hè. Ja,
1: dat. Hoe zit dat?
0: Direct op zijn geweten natuurlijk, met de witte Chinees. Ja, ik heb toevallig vorig jaar weer het bedje opgepakt. Ik ben sinds een jaar weer een beetje gaan spelen. Hoewel de knieën niet erg meewerken. Maar ik heb... Ik had geloof ik al 35 jaar niet getafeltennist.
1: Maar vroeger dus veel getafeltennist?
0: In mijn jeugd en begin van de seniorentijd heb ik wel veel gespeeld. Ik ben gestopt toen ik 25 was. En ik heb het dus een jaar geleden opgepakt.
1: Wat grappig.
0: En Ja, en je komt weer dezelfde mensen tegen, want tafeltennissers gaan gewoon heel lang door. En dan sta je weer in zo'n gymzaal. En dan afloop weer ergens uit een koelkast een colaatje halen.
1: Dat want piep op die vloer.
0: Ja, dat hoort gewoon bij dat knullige tafeltennis natuurlijk. Maar het is wel leuk om te doen, ja, hoor.
1: Je noemde al even de Tros, maar ook bij de AVRO heeft hij gewerkt.
3: Ja, AVRO Sport Panorama, daar hebben we je natuurlijk vaak gehoord. Maar ik ben natuurlijk even gaan vroeten in de oude archiefdoos. Een van de eerste keren dat ik jou aantref is niet Sport Panorama, maar het programma Survival of the Fittest, 1987. Leg nog even uit, wat was dat voor programma?
0: Laat eerst maar even horen dan.
4: Alle deelnemers kunnen natuurlijk uitstekend zwemmen. Maar het ijskoude water verlamt natuurlijk wel de spieren. Dat is een groot probleem. Zeker omdat je nog wat moet doen daarna. Het stopt niet bij het zwemmen. We zijn zo op weg naar het ponton, wat verderop ligt. En op dat ponton liggen de kano's. De eerste die daar het ponton gaat bereiken is Brian Bull. Voor Caponia, Franse triatleet. Dat is Brian Bull. Dat is Caponia.
3: Ja, legendarisch geluid in 1987 is dit.
0: Lang geleden, hè? Nou, het is wel een tijd, toen ik bij de AVRO werkte, waar je wel gewoon alles deed wat zo'n omroep uitzond. Dus ik heb Sterkste Man vaak gedaan.
1: Ja. Ja. Gerard Dupri.
0: Ja, zeker. Uit Alkmaar. Trouwens heb ik nog een keer een probleem mee gehad.
1: Vertel.
0: Nou ja, ik liep stage bij die Alkmaarse krant als jochie van 21. En

0: Nou, het is wel een tijd, toen ik bij de AVRO werkte, waar je wel gewoon alles deed wat zo'n omroep uitzond. Dus ik heb Sterkste Man vaak gedaan.
1: Ja. Ja. Gerard Dupri.
0: Ja, zeker. Uit Alkmaar. Trouwens heb ik nog een keer een probleem mee gehad.
1: Vertel.
0: Nou ja, ik liep stage bij die Alkmaarse krant als jochie van 21. En het is echt een gek verhaal. En ik liep gewoon door die stad van Alkmaar te wandelen. Ik woonde daar niet meer, maar ik logeerde bij mijn zus. En ik wandelde door die stad en dat was de Ronde van Alkmaar wielrennen. En voor het eerst mochten ze geld vragen, het parcours afzetten. En bij die controlepost stonden mensen van de lokale SSS, krachtsportclub. En die moesten zorgen dat het geld ook binnenkwam. Ik had daar niks te doen, ik was stagiair, maar ik liep daar rond. En ik zag dat ze best wel hardhandig tekeer gingen. Ook mensen die gewoon naar de bibliotheek wilden om hun boeken te ruilen, moesten daar dus geld betalen. Dus ik dacht, wat zie ik hier? Dus ik bleef een beetje hangen, jong, ambitieus.
1: En ik kon bij de hand journalistje uithangen.
0: Precies, dat was het precies. Ik kom de volgende dag op de krant en ik zei, nou, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar wat was er dan? En ik zei, nou, ga er maar een verhaal over schrijven. Dus ik schrijf een verhaal, dat wordt een soort voorpagina op die regiokrant. En die hele SSS krachtsportvereniging, die wilde in gesprek, het bestuur ervan. En dan komen er dus dan drie
1: potige kerels.
0: Potige mensen. Zo'n trapje op zie ik nog op de redactie. Die wilden met mij daar over een gesprek hebben. Toen is wel iemand van de redactie erbij gaan zitten. En toen hebben we daar om de tafel gezeten. Maar je had de Sterkste Man.
1: Hele artikel gerectificeerd.
0: Niets gerectificeerd.
1: Okay.
0: Je had de Sterkste Man, wat trouwens echt wel heel leuk was. Maar Jack van der Voren deed dat in die tijd vooral. En ik sprak wel wat dingen in. We hadden de triathlon van Almere elk jaar. Dat was voor ons een heel groot evenement. Daar gingen we 's morgens om 7 uur begonnen we dan. Tot 's avonds om 10 uur. Dat eindigde met een live uitzending waar echt wel een paar miljoen mensen in die tijd naar keken. Ja, dus al die exoten die kwamen daar ook voorbij.
1: Sterrenslag had de avondsport van de raam.
0: Ja, dat hoefde ik niet te doen.
1: Okay.
0: Maar ja, wij hadden een redactie van 3-4 mensen. Dus dan pakte je al die sporten wel op. Dus je werd er wel allround van.
1: Jij zei zo straks, als voorbeeld in de journalistiek, Kees Jansma.
0: Ja.
1: Wat is nou een ding, iets wat je van hem hebt geleerd?
0: Nou, hij is ook een echte journalist. Hè. Ik zei, de vraag was ook van wat moet een goede voetbalcommentator zijn? Die moet gewoon een goede journalist zijn. Anders dan kan je ook geen goede voetbalcommentator worden. En Kees is natuurlijk een hele goede journalist. En wat hij erg had is dat hij toch wel beheerst commentaar gaf. Die uithaal die je van mij hoort, die zou je van Kees denk ik ook niet helemaal terugvinden. Maar wel weer enthousiast kon zijn. Dus hij had wel een toon van commentaar geven die heel erg boeide. En de meeste mensen kennen hem natuurlijk nauwelijks als commentator, omdat hij zoveel andere dingen gedaan heeft. Maar als je liefhebber bent, luister wat terug van Jansma uit die jaren. En dan hoor je gewoon hoe goed hij was. En wat Kees ook heel erg nog steeds heeft, hij was echt een voetbalkenner in alles. Hè. Zijn hele leven bestond uit voetbal. Maar hij zag dat spel ook gewoon heel erg goed. En ja, dat heb je of dat heb je niet. Dat is gewoon een beetje mazzel.
1: Maar dat wil je thuis op de bank eigenlijk ook. Hè? Een commentator die bij wijze van spreken dingen vooruit al vertelt. Of wel dingen uitlegt of zo. Nee, kijk, wie speelt, dat weten we wel.
0: Ja, en daarom kan die AI dat ook niet helemaal gaan overnemen. Nee, dat is natuurlijk fijn als een commentator kan zeggen, ja, dat is logisch wat er nu gebeurt, want er staat een debutant op het veld, of tactisch gezien hebben ze die kant opengelaten. En nee, je moet wel wat toevoegen. Je hoeft niet alleen maar namen te noemen. Dat kan in een live wedstrijd wel makkelijker dan in een samenvatting, want een samenvatting wordt teruggemonteerd na 8-9 minuten. Ja. En dan verdwijnen juist vaak dat soort dingen wel. Je moet wel helpen. Een commentator moet die kijker helpen. Er zijn mensen die zeggen, die commentator, ik word er helemaal gek van. Ik zet het geluid uit. Ik geloof er niets van.
1: Nee.
0: Ga jij nou maar eens voetbal kijken zonder commentaar. Er is gewoon niks aan. Dus je hebt het toch nodig.
1: Het is wel de laatste jaren. De statistieken zijn ook ineens heel belangrijk. Je krijgt dan af en toe statistieken voorbij. Dat je denkt, wat moet ik hier verder mee?
0: Ja, ik denk wat minder in het commentaar misschien. En wat meer daaromheen. We worden overladen met statistieken. Er zijn heel veel bureaus die geweldige statistieken kunnen afleveren. En het is de uitdaging aan een commentator om daar heel veel van weg te gooien en daar de leuke dingen van te bewaren. Ja. En die ook alleen maar te gebruiken op het moment dat het zin heeft. Dat is sowieso ons werk. We bereiden ons enorm voor, dat WK waar je het over had. Ik had 2 jaar heel weinig commentaar gegeven. Ik dacht, één ding wat me niet gaat gebeuren is dat ik bij dat WK natuurlijk niet in vorm ben. Ik ga daar echt heel veel tijd in stoppen.
1: Wie is deze krullenbol die er ineens in komt?
0: Ja, precies. Dat gaat mij echt niet gebeuren. Dus dan gaan we daar gewoon voor studeren. En dan zie je hoeveel informatie je ook hebt en ook verzamelt.
1: Kun je daar eens een inkijkje in geven? Dat betekent ook gewoon veel buitenlandse sites en zo bekijken.
0: Ja, ook weer die statistieken zijn wel belangrijk. Je wil weten hoeveel interlands heeft iemand. Ik wil ook weten hoe groot is iemand. Ik wil ook weten of hij al EK's en WK's gespeeld heeft. heeft, maar ook wat hij bij zijn laatste team gedaan heeft. Is hij geblesseerd geweest? Is hij veel invallen geweest? Is hij

0: Als een speler geweest. Wat voor posities kan hij voetballen? Maar je wil ook wel human interest dingen weten. En bijvoorbeeld The Guardian in Engeland, die hebben een site. Nou, dat is echt ongelooflijk cadeautje. Die maken van alle voetballers van zo'n WK een profiel. En die laten al die dingen die ik net noemde weg. Maar die komen dan met het verhaal dat hij ooit in een bar heeft gestaan. En dat iemand zei, heb je ook niet een paspoort van dat en dat land? Nou, dan zou je misschien ook eens een keer kunnen bellen. Want die zoeken nog spelers. En dan staat hij een paar jaar later ineens op een WK. Ja, dat staat bijvoorbeeld dan weer heel veel in The Guardian. Dus bronnen zijn er meer dan genoeg. Ja. Veel meer dan vroeger. En dan de kunde is om daar een schifting in te maken. En vooral, ja, timing is in ons vak gewoon heel belangrijk.
1: En als iemand daarin doorschiet, dan stuur jij af en toe een appje.
0: Dan stuurde ik wel eens een appje.
1: Waar je nu spijt van hebt, zeg je. Of toch niet?
0: Nou, eigenlijk niet. Nee. Ja, nee, ik ben het wel minder gaan doen. Maar ik heb ook wel eens uitgelegd, als er echt iets in het commentaar niet lekker loopt, of als ik denk van dat is handig als ik dat aanreik, dan kan ik dat niet de volgende dag doen, want dan is die wedstrijd voorbij. Ja. Dus dan stuur ik in de pauze bijvoorbeeld wel een appje van, kijk uit, denk even hierom, of je bent wel erg overenthousiast. Dat kan niet zijn dat ik een soort tip geef, maar ik weet dat niet iedereen het op prijs stelde.
1: Is dat niet lastig als je zelf meewerkend voorman bent? Want je hebt zelf dan ook nog commentaar. Dat iemand dan gaat zeggen, ja, wacht even, jij zat zelf ook drie keer.
0: Ja, nee, maar dat mag ook. Hè. En natuurlijk zit je als commentator zelf ook wel eens mis. Zeker. En ik heb ook wel tips gegeven aan mensen die beter commentaar geven dan ik. Maar ik denk dat het juist als commentator, als je werkt bij de NOS, wel fijn is als je een chef hebt die toch gewoon 40 jaar dat vak ook uitgeoefend heeft. En ook ergens op een tribune heeft gezeten waar hij achter een paal zat en het veld bijvoorbeeld niet zag. Dus dat soort dingen wel begrijpt. Ja. En de spanning ook begrijpt waar je. En dat je ook wel de ene keer beter bent dan de andere keer. Of dat je iets niet kan zien. Dat lijkt mij vervelender. Ja, als je een chef zou hebben die dat helemaal nooit gedaan heeft.
1: En we weten hier allemaal, sowieso feedback. Dat is altijd niet een gegeven of zo. Dus ik heb liever wel feedback dan dat je nooit eens een keer wat hoort.
0: Is ook zo. En er is altijd te weinig feedback, dat bedoel jij. En dat is ook nog steeds altijd te weinig. Omdat je eigenlijk al vaak weer bezig bent met de week daarna. Ja, maar soms kan het niet wachten. En dan is het echt één tip. En kijk, als mensen denken dat je dat doet om ze dwars te zitten, dan heb je een probleem. Als ze aanvoelen dat je het doet om te helpen, dan lijkt het me een bonus. En ik hoop dat ze meestal dachten dat het wel was om te helpen.
1: Hoe vind je dat Dien van Slaren doet?
0: Dien is bij ons een topjoch. Een jong talent, waar ik me misschien ook wel voor een deel in herken. En om aan te geven, Dien moest pas 2 maanden, mocht hij niet werken, omdat hij er in zijn overuren zat. He, Dien, en daar kan ik ongelooflijk slecht tegen. Hou op met al dat soort onzin van onderuren en overuren bij journalisten. En toen moest hij 2 maanden moest hij thuis zitten, moest hij zijn huis gaan verbouwen. En mocht hij niet werken.
1: Okay. Nou, hij is in ieder geval uitgerust nu, want dat doelpunt had hij goed in de gaten. In onze uitzending ook, gewoon live. Dien van het Laarbeek, Sparta Feyenoord.
2: Sparta aan de verdediging, want Feyenoord in de aanval. Wel goed zeggen als de baas erbij zit natuurlijk. Van Lente rondom de middenlijn geeft hem door op Van Houten, die zojuist op de bon is gegaan. Nu richting de rand van het strafschopgebied. Feyenoord dringt opnieuw aan. Zegiel dan. Heel bedrijvig, nog niet succesvol. Schot dan van Diarra. Nadat hij hem eigenlijk per toeval voor zijn voeten opgewipt krijgt. Drukt maar af met zijn rechter richting de linkerhoek. Maar daar ligt ook Bednarek, die het heel erg druk had in de eerste paar minuten van de tweede helft. Waarin het trouwens 1-0 staat voor Feyenoord na 64 minuten. Maar de afgelopen 15 minuten vooral heeft gekeken naar hoe zijn medespelers op de helft van Feyenoord probeerden een gaatje te vinden om de Duitse keeper Chark Ernst van Feyenoord onder de loep te nemen. Maar die houdt zich nog prima staande. De corner getrapt door Zegiel richting de tweede paal. Daar staat niemand van Feyenoord, waardoor hij over de achterlijn hobbelt. En zo is er even weer wat rust hier op het Spartaanse veld. Valente tot nu toe de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd. Die wil meer gaan scoren, want vorig jaar werden er slechts 2 goals gemaakt. Hij is nu al halverwege de enige tot nu toe van de wedstrijd waarin het dus 1-0 staat voor Feyenoord.
1: Ron, je hebt iets gevonden van Arno als radiocommentator.
3: Ja, eventjes de oude archieven in. 1988, kleine 40 jaar terug in de tijd. PSV wordt dat jaar kampioen door in de kampioenswedstrijd AZ met 1-0 te verslaan. En jij peilt de stemming bij AZ.
4: Ik loop de kleedkamer even binnen. Ik kan me inderdaad niet voorstellen dat ze hier de vlag uitsteken. Want als je zo'n goede wedstrijd speelt en je hebt zoveel pech dat je geen punt meeneemt. Als de koning zie ik al heel treurig kijken. Ik geef naar John Roos toe. Een van de beste spelers vandaag. Je staat 85 minuten op 0-0. Je denkt een heel belangrijk punt mee te kunnen nemen. En dan?
5: Ja, dan zie je zo'n heel slamielig kooltje vallen. Dan kun je wel door de grond zakken. Maar ja, dat kun je bijna niet doen. Het blijft toch staan. 1-0. Ja. Het is verschrikkelijk jammer. We hebben er alles voor gedaan.
4: Je ging eigenlijk hier naartoe met de gedachte om het niet te gek te maken. Omdat het doelsaldo belangrijk is. En dan lijkt het erop dat je een punt mee kunt nemen.
5: Nou, dat denken alle mensen, maar we zijn hier gewoon heen gegaan om voor een punt. En zo hebben we ook gespeeld. We hebben gewoon totaal op de bluff gespeeld. En het pakt bijna nog goed uit ook. Maar ja, het is heel jammer, maar het is niet gelukt.
3: John Goos van AZ.
1: Ja. Ja. Maar ook mooi, dat in 1988 kon je gewoon na een wedstrijd de kleedkamer in en een speler interviewen.
0: Ja, dat hoor ik ook. Dat denk ik ook inderdaad. Van, dat is wel een van de kleine veranderingen. In België was dat wel al heel lang nog normaal, toen dat in Nederland niet kon. We hebben een tijd gehad dat Nederlands voetbal op zijn kont lag, maar dat Anderlecht heel goed was. Dus dan gingen we ook naar Europese wedstrijden toe van Anderlecht, waar ook trouwens veel Nederlanders speelden. En daar was je ook heel verbaasd van. Daar kon je ook meteen na afloop moeiteloos de kleedkamer in. Daar lag de loper echt uit en dan ging je gewoon naast die speler zitten en ze interviewen. Ik kan me dit helemaal niet herinneren, maar ik kan heel veel wedstrijden niet herinneren, dus er is niks geks aan. Maar inderdaad, bij een kampioenschap, dan kon je wel de kleedkamer natuurlijk in, ja. met je naga weer. Maar dat het hier ook kon, ja. Felix er is wel iets veranderd.
1: Felix Meurders die vertelde een keer dat hij was als verslaggever, gewoon niet als commentator, maar als verslaggever bij een wedstrijd van Roda JC. Pierre Vermeulen op links, die scoort. Hij loopt gewoon het veld in met zijn zender.
0: Ja.
1: En kan gewoon in live in de uitzending. Nou, Pierre, die zat er goed in, hè?
0: Hij heeft ook de keeper geïnterviewd, hè?
1: Dat is onmogelijk.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk dingen veranderd. En de afstand natuurlijk naar spelers toe is gewoon veel groter sowieso geworden. Hè. Ik bedoel, we komen gewoon veel minder dichterbij spelers. Je kwam thuis bij spelers. Als je televisieonderwerp maakte, dan stapte je met je cameraploeg gewoon zo'n huis binnen. En dan ging je daar filmen en interviews maken. Je kon mee eten bij PSV. Als ik bij PSV geweest was en ik had een training gezien, dan zei... Zij Guus Hiddink zei, hey Vermeulen, moet je weer in Hilversum terug? Ja, dat is nog wel een eentje rijden. Ja, joh, blijf even meelunchen. En dan ging je aan het tafeltje zitten daar aan de hertgang. En dan kreeg je ook spaghetti. En dan ging je reden daarna naar huis.
1: En hoe is dat na wedstrijden dan? In de bestuurskamer dan ook nog even bijpraten en zo, ja?
0: Nee, helemaal niet.
1: Gebeurt niet meer?
0: Nee, ons verblijf is echt de persruimte. Nou, soms komt daar iemand die voor ons interessant is. Ook wel minder en minder. Maar vroeger inderdaad bij FC Utrecht herinner ik me nog, hè, de oude Galgenwaard. Ja, daar liep je het spelershome binnen, waar dan Ben Rietveld en al die mannen volop aan het bier stonden na afloop. Of Dani Paalbus, de voorzitter. En dan kon je nog wat de teksten ophalen die wel interessant waren.
1: Het is wel jammer dat er van af is. Hè?
0: Ik vind het ook wel te groot geworden, hoor. En ik vind dat de clubs dat ook gewoon soms wel echt onhandig doen. Want ze kunnen wel denken, we houden die pers op afstand. Maar je houdt eigenlijk ook daarmee gewoon de voetballiefhebber op afstand. Hè? Want wij zijn gewoon een brug naar de voetbalfans toe.
1: Ja. Arno, ik las ergens, en dat raakte mij in ieder geval ook wel. Want jij zei iets over Studio Voetbal. Dat is een programma dat geschrapt is. Een voetbaltalkshow op zondagavond, laat, na zo'n druk voetbalweekend. Even een sportvraag, wat ging er door jou heen toen je hoorde dat ze dat gingen schrappen?
0: Ja, ik was er echt wel heel erg teleurgesteld.
1: Je zat daar geregeld als gast ook?
0: Ja, ja. Maar ook los daarvan. Maar ik vind het een verkeerde beslissing van de NOS dat ze dat gedaan hebben. En van de hele publieke omroep. Volgens mij is het ontstaan echt in een periode dat nogal wat titels verdwenen. Ook bij andere omroepen. Ik weet wel dat de NPO tegen de NOS zei, we willen het niet meer op NPO 1 hebben. Want we willen daar Pauw en de Wit op zondagavond ook neerzetten. Nou, er is iets voor te zeggen. Hoewel één avond zonder Hormuz is ook niet zo heel erg, denk ik.
1: Nee.
0: Dan moesten wij naar NPO 3. En toen heeft de NOS gezegd, nou, dan gaan we het op NPO 3 niet maken. Ja, ik vind het van allebei jammer. Ik had het op NPO 1 gelaten. En ik had het als NOS, was ik het blijven maken. Het om heel veel redenen.
1: Ja, dit is toch eigenlijk publieke omroep? Dat je zo'n voetbaltalkshow met inhoud het liefst natuurlijk gewoon hebt.
0: Ja, maar we vinden voetbal heel belangrijk in Nederland. En dat blijkt ook uit alles. Kijk maar naar het WK. Die kijkcijfers waren weer echt idioot goed. En er is nu niet één praatprogramma over voetbal bij de publieke omroep. Terwijl we wel voetbal belangrijk vinden. De rechten heel graag willen houden, want die moeten na dit jaar verlengd worden. En waarom zou je dan niet één keer in de week 50 minuten over voetbal ook praten, wat ook veel mensen best heel leuk vinden. Bovendien de samenvatting van de zondagavond, die vond daar een plaats. Dat moet nu naar het late journaal en wordt dan echt, nou ja, best wel heel kort weggezet in een extra sportblok. Er is vaak nieuws op zondagavond op sportgebied, op voetbalgebied. Een trainer wordt ontslagen, er wordt een bus opgewacht, er is van alles aan de hand. We hebben ook echt wel vaak live telefoongesprekken gehad in die uitzending, als er in de wereld iets
1: maar
0: gebeurde.
1: Alles plus en te min. Waarom is dan een streep doorgegaan, vraag je dan af. En misschien had het programma gewoon wat soberder gemoeten, al dat publiek erbij en een bal weggeven. Dat hoeft van mij, eerlijk gezegd, als voetballiefhebber niet.
0: Ik
1: praat gewoon over voetbal.
0: Ja, maar ik heb dezelfde vraag als jij. Het is vrij snel besloten door de hoofdredactie. We hebben er ook in zeg maar de laag daaronder, in het chefsoverleg met de hoofdredactie, eigenlijk nauwelijks over gesproken. Het is als een mededeling eigenlijk wel gebracht. Samen met Andere Tijden Sport, ook een programma wat verdwenen is.
1: Ook zonde, ja.
0: Nou, ik ben daar echt teleurgesteld over. Ik ben ook wel gewoon pissig over. Studio Voetbal had moeten blijven. De manier waarop het verdwenen is niet netjes gegaan. Ik vind het doodzonde. En ik heb ook wel intern wel steeds geroepen, daar krijgen jullie spijt van. En over een jaar dan komt het weer terug. Ik hoop dat van harte.
1: Je ziet wel een beweging toen naar de podcast. Want de voetbalpodcast die blijft wel. Ja. Ik las ook dat verhaal van Gary Lineker. Hè, die podcast nu eigenlijk tot een... wordt eigenlijk op Netflix verkocht als een soort voetbaltalkshow ook.
0: Ja.
1: Zou zoiets nog kunnen dan? Dat je die podcast gewoon iets meer oppimpt?
0: We gaan het doen. Hè. We zitten al op maandag en op vrijdag met de voetbalpodcast. Er zijn wel plannen om het... Nou, als het kan straks, om het misschien dagelijks te gaan maken. En dat vind ik ook helemaal goed. Dus het een kan naast het ander bestaan. Maar er keken ook naar Studio Voetbal. 400.000-500.000 mensen op zondagavond. En die gaan het programma echt gewoon missen. Die gaan vanavond al gaan ze kijken. En ik zeg, frekje, dat programma is er niet meer. Want dat is niet echt geland volgens mij. En breid die podcast vooral uit. De podcast is hartstikke leuk. Okay, trouwens, heel leuk om te maken. Leuker eigenlijk dan televisie. Maar dat ook Studio Voetbal had gewoon moeten blijven.
1: En jij noemde er even die voetbalrechten. Blijkbaar dus dit seizoen nog, laten we zeggen, met Bordo Schoot. Hè?
0: Ja.
1: Die 7 uur uitzending op zondagavond. Want daar is natuurlijk binnen de publieke omroep zelfs kritiek op. Hè? Van moet dat geld allemaal nog wel naar die sportrechten?
0: Ah, alleen van Omroep Max toch? Die hebben liever het scootje journaal.
3: Ook heel belangrijk.
1: Maar voor welke omroep maken we dit?
3: Weet jij dat?
1: Omroep Max. Oh ja, Omroep Max.
0: Ja.
1: Nee, maar ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dit ook tegen Jan Slachter wel eens gezegd. Van, joh, waarom zit je daar nou zo op te fitten? Want,
0: op een gegeven moment hadden we geen vijanden meer nodig in Hilversum. Was Jan Slachter de nummer 1.
1: En maar los, kijk, want ik denk dat, even los van Jan Slachter, er zijn natuurlijk wel meer mensen die zeggen, ja, moet dat geld allemaal dan naar die voetbalrechten gaan?
0: Nou... Ja, want voetbal is gewoon heel belangrijk. En wij zorgen voor enorme verbindingen ook met voetbal. Diversiteit in voetbal, jong tot oud. Alles kijkt naar voetbal in Nederland. En dat willen we heel graag bedienen als publieke omroep. We willen de massa bereiken, dat doen we daarmee. Dus ja, voetbal hoort ontzettend bij de publieke omroep zoals wij dat doen. Zoals wij dat objectief doen. Dus daar moet volgens mij geen discussie over ontstaan. De discussie gaat straks over, die onderhandelingen zijn natuurlijk ook wel bezig. Hoeveel geld is het nog waard en hoeveel moet je ervoor betalen? Het product is absoluut minder waard. Nu helemaal, nu Ziggo weer, ESPN gaat aanbieden. Ook ESPN, die rechten die ze hebben, ontzettend uitnutten. Dus ook de hele dag al samenvattingen laten zien. Dat staat buiten kijf. Dat je er een bedrag voor moet betalen dat het waard is. Nou, dat is vooral aan de hoofdredactie en onze rechtenmensen om dat nu uit te onderhandelen met de Eredivisieclubs. Ik zou, als ik de Eredivisieclubs was, wel heel zuinig zijn op dat contract met de NOS. We bereiken veel mensen, we zorgen voor heel veel goodwill. Ook voor het voetbal. Dus ik hoop gewoon dat die twee partijen er op een slimme manier uitkomen. Dat zal dan goedkoper zijn dan wat het was. En dan moet Jan Slachter ook gewoon verder voetbal gaan kijken.
1: Jan, hoor je dat?
3: Oké. Sowieso even bellen.
1: Ron, we doen nog één stukje van Arno uit het verleden. En dat is dat interview met een trainer van NAC. Die zelf een hele goede verdediger ook was.
0: Stijn Vreven.
3: Er wordt een genot om naar te luisteren. Ja. Stijn Vreven, 2018.
6: Stijn Vreven, dat moet een record geweest zijn. Binnen 5 minuten was je van de bank op de tribune. Wat gebeurde er?
7: Zullen we het over de wedstrijd hebben? We hebben historisch 2 keer gewonnen van Feyenoord op het seizoen. 3 gouden punten. Geweldige wedstrijd gezien voor het NAC-publiek.
6: Ik wil het zeker met je over de wedstrijd hebben. Ik wil het ook even hebben over het feit dat je voor de 3e keer dit seizoen naar de tribune bent gestuurd. Wat ging er mis?
7: Ging niks mis. Ik heb gereageerd op een duidelijke penaltyfout. Op ons 100% penalty en een rode kaart voor de keeper.
6: Nou word je voor de 3e keer dit seizoen volgens mij weggestuurd. Dat is toch wat veel. Eerder heb je zelf al gezegd...
7: Praten we nog over de wedstrijd of helemaal niet?
6: Ik kom ook over de wedstrijd, maar ik wil hier toch ook even over praten. Het valt op, Stijn, hoe je het went of keert. Je wordt voor de 3e keer dit seizoen weggestuurd. Ga je nu weg? Nou, dan ga je nu weg. Stijn Vreven gaat weg, want hij wil niet praten over het feit dat hij weggestuurd is. Het is alleen maar over de wedstrijd. En wij bepalen hier de vragen en niet degene die voor de camera staat.
1: Prima. Ja, goed vastgehouden.
3: Amusement.
0: Ja. Ja. Ja, mijn interview is vaak gewoon hartstikke leuk om te doen. En er zijn ook heel veel saaie interviews. En als je dan Vreven hebt, wat wel een personality was en het loopt zo... Ja, dan is het ook wel leuk om het vuurtje een beetje op te stoken.
1: Wat ga je eigenlijk nu doen? Deze maand dus nog wel wat wedstrijden?
0: Ja, ik ben druk. Ik ga vakanties inhalen samen met mijn vrouw. Die heeft het wel verdiend na al die jaren uit te houden met een man met dat hele rare leven. Dus we gaan een paar keer lekker weg. Ik wil in januari, februari gaan we ook doen trouwens. Gaan we 2 maanden overwinteren. Want ik heb wel een ontzettende hekel aan die winter in Nederland. Eigenlijk tot 1 maart hebben we veel privé dingen. Gaan we reizen en wat afstand nemen. Ik ga voor de school van journalistiek wat doen. Ik ga daar een les geven in oktober, wat ik heel erg leuk vind voor studenten. Ja, zelfs leuk. Alleen maar over commentaar geven in dit geval. Ze hebben daar de opleiding wat geüpgrade en daar ben ik voor uitgenodigd.
1: Veel vrouwen er ook bij, hoop ik.
0: Nou, er zitten wel vrouwen gelukkig bij, want ze zijn ook pas bij ons hier bij de NOS geweest. Want jij bedoelt natuurlijk, waar blijven die vrouwelijke commentatoren?
1: Ja, in andere landen zie je dat natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik vind het moet goed zijn.
0: Dan kan ik een hele uitzending. Ja. Maar als voorbeeld, we hadden die groep, een groot deel van die groep ook bij ons in Hilversum. Toen zaten we weer in een ruimte. Ging het ook over commentaar geven. Toen zei ik, wie van jullie sowieso, van die studenten, wil nu commentaar gaan geven? Er staken 8 jongens een hand op. En ik geloof niet 1 van de vrouwen. Mm. En toen zei ik tegen die meiden ook van, maar waarom eigenlijk niet? Waarom steken jullie je hand niet op? En toen zag je de stromen wat afgingen. Dat er toch een paar waren die dachten van, ja, nu het eigenlijk nog eens expliciet vraagt, willen wij het misschien ook wel. Nou, dat is nou het verschil tussen de mannen en de vrouwen qua commentaar geven in de sportjournalistiek. Maar er zijn 26 studenten daar. Er zitten ook veel vrouwen bij. En natuurlijk ga ik ze weer aanmoedigen om commentaar te gaan geven. Om dat te durven vooral, denk ik. Om die kans te pakken.
1: Dien van het Laar.
2: Vrije trap. Feyenoord. Zegiel slingert hem naar de tweede paal. Maar daar staat helemaal niemand over de achterlijn. 76e minuut. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Dat is mager, want Feyenoord heeft echt wel heel erg veel kansen gecreëerd. Maar eigenlijk er maar eentje van benut via Luciano Valente. En dat is eigenlijk hetgeen waardoor Feyenoord zijn eigen grootste vijand op dit moment is. Het heeft niet heel veel van Sparta te duchten. Dat via Mito wel af en toe gevaarlijk wordt. Maar ook niet van de hoogste categorie. Maar toch, als je maar slechts met 1-0 voorstaat, dan kan je jezelf niet heel veel permitteren. En daarom moet Feyenoord op blijven passen in de komende 15 minuten die nog komen gaan. Want de voorsprong is minimaal. Sparta ruikt zijn kansen. Maar weet ze nog niet heel erg te creëren. En dus moet Feyenoord gaan scoren om deze 3 punten binnen te slepen. 1-0.
8: De Media Week Awards Radio.
1: Ja, het radiomoment van de week wachten we natuurlijk op.
3: Ja.
1: En de bloopers. Ik ben benieuwd of ik erin zit.
3: Eerste bloopers. Nou ja, ik vroeg me af.
0: Ik
3: wou net vragen. Denk je dat bij jouw afscheid er nog een compilatie van jouw bloopers voorbij komen?
0: Dat zou vast wel kunnen. Ze hebben stiekem hier en daar natuurlijk wel wat extra aan bijgedraaid. Denk ik ook wel. Daar moet je
3: extra opgelet.
0: Altijd rekening mee houden.
3: Nou, je zit er in ieder geval niet in deze week.
0: Dus, mooi.
3: Goed. Voormalig RTL Nieuws presentator en blooperkoning Jan de Hoop zit al heel wat jaren inmiddels bij Radio Gelderland. Nou, gelukkig levert hij daar ook de herkenbare degelijkheid die we van hem gewend zijn.
9: Het gaat niet helemaal goed. De apparatuur slaat op hol. Wat zullen we nu toch weer krijgen?
10: Het is de hitte.
9: Ja, het is de hitte, denk ik. Doe even een liedje, dan gaan we de zaak herordenen.
3: Altijd de hitte.
9: Even wachten, want hij is nu echt volledig op hol geslagen. Kijken wat er nu gebeurt.
10: Ontdek ons plek.
9: Dat is raar. Ik start dingen die...
11: Oh, maar Jan, maar dit hoort erbij. Hè?
9: Hoort dit erbij?
11: Ja, het gaat altijd mis bij jou.
9: Ja, maar het is een beetje gek.
3: Ga zo door, Jan. Op Radio 538 mag ene Celine Langelaert tegenwoordig als sidekick de files lezen in het programma van DJ Jordi Warners. Althans, dat probeert ze.
12: De A2 richting Den Bosch bij Sint-Michielsgestel. Hectometerpaal 121.2. Geen idee of ik dit goed uitsprak. De A15 richting Rotterdam. Sint-Michielsgestel? Sint-Michielsgestel. Zag ik het goed?
13: Sint-Michielsgestel?
12: Ik weet het niet.
13: Ja, zo heb ik het. Wacht even, ik kreeg het de eerste keer niet helemaal mee.
12: Sint-Michielsgestel. Sint-Michiel. Laat mij gewoon die flitserstuk.
13: Sint-Michielsgestel. Nou, dat kan ik het zo goed doen.
3: Dat is ook een vak, hè? File lezen. Het vele vakantieverkeer op de weg zorgt ook regelmatig voor problemen. In de bulletins van Jan van de Putten zijn het dan ook vaak hele vreemde problemen.
14: Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camping.
3: Een camping. Ja, sommige woorden blijven lastig.
15: We krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En in de reizende fototentoonstelling.
3: Als het kerstboom praat in het Radio 1-journaal met Vandalen hoofdredacteur Ton den Boon over de toevoeging van een bepaald woord in het woordenboek. Astrid maakt dit specifieke woord onbedoeld heel erg, ja, hoe moet ik het zeggen, tastbaar.
16: Dus eigenlijk is het aan de maatschappij om het in het dikke Vandalen te krijgen.
17: Dat geldt voor elk woord en elke uitdrukking.
16: En wanneer kunnen mensen het vulvalippen echt terugvinden fysiek in de dikke Vandalen?
17: Fysiek.
16: Ja, dat klinkt inderdaad. Sorry.
3: Komt er gun op de Vandalen woordenboeken, denk ik.
1: En dit was zelfs niet het radiomoment van de week, dus.
3: Nee, nee. Het gaat over... mensen die me een beetje kennen, die weten dat ik me groen en geel erger aan DJ's en radiopresentatoren die vragen in radiospelletjes te snel en te vaak onterecht goed rekenen.
1: Hoezo? Je moet af en toe de mensen ook een beetje helpen.
3: Ja, er wordt veel te soft omgesprongen. Zo'n kandidaat moet blijkbaar altijd met een prijs naar huis. Maar het kan ook anders. Zo tipte een luisteraar mij. Het gaat om Frank van der Lende, die deze zomerochtend-DJ Gerard Ekdom vervangt op Radio Veronica. Hij speelt daar het spel Zing naar de Ping. De kandidaat moet dan doorzingen waar het liedje ophoudt. Nou, Frank is in een hele strenge bui.

0: so good, I know that I would.
1: Ga even luisteren.
2: So good, so good, I got it here.
3: Ja. Dit was toch goed?
1: Nee.
3: Wat dan?
1: Ja, ik dacht, ja. Ik was ook even
0: in de war. Ik had het moeten houden bij So Good.
1: Nou ja, ik dacht ook dat het goed was, maar we gaan, kijk. Jij zong iets anders dan wat wordt gezongen hier.
3: Oké, wacht. Okay. Het is zing na de ping. En de eerste, wat hij zong na de ping, dat was goed.
1: Ja, maar daarna niet. Ja, het gaat om het hele antwoord. Ja, sorry, jij vindt mij weer streng nu natuurlijk.
3: En de chatbox die schroomt vol met boze reacties.
1: Ja, maar ja, ik ben
3: gewoon... vorken.
1: Nee, maar ik kan net zo goed €150 geven als ik...
3: Ik ben het hier niet mee eens, maar goed, het is een eindeloze...
1: Als ik Martijn aan de lijn heb. Hey Martijn, goedemorgen, leuk dat je er bent. Hier heb je €150. Dan hoef ik het spel niet te spelen.
3: Hij had het toch goed?
1: Nee, hij zingt toch die tweede zin. Het liedje heet I Got You. En hij zingt iets heel I Would You. Hij zingt gewoon echt andere woorden. Goed, mensen zijn boos op mij.
3: Ik ook een beetje.
1: Mensen worden nu echt heel boos. Iemand zegt, cancel die Frank. Ik stuur het terug, het zou echt de mooiste reden zijn om ooit gecanceld te worden, omdat ik te streng ben. Tijdens een radiospelletje.
4: Ja, Jurgen, je snapt, ik ben helemaal team Frank. Ja. Waar zitten jullie?
5: Ja, hij is een voetballiefhebber, hè, Frank, dus ik ben ook voor Frank.
6: Oké, okay. Nou, dan ben ik gewoon tegen Frank. Ik ben niet echt tegen Frank, want ik vind het een hele lieve jongen, maar...
4: Ja, je bent ook altijd zo makkelijk, hè, met het spelletje.
6: Nou, nu niet meer, maar dat andere spel wat we speelden, je mag af en toe mensen ook een klein beetje helpen. Dat is ook de rol van de quizmaster, vind ik persoonlijk. En kijk, James Brown was sowieso nooit te verstaan, dus of je nou doet of waa... Dat was altijd goed.
4: Nou, goed. Nou, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
6: Dit was de Perstribune. Gesprekken met Arno Vermeulen en Annico van Zanten zijn terug te luisteren via de Perstribune podcast. Te vinden in de podcast app. Volg ons vooral ook op de socials @deperstribune. Arno, hartelijk dank.
5: Graag gedaan.
6: En succes met alles wat je doet.
5: Dankjewel.
6: Geniet er nog even van live en dan straks gewoon op het bankie. Na 2 uur is er Langs de Lijn met de slotfase natuurlijk van Sparta Feyenoord. Presentatoren van dienst zijn Edwin Cornelissen en Robert Meder. Ik wens u een fijne zondag. Goedemiddag.
7: De Perstribune.
8: Samen Max.
7: NPO Radio 1.
9: Bound.
7: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
10: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
11: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
12: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
13: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
14: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
10: Nou, ik wil niet zeggen
14: dat het wel op prijs wordt gesteld wat ik zeg.
10: Maar wat vind je, Tom?
12: Ja, dat weet ik dus niet.
7: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
10: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: NPO Radio 1.
20: 2 uur.
7: Edwin Cornelissen en Robert Meder.
1: Goedemiddag, lekker onder een parasolletje met wat fris erbij. Radio aan en dan om 2:30 PEC Zwolle Ajax. En dan ook nog om 2:30 Groningen Utrecht. Wat wil je nog meer? Nou, 16:45 Heerenveen tegen Twente. En ook nog de Tour de France van en nog veel meer.
21: Dat allemaal zo dadelijk in NOS Langs de Lijn. Nu eerst het NOS Journaal, Martijn van Beek.
22: In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie zijn van elkaar is niet bekendgemaakt. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden getroffen door 1 of meerdere explosies en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen 30 minuten gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In het loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt dan de zon weer door en wordt het 20 tot 28 graden.
21: En er is verkeersinformatie, Helene de Geest.
2: Ja, er is niet zo heel veel aan de hand op de Nederlandse wegen, maar wel wat vertraging in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oudijk is het oponthoud 10 minuten. Verder vielen op de A58 Breda-Tilburg bij Ulfhout ook 10 minuten extra reistijd. Op de A76 van Geleen naar de Duitse grens, vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens, 20 minuten vertraging. En de Westerschelde-tunnel in de N62 Belgische grens Borselen is in beide richtingen dicht. Daar staat een auto met pech en er ligt ook wat troep op de weg. Waarschijnlijk gaat het niet al te lang duren, dus omrijden is niet nodig.
9: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
26: NPO Radio 1.
27: Langs de lijn.
28: Edwin Cornelissen en Robert Meder.
1: Een goede zonnige middag tot 7 uur. En dan is langs de lijn. Laten we eerst maar eens even gaan kijken bij Dien van Vlaar. Bij het slot van Sparta tegen Feyenoord.
29: Feyenoord staat 1-0 voor. Slechts 1-0. En moet gaan oppassen. Want Sparta scoorde zojuist via Milan Zonneveld. Maar die deed dat in buitenspelpositie. Dus kan Feyenoord zich weinig permitteren. Wil het hij niet met puntverlies van het kasteel aflopen. Want de marge is minimaal voor Feyenoord. Hier via de rechterkant komt daar een voorzet uit van Sparta. Ja, richting het strafschopgebied. Zonneveld achterin. Ideo dan. Nog een voorzet tegen Reed aangeschoten. Corner Sparta. Geloven nog een paar hete minuten te worden.
21: Twee wedstrijden beginnen om 2:30. Ajax bijvoorbeeld gaat op bezoek bij PEC Zwolle. Suze van Kleef.
0: En na dat rampseizoen van Ajax wil het natuurlijk eindelijk weer eens de landstitel. En gaat op jacht met een gerenoveerde selectie. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft het er maar druk mee. Twee nieuwe namen in de basis vandaag tegen Zwolle. Caio Henrique, Braziliaanse linksback die voor 10 miljoen van Monaco kwam. En jawel, Marc-André Ter Stegen, Duits international die 7 keer landskampioen werd bij Barcelona. En de Champions League won, nu als huurling onder de lat bij Ajax. En bij Zwolle ook een aanwinst, Sissoko, die overkwam van Toulouse en waar hoge verwachtingen van zijn. Hij start ook als linksbuiten. Een mooie wedstrijd zo direct.
1: Een mooie wedstrijd ook in Groningen dat het opneemt tegen FC Utrecht. Mark Kloostra, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, dat was ooit de allereerste wedstrijd van FC Groningen. En nu gaat de strijd beginnen. Jochie staat er op een spandoek bij het bomvolle uitvak van FC Utrecht. Waar er 3 nieuwe spelers zijn, maar daarvan 2 herintreders. En dan heb ik het over Van Overeem en Arthur Sagré, die al eerder bij Utrecht speelde. En centraal achterin een Duitser, Ferdinand Pol. Bij Groningen is er vooral een interne transfer geweest. Jor Schreuders is van linksbuiten rechtsback geworden. En op het middenveld 1 nieuweling, Pelle Clement.
21: Kijk, om 16:45 is er ook nog een wedstrijd. Dan speelt Heerenveen tegen FC Twente.
1: En we volgen natuurlijk de laatste etappe van de Tour de France FAM. En vanzelfsprekend een uitstekend gevuld matchcenter, kunnen we wel zeggen. Met voetbal in de Eerste Divisie en het buitenland.
21: Tot 7:00 is dit
1: NOS Langs de Lijn.
21: Dat klonk wel goed zo, hoor, ja, moet ik zeggen. Ja, ja.
1: Gaan we geen gewoonte van maken.
21: Goed. Nee. Er wordt nog gevoetbald dus op Spangen tussen Sparta en Feyenoord. Feyenoord dat op zijn tellen moet passen, Dien.
4: Ja, want het is nog spannend. 5 minuten nog te gaan. Voorsprong slechts 1-0 door een goal van Valente. Maar hier is Sparta. Voorzit Ideo, weggekopt door Saint Juste. In de lucht van Persie Junior. Die kopt door richting Ferry. En die heeft nu heel veel ruimte. De nieuwe spits van Feyenoord. Grote pas en zegen hier bij hem. Richting het strafschopgebied van Sparta. Maar het paasje van Ferry slordig aan de korte kant. Waardoor een Spartaan ertussen kan komen. En Zegiel die bal niet goed kan meenemen. Krijgt hem tegen zijn scheenbeen aan. Over de achterlijn maakt dat Bednarek de nieuwe keeper van Sparta. Omdat Drommel is vertrokken. Terug naar PSV. En inmiddels in Enschede aangekomen. Weer uittrapt om die bal naar voren toe te mikken. Richting Milan Zonneveld. Die als invaller veel kopduels wint. En voor het nodige gevaar zorgt. En nu ook in de laatste paar minuten misschien bediend gaat worden. Misschien nu al wel. Want een combinatie in de as van het veld. Niet bij Zonneveld. Maar op de voet van Mika Marmol. Die werkt hem half weg. Maar door Sparta hem alweer heeft. Hier komt Bas Kuipers via de linkerkant. Achterlijn zoeken. Hard voorgegeven. Daar komt Sparta dan met de kans. Maar via de grond uiteindelijk over het doel van Tjark Ernst. De Duitse keeper van Feyenoord. Het is billenknijpen voor Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff op de bank. Hij staat voor de dugout. Kijkt het allemaal aan. Maar heel erg tevreden kan hij allerminst zijn in de afgelopen 10 minuten. Omdat Feyenoord het heeft nagelaten om de wedstrijd al vroegtijdig te beslissen. Want ze hebben heel veel kansen gehad, vooral in de eerste helft en in de eerste paar minuten van de tweede helft. Maar scoren, Homer, dat zat er alleen in voor Valente. Maar voorlopig is het voldoende. Hier komt Feyenoord naar de uittrap van Ernst. Zinhagel, linkerkant naar binnen trekken, schieten. Oeh, dat is een stuitballetje, waardoor Bednarek niet geheel goed getimed richting die onderhoek gaat, maar hem uiteindelijk wel naast kan kijken. Dat is fijn. Feyenoord krijgt een corner, omdat dat schot van Zinhagel onderweg werd aangeraakt. En Luciano Valente, de captain, die veel loopt te coachen, veel met zijn teamgenoten bezig is. Zijn eigen speel er nog niet onder ziet lijden. Omdat hij natuurlijk de winnende heeft gemaakt. En strooit met mooie paasjes bij Vlagen in deze wedstrijd. De laatste paar minuten is het ook voor hem wel doorkomen. Want net kreeg hij een bal hard tegen zijn hand aan. Had hij heel veel last van. Is even buiten de lijnen geweest. Maar inmiddels er weer in. Als die corner kort is genomen. Daar wil Feyenoord dan gaan combineren in de kleine ruimtes. Maar dat is een verkeerde keuze. Sparta had dat door. Ging er met 2-3 man bij staan. En heeft hem nu. En komt nu in de middenlijn aan voetballen toe. Rechterkant op zoeken. Want daar ligt de ruimte. Wordt ook gezien door Santos. Maar de bal is niet goed. Waardoor Marmol ertussen kan komen. En Sparta een ingooi krijgt rondom de middenlijn. Iedereen van Feyenoord nu diep terug op de eigen helft. Als we van de 7 minuten aan blessuretijd ongeveer 2,5 minuut te gaan hebben. En er dus nog misschien 1-2 Spartaanse aanvallen in het vat zitten. Hier komt Sparta via de linkerkant. Ideo Zonneveld. Maar goed meegelopen door zijn directe tegenstander Tijmen Wessels. Waardoor die Zonneveld een klein beetje uit balans kan brengen. En zijn kopbal hoog over het doel gaat van Tjark Ernst. Die Duitse keeper. Die neemt even zijn tijd. Die neemt een paar seconden. Er is ook een tweede bal in het veld. In handen van Zegiel. Dan zegt de Spartaanse tegenstander. Nou, geef maar hier. Dan mikker ik hem wel over de zijlijn. En kunnen we weer met één bal

0: wat noodzakelijk is, doorgaan voetballen. En heeft Ernst die bal inmiddels weer diep getrapt op Nacho Ferri. De nieuwe spits van Feyenoord. Die wint dat kopduel niet. En ziet hoe Zonneveld alweer aan het werk wordt gezet. De meest bedrijvige Spartaan van het laatste 15 minuten. Ziet dat de bal naar de linkerkant gaat. Naar Ideo, die ook goed invalt. Niet de directe actie durft aan te gaan tegen Zegiel. En het dus terugspeelt naar Kuipers. Die brengt het wel in naar de 16. Niemand daarbij. En dus kan Feyenoord wegwerken via Reed. Die dat wat nonchalant doet. Hem heel hoog speelt. Maar wel afdraaiend richting de zijlijn. Maar er niet heel veel diepte aan meegeeft. Waardoor Sparta hem weer makkelijk kan oppakken. Inmiddels een minuutje verder. 95,5 minuut. Anderhalf nog te gaan. Tijd begint te dringen nu echt voor Sparta. Willen ze er nog een gelijk spel uithalen. Voor Feyenoord nog anderhalve minuut overleven. Om de eerste 3 punten van het seizoen binnen te slepen. Lange trap van Bednarek op het hoofd van Sint-Juste. Ter hoogte van het strafschopgebied van Feyenoord. Over de zijlijn gehoppeld. En dan mag Bas Kuipers de linksback gaan gooien. Die wijst, die kijkt en gooit hem terug naar zijn collega middenvelder. Die hem nu richting de 16 schiet. Daar staat onder andere Ideo. Maar daar staat ook een Feyenoorder. Die werkt weg. Speelt Valente in. Die kijkt, die kaatst af en die brengt Feyenoord weer aan het voetballen. En Zegiel probeert dan Nacho Ferri op de middenlijn weg te steken. En hij had er niet helemaal op gerekend, waardoor Sparta gemakkelijk kan verdedigen. 96e minuut inmiddels, eentje nog te gaan. Sparta nu denk ik voor de allerlaatste keer naar voren bij een 1-0 achterstand om er 1-1 van te maken. Voorzet vanaf de rechterkant, weggekopt, Marmol, maar richting die kant waar de voorzet vandaan kwam. En dus de man die daar stond, Mitchell van Bergen, kan er gewoon blijven staan, want hij hobbelt over de zijlijn. Kan hem in de handen pakken en gooit nu snel. Terug naar de middenvelder. Terug naar Bednarek vervolgens. Dat is wel heel ver terug. Die hem nog bijna te ver van zijn voet laat stuiteren bij die aanname. Maar die hem nu wel weer teruggooit in de 16 van Feyenoord met een lange trap. Daar is het flipperkastvoetbal. Daar is het opletten. En daar is het Feyenoord dat geconcentreerd blijft kijken. En die bal half weet weg te halen. Volgende voorzet Sparta. Daar is Zonneveld. En daar is de gelijkmaker. Ja, ja, ja. Het diende zich al aan. En dit komt Sparta goed. Nee, hij wordt afgekeurd. Want overtreding. En dan stormen er heel veel Spartanen meteen het veld in. Maar die gaan nu ook met looppas weer snel terug naar de bank. En is het kijken naar het scherm. Wat er daar daadwerkelijk in die hectische, in dat hectisch drukke strafschopgebied gebeurde. De voorzet. En dan wordt er een buitenspellijn getrokken. Dat is het camerastandpunt. En is het de vraag of Milan Zonneveld hier buitenspel stond. Dat is niet het geval. En of hij een overtreding maakt op Sint-Juste. Daar lijkt wel sprake van te zijn. Hij drukt met beide handen iets wat opzichtig in de rug van de centrale verdediger van Feyenoord. Die gaat naar de grond. En dus gaat door deze late gelijkmaker weer een streep. 2 buitenspeldoelpunten van Milan Zonneveld. Hij had de held kunnen zijn. Dat gaat nu tot 2 keer toe niet door. Er worden nog wat gele kaarten uitgedeeld aan Spartanen die het hoofd te heet hebben op deze bloedhete middag. Onder andere Mitchell van Bergen. Zonneveld die klaagt en die betwijfelt de beslissing van de scheidsrechter. Maar die gaat niet meer omgedraaid worden. Want Sint-Juste wordt inderdaad uit balans gebracht. En gaat hier winnen met Feyenoord. Want daar klinkt dan ook het laatste fluitsignaal. Feyenoord met de hakken over de sloot. In de eerste wedstrijd onder de nieuwe leiding van Giovanni van Bronckhorst. Tegen stadsgenoot en rivaal Sparta. 1 goal van Luciano Valente was voldoende. Maar Feyenoord heeft nog wel meer werk te verrichten. Want het ging lang niet altijd even soepel. Maar ze staan wel met 3 punten.
1: Zo is het. Anne de Jong in het matchcenter. Dag Anne, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
1: Kun jij de ronde van Polen meepikken vanmiddag, of niet?
2: Dat stond wel op mijn lijstje. Kijk. Bart Lemme maakt wel kans. 13 kilometer is een tijdrit. Hij staat een paar seconden achter de nummer 1 in het klassement. En daarachter nog een paar goede tijdrijders. Dat gaat heel spannend worden. Rond 4:30 is daar de finish. En de vraag is eigenlijk of ik tot die tijd nog andere sport heb om te volgen. Want ik heb hier een bakje damstenen gevonden in het matchcenter. Dus ik ben enorm afgeleid. En ga denk ik solo dammen. Ja, ik weet niet waarom die hier staan.
3: Die is nog van Ronald ten Dam.
2: Oh, kijk, dat zal het zijn geweest. Nee, MotoGP is bezig. Bijna hetzelfde als dammen. Fernandez ligt daar op kop. De aankomend wereldkampioen Marc Marquez heeft bijna 100 punten voorsprong op de nummer 2 in het klassement. Ligt 4e in de race. De nummer 2 in het klassement. Alex Marquez zit achter hem. Dus wat dat betreft lijkt hij ook goede zaak. doen. Het is pas ronde 7 van de 20. En verder heb ik ook nog mijn oog op beachvolleybal in Hamburg. Elite 16 toernooi, halve finales. Daar is het nu de derde set van de Velden en de grote Nederlanders tegen een Noors duo. Eerste set hebben ze gewonnen. Tweede set net verloren. En nu dus de beslissende derde set. Daar is het 7-8. Als ze de finale halen, valt het net buiten onze uitzending. Dus dat is zonde. Maar laten we hopen dat ze wel dat hele sterke Noorse koppel kunnen verslaan. Dat zou een stunt zijn.

0: The Man, Portugal The Man was dat. En Feel It Still.
1: Ja, ik zit ook wel even puzzelen.
2: Voornaam achter. Waar kijken we naar?
3: Bij de tweede paal gaat hij erin.
4: De Eredivisie.
5: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
4: Alle wedstrijden van gisteravond.
5: Wat een zeldzame ontknoping.
6: Ja, het Eredivisie weekend is dus afgelopen vrijdag al begonnen. En gisteren kwam de regerend landskampioen voor het eerst in actie. PSV wilde de 4-0 nederlaag in de Johan Cruijffschaal tegen AZ wegpoetsen met een mooie overwinning. Maar het kwam thuis tegen Fortuna niet verder dan een gelijkspel.
5: Michou! Oh! Michou! Wat een goal! Wat een goal van Michou! Het is 2-2. Die schiet de bal van rand 16 naar de verre kruising en er precies in. En de landskampioen loopt tegen puntverlies aan. Michou, wat raak je die bal heerlijk.
6: 2-2 werd de trainer Danny Buijs van Fortuna. Die was natuurlijk blij met het gelijkspel, maar hij was niet verrast.
7: Nee, want je gelooft altijd in een resultaat. Anders moet je stoppen met topsport.
6: Ja, duidelijke taal dan naar Flamingo, die een hoofdrol had bij een fout. Bij de 0-1 en een goal. En er was voor hem maar één conclusie.
8: Ja, het moet gewoon beter. We kunnen hier niet 2-2 uiteindelijk spelen als we 2-1 voorkomen. Dan horen we gewoon die wedstrijd over de streep te trekken en de 3-1 waarschijnlijk te maken.
6: Maar ja, dat is dus niet gebeurd.
0: Dan NEC Telstar. En ook het vorige seizoen was natuurlijk voor NEC enorm verrassend. Het begon teleurstellend aan dit seizoen. Het kwam thuis tegen Telstar al na een halve minuut op achterstand. En dat ging zelfs onze commentator Anne de Jong even te snel.
9: Ik was helemaal van plan om te gaan zeggen dat het gemoed zo goed is bij NEC. Zo tussen die wedstrijden tegen Olympiakos in. Ze zijn zo trots dat ze voorrondes Champions League spelen. En het is prachtig weer in Nijmegen ook. Maar ze staan al wel 1-0 achter NEC en Telstar dus voor.
0: Uiteindelijk werd het 1-2. Dat was ook balen voor de nieuwe aanwinst van NEC, Dusan Tadic.
10: It was not good, but we need to look and to try to be better and to improve ourselves.
6: Ja, volop ruimte voor verbetering dus. Go Ahead begon ook teleurstellend thuis tegen het gepromoveerde Willem II. Maar de Eagles wisten uiteindelijk wel aan het langste eind te trekken. Het werd 4-1 en de mooiste goal kwam van Melle Meulensteen.
11: Met rechts, met heel veel gevoel. Buiten bereik van Thomas Didion Heudel zet hij Go Ahead Eagles op 2-1.
6: Tenminste, dat was de mooiste goal die wel telde. Thibaut Baten scoorde namelijk met een nog mooier afstandsschot, maar die telde niet omdat de scheidsrechter net daarvoor iets te snel had gefloten voor een vrije trap voor Go Ahead.
11: En dan wordt er geschoten. Ja, te snel gefloten. Heel raar moment.
6: Raar moment, eindgoed al, maar het was wel eindgoed al goed voor Go Ahead.
0: AZ won ook van het eveneens gepromoveerde ADO Den Haag. De winnaar van de beker en de Johan Cruijffschaal was met 2-0 te sterk. Mede dankzij een doelpunt van de teruggekeerde Calvin Stengs. Al maakte hij het moment niet groter dan het was.
12: Ja, gewoon blijdschap. Ik zag Kees betrekken en ja, die jongen bij mij lette niet echt op en ik kwam uit zijn rug. Dus ja, het was meer gewoon blijdschap en niet van dat het zo diep zit of zo. Nee, dat niet.
6: Ja, en vrijdag al keerde Cambuur terug in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. En daar hield het een kater aan over. Het werd 0-4. De nieuwe trainer Johan Platten raakt niet in paniek.
13: Nou, kijk, we hebben verliezen 3 punten. En er zijn nog 33 wedstrijden te gaan. Dus wij gaan gewoon door op de weg waarmee we zijn begonnen. En ja, dat was niet zoals we nu in de eerste helft voor de dag komen.
14: Sta je er echt zo nuchter in?
13: Nou ja, natuurlijk komt dit aan. En we hebben heel veel stappen te maken als je dit zo ziet. En daar gaan we mee aan de slag.
0: In Rotterdam zojuist de derby tussen Sparta en Feyenoord is afgelopen. Feyenoord won met 1-0. Zometeen opent Ajax het seizoen met een uitwedstrijd tegen Zwolle. Groningen ontvangt Utrecht. En om 16:45 wordt het eerste Eredivisie-weekende van dit seizoen afgesloten. Met Heerenveen tegen Twente.

0: Uit 1983 alweer, The Eurythmics and Sweet Dreams.
1: Goed, nou, wat weten we tot nu toe wat de topclubs betreft? In ieder geval PSV gelijk, Feyenoord wint. Ajax moet nog beginnen uit tegen PEC Zwolle. Cijferman Bart Vrouws van VI is even aangeschoven. Je was er toch al, Bart. Goedemiddag. Ajax wordt op veel plekken genoemd als titelkandidaat. Kunnen we daar al iets over zeggen, gezien de cijfers en de feiten?
2: Er zijn er veel cijfers.
3: Oh, er worden wel van die voorspellingen gemaakt. Ik zal er even bij pakken. We gaan live kijken of ik dat op tijd erbij kan pakken.
1: Voorspellingen door?
3: Ja, het databureau Opta maakt altijd aan het begin van het jaar ook een soort voorspelling op basis van de selecties, de beetje de historie, ook dat soort zaken. Gooi zo'n één grote pot, één groot programma.
1: Ik denk PSV.
3: Live scrollen naar beneden. Even kijken. Ik kom hier ongeveer als derde uit de bus. PSV, favoriet voor de titel. Daarna Feyenoord en daarna Ajax. Hangen ze er ook nog percentages aan. PSV op 40%. Dat was wel voor dit weekend. Het zal misschien iets gezakt zijn door het puntenverlies van gisteravond.
2: Oh ja, dan komt het dan weer anders. Ja,
1: maar hoeveel procent zit Feyenoord en Ajax daar dan achter?
3: Het zijn hele kleine letters. 10% ongeveer voor Ajax en Feyenoord ongeveer 12%. Ik moest even inzoomen. Ja. Dat is het, ja.
2: We worden er net al van Suze, hè. Ter Stegen, die start in de basis. Ja, hoe betrouwbaar denk je dat dat is? Omdat hij toch een tijdje wat minder gespeeld heeft.
3: Ja, twee seizoenen niet heel veel gekiept. Moet zich gaan uitwijzen. Het is wel bijzonder, want je ziet ook, we moeten het zo meteen misschien nog even over de trainers hebben, de carousel daar bij Ajax, maar ook onder de lat een enorme carousel. Je moet echt een heel aantal seizoenen terug om een keeper te vinden die 25 wedstrijden voor Ajax onder de lat heeft gestaan. Dan ga je echt terug naar de tijd van André Onana. Laat ik dan het coronaseizoen ook mee rekenen. Toen keepte die 24 wedstrijden, voortijdig geëindigd dat jaar. Maar daarna was het echt een soort carousel. Iedereen mocht eventjes een rondje meedraaien daarin. Ik heb het lijstje hier ook nog voor me, om nog maar een paar te noemen. Diant Ramay, Stekelenburg was nog in die periode onder de lat. Maarten Paas, Jay Gorter, Matthäus, ken je die nog? Dus er zijn zoveel verschillende keepers de afgelopen jaren geweest bij Ajax, dat het ook wel eens lekker zou zijn als er nu één keeper staat die gewoon een heel seizoen, laten we 30 wedstrijden zeggen, fit blijft en daar zijn waarde bewijst.
2: En een keeper van naam inderdaad. Ja, dus benieuwd hoe die het gaat doen. Je zei dat je wilde het ook even over de trainers hebben, met name die van Ajax, dan Michel. Want hoe kijk je er tegenaan? Wat is je indruk?
3: Nou, de eerste indrukken zijn wel aardig. Als je de oefenduels een beetje in de gaten houdt, dan zag dat er positief uit. Het is wel opvallend dat dit nu het vijfde jaar op rij is dat er weer een nieuwe hoofdtrainer voor de groep staat. Volgens mij zei Steven Berghuis dat ook in een interview onlangs. Weer een nieuwe trainer. Kijk wat dit gaat worden. Had wel een goed gevoel bij, volgens mij.
1: Zegt hij altijd waarschijnlijk in het begin.
3: Ja, al heb ik hem toch ook wel af en toe wat kritischer gehoord. Maar dan moet je goed luisteren naar wat hij zegt.
2: Tussen de regels door
3: hoor je dan wel wat kritiek. Vijf jaar op rij een nieuwe trainer bij Ajax. Dat is één keer eerder gebeurd in de geschiedenis. Het is niet uniek. Dan ga je terug naar de jaren 60. De hele rits trainers, ook wat Engelse trainers gehad. En toen uiteindelijk in 65, 66 kwam, nu hebben we Michel bij Ajax. Toen kwam Mirinus Michels bij Ajax. En dat jaar werd Ajax kampioen. Dus ja, als je het omen is nomen bekijkt, dan moet het goed komen voor Ajax. Nou, ik ben wel benieuwd. Spaanse coaches zijn niet altijd succesnummers geweest. Ja. Terugdenken aan Velasquez bij Fortuna. Ja. Dat was een aardig opgewonden standje. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt bij Ajax. Ja,
1: ze hebben gelukkig ook een tegenstander. Dat is Zwolle, Susan van Kleef. Die komen nu het veld op, zo te horen. Onder begeleiding van het clublied.
4: Ja, Ajax ook overigens bij de ploegen komen het veld op gelopen om zich te presenteren voor de eerste keer dit seizoen. Last minute wijziging bij Ajax in de opstelling. Mika Gods speelde in eerste instantie wel. We weten natuurlijk dat hij in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Dat er al een bod is uitgebracht naar verluid van 45 miljoen euro. Hij zou toch wel spelen. Blonk nog uit ook tegen Shelburne. Maar speelt nu dus niet. Zou last hebben ergens. Van wordt dus het zekere voor het onzekere genomen. En voor hem staat Ouazzane nu in de basis op de linkervleugelspits. 17-jarig talent van Ajax.
5: NPO Radio 1.
2: Op de klok staat de 1 minuut voor 2:30 het NOS-journaal met Martijn van Beek.
6: De Verenigde Arabische Emiraten hebben de crimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. De in Ierland geboren crimineel werd in april opgepakt in Dubai. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen toen de boot waarin ze zaten omsloeg. 12 opvarenden konden worden gered. Het ongeluk was vlakbij Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. Voor de kust van Oman lijkt zich een olieramp te voltrekken. Er lekt daar olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. En in Den Haag zijn gisteravond twee mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het zijn een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij die overval raakten de twee bewoners gewond, maar zij wisten die twee overvallers wel te verjagen.
5: NPO Radio 1.
1: Goed, en dan gaan we richting twee stadions tegelijk. Hoe lekker is dat op deze mooie middag? PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht. Laten we beginnen bij Suze. Wel opmerkelijk overigens dat God dan toch niet, als hij licht last heeft, niet te zwaar hoop ik. Want dan gaat die transfer weer niet door natuurlijk.
4: Ja, ik zat nog even met de perschef van Ajax te praten, die onder indruk was dat we het al wisten. Ja, er gebeurde iets, is iets in de warming-up geconstateerd wat is nog niet duidelijk. En dan snap je natuurlijk wel dat je als speler, maar ook als club, het zekere voor het onzekere neemt. Want het gaat natuurlijk over heel erg veel geld dat er voor hem verdiend zou moeten worden. En voor Gods is dat natuurlijk een absolute droomtransfer als dat doorgaat, die transfer naar Paris Saint-Germain, de houder natuurlijk van de Champions League. We hebben het gezien bij Sano deze week, die niet wilde spelen voor NEC omdat hij voor een transfer naar PSV stond. Zover is het nog niet bij Mika Gods, want die zou dus gewoon spelen. Dus zover in dat proces zijn ze.

0: Van transfer. Als dat doorgaat, die transfer naar Paris Saint-Germain, de houder natuurlijk van de Champions League. We hebben het gezien bij Sano deze week, die niet wilde spelen voor NEC, omdat hij voor een transfer naar PSV stond. Zover is het nog niet bij Mika Gods, want die zou dus gewoon spelen. Dus zover in dat proces zijn ze nog niet. Maar er wordt dus nu wel besloten om hem niet te laten spelen. De topscorer, de MVP van vorig jaar van Ajax, zit dus op de bank. Zag ik net rustig een flesje water drinken. Hopen voor hem dat het niet al te erg is. En dat dit gewoon een voorzorgsmaatregel is. Er is afgetrapt hier in Zwolle. Door Zwolle dat direct de aanval zocht. Via de linkerkant. Via Sissoko die ingespeeld werd. Die bal was niet goed. Hij krijgt hem nu wel terug. En begint aan zijn eerste dribbel in het shirt van PEC dreigend. Drie man om hem heen. Probeert een schaar te doen. En gaat vervolgens liggen. Gaat vervolgens liggen in het strafschopgebied. Maar daar ziet scheidsrechter Van der Laan geen overtreding in Zwolle dus in die eerste seconde in de aanval. Verder Costons opgesteld natuurlijk, de spits van Zwolle. Hij de topscorer van Zwolle vorig jaar. 11 goals en 6 assists. Heel belangrijke speler voor de thuisploeg uiteraard. Die ook de bal nu weer verovert, maar hem ook alweer snel kwijt. Het is een beetje onrustig begin van Ajax. Dat de bal nu wel in het bezit heeft en eventjes houdt. Via Glog op het middenveld. Dus ook weer opgesteld. Drie doelpunten maakte Nio in de Conference League. Zegt zich weer lekker te voelen. Had een lastig mentaal vorig jaar, vertelde hij na die wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Maar voelt zich nu fijn. Foute inspeelpaas weer van Ajax. Kans Zwolle er dan nu uit via Sissoko. Die Davy Klaassen eventjes door de benen speelt. En Klaassen die heeft dan een overtreding nodig om hem af te stoppen. Vrije trap voor Zwolle. Meter of 10 over de middenlijn. Ajax nog een beetje onwennig dus. Ja, Glog, ik noemde hem dus al. Had een lastig jaar. Gaf daar ook enigszins de schuld aan al die wisselingen op de bank bij Ajax. Die drie verschillende trainers die hij had getroffen. Die steeds weer wijzigingen doorvoerden. En nu zei hij, is mijn rol duidelijk? Weet ik wat ik moet doen en wat er van mij verwacht wordt. Vrij trap is genomen. Zwolle aan de rechterkant in de aanval. Komt een voorzet die niet bij Zwolle naar het terecht komt, maar weggewerkt wordt door Berghuis, die ook weer in de basis mag beginnen. Rechts hangend bij Ajax voorin. Zwolle nog steeds in het balbezit. Na 2,5 minuut voetbal hebben we nog niks van Ajax gezien. En wel het initiatief dat dus bij de thuisploeg ligt bij Zwolle. 0-0 na 2,5 minuut gevoetbald hier.
1: FC Utrecht met de nieuwe trainer Anthony Correia op bezoek bij FC Groningen. Dat nog altijd onder leiding staat van Dick Lukien, Mark.
2: Ja, zeker. Daar is niet zoveel veranderd in de trainerstaf. Dat geldt natuurlijk wel voor FC Utrecht. Er ging hier, het is 0-0 na bijna 3 minuten spelen, een officiële kampioenschaal rond. Dat ging toch vrij ambitieus.
1: En vrij vroeg in het seizoen ook.
2: Dat sowieso. Maar ja, dit is ook misschien wel de enige keer dat je kan roepen. We kunnen nog kampioen worden natuurlijk. Dat duurt meestal niet zo lang voordat je dat niet meer in eigen hand hebt. Als je Groningen of FC Utrecht bent. Want vorig seizoen Groningen net geen play-offs. Utrecht net geen winnaar van die play-offs. Want op penalties de finale verloren. De nummers 9 en 6. Ik heb ze nog niet opgeschreven en nog nergens horen worden benoemd als zijnde titelkandidaten. Maar goed, de schaal is in ieder geval in de Euroborg. Ik ben benieuwd of dat speelronde 34 nog steeds zo is. Zagre terug via Kathleen, bal kwijt. En terug, daarmee bedoel ik, nu van Excelsior terug naar Utrecht. Waar hij ook al actief was, maar toen geen doorslaand succes. Krijgt nu, na wat omzwervingen, dus een nieuwe kans bij de Utrechters. Kathleen wordt van de bal gelopen. En dan zit Pol, de nieuwe centrale verdediger bij FC Utrecht, ertussen met een voetje. En kan Utrecht eruit. Vesterloent rechtsachter, geeft hem mee aan Van Overheem. Die steekt de bal in de richting van twee spitsen die er allebei niet aan kunnen. Deze paas is te hard, gaat aan Alarcon en aan David Min de spits voorbij. Min speelt, had waarschijnlijk ook al de voorkeur gekregen als Stepanov er wel was geweest. Maar die heeft nog geen toestemming gekregen om te voetballen in Nederland bij FC Utrecht van zijn club Leverkusen. Dus dat is een soap die nog niet ten einde is wat dat betreft. En Barkas is ziek, daardoor een andere keeper. Dat is Brouwer. En ook Didde is niet fit genoeg om op de bank te zitten. Tot zover het medische journaal van FC Utrecht. Dat nu met z'n allen is teruggeplooid op eigen helft. Terwijl Groningen de bal heeft. De interne transfer met Schreuders van linksbuiten naar rechtsback. Die heeft nu de bal, Schreuders. Het gaat via Tigoland. Terug naar aanvoerder Blokzijl. Eventjes in een rustig tempo. Het is heel warm in de Euroborg. In de brandende zon. En dus doet Groningen in het begin van deze wedstrijd rustig aan. Utrecht ook, hebben we nog geen kansen gezien na 4 minuten. En is het nog 0-0.
3: PEC Zwolle tegen Ajax. Suze.
0: 4,5 minuut hier ook nog geen kansen gezien. Wel Ter Stegen net eventjes voor het eerst aan de bal. Keeper dus van Ajax. Direct opgesteld

0: door Michel, die deze week nog iets anders zei. Die zei, Brandt en Ter Stegen hebben nog wat trainingen nodig met de ploeg. Zullen nog niet gaan starten bij Ajax tegen Zwolle. Dat is dus wel gebeurd. Hij werd net geïnterviewd net voor de wedstrijd. En hij zei, ik ben van mening veranderd. Hij kan gewoon spelen. We hebben veel vertrouwen in zijn kwaliteiten. De laatste wedstrijd die hij speelde was in januari 2026 van dit jaar. Dus voor Girona was uitgeleend aan Girona. Maar ook daar raakte hij alweer snel geblesseerd. En sindsdien dus geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Tot vandaag krijgt hem nu ook weer ingespeeld. Staat ver voor zijn doel. Probeert voetballend dus ook zijn ploeg te helpen. Speelt Bouwman in. Jonge centrale verdediger die vandaag dus weer mag starten. Als enige in de verdediging die ook tegen Shelburne mocht beginnen. De rest is allemaal gewisseld door Michel. Die dus eventjes rouleert in de verdediging. Geen Wijndal, geen Blind, geen Guy. Wel Henrik, de nieuwe aanwinst aan de linkerkant. Wel Baas en wel Rosa aan de rechterkant bij Ajax. Is dat dus de verdediging. Verderop in het elftal geen wisselingen. Dat betekent dus dat Dolberg weer in de spits begint. Terwijl Ajax toch een aantal andere spitsen ook heeft aangetrokken. Maar die zijn nog niet klaar om te starten. Braziliaan Leonardo zit op de bank. En ook Tolu, Nigeriaanse spits van 1,97 meter. Die kwam van Wolverhampton Wanderers. Degradeerde uit de Premier League. Met hen zit op de bank. Ajax nu in balbezit op de helft van PEC. Aan de linkerkant is wat ruimte voor een actie. Wordt ook gemaakt. En daar is het schot dat 30 centimeter denk ik naast de paal gaat van Ouazane. Die zich dus direct even laat zien nadat hij mag beginnen voor Mika Gods in de basis als linkerspits. 17 jaar oud is hij. Wordt veel van verwacht bij Ajax. Zijn eerste mogelijkheid en de eerste kans voor Ajax. Die gaat 30 centimeter aan de verkeerde kant van de paal. 0-0, 6,5 minuut.
1: In het matchcenter, Anne de Jong. Anne, speel je met wit of met zwart?
2: Ik speel met zwart. Ik ben een paar stenen kwijt, maar heb net wel een dubbele dam. En daar ben ik nu mee aan het heersen. Tegen mezelf ook. Dus ik denk, daar ziet het er goed uit. Een stuk beter dan bij het beachvolleybal. Want die wedstrijd is voorbij van de velden. En de Groot gaan niet naar de finale. Dat is zonde. Eerste set wonnen ze overtuigend. De tweede verloren ze, maar kwamen wel in de extra punten terecht. Ja, zo'n derde set gaat dan maar tot de 19. En daar waren de Noren net iets eerder. Ze spelen vanmiddag nog wel om de derde plaats in Hamburg. En de MotoGP is ook bijna klaar. Nog twee rondes te gaan. De leider is daar nog altijd Fernandez met 3 seconden voorsprong op de achtervolgers. Hij zal denk ik wel deze race gaan winnen op Silverstone. Hiervoor is natuurlijk ook al de Moto2 geweest. Daar wel Nederlandse deelnemers. Al hebben we daar weinig van gemerkt in die race. Want Colin Feijer viel in de eerste ronde. En er wordt gescoord op de Nederlandse velden.
3: Willemsson namens FC Groningen. De eerste kans voor de thuisclub is direct raak. Hij verschijnt oog in oog met Brouwer en schuift de bal met binnenkantvoet heel kalm langs de doelman. En zo kreeg Katlin een kans om voor Utrecht te scoren, schuin voor het doel. Maar keulde hij de bal naast en is het aan de andere kant van het veld een minuut later wel raak voor FC Groningen als de bal doorschiet naar Willemsson. Een terugspeelbal die bij niemand belandt. Tussen verdediger en keeper. En dus in de voeten van Willemsson. En hij scoort zijn eerste van het seizoen. Het is 1-0 voor Groningen.
1: Terug nog even naar Anne, want je zat midden in een verhaal, Anne.
2: Ja, over de Moto2, waar de Nederlanders niet goed gepresteerd hebben. Dus misschien kwam dit wel goed uit dat het even onderbroken wordt. Maar we maken het verhaal toch af. Colin Feijer viel in de eerste ronde, maakte de race niet af. En Zonta van der Goorberg, de andere Nederlander, moest een strafronde rijden. En wordt uiteindelijk 24 van de 25 motorcrossers die finishten. Motorrijders, het is geen cross. Het ligt alleen maar asfalt in Silverstone.
4: Oké. Okay. Zometeen.

0: En On My Soul. Alles wat hij aanraakt met zijn stembanden verandert in goud, zo lijkt het
1: wel. Ja, een talentje hoor. Een vroege voorsprong voor FC Groningen tegen FC Utrecht, Mark.
2: Ja, vlak na een goede kans voor Utrecht maakt dus Willemsson de 1-0. Er komt de volgende kans voor Groningen. Schreuders komt op de achterlijn uit, maar het bal niet lekker om voor te geven. Dus teruggegeven aan Van der Werf. Punt 5 meter, rechterkant teruggelegd op de penaltystip. En weggetrapt door Dani de Wit. Die in zijn handen klapt. Kom op, kom op. Het is 1-0 voor Groningen na 12 minuten. Waar net Etienne Fase handelend moest optreden op een lage voorzet van de rechterkant. Dook hij naar voren om die bal weg te tikken met zijn platte hand. En wij vroegen ons af, is dat wel Etienne Fase? Maar die heeft of heel lang in de zon gezeten met zijn haar, of een koepselijtje er tegenaan gegooid. Maar vanaf de tribune leek het een hele andere keeper. Maar toen kwam hij gelukkig in close-up op mijn schermpje. Toen kon ik toch bevestigend knikken naar mijn buurman. Ja, het is wel Fase. En hij keek me vragend aan en zei, oh echt? Ja, en dus is het gewoon Etienne Fase op doel bij Groningen. Zoals het ook op het opstellingenformulier staat. Rente geeft de bal nu aan Blokzijl. Bal is in de middencirkel bij de jongen. En dan gaat het naar de rechterkant, naar Van der Werf, die nu rechtsachter staat. Dit is een goede bal naar Willemsson met de punt, maar net niet met de punt genoeg. De bal hobbelt door in de handen van Brouwer, die bal kan oprapen. Ik vraag me af of het buitenspel was geweest. Handig paasje, bijna de doelpunt te maken met zijn tweede goede kans. Maar deze bal was net een half metertje te ver voor hem, zodat hij zijn voeten niet goed tegen kon zetten. David Min, spits bij Utrecht, laat de bal wat makkelijk van zijn voet tikken. Dit lijkt Hens, want van overheen, maar kan hij er niet zoveel aan doen. Publiek vindt dat daarvoor gefloten moet worden. Scheidsrechter die erover gaat, heet Joey Coy en vindt dat dat niet zo is. En ondertussen wordt Vesterlund onder de graszoden geduwd door linksbuiten. Nou ja, hij is eigenlijk een van de twee spitsen. Tom van Bergen zwerft een beetje om Willemsson heen. 13 minuten onderweg. Groningen, 1 kans, 1 goal, 1-0. Willemsson.
0: PEC Zwolle tegen Ajax. Het gaat natuurlijk in de aanloop van zo'n duel heel veel over Ajax. Hoe zou het allemaal zijn met die nieuwe aankopen? En hoe doet Stegen het en de nieuwe trainer? Maar hoe doet Zwolle het?
3: Nou, die begonnen goed, 2 minuten lang. En worden nu wel teruggedrongen door Ajax, dat een aantal kansen gecreëerd heeft. Als we het even over Zwolle willen hebben, dan kan dat natuurlijk ook. 6 basisspelers vertrokken er bij PEC, dat 15e eindigde in de vorige eredivisiejaargang. En nu ja, als ambitie heeft, of als doelstelling heeft, moet ik beter zeggen, directe handhaving. Dat is eigenlijk altijd de doelstelling. De ambitie is wel iets hoger, iets beter. Het streven is zelfs het linker rijtje, al zal dat dit seizoen misschien wel moeilijk worden met al die vertrekkende basisspelers. Dus zoeken nog wel naar wat nieuwe jongens. In elke linie wil Van der Vechter nog iemand bij hebben. Nog een kwaliteitsinjectie krijgen. Vooral wat creatieve spelers zijn er nodig bij PEC. Want die hebben ze zien vertrekken en die missen ze dus ook. Want Younes Lamli is nog geblesseerd. Is nog een aantal weken niet inzetbaar. Is een hele belangrijke speler voor PEC. Maar hij kan dus nog niet meedoen. Ik heb wel wat leuke dingen gezien van Sissoko, die aanwinst aan de linkerkant. Oud-speler van NEC ook. Komt over van Toulouse. Komt over ook met een hoop ambities. Beloofde doelpunten en assists. En het idee van het bestuur van Zwolle is dat hij hier wel toch wel een attractie wordt. Technische speler die altijd de actie aangaat. Snel is. Zijn man kan passeren. En dat hier ook al een aantal keer liet zien. Probeerde al 2 keer iemand door de benen te spelen. 1 keer lukte dat en 1 keer lukte dat niet. Maar dat is natuurlijk wel wat het publiek hier wil zien in dit stadion. Ajax heeft de bal, zoals zo vaak tijdens deze wedstrijd, tijdens het eerste kwartier in deze wedstrijd. Bouwman zit een beetje te wijzen naar waar spelers heen moeten. Hij kreeg net een kans. Kreeg een kopkans. Voorzet vanaf de linkerkant en had vrij veel ruimte om binnen te koppen. Zijn poging werd gered door Jasper Schendelaar. De keeper die dus de voorkeur krijgt onder de lat bij PEC. Geen De Graaf, het jonge talent dat vorig seizoen prima keepte. Nee, het is toch weer Jasper Schendelaar, die nu eerste keeper is bij PEC. En nu is PEC eventjes weg aan de linkerkant. Cheryl Floranes, die zich vastloopt op Steven Berghuis, die goed mee terugloopt en de bal over de zijlijn loopt. Ingegooid is er ook al. Sissoko heeft de bal. Komt nu eventjes wat meer vanuit het midden. Legt hem dan af. Wordt eventjes teruggespeeld. Ryan Thomas, een van de zeer ervaren spelers natuurlijk bij PEC. Naar de rechterkant gaat Mboyo de actie aan. Die actie die mislukt. Verliest de bal overigens niet, want Henrik weet niet door te zetten. En daardoor blijft PEC in balbezit in de verdediging van PEC. Probeert eventjes wat afspeelmogelijkheden te zoeken. En kiest dan voor een enigszins lange bal die mislukt. Simon Graves was dat die de mislukte paas geeft. Die uiteindelijk belandt bij Ter Stegen, de nieuwe doelman van Ajax. Die hem ook weer terugkrijgt van Bouwman. En eventjes wacht en even kijkt en om zich heen kijkt waar hij hem af kan leggen. Die gaat vervolgens naar Gloch, die zich vrij speelt. En zo is Ajax Ajax, de betere ploeg, creëerde al wat kansjes, maar wist het net nog niet te winnen in de eerste wedstrijd voor Ajax in PEC Zwolle dit seizoen.
1: Groningen helemaal los tegen FC Utrecht, Mark.
2: Nou, dat valt ook wel mee.
4: Nou ja, dat zijn wel wat leuke aanvalletjes.
2: Ja, dat is zeer zeker. Zijn ook de betere ploeg. Hoewel Utrecht dus ook twee keer gevaarlijk was. En Kathleen op 0-0 die bal er gewoon had in moeten krullen. In plaats van een halve meter naast. Nu gaat de bal ook weer richting de laatste lijn van FC Groningen. Maar met een omhaal wordt er uitverdedigd door de jongen. Moet Blokzijl nog alle zeilen bijzetten. Om als aanvoerder eerder bij de bal te zijn dan Kathleen. Dat doet hij. En dan speelt hij hem in de voeten van der Werf. En die tikt hem dan rustig terug. En dat rustig, dat is ook het tempo waarin Blokzijl met de bal aan de wandel gaat. Dit is wandelvoetbal. Wat je wel eens op vrijdagavond voorbij ziet komen als een aantal 65-plussers op een heel klein veldje tegen een bal aan gaan trappen. Mag je ook niet rennen en geen slidings maken en zo. Dat tempo dat hanteert Blokzijl 1-0 voor en bloed verzengend heet in de Euroborg na 17 minuten. En dus moet Utrecht het verzinnen. Maar ja, Vaas heeft de bal onder zijn voet. Die staat nu al een seconde of 10 stil. Dat is niet verboden. Wel vervelend om naar te kijken. Nu heel lang wachten en die bal dan oppakken. En zo zijn we 20 seconden verder. Heeft David Min wat energie verspild. En moet hij ook nog helemaal terug naar de middenlijn sprinten. Op de uitworp van de Groningse keeper naar de rechterkant naar Blokzijl. Bal komt in de voeten van de Jong. En dan via Schreuders, die handig de bal over de zijlijn wil tikken via Kathleen, is de inworp toch voor FC Utrecht. Omdat de bal al over de zijlijn was voordat dat gebeurde door Joris Schreuders. Bal is nu in de voeten van Brouwer, die de zieke keeper Barkas vervangt. De bal voor zijn linkervoet van Bergen zet een klein beetje druk. En dan komt de lange trap van de keeper richting de middencirkel. Blokzijl houdt David Min vast. Bal gaat dan over de 2-1 en wordt door Wouter Prins teruggespeeld. En zijn keeper die speelt hem dan weer naar Tika de Jonge. En zo heeft Groningen de bal en de voorsprong na 18 minuten voetballen. En vinden ze het wel prima zo. Let's make

0: I Don't Wanna Wait. Ja, wie wil dat wel? David Guetta.
1: Pek Zwolle Ajax, Suze van Kleef.
2: Net de eerste kansje gezien voor Pek. Het was Sissoko die zich dus laat zien in die eerste 20 minuten. Die op de rand van de 16 directe tegenstander Rosa uitspeelde. En vervolgens een schot met links probeerde. Dat schot was niet goed genoeg, niet krachtig genoeg en niet goed gericht. Want Ter Stegen kon hem gemakkelijk vangen. Maar hij laat zich wel zien. En hij laat ook zien dat Ajax niet moet verslappen. Ajax wel de betere ploeg, de veel betere ploeg. De baas op dit moment op het veld, maar weet dus nog geen echt grote uitgespeelde kansen te creëren. Los van wat schotjes van meerdere spelers. En dat kopballetje dus van Bouwman is er nog geen echt grote kans genoteerd voor Ajax. Dat de bal even rondspeelt op eigen helft. Rosa heeft hem nu, mocht dus weer beginnen. Braziliaanse rechtsback van Ajax. Aan de andere kant ook een Braziliaan op de vleugelverdediger. Henrique mag dus ook beginnen als Bouwman op mag stomen. En de vrije man vindt aan de linkerkant. Ouazane die even wacht, even dreigt en dan toch maar weer terug draait en terugspeelt naar Baas, centrumverdediger bij Ajax. Dat is wel een goede bal. Meteen een aantal stationnetjes overgeslagen van Ajax. Nu aan de rechterkant is het Berghuis die naar binnen gaat en een schot probeert. Zijn schot gekraakt, geblokt. En dan is het Sissoko dat die probeert over te nemen. Maar hij verliest de bal aan Rosa. En zo is Ajax al heel snel weer in het bezit van de bal. Bouwman die zoekt en vindt Henrique. Die eventjes in het centrum van het veld opduikt en hem terugspeelt naar Bouwman. Omdat hij vooruit geen afspeelmogelijkheden heeft. Ajax wel nog steeds aan de bal. Klog die één man voorbij gaat. Kijkt en Klaas vindt. Klaassen die kaatst hem dan maar weer eventjes terug naar Regeer die weer op 6 begint. En dan is er een voorzet van af de rechterkant van Rosa die gemakkelijk gevangen wordt door Schendelaar. Keeper van Pek die even wacht. Die hem nu wel even moet gaan gooien. Want we weten het, keeper mag de bal niet al te lang meer in de handen houden. Deed hij ook niet, want hij is alweer, hij rolt alweer. Overtreding dan gemaakt op Sissoko. En dat is ook het moment voor scheidsrechter om even te fluiten voor, ik denk een hydration break, want daar hebben we het natuurlijk een hoop over gehad dit WK. Omdat er drinkpauzes waren, terwijl het daar helemaal niet warm was in heel veel stadions. Omdat het of gewoon qua temperatuur niet warm was, of er stond airco aan. Nou, dat is nu niet het geval. Het is hier 30 graden. Er is ook geen airco in het stadion van Pek Zwolle. En dus besloot de scheidsrechter Yannick van der Laan dat het nodig was om eventjes wat te gaan drinken. En zo kan ook trainer Henry van der Vecht van Pek het eventjes gaan neerzetten. Want die zie ik al druk in gesprek met zijn spelers. Want dat kan je natuurlijk ook eventjes doen in dit pauzetje. 24e minuut, Pek Ajax 0-0.
0: De airco staat aan in het matchcenter bij Anne de Jong.
3: Ik ben even wat voetbal aan het kijken. Hier en daar in de keukenkampioendivisie zijn vandaag ook twee wedstrijden. Helmond Sport. De Graafschap is in 1-1 geëindigd. Om 16:45 nog een wedstrijd met onder andere Jong FC Utrecht daarin. Maar ik ben een beetje afgeleid omdat ik nu zit te kijken naar wie Chelsea een vriendschappelijke wedstrijd aan het spelen is. Daar is de competitie nog niet begonnen. Want die spelen dus nu tegen Johor Darul Tazim. Hebben jullie enig idee waar dat team vandaan komt?
1: Nou, nog één keer de naam, als dat mag.
3: Johor Darul Tazim.
0: Ik moet even de grote bosatlas erbij pakken.
3: Ze staan tweede in de competitie, ingeklemd. Oh nee, ze hebben daar nog niet gespeeld. Maar Brunei,
1: afgekort is het de MYS. Maar dat kan ik geen chocolade maken.
3: Kijk, Red Warrior, Kuala Lumpur City, Kuching City zitten allemaal in diezelfde competitie. Het is een Maleisisch team.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
3: Het staat 1-1 daar.
1: Een goede keeper.
3: Bij rust. Ja, die moet een goede keeper hebben, inderdaad.
1: Oké, dat was hem.
3: Ja, voorlopig wel. Tenzij je ook nog wil weten hoeveel het bij Manchester City Atletico Madrid staat.
1: Nou ja, je bent er toch.
3: Ja, 3-1 in de 89e minuut. Maar goed, het gaat allemaal nergens over. Die spelen trouwens in Seoul. Die grote teams die zijn allemaal de wereld over aan het gaan om geld te verdienen met het voetbal. Dat is toch ook heel erg nieuw en van deze tijd dat er geld verdiend wordt.
0: Ah. Doen ze trouwens in de Euroborg ook een hydration break, Mark?
4: Ja, een drinkpauze. Zullen we het lekker Nederlands houden?
0: Nee, joh, het zit er zo in dat woord nou.
4: Ja, maar dan gaan we een beetje mee met de hype. Dat moeten we zeker niet doen, want dit heeft er niet zoveel mee te maken. Het is gewoon 30 graden en dat deden we al. En dit is geweldig meegegeven aan Alakon. En die stuit op Fase met een vuistje. Een reactie, maar hij keert hem met zijn voet. Wat een geweldige bal van David Mien. Die met de hak en een omhaal die bal over de verdediging van Groningen krijgt. En dan verschuift Alakon 1-1. met keeper Vaase. En wil hij de bal daar net zo rustig langs tikken als dat aan de andere kant van het veld Willemsson dat deed. Want het staat 1-0 voor Groningen. Maar stuit hij op de keeper die de hoek moeilijk maakt, zichzelf groot en met zijn voet die bal stopt. Een 1-op-1 kans voor de man die zo ongelukkig de assist verzorgde bij de Groningse openingstreffer. Het is 1-0 voor Groningen en hier is Alakon weer. In de 16 zet de bal voor bij de tweede paal, loodrecht omhoog gekopt. En dan geschoten door Westerloen, stuit, keeper. En nu die bal naar voren trappen, want daar ligt wat ruimte. 1-0 voor Groningen, 26e minuut.
1: Sparta Feyenoord 0-1, PEC Zwolle, Ajax 0-0, Groningen Utrecht 1-0, tot zo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Loterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Edwin Cornelissen en Robert Meder.
0: Er wordt volop gevoetbald in de Eredivisie. FC Groningen leidt tegen FC Utrecht 1-0. En bij PEC Zwolle tegen Ajax staat het 0-0. Zo dadelijk het vervolg. Nu eerst het NOS-journaal Martijn van Beek.
15: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Volgens de VS is Daniel Kinahan een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar pas afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige Ier wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europees vasteland wil, moet ook langs een grenscontrole. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. En daarna bracht hij zichzelf om het leven. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen is het eerst nog bewolkt en in het noorden is er kans op wat lichte buien. Maar in de middag breekt dan de zon weer door. En het wordt morgen 20 tot 28 graden.
0: En de situatie op de weg, Helene de Geest?
16: Er staan vooral hele korte files. Er zijn er maar twee die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dat is onder andere het geval op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd door grenscontrole. En op de A15 Nijmegen-Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Tiel. En dat veroorzaakt vanaf Echteld ook 10 minuten extra reistijd.
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: NOS langs de lijn met Ajax op bezoek bij Pek Zwolle, Suze van Kleef.
2: Ajax de betere ploeg, maar heeft nog geen goal gemaakt en krijgt nu de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ouazzane ging te hard door omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelde en toen een tackle maakte. En dat was meer het been dan de bal. En dus is daar de eerste gele kaart voor de wedstrijd voor de 17-jarige eredivisie-debutant.
0: En in het zonnige Groningen staat de plaatselijke FC voor tegen FC Utrecht. Mark Loostra.
4: Ja, met 1-0 na 32 minuten, maar het was bijna 2-0. Maar Michael Brouwer hield zijn doel knap schoon. Hoe begon dat nou? Met een trap van Fase, een stuit en een schot vanuit de stuit van rand 16 van Bergen. En een heerlijke duik naar zijn linkerhoek en een box en de bal eruit. Het is nog steeds 1-0.
1: En dan om 16:45 speelt Heerenveen ook nog tegen FC Twente.
0: Ajax dus beter in Zwolle, maar doelpunten Homer Suze.
2: Dat klopt. Steven Berghuis probeerde het net nog van afstand. Vanaf 20 meter legde hem voor zijn lievelingsbeen, zijn linkerbeen. En dan weet je, die zoekt de verre hoek. En dat wist Jasper Schendelaar ook, die hem goed pakte. Staat goed te keepen in het eerste bedrijf hier voor PEC. Dat nu in de aanval is aan de rechterkant via Mboyo. Die een goede voorzet heeft en daar moet het doelpunt zijn. Daar is Ter Stegen die redt. En bij Mark wordt er wel gescoord.
4: Willemson met zijn tweede uit de rebound na een heerlijke Groningen aanval die door Tika de Jonge wordt besloten na een overstapje met een trap op de binnenkant van de paal. Maar dan stuit het hij hoog het veld weer in en op de 5 meter staat dan nog Willemson en die kopt de bal met een boogje hoog het doel in. Groningen maakt zijn tweede. Wat een fantastische aanval. En Willemson heeft ook zijn tweede te pakken. Die is voorlopig topscorer bij Groningen. 2-0 na 33 minuten.
1: Suze, maak je verhaal af.
2: Zo, nou, grootste kans van de wedstrijd was voor PEC na die voorzet dus van de rechterkant. En Mboyo die hem echt heel goed op een medespelershoofd legde. Sommer, als ik het goed zie. Ja, ik zie het goed. En daar was dus Ter Stegen die met een reflex zijn linkerhand redding bracht. Heel dichtbij mocht de Deense middenvelder inkoppen. Maar daar was dus Ter Stegen die zich voor het eerst vandaag liet zien als keeper van Ajax. En meteen dus belangrijk was om zijn doel schoon te houden. En dat deed hij heel erg goed. Duitse keeper die dus eindelijk weer fit is. En via Ajax ook weer in aanmerking wil komen voor het Duitse nationale team. Is 2 jaar lang veel geblesseerd geweest. Eerst bij Barcelona en toen bij Girona. En wil dus nu bij Ajax weer een langere reeks wedstrijden neer gaan zetten. Als huurling dus van FC Barcelona. Ajax heeft balbezit. Ouazzane die dus net een gele kaart kreeg. Vindt

0: Bouwman die de bal wel heel erg makkelijk kwijtraakt. En dan is de opening niet helemaal goed naar de linkerkant. Waar daar zit Rosa net tussen met het hoofd. Schat die bal goed in. Waardoor Sissoko niet bereikt kan worden. Rosa heeft hem nu ook alweer. Krijgt de bal van Davy Klaassen. Die zijn 400ste wedstrijd speelde deze week tegen Shelburne. En met succes dus. Ajax speelt tot nu toe prima in die voorrondes Conference League. Moet ook wel. Want de tegenstanders zijn heel matig. PEC Ajax nu 35 minuten gespeeld in Zwolle. 0-0.
1: Ja, Mark, wat commotie, ja. Wat is er aan de hand?
2: Nou, doelpunt telt niet. Zo zonde. Al het mooie werk voor niks geweest. Maar Willemson stond buiten spel. Niet omdat hij achter de laatste verdediger stond, maar wel achter de keeper. Want die stond net 2 meter voor de doellijn. Hij bijna op de doellijn, de verdediger helemaal op de doellijn. Maar ja, dan moeten er 2 achter de bal. Dat was niet zo. En dus gaat het doelpunt van Willemson, hoe fraai de avond van Groningen ook was, niet door. En blijft het 1-0 voor de Groningers tegen Utrecht. Wint van Overeem zijn kopduel. En kan Utrecht er nu uit via Alakon. Het is net over de middenlijn. De bal nu naar spits De Wit. Het is geen spits, maar hij is daar wel terechtgekomen. Deze paas is wat aan de harde kant voor Westerlund. Die haalt die bal nog binnen. En dan De Wit. Moeilijke poging. Stuit. Redding. Keeper. Fase. 1-0 nog steeds voor Groningen. Na 36 minuten spelen. Maar het was zo'n mooie aanval dat je bijna geneigd bent om te zeggen, doe, knijp even een oogje toe, meneer De Var. En zet die lijntjes even scheef. Want het is zo zonde om het doelpunt af te keuren. Het wegdraaien van Bergen. Het overstapje in de aanloop naar het eerste schot. De voorzet die alles klopte. Maar het was dus net buitenspel. En dus blijft het 1-0.

0: schijnt te gaan over een zwarte labrador. De huisdier van Nick Hodgson die dat nummer schreef. Ruby van de Kaiser Chiefs.
1: Ja, weet je dat niet?
0: Nee, wist jij het wel?
1: Ja, wel. Oh. Suze bij PEC Zwolle Ajax.
2: Wordt er weer gevoetbald. Het spel lag even stil. Er leek iets aan de hand, iets medisch aan de hand. Op de tribune achter keeper Schendelaar. Daar snelde wat gele hesjes, medisch personeel en de medische staf van PEC naartoe. Maar dat is inmiddels weer opgelost en dus wordt er ook weer gevoetbald. Ajax dus betere ploeg, kreeg wat kansjes via Dolberg, Log, Bouwman. Maar de grootste kans was aan de andere kant voor PEC Zwolle. Dat via Sommer volledig vrij 3-4 meter van het doel mocht inkoppen. Maar daar was dus Ter Stegen die met een prima reflex redding wist te brengen. En zo dus zijn doel schoonhield en de nul hield. Uitblinkers dus aan beide kanten. De keepers Schendelaar bij PEC en Ter Stegen bij Ajax tot nu toe. 40 minuten gespeeld, maar er heeft dus wel behoorlijk wat tijd stilgelegen via de drinkpauze. En dus net ook Ajax aan de bal op de helft van PEC Zwolle. Prima dribbel. En dan kan er misschien een schot komen. Nee, Glog loopt zich vast in een woud van verdedigers. Ajax heeft toch wel moeite om een gaatje te vinden in die muur die PEC Zwolle optrekt. En PEC probeert er dan vervolgens in een counter snel uit te komen. Zoals nu met Floranes, die Sissoko aan de linkerkant vindt. Sissoko weer dreigend en meteen dan met de voorzet. Maar daar is Rosa nu die daar niet in trapt. En uiteindelijk via zijn been verdwijnt de bal over de achterlijn. En is het dus een hoekschop voor PEC Zwolle die vanaf de linkerkant van het veld genomen mag gaan worden. Sommer loopt daar naartoe. De man dus van de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. 24-jarige Deen op het middenveld van PEC Zwolle die de inslingerende corner gaat nemen. Eén hand in de lucht en iedereen in de 16 van Ajax. Bal is genomen en daar is het wegkoppen van Ouazzane. Prima weggekopt. En dan is er heel veel ruimte voor Steven Berghuis. En aan de linkerkant komt er ook iemand oplopen. Maar die wordt dan vervolgens niet gevonden. Want Berghuis die besluit zelf de dribbel in te zetten en wordt dan afgetroefd. Denk niet helemaal de juiste beslissing van Berghuis. Want Baas die probeerde aan de linkerkant aan een rush te beginnen en liep helemaal vrij. Maar de counter van Ajax dus al heel snel gesmoord. En de bal weer voor PEC Zwolle nu in hun eigen stadion. Na 42 minuten voetbal is het nog steeds 0-0 tussen PEC en Ajax.
0: Als schoonheid in cijfers zou worden uitgedrukt, dan had Groningen met 2-0 voorgestaan tegen Utrecht, Mark. Maar ja, zo werkt het niet, hè?
3: Ja, was het 1-1 geweest, want de Wit scoorde net ook. Machtig, magistrale voorzet van Eerthuizen. Dat is een verdediger die op rand 16 opdook. En met links die bal met heel veel gevoel voor het doel krulde. En daar stond bijna recht voor het doel de Wit helemaal vrij om in te koppen. Daar waren ze hem even kwijt. Dat kwam ook een beetje omdat hij buitenspel stond. Maar ook omdat ze hem even over het hoofd hadden gezien. En hij knikte de bal keurig naar beneden in het doel. Maar het doelpunt ging niet door. En vlak daarna, aan de andere kant van het veld, een bijna kans voor FC Groningen om alsnog die tweede te maken. Van Bergen kreeg hem bijna. Na ook een hele mooie voorzet van de achterlijn van de linkerkant van Pelle Clement. Er stonden ook nog twee verdedigers van Utrecht. Dat waren Van Overeem en Sagré die daar op een meter of twee van het doel de bal met kunst en vliegwerk wisten uit te verdedigen. Het is een heerlijke wedstrijd onder geweldige omstandigheden om op de tribune te zitten. Namelijk zonnetje, korte broek aan, t-shirtje, heerlijk genieten van een leuke pot voetbal waar nu een overtreding wordt gemaakt door Tom van Bergen. Heb je ook echt een hele vervelende dag hoor als je die als tegenstander hebt. Nou, ze gaan hem nu maar duwen. Dat doet Horemans als er al lang en breed gefloot is. Die moet dan bij scheidsrechter Kooi komen. Die zegt dit wil ik niet meer hebben. Dan is al lang een vrije trap gegeven voor Utrecht. Maar dan gaat Van Bergen even een beetje vervelend doen. Dat bedoelde ik niet met je hebt een vervelende dag. Maar dat is meer omdat het een bezige bij is. Die overal op het veld opduikt. Handig is, sterk is. En ook nog eens bloed en bloed snel. En dus een beetje fanatiek. Maar goed, dat over Tom van Bergen. Die dus ook al een keer bijna scoorde, maar Brouwer op zijn pad vond en nu een overtreding maakte. Waardoor FC Utrecht met een achterstand van 1-0 na 44 minuten een vrije trap mag nemen. Halverwege de eigen helft. Het is nog geen lekker begin van Anthony Correa. Komt ook omdat dus dat doelpunt werd afgekeurd en Utrecht al twee goede kansen om zeep heeft geholpen. Maar het is niet zo dat Utrecht een gelijkmaker verdient en dat Groningen onverdiend op voorsprong staat. Zo is het ook niet. Ik denk dat de thuisclub beter is en terecht de voorsprong heeft. Maar hier komt de voorzet. Die wordt niet goed uitverdedigd door Van der Laan. Die op de bal gaat staan. Weggetrapt op de borstrand 16 van Sagré. En dan verder uitverdedigd door Van der Werf met het hoofd opnieuw naar de 16 gekopt door Alakon. Krijgt de bal aan de linkerkant bij Katlin. Die geeft hem schuin terug naar Eerthuizen. Van Overeem nu bijna in de as. Draait de bal nu naar de rechterkant. Daar is heel veel ruimte voor Horemans. Wacht eens. is op de voorzet. Die komt er nu op 5 meter gekopt door Dani de Wit. Maar deze bal is te moeilijk. Moet naar die bal toe lopen en kopt hem dan. Dat is wel knap tussen de palen. Maar precies in de handen van Etienne Vaassen. De man die net op de bal ging staan, dat is een invaller. Dat is Elvis van der Laan. En dat klinkt hartstikke Nederlands. Dat is een jongen die is in Stockholm geboren. Is gewoon een Zweed. Heeft alleen wel een vader uit Groningen. Maar een 18-jarige jeugd international van Zweden. De verdediger die moest invallen. Want Marco Rente is er geblesseerd uit. De extra tijd van de eerste helft gaat zo meteen in. En dat gaat gebeuren over 12 seconden. En ik ben benieuwd hoeveel extra tijd erbij komt. Denk een minuutje of 2, 3. We hebben een drinkpauze gehad. En een paar blessurebehandelingetjes. Dus 3 minuten zou mij logisch lijken. Terwijl Van Bergen een flinke beuk krijgt van Eerthuizen. En daarna een heel zacht fluitje. Maar dat is genoeg voor de spelers om te begrijpen dat er een vrije trap komt. Voor FC Groningen 10 meter over de middenlijn. Ik heb het bord gemist. 3 minuten. Jongen, jongen, als ik daar toch geld op had ingezet, was ik binnengelopen. 3 minuten dus nog in de Euroborg. 1-0 voor Groningen.
1: Dan maar even bij Susie kijken. Bij Zwolle tegen Ajax. Die Ter Stegen, die heeft de klasse wel even laten zien. Met een enorme mooie, goede redding, hè, eerder dit duel.
2: Ja, echt een prachtige reflex op de doellijn. Zie je hem gewoon op het juiste moment van zo dichtbij ingekopt de hand uitsteken. Als Ajax nu weg is, Dolberg met de voorzet. Teruggetrokken lage voorzet die bij niemand belandt. Ajax is zeker in de laatste fase van de aanvallen echt nog veel te slordig. Geeft die bal veel te makkelijk weg. Terwijl Peck toch af en toe best nog even gevaarlijk kan worden. En doet dat vooral via Sissoko, de aanwinst aan de linkerkant. Hij sleepte net nog zich voorbij zijn directe tegenstander en gaf toen een voorzet waar Ter Stegen niet heel veel moeite mee had. Die stond weer goed opgesteld. En wat moet dat lekker zijn voor Ajax en voor de verdediging van Ajax, dat ze nu zo iemand achter zich hebben. Ik bedoel, we hebben nu vast 45 minuten gezien. Je hoopt dat hij fit blijft, maar het is natuurlijk iemand die zijn waarde en zijn kwaliteiten al zo lang heeft bewezen. Na zoveel wisselingen daar op de keeperspositie weet Ajax nu, als hij fit blijft, dan hebben ze gewoon een waanzinnig goede keeper. En dat is ook fijn voor bijvoorbeeld Aaron Bouwman, jongen die 18 jaar is in het centrale verdedigingsstaat van Ajax en toch nog behoorlijk wat slippertjes maakt. En je ziet Ter Stegen hem dus ook elke keer opzoeken. In alle twee de breaks die er genomen zijn, zag je Ter Stegen naar Bouwman lopen om eventjes met hem te praten, eventjes wat te vertellen, misschien eventjes iets over positionering of iets dergelijks te zeggen. En dat moet voor jonge talenten van Ajax toch ook mooi zijn. Ajax komt er eventjes niet meer uit in die laatste minuten van de eerste helft. 47 minuten zijn er inmiddels gespeeld, maar er zijn er 6 bijgetrokken. Dus we gaan nog minimaal 4 minuten door hier in Zwolle, waar de stand dus nog steeds 0-0 is.
0: 3 minuten blessuretijd was het bij Groningen-Utrecht. Hoeveel is er verstreken inmiddels, Mark?
3: 11 seconden. Oh. En een doeltrap nog voor... Ja, oh, ja, het is echt zo. Ik kan het zien op het scorebord. 15 intussen. En de bal wordt naar voren getrapt door Brouwer. Die dus kipt voor de zieke Barkas. Bal komt op de helft van Groningen. Nu in de voeten van Dani de Wit. Die heeft iets moois bedacht. Maar als de spits iets anders bedenkt dat daar staat te gebeuren. Komt hij bij Vaassen. Die doet eventjes een Gerry Muretje. Maar dan niet in Bernabeu, maar in de Euroborg. Door de bal op te wippen. En hem daarna 3 keer hoog te houden. En met een mooie trap de bal nu naar de rechterkant te verplaatsen. Naar Schreuders. Die dribbelt op zijn tegenstander af. Dat is Pol. Daar is hij omheen. Dan krijgt hij nog een flinke zet van. En vervolgens krijgt Pol de bal door zijn benen gespeeld. Door die andere man aan de rechterkant bij Groningen. Van der Werf. Die hem dan terugspeelt naar Blokzijl. Vanuit stilstand. 1-0 voor. 10 seconden nog. Gewoon rustig die bal in de ploeg houden. Als Vaassen hem nu onder zijn voet legt. Dan zegt die scheidsrechter als hij hem naar voren trapt dat het afgelopen is. Nou, hij trapt hem wel naar voren. Maar doet dat niet met een hoge boog zoals ik hem had willen adviseren. Maar doet dat laag. En dan weer zo'n mooi trucje van Vaassen. Bal achter zijn stambeen langs. Omhoog gewipt. 3 keer hoog houden. Naar de scheidsrechter tikken. Want die bal, of die man heeft de wedstrijd beëindigd als het gaat om de eerste helft. 1-0 voor Groningen door een doelpunt van Willemson. 2 afgekeurde doelpunten aan beide kanten. Groningen is beter, Groningen voor.
1: Hoeveel extra tijd bij jou, Susse?
2: Nog, als ik goed reken, 2,5 minuut. We gaan bijna de 49ste minuut in. En er komen er 6 in totaal bij. Kans voor Ajax zojuist. Goede aanval, vlotlopende aanval door de as van het veld. Werd opgezet door Jury Regeer. De nummer 6, die nog steeds de nummer 6 is bij Ajax. Bij gebrek aan een betere aankoop, nummer 6, mag hij dus weer beginnen bij Ajax. Hij zette hem op, speelde Glog in. Die vond vervolgens Davy Klaassen, die direct ook weer Glog vond. stond. En die kon afdrukken. Zijn schot richting de verre hoek werd wederom goed gered door Jasper Schendelaar. Die dus ook zijn doel nog schoonhoudt in die eerste helft. Als Ajax nog maar eens aanzet voor de laatste minuten. Probeert natuurlijk nog gevaarlijk te worden in de laatste minuten van die eerste helft. Om dat veldoverwicht om te zetten ook in een doelpunt. Ingooi is genomen. Wordt via Baas dan naar het centrum gebracht. Bouwman en Rosa. Rosa die zoekt naar de rechterkant en vindt ook Berghuis. Berghuis, prima balletje hoor, naar Regeer. En die vindt dan vervolgens geen medespeler. Kan hem helemaal vrij voorgeven. En vervolgens is die voorzet op Dolberg niet op maat. Gaat flink over de Deense spit van Ajax heen. En kan dus gevangen worden door Schendelaar. Die de bal maar even op de grond legt. En kiest voor een lange bal richting Koen Kostons. De spits van PEC Zwolle. Die we nog niet heel veel in het spel hebben zien voorkomen. Maar jongen die toch weinig kansen nodig heeft. Dus altijd opletten als hij aan de bal komt. Bal is overigens inmiddels alweer in het bezit van Ajax. Want die lange trap die belandde bij Ter Stegen. Ter Stegen vindt Baas in het centrum van de verdediging. Regeer biedt zich aan. Krijgt de bal ook. En mag eventjes opstomen. En dan wel, wil ik zeggen, een prima paasje. Maar ook die paas is te kort dit keer. En weet Henrik dus niet te bereiken. De linker vleugelverdediger van Ajax. Die heel veel mee naar voren komt. Heel veel opduikt. Ook in het centrum. In de as van het veld. Bemoeit zich veelvuldig met het spel. Als Ajax weg is aan de linkerkant. Ouazane die een dribbel probeert. Maar zich vastloopt op de dubbele dekking. Gemakkelijk verdedigd van PEC. Dat er nog maar eens uit kan komen. Kostons sterk gedaan. Zet zijn lichaam erin. Waardoor Baas niet bij de bal kan komen. Daardoor blijft PEC aan de bal. Probeert het spel dan te verleggen. Maar dat balletje is niet goed van Thomas. En daar zit Berghuis tussen. En komt er dan nog een kans van Ajax? Nee, Gloch, bal is niet goed. Maar vindt in tweede instantie wel een medespeler. Namelijk Ouazane. Maar die voorzet is weer niet goed. Of ik moet zeggen, Schendelaar staat gewoon heel goed op te letten. Want die weet de bal te pakken, te vangen. En dat is het sein voor Yannick van der Laan. Om af te fluiten voor de eerste helft. In een eerste helft waarin Ajax dus de betere ploeg was. Een aantal kansen creëerde. Maar de allergrootste kans voor PEC Zwolle was. Maar die was niet besteed aan Tobias Sommer. En de redding was wel besteed aan Ter Stegen, de nieuwe keeper van Ajax. 0-0 na 45 minuten.
0: Dan even wat anders. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Volgens de Verenigde Staten is Daniel Kinahan een van de leiders van het Kinahan-kartel. Correspondent Arjan van der Horst, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waar wordt deze Daniel Kinahan van beschuldigd?
4: Een hele lange lijst van misdaden. Hij wordt dus inderdaad verdacht een van de leiders te zijn van een van de grootste misdaadkartels van Europa. Zo niet het grootste kartel van Europa. Nou, deze misdaadorganisatie werd jarenlang gerund vanuit Dubai, vanuit de Emiraten. En volgens de Europese autoriteiten is deze Ierse misdaadfamilie verantwoordelijk voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. Het heeft een geschat vermogen van tussen de 1 miljard en 1,5 miljard euro. Maar het houdt zich niet alleen bezig met drugshandel. Het is ook betrokken bij wapensmokkel, grootschalige witwaspraktijken. En volgens de Ierse politie is het ook betrokken bij een hele reeks moorden en criminele afrekeningen. En het kartel zou ook banden hebben met de Libanese militie Hezbollah en het Iraanse regime.
0: Nou, dat is inderdaad een hele lijst. Hij is 49, hè, deze Daniel Kinahan. Door Ierland wordt hij beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Dus ik kan me zo voorstellen dat Dublin ook alles op alles wilde zetten om hem te pakken.
4: En ook al heel lang, want in 2010 werd al een eerste poging gewaagd in samenwerking met Spaanse, Britse en Nederlandse autoriteiten om de kartelleiders van deze organisatie achter de tralies te krijgen. Nou, die eerste poging mislukte. Ze bleven de justitie in verschillende landen steeds een stap voor. Maar Ierland was wel heel erg gebrand om die Kinahans achter de tralies te krijgen. Zeker toen de Kinahans in 2016 in Ierland een hele bloedige bendeoorlog ontketende met een rivaliserende misdaadfamilie. Daarbij werden 18 mensen vermoord. En het is de reden ook dat de Kinahans uitweken naar Dubai, omdat de Verenigde Arabische Emiraten geen uitleveringsverdrag hadden met Ierland. Maar de laatste jaren begon dat net rond de Kinahans langzaam te sluiten. De Amerikanen begonnen zich ermee te bemoeien. Washington loofde een beloning van $15 miljoen uit voor de arrestatie van Daniel Kinahan en ook zijn vader Christy en zijn broer Christopher Jr. En vorig jaar sloten Ierland en de Emiraten een uitleveringsverdrag. En dat maakte de weg vrij voor de uitlevering aflevering van Daniel Kinahan.
0: Ja, hij dus uitgeleverd aan Ierland. Dankjewel voor deze update, Arjen van der Horst.

0: Lady, Hear Me Tonight van Mojo.
1: NPO Radio 1.
2: Martijn Verbeek is binnen voor een kort NOS-journaal.
3: De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten twee mannen gewond. Bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek en de tanker zakt langzaam onder water. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen toen de boot waarin ze zaten omsloeg. 12 opvarenden konden worden gered. Het ongeluk was vlakbij het eiland waar het vrijheidsbeeld op staat. En de afgelopen uren vloog een zeppelin van 75 meter lang over een deel van Nederland. Daarmee werd onder meer boven de Veluwe de luchtkwaliteit gemeten. Duitse en Nederlandse onderzoekers hopen met de resultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren.
1: NPO Radio 1.
0: Eerder vanmiddag won Feyenoord. Zij het nipt van Sparta. 0-1 werd het op Spangen. Het betekende ook de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer van Feyenoord. Met een overwinning dus. Over een groot deel van de wedstrijd was hij best tevreden.
4: Ik denk dat we het eerste uur ook gewoon heel goed spelen. Met heel veel kansen die we creëren. En eigenlijk de fase na de rust waar we denk 3 kansen hebben waar we de wedstrijd gewoon op slot moeten gooien. Ik denk dat het de beste gedeelte van de wedstrijd was vanuit onze kant. En 1-0 stand weet je dat er alles kan gebeuren. Zeker ook de laatste fase met de wissels van Sparta. Natuurlijk met Sonneveld die inkwam, die redelijk kopsterk is. Dat hebben we ook gezien vandaag. Maar ook in die fase denk ik dat we niet de juiste keuzes maken. Ook niet in de omschakelmomenten. Vonden we dan onze minste periode van de wedstrijd. Maar ja, toch wel de vechtlust en de absolute wil om de wedstrijd te winnen. Zeker met al die voorzetten die we goed verdedigen. En daarom win je de wedstrijd ook vandaag.
5: En als het gaat om versterkingen, hangt dat af van mensen die nog gaan? Of zijn jullie qua inkomen, als er niemand meer gaat, klaar?
4: Nou ja, we zitten nog steeds, zeg maar, dat de window...
5: Duurt nogal, hè?
4: Het duurt altijd, dus dat is wel een periode, niet alleen voor mij, maar voor iedereen natuurlijk een periode waarbij er ook nog wisselingen kunnen ontstaan. Maar ja, dat is gewoon afwachten. En we moeten daar gewoon mee omgaan, hoe het komt. Davy is daar druk mee bezig. En dat het allerbelangrijkste is dat we einde van de window een selectie hebben staan die dit jaar mee kan gaan doen om de prijzen.
5: Is dat een moeilijke of ook wel weer een mooie periode voor een trainer? Zo'n periode waarin je het eigenlijk niet echt zeker weet en je moet het op dat moment even doen met wat je hebt?
4: Nou ja, kijk, ik denk dat je taak is als trainer om het maximale eruit te halen op de dagen dat het telt. En dat zijn de wedstrijddagen en dat hebben we vandaag ook gedaan. En we kunnen hier heel veel goede dingen uithalen. Ook dingen waarvan we moeten leren om niet meer in de situatie te komen zoals vandaag. En we kijken dan uit natuurlijk om onze tweede wedstrijd in de Kuip te gaan spelen. Dat zal volgende week tegen Go Ahead gaan gebeuren.

0: op de dagen dat het telt. En dat zijn de wedstrijddagen. En dat hebben we vandaag ook gedaan. En we kunnen hier heel hoop goede dingen uithalen. Ook dingen waarvan we moeten leren om niet meer in de situatie te komen zoals vandaag. En we kijken ernaar uit natuurlijk om onze tweede wedstrijd in de Kuip te gaan spelen. Dat zal volgende week tegen Go Ahead gaan gebeuren.
1: Giovanni van Bronckhorst was dat. En dan opnieuw zo'n hoogtepunt, deze editie van Langs de Lijn. Namelijk het Match Center met Anne de Jong.
2: Goh, de verwachtingen zijn wel hoog. En dat wil ik niet eens live sport of uitslagen heb. Het is een beetje rustig op de velden, in de zalen, in de sportwereld.
3: Kan je wel potje gaan dammen, Anne?
2: Nee, ik heb ook geen bord gevonden hier. Dus ik moest het helemaal zelf uittekenen. Dat duurde ook allemaal lang. Maar ik heb nu even tijd om een beetje te focussen op de ronde van Polen. Want dat is wel interessant om vandaag te gaan volgen. Vooral omdat Bart Lemme, die eerder deze week al een prachtige etappe won in die ronde van Polen, er heel goed voor staat in het klassement. En dat klassement wordt vandaag beslist met een tijdrit over 12,5 kilometer in Wielicka Zoutmijn. Onder Krakau ligt dat. Ze hoeven maar minder dan een kwartier te fietsen vandaag. Maar er gaat dus iemand uiteindelijk het klassement winnen. Bart Lemme staat derde met 5 seconden achter op Christian Scaroni. Normaal gesproken zou Bart Lemme een betere tijdrijder moeten zijn. Een tijdrit waar je eerst een klein stukje omhoog gaat. Aan het begin zit een klimmetje. En dan loopt het geleidelijk naar beneden en kun je heel veel snelheid maken. Het ligt daar heel dicht bij elkaar. Louis Barret, teamgenoot van Lemme bij Team Visma, staat nog tweede in het klassement. 3 seconden erachter. En daarachter zijn een paar sterke tijdrijders. Vooral Jan Christen van UAE op 23 seconden van de koploper. Op 18 seconden dus van Lemme. Dat zijn de namen die we een beetje in de gaten moeten houden in een tijdrit die nu natuurlijk al onderweg is met de minder geclasseerde Arthur Klukker. Staat eerste in het klassement, Ethan Hayter tweede. Maar er moeten nog meer dan 40 rijders starten. Rond 4:30 hopen we een finish te hebben. En zou het dus kunnen dat Bart Lemme naast zijn eerste ritoverwinning ook zijn eerste klassementsoverwinning in zijn carrière gaat halen. Yeah!

0: altijd subjectief, joh. Dat heb ik ook
1: altijd. Het is altijd subjectief, ja. Vind ik dus ook. Dus vooral doorgaan. De Groningers mogen een vrije trap nemen en hebben een voorsprong te pakken. Van der Laan is degene die zojuist in het gezicht werd geraakt door Min. En voelt nog eens een keer aan zijn mond, waar hij dus last van heeft. Maar is intussen weer overeind gekrabbeld. En via Fase gaat het naar blok, zeilbal naar de middenstip. Maar dan wordt een goed verdedigde Horemans. Krijgt hem alleen niet bij een ploeggenoot. Utrecht dus met 1-0 achter. En weer eens een aanval over de rechterkant van Groningen. 49% van alle aanvallen in de eerste helft kwam over die rechterkant. Hier is Schreuders. Kap naar binnen toe. Geeft hem nu aan Van Bergen. Kan terug naar Schreuders. Maar Van Bergen draait twee rondjes om zijn as. En geeft hem dan aan de rechterzijkant aan Van der Werf. Ruimte voor een voorzet. Die komt er. Die is laag en wordt half weggekopt. De Horemans. Dan valt hij op de penaltystip voor de voeten van Van Bergen. Het is in de 16 van FC Utrecht. Bal wordt klaargelegd, maar niet goed. Dan punt het Utrecht de bal weg. En komt hij in de loop van Alakon aan de rechterkant. En die is razendsnel. Oog in oog met Elvis van der Laan. Komt ook rugdekking van Wouter Prins. Alakon gaat buiten om, maar die bal springt te ver van zijn voet. En daar is Fase. Zijn doel uit, duikend, glijdend en de bal klem vasthebbend. Rolt hij hem vervolgens in de loop van Tika de Jonge. Gaat het naar Van der Werf en zijn we op de middenlijn. En nu over die middenlijn aan de rechterkant met balbezit voor Groningen. Schreuders geeft hem aan Van Bergen in één keer door. Goed doorgelopen ook door Van der Werf. Maar die laat de bal dan niet helemaal lekker meerollen. Is hem kwijt, krijgt hem weer terug. Geeft hem nu mee aan Schreuders. Die haalt de achterlijn aan de rechterkant. Voorzet half geblokt en Van Bergen! Wat een mooie goal! Die bal die komt er via een voet van Pol voor het doel. Hoog en met links verlengd. Tom van Bergen die bal met binnenkant voet naar de verre hoek. Over Brouwer heen die nog een hele sierlijke duik in petto heeft. Maar zijn vingers niet tegen de bal krijgt. En zo valt hij dan over hem heen in het netje. 2-0 voor Groningen. Een heerlijk begin voor het elftal van Dick Lukien. En ook Tom van Bergen heeft zijn doelpunt te pakken. Goeie aanval. Weer over die rechterkant. Zoals dat in de eerste helft ook zo vaak gebeurde. Beetje geluk bij de voorzet. Maar de afronding is echt fantastisch. In een split second bedacht. Met binnenkant voet verre hoek zoeken. En dan gaat hij met een hele mooie boog over de keeper heen. Het is 2-0 voor FC Groningen. En het is Tom van Bergen die hem maakt. In de 48e minuut. Sorry.
2: En deze staat, hè?
1: Voorlopig wel. Ik zie nog geen beweging links. Duimpje omhoog. Nee, deze telt.
2: Oh, deze telt. Oké, goed. Suze, rond de bal bij jou alweer.
3: Nog niet, maar nee, ik hoor 22 het. Spelers komen nu wel het veld op. Dus het hoeft niet lang meer te duren. Ondertussen zie ik Michel, de nieuwe trainer van Ajax, naar het wedstrijdformulier staren. Alsof hij nog niet helemaal weet wie er allemaal bij hem in de selectie zit. En wie hij nog kan gaan inbrengen. Dat gaat hij hoogstwaarschijnlijk wel doen. Ik zie voorlopig nog geen nieuwe spelers in het veld komen voor Ajax. Maar kan niet lang duren met al die opties die hij nu al heeft gekregen. Spaanse trainer natuurlijk afkomstig. Van Girona, daar het goed gedaan in eerste instantie. Werd derde, plaatste zich voor de Champions League. Maar had daar ook dieptepunten, namelijk de degradatie van afgelopen seizoen. Toch door Jordi Cruijff goed genoeg bevonden om trainer van Ajax te worden. Bal rolt nu wel weer. Aftrap is inmiddels genomen. En de lange bal, eerste lange bal van de tweede helft is van Schendelaar. Kopduel wordt gewonnen door PEC Zwolle. En het vervolgens duel wordt gewonnen door Ajax. Waardoor zij mogen gaan ingooien op eigen helft aan de linkerkant. Gaat zo direct gebeuren. Duurt nog eventjes. Ja, is inmiddels genomen. De kaats is ook daar. Ajax voetbalt eventjes op eigen helft. Daar is dan de terugspeelbal naar keeper Ter Stegen. Die de bal naar de rechterkant brengt. Naar Rosa brengt. Rosa die vervolgens de bal lijkt te verspelen. Maar dat gaat via een been van PEC Zwolle. Waardoor hij de ingooi mag gaan nemen aan de rechterkant. Ik probeer dat te zien, maar dat gaat niet. Want ik heb allemaal supporters voor me die wat laat uit de catacombe komen. Of uit de
2: kroeg.
3: Uit de bar. Uit de bar, ja. Zo is het ook. Ja, die hebben even hun tijd genomen. En ik ga nu even staan. Ja, ik heb nu weer zicht. Ter Stegen die brengt de bal naar de linkerkant. Naar Henrik, de debutant dus bij Ajax in de Eredivisie. Die vindt vervolgens Ouazzane, maar hij verliest de bal. En daardoor kan Zwolle overnemen aan de rechterkant. Steekt hem ook de middenlijn over. En dan wordt er eventjes ingehouden door Thomas, die de bal terugspeelt naar Floranus. En vervolgens is het PEC dat het op eigen helft nog eventjes de bal in het bezit houdt. Viergever, ik heb hem nog niet eens genoemd. Hij is ook nog niet heel veel in het spel voorgekomen. toe alweer aan zijn 6e eredivisieclub. Nick Viergever, bekende naam natuurlijk in de eredivisie. 37-jarige routinier die dus ervaring en rust moet brengen in die verdediging van PEC Zwolle. Ajax aan de bal, Bouwman die naar de rechterkant kijkt en Rosa vindt. Rosa die dan geen afspeelmogelijkheden ziet in de diepte. Vraagt aan Steven Berghuis, kom eventjes wat meer, wat dichter bij mij in de buurt staan. Want ik kan die bal niet kwijt. Berghuis die wijst vervolgens een andere kant op. Dus die luistert daar niet naar. Ajax nu in de aanval. Klaassen krijgt de bal op 20 meter van het doel. En probeert een steekpaas te geven op Dolberg. Maar die bal is te hard. En daardoor kan Schendelaar hem oppakken. Waardoor PEC kan gaan opbouwen. Opbouwen wordt het denk ik niet. Want Schendelaar krijgt een hele akelige terugspeelbal van Simon Gravens. Die vervolgens maar over de zijlijn schiet. Waardoor Ajax de bal gaat ingooien. Is inmiddels gebeurd. 47,5 minuut staat er hier op de klok. Er is nog niet gescoord bij PEC Zwolle Ajax.
0: Wat zullen ze bij FC Groningen blij zijn geweest dat ze Tom van Berg hebben weten te behouden, Mark?
1: Ja, maar het is nog geen 2 september.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus aan de ene kant blij dat hij een doelpunt maakt. Maar misschien hadden ze wel liever gehad 1-0 affluiten en dat hij niet gescoord had.
0: Ja, dan staat hij helemaal in de etalage.
1: Ja, nu, ja, precies. Ja, maakt hij er nog een paar, dan zullen er toch wel wat clubs denken. Nou, laten we maar halen. International van Jong Oranje. En maakt dus een prachtig mooi doelpunt voor FC Groningen. De tweede voor de Groningers. Eigenlijk de derde, maar er werd er één afgekeurd. Zoals er bij Utrecht ook één werd afgekeurd. En dus staat er 2-0 op het scorebord na 7 minuten in de tweede helft. Maar alle clubs mogen zich nog niet rijk rekenen met een goede speler. Als die al binnen de selectie was en niet nieuw is. Want alles en iedereen is te koop. En dat geldt ook voor Van Bergen als het juiste bod komt. Hier gaat Van Bergen weer, duelleert met Horemans die de bal als laatst beroert en over de zijlijn tikt. En nu de inworp voor Groningen is. Prins mag die inworp nemen en heeft dat intussen ook gedaan. Gooit de bal naar Tycho Land. Die staat 10 meter over de middenlijn. Ja, bij het elftal van Lukien zie je heel veel structuur. Die hebben de boel goed voor elkaar. Ondanks het feit dat Utrecht in de eerste helft 3 goede kansen kreeg in de omschakeling. Maar bij Utrecht is het nog heel erg zoeken. Wat misschien ook wel te maken heeft, of waarschijnlijk te maken heeft, met een nieuwe trainer en andere ideeën. Dit is een bal naar spits Van Bergen. Die is uitgezakt, meegegeven aan Tika de Jonge. Dan gaat het naar de rechterkant. Van de Werf zet voor, schiet de bal zo tegen Pol op. En via de billen van de middenvelder, annex-verdediger van FC Utrecht, gaat de bal over de zijlijn voor een inworp voor Groningen. Terug richting de middenlijn. Blokzeil heersend, centraal achterin. Aanvoerdersband om en echt als een Beckenbauer de boel verdelend, spelverdelend en rustbewarend. Nu gaat het naar Van Bergen in de as van het veld. Het is nog 20 meter. Durft niet uit te halen met links. Buitenom komt Prins die de bal via Vesterloend over de achterlijn wil hebben. Maar de scheidsrechter oordeelt dat het toch via de Groninger gegaan moet zijn. En dus komt er een doeltrap voor Utrecht. Dat in de problemen is in Groningen. Want 2-0 achter na 54 minuten.
2: Ajax ook nog steeds. Nou, ik wil niet zeggen in de problemen. Maar de punten hebben ze nog niet binnen. 0-0 nog. PEC Zwolle Ajax. Suze.
3: 50ste minuut. Bal wordt diep gespeeld naar Berghuis. Maar die kan die bal niet belopen. Viergever kan dat wel. En die besluit roekzichtloos hem over de zijlijn te schieten. Geen risico te nemen. Ajax kan gaan ingooien. Klaassen gaat dat doen. Gaat dat toch niet doen. Geeft hem vervolgens aan Rosa. Rosa heeft het inmiddels wel gedaan. Vindt de regeer. Die vervolgens Baas vindt en die aan de linkerkant Ouazzane vindt. Ajax laat de bal rondgaan. Ouazzane de 16 in, gaat langs één man en weet hem vervolgens niet binnen te houden. Prima actie van de aanvaller van Ajax. Zij houdt er ook nog een hoekschop aan over, want die bal is aangeraakt door een Zwols been. Ik heb een kansje gezien voor Ajax. Kasper Dolberg met een hardschot vanaf de rand van het strafschopgebied. Ging via een Zwols been uiteindelijk net naast. Hoekschop is genomen door Henrik. Geen hoofd van Ajax daartegen. Aan. In tweede instantie weer het balbezit voor Ajax. Henrik krijgt hem terug en vindt vervolgens Glog die de voorzet geeft. Maar die bal wordt weggekopt door PEC Zwolle. Afvallende bal is voor Berghuis. Die zoekt naar een gaatje voor een schot. Vindt dat gaatje ook. Maar bal wordt geblokt. Ajax voert de druk wel op. Probeert dus een gat te vinden in die defensie van PEC Zwolle. Stugge ploeg. Bal wordt nu maar eventjes de 16 ingegooid. En daar is dan de kopbal van Klaassen die overgaat. Zwakke poging van de aanvoerder van Ajax. En er wordt ook gevlacht voor buitenspel. Dus als die poging erin was gegaan, had hij niet geteld. En zo blijft het hier dus nog steeds 0-0 tussen PEC en Ajax.

0: technicus zegt net dat ik moet afkondigen als George Baker met. Dus dan wacht ik even tot u uitgelachen bent. Ja, Bakenbad was dat en I Love Life.
1: Ja, ik vond het een goede grap hoor. De bal rolt weer bij FC Groningen en FC Utrecht met de voorsprong voor Groningen, Mark.
2: Ja, 40 seconden. Ik vond hem niet zo heel geslaagd hoor, dit grapje. Maar,
1: ja, dat

0: Ja, pas wel op zo'n zonnige zondag. Fanny, Douwebop.
1: PEC Zwolle Ajax, Suze.
2: Ja, waar Sissoko weer naar de grond wordt gewerkt. Linker vleugelaanvaller van PEC Zwolle. Die ja, een goede individuele actie in de benen heeft. En dat ook al een aantal keer laat zien. En Rosa, zijn directe trainer, tegenstander, had er even genoeg van. Die tikte hem aan en daardoor heeft PEC de vrije trap gekregen. Nog niet gescoord in deze wedstrijd. PEC in de aanval, vrije trap is kort genomen. Sissoko weer een schaar gedaan. Weer een tegenstander die erin trapt. Voorzet eindigt vervolgens in een blok van Ajax, waardoor er wel een hoekschop aan overgehouden is. Tweede hoekschop van de wedstrijd voor PEC aan de linkerkant. Het wordt weer een inswingende hoekschop. Als Ajax toch een beetje wacht op creatieve ingevingen, op iemand die de steekpaas kan geven, waardoor ze echt gevaarlijk kunnen worden. Want ze hebben het overwicht, ze hebben de bal, ze hebben wel wat kansjes gecreëerd. Maar echt grote kansen zijn er voor Ajax toch heel weinig geweest. Aan de andere kant wel eentje in de eerste helft voor PEC. Maar toen had Ter Stegen een geweldige reflex in huis op de kopbal van dichtbij van Sommer. Duitse keeper liet zich dus meteen zien. Was direct belangrijk voor Ajax. Hoekschop is genomen. Kort genomen. Sissoko weer een schaar. Komt dit keer niet langs Rosa. Misschien heeft Rosa deze beweging nu al eventjes in de smiezen. Dit keer dus goed verdedigd van de Braziliaanse vleugelverdediger van Ajax. Die vervolgens die bal maar even blind diep speelt in de richting van Berghuis, maar die kan daar niet bij, want Floranus had dat paasje doorzien en weet vervolgens zijn eigen keeper te vinden. Schendelaar die naar rechts kijkt en Thomas vindt, die zoveel wedstrijden al voor PEC Zwolle in de benen heeft. Aanvoerder van PEC uit Nieuw-Zeeland, WK-ganger, die nu een foute paas in huis houdt, waarbij een huis heeft, waarbij naar Ouazzane van weet te profiteren. Maar hij verliest die bal ook direct weer, waardoor PEC gaat ingooien. Is inmiddels gebeurd. Graves heeft hem gekregen. Speelt terug naar Schendelaar. Wordt vroeg druk gezet door Dolberg. Maar die weet hem niet te veroveren. En dan wordt er maar voor lang gekozen. Kopduel wordt gewonnen door Ajax. Maar de afvallende bal is voor PEC. En Sissoko weet het alweer. Die wordt alweer gezocht. Maar doet dat nu niet goed. Probeert Floranus in te spelen. Die ja, een tackle. Totaal onnodige tackle. Op de voeten van zijn tegenstander doet. En daar is ook een rode kaart direct. Van scheidsrechter Van der Laan. Rosa ligt op de grond. Hij was het slachtoffer van die harde tackle. Ik ben benieuwd wat ik in de herhaling ga zien. Maar het sloeg in ieder geval helemaal nergens op. Hoe hij die tackle en waarom hij die tackle inzette. Want de bal is ver op de helft van Ajax. En hij zet uit het niets een tackle in. Waar Rosa dus in ieder geval het slachtoffer van is. Van der Laan twijfelt niet. Geeft direct rood aan Floranus. En dat lijkt me helemaal terecht. Want die noppen, ik hoor jullie ook schoon zeggen. Nou, nou. Die noppen belanden volledig in het kuitbeen van Rosa. Totaal overbodige, onnodige, snoeiharde overtreding van Floranus. Die het veld mag verlaten. En daarmee zijn ploeg toch ook benadeeld. Want tot nu toe blijft PEC Zwolle vrij eenvoudig overeind. Thuis tegen Ajax. En nu is het dus 10 man voor PEC Zwolle. En nog minimaal 33 minuten te spelen hier in Zwolle. Waar er nog niet gescoord is. Ajax de betere ploeg is. En PEC verder moet met 10 man.
0: Wat kan FC Utrecht nog met die achterstand tegen FC Groningen, Mark?
3: Wisselen. 3 keren. 2-0 achter. 62e minuut loopt. Iqbal komt binnen de lijnen. Datzelfde geldt voor Bleek. En ook Davy van den Berg maakt zijn entree dit Eredivisie seizoen bij FC Utrecht. David Min gaat naar de kant. Ook debutant Pol is gewisseld. En dan moet er nog iemand uit. Dat is Kathleen. Die komt nu naar de kant. Jokke, ik zou wat meer haast maken bij een 2-0 achterstand. Dan hoe Kathleen naar de zijkant wandelt. Alsof zijn ploeg met 2-0 voor staat. Bleek staat in ieder geval al een tijdje klaar om in te vallen. En mag dat nu gaan doen. Correa ongetwijfeld niet tevreden bij zijn debuut bij FC Utrecht als hoofdtrainer. Wisselt dus 3 keer. Zal niet het luxe zijn. Misschien een paar spelers vermoeid. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij wilde dat het anders gaat dan in de eerste 62 minuten. Waarin Groningen de boel controleert, domineert en een 2-0 voorsprong te pakken heeft. Utrecht is de bal alweer snel kwijt. Clement lopt de bal achter Eerthuizen. Die net wel heel hard op het doel van Groningen kopte. Maar de pech had dat Fase in de rijkwijde stond van waar die bal kwam. Die dook naar rechts en bokste de bal met twee vuisten net onder de lat weg. Die harde kopbal vanaf rand 16 van centrale verdediging. verdediger Eerthuizen. Vrije trap in de middencirkel voor Utrecht. Iqbal mag hem nemen. De overtreding werd gemaakt op Bleek. Zo hebben de twee invallers al een rolletje te pakken in deze wedstrijd. En dan krijgt Bleek nu de bal aangespeeld van Iqbal. Buitenom komt Sagre. Die komt op 10 meter van de achterlijn uit. Aan de linkerkant lage voorzet. Puntje. Nee, die bal schiet door. En over het eigen doel gegleden door Prins. Of was het toch Alakon die de bal overschiet? Dat denkt de grensrechter. Het wordt geen corner, maar een doeltrap voor FC Groningen. Dat ontsnapt aan de 2-1. Want dit was een hele goede Utrecht aanval met een gevaarlijke lage voorzet. Maar Alakon kan net niet het beslissende zetje geven.
1: Even kijken weer in het matchcenter. Anne de Jong is daar hopelijk nog steeds.
4: Ja hoor, ik zit er nog.
1: Ronde van Polen rond half vier. Zou dat, was dat niet?
4: Half vijf.
1: Half vijf.
4: Als het goed is, zegt onze

0: kier fietsen met dus Bart Lemme. Mogelijk als winnaar van de Ronde van Polen. Dat gaan we volgen. En in de tussentijd ben ik natuurlijk nog steeds geobsedeerd bijna door die wedstrijd Johor Dazul Tazim tegen Chelsea in Maleisië. Het stond 1-1 bij rust. We zitten inmiddels in de 93ste minuut en het is 3-3. Oh. Waarbij het echt pas in de 90ste minuut is dat Chelsea langs zijn gekomen is in die vriendschappelijke wedstrijd en andere vriendschappelijke wedstrijden die ook over de hele wereld worden gespeeld. Manchester City, Atletico Madrid dus in Seoul en dan Liverpool AS Monaco 1-0. Isaac heeft gescoord, maar dat is gewoon op Anfield, dus dat valt allemaal mee. En verder zit ik een beetje door de uitslagen heen te scrollen, maar zijn het op de Europese velden nog niet heel veel wedstrijden die er al gespeeld worden. In België is er wel een wedstrijd al gespeeld. Gent tegen KV Mechelen 2-0. Maar wij in Nederland zijn dus vrij vroeg begonnen aan de competitie.
1: Mika Gods startte uiteindelijk last minute niet in de basis bij Ajax. Maar Suze.
2: Hij komt er nu wel in. Ja, kijk, dat is toch enigszins opvallend. Niet fit genoeg om te starten, maar wel fit genoeg dus om minimaal een half uur mee te spelen. Nou, dan is het duidelijk in ieder geval dat er helemaal niks ernstigs aan de hand is. Maar dat het misschien enigszins overbelasting is en dat er dus toch voor gekozen is om hem een half uur te laten spelen in plaats van een uur te laten spelen. Als de misschien wel toekomstige bondscoach eventjes in beeld wordt gebracht. Michael Reiziger, zijn zoon speelt bij PEC Zwolle. Staat niet in het veld, maar komt natuurlijk wel kijken. Misschien ook al om eventjes wat voorwerk te doen om wat spelers te zien. Het is nog steeds onduidelijk natuurlijk wie de bondscoach bij het Nederlands elftal wordt, maar hij wordt vaker genoemd. Mika Gods is er dus ingekomen. Steven Berghuis is er onder andere uitgehaald. Het is een drievoudige wissel geweest. Ook Brandt is er ingekomen. Julian Brandt, die andere stunt aanwinst van Ajax, 48-voudig Duits international. En ook van hem wordt heel veel verwacht op het middenveld bij Ajax. Hij viel ook al in tegen Shelburne en gaf toen al een aantal steekpaasjes waarvan je dacht, ja, daar kunnen de aanvallers van Ajax wel wat mee. Gods die waagt intussen zijn eerste poging, snijdt naar binnen en schiet vervolgens richting de verre hoek. Maar die bal wordt aangeraakt, half geblokt via een been van het hoofd van PEC Zwolle, moet ik zeggen. Invaller Damian van der Haar die kopt die bal over het doel, waardoor Ajax een hoekschop mag nemen. Is inmiddels gebeurd via Ouazane die Gos vindt. En vervolgens het schot is van Rosa. Hard schot wordt losgelaten door Schendelaar. Bal blijft een beetje hangen. Mokkio, die andere invaller, schiet dan vervolgens maar. Maar die bal wordt geblokt. Ajax houdt daar weer een hoekschop aan over. Het is al de 8e van deze wedstrijd voor de Amsterdammers. Haalt daar nog te weinig uit. Wordt nog niet echt grote kansen gecreëerd door die corners. Nu dan misschien wel Henrique aan de linkerkant. Hij mag ze dus allemaal al nemen. De nieuwe speler van Ajax op die linkervleugel gaat hem nu kort nemen. Zo lijkt het in ieder geval. Nee, hij wacht nu wel heel lang. Hij dreigt. Gaat hem uiteindelijk toch maar lang nemen. Uitdraaiende hoekschop. Weggekopt. Half weggekopt. Mokkio brengt hem weer in. En dan is het wegwerken vervolgens van Van der Haar. Ja, PEC heeft verdedigend gewisseld na die rode kaart voor Floranus. Van der Haar is er ingekomen voor de uitblinkende Ibrahim Sissoko, die ook nog niet helemaal klaar was waarschijnlijk voor een hele wedstrijd. De aanwinst voor PEC, die leuke dingen liet zien. Daar gaan ze hier nog van genieten. Ajax moet een gaatje gaan vinden in de defensie van PEC. Het staat 0-0 hier.
3: Goed, tot zover dit uur. Zometeen natuurlijk weer een uur, want we zijn er tot 7 uur. Tot zo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
7: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: NPO Radio 1. 4 uur.
9: Edwin Cornelissen en Robert Meder.
3: Langs de lijn nog tot 7 uur, zoals ik net al zei. Sparta Feyenoord afgelopen 0-1. PEC Zwolle Ajax nog steeds 0-0. PEC met 10. En Groningen tegen Utrecht, daar staat het 2-0. Daarover later vanzelfsprekend meer. Nu eerst het NOS-journaal met Martijn Nijhuis.
10: Martijn van Beek,
3: neem me niet kwalijk.
10: De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kinahan wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van een derde van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Dat zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland op zondag weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondagen, maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. Het weer, zonnig en ook wat sluierwolken. Het is 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht droog, dan koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen overdag in het noorden wat wolkenvelden en kans op regen, maar in de middag breekt dan overal de zon weer door en er wordt het 20 tot 28 graden.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
1: Welkom terug. 11 Ajaxiden tegen 10 van PEC Zwolle. Ajax jagend op een doelpunt, Suze.
2: Ja, 22 officiële minuten hebben ze nog om de sleutel te vinden om PEC te verslaan. Het is Mika Gods dat het maar weer eens probeert met een schot dat overzeilt. Het 21ste schot van Ajax van deze wedstrijd. Ze zijn allemaal nog niet trefzeker geweest. 0-0.
3: En over sleutels gesproken, Mark Kloostra, die van Utrecht, die is goed verstopt, heb ik indruk.
14: Die is zeker goed verstopt. En over spelers die niet scoren, die zijn er hier ook nog niet te vinden als het gaat om Utrecht. Er is wel 2 Groningers met een doelpunt. Het is nu weer Groningen dat aanvalt. Er staat 2-0 voor Groningen. 20 minuutjes nog. 17 om officieel te zijn.
1: Om 16:45 wordt er ook gespeeld in het Abel Enstra stadion. Dan treedt SC Heerenveen aan tegen FC Twente.
3: En de rest is dan zo van start in de Tour de France. Van daar kijkt voor ons Gabriel Melging.
15: de slotrit van die Tour de France Femme. En het is nogal een slotrit ook, hoor. 4 keer de Col d'Aise, een echte klimetappe dus in Nice. Het is weer warm, 35 graden Celsius momenteel. En het verschil tussen gele truidraagster Demi Vollering en Kasia Nwiadoma in het algemeen klassement is maar 8 seconden. Ultieme spanning dus daar.
1: Nou ja, als je die stand zo bekijkt, Mark, dan snap ik wel dat ze voorafgaand aan de wedstrijd nog met de kampioenschaal rondliepen in Groningen.
14: Ja, dat mysterie is wel opgelost.
1: Oh.
14: Want de onder 21 is kampioen geworden. Ah. Dus het was inderdaad een officiële kampioenschaal van de KNVB. Maar het was dus van de onder 21 competitie die FC Groningen dus gewonnen heeft. En Groningen staat ook op het punt om deze wedstrijd te winnen. Dit is een goed balletje van Land. Op de achterlijn is het Van der Werf. Na zijn rechterbeen vanaf links wil schieten in de korte hoek. Dat schot wordt geblokt. Lepelt de bal nu voor het doel. Valt hij bij de tweede paal voor de voet van Schreuder. Met een stuit richting de cornervlag. Dat was niet de bedoeling voor het doel langs. En de doeltrap komt dan van Michael Brouwer. Net opnieuw gewisseld bij Utrecht. Horemans ging erbij zitten en is geblesseerd naar de kant gehaald door zijn trainer Anthony Correia. En voor hem de Van Telstar overgekomen Guus Offerhaus. Een package deal samen met de trainer vanuit Velsen Zuid overgekomen. Nu dus een plek voor hem op het middenveld als de lange trap doorschiet. En Messera, dat is een invaller bij Groningen, de bal na een draai wegtrapt uit de Groningen defensie. Waar de bal nu weer terecht komt. En Schreuders de bal via Van der Werf terug ziet worden gespeeld. Naar keeper Fase, rustig als altijd. Met de bal aan zijn voet schuift hem in de voeten van Van der Laan. Mooi driehoekje. Dan komt hij terug bij Fase. Dan willen er een paar mensen klappen, dat doen ze ook. Maar het is te weinig voor een staande ovatie. Daarvoor was het ook te dicht op de eigen keeper. Sterker nog via de eigen keeper. En niet aan de andere kant van het veld. Waar ze nu wel naartoe voetballen. Groningen met een 2-0 voorsprong. Daar zit Offerhaus tussen. Namens FC Utrecht. Maar bal valt wel voor de voet van aanvoerder Blokzijl. Die zich dan ook meldt om mee te schuiven in de aanval. Dit is een bal richting Clement. Bal schiet door tot in de handen van Brouwer. En met die Blokzijl. Wel een hele goede speler bij Groningen te pakken. Werd al een keer eerder benaderd door PSV. Nou weet ik niet hoe groot de stap van Groningen naar PSV is. Maar dan zijn ze toch op zoek naar verdedigers. Deze heeft zich goed ontwikkeld bij FC Groningen. Zoals Dies Jansen dat ook al deed. Maar die is terug naar Ajax. Hij is dus gebleven voor zolang als dat zo is. 5-10 minuutjes nog. 2-0 voor Groningen tegen Utrecht.
3: Goed, dus de reclames hebben we achter de rug. Er kan weer gevoetbald worden. Ja,
2: er is gedronken, er is gesproeid. We gaan weer voetballen met een uittrap voor PEC Zwolle. Schendelaar gaat dat doen. En Michel, de nieuwe trainer van Ajax, die is niet van plan om hier punten te laten liggen. Want hij wisselt aanvallend, behoorlijk aanvallend. Marcos Leonardo is er net ingekomen. De nieuwe spits van Ajax, 20 miljoen heeft hij moeten kiezen, kosten. Is overgekomen van Al Hilal en moet dus voor doelpunten gaan zorgen. En ik zie nu ook Tolu, andere spits die is gekomen, staat klaar om in te vallen. Spits van 1,97 meter. Als je dan een breekijzer nodig hebt, dan is hij het wel. En Michel die is dus van plan om vol op de aanval te gaan spelen. Eigenlijk doet Ajax dat zeker ook in de laatste minuten al. Het moet ook een beetje frustrerend zijn voor die ploeg. Want het probeert van alles. Heel veel schoten. 23 nu inmiddels al gelost. 11 van binnen de 16, 12 van buiten de 16. Dus je kunt ook niet zeggen, probeer het een keertje van afstand. Ze proberen het wel, maar elk schot wordt geblokt door PEC Zwolle, dat vakkundig een muur heeft opgeworpen in eigen 16. Vaak met 10 man in eigen 16 staat en zich voor elke bal werkt. Nu is dat overigens niet zo, want ze zijn even op de helft van Ajax. Ze hebben een vrije trap gekregen op 10 meter over de middenlijn en die gaat zo direct genomen worden. Ouazzane is er overigens uitgegaan bij Ajax. Vrije trap is genomen, weggekopt door Bouwman. Afvallende bal is voor PEC. De bal wordt nog eventjes ingebracht door Thomas. Slechte paas geeft hij. En Tolu met zijn eerste balherovering. Waardoor Ajax nu in balbezit is. Heeft een ingooi eraan overgehouden aan de rechterkant. Wordt genomen door Rosa. Als er weer even gewisseld wordt. Heel erg veel wissels de laatste minuten bij beide ploegen. Dolberg is er bij Ajax uit. Klog is er bij Ajax uit. Regeer is er bij Ajax uit. En Mokio, Brandt en Leonardo zijn de nieuwe namen dus bij Ajax. En vooral van Brand wordt er ook een hoop verwacht. Creativiteit, dat is wat Ajax nodig heeft om die openingstreffer te forceren. 0-0 tussen PEC en Ajax. 73 minuten gespeeld.

0: tweede hoop. Een doelpunt bij Mark.
1: Als hij blijft staan is het weer spannend, want het is de 2-1 gemaakt door Adrian Blake. Goed het overzicht bewaard door een andere invaller van de Berg. Die oog in oog met de keeper verschijnt, al dan niet buitenspel, geeft hem breed. En dan wordt hij in het nagenoeg lege doel, want er staat alleen nog een verdediger binnengeschoven door Adrian Blake. Maar de winst scoorde zojuist ook. Daar ging een streep door vanwege buitenspel, net als in de eerste helft. En wordt dit dan Utrecht's derde afgekeurde doelpunt of blijft deze staan? Het is ongetwijfeld spannend. De duim naast me gaat omhoog. Hij blijft staan. 10 minuten nog. En spanning terug. Suze.
2: Ja, de openingstreffer valt dan toch. Jordi Mokkio, invaller, weet af te ronden. En het is Tolu, de ingevallen spits van Ajax, die ook direct bewijst waarom hij is ingevallen. Sterk werk van hem in de 16. Legt die bal klaar voor Mokkio, die niet twijfelt. En de bal achter Schendelaar werkt. En zo is Ajax wel toch wel echt terecht op voorsprong gekomen. Had heel lang moeite om de muur van PEC te slechten. Maar dat is inmiddels dus toch gelukt. 76e minuut, 0-1 Ajax. Jordi Mokkio.

0: The Weeknd en Take My Breath.
1: Nou, eindelijk de band doorbroken door Ajax tegen PEC Zwolle, Suze.
2: Ja, Mokio schoot hem prima binnen, hoor. Na het knap klaarleggen van Tolu. Die de bal in de 16 op zijn borst aannam. En vervolgens binnenkant voet paasje gaf naar Mokio. Die in één keer binnenschoot. En zijn vierde Eredivisie goal van zijn carrière maakte. 18 jaar is hij ook pas nog de middenvelder van Ajax. En zo zijn het dus twee invallers. Die momenteel het verschil hebben gemaakt voor de Amsterdammers. Die de bal ook alweer hebben. Bouwman vindt zijn kameraad in het centrum van de verdediger Baas. En dan gaat die bal weer naar voren. Tolu weer sterk gedaan van hem. Hij maakt wel een overtreding, zegt scheidsrechter Van der Laan. En dan is er een klein opstootje tussen Mokio en Ryan Thomas, denk ik. Scheidsrechter moet er eventjes tussen komen. Er wordt even wat heen en weer geroepen tussen die spelers. Mokio gaat klagen bij Van der Laan. Zegt dat daar iets onhoorbaars is gezegd of gedaan. Van der Laan knikt eventjes en probeert het spel dan vervolgens weer te hervatten. Dat gebeurt ook. PEC Zwolle mag de vrije trap gaan nemen aan de rechterkant van het veld op de helft van Ajax. Van der Haar gaat dat doen met het linkerbeen. Gaat hij die bal direct de 16 inslikkeren. Maar er is Tolu die ook in eigen 16 dus een belangrijke rol kan gaan spelen. Kopt die bal weg waardoor het gevaar even geweken is. Via Rosa en Klaassen en een Zwolsbeen gaat die bal over de zijlijn en dus mag Ajax gaan gooien. 11 minuten officiële speeltijd zijn er nog te gaan. PEC heeft het lang volgehouden. Zich goed staande gehouden. Was heel erg stug. Ook met 10 man na die hele domme harde overtreding van Floranus. Die leidde tot een directe rode kaart voor PEC Zwolle. Met 10 man was het nog steeds heel lastig voor Ajax. Probeerde net heel veel. Veel schoten. Weinig echt uitgespeelde kansen en aanvallen. En zo was het uiteindelijk dus Mokio die de bam brak en de eerste goal in deze Eredivisie-jaargang voor zijn club maakte. PEC doet het nu vooral met lange ballen. Met een lange bal van Schendelaar op Costons. Costons probeert terug te leggen op Aartsen, maar kan dan geen medestander bereiken. En vervolgens is de vrije trap daar dan voor Ajax. Met 11 minuten nog dus hier te gaan. En een nipte voorsprong voor Ajax. 0-1 op bezoek bij PEC.
0: Utrecht lijkt iets te laat wakker geworden, maar een gelijkspel kan natuurlijk nog steeds maar.
3: Ja, ze kunnen hem ook nog wel winnen. Ik weet niet of je toevallig VVV tegen Heracles hebt zitten kijken. Dat stond 0-3 kwartier voor tijd. Dat werd 3-3. Uiteindelijk won toch Heracles. Maar goed, het is 2-1 en daar vlak na was het Alarcon die handig de bal langs de tegenstander tikte. Maar de bal daarna net te hard raakte. Waardoor Fase op rand 16 uit zijn doel gekomen eerder bij de bal was. Die bal sprong te ver van zijn voet. Had een reuze kans moeten zijn vlak na de 2-1 op de 2-2. Want Groningen staat nog steeds voor. En Groningen mag nog een vrije trap nemen net voor de middenlijn. Blokzeil trapt de bal met een hoge boog richting de 16 van Utrecht. Dan wordt een duel nu uitgevochten. En gewonnen en uiteindelijk een overtreding begaan op Paredes. Ja, want Utrecht heeft Paredes gehaald. En dan zie ik jullie smikkelen en smullen en hopen dat het die Argentijnse schopper is. Maar dat is niet zo.
4: Liever niet.
3: Nee. Dit is Kevin. Het heeft helemaal niets met die Paredes te maken. Dit is een Amerikaanse linksback van Wolfsburg. Maar als je leest Paredes naar FC Utrecht, dan denk je toch even, oh, het zal er niet. Er wordt lachen. Maar,
4: is het een woord lachen? Goed, ja. Verkoop je wel shirtjes op?
3: Nou, dat weet ik wel zeker, ja. Dat zou zomaar kunnen. De bal gaat nu de 16 in van Groningen. Het serieuze werk. Want Groningen moet uitverdedigen. Groningen hoogt een beetje boem. En bij Utrecht hebben ze ineens weer de geest met die aansluitingstreffer gemaakt. Dus door Bleek. Nu wordt de bal door Iqbal voorgezet. En die is te hoog en te hard. En die verdwijnt stuiterend over de achterlijn van Fase. Die gaat een bal halen achter zijn doel. En zijn tijd nemen. 5 minuten nog. Moet Groningen overleven. En moet Utrecht hopen op een doelpunt. Het staat 2-1 voor de Groningers.
1: De slotrit in de Tour de France van met in het geel Demi Vollering. Maar de verschillen zijn klein. 8 seconden. Ja, wat verwacht je dan van zo'n slotrit, Gabriel?
5: Een hele spannende, een hele explosieve slotrit. Al helemaal na dat relletje van gisteren nog tussen Kasia Nibiadoma, voormalig gele truidraagster. Nu nummer 2 op 8 seconden. En ploeggenoten van Demi Vollering, Celia Gerry, die kregen het na de finish nog een soort van met elkaar aan de stok. Of tenminste, Nibiadoma ging verhaal halen bij Gerry, die op dat moment een interview aan het geven was. De Fransen reageerden daar toen niet zo op. Dat was een bijzonder moment. Nibiadoma vond dat ze geblokkeerd werd door Gerry, in de hekken gereden was. Daar zijn heel veel beelden van verschenen na afloop. Verschillende meningen over. Het lijkt er toch vooral een beetje op dat Nivea Doma zich een beetje heeft laten klemzetten. Ook wel een beetje hoor. Het was wat dat betreft een beetje... het was ook gewoon een verslagen renster die ergens een probleem zocht. En dat probleem dat was er wel, maar ze vergroten het misschien iets uit. Ze zitten nu trouwens heel dicht bij elkaar. Géry, de Franse kampioene, met direct naast haar Kasia Nivea Doma voor in het peloton. Demi Vollering zit iets verder op de eerste beklimming van de Col d'Huez. We rijden dus omlopen in Nice. 4 keer rijden we die Col d'Huez op. 3 keer van dezelfde kant, de wat langere, iets minder steile kant. En dan de laatste keer die Col d'Huez op is 6 kilometer aan 7,6%. Dat is de stelste. Nou, dat gaat toch echt wel goed in de benen zitten, deze wedstrijd. Het is 99 kilometer in totaal. Maar laat u niet onderschatten door die afstand, want het is een loodzware etappe die juist ook door die korte afstand super explosief wordt. En dat zien we dus ook al nu in het peloton gebeuren. Veel aanvallen, ook al van schaduwklassementsvrouwen zoals Dominika Vlodarczyk. Vorig jaar nog 4e in de Tour de France. Nu ook weer een van de klassementsrensters die wat verder van achter staat al. Ze staat momenteel op plek 8 in het algemeen klassement. En dat betekent dat achter in het peloton steeds meer rensters lossen. We hebben nog een peloton van zo'n 40 rensters. Demi Vollering komt nu eventjes in beeld met haar gele trui. De mond nog dicht, goed ademend in een zonnig Nice. Eerste klim halverwege.
0: In het matchcenter, Anne de Jong, die... ik zei al 3 kwartier geleden ongeveer rond 4:30. Ja, jij zei het eigenlijk zelf. Ja. Een soort van voor- en scheiding zou kunnen hebben in de Ronde van Polen?
6: Zeker, we zijn dan klaar met de tijdrit die nu gaande is. Finn Fischer Black...

0: is nu de eerste in het klassement. Lemme is onderweg. En hij zou het eerste tussenpunt al moeten hebben bereikt. Maar ik zie hem niet in de top 10 staan van de tussentijden. En dat zou slecht nieuws betekenen. Het zit allemaal wel heel dicht bij elkaar. We gaan naar de ontknoping. Klein kwartiertje rijden de rijders vandaag. En de vraag is dus of Bart Lemme zijn derde plek in het klassement van de Ronde van Polen nog kan verzilveren, nog wat kan klimmen en of niemand meer over hem heen gaat.
1: De ontknoping bij PEC Zwolle Ajax. Suze.
2: Ja, waar ze bij PEC toch nog maar iets van aanvallende impuls het veld in brengen. Sørensen en Velanas die komen erin. En Sommer en Ryan Thomas die gaan eruit. Ja, de trainer Henry van der Vecht heeft lang op een gelijkspel gegokt, denk ik. Ook door Sissoko zijn gevaarlijke aanvaller eruit te halen bij die 0-0 stand. Toen er een rode kaart was voor Floranes. Om toch een extra slot op de deur te metselen. Dat is lang ook goed gegaan, maar na de openingstreffer van Ajax van Mokio moet Zwolle nog iets gaan doen. En Zwolle is in die tweede helft geen moment gevaarlijk geweest. Heeft geen kans gecreëerd en dus besluit Van der Vecht nu nog maar eventjes de dood of de gladiolen te spelen in die laatste 5 minuten. Ajax heeft de controle, is heer en meester hier op bezoek in Zwolle. Tweede doelpunt van de Amsterdammers hangt meer in de lucht dan een doelpunt van PEC Zwolle. Bijvoorbeeld bij Tolu, heel goed meegenomen van die nieuwe spits van Ajax. Weet hij hem binnen te houden? Ja. Weet hij hem goed voor te zetten? Nee, dat niet. Lage voorzet van hem eindigt in de handen van Schendelaar. Die de bal alweer snel naar voren brengt. Prima paas naar de linkerkant. Aanname is ook prima. En het meegeven is ook prima. Komt daar dan die kans van PEC? Nou, misschien wel. Want er wordt gefloten voor een overtreding op de rand 16. Gele kaart voor Davy Klaassen. Ja, dat moest hij ook wel doen. Want hij haalt hierdoor een heel gevaarlijk moment weg voor PEC Zwolle. Maar er komt nog wel een gevaarlijk moment. Want het kost hem dus wel een vrije trap op een lekkere plek. Op die rand van de 16. Echt een goede paas van de keeper van PEC Zwolle naar de linkerkant. Naar Sørensen, de invaller die bal ook direct goed doortikt op, denk ik, de andere invaller. Als ik het dan even zo snel zie. Ja, Velanas die tegen de grond wordt gewerkt door Davy Klaassen. Die daar, zoals we dat noemen, een professionele overtreding maakt. Velanas naar de grond werkt en zo zijn team in staat stelt om een muur te gaan bouwen, om een vrije trap te gaan verdedigen. Ter Stegen zit op zijn knieën, op zijn doellijn, zegt tegen zijn medespelers waar ze precies op in die muur moeten gaan staan. 4 man in de muur, 5 man in de muur. De meest rechterman is natuurlijk de lange spits die erin gebracht is door Ajax. Dat is Tolu, die zowel dus aanvallend als verdedigend in eigen 16 opduikt om daar belangrijk werk te doen. Nu achter de bal is het Velanas als die bal neemt. Dan is het Tolu die hem wegkopt. Slecht genomen vrije trap van PEC Zwolle. Als je dan een kans krijgt, als er dan een moment is zo vlak voor tijd, dan hoop je toch dat er net iets beter genomen wordt die bal. En dan is er nu ook weer een opstootje. Want Mika Gods die probeert wat tijd te rekken. Reiziger, invaller, wordt weer boos op hem. Eventjes ruzie is het hier. Kom zo wel even vertellen hoe dat afloopt. 0-1 voor Ajax. 3 minuten nog. Officieel het speeltijd.
3: Nou, gezellig. Groningen-Utrecht. Hoe is het bij jou?
4: Extra tijd en spannend. 2-1. Groningen is de tijd aan het volspelen. Het helpt allemaal voor Utrecht niet dat Zagre een overtreding maakt. Waarbij hij zijn tegenstander lanceert en weer op het fluitje wordt geblazen door de scheidsrechter. Die daar maar heel erg druk mee is in de afgelopen 5 minuten. Tot opluchting, blijdschap, tevredenheid van FC Groningen. Dat, zoals ik zei net, de tijd aan het volspelen is. En dit is een ideaal moment om wat langer op de grond te blijven liggen. Dat gebeurt overigens niet. En dus ligt de bal alweer klaar voor een vrije trap voor Groningen halverwege de Utrecht helft. Utrecht dus teruggekomen van 2-1 of 2-0 naar 2-1. Maar nog niet de enorme kans op 2-2. Die was er vlak na de 2-1. Maar daarna is het rustig voor Fase. Die de bal nu hard naar voren trapt richting Van Bergen. Van Overeem verdedigt goed. En Davy van den Berg kopt de bal dan terug naar zijn keeper. Die rolt de bal voor zich uit. Er zijn 6 minuten toegevoegd door de scheidsrechter. 2 extra minuten zitten erop. Dus een simpele rekensom. 6-2 maakt dat er nog 4 minuten te gaan zijn in de Euroborg. Met een trap van Brouwer. Die komt op het hoofd van de Wit. Dan is daar stormram Eerthuizen die de bal verlengd met het hoofd. Aan de linkerkant Vesterloend, ook als aanvaller nu, krijgt de bal bij zijn ploeggenoot. Die schiet Bleek net naast. Die komt vanaf de linkerkant naar binnen en schiet de bal met rechts. Krult de bal met rechts. Een centimetertje of 20 naast de doelfase. Duikt niet, rent wel naar die paal toe. Denkt dat hij daar wel bij had gekund. Maar het is een gevaarlijke poging van Utrecht. Voor het eerst sinds een minuut of 10 dat Utrecht weer van zich doet spreken. En ze zullen wel moeten. Ze zullen er eentje moeten maken om de openingswedstrijd van dit seizoen niet verliezend af te sluiten. En te beginnen met -3 ten opzichte van vorig seizoen. Want toen won Utrecht hier met 2-1. Het zou dus +3 betekenen voor Groningen. Maar het duurt nog 3 minuten hier.
1: De gemoederen nog altijd verhit in Zwolle, Suze.
2: Ja, het zijn natuurlijk die laatste minuten. En Ajax houdt ook wel de hoop van PEC Zwolle in leven. Omdat het zelf echt matig is in balbezit. Nu wel een kans kan gaan creëren via Brand. Maar zijn paas, zijn steekpaas op Leonardo is niet goed genoeg. En dan kan Zwolle beginnen aan een tegenstoot. Maar wordt goed verdedigd door Bouwman. Die precies op het juiste moment zijn tackle inzet. En daardoor de bal weer herovert voor Ajax. Henrique aan de rechterkant. Nee, dat is Rosa moet ik zeggen. Rosa aan de rechterkant. Die een dieptepaas in huis heeft op Leonardo, maar dat loopje van hem, dat gaat niet snel genoeg. Keeper Schendelaar is er sneller bij. En dus kan hij de bal weer in het spel gaan brengen voor PEC. Dat dus de laatste minuten wel weer wat van het initiatief heeft overgenomen. Lange bal op Costons, die net nog een gele kaart kreeg voor een aanvallende overtreding. Mokio neemt over. Prima aanvaller van de Belgische middenvelder. Die nu gaat uitkomen voor Democratie. Wat is het nou? Democratische Republiek Congo. Ja. Die heb ik gedaan tijdens het WK. Daar mocht hij nog niet voorspelen, maar volgend jaar wel. Hij heeft gekozen dus voor Democratische Republiek Congo. Niet voor België, waar hij is opgegroeid. Speelt nu bij Ajax en is dus de maker van dat enige doelpunt van deze wedstrijd. 6 minuten komen erbij in de tweede helft. Net als in de eerste helft. Daar zullen 3 minuten van zijn van de drinkpauze. En 3 minuten dus voor de opstootjes en het juichen van Ajax na dat eerste doelpunt. Hoge voorzet van PEC Zwolle. Die wordt doorgekomen op door Costons. Maar daar is niemand van PEC om die bal erin te lopen. Of ook maar iets te doen met die kopbal van Costons. En dus is het Terstegen die de bal eerst op de voet neemt. Even wacht tot hij wordt afgejaagd. En dan de bal in de handen neemt. En ik zie Yannick van der Laan nu gaan tellen. En Terstegen moet oppassen. Niet te lang die bal in je handen houden. Doet hij ook niet. Want hij heeft hem inmiddels ver weggeschoten. En dan is het weer PEC dat over kan nemen. Reiziger met de bal. Kan die bal dan kan het gevaarlijk gaan worden? Nee, hij wordt dan vervolgens weer even gestopt. 0-1 nog hier met 5 minuten extra tijd te gaan.
1: En de spanning in de Euroborg bij Groningen-Utrecht, Mark.
4: Oh, Fase, wat slim. Vangt die verre inworp van Sagré. Die stond al een tijdje klaar met de bal in zijn handen om hem een flinke slinger te geven. Dat had Fase al lang door, dus hij deed al een paar stappen naar voren. Toen hoefde hij er daarna nog maar 2 te doen om omhoog te springen en die bal te vangen. Trapt hem naar voren, dan komt hij per keer in de post weer terug en wordt de bal over de zijlijn gekopt door Van der Laan. 2-1 voor Groningen. 30 seconden nog. Kan niet snel genoeg gaan voor de ploeg van Dick Lukking. Want die lopen op de laatste benen al een tijdje. Zijn aan het overleven. Komt er nog een kans voor Utrecht. Eerthuizen verliest het kopduel. Dat kan je ook andersom vertellen. Namelijk dat het kopduel gewonnen wordt door Blokzijl. En daarna wordt er een overtreding gemaakt als de bal is weggekopt. En denk ik dat dit het laatste moment was voor FC Utrecht. En dat Groningen dus thuis van de Utrechters gaat winnen met 2-1. Door doelpunten van Willemsson en Van Bergen. En de aansluitingstreffer van Bleek was niet genoeg om een punt over te houden. Want de extra tijd zit erop. Al een seconde of 5. Als Vaassen hem naar voren trapt. En dan is het afgelopen. En gebalde vuisten bij Groningen. Groningen wint in de eigen Euroborg. De seizoensouverture van FC Utrecht met 2-1.
3: Krijgt PEC Zwolle nog een kans in de extra tijd, Suze?
2: Nou, ze zijn wel gevaarlijk af en toe. Net nog met de voorzet van Reiziger, invaller vanaf de rechterkant. Die perfect leek te zijn, maar er was niemand die kon binnenlopen. Net niet is het voor Zwolle. Ajax komt dus echt nog wel in de problemen. Staan op een voorsprong uit bij PEC. Maar zijn in die laatste minuten toch behoorlijk onder druk gezet. En weten die bal ook niet goed in de ploeg te houden. Nu dan is Ajax wel weer eventjes in balbezit op de helft van de tegenstander. Rosa heeft hem, maar ook zijn bal niet lekker. Schiet hem heel hard tegen Klaassen aan, die 1,5 meter van hem afstaat. Klaassen wordt verrast door die bal en vervolgens verdwijnt die bal over de zijlijn en mag PEC gaan gooien. Ajax verovert de bal wel weer snel. Rosa heeft hem nu. Probeert eventjes wat seconden te winnen natuurlijk, met nog 3 minuten extra tijd op de klok en 3 punten in het vooruitzicht. Ajax wil natuurlijk met een overwinning beginnen dit seizoen. Een seizoen waar waarin er hoge ambities zijn. Afgelopen seizoen eindigden ze als vijfde. En nu zeggen ze, we gaan meteen voor de landstitel. Dat was de boodschap die de nieuwe technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, meenam. Ze snakken natuurlijk naar succes na dat hele magere jaar van afgelopen jaar. Maar ook de jaren daarvoor waren niet des Ajax. Gevallen grootmacht dat nu weer voor de landstitel zou moeten gaan met al die nieuwe spelers. Brandt stuurt Tolu weg. Tolu kijkt eventjes naar de linkerkant. Ziet hij een vrije man? Dat doet hij, maar zijn bal is niet goed genoeg. Leonardo liep mee, maar wordt niet bereikt. Zwolle neemt over met Schendelaar, die bal maar even heel hard ver weg rost. En de kleine reiziger weet dat kopduel alsnog te winnen. De tweede bal is dan voor Mukkio, voor Ajax. Dus Tolu heeft hem maar weer. Tolu tikt hem dan naar Gods. Die tikt hem terug naar Tolu. Brandt, die krijgt heel veel ruimte. Gaat Brandt het dan beslissen? Nee, wordt het Mika Gods? Ja, nee, het wordt uiteindelijk Brandt. Want het balletje van Mika Gods is goed teruggelegd op Brandt. En zo beslist Brandt dus de wedstrijd. Dat is een heel goed uitgespeelde aanval van Ajax. En Mika Gods besloot niet om zelfzuchtig te zijn, maar om die bal dus terug te leggen op een volledig vrijstaande Brandt, die binnenkant voet weet af te ronden. En zo Ajax dus op een beslissende 2-0 voorsprong zet op bezoek bij PEC. En er zijn nog anderhalve minuut te gaan.
5: NPO Radio 1.
3: Half 5, Partij van Beek.
6: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van Amerika werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, heeft premier Netanyahu gezegd. Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige content en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen toen de boot waarin ze zaten omsloeg. 12 opvarenden konden worden gered. Het ongeluk was vlakbij Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat.
1: En hoe is het gesteld met het weer? Nou, dat merken we als we zo naar buiten kijken, Roosmarijn Knol.
7: Ja, het was heel zonnig vandaag, maar vanuit het zuiden komt er nu toch iets meer bewolking opzetten. En als je iets van een radar op je telefoon hebt bekeken, dan denk je, misschien gaat daar nog wel wat regen uitvallen. Maar op dit moment is er in België bijvoorbeeld op geen enkele plek nog regen waargenomen. Dus heel veel haalt de grond niet, dus op veel plaatsen blijft het droog en is het dus alleen een toename aan bewolking. Vannacht ook wat meer bewolking. Het gaat daardoor ook niet zo koud worden. Afgelopen nachten waren best wel fris. Temperaturen soms rond 6 graden. Komende nacht is dat 14 tot 18 graden. Dus die bewolking zorgt er echt voor dat het niet zo koud wordt. Morgen overdag meestal zo'n 20 tot 28 graden. En in het noorden van het land kan er morgen misschien een heel klein beetje regen vallen. Zal ook niet zo heel veel voorstellen. In het zuiden blijft het zonnig en droog en is het 28 graden. En dan de dagen daarna gaan we opnieuw naar een warme periode. Met zeker vanaf woensdag op veel plaatsen weer meer dan 30 graden. En dat levert misschien zelfs weer de volgende regionale hittegolf op. Dus er zit weer een behoorlijke portie warmte aan te komen voor ons.
3: Goed, dan de files. Helene de Geest, waar staan ze nog?
8: Ze staan onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk tot de grens is de vertraging een kwartier. En eentje vanuit Zeeland op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede ook een kwartier extra reistijd.
5: NPO Radio 1.
1: Ja, na die 0-2 van Ajax was het natuurlijk aftellen geblazen tegen PEC Zwolle, Suze.
2: Ja, scheidsrechter heeft 20 seconden voor tijd ook afgefloten. Die vond het ook wel goed
1: geweest. Te warm genoeg.
2: Ja, iedereen was er wel even klaar mee, denk ik. Het is dus geëindigd in 2-0 voor Ajax. Doelpunt van Mukkio in minuut 76. En een doelpunt van Brandt in de extra tijd in die tweede helft. Duurde lang voordat Ajax de muur wist te slechten die PEC had opgetrokken. Stugge ploeg. PEC Zwolle, maar ze wisten uiteindelijk toen ze op achterstand kwamen niet meer het verschil te maken. Rode kaart voor Floranus. Na een uur spelen is denk ik niet prettig geweest voor PEC Zwolle. Want als je dan een muur optrekt, dan hoop je toch wel dat je met 11 man dat kan doen. Hele domme overtreding van hem en een hele terechte rode kaart voor hem. Ajax was niet...

0: PEC had opgetrokken. Stugge ploeg, PEC Zwolle, maar ze wisten uiteindelijk toen ze op achterstand kwamen niet meer het verschil te maken. Rode kaart voor Floranus na een uur spelen is denk ik niet prettig geweest voor PEC Zwolle. Want als je dan een muur optrekt, dan hoop je toch wel dat je met 11 man dat kan doen. Hele domme overtreding van hem en een hele terechte rode kaart voor hem. Ajax was niet geweldig, creëerde niet heel veel grote kansen. Probeerde het vooral met schotten en schotjes en schoten van afstand. Dat lukte dus heel lang niet. En uiteindelijk twee keer wel een goed uitgespeelde doelpunt gemaakt. Mokio en Brandt zijn de doelpuntenmaker. Michel zal tevreden zijn met de 3 punten. Nog niet over het spel, maar dat hoeft misschien ook niet in die eerste speelronde. We zijn net begonnen. Ajax heeft in ieder geval 3 punten gepakt. En kijkt natuurlijk toch al wel eventjes lekker naar één van de concurrenten, PSV, die dat niet heeft gedaan. Ajax wint 2-0 tegen PEC.
1: En dan gaan we vooruitkijken naar een duel dat over iets minder dan een kwartier gaat beginnen in Heerenveen. Heerenveen tegen FC Twente. Dag Richard van der Maden, goedemiddag.
2: Een goedemiddag, Robert.
1: Duel waar iedereen eigenlijk wel naar uitkijkt. Ook een soort van heel benieuwd zijn hoe Heerenveen het gaat doen. Twente hebben we natuurlijk al gezien. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, verwachtingen zijn inderdaad hier in Friesland hoog, hoor. Over het nieuwe seizoen, Heerenveen, dat strandde in de play-offs in het afgelopen seizoen, maar zich zeker in de tweede seizoenshelft best liet zien ook. Een constante serie aan resultaten. Voorbereiding van dit nieuwe seizoen bovendien ongeslagen. Overwinningen de afgelopen weken op het Griekse Volos, Club Brugge. Alleen Van Overeem is vertrokken en Heerenveen handelde snel, haalde van NEC Dirk Proper. Proper die meteen in de basis staat. En er wordt ook vanuit de club geroepen. Europees voetbal, oude tijden moeten herleven. De tijden van Van der Velde en de Haan, Foppen de Haan. Heerenveen wil eindelijk weer eens echt in Europa meedoen, spelen. Het heeft dus met Proper een nieuwe middenvelder gehaald. Het heeft ook van het Franse Angers een speler gehuurd. Die ook direct in de basis staat als linksbuiten. Dat is Lanroy Magine. En ja, dan FC Twente, dat natuurlijk al een klein beetje aan het voetballen is. Dit seizoen nog niet in de Eredivisie, dat gaat vanmiddag beginnen, maar wel Europees. Het won afgelopen donderdag met 6-0 afgetekend van het Slovaakse Dutch. Nadat het in de voorronde van de Europa League strandde in 2 wedstrijden ten opzichte van Ferencváros uit Hongarije, dat net wat sterker is, maar in de Conference League wel nu op de drempel van de play-offs door die uitstekende uitgangspositie naar die 6-0 overwinning op Dutch. En daar is een wijziging ten opzichte van afgelopen donderdag, want Daouda Weidman, de Fransman die een van de uitblinkers was toen in dat duel in Enschede, hij staat in deze wedstrijd niet op het middenveld, is niet helemaal fris. En John van den Brom, de trainer van FC Twente, kiest voor Thomas van den Belt. Hij is zijn vervanger. En verder zien we de bekende namen die er ook afgelopen donderdag stonden bij FC Twente. Met dus ook de nieuwe aanwinst Wout Weghorst in de punt van de aanval. We gaan hierom 16:45 beginnen onder leiding van scheidsrechter Mark Nachtegaal.
3: Gabriel Melging die volgt de slotetappe van de Tour de France FAM. Spanning dus verwacht in, ik denk, hete temperaturen daar in de buurt van Nice.
4: Zeker, zo'n 35 graden. Dat is niet anders dan de rest van deze Tour de France FAM geweest. Dus het is eigenlijk elke dag boven 30 graden. Dus de rensters zullen er intussen wel een beetje aan gewend zijn. We zagen net de eerste Col d'Huez klim. Oh, een valpartij van Zoë Bakstedt. Stapt gelukkig weer snel op de fiets. In de afdaling nu dus van die eerste klim. Nou ja, klein misseltje dan van de Britse kampioenen. Kijk even. Even hoe dat dan precies tot stand is gekomen. Bocht gewoon verkeerd ingeschat, zo lijkt het. Ja, blijft haken achter het achterwiel van Lorena Wiebes en valt zo. Het is wel goed dat Wiebes er nog bij zit. Die kan zo meteen punten proberen te pakken voor het puntenklassement en daarmee die groene trui veilig stellen. Wat wel interessant was net op die klim, die eerste Col d'Huez, was dat we Demi Vollering en Kasia Nibiadoma, de twee protagonisten van deze Tour de France FAM, achterin die groep met elkaar zagen praten. En dat duurde wel zo'n 1,5 à 2 minuten. Nibiadoma een paar keer haar schouders ophalend, voor zover dat kan, terwijl je tegelijkertijd natuurlijk met je handen dat stuur vast hebt. Ik ben benieuwd waar dat precies over ging. Dat was niet te horen. Het zal misschien over dat relletje van gisteren gegaan zijn. Maar het gat tussen die twee is dus heel klein voor vandaag. Het wordt wat dat betreft heel interessant, maar tot nu toe houden ze hun kaarten nog tegen de borst. Met nog 88 kilometer te gaan hebben we geen kopgroep. Maar Demi Vollering en Kasia Nibiadoma zitten wel in een uitgedund peloton.
1: Badcenter Anne de Jong, waar kijk je daar?
5: Naar de uitslag van de ronde van Polen. Er was hoop dat Bart Lemme, die derde stond in het klassement en maar een paar seconden achterstand had op de nummer 1, dat hij de ronde van Polen zou kunnen winnen. Nou, hij

0: de nummer 1 in het klassement geworden. Hij rijdt voor Tudor. Het is sowieso een goede dag voor die ploeg geweest. Want de overwinning vandaag ging naar Stefan Kuhn, de ervaren tijdrijder. Hij was een beetje emotioneel nadat hij de winnaar werd van deze ronde van Polen. Bart Lemme dus uiteindelijk slechts vijfde. Maar dat is voor hem een geweldige prestatie. Het is een bijzonder verhaal van die Lemme die eerst in het leger gediend heeft en pas later in zijn leven professioneel is gaan wielrennen. Had een prachtige overwinning deze week in die ronde van Polen. En zijn ploegleider had voor deze tijdrit al gezegd dat hij hoe dan ook trots op zichzelf mag zijn hoe hij gereden heeft. Geen overwinning dus, maar wel een mooie prestatie voor hem in de ronde van Polen.
1: Dat doet me terugdenken. Ik was een keer in de Tour de France. Zocht ik altijd die mensen langs de route op. Hè? En daar kwam ik dus de voorzitter tegen van de Bart Lemme fanclub. Hoe oud denk je dat hij was?
2: Bart Lemme of die voorzitter?
1: Ja, die voorzitter. 10 jaar. Ja. Zo'n klein manneke was het. Hij liep daar met van die vlaggen en zo. Dat was mooi. Goed. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Correspondent Lennart Svols, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is het precies dat Netanyahu afwijst?
3: Nou, het plan dat er was, het was de overeenkomst waar Hamas dus wel ja tegen had gezegd. En dat was het idee dat zij stapsgewijs de wapens gaan overdragen aan een nieuwe overgangsregering die Gaza in moet komen. Nou, tegelijkertijd zou er dan ook een internationale troepenmacht Gaza in moeten komen die op dat proces gaat toezien. Gaat toezien op de veiligheid, dat het allemaal goed verloopt. Een belangrijk punt bij dat plan en ook een belangrijke eis van Hamas is dat als zij stapsgewijs die wapens gaan overdragen, dat het Israëlische leger zich dan ook stapsgewijs zou gaan terugtrekken. En ja, vooral dat laatste, dat is waar Netanyahu heel erg fel op tegen is.
1: Ja, kan je dan zeggen dat dit als een verrassing komt, die afwijzing, of niet?
3: Nee, zeker niet. Het is geen nieuw standpunt. Die onderhandelingen tussen Hamas en Israël die zitten eigenlijk al maandenlang vast. En ja, Israël blijft zeggen, wij willen eerst dat Hamas zich volledig ontwapent, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan willen wij eventueel pas gaan praten over een eventuele terugtrekking. En ik denk ook niet dat Netanyahu op dit moment hele grote stappen wil zetten. Er komen hier eind oktober verkiezingen aan. En Netanyahu heeft altijd gezegd, ik ga Hamas definitief verslaan. Ja, als je dan zo vlak voor de verkiezingen ineens concessies gaat doen en de troepen deels gaat terug trekken zonder dat Hamas volledig is verslagen, zonder dat ze volledig zijn ontwapend, ja, dan zal dat bij een deel van zijn achterban niet goed overkomen.
1: Ja, dus Netanyahu die wijst dat inderdaad dan af tot plan van Trump. Heeft Hamas er ook nog op gereageerd?
3: Nee, niet op deze recente afwijzing. Dat is echt pas net binnengekomen eigenlijk. Maar Hamas heeft gisteren wel laten weten dat zij eigenlijk gewoon door willen met dit plan, met die overeenkomst die er dus al lag. En zij roepen dan ook de zogenoemde Vredesraad, die onder leiding van president Trump staat, op om de druk op Israël op te voeren, dat zij zich ook aan die afspraken gaan houden. Maar ja, het is de vraag of dat gaat gebeuren. Donald Trump is uiteindelijk echt de enige die echt druk op Netanyahu kan gaan uitoefenen. Maar die druk lijkt er op dit moment niet te zijn. Netanyahu lijkt best wel wat ruimte nog in Gaza te krijgen. Nou ja, Donald Trump is ook druk bijvoorbeeld met de onderhandelingen in Iran om die straat van Hormuz weer open te krijgen. Dus het is echt afwachten of zijn focus weer naar Gaza gaat en wat de volgende stappen van Trump gaan worden.
1: Dankjewel, correspondent Lennart Svols.

0: Kijk, dat is nog eens een staand slot. The Edge of Heaven, Wham.
1: Sparta is het Eredivisie-seizoen begonnen met een nipte nederlaag. Sparta verloor met 1-0 thuis van Feyenoord. De ploeg van Rogier Meijer zorgde ervoor dat het tot diep in blessuretijd spannend bleef. En daardoor staat trainer Meijer niet geheel ontevreden bij onze verslaggever Frank Wielaert.
2: Ik denk dat de eerste 10, 15 minuten dat het redelijk gelijkopgaand was. Dat we ook een of twee kansen hebben gehad. Ja, daarna hebben we het lange tijd wel moeilijk gehad. Maar wat jij zegt klopt, dan moet je ook proberen te overleven. En uiteindelijk de laatste half uur hebben we denk ik in ieder geval onszelf nog meer kunnen laten zien in het aanvallen. Hebben we een aantal kansen gehad. En die hebben we net niet beloond. Alleen ik denk dat Feyenoord over het algemeen verdiend gewonnen heeft. Alleen we waren wel heel dichtbij.
3: Heel dichtbij, ja. Twee afgekeurde goals. Allebei overigens terecht afgekeurd. De een voor buitenspel, de ander voor een piepklein duwtje. Maar het was een duwtje.
2: Ja, met die tweede ben ik er natuurlijk niet helemaal mee.
3: Uiteraard.
2: Nee, ja. Kijk, ik denk dat de helft van de scheidsrechter geeft hem en de andere helft niet. En wij zaten wat dat betreft aan de verkeerde kant van de score. Het was inderdaad een piepklein duwtje. Maar als je ziet wat er voor duels worden uitgevochten waar niet voor gefloten wordt. Ja, dan is dit lastig. Maar ja, we moeten het accepteren. En we waren dichtbij. Ook nog een aantal andere kansen gehad om dichtbij te zijn. Maar uiteindelijk wat ik zeg, heeft Feyenoord ons ook in leven gehouden. 5 minuten na rust. Daar hadden ze zeker de 2-0 kunnen maken.
3: In hoeverre heeft het je meegevallen hoe jullie erop staan? Want dat is altijd maar de vraag. Als die wedstrijd eenmaal begonnen is, ben je altijd benieuwd. Oké, wat gaan we nu doen? Zeker tegen een op papier betere ploeg. Hoe tevreden ben je of hoe ontevreden ben je?
2: Nee, wij hebben in de voorbereiding deze weerstand totaal niet gehad. Dus we hebben geen topploeg gehad. En dan zie je ook dat het even zoek is. Maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat het team is blijven staan met elkaar. En dan zie je ook dat we wel kwaliteit hebben. Op een gegeven moment werden we ook wat beter aan de bal. Nou, dat zijn dingen die we meenemen. Ja, uiteraard moet het beter. Maar ik ben wel positief over wat we hebben laten zien als elftal.
3: Nou is het natuurlijk nog steeds transferperiode. En dan krijg je standaard de vraag. Wat zoeken jullie nog? Want je zoekt nooit alleen. Je zoekt altijd met een technisch directeur. Iedere dag overleg. Maar wat zit er nog in het vat?
2: Ja, dat moet blijken. Maar ik denk dat, dat we eigenlijk in alle linies ons nog willen versterken. Behalve de verdedigende linie. Want daar hebben we een aantal jongens gehaald. Dus daar kijken we rustig naar rond. En het is nog 3,5 week. Maar ja, dat is het antwoord. Alle linies. We weten ook niet wat er gebeurt met spelers van ons. Dus dat zullen we eens rustig gaan bekijken.
1: Rogier Meijer was dat, de trainer van Sparta.
0: In Heerenveen heeft het Fries volkslied geklonken. En is er inmiddels afgetrapt tussen Heerenveen en Twente, Richard?
4: Ja, dat blijft toch altijd iets bijzonders. Hè? Er hangt altijd een speciaal sfeertje als je hier komt in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Het Fries volkslied, het clublied bij de opkomst van beide elftallen. De blauw-wit-zwarte vlaggen die dan door het stadion wapperen. Het zit helemaal vol, alleen het uitvak is leeg. Dat heeft te maken met een bekerwedstrijd van FC Twente tegen FC Utrecht. Vuurwerk toen en... Ja, daardoor mogen er geen uitsupporters naar binnen hier in Heerenveen van FC Twente. Jammer, maar goed, als je grens overschrijdt dan moet je maar op de blaren zitten. De bal rolt inmiddels hier 1,5 minuut. Het is licht bewolkt, een graadje of 28, nauwelijks wind. Tot zover het weerbericht en bij FC Twente in de basis Robin Prupper die afgelopen donderdag... een uitstekende indruk maakte. Ruud Nijstad, hij begon dit seizoen, kreeg veel kansen in de voorbereiding. Centraal achterin, Prupper toch wel meteen weer aanvoeren. Begon op de bank, maar is nu dus weer terug in het elftal. Seruki aan de rechterkant, FC Twente in het rood. En Heerenveen natuurlijk in de vaste kleuren met het blauw en het wit. De bal gaat nu naar de rechterkant, naar Daan Rots. Die probeert een voorzet te geven richting Wout Weghorst. De bal wordt gekraakt onderweg en dat betekent dat we de eerste hoekschop gaan zien van deze wedstrijd. Heerenveen, FC Twente. Het is een mooi affiche. Ik zei het net al. De ambities, de doelstelling ligt toch wel behoorlijk hoog bij Heerenveen. Europees voetbal. Niet gehaald in de play-offs. Maar nu onder leiding van Robin Veldman wil Heerenveen hoge ogen gaan gooien. En stiekem denken ze hier wel aan een plekje bij de eerste 5 dit seizoen in de Eredivisie. FC Twente eindigde als 4e en is dus Europees al even onderweg. Daar blijft de bal een beetje liggen bij Weghorst. Laag in de buurt van de eerste paal. Iets buiten het 5 meter gebied. Maar de bal gaat uiteindelijk naast het doel van Bernd Klaverboer. De Fries die de bal dan geeft aan Maas Willemsen. Die zal de doeltrap gaan verzorgen. Of het wordt Sam Kersten. Zo is het in dit geval. Hij laat de bal dan toch weer op de 5 meter aan de doelman. En die ramt hem uiteindelijk hard en hoog naar voren richting Dylan Vente. Dan aan de rechterkant is het FC Twente dat in de eerste minuutjes wel wat onder druk wordt gezet. Heerenveen wat meer bal bezit. Nu de ingooi aan de linkerkant waar Brouwde niet in de opstelling staat bij de Vriezen. Mats Echbring. Hij is de rechtervleugelverdediger. Maas Willemsen, de nieuwe aanvoerder bij Heerenveen. Dat heeft hij toch snel gedaan, want vorig seizoen was pas zijn eerste jaar in dienst van de Friese club. De bal gaat nu over de zijlijn. En dat betekent dat Heerenveen mag gaan gooien met Nieuw op het middenveld. Hij loopt nu in de middencirkel. Prupper natuurlijk, Proper moet ik zeggen. Dirk Proper overgekomen van NEC. Bij Twente is het dus Robin Prupper. En bij Heerenveen Dirk Proper. Hij kaatst de bal even terug naar Sam Kersten. En zo verlopen de eerste minuten vrij rustig hier in het Abel Enstra stadion. Met iets meer balbezit voor de thuisploeg. Geen goals, dus 0-0.
1: De eerste minuten in de laatste etappe van de Tour de France van. Die gaan minder rustig. Tempo zit er goed in. En we zijn onderweg naar een tussensprint. Gabriel Melging.
5: Ja, er werd net vooral eventjes heel hard geklommen inderdaad. Maar daarna was het toch weer eventjes wat rustiger aangedaan hoor. En ze liggen momenteel toch ook iets achter op het langzaamste tijdschema. Dat is allemaal ja, een beetje administratief werk. We hebben nu dus een tussensprint inderdaad. En daar kan Lorena Wiebes de groene trui veiligstellen. En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. De enige die haar nog kan uit die groene trui kan rijden is Demi Vollering. Maar Vollering heeft natuurlijk haar ogen op het geel, niet op het groen. Wiebes die gaat nu langs haar laatste vrouw voor zich. De kopgroep rijdt nu voorbij die tussensprint. Die pakken de eerste twee plekken. 25 en 20 punten zijn daarmee weg. Lorena Wiebes, de enige die ervoor gaat sprinten, wordt derde bij de tussensprint in Nice. Pakt dus 17 punten. En dat betekent dat na de bolletjestrui van Puk Pietersen ook het tweede klassement in een plooi ligt. Lorena Wiebes is de winnares van het groene puntenklassement. Maar dan moet ze natuurlijk wel nog even de finish halen in Nice. We zijn dus nu op weg naar de tweede van vier beklimmingen van de Col d'Aise. We zagen net al even Kim Lecour in de problemen. De vrouw Mauritius die in de top 10 staat van het klassement. Zij zou misschien wel eens dus terug kunnen gaan zakken in dat algemene klassement. En verder is het natuurlijk gewoon een hele fraaie etappe. Het is prachtig zichtbaar. Die als in je rijdt langs de Franse Riviera aan de ene kant. Waardoor je prachtig dat water ziet de hele tijd. En dat ligt er heel mooi bij. De zon die natuurlijk glinstert in dat water. Met deze hoge temperaturen van 35 graden Celsius. En aan de andere kant zie je vaak rotswanden van de, nou ja, toch wel de zuidelijke Alpen waar we nog steeds ons in bevinden. Wiebes wordt nu teruggepakt door het peloton. We rijden nu dus door de stad Nice. En zometeen draaien we weer die Col d'Aise op voor de tweede keer. De kopgroep gaat daar nu aan beginnen.

0: Cafai en Gabriella.
1: FC Twente heeft al wat wedstrijdjes in de benen natuurlijk. Europese wedstrijdjes. Is dat een voordeel, denk je, tegen Heerenveen, Richard?
2: Nou ja, ze hebben in elk geval wat ritme al. En Heerenveen alleen nog maar oefenwedstrijden gespeeld. Waar de spanning dan niet op de benen nog echt heeft gestaan. En dat geldt natuurlijk wel voor FC Twente. Dat ook wat vertrouwen heeft getankt natuurlijk afgelopen donderdag. Met die 6-0 tegen een zwakke ploeg, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Dutch uit Slowakije, de aanval nu van Heerenveen met de Machine, een van die nieuwe spelers. Bal wordt onderweg gekraakt door een speler van FC Twente. Dat was Bart van Rooij. Bal gaat over de zijlijn, helemaal aan de andere kant van het veld. 10 minuten bijna op de klok in het Abel Enstra stadion. Het is nog 0-0. Het is Heerenveen dat wat meer balbezit heeft, zonder dat dat nu geleid heeft tot een grote kans. De ingooi nu van Egbring, de rechtsback dus bij Heerenveen in deze wedstrijd, door de blessure van Brouwde. Het gaat eventjes terug naar Sam Kersten, centrale verdediger. Dan naar Proper. Er is balverlies nu bij Heerenveen. En dan kan Twente er misschien uitkomen. De middenlijn overgestoken door Urja Setter. Die is snel en die probeert het dan maar eens van afstand. Metertje of 18 in de as van het veld. Naar binnen getrokken dus vanaf die zijlijn. Zag er niet ongevaarlijk uit. Het is een snelle buitenspeler. Goed seizoen achter de rug. En hij wordt genoemd bij verschillende clubs. Erik ten Hag die Wout Weghorst gehaald heeft. Pasveer als derde keeper. Joël Drommel is de tweede doelman. En Lars Oenerstal heeft opnieuw het vertrouwen gekregen van Sean van der Brom. Toch is er niet zo heel veel veranderd dit seizoen nog bij Twente. Maar er zullen ongetwijfeld de komende dagen nog wel wat spelers, weken. Want de transfermarkt loopt nog wel even tot 2 september bijkomen in Enschede. Waar ook, net als bij Heerenveen, misschien nog wel wat meer, de verwachtingen toch altijd hoog liggen. De 11e minuut loopt. Heerenveen mag gaan gooien aan de linkerkant met Vasilios Sakaritis. 0-0, dat is hier de tussenstand in dat volle stadion, het Abel Enstra Stadion, waar de mensen nog wat rustig zijn en rustig een beetje afwachten wat de thuisploeg kan. Tot nu toe nog niet zo heel veel, wel wat meer balbezit. 0-0.
1: Het vervolg zo dadelijk in het volgende uur van Langs de Lijn. Dan gaan we ook zo langzamerhand eens in dit Eredivisie weekend duiken met Hedwiges Maduro en Bart Vrouws. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
5: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
3: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
6: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
7: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
6: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
3: Ster.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: NPO Radio 1, 5 uur.
4: Edwin Cornelissen en Robert Meder.
1: Zo dadelijk het vervolg van Langs de Lijn met onder meer de eredivisiewedstrijd tussen Heerenveen en FC Twente. 13 minuten onderweg en de stand is 0-0. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Martijn van Beek.
11: De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kinahan wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van een derde van alle cocaïne die in Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat hij verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag die controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden getroffen door 1 of meerdere explosies en is sindsdien gestrand. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen overdag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en dan wordt het 20 tot 28 graden.
15: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: NOS Langs de Lijn, we zijn er nog tot 7 uur. Laten we eens gaan kijken bij Richard van der Maden bij Heerenveen Twente. Het begon om 16:45.
2: 18e minuut loopt, het is nog wat flets, Robert, hier in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Nog geen goals bij Heerenveen FC Twente.
1: We analyseren natuurlijk het voetbalweekend. Dat doen we met Hedwigus Maduro en onze cijferman Bart Vrouws.
0: En dan de slotetappe van de Tour de France van Gabriel Melging.
2: Het gaat toch wel keihard door nu op die 2e klim van de Col d'Huez. We rijden nog maar met zo'n 15 tot 20 rensters bij het peloton. En het is de ploeg van Livia Doma nota bene die volle bak aan het rijden is op kop. De eerder gevallen Bakstedt bepaalt tempo. Achter haar zit Niedermeyer en dan Livia Doma. Zijn ze deze klim dan al wat van plan? Vollering zit in ieder geval goed voorin.
1: Even terugblikken op eerder vandaag, want Feyenoord begon het seizoen met een 1-0 overwinning op stadsgenoot Sparta. Door 2 afgekeurde goals van Sparta in de slotfase werd het nog onnodig spannend. Dat vindt in ieder geval aanvoerder van Feyenoord Luciano Valente.
19: Ik bedoel, de eerste 60 minuten laat je gewoon een heel goed niveau zien. Moet je misschien wel 3-4-0 voorstaan. Maak je de kansen niet af en dan, ja, wat je zegt, dan maak je het onnodig moeilijk voor jezelf. En kom je denk ik ook nog wel goed weg op het eind.
20: Ja, want ze maken 2 goals. Eentje was nipt buitenspel en eentje was een heel klein duwtje. Maar het was een duwtje, dus wel 2 terecht afgekeurde goals. Maar voor hetzelfde geld worden je 2 punten door de neus geboord.
19: Nee, wat ik zeg, we komen uiteindelijk heel goed weg. En ik denk dat het heel zonde is, omdat je denk de eerste 60 minuten echt wel een goed niveau laat zien met z'n allen. Maar je vergeet gewoon te scoren en ja, uiteindelijk hebben we misschien een beetje geluk met de scheidsrechters. Maar ik heb het beeld nog niet teruggezien.
5: Nou nee, het was op zich geen geluk. Ik bedoel, allebei terecht afgekeurd. Dus, goed niveau zeg je. Is het goed voor nu of was het goed vandaag?
19: Ik vond het een goed niveau, eerste 60 minuten. Want wat ik zeg, als je hier gewoon 3-4-0 voor staat, dan denk ik dat het een hele geslaagde pot is. En dat kon het zijn. Uiteindelijk vergeet je dat te doen. Dus op dat puntje kun je zeggen van dat het niet goed genoeg was vandaag. En eigenlijk doordat we dat niet hebben gedaan, dan kom je nog in onnodige problemen op het eind. En dat mag niet gebeuren.
5: Nou was iedereen wel nieuwsgierig naar wat is nou het niveau van Feyenoord? Want we hadden al die anderen al gezien, zeg maar. Alles wat Europees speelt, kampioen is geworden. Iedereen was al in actie gekomen. Was je zelf ook nieuwsgierig? Nou, ik ben wel benieuwd waar we staan eigenlijk.
19: Ik denk dat we een hele goede voorbereiding hebben gedraaid tegen serieuze tegenstanders. Daaruit was ik, de staf en de spelers gewoon heel tevreden over dat we een bepaald spel willen laten zien, dominant. Hebben we vandaag nogmaals, vooral dan echt de eerste helft laten zien. En tweede helft, beginfase ook. Dus dat zijn mooie punten wat je kan terugzien. Waar je in de voorbereiding mee bezig bent geweest. Het laatste gedeelte mag ons niet overkomen.
5: Uiteindelijk heb je gewoon 3 punten. En dan maakt het niet uit. 1-0, 4-0, 3-0. Doet er allemaal niet toe. Het gaat om die 3 punten. Die zijn alvast binnen. Hiermee kun je door.
19: Nee, dat is super lekker. Uiteindelijk, voetbal draait inderdaad om punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Alleen het zou wel lekker zijn als we dat eerder... kunnen afmaken. Omdat het dan toch een lekkere gevoel naar huis toe gaat.
1: Dat gezegd hebbende Luciano Valente van Feyenoord in gesprek met Frank Wielaert.
0: Wat je zegt. Richard van der Made bij Heerenveen tegen Twente.
2: Ja, een rots met een voorzet wordt weggehaald in het strafschopgebied door Sam Kerstelaag. Bal gaat over de zijlijn. Deze fase iets meer balbezit voor FC Twente. Beide ploegen aan elkaar gewaagd hoor in de eerste 21 minuten. Kwartwedstrijd zit er inmiddels dus op met Thomas van den Belt nu op het middenveld. De vervanger van Daouda Weidman, de Fransman die afgelopen donderdag zo goed speelde tegen Dutch. Goed was voor 2 assists. Bal nu naar Piazza aan de rechterkant bij Twente. Dan de korte combinatie weer met Van den Belt in de as van het veld. Waar veel spelers staan. Weghorst kan hij de bal in één keer doorspelen. Nog een keer Piazza in de drukte. Want er staan wel 3-4 spelers van Heerenveen om hem heen. En dan een beetje in de klutsbal. Belandt de bal uiteindelijk bij Bernd Klaverboer, de keeper van Sportclub Heerenveen. Die de bal rustig tikkie voor tikkie mee naar voren neemt. En dan klein paasje naar de linkerkant. Naar de nieuwe aanvoerder dus, Maas Willemsen. Hij paast de bal dan in de diepte door. En zo kan Heerenveen op het middenveld aan het voetballen komen. Doet dat met Meerveld, de creatieve speler op de 10-positie. Dan gaat het naar Machine, de nieuwe speler. Gehuurd van het Franse Angers, waar hij vooral invaller was. Weer terug naar Meerveld. Waar ligt de ruimte? Alle spelers zo'n beetje van Heerenveen op de rand van het strafschopgebied. Alleen Weghorst wat meer naar voren. Kersten geeft de bal nu mee aan Proper. Die direct in zijn eerste wedstrijd in het Abel Enstra stadion veel ballen opeist. Veel komt vragen. Zo'n speler is het natuurlijk ook. Die rol had hij ook bij NEC. Raakte het afgelopen seizoen zijn baan. Of zijn baan. Dat niet. Maar zijn plaats wel kwijt. Zijn baan niet. Maar wel zijn plaats op het middenveld. Oi, oi, oi. En uiteindelijk ligt de bal nu bij de doelman van Heerenveen hoor. Die heeft nog een lange carrière te gaan hoor. Die Dirk Proper, dat is een goede speler. Want 2 jaar geleden was hij zelfs nog aanvoerder bij NEC. Speelde ook de bekerfinale toen met de Nijmeegse club. Maar kwam een beetje op een dood spoor te zitten. En er werd snel gehandeld hier door Johan Hansma, de technisch directeur. Toen Joris van Overheem, misschien wel de belangrijkste speler bij de Vries het afgelopen seizoen. Toen hij vertrok naar FC Utrecht, werd snel deze Proper gehaald. Op het middenveld dus voor Heerenveen. Urja zet er nu namens Twente. Maar is de bal snel kwijt aan Fente die hem dan oppikt. Maar geen afspeelmogelijkheden ziet. Dan is het weer Proper met het gezicht eigenlijk naar de eigen helft. Nu kan hij wat meer vooruit kijken. Krijgt hij de bal opnieuw weer van Linde. De speler die in de belangstelling staat, nadrukkelijk Marcus Linde, de Zweed van het Portugese Braga. Naar verluidt is er al 5 keer een bot neergelegd bij Johan Hansma, de technisch directeur van Heerenveen. Maar hij speelt er nog altijd hier in Friesland. Kersten naar Proper weer, dan de bal naar de linkerkant. Daar ligt iets meer ruimte, maar het is een lastige bal ook voor Machine. Die krijgt hem niet onder controle over de zijlijn. En dan gaan we volgens mij, als ik dat goed zie, ja, zo is het inderdaad, even wat drinken, want alles spelers gaan naar de zijlijn. is geen overbodige luxe met deze toch wel warme omstandigheden. Graadje of 28 in Friesland. 0-0 na bijna 24 minuten voetballen in het Abel Enstra stadion.
1: Kan de Cold Des nog een spelbreker zijn voor de gele Demi Vollering, Gabriel?
7: Misschien wel. In ieder geval doet Canyon Sram er echt alles aan om dat te bewerkstelligen. In functie natuurlijk van Kasia Niwiadoma, die 8 seconden moet goedmaken op Demi Vollering vandaag. En er wordt echt al serieus aan de boom geschud door Zoe Bakstedt, een jonge ploeggenote van Niwiadoma. Canyon Sram is nog met 3 renners in die eerste groep. Bakstedt, Niedermeyer en dan dus Niwiadoma zelf. Vollering heeft nog maar 1 ploeggenote, want ook Celia Géry en Evita Muziek zijn intussen gelost. Enkel Juliette Berthez zit er nog bij. En dat tempo van Bakstedt, dat zorgt nu toch wel serieus voor slachtoffers. Want Marlon Reusser, nummer 3 in het algemeen klassement, lost op de tweede beklimming van de en ze moet er zo meteen nog 2 keer overheen. Dat zegt echt wel genoeg over hoe hard het gaat. Bakstedt, mond wagenwijd open. Het ziet er echt naar uit dat ze elk moment kan gaan janken van de pijn. Bakstedt schudt nog een keertje van nee. Waarschijnlijk naar de verzorger die haar een bidon aanbiedt. Daar kan ze momenteel helemaal niet aan denken. De Brits kampioene van Canyon Sram rijdt zo hard mogelijk om Reusser nu op achterstand te houden. Maar het is haar natuurlijk niet te doen om Reusser. Ze rijdt vooral zo hard mogelijk om Vollering in de problemen te brengen. Vollering in het geel doet nog wat ademhalingsoefeningen. Dat doet ze vaker wanneer ze hard aan het fietsen is. Dan probeert ze op die manier haar hartslag te controleren. Dat laat toch zien dat het ook voor Vollering waarschijnlijk niet super makkelijk gaat momenteel. Vollering in 5e positie, Niwiadoma in positie 3. Niedermeyer zit er dus nog tussen. Dat is de laatste knecht die overblijft voor Niwiadoma. Maar Niedermeyer is zelf een hele goede klimster. Staat ook, als ik het goed zeg, op plek 5. Dat klopt in het algemeen klassement. En is de draagster van de witte trui. Dus waarschijnlijk kan Niwiadoma nog lang beschikken over Niedermeyer. En het is maar de vraag hoe lang Vollering Berthez nog bij zich houdt. Want die begint nu te schokschouderen en zakt iets naar achter. Dat zou dus kunnen betekenen dat Vollering zometeen die laatste 60 kilometer misschien wel zonder knechten moet gaan overleven. Maar Berthez zit er nog altijd en de top ligt al over 760 meter. We moeten dus in totaal nog 66 kilometer. Die kopgroep van net is overigens dus helemaal ingerekend en al lang en breed gelost. Dat was een kopgroepje gewoon even voor in de marge. Terwijl het gat met Reusser alleen maar groter wordt. Reusser nu dus op een halve minuut van die kopgroep. Ze rijden even in de schaduw. Ik zeg kopgroep, het is eigenlijk gewoon het uitgedunde peloton. De favoriete groep. Bakstedt nog altijd grimassen trekkend. Doet nog één keer de bril goed met de rechterhand. Even van het stuur. Rotswanden op de achtergrond. Prachtig beeld. Vollering kijkt naar het tellertje. Zakt naar de 6e plaats in de groep. Moet een paar rensters ertussen laten. Van onder andere UAE. Elisa Longoborghini bijvoorbeeld. Berthez pakt nog een bidonnetje aan van de zijkant. Hebben de rensters van FDJ Suez het lastig hier? Dat zou zomaar kunnen. Maar ook Vollering gaat nu naar de zijkant. En pakt net als Berthez een bidonnetje. Althans, dat probeert ze toch. Het lijkt erop dat er hier geen aanval komt van Niwiadoma. Maar Bakstedt, met haar hele hoog tempo, zorgt toch voor serieuze schade in het peloton. En Vollering, die pakt geen bidon, die pakt ijs om te verkoelen. Het is natuurlijk 35 graden, stopt wat ijs in de shirt. Dat zegt wel genoeg over hoe heet haar lichaam is. Zakt nu naar achter in het peloton. Nog 400 meter tot de top van deze klim. Vollering zit er nog bij, net zoals Niwiadoma.

0: Nou, er zitten wel wat goed bedoelde adviezen in deze show vanmiddag. Treat people with kindness, zo is het, Harry Styles.
1: Goed, gaan we weer even kijken bij Richard van der Made bij Heerenveen tegen Twente. Komt de wedstrijd een beetje los of heb je het gevoel dat het nog moet gebeuren?
2: Het moet nog gebeuren, Robert. De mooie voetbalmomenten zijn schaars. Maar zojuist hadden we er eindelijk eentje te pakken. En uitgerekend de nieuwe speler bij Heerenveen op het middenveld. Dirk Proper zorgde daarvoor met zijn linker. Hij heeft een goede linker. Vanaf een meter of 25 schoot hij de bal op de lat. Daar kon Oenerstal niet bij. Dat had met een klein beetje meer geluk had dat de 1-0. Misschien wel de verdiende 1-0 voor Heerenveen moeten zijn. Het is wel aan elkaar gewaagd. Dat zei ik zojuist ook al. Twente iets meer mogelijkheden. Maar Heerenveen iets meer het initiatief, het balbezit op de helft van de Tukkers. Nu weer met Linde op het middenveld en Proper die een prima indruk maakt hoor. Het eerste half uur nog geen goal zie je dus in het Abel en Lentstra stadion. Linde paast de bal dan even terug naar Willemsen. Zo staan alle spelers nu van beide ploegen op de helft van Twente. Wordt er een overtreding gemaakt in de as van het veld door Seruki. Actief op het WK met Algerije en Mark Nachtegaal. Dat is de scheidsrechter hier vanmiddag. Staat er bovenop en geeft een vrije trap op een meter of wat zal het zijn? 21, 22 voor de thuisploeg. Misschien gaan we daar dan iets in zien. Terwijl ik in herhaling nog eens kijk naar dat prachtige schot hoor. Van Dirk Proper had een beter lot verdiend. Daar zit nog de vingertop toch aan van Lars Oenerstal. Anders was het een goal geweest. En dat was hem zeer gegund. De speler uit Elst onder de rook van Nijmegen. Die zijn hele carrière bij NEC speelde. Maar nu dus voor het eerst buiten de provincie. De vrije trap met Jacob Trensko. De speler met de beste statistieken aan de kant van Heerenveen het afgelopen seizoen. De Deen die zorgde voor 13 doelpunten in de Eredivisie. Hij staat nu achter de bal. Samen met Meerveld. Die laat het dan aan Trensko. Lage bal. En daar net op tijd is het Oenerstal die naar de hoek gaat. En hem klem vast heeft Lars Oenerstal die de concurrentiestrijd tot nu toe won van Joel Drommel. Gooit de bal al snel weer uit naar ook een van de nieuwe spelers van Twente. Aske Adelgaard overgekomen van Go Ahead Eagles. Bal gaat weer terug naar Lars Oenerstal. We zitten in de 33ste minuut en ik heb het gevoel dat het iets meer open gaat breken nu deze wedstrijd. Seruki paast de bal naar de rechterkant, naar Piazza. Weghorst staat daar in de punt van de aanval. Tot nu toe verliest hij de meeste duels. Van Sam Kersten, zijn directe bewaker, is een sterke verdediger. En Weghorst komt er tot nu toe nog niet echt aan. Twente valt dus aan de linkerkant met de aanvoerder. Prupper paast de bal naar de linkerkant. Daar staat nu Piazza. Dan weer terug naar Prupper. Prupper dan naar Max Bruns. Dat zijn de twee spelers centraal in de verdediging. Seruki laat zich regelmatig daar zakken als middenvelder om zich te bemoeien met de opbouw. Vente zet nu wat druk. En dus komt er een lange bal aan de linkerkant. Piazza tikt de bal ineens door. Dat is goed gezien van die buitenspeler van Twente. Adelkaart mee naar voren gekomen. De linksback. En nu staan dus alle spelers weer op de helft van Heerenveen. Zo is het toch wel een gelijkopgaande strijd. De voorzet nu van Van Rooij. Daar staat Van den Belt ineens in het 5 meter gebied. Hij raakt de bal niet helemaal lekker. Gaat een aantal meters over het doel bij Bernd Klaverboer. 34 minuten 0-0 in Heerenveen.
0: Ook een treetje lager, zoals dat mooi heet. In de eerste divisie wordt gevoetbald. En dat volg jij in het match, Anne.
3: MVV Jong Utrecht begon spectaculair. Tweede minuut Breugelmans. MVV op voorsprong. Zesde minuut Menzo. Jong Utrecht weer langs zij. We zitten inmiddels in minuut 35. Er wordt nog wel wat geschoten hier en daar. Er zijn wel wat kansjes geweest. Maar zo spectaculair als in die eerste zes minuten niet meer geweest. Het staat daar 1-1. Verder nog een schuin oog op Van der Velde en de Grote. Het beachvolleybal duo dat niet de finale haalde in Hamburg bij de Elite 16. Wel nog om brons mag spelen. Dat zou om 5 uur beginnen. En dat werd toen 5 over 5. En toen 10 over 5. En toen 4:15. Het is nu 20 over 5. En het zou nu moeten beginnen. Maar ik sluit niet uit dat we weer 5 minuten gaan uitstellen. Die wedstrijd nog niet begonnen. Dus kan ik ook nog even kijken naar het de springruiters in Londen. Is de tournee neergekomen. En ik doe het matchcenter, dus ik moet eigenlijk overal verstand van hebben. Maar de barrage, zit daar een maximum aan? Nee, toch?
0: Nee, hoeveel volgens mij niet. Als je foutloos bent, dan, ja, dan ga je door.
3: Nou, we hebben al 10 koppels, paard en ruiter, die foutloos door de eerste ronde zijn gegaan. En dan moeten er uiteindelijk even tellen nog 12 ruiters die eerste ronde doen. Waaronder Michael van der Vleuten met Boviel ZNOP.
1: We hebben een uitzending nog tussen 10 en 11.
0: Ja, dat wou ik ook niet zeggen.
1: dat zou nog eventueel een optie zijn.
3: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Hey, en met die damstukken doet Jeroen Dubbeldam ook mee, of niet?
3: Nee. Leuk, vind ik het leuk. Leuk.
4: Ja,
3: leuk
4: nee, goed zo, goed zo, leuk.
3: Heel leuk zelfs.
1: Er wordt gelachen. Gaan wij even naar Gabriel Melging. Want ik vroeg mij af, Gabriel, even de strategie... als je in de hoofden mag kijken van Nieuwia Doma. Als die Royce die er inderdaad af is, als je die op achterstand rijdt... heeft Nieuwia Doma wat betreft plek 2 natuurlijk helemaal niets meer te verliezen... en kan ze een soort van alles of niets gaan rijden zometeen. Dat maakt het wel interessant.
5: Ik hoop er zeker op dat dat is wat er inderdaad gaat gebeuren. Ze is intussen in ieder geval wel Zoë Bakstedt kwijt. Die beurt kon ook niet heel veel langer duren. Die heeft zichzelf helemaal binnenstebuiten gekeerd in functie van Nieuwia Doma. En die is nu dus ook gelost. En daardoor zit er nu even geen vaart in dat elite groepje met Vollering. Die dus één knecht heeft, Berthe. En Nieuwia Doma, die ook één knecht heeft, Niedermayer. En dan zijn er verder nog zo'n 12 rensters erbij. Met ook Femke de Vries bijvoorbeeld van Visma Leasebike achterin. Elisa Longoborghini, de Italiaanse kampioene, die vierde staat in het klassement. Zit er ook gewoon nog bij. Maar het is precies wat je zegt. Dit lijkt erop dat ze bij Canyon SRAM aan het voorsorteren zijn... op een krachtsexplosie van Nieuwia Doma. Op misschien dan wel de derde beklimming, maar in ieder geval de vierde beklimming. En het idee is natuurlijk om Vollering echt uit te wringen. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse helemaal geen explosie... exclusiviteit meer in de benen heeft en helemaal afgemat naar de finish toe rijdt... zodat ze wat makkelijker van haar afkomt. Want Vollering heeft gisteren laten zien super explosief te zijn. Dat was ontzettend sterk wat ze liet zien op dat kleine klimmetje van zo'n 500 meter. En hier een valpartij van de rensters van Movistar. Daar blijven twee rensters zitten. Dat is Marlen Reusser die daar op de grond ligt. Dat is de nummer 3 van het algemeen klassement. Die was chaotisch aan het proberen terug te keren bij dat elitegroepje. En moet daar dus de prijs voor betalen, is onderuit gegaan en ligt op het Franse asfalt in de buurt van de Riviera, dus bij Nice. Staat wel weer op, zoekt naar de fiets. Het vraagt me een beetje af of zij nog op gaat stappen. Het lijkt erop dat ze het in ieder geval nog gaat proberen. Maar precies wat je zei, Robert, van Marlen Reusser, daar hoeven we geen rekening meer mee te houden. Het gaat volledig tussen Nieuwia Doma en Vollering in de strijd om het algemeen klassement vandaag.

0: Candlelight en Groove is in the Heart.
1: Het ambitieuze Heerenveen en het ingespeelde FC Twente houden elkaar volgens nog in evenwicht, Richard.
2: Ja, het is nog altijd 0-0, Edwin. We zitten in de 42e minuut. En zo langzamerhand mag je wel de conclusie trekken over deze eerste helft. Dat het gewoon tegenvallend is. Ik had even goede hoop naar die pegel van Dirk Proper. Dat de wedstrijd wat los zou komen. Daar leek het ook wel even op met wat snelle aanvallen aan beide kanten eigenlijk. Maar tegelijkertijd is het toch ook zo vaak slordig aan beide kanten. Terwijl er voldoende kwaliteit op het veld staat, hoor. Met deze twee ploegen in Friesland. In dat mooie grote Abelenstra stadion waar Dirk Prupper de bal terugspeelt naar Oenerstal. Vente probeert dan daar wat door te jagen, maar de spits van Twente helemaal nog niet gezien. Nu is het Proper weer, die dus heel veel in balbezit komt. Meerveld had zojuist een prachtige actie, maar uiteindelijk strandde zijn dribbel dan weer via de nieuwe speler Lanroy Magin aan de linkerkant bij Heerenveen. Meteen een basisplaats, omdat hij daar aan het treuzelen was. Maar het was al een mooie, lange actie van Rinko Meerveld. Dat weten we van deze aanvallende middenvelder, dat hij wel een mannetje kan passeren. Egbring nu aan de rechterkant. Hij is de rechtervleugelverdediger van Heerenveen in dit duel. Dan is het Proper die de bal breed speelt. Het is zoeken, maar het is dus ook slordig. Zowel bij Twente als bij Heerenveen. Het is ook wel voorzichtig, vind ik, aan zowel de kant van Twente als bij Heerenveen. Weer Egbring aan de rechterkant. Trekt dan wat naar binnen, maar kiest dan ook weer voor de weg terug. Omdat er simpelweg geen afspeelmogelijkheden staan. En Twente heel veel spelers achter de bal houdt. Willemsen is de middenlijn bijna overgestoken, maar houdt dan toch weer in. Ja, nu gaat hij de middenlijn dan over. Het is allemaal wat traag. Er zit weinig tempo in deze aanval van Heerenveen. En dan leidt dat toch vaak tot balverlies. Zoals nu ook weer, want Kersten paast de bal zo maar in de voeten van Robin Prupper. Die doet er vervolgens ook helemaal niks mee. Ook weer over de zijlijn. Ingooi voor Heerenveen. Bal gaat terug naar Klaverboer. 0-0 in de laatste minuten van de eerste helft.
0: De laatste kilometers. Nou, ze hebben nog even in de Tour de France van in en rond Nice, Gabriel. Nummer 3, Reuser, die ging onderuit. Is ze op de fiets gestapt?
3: Ze is weer op de fiets gestapt. Je zou inderdaad bijna zeggen laatste kilometers, aangezien ze net onder die boog van de laatste 2 kilometers doorrijden. Dus ik snap de verwarring natuurlijk. Maar ja, dat heb je met van die plaatselijke omlopen. We hebben een kopgroepje van 11 dus, met daarbij Demi Vollering en Katja Nibia-Doma en 3 rensters van UAE. Die kunnen proberen dat tactisch voordeel te gaan benutten later deze wedstrijd. Maar Marla Reuser zit daar inderdaad dus niet bij. Zij viel net in de tweede afdaling van de Col d'Aise en wordt nu vergezeld door meerdere van haar Movistar ploeggenoten en rijdt ergens op een achterstand van zo'n 4 minuten. Oh. Haar klassement valt hier helemaal aan gruzelementen.
0: Ze is plek 3 kwijt dus eigenlijk.
3: Ze is plek 3 inderdaad kwijt. Ja. Elisa Longoborghini van UAE gaat virtueel naar de 3e plaats in het algemeen klassement. Maar op dit moment hebben we dus een kopgroep van 11 rensters met daarbij Demi Vollering en Kasia Nibia-Doma met nog 51 kilometer te gaan.
4: NPO Radio 1
1: brengt de klok op 5:30, het NOS-journaal, Martijn van Beek.
5: Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur gemeld en 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het brandstichting was. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van Amerika werd opgesteld. Zolang Hamas zich niet volledig ontwapent, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, heeft premier Netanyahu gezegd. President Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen toen de boot waarin ze zaten omsloeg. 12 opvarenden konden worden gered. Dat ongeluk was vlakbij het Vrijheidsbeeld. En de hitte en droogte raken de economie in de EU hard, stelt de Triodos Bank. Frankrijk, Italië en Spanje merken de gevolgen het meest. Ook Nederland is gevoelig, vooral de landbouw merkt de gevolgen. Maar ook mensen op kantoor hebben een minder hoge arbeidsproductiviteit als het warm is.
0: Joost van Enkel, ik weet niet of ik je overvraag, maar is er ergens in de weerkaart een zicht op een beetje water?
6: Nee, heel erg weinig. Ja? Op dit moment lijkt dat wel zo op de radar, dat er vanuit België een neerslaggebied onze kant op komt. Maar er wordt eigenlijk geen neerslag op de grond waargenomen. Dus het verdampt allemaal weer onderweg. Dus vandaag geen regen. Morgen gaat er in het noorden van het land misschien wel een beetje regen vallen. Maar dat is niet meer dan 1 of 2 millimeter. Dus ook dat is de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. En het gaat de komende dagen alleen nog maar weer erger worden qua hitte en qua droogte. Want de temperatuur gaat verder omhoog en neerslag wordt er daarbij niet verwacht. Morgen en dinsdag zijn dan twee relatief koelere dagen, al ligt de temperatuur dan alsnog ruim boven de 20 graden. En vanaf woensdag gaan we dan weer over die 30 graden heen, met in het zuiden misschien zelfs wel 35 of 36 graden. Dus dat is voor die arbeidsproductiviteit ook niet heel gunstig, denk ik. Dat gaat weer twee hele warme, zweterige dagen worden. En daarna is het even de vraag wat er gaat gebeuren. Want na zo'n periode met hitte, als er dan iets van een neerslaggebied of een weersverandering aankomt, kan dat nog wel eens met onweer en in korte tijd heel veel regen gepaard gaan. Maar daarbij zijn de verschillen vaak ook heel groot. Eén plek kan dan ineens 20 mm regen krijgen, terwijl het op een andere plek droog blijft. Dus dat is voornamelijk de onzekerheid voor komend weekend. Gaat die afkoeling gepaard met regen en onweersbuien, of is het een hele geleidelijke overgang en blijft die droogte voorlopig nog aanhouden? Maar in elk geval de komende dagen dus opnieuw weer geen regen.
0: Oké, dankjewel.
4: NPO Radio 1.
1: Hoe is het met de arbeidsproductiviteit in het Abel Enstra Stadion, Richard?
2: Ze willen allebei wel, maar het lukt niet heel veel hoor. In de eerste 45 minuten, 2 minuutjes zijn erbij gekomen. Nu misschien op de slotfase, de laatste minuut van de eerste helft, is het Meerveld. Had eigenlijk al moeten schieten, maar had hem niet lekker liggen. En dan is het meteen rust, komt die corner er niet eens meer. En dat vindt het publiek niet leuk. Het publiek dat niet verwend is door de thuisploeg. Heerenveen dat misschien eigenlijk nog wel die corner had moeten nemen. Maar goed, de scheidsrechter is de baas. Hij beslist anders. Mark Nachtegaal naar die actie van Meerveld. 0-0 in Friesland bij Heerenveen FC Twente. Het valt allemaal wat tegen. 1 hoogtepunt, dat was dat prachtige schot van een meter of 18 van Dirk Proper, de nieuwe speler van Heerenveen, op de lat. We gaan de

0: Er is de baas, hij beslist anders. Mark Nachtegaal naar die actie van Meerveld. 0-0 in Friesland bij Heerenveen FC Twente. Het valt allemaal wat tegen. Eén hoogtepunt, dat was dat prachtige schot van een meter of 18 van Dirk Proper, de nieuwe speler van Heerenveen op de lat. We gaan de kleedkamers in, eventjes wat drinken en dan straks weer terug over een kwartiertje met de tweede helft.
1: Goed, Ajax is het seizoen vanmiddag begonnen met een 2-0 overwinning op PEC Zwolle. Dat deed het in eerste instantie zonder Mika Gods. Hij bleef de buitenspeler in de warming-up bleef hij achter. Hij raakte licht geblesseerd, zo is het verhaal. Werd uit de basisopstelling gehaald. Maar vervolgens kon hij toch nog invallen. Tegenover commentator Jeroen Elshoff deed Gods zijn verhaal.
2: Ja, ik ging normaal gewoon starten en zo ben ik ook naar de club gekomen vandaag. Ik had gisteren een beetje last aan mijn hamstring van donderdag nog. Maar ik heb het wel vaker gehad en vandaag kwam die in de opwarming toch iets te veel spelen. Dat ik dacht van ja, net iets te veel ook met mijn blessuregeschiedenis aan mijn hamstring. Dus dan heb ik met trainer gesproken en we hebben samen besloten om de laatste 20 minuten, of het was denk ik een half uur, maar dat beter was dan dat ik na 20 minuten eruit moest stappen. En voor mij en het team beter.
3: We weten allemaal wat er speelt rond jouw persoon. Hè? Speelt er helemaal niet mee? Van ja, als ik nou straks iets scheur of iets anders ergens gebeurt met me, dan mis ik straks misschien wel mijn droomtransfer. Is dat iets wat dan in je achterhoofd speelt of niet?
2: Nee, bij mij is het, dan mis ik donderdag de wedstrijd bij Ajax. Dus of ik nu wegga of blijf, moet ik fit blijven volgens mij. Het is niet omdat ik wegga dat ik ineens meer fit moet blijven. Het is gewoon, ik wil spelen of het nu hier is of ergens anders.
3: Hoe zit het met die transfer? Ik kan je er allerlei vragen over stellen. Ik kan doorduwen met vragen. Ik kan ook zeggen tegen je, vertel zelf eens wat je erover kwijt wil. En hoe staat het ervoor? Want dat is volgens mij veel makkelijker.
2: Ja, ik denk dat ik nu niks meer te bepalen heb. En ja, dat is het eigenlijk.
3: Is het iets waarvan je zegt, er kan in de komende dagen al snel iets gebeuren? Of moet jij en wij als buitenwereld meer geduld hebben?
2: Nou, ik denk dat iedereen geduld moet hebben en dat we gewoon de mensen die hier omgaan moeten respecteren. En als er iets gaat gebeuren, zullen jullie het ook al krijgen. Dus misschien moeten mensen soms net iets meer geduld hebben, dat heb ik ook.
3: Je staat er zo ontspannen bij dat ik geneigd ben te zeggen, het komt allemaal wel goed.
2: Ja, als het uiteindelijk niet goed komt, dan speel ik bij een heel mooie club.
1: Mooi antwoord. Mooi moment om te beginnen met het analyseren van het voetbalweekeinde, terwijl het nog niet eens voorbij is. Kun je nagaan. Het Wiegers Maduro, cijferman van VI. Bart Vrouws, heren, goedemiddag. Het Wiegers, wat hoor jij in dit verhaal van Gods?
4: Ik moet zeggen, hele goede antwoorden geeft hij. De focus is nog bij Ajax, maar ik denk wel dat er op de achtergrond heel veel dingen spelen. En ik vind het wel knap hoe hij daarmee omgaat, want hij wil gewoon lekker spelen en hij communiceert waarschijnlijk heel goed, want hij heeft last. En dan is het uiteindelijk de keuze van de trainer wat ze daarmee doen.
1: Nou, wat mij opvalt hierin is dat hij zegt, de keuze is niet meer aan mij, het moet gewoon wachten. Kortom, ik ben er wel uit.
4: Ja, maar hij is er wel uit volgens mij.
1: Ja, dat was ik volgens mij al bekend. Ja. Maar de clubs moeten er nog uitkomen. Dat is eigenlijk de samenvatting van het gesprek.
4: Ja, het is een beetje geld leggen, hè? Moet Paris Saint-Germain. Dus ik denk dat het wel goed komt op een gegeven moment.
1: Wat zijn de bedragen die jij hebt gehoord?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk. Wat was het nou? 45 miljoen al?
5: Ja, Bart is van de getallen.
6: Ja, daarom. Ik kijk hem maar. Oh, laatst in de portemonnee van Paris Saint-Germain kijken. Dat zou helemaal mooi zijn.
1: 60 miljoen wil Ajax volgens mij. 40 miljoen geboden. Ajax heeft afgewezen. Dat is,
6: nou, dan zullen ze het midden uitkomen misschien. Dat is een mooi bedrag toch voor hem? 50 miljoen als je daarop uitkomt.
4: Ja, ik denk zoiets als je zoiets gaat horen. Misschien met bonussen nog erbij. En je weet hoe dat gaat. Ja. Dus 50 miljoen. Strik eromheen. En dankjewel.
5: Had je hem überhaupt laten spelen eigenlijk onder deze omstandigheden?
4: Als hij fit was wel. Want je wilt ook gewoon goed starten. En dat doe je wel met je beste elftal. En je ziet eigenlijk ook als hij niet speelt, dat Ajax ook gewoon vrij beperkt is in het aanval in één keer. Hè? Dus je hebt niet meer een echte dribbelaar die 1-1 goed kan spelen. Dat kan hij wel. Ja. Je mist diepgang. Dus als hij weggaat, dan moet Ajax echt nog een snelle buitenspeler halen. Eigenlijk nog twee vind ik zelfs. Om mee te kunnen doen om het kampioenschap.
5: Ik wou zeggen, want dat geeft dus al wel aan dat het een enorme aderlating is.
4: Ja, dus ik denk dat ze daar ook mee bezig zijn. Want we hebben ook weer namen gehoord van Noah Lang en andere buitenspelers die misschien zijn vervangen gaan worden. Maar dat is wel echt noodzakelijk. Dan.
1: Maar stel, jij bent technisch directeur van een club. En je hoort dat Mika Gods in de warming-up last heeft van een hamstring waar hij al eerder problemen mee heeft gehad. En hij staat op het punt om voor 50 miljoen naar Paris Saint-Germain te gaan. Laat je hem, moet jij dat, zou je dat adviseren?

0: Of al, laat hem maar invallen met het risico dat hij zijn hamstring afschudt of de blessure erger wordt en die hele.
1: Die coach denkt ook: ik wil winnen. En op een gegeven moment had Pek Zwolle dus zo'n rode kaart. En er gebeurde dus niks. Ja, dan is het toch: ga ik het risico nemen of niet? Oh, en je denkt toch aan jezelf als trainer. Want je wilt gewoon die drie punten pakken.
0: En het zegt wat over de afhankelijkheid, Bart.
2: Ja, ja absoluut. Want, hij, voor de goede orde, hij viel in toen het nog 0-0 stond. Hè? Ja. En dat maakt dan wel het verschil. Ik vond het überhaupt al wel aardig dat hij zegt dat hij zelf wel wil spelen. Bij PSV en NEC gezien. Dat Sano zei van ik kan naar PSV, ik wil niet spelen. En dan op de dag dat NEC misschien wel de belangrijkste wedstrijd in de clubhistorie speelt. Ja. Dat hij uit het hotel gaat en lekker naar huis vliegt. Maar ja, hoe belangrijk hij vandaag bijvoorbeeld is. Hij kwam er na een uur in, betrokken bij de meeste schoten. Dus qua ballen aangeven of zelf schieten. Meeste dribbles aangegaan bij Ajax. Ja, dat is hetgeen wat Hedwiges net ook zegt. Die creativiteit die je dan mist, die diepgang. Want daar ontbrak het aan in deze wedstrijd bij Ajax. Het mannetje passeren, zijn vervanger, een jongen van 17... die uiteindelijk moest starten. Ja, die heeft niet die finesse nog om dat op zich te nemen. En dat heeft Gods wel, als je kijkt naar zijn laatste 31 competitiewedstrijden... was hij bij 30 doelpunten betrokken. Ja, dat zijn de cijfers die waar Paris Saint-Germain ook van begint te watertanden waarschijnlijk.
3: Ja. Zullen we ook even naar de rest van Ajax kijken. Won dus moeizaam van Zwolle en dat zag er ook de nieuwe trainer Michel.
4: It was very difficult. It wasn't our best performance. It was a pressure for us. And I have seen a lot of balls unnecessary.
3: Het goede nieuws van vandaag is dat ze Engels vooruit gaat, maar de wedstrijd zelf was toch wat minder.
2: Even naar de nonnen volgens mij.
3: Ja, Vught hebben ze nog wel een plekje. Ja. Hij heeft het in ieder geval, zoveel konden we er wel uit opmaken, over onnodig balverlies, te veel. Was dat ook volgens jou het grote probleem bij Ajax, Hedwiges?
1: Ja, zeker ook met een man meer. Dat was het meest opmerkelijke. Dat ze, zelfs toen ze 1-0 voor stonden, het niet echt goed uitspeelden. Uiteindelijk werd het wel 2-0. Dat was wel een goede goal. Maar Ajax hield de bal niet lang vast. En dat is toch opmerkelijk, want de afgelopen wedstrijden deden ze dat wel. Ja. Het kan ook weer met vermoeidheid te maken hebben of met het weer, omstandigheden. Want ze zitten wel in de ritme donderdag, zondag. Dat hakt er misschien nu ook al een beetje in bij sommige spelers. Want de trainer wisselt niet heel veel. Hè? Het is vrijwel dezelfde spelers.
2: Zou dat er nu al in hakken? Zo snel in het seizoen?
1: Nou, maar gewoon dat je achter elkaar speelt en de hitte erbij. En
3: ze zitten nu eigenlijk al in een Europese cyclus natuurlijk. Ja.
1: Dat is ook, kan ook een voordeel zijn, hè? Want ze hebben eigenlijk al 5 wedstrijden op rij gespeeld. Terwijl de rest, je ziet het ook wel een beetje in de Eredivisie. Sommige ploegen beginnen echt stroef en je hebt echt nog het gevoel, gaan nu echt beginnen. En Ajax is eigenlijk al een tijdje begonnen. Ja. Maar ja, het was wel moeizaam. Maar uiteindelijk in de uitwedstrijd de nul houden. Zo kan je het ook weer zien. 3 punten, dat is het allerbelangrijkste.
3: De nul houden, ja, dat is natuurlijk ook de verdienste van die nieuwe keeper, Ter Stegen. Want die had wel even een cruciale redding, hè?
1: Ja, zeker in de eerste helft. Echt een grote kopkans voor Pek Zwolle. Die moet er gewoon in. Maar hij kopt hem recht op de keeper. En ja, natuurlijk was het een goede redding, hoor. Maar eigenlijk moet die bal er gewoon in.
3: Oké, dus je kan het ook bij Pek neerleggen wat dat betreft natuurlijk.
1: Natuurlijk is het een goede redding, hoor, maar die bal kopt hem gewoon heel slecht in. Als hij hem in de hoek kopt, is het een doelpunt. Echt voor 5 meter afstand. Recht op de keeper. Dit moest een doelpunt zijn.
3: Maar zag je wel een beetje de klasse van Ter Stegen ervan af?
1: In andere momenten wel. Dat hij heel rustig aan de bal is. Dat hij vaak wel de oplossingen ziet. Al van tevoren. En dat is gewoon zo'n rust die hij al uitstraalt. Vergeleken met Maarten Paas. Ja. Dat is gewoon het verschil. En dat geeft op een gegeven moment ook rust aan de verdediging.
0: Ja, en ook de manier waarop hij ook de verdediging coacht. Ja. Zoals ze dat vanmiddag hoorden. En ook te zien was vanaf de tribune hoe hij echt zijn achterhoede coacht. Even over die rode kaart diep in op de helft van Ajax. Bart, van Floranus, Zwolle-speler. Je hebt hem ook al een paar keer gezien. Op die plek. Het was volgens mij ook niet de bedoeling. Het was meer de bedoeling om die bal te blokken. Nee,
2: dat zou nog eens bij moeten komen. Ja. Als dit wel de bedoeling was. Ja. Wat een tackle was dit.
0: Het
2: was vooral lomp. Volgens mij was het zijn eerste rode kaart. Dus dat geeft hem een beetje respijt.
0: Normaal is
2: het
0: lieve jongen.
2: Jij kent hem toch?
1: Ik ken hem.
2: Hij heeft bij jou bij Almere gezeten.
1: Ja.
2: Is het een lieve jongen? Even de fact check.
1: Ja, het is een aardige jongen. Maar die gaat er wel soms stevig in.
2: Ja,
1: maar hij... Ik zat precies in dezelfde situatie met hem trouwens. Dat hij wilde ook niet meer spelen op een wedstrijddag. Wij speelden toen tegen PSV. Zei hij van, ik wil niet spelen, ik ga naar PEC Zwolle.
2: Huh? Toch geen lieve jongen.
1: Ja, was ook... ja. Dus dan heb je toch altijd... ik snap ook niet waarom wij nu al begonnen zijn. Dat is een Eredivisie.
3: Oh ja.
0: Ja, ja, maar dat is een jaarlijks terugkomende discussie.
1: Ja,
0: maar even terug, want we gaan er nu vanaf. Want je was net het verhaal aan het
1: vertellen. Maar het is wel een aardige jongen.
0: Maar wat zei je tegen... Dat vind ik wel interessant. Wat zei je dan tegen Floranus toen hij zei van, ik wil niet spelen? Van, hallo, we hebben een contract en hier staat het, je moet gewoon spelen.
1: Want ik had het ook nog die dag daarvoor gevraagd. En toen zei hij, ja, ik wil gewoon spelen.
3: Oh.
1: En op de wedstrijddag dus niet. Dus er komen allemaal zaakwaarnemers eromheen. En die gaan toch gewoon spelen beïnvloeden. En hij wilde gewoon echt niet spelen. En dan konden we hem eigenlijk gewoon dwingen van, ja, ik ga je gewoon opstellen. Maar dan zit je met een speler die niet wil spelen en die niet met zijn hoofd bij de wedstrijd is. Dus uiteindelijk moesten we gewoon zelfs een jong Almere City speler opstellen. Omdat we zelf hadden de selectie ook niet op orde.
3: Ja.
1: Dus daaraan merk je wel bij sommige trainers een beetje frustratie, hè. En ook misschien wel bij Schreuder.
3: Want
1: dat je toch de belangrijkste wedstrijd wil spelen. En dan zegt Sano op een wedstrijd dan gewoon, trainer, ik wil niet spelen. Ja, daar zit je niet op te wachten natuurlijk.
3: Ja. Maar neem je dat dan zo'n speler kwalijk? Of denk je dan ook van, ja, nou ja, dat is een beetje inherent aan die hele voetballerij?
1: Ja, dat hoort er een beetje bij. Maar je hoopt toch wel, omdat je ook wel het aanvoelt komen. En je communiceert met die speler. Kan ik op je rekenen? En als je dan eerst ja zegt en daarna weer nee. En bijvoorbeeld bij NSC, je hoorde al een beetje van dat ze het aanvoelden komen. Hè? Dat ze echt naar hem aan het kijken waren op die training van, doet hij het of is hij met zijn hoofd erbij? Dus je kan het ook wel merken aan iemand. Dus je moet er wel een beetje rekening mee houden. Maar ja, wenselijk is het natuurlijk niet.
0: Nee. Maar Bart, heeft die een rode kaart en ook die wissels, hè, die er daarna kwamen. Hebben die heel veel invloed gehad op de wedstrijd, denk jij?
2: Nou ja, na die rode kaart, dat was ook ongeveer rond de 60ste minuut, bijna de helft van de schoten van Ajax viel na die rode kaart. Mm. En het helpt ook wel als je tegen 10 man speelt, dat je ook nog als de trainer van Ajax nog wel aardig wat kan wisselen. Mika Gods kwam erin, Julian Brandt kwam erin, Mokyo, later ook nog die beer van de vent, Tolu Aro. Ko daar, ik moet hier nog even...
3: We zeggen gewoon Tolu.
2: Tolu, ja.
0: 1,97. Ja.
2: En uiteindelijk ook nog een andere wissel. Maar 4 wissels, er waren allemaal betrokken bij een doelpunt. Je mag tegenwoordig 5 keer wisselen. Dus het is ook wel iets gebruikelijker dat er veel wissels zijn die bij een doelpunt betrokken raken. Maar Mokyo met de goal, assist van Tolu, 2-0 van Brandt, assist van Gods. Dat is ook wel lekker voor een coach. En ja, dan kun je zeggen, het is misschien wel deels ook wel de rode kaart van Floranus die het inleidt. Maar als je deze spelers nog in kunt brengen, dan is het niet gek dat je dan in het laatste half uur nog de overhand hebt opzichte van Zwolle.
3: Ja. Vond je dat trouwens ook, Edwiris, dat die invallers het verschil maakten?
1: Ja, en ik vind Brandt echt een hele goede speler.
3: Ja.
1: Omdat hij gewoon, hij vindt gewoon de juiste ruimte, zeg maar. En die goal die hij maakt, dat doet hij alles weer perfect. Dus op een gegeven moment komen ze met z'n tweeën op één speler af. En dan tikt hij op het juiste moment, geeft hij die bal aan Gods. En hij loopt zo vrij dat hij hem ook weer terug kan krijgen om hem in te tikken. Het lijkt heel simpel, maar ik heb zoveel momenten ook in de Eredivisie gezien dit weekend, waarin spelers dat niet kunnen of niet zien of niet doen of voor eigen succes gaan, die dan missen.
3: Ja.
1: En dat lijkt het simpel, maar dit is dan het verschil van een wereldspeler en een speler die bij Go Ahead Eagles speelt, zeg maar, Slorry in dit geval. Precies dezelfde situatie. Je kan 2-0 maken, blijft 1-0 en je verliest uiteindelijk 4-1.
3: Ja.
1: Zo dicht kan het bij elkaar zijn.
3: Wereldtopper die dus het verschil maakte, Brandt namens

0: Lois Lane met Takes a Million. Zou dat gaan over gods?
1: Nee, denk ik ook niet. Gabriel Mel ging bij de Tour de France van 4 keer die Col d'Huez. De 3e keer zijn ze, als het goed is, als ik naar de tijd kijk, ze ongeveer nu mee bezig. Jij verwachtte nog een aanval van Nibia Doma. Ja, waarom niet? Ze heeft niks te verliezen. Zou dat nu al kunnen?
2: Nou, het ziet er niet naar uit dat ze dat nu al gaat proberen. Daarvoor ligt de tempo op deze 3e beklimming toch wel aanzienlijk lager. En ook te laag om zo meteen Vollering te verrassen, hoor. Dat lijkt me wel. Het is ook Juliette Berthet die momenteel op kop rijdt in dat elite groepje ploeggenoten van Vollering. Nibia Doma houdt zich koest, spaart haarzelf en spaart haar ploeggenoten Antonia Niedermayer voor die laatste klim, zo lijkt het. Op dit moment hebben we 1 koploopster, Isabella Holmgren. En dan ga ik een zin uitspreken waarvan ik toch niet had verwacht dat ik die vandaag uit zou spreken. Dat deed ze vlak nadat ze een panda gekopt had.
0: Wat?
2: Ja, in haar aanval. Ze viel aan de rechterkant van de weg. En toen stond er een soort, ja, een hele grote mascotte, gekleed als een panda. Die zwaaide naar de camera. En op het moment dat hij zwaait naar de camera met zijn linkerhand, klapt Holmgren daar met haar helm tegenaan. Midden in haar aanval. Maar het deerde haar gelukkig niet. Ze kon door. En
1: maar
2: ze,
1: hoe is het met de panda?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Moet jou aan het dierenpark even bellen.
2: Panda's staan er natuurlijk wel onbekend dat ze heel veel schade kunnen oplopen zonder er echt last van te hebben. Het zijn beesten die graag vallen en dergelijke. Dus wat dat betreft ga ik ervan uit dat de panda wel oké is, hoor. Maar nu met nog 41 kilometer te gaan, heeft die Holmgren, de nummer 10 van het algemeen klassement, 21 jaar oud is ze nog maar, een groot talent uit Canada, 58 seconden voorsprong op dat groepje daarachter. En in dat groepje daarachter ontbreken 2 top 10 klanten in het algemeen klassement. Marlon Reusser dus, gevallen, nummer 3, podiumrenster. Zij rijdt op grote achterstand en lijkt haar top 10 überhaupt te gaan verspelen vandaag. En Kim LeCour, winnares van de 6e etappe, verkeert al vanaf het begin van de rit in moeilijkheden. En zij is nu dus ook gelost en rijdt op 1 minuut of 3 achterstand van Holmgren. En dat zorgt ervoor dat Holmgren misschien wel naar de 8e plaats kan stijgen in het klassement. Als ze dit volhoudt, want met nog 41 kilometer te gaan is het gat dus maar 58 seconden. Terwijl er nu een tempo gemaakt wordt in de groep daarachter door de renners van UAE. Dat is op zich ook wel interessant, want die zitten er natuurlijk met 3. Dit is Paula Blasi, winnares van de Vuelta. Krijgen we toch dus nog een aanval op deze klim. Maar precies zoals verwacht, Vollering komt hier niet in de problemen en kiest het wiel van Kasia Nibia Doma.
0: De 2e helft zojuist begonnen van Heerenveen tegen Twente. Richard van der Made.
3: Ja, kan eigenlijk alleen maar beter, Edwin. 0-0, daarmee zijn we geëindigd. Want ja, er gebeurde helaas niet heel veel. Beide ploegen toch wat voorzichtig begonnen aan de Eredivisie. Maar in de 2e helft zullen zowel Twente als Heerenveen, denk ik, voor de winst gaan. Beide ploegen zijn het gewend om toch zeker thuis Heerenveen, maar ook FC Twente met zijn statuur om wedstrijden te winnen. En dan houdt dat ook tegelijkertijd in dat je wat meer risico gaat nemen. Dat er wat meer ruimtes op het veld staan. Dus ik denk dat het wel wat aantrekkelijker gaat worden. De opening nu naar de linkerkant, naar een nieuwe speler die gekomen is bij Heerenveen aan het begin van de 2e helft. Dat is Luca Ooyen. Maar hij loopt zichzelf vast bij Bart van Rooij, een uitstekende verdediger bij Heerenveen. Die vorig seizoen echt uitblonk, hoor, op de rechtsbackpositie. Blijft af en toe wel eens wat onderbelicht. Ajax zou belangstelling hebben voor deze Van Rooij. Gooit de bal nu terug over Vente, de spits van Heerenveen, naar de keeper Lars Oenerstal. En die gooit de bal dan weer naar de andere kant, zodat Twente het via de linkerflank kan gaan proberen. Maar ook hier zit weinig muziek nog in. Dan gaat het via Bruns weer opnieuw naar Bart van Rooij. Bart van Rooij dan het middenveld inspelen met Rots. Dan komt Weghorst uit de spits op de eigen helft. Onzichtbaar Wout Weghorst in de eerste 45 minuten. Maar dat geldt ook voor zijn collega aan de andere kant in de spits, Dylan Vente. Dit is Bart van Rooij opnieuw, die de middenlijn nu oversteekt. Bal gaat naar Piazza. We zitten in de 48e minuut. Uit het veld door Robin Veldman, de coach van Heerenveen, is gehaald. Lanroy Machine, die nieuwe Fransman die gehuurd wordt van Angers, kon inderdaad geen potten breken. Maar goed, dat geldt wel voor meer spelers in de eerste 45 minuten. Crossbal nu van Robin Prupper, die kan dat. Mooi op maat bij Piazza, de Kroaat, 31 jaar, combinatie met Rots. Rots, die kan ook wel wat aan de bal. Is het strafschopgebied ingegaan? Probeert het dan maar eens een keer van afstand. Maar de bal gaat een metertje over het doel bij Bernd Klaverboer. En hij legt de bal vervolgens weer klaar voor een doeltrap. 49e minuut loopt hier in Friesland. 0-0 nog altijd bij Sportclub Heerenveen FC Twente.
1: En dan in het Medcenter nog steeds Anne de Jong. Vanzelfsprekend, kijk je nog naar andere sporten die net begonnen zijn bijvoorbeeld? Of,
4: Nee, nou, beachvolleybal wil maar niet beginnen. Dat wordt telkens maar uitgesteld.
1: En de paardensport natuurlijk.
4: Ja, paardensport. Daar is het Michael van Vleuten gelukt om de barrage te halen. Eén van de 14 die in die barrage zijn in Londen. Met Boviel, ZNOP.
1: Dat is wel heel slecht als je het niet haalt, als ik jou zo hoor.
4: Nou, er hebben 40 koppels meegedaan. Oh. Dus nou, aan de andere kant, ik heb ook wel eens barrages gezien waar er maar 2 of 3 waren. Dus het zal misschien een makkelijk parcours zijn geweest. Ondertussen zit je dan even een beetje te kijken. En dan kom je paardennamen tegen als Hello Foley, King Edward, Seacoast, Carvalho Door, Bally Patrick Tiberius.
0: Ik hoor nog niks geks hoor.
4: Zucchero HV en Chatzo Lando OL. Ja, het zijn prachtige namen altijd in de paardensport. En Michael van der Vleuten met Boviel ZNOP zitten dus in de barrage later vanavond in Londen.
1: Goed, dan gaan we naar Richard van der Made, naar de rust van het Heerenveenstadion tegen Twente. Nou, laat de tweede helft wat beter zijn, Richard.
3: Ja, mag wel wat meer rumoer komen. Want het is inderdaad wat stilletjes hier in Friesland. In dat imposante. Want dat blijft er toch altijd wel. Abel Enstra Stadion. Daar komt Heerenveen bal opzij liggen. Daar is Linde met het eerste serieuze schot van Heerenveen. Tussen de palen. En dan vergeet ik even die pegel in de eerste helft van Dirk Proper. Maar dit was echt een grote kans. Goed uitgespeeld door Heerenveen. En Marcus Linde in het strafschopgebied had daar de bal eigenlijk in de goal moeten schieten. De hoek wel voor het uitkiezen. Beetje lastig ook wel zo. Hij moet hem in één keer nemen met zijn rechter. Maar oké, de bal wordt weggestompt door Lars Oenestal. Die doet dat goed naar de zijkant. Daar waar dan weinig spelers staan, maar wel over de achterlijn. Corner is het gevolg. Snel genomen door Heerenveen. Daar is de volgende kans met Rinko Meerveld. Het is nu al bijna leuker dan de eerste 45 minuten. De speler die Heerenveen natuurlijk op het middenveld moet zoeken. Rinko Meerveld, zeer creatief. Zoals dat geldt aan de andere kant bij FC Twente voor Sondre Uriasetter. Gaat misschien nog wel voor 2 september FC Twente verlaten. Maar zijn vervanger staat dan waarschijnlijk ook al klaar. Want Philip Torvaldsen, ook dat is een Noor, een vleugelspits, zou al onderweg zijn naar Heerenveen. En morgen overmorgen misschien gepresenteerd worden voor ongeveer 5 miljoen euro. Erik ten Hag, de technisch directeur van Twente, heeft de concrete interesse voor deze Philip Torvaldsen bevestigd. Daar gaat de bal nu richting Vente. Het is wat leuker, het gaat wat sneller nu in deze tweede helft. 52e minuut in Friesland bij Heerenveen Twente. 0-0 de tussenstand.
0: Zo dadelijk. Het vervolg, zoals we ook gaan kijken naar de apotheose van de Tour de France van met Demi Vollering. Okay.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: De VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Melatti, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Edwin Cornelissen en Robert Meder.
1: Goed, langs de lijn nog tot 7 uur. Voordat we vanuit het NOS-journaal gaan, eerst even naar Richard van der Maden bij Heerenveen Twente.
15: Ja, want hij zit er eindelijk in voor Heerenveen. Luca Ooyen, dat is een wissel die zich meteen uitbetaalt van Robin Veldman. Krijgt de bal in het strafschopgebied van Trensko. Dan wordt er te weinig druk op de bal gezet door Bart van Rooij en Pegelt. De invaller Luca Ooyen de bal in de korte hoek. En heeft de keeper Lars Hoenestal van FC Twente geen kans. En zo staat het 1-0 voor de thuisploeg in Friesland.
0: Zo dadelijk het restant van de tweede helft. Nu eerst het NOS-journaal met Martijn van Beek.
16: De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat meldde Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en ze kregen daar asiel. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen en ook dat vuur is inmiddels uit. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kinahan wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die in Europa wordt binnengesmokkeld. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen toen de boot waarin ze zaten omsloeg. 12 opvarenden konden worden gered. Het ongeluk was vlakbij Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en er worden 20 tot 28 graden.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
23: VPRO Zomergasten. Vanavond 8:15 op NPO 2.
1: Langs de lijn, zoals gezegd, nog tot 7 uur. Laten we maar gauw weer even gaan kijken bij Heerenveen Twente, Richard van der Maden.
15: Stuk boeiender geworden hoor in de tweede helft. Daar gaat Heerenveen, of ik moet zeggen Twente, over de linkerkant. We zitten in de 60ste minuut. Het leidt tot een hoekschop voor FC Twente. 1-0, dat is hier de voorsprong voor de thuisploeg voor Sportclub Heerenveen. Door die mooie goal van Luca Ooyen, die in het begin van de tweede helft hier binnen de lijnen kwam.
0: En we gaan natuurlijk ook hier in de studio het Eredivisie weekend analyseren. Doen we onder meer met Edwiris Maduro. Edwiris, wat was voor jou het hoogtepunt dit weekend?
24: De goal van Michou, de 2-2 tegen PSV. Ten eerste het moment, hè, de 2-2 in de blessuretijd. Maar ook de manier waarop. Hij schiet hem in de bovenhoek in de kruising. Tja. Dus beter kan bijna niet.
1: Nee. En data-analyst Bart Fruit van VI. Wat is het cijfer, het getal van het weekende?
25: Ik ga voor 19. Het was een weekend waarin we veel ervaren spelers hebben gezien in deze openingsronde van de Eredivisie. 11 spelers van minimaal 35 jaar oud. Dat is echt bijzonder veel. Eén daarvan wil ik uitlichten. Nick Viergever is aan zijn, daar komt hij, het getal, 19e seizoen in de Eredivisie begonnen. Als je dat eens terugrekent, dat is echt wel een heel eind. Voor het record moet hij nog wel even, want dat staat op naam van Jan Jongbloed. 25 seizoenen in de Eredivisie. Tim Doesburg 24, Bosker 22 en Danny Blind. Dat is de enige veldspeler die nog boven hem staat. Hij kwam tot 20 seizoenen. Dus ik zou zeggen, je bent net begonnen aan het nieuwe seizoen, maar plak er gewoon nog een jaartje aan vast. Nick Viergever.
0: Ja. Nog 31 kilometer te gaan in de slotetappe van de Tour de Femme. Waarbij de vraag is, Gabriel Melging, gaat Demi Vollering het halen?
26: Dat is zeker de vraag en daar is momenteel nog zeker geen antwoord op te geven. We hebben één koploper, Isabella Holmgren, 21-jarige uit Canada, nummer 10 van het algemeen klassement. Zij heeft een minuut voorsprong op een groep van 10 rensters met daarbij twee Nederlanders, Femke de Vries en Demi Vollering. En natuurlijk ook haar grote uitdager, Kasia Nibiadoma.
1: Goed, die ontknoping straks. En ook de ontknoping natuurlijk van het duel tussen Heerenveen en FC Twente. Ja, Twente moet.
15: Twente moet zeker en dat gaat de wedstrijd denk ik alleen maar leuker maken. Het is in elk geval de amusementswaarde. Die ligt nu al een stuk hoger dan de eerste 45 minuten. Toen die geweldige pegel op de lat van Dirk Proper. Heerenveen is nu echt wel de baas op het veld. En Twente moet zich in deze fase van de wedstrijd, het eerste kwartier na rust, beperken tot de omschakeling, tot countervoetbal. Het staat nu ook weer met alle spelers op de eigen helft. Wat wel opvallend is, dat de twee spelers die je eigenlijk normaal gesproken veel aan de bal wil zien bij Heerenveen Rinko Meerveld en bij FC Twente Sondre Urjasetter, dat die allebei naar de kant zijn gehaald door hun trainers. Soms zit je als creatieve speler ook wel eens op slot. En dat gold zeker voor Urjasetter, die weinig werd gevonden door FC Twente. Meerveld af en toe wel wat van gezien, maar toch naar de kant gehaald dus door Robin Veldman. Zijn vervanger is de Belgisch-Congolees Nolhan Koertens. Terwijl Heerenveen maar weer eens aanvalt over de linkerkant ook met een Belg, Luca Ooyen, die dus de 1-0 binnenschoot al vroeg in de tweede helft na een assist. Toch maar weer een snelle assist ook voor hem dit seizoen van Jacob Trensko, de Deen. Vorig seizoen over alle competities 16 doelpunten. 6 keer een assist voor deze speler van Heerenveen die er nog altijd is. Er is belangstelling voor een hoop spelers van Heerenveen. Maar vooralsnog heeft Johan Hansma gezegd, er gaat helemaal niemand weg. Want onze doelstelling Europees voetbal. We willen weer eens serieus meedoen. Terwijl
26: Twente aanvalt. Dat doet het over de rechterkant met Bart van Rooij. Die er niet zo heel goed uitzag hoor bij die goal van Luca Ooyen. Zette weinig druk op de bal. Krijgt nu de bal terug op de rand van het strafschopgebied van Heerenveen. Bal wordt gekraakt door een speler van Heerenveen. En dan via Seruki gaat het naar Taha. Hij invaller voor Urjasetter bij FC Twente. Younes Taha spelend vanaf de rechterkant. Publiek van Heerenveen geeft wat extra steun voor de 11 spelers op het veld. Taha nu slingert de bal het strafschoppengebied in. Bal wordt weggehaald door Maas Willemsen, de nieuwe aanvoerder van sportclub Heerenveen. En dan een slordige bal die gaat denk ik over de zijlijn van Robin Prupper, de aanvoerder aan de andere kant bij FC Twente. Zo is het inderdaad. En dan betekent dat dus een ingooi voor sportclub Heerenveen. Ongeslagen gebleven in de voorbereiding. De laatste twee oefenduels overtuigend gewonnen van het Griekse Folos. En ook natuurlijk van Club Brugge. Dat was een prima oefenwedstrijd van Twente. En nu dus op voorsprong, of van Heerenveen moet ik zeggen. En nu dus op voorsprong tegen FC Twente na 65 minuten. 1-0 is hier dus de minimale voorsprong. Want dat is het wel voor de thuisploeg.
0: Daar wordt dus nog gespeeld. Maar wij gaan hier in de studio gewoon eventjes alles erbij pakken. En andere ploegen ook bespreken. Met analist Hedwigus Maduro. Met cijferman van VI Bart Vrouws. Laten we het eens over Feyenoord gaan hebben. Want dat kwam goed weg vanmiddag. In de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. In de laatste minuut werd de 1-1 van Sparta namelijk afgekeurd.
3: Daar is Sonneveld. En daar is de gelijkmaker. Ja, ja, ja. Het diende zich al aan. En dit komt Sparta goed. Nee, hij wordt afgekeurd. Want overtreding. Hij drukt met beide handen iets wat opzichtig in de rug van de centrale verdediger van Feyenoord.
0: Nou, de trainer van Sparta, Rogier Meijer, die dacht er het zijne van.
4: Ik denk dat de helft van de scheidsrechter geeft hem en de andere helft niet. En wij zaten wat dat betreft aan de verkeerde kant van de score. Het was inderdaad een piepklein duwtje. Maar als je ziet wat er voor duels worden uitgevochten waar niet voor gefloten wordt, ja, dan is dit lastig.
0: Hedwigus, jij hebt dat natuurlijk ook gezien. Was het inderdaad zo'n piepklein duwtje waar je eigenlijk niet van had hoeven te zeggen, we keuren hem af?
24: Ik vind het een piepklein duwtje. Wat wel zeg maar invloed heeft op de goal. Want hij duwt wel met beide handen in de rug. Waardoor hij kan koppen.
0: Ja.
24: Het is heel licht, maar wel een overtreding. Dus ik snap wel dat
1: hij mist hem ook. Hij kan hem ook net niet koppen.
24: Ja.
1: Als hij er een meter, bal er een meter overheen
24: was. Ja, was het is ook echt beide handen. Hè? Het is beide handen, zeg maar. Dus je kon echt wel zien van, ja, hij wil hem mooi gaan duwen.
0: Ja.
24: Soms heb je ook dat je hem nog met één hand, zeg maar, dat je hem misschien afzet. Maar dit was echt met twee handen, ook als het ligt, was het wel opzichtig.
0: Ah, goed, het is ook wel logisch natuurlijk dat Meijer dat zegt als coach die een gelijk spel net niet ziet lukken. Want ja, het scheelde echt niet veel, hè?
24: Nee, Sparta kreeg een aantal kansen nog. Het waren twee afgekeurde goals zelfs. Maar Feyenoord in de eerste helft vond ik wel echt dominant hoor. Zeker met Segiel voorop. Die was wel echt heel goed, vond ik. Bij alles betrokken, bij de aanvallen, bij de goal zelfs. Valente ook, die weer belangrijk is met zijn goal.
0: Ja.
24: Dus ik zag wel zeg maar patronen bij Feyenoord waarvan ik dacht van, ja, die komen er wel, zeg maar.
0: Er zag wel perspectief in, ja.
24: En soms is het nog een beetje moeizaam, maar je ziet wel de ideeën dat ze dat proberen, zeg maar. En op een gegeven moment gaat dat lopen. Dus dat is wel positief voor Feyenoord.
0: Ja, het is ook pas de eerste wedstrijd van het seizoen natuurlijk. Bart, die laatste minuten, ja, daar zag je dus inderdaad dat Feyenoord het lastig had. Zie je dat ook terug in de cijfers?
25: Ja, absoluut. Nou, een heel deel van die kansen, zeker de grote kansen van Sparta, kwam dus in die slotfase. Dat kwam ook wel door Milan Zonneveld. Dat is ook wel een lekkere spits om in te brengen in de slotfase. Meeste balcontact in het strafschopgebied van Sparta, terwijl het echt een invaller was. Hij won al zijn kopduels. Het is ook echt een boom van een vent. Ja. Eén kopduel, maar in zijn eentje minder gewonnen dan alle andere Spartanen bij elkaar. En dan gaat hij wel een keer in de fout met dat duwtje. Maar het is wel zo'n lekkere speler die je in de slotfase goed kunt gebruiken. En ja, dat is dan de oplossing voor Sparta. Want je kunt ook zeggen, het was wel heel redelijk tam hè, daarvoor. Dat ze weinig creëerden. Dus ja, ze hebben een goed wapen met dat opportunisme. Maar ik vond het verder een beetje een vlakke wedstrijd van Sparta.
1: Je hebt net al gezegd, Hedwigus, dat jij het gevoel hebt van, het komt er wel. Het moet er nog even inslijten. Is dat een beetje wat je net probeerde te zeggen, de vormen?
24: Ja, je ziet zeg maar wel de ideeën en het plan en hoe ze willen spelen. Maar soms is de uitvoering nog net niet goed. En ja, de afstemming zeg maar onderling.
1: Gaat wel een metertje naar links of een metertje naar rechts.
24: Ja, precies. En op een gegeven moment weet je wel. En dan staat het middenveld wel vast. Denk ik nu ook wel. En dat heeft dan wel consequenties voor Stijn bijvoorbeeld. Die denk ik niet gaat spelen. Omdat Seguil en Valente spelen en die daar heel dominant in zijn. Die echt op het middenveld, echte middenvelders zijn. Hè. En Stijn is bijvoorbeeld meer echt iemand die afmaakt en erbij komt. Dus je ziet dat Feyenoord heel dominant aan de bal kan zijn. Omdat ze vaardige spelers op het middenveld hebben. En af en toe in de eerste helft zag je ook een paar combinaties. Eén keer raken, tik, tik, tik, tik. En dan versnellen ze in één keer. En dan denk ik van ja, dit is de eerste wedstrijd. Maar als dat echt gaat lopen, dan worden ze goed.
5: Maar dan zeg je zo wat. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat middenveld zo ontstaan. Wat moet je dan doen in het geval van Stijn? Want die ziet de bui wel hangen natuurlijk. Dat kan zomaar een seizoenbank zitten worden.
24: Ja, je bent soms afhankelijk ook van het systeem wat de trainer speelt. En de nieuwe trainer natuurlijk, andere visie. Dat zie je nu een beetje terugkomen. Dus wat voor type speler heb je nodig op het middenveld? Ja. En daar is hij een beetje de dupe van. Hè? En hij is meer dus iemand die graag in de 16 meter komt en zijn goals maakt. Die wat minder betrokken is in het spel, hè? Echt in het combinatiespel. En zij kiezen nu voor spelers die heel goed zijn in het combinatiespel met Zegiel en Valente. Dus een andere type speler, daar kan hij zelf niks aan doen.
5: Maar ga je dan je zaakwaarnemer even een seintje geven van misschien toch nog op de valreep even kijken?
24: Het wordt lastig natuurlijk. Ik denk niet dat hij gewoon bij Feyenoord blijft, hoor. Dat denk ik wel. Maar het wordt wel lastig, zeg maar, voor hem om daarin te komen. Ja. Omdat het is een ander type.
1: Ja, de man die verantwoordelijk is voor dat plan is Giovanni van Bronckhorst, de trainer natuurlijk. Laten we even naar hem luisteren wat hij zei over met name het eerste uur van Feyenoord.
6: Ik denk dat we het eerste uur ook gewoon heel goed spelen. Met heel veel kansen die we creëren. En eigenlijk de fase na de rust waar we denk 3 kansen hebben waar we de wedstrijd gewoon op slot moeten gooien. Ik denk dat het de beste gedeelte van de wedstrijd was vanuit onze kant.
1: Ja, dus hier dat in de cijfers terug, Bart, dat gedeelte echt veel beter was?
25: Ja, zeker. Nou ja, als je ziet voor rust bijvoorbeeld 3-15 qua schoten. Bijna geen expected goals voor Sparta, 0,2. En bijna 3 voor Feyenoord. Dus ze hebben veel gecreëerd in de eerste helft. En dat was wat ik ook bedoelde net met Sparta. Ze speelde vlakker, kwam aanvallend niet zo gek vanuit. En dat was ook wel de verdienste van Feyenoord. Alleen ja, als je zoveel kansen krijgt en 3 expected goals bij elkaar voetbalt in 1 helft, notabene. Ja, dan is het vrij treurig dat je aan het einde van de rit nog zo in gevaar komt. Dat je een afgekeurde goal, dat je door dat duwtje geen punten laat liggen.
5: Ja, en als we naar Feyenoord kijken, we hadden het net over dat middenveld. Hè. Zie je dat ook in de cijfers terug, dat het middenveld het goed doet?
25: Ja, zeker. Nou, wie mij kon bekoren en waar ik nog wat meer op gelet heb, is die Van Houten. Ja. Een Belgische jongen die ze aangetrokken hebben. Dat was de eerste aankoop van de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Werd toen ook wel gezegd, we zoeken een balafpakker. Bij VI ook allemaal van die analyses over hem gemaakt, van wat is het nou voor een type. En daar kwam al uit dat hij in België goed was in daadwerkelijk intercepties, balheroveringen. En dat was vandaag ook te zien. In beide categorieën was hij gedeeld eerste of gedeeld koploper. Dus en de meeste balheroveringen en de meeste intercepties bij Feyenoord. Dus van Houten, dat was goed. En ja, die andere jongens, Zegiel en Valente, allebei de meeste gecreëerde kansen op het veld. Die lieten ook zien dat daarvoor dan heerlijk voetbal is. Je hebt iemand daarachter die de bal op kan rapen. En zo kun je lekker gaan voetballen. En Zegiel vond ik, jij ook, Jitrigus, die speelde een heerlijke
24: wedstrijd. Maar ik ben dan met je eens, die Van Houten, die valt niet zo op. Maar als hij dan niet speelt, dan ga je het pas merken. Denk je van, waar is hij? Waar is onze rots in de branding? Hij zorgt ervoor dat Valente en Zegiel inderdaad heel goed kunnen spelen. Maar ook dat het middenveld in balans is. Dat zie je misschien bij NEC. Als Sano en ik wegvalt of een Jasmiet bijvoorbeeld. Hoe belangrijk die speler is. Waar Ajax nog steeds eigenlijk naar op zoek is. Hè, naar de 6 type. Misschien wel de belangrijkste speler in het veld.
5: Ja. Dus wat dat betreft staat het allemaal goed, ook dat middenveld. Maar als je nou eventjes, je bent de technisch directeur van Feyenoord, wat zou je er nog bij willen halen?
24: In ieder geval misschien nog wat creativiteit voorin. Dus als jij zoveel kansen creëert, dat is ook een type die makkelijk doelpunten nog maakt. Kijk, je hebt die Hats Moussa natuurlijk.
5: Ja.
24: Zijn rendement heeft ook wel een aantal kansen gehad.
1: Die zou ook nog maar ook weg kunnen gaan.
24: Daarom, dus je moet wel. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Precies hetzelfde als wat Ajax heeft. Als er dan zo'n speler is die heel goed is in de 1 tegen 1, die dan wegvalt. En ploegen gaan dan verdedigen tegen Feyenoord in een laag blok. Dan heb je dus echt een speler nodig die heel goed is in 1 tegen 1 of heel snel is. Ja. Dus ja, daar moeten ze misschien nog naar kijken.
5: Zou het dramatisch zijn voor Feyenoord als Ueda en Hats Moussa zouden verliezen?
24: Zeker, want het zijn belangrijke spelers voor Feyenoord. Ik denk ook wel dat ze op de achtergrond bezig zijn van stel je voor ze gaan weg. Dat ze goede vervangers kunnen krijgen. Want dat levert natuurlijk ook een bak geld op waarschijnlijk. Maar ze moeten in ieder geval op de achtergrond bezig zijn erin.
1: Ja. Ja, het geeft ook wel aan hoe kwetsbaar de
24: gelukkig ben ik geen technisch directeur.
1: Nee, maar het geeft ook wel aan hoe kwetsbaar de selectie is, vanzelfsprekend. Hè?
24: Ja, ja.
1: En als je nu op de plek van de technisch directeur zit, dan moet je natuurlijk, je moet wel geld hebben om iets aan te kunnen schaffen.
25: Ja, nee, dat is het. Het grootste ding.
1: Wachten, je moet gaan voorsorteren en dan wachten of er iets gaat gebeuren.
25: Ja, nee, dat is het helemaal. En dan moet je misschien maar hopen dat er iemand komt met een hele grote zak geld. Om je rechtsbuiten en je spits misschien weg te halen. Ja, dat is even de vraag.
24: En je hebt ook nog Champions League. Yep. Dus je moet ook een brede selectie hebben.
25: Ja.
24: Want je gaat heel veel topwedstrijden spelen. Dus mensen gaan ook vermoeid raken natuurlijk. En vermoeid terugkeren in de Eredivisie. Mm-hmm. Het is wel lekker dat je af en toe kan roleren.
5: Ja, we zagen Ajax dat toch wel de nodige moeite had met PEC Zwolle. We zagen PSV dat niet verder dan een gelijkspel kwam. Zag jij in Feyenoord echt een kampioenskandidaat voor dit seizoen?
24: Ik denk het wel. Alhoewel dat ze wel dus op moesten passen. Want ja, ze creëren de kansen, ze maken het niet af. En een kampioenskandidaat die maakt die kansen wel af. Wat makkelijker af. Maar ze winnen wel. En dat is dan ook weer heel belangrijk. In een uitwedstrijd, toch een lastige wedstrijd. Een derby, zeg maar, in Rotterdam. Maar ze winnen wel, houden ook weer de nul. Dus net zoals Ajax is dat heel belangrijk om zo te starten. De nul houden, uitwedstrijd gewoon winnen. 0-1 en 0-2. En dan, want je pakt normaal gesproken wel de overwinningen thuis in de Kuip of in de Arena.
5: Ja.
24: Als je daarin stabiel blijft, dan kom je heel eind.
5: Nog even één oud Feyenoord erbij pakken, Bart. Want bij Sparta was het Jens Toornstra die in de basis stond. En dat hebben we een tijdje niet gezien.
25: Nee, dat was lang geleden dat hij in de basis begon, in ieder geval in de Eredivisie. Was van november vorig jaar. Nou ja, ik had het aan het begin van het uur over de oudjes die... En moet je me wel bij zeggen, met alle respect volgens mij. Ja, maar de ervaren krachten die we zagen dit weekend. En Toornstra is daar ook één van. Dit was wedstrijd, hou je vast, 494 in de Eredivisie. Zo. Voor Jens Toornstra. Hij gaat richting de 500. Hij heeft nu Willem van Hanegem geëvenaard. Staat op een gedeelde 11e plaats. Als het gaat om de meeste wedstrijden ooit in de Eredivisie. En hij moet nog een wedstrijd of 11 om de top 10 te halen. Dus ik hoop dat hij dat haalt. Hij zal misschien niet alles gaan starten dit seizoen, maar 11 wedstrijden moet toch lukken.
5: Ja,
25: ik zou het wel mooi vinden. Toornstra in de top 10 van spelers met de meeste wedstrijden in de Eredivisie-historie.
1: Ja. Ja, fantastisch. Even kijken naar hoe het in de huidige Eredivisie is. Met één duel tijdings van je gehoord, Richard. Er gebeurt er wel wat of niet bij Heerenveen Twente?
7: Zeker, zeker. Tweede helft is een stuk aantrekkelijker hoor dan de eerste 45 minuten. En we zien nu een FC Twente dat aandringt. Wat meer druk zet, wat meer risico gaat nemen. Het moet ook wel, want het staat achter met 1-0. John van der Brom kijkt dus in de ogen van twee spelers die zo dadelijk binnen de lijnen gaat komen. Een van hen is, die zie ik hier vanuit mijn ooghoek, dat is Sam Lammers in de pickorde. Tegenwoordig de derde spits. Even kijken naar deze cornerbal. Wordt notabene weggehaald door de kleinste man op het veld. Dirk Proper, bal gaat nu weer naar de zijkant. Twente zet dus aan Taha met de voorzet. Dan belandt de bal op het hoofd van Prupper. En die kopt de bal een aantal meters naast het doel. En dan mogen de wissels komen bij FC Twente. Daarvoor is ook al flink gewisseld. Maar ik zal eerst noemen wie nu binnen de lijnen komen. Dat is Christian Linsson, de nummer of de 10 van FC Twente. Aanvallende middenvelder dus, rug nummer 14. En de nummer 10, Sam Lammers. Hij dus in de pickorde de nummer 3 als het gaat om spitsen. Want de nummer 1, dat is Wout Weghorst. Ik vind hem vandaag echt tegenvallen. Heel erg weinig ballen die hij aangespeeld krijgt. Daar kan hij dan niet zoveel aan doen. Maar als hij eens een keer een bal krijgt, dan is hij echt niet balvast. Verliest ook de meeste duels in de lucht van Sam Kersten. Zojuist ook weer waar Twente kansrijk was. En Weghorst de aanval toch verprutste. We zitten in de 77ste minuut. Twente heeft ook Matthias Kjeule binnen de lijnen gebracht. En Lucas Vennegoor of Hesselink. En dat is de tweede spits achter Wout Weghorst. Manifesteerde zich in de voorbereiding zeer nadrukkelijk. Veel complimenten gekregen van John van den Brom, de trainer van FC Twente. Hij dus met zijn ploeg op achterstand nog altijd in het Abel Enstra stadion door die goal vrij vroeg in de tweede helft gemaakt door Luca Ooyen. Maar Twente heeft nu in deze periode van de wedstrijd het meeste balbezit. En zet dus keer op keer een aanval op. Zonder dat dat nu leidt tot heel veel. Nu is de bal weer voor Klaverboer. Weghorst net niet. Klaverboer heeft de bal in zijn handen. Legt hem dan op de grond. Dan gaat Weghorst lopen. Maar gaat de bal naar de rechterkant. Naar Sam Kersten. Die kiest voor Lang. Richting Vente. Vente verliest het kopduel. Omdat de bal in de achteruit gaat via Matthias Kjeule. En dan via Bart van Rooij naar de doelman. Daar wordt wordt dan ook weer druk opgezet door Vente. Oenestal trapt de bal dan maar richting de middenlijn. Opgevangen door Heerenveen. Dat het wat lastiger heeft nu in deze fase. Maar nu via Linde misschien weer aan het voetballen komt. Paast de bal in de achteruit. Weinig risico naar Kersten. Kersten dan naar Sagaritis. Dan weer terug naar de doelman. Daar is Klaverboer. Klaverboer dan met een lange bal. Ook Heerenveen heeft overigens na Luca Ooyen gewisseld. Nolhan Kurtens, een Belgisch-Congolees, 19 jaar jong, is in de ploeg gekomen. En ook Christian Petrov, dat is een Bulgaar. Hij speelt op de rechtsbackpositie. Terwijl Twente de bal heeft op de helft van Heerenveen, gaat het via Kjeuleu weer terug naar Oenerstal. En die zal dan waarschijnlijk, nee, kiest voor Kort. En zo komt Twente dan weer aan het voetballen op de eigen helft. Dat wel. En via de combinatie door de as van het veld, tussen de linies eigenlijk door, Bart van Rooij. Van Rooij dan naar Lammers. Lammers dan naar de linkerkant. En dan komt er een schot van een meter of 14-15 van Lucas Vennegoor of Hesselink. Hij schiet er wel een paar meters naast het doel van Bernd Klaverboer. 79 minuten. De tijd begint serieus te dringen voor FC Twente hier in Friesland. Heerenveen dat nog altijd die voorsprong koestert door die mooie goal van Luca Ooyen. 1-0.
5: Hoe is het met die eenzame vluchter Holmgren in de apotheose van de Tour de France van Gabriel?
8: Ze wordt bijna ingerekend op die laatste keer de Col d'Aise via de steilste kant tussen de Col de Quatre Chemins. En dat stelste stuk dat komt zo meteen eraan. 900 meter aan 13%. Nou, daar kan je wel een vuurpijl afsteken als Kasia Nibiadoma zijnde. En die lijkt ze nu dus ook op te lijnen. Het is Antonia Niedermayer, de nummer 5 van het algemeen klassement. En de drager van de witte jongerentrui. En ploeggenoten van Nibiadoma, die momenteel op kop rijdt in het peloton. En Holmgren weer in het zicht fietst. En dus de Canadese gaat oprapen en achter gaat laten. Bedankt voor de moeite. Maar ja, Nibiadoma, wanneer gaat hij dan precies? Dat steile stuk, dat nadert. We komen daar bijna aan. We hebben intussen al een paar bochtjes gehad. En dan hebben ze nu nog eventjes een iets vlakker stuk. Dat zeg ik terwijl ik de teller nu al naar 10% hellingsgratie gaan. Voordat ze echt aan dat mega steile stuk beginnen. En dat is het ideale stuk voor Nibiadoma om aan te vallen. Nibiadoma in tweede positie. Gaat even uit het zadel. Vollering in derde positie. En Nibiadoma gaat nu langs Niedermayer. Maar als dit een volle aanval is, dan is dat niet iets waar ze Vollering mee onder druk zet. Het is vooral een lichte tempoversnelling. Vollering schuift meteen mee. Alle anderen zijn meteen gezien. Nibiadoma op de tanden bijtend. Het was dan wel geen splijtende demarrage. Maar het is duidelijk wel dat Nibiadoma op de toppen van haar kunnen aan het rijden is vandaag. Nibiadoma de tanden ontbloot. Maar Vollering zit daarachter direct in het wiel. En zit nog in het zadel. Terwijl Nibiadoma op de pedalen aan het lopen is. Vollering kijkt een beetje langs Nibiadoma nu. Aan de rechterkant. Ze zit aan de rechterkant van het achterwiel van de Poolse. In die prachtige gele trui. Demi Vollering kijkt nog eens naar haar tellertje. Doet nog eens een ademhalingsoefening. Het lijkt erop dat ze alles onder controle heeft met nog 19 kilometer te gaan. Dit is dat stuk van 13%. Dit is dat lastigste deel van deze beklimming. En Nibiadoma die trekt maar door en die hoopt op deze manier Vollering te koken. Maar Vollering vertoont nog altijd geen teken van zwakte en zit in tweede positie. Kijkt weer voor zich uit. Niet meer naar haar tellertje. Ziet de rug van Nibiadoma. Ziet dat ze zich een beetje kromt. Ziet dat het hoofd van Nibiadoma van links naar rechts beweegt. En dat Nibiadoma duidelijk alles op alles aan het zetten is om weg te rijden bij Vollering. Maar Vollering die geeft geen krimp. Daarachter lossen ze allemaal. Femke de Vries zit met Cedrine Kerbaol. Ergens daarvoor rijdt Elisa Longo-Borghini. De laatste vrouw die nog naar Vollering en Nibiadoma toe probeert te rijden is Nie Fischer-Black van Lidl Trek. Maar u hoort het al, het is volledig versplinterd op deze klim. Waar het momenteel aan 14% hellingsgraad omhoog rijdt. En vergeet ook niet hoe ontzettend warm het is. Al de hele dag zo'n 35 graden Celsius. En Nibiadoma bocht naar links achter de rug. Trekt nog eens door. 15% nu. Nibiadoma in het zadel. Niet meer op de pedalen lopend. Betekent dat dat ze eigenlijk al te veel gegeven heeft momenteel. Vollering die kijkt even over de rechterschouder. Kijkt wat de schade is die Nibiadoma heeft aangericht. Het lijkt erop dat Vollering hier echt met speels gemak zit. En dat zou betekenen dat Vollering hier gewoon op weg is naar de eindzege in deze Tour de France. Want het gat is natuurlijk 8 seconden. Dus Nibiadoma die moet hier echt van Vollering af. Dat kan eigenlijk niet anders. Holmgren intussen natuurlijk ook gelost. En Vollering neemt over. Pakt de binnenbocht. Nibiadoma moet nu naar het wiel van Vollering toe. Komt er dan ook echt een aanval van Vollering? Of is dit vooral laten zien? Ik zit er nog, Nibiadoma. Je komt niet zomaar van me af. Het lijkt dat te zijn. Nibiadoma kan mee in het wiel van Vollering.
26: kijkt nu zelf even naar de teller. Terwijl Vollering stoïcijns haar blik op oneindig heeft. En langzaamaan het tempo steeds iets hoger lijkt te leggen. Op die hele lichte versnelling. Die karakteristieke lichte versnelling van Vollering. Gaat ze nu uit het zadel. Gaat ze even versnellen. En kijkt ze over haar linkerschouder. En dan ziet ze een grimasse de Nivea Doma tussen alle fans. Kijkt nog eens naar links. Vollering ziet dan Nivea Doma daar nog altijd zitten. En houdt dan toch weer in. Kiest ervoor om verdedigend te koersen vandaag. Demi Vollering met nog 3,3 kilometer te gaan op deze klim. Op deze Col d'Aise. Op deze lastigste beklimming van vandaag. En die maakt zijn naam waar hoor vandaag. Want het is ontzettend zwaar. Zo veel is wel duidelijk. Nog altijd op het stelste stuk van deze klim. 13%. Nivea Doma pakt haar stuur nu bovenop vast. Blijft tempo rijden. Vollering in tweede positie. Nog 18 kilometer te gaan. De tweestrijd stelt niet teleur. Maar Nivea Doma lijkt Vollering niet te kraken.
9: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, tijd voor een kort NOS-journaal. Dit keer met Kasper Meijer.
10: Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De basis voor de gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De politie is op zoek naar getuigen vanwege een natuurbrand in het Gelderse Wijchen vanmiddag. Dat er 5 brandhaarden zijn gevonden, wijst dat er volgens de politie op dat de brand is aangestoken. De brandweer heeft het vuur geblust. Eerder op de dag woedde er ook al een andere natuurbrand in Wijchen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, heeft premier Netanyahu vandaag opnieuw gezegd. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. En de eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel.
5: Trekt een beetje dicht hier in Hilversum, Roosmarijn.
11: Ja, de dag begon heel zonnig, maar inmiddels neemt de bewolking toe. Maar qua regen zit daar heel weinig dreiging in, want heel veel verdampt haalt de grond eigenlijk niet. Maar de zon gaat wel even schuil achter die bewolking. Warmte blijft daardoor nog wel lang hangen. Op dit moment nog temperaturen tussen 20 en 28 graden. En ook komende nacht zal het niet zoveel afkoelen, 14 tot 18 graden. Met vooral in het noorden bewolking, in het zuiden is het dan wat vaker helder. En morgen overdag is er in het noorden vrij veel bewolking. Kan er misschien een heel klein beetje regen vallen, daar is het zo 20 tot 23 graden. In het zuiden blijft het zonnig en is het een stuk warmer met 28 graden. De dagen daarna gaat die temperatuur steeds verder omhoog. Weer tropische warmte, misschien opnieuw een regionale hittegolf. En ook dan ontbreekt het aan regen. Dat valt er misschien pas weer volgend weekend. Ster.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
22: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
23: VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2.
13: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: NPO Radio 1.
1: En we straks alleen nog tot 7 uur. Heerenveen tegen Twente. De slotfase, Richard van der Maan.
26: Het is spannend hoor, daar is Van Rooij namens Twente, daar komt ook de doelman en hij heeft hem klemvast. Bernd Laveboer, open doekje van het publiek hier in het Abel Enstra stadion. 89ste minuut, het is nog altijd 1-0 voor Sportclub Heerenveen. De goal van Luca Ooyen, de druk wordt

0: Heerenveen tegen Twente, de slotfase, Richard van der Maan.
1: Het is spannend hoor, daar is Van Rooij namens Twente, daar komt ook de doelman en hij heeft hem klem vast. Bernd Laveboer, open doekje van het publiek hier in het Abel Enstra stadion. 89ste minuut, het is nog altijd 1-0 voor Sportclub Heerenveen. De goal van Luca Ooyen. De druk wordt opgevoerd al een tijdje door FC Twente. Dat vooral opportunistisch speelt met een hoop voorzetten vanaf de zijkant. En dat heeft ook geleid tot wel een aantal kansen. Wout Weghorst met de eerste kopbal die er een beetje op leek. Een kopbal van Robin Prupper die er ook dichtbij was. En zo probeert Twente om die 1-1 op het bord te krijgen. Maar houdt Heerenveen dus nog altijd stand. Drie spitsen nu. Drie centrale spitsen bij FC Twente binnen de lijnen. Maar eerst maar eens kijken of Luca Ooyen de wedstrijd kan beslissen. Dat lukt niet. 1-1 achterin bij Twente dat nu alle risico's neemt. Het is een soort van alles of niets natuurlijk. En daar is Heerenveen in balbezit aan de rechterkant met Darling Bladi. Linksback een Fransman, 22 jaar jong. Bal terug naar Maas Willemsen. Willemsen dan naar Klaverboer. De keeper, hij met een lange bal in de voeten van Max Bruns. Ook hij was er met een kopbal dichtbij namens de Tukkers. Die natuurlijk nu echt proberen om in die slotfase nog een gelijkmaker te krijgen. Het is Heerenveen dat de bal heeft met Sakaritis. Paast de bal in het strafschopgebied. Wordt weggehaald door Twente. Dan weer opgevangen door Heerenveen. Als zij de bal hebben is er niets aan de hand. Vente, de spits, laat zich helemaal zakken. Een beetje aan de linkerkant. Dan is het opnieuw Sakaritis, de Griek. En via Kjeulö gaat de bal over de achterlijn. En je hoort het waarschijnlijk aan de fanatieke supporters achter het doel bij Lars Oenestal. Dat dan een hoekschop het gevolg is voor FC Sportclub Heerenveen. En het is Dylan Vente. Ja, die is kapot. Die heeft heel hard gewerkt zonder dat hij echt succesvol was in deze wedstrijd. Trainers overigens aan beide kanten al heel lang uitgewisseld. Terwijl er nu een gele kaart komt voor Sportclub Heerenveen vanwege getreuzel. Luca Ooyen, hij krijgt die kaart. Bal gaat nu over de zijlijn. Heerenveen mag dan nog een keer gaan gooien. Weer via Ooyen. Vijf minuten extra komen erbij in deze wedstrijd. Heerenveen staat op voorsprong 1-0.
2: Twee coureurs, Nivia Doma en Vollering, die maar één ding moeten doen, namelijk op elkaar letten in de apotheose van de Tour de France van Gabriel.
3: Ze hebben ook niemand anders meer om op te letten. Ze zijn al een hele tijd lang nu met z'n tweeën vooruit, terwijl alles in één keer hier op zwart slaat. Het beeld valt ineens helemaal weg, maar vertrouw er maar op dat er niet zo heel veel verandert in de koerssituatie. Nivia Doma reed aan de leiding met nog 700 meter klimmen te gaan. Vollering in tweede positie. Vollering heeft nu overgenomen, zit in het zadel en gaat nu zittend versnellen. Nivia Doma uit het zadel probeert mee te gaan. Maar er zit een wiel tussen het achterwiel van Vollering en het voorwiel van Nivia Doma. Nu is Vollering los. Nivia Doma probeert te volgen. Maar Nivia Doma kan niet mee met Vollering. Die nu pas gaat staan. Vollering uit het zadel. Rijdt weg bij Nivia Doma. Met nog 500 meter te klimmen op deze Col d'Aise. Hier beslist ze de Tour de France. Demi Vollering in het geel. Rijdt weg bij haar laatst overgebleven concurrenten. Die zo heeft geprobeerd om haar nog te lossen. Nivia Doma wilde van Vollering af op dat stelste stuk. Maar Vollering gaf geen krimp. Bleef erbij. Door de neus ademend. Wat zat ze er toen goed bij, zeg. En nu, met nog 500 meter klimmen te gaan, demareert Demi Vollering. En nu is het gat ook in één keer heel erg groot. Nivia Doma pakt haar stuur onder in de beugel vast. Gaat nog eens uit het zadel. Maar het gat is geslagen. Vollering nu pas echt stevig door de mond ademend. Grimassend. Kijkt nog eens over de rechter schouder. Ziet niemand meer. En gaat nog dieper. Wil nog wat harder. Gaat nog verder wegrijden van Nivia Doma. Wil laten zien na dat relletje van gisteren. En na die misser op de Mol Ventoux. Dat zij de absolute koningin is van deze Tour de France. En dat lijkt er te gaan lukken ook. Nog 250 meter tot de top. Vollering is los. Vollering rijdt in er eentje. Het publiek ziet haar wegrijden. Met in de achtergrond die prachtige Franse Riviera. Een ideaal decor is dit. Een prachtig decor om de Tour de France naar je toe te trekken. Tussen de bomen nu op weg naar de top dus. Demi Vollering in haar eentje aan de leiding. Nivia Doma heeft het geprobeerd. Ze heeft het echt geprobeerd. Maar het zat er niet in vandaag. De aanval van Nivia Doma was al niet zo indrukwekkend als op de Mol Ventoux. Het was niet meer met volle overgave. Het zat er misschien niet meer in. De benen waren misschien al te vermoeid na 8 super zware etappes. Maar Demi Vollering had nog wel wat in de benen. Zij komt nu als eerste boven op de Col d'Aise met nog 15 kilometer te gaan. En Nivia Doma, die rijdt al op 18 seconden. Dat gat is geslagen. Vollering hoeft nu alleen nog maar naar beneden te rijden richting Nice. Geen risico's te nemen. En dan solo die zegen pakken op de Promenade des Anglais. Die prachtige boulevard. Die bekende boulevard in Nice. En Vollering dus nog altijd aan de leiding. 15 kilometer.

0: meter te gaan. Nivia Doma in tweede positie. Daarachter een groepje met Elisa Longo Borghini die naar de derde plaats gaat in deze Tour de France van en dus op het eindpodium terechtkomt. Maar Demi Vollering met nog 15 kilometer te gaan kan onbedreigd naar de eindzege afdalen in deze Tour de France van.
1: Commotie was er even in Heerenveen bij Heerenveen Twente. Richard.
2: Anderhalve minuut nog. Ja, het is Twente dat kansen krijgt. Zojuist ook weer Wout Weghorst. En het is Heerenveen dat probeert te vertragen. Een aantal minuten bleef de bal in de hoek van het veld. Dan weer een ingooi, dan weer een corner. Dat doet Heerenveen goed. En dat frustreert Twente alleen maar. Ballen die worden weggeramd. Maar tegelijkertijd is het Twente dat wel kansen blijft krijgen. Weghorst die met zijn hoofd de bal schampt. Een metertje naast het doel bij Bernd Klaverboer. Het is tegenhouden. Het is overleven voor Heerenveen. 1-0 de voorsprong. Ja. Nu de verre ingooi van FC Twente. De bal gaat het strafschopgebied in. Heel veel van die ingooien, van die voorzetten van de flanken richting de drie spitsen. Lucas Vennegoor of Hesseling. Sam Lammers die er natuurlijk ook bij is gekomen. Linsson die daar dan kort achter speelt. En ook nog altijd Wout Weghorst bij Twente. Minder dan een minuut. Hoe lang laat Mark Nachtegaal nog doorspelen? Heerenveen verdedigt en Twente valt aan de rechterkant met Rots. Rots naar Kjeule. De kleine middenvelder van Twente. Die de bal dan maar weer het strafschopgebied inslingert. Bal wordt weggehaald door Petrov en ook door Koertens. De twee invallers bij Heerenveen. Ja, het zijn er vijf in totaal. Maar zij halen die ballen weg daar achterin bij Heerenveen. Dat doet Maas Willemsen ook naar Proper. Proper kiest goed positie aan de linkerkant. En dan is daar een overtreding van, ik denk, Sam Lammers. En die moet daar toch een gele kaart voor krijgen van de scheidsrechter. Dat gebeurt nu ook. Het is een gele kaart voor Rots, denk ik. Daan Rots is het inderdaad die hem krijgt. Terwijl de 5 minuten extra er nu op zitten. Ook hier een mooi decor. Iets minder mooi misschien dan de Franse Riviera. Maar het is prachtig om te zien. Al die Vriezen die hier gaan staan. Die gaan klappen. Want de eerste klap is toch een daalderwaard. Het is heerlijk om zo aan het seizoen te beginnen in de Eredivisie. Met een 3-punter voor het eigen publiek. Eerste helft was niet goed. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar er was wel heel veel strijd. En er was een goede goal van Ooyen. Er was een pegel op de lat in de eerste helft van Proper. En nu is het klaar. En zijn de 3 punten dus voor Sportclub Heerenveen. Dat wint met 1-0 van FC Twente. Dat tegenviel. Dat opportunistisch ging spelen in de laatste 20 minuten. Toen kwamen er kansen. Maar het was niet genoeg. Heerenveen sleept de overwinning hier uit het vuur voor het eigen publiek.
3: Ja, Edwiges. De ene wedstrijd is de andere niet. Hè. Je kan midweeks Europees tegen een dwerg winnen met 6-0. Maar ja, nu is de Eredivisie begonnen voor Twente.
4: Ja, en je ziet toch ook bij ploegen, bij NEC bijvoorbeeld, dat het toch moeite kost. Hè? En ook voor Twente moet het nog allemaal goed vallen. En het gaat wat stroef. Ze zijn natuurlijk al uitgeschakeld voor de Europa League. Er is al veel teleurstelling. Dat merk je wel een beetje. Je hoorde afgelopen week al zeg maar dat er veel stress is en frustratie een beetje. Dus het moet niet
3: gaan omslaan dat omslaan, het heel negatief inderdaad wordt.
4: Ja, en dat gebeurt heel snel in Twente volgens mij.
3: Ja, en we hadden het er eigenlijk al eerder over. Van ja, is het nou een voor- of een nadeel dat je dat drukke wedstrijdprogramma hebt? Je kan natuurlijk denken dat is een heel goed moment om een team te kneden. Maar het kan ook belastend worden.
4: Ja, maar ook om een... dus het heeft voordelen, maar ook nadelen. Want je kan niet zoveel trainen, want je hebt heel veel wedstrijden. En je wilt eigenlijk altijd wel trainingen hebben waarin je je speelwijze duidelijker kan maken. En nu heb je heel veel wedstrijden. En ja, spelers die komen en gaan, of die raken vermoeid. Dus het is ook wel lastig om je speelwijze erin te krijgen. Dat je bijvoorbeeld alleen maar zondag hoeft te spelen. Dan heb je een hele week. Dan kan je elke dag gewoon fine-tunen.
3: Slijpen.
4: En nu moet je reizen en rekening houden met vermoeidheid. Dus je traint minder.
3: Ja, en Bart, als je naar de cijfers kijkt, wat voor conclusies kan je dan trekken op basis van deze wedstrijd?
5: Dat misschien Heerenveen iets meer gekregen heeft dan waar het recht op had. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal schoten, 7 op 19. Expected goals 0,4 voor Heerenveen, 1,7 voor Twente. Behoorlijk wat kansen gekregen. Net ook een grote kopkans nog op het einde voor Wout Weghorst. Waarvan je normaal gesproken denkt, dat zijn kantjes die voor hem wel weggelegd zijn. Die kopte hij net naast. Nee, ze hebben genoeg kansen gehad, Twente. Alleen hij zat er niet in. Ja, makkelijke conclusie, maar...
1: Zo is het ook. Moeten we nog even door over Ajax? Want we hebben volgens mij nog niet alles besproken. Trainer Michel, hoorden we eerder deze uitzending praten over de druk. Jij hebt ook bij Ajax als hoofdtrainer gewerkt. Ik bedoel,
4: de hoofdtrainer niet.
1: Als assistent, sorry.
4: Ja.
1: Maar heb jij ooit wel eens een wedstrijd bij Ajax zonder druk gespeeld?
4: Nee, dat hoort erbij. Bij elke topclub is het druk. Je moet gewoon winnen. Dus als je niet wint, heb je het niet goed gedaan.
1: Ja, vorig seizoen vijfde. En nu zit de druk er volop, want de verwachtingen zijn ook hoog.
4: Ja, door de aankopen vooral. Hè. En dus iedereen verwacht wat meer. En ook de uitspraken natuurlijk van Jordi Cruijff. Die zich gewoon weer zegt, we willen winnen, we willen kampioen worden. We werken niet aan met een tussenjaar. En ja, uiteindelijk zijn de aankopen natuurlijk ook wel... goed, waarvan je gaat denken van... dat is kwaliteit. Met een goede keeper, het is tegen. Met Brand die erbij is gekomen. Dus ja, dat is hoopvol.
1: Ja, Brand gaan we zo meteen horen. Eerst nog even een oud Ajax-ziet. We memoreerden hem net hier aan tafel al even. Oud Ajax-ziet, Nick Viergever.
6: Ja, kijk, de rode kaart is natuurlijk bepalend in de wedstrijd. Daarna houden we lang stand. Hadden we denk ik goed strijdplan hoe we dat gingen aanvliegen. En dan zie je één momentje die... De spits legt hem goed af en schiet hem goed binnen. Ja, dat weet je dan, dat je daar een beetje mazzel bij moet hebben, dat hij net geblokt wordt of niet. Die valt dan binnen en ja, dan kan je twee dingen doen. Of je legt je ermee neer of je gaat er toch nog voor en je hoopt op een moment. Compliment voor de ploeg, hoe we gestreden hebben.
1: Ja, ik vlieg even Bart voor de mensen die wat later inschakelen. Toch nog even memoreren, al is het maar kort, 37 jaar.
5: Ja, 19e seizoen bezig in de Eredivisie. Dat is echt een eeuwigheid geleden, als je dat zo bekijkt. Ja, er zijn maar 4 spelers die langer of meer seizoenen in de Eredivisie hebben gespeeld, met Jan Jongbloed op 25 seizoenen bovenaan. Dan moet Nick Viergever echt nog even lang doorgaan. Hè?
1: Echt nog even gas geven. We hebben het al heel veel gehad over het feit, inderdaad, opbouwfase. Wat kun je nog doen in de periode dat er nog transfers plaats kunnen vinden? Hoe kan je daar rekening houden als trainer? Jij hebt Julian Brandt al een paar keer genoemd als een enorme aanwinst voor Ajax. Is er iets specifieks wat je eruit wil halen?
4: Het is een hele slimme speler. Dus als je echt... Ik was laatst afgelopen donderdag ook in het stadion en ik ging toch een beetje op hem letten, op hem. En dan kan je ook natuurlijk kijken, want als je tv kijkt, is de camera natuurlijk altijd gericht op de bal. In een stadion kijk je ook naar spelers die de bal niet hebben. En hij loopt continu vrij in de rug van de tegenstander. Dus hij zal zeg maar 3 stappen telkens verder van... als de bal daar wordt gespeeld, ga ik hier vrij lopen en dan ben ik vrij. Nou, dan kan hij ook nog, heeft hij ook nog de technische vaardigheid... om dan de bal te ontvangen en door te draaien. En heeft hij ook nog een steekpaas in die wedstrijd. 3 keer in 20 minuten tijd. Dat hij gewoon iemand voor de keeper neerzet. En vandaag... zie je ook dat hij gewoon weer aan de bal goed is. De juiste keuzes maakt. De timing van spelen. Ja, dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon echt heel goed.
3: Ja, dan zullen we even naar hem gaan luisteren. Hoe kijkt Brand terug op zijn debuut in de Eredivisie?
7: Everywhere it's a good feeling to have a good impact in the first games. Even for me now, beside all the history now that I, it's my 8th day. I still need some time for my physique and everything, but it's good. Like it gives yourself confidence, even as a 30-year-old player. So like perfect for me. It's like it was a really good afternoon, beside all the difficulty we had in the game today.
3: Ja, mooi. Hè? Dan kan je zoveel ervaring hebben, maar het geeft hem wel vertrouwen. Dat blijft onveranderd.
4: Ja, en ik vind dat altijd mooi. En we hebben het WK afgesloten. Maar kan je dan ook beseffen dat Messi 39 is?
3: Ja.
4: Nog 9 jaar ouder, hè? En dat we nog eens nog kritiek op hem hebben. Maar ja, dat is even een andere discussie. Maar ik vind het heel leuk. En ook dat er heel veel spelers dus nu in de Eredivisie zijn die ervaring brengen. Bij verschillende teams. En dat maakt, de jongere generatie gaat er ook veel van leren.
3: De wereldklasse dus van Brand. Laten we het eens gaan hebben over de wereldklasse van Demi Vollering. Nog 7 kilometer verwijderd van haar tweede toerzege, Gabriel.
0: En ze gaat onbedreigd naar die toerzege toe. Ze heeft nu 55 seconden voor op de groep daarachter. En in die groep zit ook Nivia Doma. Die is helemaal stilgevallen op het plateau na de Col d'Erze. En in de afdaling kon ze ook geen potten breken. Nivia Doma zit dus nu op zo'n 50 seconden. Zelfs een minuut achterstand van Demi Vollering. En Vollering die jaagt echt naar beneden. 68 kilometer per uur. Net weer door een bocht naar rechts. Maakt zich zo klein mogelijk. Zo aerodynamisch mogelijk. Gaat nu aan de rechterkant van de weg rijden. Pruttelt nog wat aan haar kilometerteller. Wil natuurlijk zien hoeveel afstand ze nog moet afleggen en hoe hard ze rijdt. Want met nog 6 kilometer te gaan, ja, er kan eigenlijk niet zo heel veel meer misgaan. Tenzij ze zelf een fout maakt of een lekke band krijgt of iets dergelijks. Maar Vollering met nog 6 kilometer te gaan. Dus nog altijd aan de leiding. Volle bak in die afdaling dus op weg naar Nice. Daar wordt ze waarschijnlijk gekroond tot een tweevoudig toerwinnares.
1: Als je een afdaling hangt, dat er maar hard vast. Hebben jullie dat niet?
5: Dat heb ik ook, ja. Maar ik vind het apart dat je de laatste meters van de tour een afdaling laat zijn.
3: Nou, je zal toch ten val komen, hè?
5: Ja.
1: Niet afkloppen nu.
4: Het gaat ook zo verschrikkelijk hard. Ja. En als je dan op tv meekijkt, dan denk je, nou, het valt wel mee. Maar als je dat dan live dan ziet, gaat zo snel.
3: Ontzagwekkend.
4: Ongelooflijk.
1: Even weer door terug naar de Eredivisie weekende. Het Wiegers Maduro en cijferman van VI Bart Vrouws. PSV Fortuna 2-2. We hebben het nog niet gehad over PSV gisteren. Later tegengoal, ja, heel kort hebben we het erover gehad. Later tegengoal met 2-2. Dus dan dat alsnog dat gelijkspel voor Fortuna. Joep Schreuder vroeg na afloop aan Peter Bos op PSV punt had verloren door toedoen van Fortuna of door toedoen van PSV zelf?
8: Ja, als trainer van PSV vind ik altijd van onszelf.
1: Waarom?
8: Nou, omdat ik vind dat we met name de eerste helft niet goed verdedigd hebben. En dat we ook in balbezit niet goed gespeeld hebben. Dus we wisten wat ons te wachten stond.
9: Ja, is dat zo? Dat je het van tevoren weet dat je 90% balbezit hebt. 8 corners tegen 0. Dat weet je.
8: Dat ik 8 corners en tegen 0 krijg, dat wist ik niet. Maar hoe zij gingen spelen, daar gaat het natuurlijk om. En daar zet jij je ploeg tegenover. En dat wisten we, ja.
1: Ja, wat vind jij van deze uitleg?
4: Ja, helemaal eens eigenlijk.
1: Wat voor
4: je kon natuurlijk Fortuna verwachten. En die speelde eigenlijk een beetje in een 5-2-3 formatie. Mm. Wat ik eigenlijk altijd heel goed vind van Danny Buijs. Misschien wel een trainer die heel veel potentie heeft. Maar ja, die kan je moeilijk meten. Omdat eigenlijk hij wint nooit iets. Maar hij degradeert ook niet, zeg maar.
3: Je zou hem eigenlijk bij een wat grotere club eens aan het werk willen zien.
4: Ik ben best wel benieuwd wat hij nog meer kan. Want volgens mij is het gewoon een hele goede coach. En hij kan heel goed zich aanpassen aan de tegenstander. En eigenlijk ging PSV een beetje spiegelen. Of Fortuna heeft gespiegeld aan PSV. Zo een beetje, dan kun je het beter zeggen.
1: Dus hij begon met 3 verdedigers, Peter Bos.
4: Ja, dus je ziet heel vaak dat er een back, zeg maar, die gaat in de aanval mee of op het middenveld. En eigenlijk wordt het dan ook 3-2-5 eigenlijk, zeg maar. Dus het was heel vaak 1-1. En dan wil Peter Bos eigenlijk alsnog dat je er onderuit kan spelen. Alleen dat deden ze niet goed aan de bal. En uiteindelijk maakt Flamingo een fout. Hè? Mm-hmm. Dan kom je 1-0 achter.
1: Daar kun je als trainer niks aan doen.
4: Daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon een blunder. En vervolgens pak je het wel op in de tweede helft. En dan hoop je het eigenlijk het over de streep te trekken. En dan schiet Mizou een bal in de kruising die hij waarschijnlijk niet meer gaat maken.
1: Via het voorhoofd van de
4: ook nog dat hij echt zo erin invliegt.
3: Daar had Danny Buijs ook wel een sprintje voor over trouwens.
4: Ja, die was blij en terecht natuurlijk. Ja. Want het is een bonuspunt voor hun. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die dan net niet goed vallen.
1: Nee, Bart, wat zeggen de cijfers over PSV?
5: Nou, dat het bijzonder knap was, kun je aan de ene kant zeggen dat Fortuna tot zoveel hoge balleroveringen kwam diep op de helft van PSV. Het waren er 7. Dat is tegen PSV echt heel knap. Alleen normaal gesproken zegt die statistiek wat over de pressie die je geeft. Dat je daar een tegenstander mee onder druk zet en dat je dan een hoge balleroveringen hebt en dichtbij het doel van de tegenstander direct gevaarlijk kan worden. Alleen nu, als je die beelden terug gaat kijken, waren het bijna allemaal ballen van PSV die ze gewoon inleveren bij Fortuna. Het had niet zoveel met hoge druk te maken, als wel, er stonden daar toevallig wat Fortuna-spelers en ze kregen die bal soms letterlijk in hun voeten geschoven. En dat leverde in de beginfase al 3 grote kansen op voor Fortuna. Ja, en die slordigheid, ik snap dat het onwennig is als je met een iets andere formatie begint aan die wedstrijd, maar dat kan gewoon niet. En ik snap het, PSV zit ook lastig met de verdedigers die ze hebben. Ze moeten daar puzzelen, maar dit was een kampioen onwaardig.
4: Het doet me een beetje denken aan vorig seizoen, dat toen PSV ook heel stroef begon, want de verloren is van Telstar. En toen speelden ze ook met Gasiorowski en Flamengo achterin. En in de Champions League ging het moeizaam. Alleen maar fouten. En toen verloren ze van Atletico. Door echte blunders, zeg maar. En toen had hij Schouten naar achter gehaald. En toen waren ze aan de bal heel goed. En dan kwamen ze telkens onder de druk vandaan. Dus Schouten is zo belangrijk als voetballende verdediger, zeg maar. Wat hij eigenlijk een middenvelder is. Maar die hebben ze nu niet. Mm. En dan zie je dus echt dat Flamengo problemen heeft. En nu speelde een Obispo. Ja, en dat zijn niet de beste opbouwers.
3: Nee, moet je het nou zien als onwennigheid zo aan het begin van het seizoen? Of maak je echt een beetje zorgen over PSV?
4: Ik maak me wel een beetje zorgen over PSV. In de zin van, ze krijgen best wel veel goals tegen. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden. Dus ook in de, met 10 man in de Johan Cruijffschaal krijg je de 4 tegen. Maar ook in de oefenwedstrijden daarvoor tegen Villarreal kregen ze de 3 tegen. Maar hadden er wel 7 kunnen zijn. Mm. Dus verdedigend is dat nog niet goed. Omdat ze ook zelf heel veel ballen verspelen. Dus daar moeten ze echt aan werken.
1: Ja. Ja. Nou, die afdaling richting de overwinning in de Tour de France van, die zal inmiddels wel achter de rug zijn. Hoe lang moet ze nog, Vollering? En hoe groot is de lach op haar gezicht?
10: 1,3 kilometer moet ze nog en die lacht, ja, die gaat van oor tot oor. Het past bijna niet op haar gezicht, die lach. Het is echt ongelooflijk natuurlijk wat ze heeft gedaan vandaag. Deze hele Tour was echt prachtig op heel veel verschillende manieren. Maar na de Mont Ventoux was het echt allerminst zeker dat zij deze Tour de France naar zich toe ging trekken. En vergeet niet, dat was eergisteren. En toen leek Nivia Doma in perfecte positie om deze Tour te winnen. Maar gisteren pakte Demi Vollering de macht met die mooie etappezegen na die krachtsexplosie op dat muur. En droeg ze opeens de gele trui weer. En vandaag bevestigt ze wat ze al 2 keer eerder deze Tour liet zien. Met 2 eerdere ritzegens. Dat zij gewoon de absolute beste is. Want Kasia Nibia Doma rijdt in die tweede groep op 1 minuut en 14 seconden. Demi Vollering kijkt over de rechterschouder alsof er nog wat dreiging komt. Maar er komt geen dreiging. Ze praat in de radiocommunicatie, want ze weet het. Ze is aangekomen op de finishboulevard. Op de Promenade des Anglais. Met al dat publiek links en rechts. Haar ploegleider Lars Boom zit achter haar in de auto. Die juicht er nog eens toe. Terwijl Stefan Delcourt achter het stuur zit en eventjes subtiel zwaait naar de camera. Heel nonchalant, alsof het hem allemaal niks doet. Maar Demi Vollering, ja, die is in extase met nog 500 meter te gaan. Ze won de Tour de France al in 2023. Op dat moment was er eigenlijk niemand die haar kon verslaan. En dat leek ook zo te zijn in 2024. Maar toen gooide een valpartij roet in het eten. En toen won Nivia Doma de Tour. Vorig jaar moest ze haar meerdere erkennen in Paulien-Ferrand-Prévost. En ze was erop gebrand om dit jaar te laten zien dat zij de absolute beste is in het vrouwenpeloton. En of ze dat heeft laten zien. Nivia Doma verslagen. Ferrand Prévost al heel vroeg in deze Tour de France gekraakt. Ook Marlen Reusser kon geen vuist maken. En na een valpartij maakte zij ook geen kans meer deze Tour. Vollering passeert nu de streep. Handen van het stuur af. Zij wint de Tour de France. En zij wint de etappe. Haar derde ritzegen deze Tour. En wat voor een. Wat een prachtige versnelling had ze in de benen. Nu tilt ze haar fiets op. En u hoort de oerkreet. U hoort Demi Vollering genieten. Met al dat publiek dat haar toejuicht. Vollering lopend nu weg van de finishlijn. Keek nog eens achter zich. Er was helemaal niemand te zien in die eerste halve minuut na de finish van Demi Vollering. Daarachter gaan ze dan sprinten voor plek 2 voor de ereplaatsen. Met Nivia Doma die daar nog eens uit het zadel gaat. Ja, wat zal die nu denken, de Poolse? Ze heeft het geprobeerd, maar het zat er vandaag overduidelijk niet in. Vollering die stort eventjes ter aarde bijna. Maar Vollering heeft dus deze etappe gewonnen. En dus ook de gele trui bemachtigd en verdedigd. En alles wat je maar kan doen, heeft ze gedaan vandaag. Paula Blasi zet nu de sprint in een hoop tweede te worden. Fisher Blackstone haar wiel. Nivia Doma wil ook nog meedoen voor de ereplaatsen in deze rit. Om te laten zien dat zij de echte nummer 2 is. Wil ze ook tweede worden in deze etappe. Maar dat lijkt net niet te gaan lukken. Of net wel? Nee. Paula Blasi wordt tweede. Nivia Doma denk ik derde. Nivia Doma gaat in ieder geval mee het eindpodium op met Demi Vollering. Wie ook mee het eindpodium op gaat is Elisa Longoborghini. Die nu over de streep komt. Zij wordt derde in het klassement van deze Tour de France. Van. Maar de winnaar, en die krijgt nu een knuffel van Lars Boom en van haar vriend Jan de Voogd natuurlijk, is Demi Vollering.
3: Ja, mooi. De overmacht van Demi Vollering en de intense vreugde bij haar. Over overmacht gesproken, die hebben we eigenlijk nog niet gezien, denk ik, dit Eredivisie weekend, hè, bij de topclubs. Dat je
4: bij de topclubs niet, maar
3: sprong er iets
4: Excelsior, Excelsior was wel echt dominant. En,
3: ja. Tegen Cambuur.
4: Tegen Cambuur. En ook uitwedstrijd. 0-4, toch knap. Had ook nog wel meer kunnen zijn.
1: Volgende week PSV, volgens mij. Zaterdagavond.
4: Ja, volgens mij ook.
1: 8 uur.
4: Maar ja, die deden dat hartstikke goed. Maar qua top, ploegen niet echt een ploeg dat je dacht van wauw. Maar ja, wel gewonnen, Feyenoord gewonnen, Ajax gewonnen. PSV dan gelijk, maar AZ gewonnen. Hè, want die komt er ook wel bij, denk ik. Dus ja.
3: Ja, als Excelsior dan cijfermatig gezien de meeste indruk maakt, kan je dan automatisch ook stellen, Bart, dat Cambuur de minste indruk maakt?
5: Die waren niet goed, nee. Nee, maar ik snap het ook wel. Nieuwe ploeg op naar het hoogste niveau. Ja, daar is het seizoen nog niet klaar. En dat hebben ze zelf ook al door, volgens mij, al doorgeschakeld naar een centrale verdediger die ze erbij wilden halen, volgens mij. Dus ja, nog niet klaar voor de Eredivisie.
3: De grote verrassing, Telstar, dat wint van NEC?
4: Dat was wel de grootste verrassing, denk ik, van dit weekend. En dan moet ik even naar Bart kijken.
5: Om weer met het wapen. Hè? Vorig jaar 5 doelpunten uit een ingooi. En nu na 30 tellen, ja, was het al raak. Weer uit een ingooi. Echt een goed wapen van Telstar. Ja.
3: Ja, verder nog dingen die je opgevallen waren?
5: Tadic die terug is op de Nederlandse velden. Deed het voor NEC. Ik vond hem een beetje onzichtbaar, maar dan kijk je in de cijfers. 8 gecreëerde kansen. Dat is het hoogste aantal voor een NEC-speler sinds die cijfers worden bijgehouden in de Eredivisie. Dus ja, misschien niet heel zichtbaar, maar in die statistieken kwam hij er goed uit.
3: Nou, mooi. Ja, daarmee hebben we het eerste Eredivisie weekend gehad. Hebben we de balans opgemaakt. Zoals we ook weten dat Demi Vollering de Tour de France van binnen heeft en gewonnen heeft. Met overmacht dus gewonnen die laatste etappe. Zijn we er doorheen voor vandaag?
1: Ja, ongetwijfeld meer daarover om 10 uur in NOS Langs de Lijn vanavond. Ik dacht met die wat laat, maar dat weet ik niet helemaal zeker wie.
3: Nee hoor, ik mag gewoon weer aanschuiven.
1: Maar, nu jij hem?
3: Ja joh, ga
1: je pakt gewoon een beetje door. Doe maar. Dan krijg je Tom Dumoulin aan de lijn om terug te zeggen. En vanavond meer ook over het EK atletiek en het EK zwemmen. Dat allemaal om 10 uur met mijn co-host Edwin. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.
11: NPO Radio 1. 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rikt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. Bij de machtovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente Nibia Doma op de slotklim. En daarmee wist Vollering niet alleen haar 3e etappe deze Ronde van Frankrijk te winnen, maar ook de eindzege veilig te stellen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Het is zondag, een paar minuten over zeven. En hier zitten niet Erik Dijkstra en Frank Evenblij, maar Els Knapen en Merel Wielaert.
16: Hallo, wat fijn om hier weer te zijn.
15: Ja, dat vind ik ook. We zitten op Theaterfestival Boulevard, op de bovenste etage van Theater aan de Parade. En we hebben hier echt supermooi uitzicht over het festivalterrein, over de Sint-Jans-kathedraal ook. En ben jij wel eens op Boulevard geweest eigenlijk?
16: Nou, ik dacht, als je het nu nog niet weet waar we zijn als je luistert, dan was het ook een beetje een quizvraag die je stelde.
15: Ja, hè?
16: Den Bosch.
15: Ja, ja. Oh. Nou, inderdaad, ik zou het bijna vergeten te zeggen.
16: Hé, hey, hallo, we zitten bij Boulevard in Den Bosch. En nee, ik ben hier nog nooit geweest.
15: Nou, ik wel. Ik ben net helemaal weggesmolten, maar wel bij een geweldige voorstelling in de Citadel. Komt dat zien, heet de voorstelling. Daar gaan we het straks ook over hebben. En ja, er zitten heel veel moois voor de rest in de show. Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen.
17: NPO Radio 1. BNN Vara.
18: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
15: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live dus vanaf Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Ben je nou in de buurt en heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
16: Ja, we zijn vandaag dus te gast op het jaarlijkse Theaterfestival Boulevard. Ik hoorde iedereen hier al heel hard klappen. Dat past perfect bij wat we hier doen. En we spreken dus ook een paar geweldige theatermakers over hun voorstelling natuurlijk. Zo hoor je straks Lindertje Mans, die de taal van kippen indook en de hele theaterzaal aan het kakelen kreeg.
15: Ja, en over kippen gesproken. Het besluit van de provincie Brabant om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken roept veel vragen op. Zoveel zelfs dat statenleden zijn teruggeroepen van vakantie voor een provinciaal spoeddebat.
16: Daar zou ik zo geen zin in hebben, maar we gaan het er wel over hebben. En we hebben 's lands bekendste priester, geboren Bossenaar Antoine Baudard hier over de vloer. En we hebben natuurlijk ook echte Bossen live muziek. En ze staan er al de hele tijd heel prachtig bij, de band Animal Road. En graag proeven wij van een heerlijke muzikale amuse.

0: Animal Road in de rest van de uitzending. Terwijl de meeste politici genieten van de rust die de kabbelende komkommertijd met zich meebrengt, breken hun Brabantse collega's in allerijl hun vakantie op. Want komende vrijdag staat op het provinciehuis in Den Bosch het meest prangende provinciale dossier op de agenda. Stikstof.
1: Oeh, ik hoorde het woord, ik zag het al aankomen. De gedeputeerde staten van Noord-Brabant maakten afgelopen maand bekend dat zij de vergunningen intrekken van 5 pluimveehouderijen dichtbij Natura 2000 gebieden. En dat besluit volgt op een juridische uitspraak van april vorig jaar. Toen besloot de rechter dat de stikstofuitstoot van deze bedrijven drastisch omlaag moet.
0: Maar op deze manier de vergunning intrekken, dat is volgens BBB-statenlid Marco Havermans net iets te drastisch. Hij riep op tot een extra debat tijdens het reces dat aanstaande vrijdag gaat plaatsvinden.
1: We bespreken de laatste stand van zaken met BBB-fractievoorzitter Marco Havermans en D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg. Welkom, heren.
2: Hallo.
1: Hallo. Meneer van Miltenburg, in alle eerlijkheid hadden we dit gesprek misschien liever met gedeputeerde Saskia Boelema zelf gevoerd.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Heel aantrekkelijke vrouw, ook heel slim. Okay, dus, nu moet je het met mij doen.
1: U mag het voor haar gaan doen, want u mag dat besluit hier gaan verdedigen. Maar vindt u het zelf eigenlijk een goed besluit van de provincie om de vergunningen in te trekken?
2: Ja, alles wat ik hoor, zie en lees, en ik heb inmiddels ook zelfs met pluimveehouders gesproken, denk ik dat het gewoon simpelweg een onoverkomelijk besluit is. En we nemen dat als provinciebestuur in Brabant met pijn in ons hart. We hadden het liever anders gezien. Maar er moet iets gebeuren als het gaat om het terugdringen van een stikstofdepositie op de meest kwetsbare natuurgebieden hier in Brabant.
1: Ja, maar u zegt, ik heb inmiddels pluimveehouders gesproken. Ik mag hopen dat inmiddels betekent dat u dat al vaker doet. Niet alleen maar sinds dit zich afspeelt.
2: Zeker, alleen het gaat dan echt om de pluimveehouders die nu in feite geconfronteerd worden met een voornemen om een besluit te nemen tot intrekking van de vergunningen. Het is een beetje technisch, maar er ligt nog geen besluit. We hebben simpelweg als provinciebestuur, dat is dan gedeputeerde staten, een aankondiging gedaan. En dat moest ook wel, want de rechter had ons gedwongen om voor 10 juli van dit jaar met besluiten te komen. Nou, zover is het nog niet, maar 1 oktober wordt een besluit genomen conform de rechterlijke uitspraak. We leven in een rechtsstaat en het is helaas niet anders dan dat we de uitspraak van de rechter moeten respecteren en ten uitvoer moeten leggen.
0: Ja, duidelijk. Dus dat besluit is genomen. Meneer Havermans, u bent het niet eens met dat besluit. U roept uw collega's terug van vakantie.
3: Ja, klopt.
0: Kon die vergadering niet wachten tot na het reces?
3: Nee, wat mij betreft zeker niet. Want je zegt tegen 5 bedrijven, tegen 5 boerengezinnen, in de dag dat de vakantie hier in het zuiden van het land begon, zeg je, we gaan een besluit gaan nemen om uw bedrijf te stoppen. Daar zeggen we op een gegeven moment van, er is nu nog niets bekend. We hebben ook nog geen onderbouwing daarvoor. Dat komt allemaal in oktober als het ontwerpbesluit buiten komt. We gaan nu eerst allemaal met z'n allen op vakantie en dan komen we bij u terug. Die mensen zijn in een onzekerheid gestort. Die weten niet waar ze aan toe zijn. Die weten niet hoe het nu verder gaat lopen. En ik vind niet dat je als volksvertegenwoordigers die daarin niet gekend zijn, ook niet van op de hoogte gebracht zijn vooraf, kunt zeggen van we gaan ook nog 6 weken wachten. Want formeel onze eerste vergadering is pas in september. Ja, dat duurt veel te lang.
1: Oké, meneer Havermans, even voor mensen die het niet allemaal scherp hebben. Er is natuurlijk een tijdlijn, want anders lijkt het alsof dit allemaal in een week is gebeurd. Maar april vorig jaar, al eerder genoemd, oordeelde de rechter dat de stikstofuitstoot van deze pluimveebedrijven binnen een jaar gedaald moest zijn. Vervolgens hebben die pluimveehouders bij de provincie voorstellen ingediend waarmee ze de stikstofuitstoot willen terugdringen. Maar daarop kregen ze geen reactie van de provincie. En 3 weken geleden kwam dus de provincie met het besluit om die vergunningen in te trekken.
3: Klopt.
1: Dit is een beetje grote onderdelen uit het verhaal. Meneer Van Miltenburg, hoe kijkt u naar die gang van zaken? Zeker ook het onderdeel over wij sturen brieven in, we laten zichtbaar zien dat we naar oplossingen zoeken en daar worden we niet in beantwoord.
2: Nou, het is eigenlijk misschien toch in de aanvulling op uw verhaal. In hoofdlijnen klopt het, maar er is wel tussendoor gecommuniceerd. Eigenlijk tot eind van het jaar. Er zijn zelfs gesprekken geweest met ambtenaren, met juristen. Ook met een gedeputeerde. Gedeputeerde van lokaal Brabant, die landbouw in zijn portefeuille heeft. Heeft ook nog gesproken. Alleen het is wel zo dat de afgelopen maanden heeft men tijd genomen als provinciale organisatie samen met de omgevingsdienst die dit ook moet beoordelen. Of de plannen toereikend waren. En ook met name of die juridisch stand zouden houden bij de rechter.
1: Ja.
2: Daar is helaas het oordeel dat het onvoldoende is, dat er onvoldoende passende maatregelen kunnen worden genomen door die pluimveehouders om die stikstofdepositie, zoals de rechter had geëist, om die terug te brengen.
1: Ja.
2: En dan is het helaas Misschien zo dat je wat meer een tussenbericht had verwacht. Hè, dat het provinciebestuur misschien wat eerder op de lijn was gekomen. Dat hebben ze ook toegegeven. Hè. Heel ruiterlijk hebben ze een knieval gemaakt. Dit hadden we beter moeten doen.
1: Ja, dan gaat het dus echt over de communicatie. Ja, over, niet over het besluit.
2: Maar dat zou inderdaad, zoals u zegt, ja, eigenlijk niks afdoen aan het voornemen, zoals dat er nu ligt, om een besluit te nemen tot intrekking van de vergunningen. Dus hè, de uitkomst zou hetzelfde zijn geweest.
0: Ja, meneer Havermans, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, is het gewoon een kwestie van onzorgvuldig communiceren, of is er meer aan de hand?
3: Dat sowieso. Ik vind het echt heel onzorgvuldig, want er wordt nu naar ons geschreven als statenleden in een bericht vanuit GS van ja, we hebben altijd in die gesprekken al aangegeven dat heel marginaal en we denken niet dat het gaat lukken, maar we gaan. Maar die boeren zijn altijd in die gewetensheid geweest van wij gaan plannen indienen en wij kunnen daar straks mee aan de gang. Wij kunnen die substantiële daling van emissie die ons gevraagd wordt binnen dat jaar gaan bewerkstelligen. En die krijgen nu begin juli in één keer een bericht van nee, het is allemaal niet voldoende. Onderbouwing konden ze op dat moment nog niet geven. Die hebben wij als PS ook nog steeds niet ontvangen. En dan snap ik wel dat dat voor die bedrijven heel erg, ja, vervelend aanvoelt.
0: Ja, het kan niet helemaal vanuit het niks komen vallen, toch? Want de uitspraak van de rechter was ook binnen een jaar tijd
3: moet het
0: substantieel en blijvend gedaald zijn.
3: Ja, en dan gaan we natuurlijk toch inhoudelijke discussie in. Ik weet niet of de mensen thuis dat kunnen volgen. Maar de rechter heeft ook gezegd van u moet gaan kijken naar allerlei belangenafwegingen. U moet ook afwegen wat er gebeurt in de keten als het bedrijf stopt. Wat het met het bedrijf zelf doet, hoe dat het verhoudt. Maar wat vooral wat wij ook in de uitspraak lezen en ook wat de juristen van die bedrijven ook aangeven. Er staat ook gewoon in dat je met innovatie aan de slag moet. En dat je niet eens vooraf zeker hoeft te weten wat die innovatie doet. Dus er worden wel degelijk al uitwegen geboden dat de rechter niet zomaar kan zeggen ja, maar dit doet niks. Er worden kansen geboden om te gaan doen. Ik denk dat ook GS dit had aan kunnen pakken als een proefproces en had kunnen laten zien met dit. Want er wordt hier al jaren natuurlijk een beleid gevoerd op stikstof. Er moeten innovaties toegepast worden. Dat is allemaal heel moeilijk, lastig met rechtelijke uitspraken. Doen ze het nog wel? Ik denk dat dit het ultieme medium had kunnen zijn. Juist voor GS om te laten zien dat wel kon. Vertrouwen te winnen bij de sector. En nu hebben ze eigenlijk totaal het tegenovergestelde gedaan. Want ze hebben nu eigenlijk bedrijven die dus altijd meegepraat hebben, meegedacht hebben, hun uiterste best. Die worden nu eigenlijk ineens gezegd, het is niet genoeg. Ja, wat doet dit voor het vertrouwen van de rest van de boeren in Brabant, die ook allemaal die kant op moeten. Die moeten allemaal gaan leveren, moeten allemaal gaan verduurzamen. Ja, ik snap wel dat al die bedrijven zeggen, ja, wij gaan niet meer met de overheid praten. Want ja, als wij gaan praten en we doen van alles en dit is steeds maar de eindconclusie, ja, waar blijven we dan?
1: Meneer Van Miltenburg, is het een gegronde zorg? Hoe hoort u de argumenten?
2: Nou ja, kijk, voor die vijf ondernemers is het een heel hard gelag. Maar die betalen eigenlijk de prijs van jaren Haagse stilstand op het dossier stikstof.
1: Hmm, ja.
2: Dus ja, de mooie woorden ten spijt van Marco Havermans. Kijk, met die innovaties, daar hebben we gewoon gezien dat vaak systemen ontworpen worden die op papier veel meer beloven als het gaat om het terugbrengen van die stikstofuitstoot dan in de praktijk kan worden aangetoond.
1: Ja, en we hebben ook gezien dat boeren juist wat dat betreft de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd zijn. Hè? Zoals we innovatie weer toepassen uiteindelijk. Niet lullig bedoeld, meneer Havermans, maar komt er niet ook gewoon een punt dat je als boer zelf moet zeggen, keihard gelach, kijk of we uitgekocht kunnen worden, een mooie deal kunnen maken, want dit gaat gewoon een eeuwigdurend gehannes blijven.
3: Ja, maar die boeren hebben hier nooit in die zin voor gekozen. Als ik kijk, ook hier nu weer, hebben die boeren laten zien om van begin af aan meteen aan een gesprek aan te gaan.
1: Mijnwerkers hebben er ook niet voor gekozen.
3: Nee, dat klopt, maar ik vind het wel makkelijk om nu te zeggen, ja, maar Den Haag heeft fouten laten vallen. Wij moeten kijken naar waar we hier in Brabant voor staan. Daar zijn wij als PS-leden voor, die moeten wij controleren. GS heeft hier in Brabant al jaren gezegd, wij gaan allerlei beleid voeren op stikstof, want dat zorgt ervoor dat wij al die intrekkingsverzoeken kunnen afwijzen, dat wij daar niet aan toe hoeven zijn. En nu in één keer uit het niets moeten we dat wel gaan doen. Wat ook weer wel de vraag bij ons oproept als fractie. Maar wij zijn dus als PS ook jaren voorgehouden. Dit gaat ons, hè, de heilige graal, gaat ons redden. Dat is dus niet gelukt. Dus waar is nou uiteindelijk nog hetgeen wat wel kan? En daarbij vind ik uiteindelijk dat die bedrijven, als het er maatregelen weggelegd worden die bedrijven allemaal aangeven, wij willen echt wel meewerken, maar het is niet haalbaar, dan moet je daar het gesprek over aangaan en niet maar stringent blijven zeggen, en toch moet het, ook al weten we, en dan uiteindelijk de keuze voorleggen, ja, maar dan moet je maar stoppen, want waar is dan de grens?
1: Maar hoe lang kunnen gesprekken blijven duren? Daar moet je ook een grens aan stellen,
3: klopt,
1: toch?
3: Maar het is dus nu ook de vraag die PS zich met elkaar moet stellen, is dit de weg die wij zouden zeggen, hier moet het met Brabant naartoe gaan, dat wij een willekeur krijgen aan intrekkingsverzoeken en zo bepaald mag worden wie wel en wie niet mag blijven, als die bedrijven wel gewoon werken volgens de wet en regelgeving waar ze toen dat tijd zich aan moesten houden.
1: Ja, want dat is eigenlijk het unieke punt. Hè? Misschien moeten we dat even benadrukken, ook Els. Ze houden zich gewoon aan allerlei regels. Het is vrij uniek dat bedrijven die gewoon vergunningen hebben, toch wel heftige besluit op hun dak krijgen.
2: Zeker. Overigens moet daar wel bij worden gezegd dat er twee van de vijf meer dieren houden dan op papier zijn toegestaan. Hè? Maar nou, ik wil niet te veel.
0: Nee, maar naast de kwestie misschien.
3: Ja, maar daar wil ik wel op reageren dat ook de provincie van één bedrijf sowieso al toe heeft gegeven dat de provincie dat zelf toegestaan heeft. En ik vind het heel kwalijk dat de gedeputeerde in de Statenmeling eigenlijk die bedrijven aan een schandpaal nou van u bent in overtreding, terwijl de provincie zelf, of dat nu in 2010 is of in 2000.
2: De wereld is inmiddels wel in 15 jaar echt veranderd. Hè?
3: Dat doet het niet. Het zijn fundamentele kwesties.
1: Dit mogen jullie ook donderdag gaan doen, geloof ik. Maar er was
2: misschien is het toch wel aardig hè, om te zeggen, want het doet het toch een beetje voorkomen, meneer Avermans, hè, alsof Brabant op een eiland in Nederland leeft, woont en werkt. En dat is natuurlijk niet zo. Hè. We hebben te maken met een Haagse stikstofdiscussie. En helaas, uw eigen BBB-minister Wiersma heeft eigenlijk gezorgd voor stilstand. Juist in de tijd ook, 2025, dat die gerechtelijke uitspraak kwam. Hadden we eerder doorgepakt in Den Haag. Hadden we uiteindelijk resultaten kunnen boeken hier in Brabant met gebruikmaking van stoppersregelingen die met Haags geld gefinancierd zouden worden, ja, dan zouden we niet staan waar we vandaag de dag staan.
3: Ja goed, u gaat weer refereren aan een stoppersregeling. Dus de enige manier om hier nog uit te komen, zegt u eigenlijk, dat is alleen maar stoppen.
2: Voor deze bedrijven.
3: Laat die bedrijven maar
2: deze bedrijven.
3: Die ja, daar ben soms, ik het.
2: Maar misschien ja, toch voor de lijst. Ja, deze bedrijven zitten soms binnen 500 meter van een Natura 2000 gebied.
3: Nou.
2: Die hebben tienduizenden kuikens, leghennen. Ja. Die stoten gigantisch veel stikstof uit. Het zijn niet zeg maar bij toeval deze bedrijven. Dit zijn 5 piekbelasters.
0: Even terug naar het spoeddebat of het extra debat van aanstaande vrijdag. Want op uw initiatief komt de provincie dus opnieuw bijeen. Als dat besluit nu op papier staat, hè, het is een voorgenomen besluit.
3: Het CPFGS al gekozen.
0: Voor oktober. Wat hoopt u dan nog uit dat debat te halen?
3: Ja, wij hopen uiteindelijk dat die plannen die gewoon ingediend zijn op een reële manier bekeken worden en dat daarmee aan de slag gaan wordt. Want Uref gaat hier weer aan voorbij dat die mensen zitten op 500 meter. Dat is helemaal niet waar. Die mensen worden ook aangemerkt als piekbelaster. Dat is een term die is opgeworpen voor de LBV-regeling. Dat is geen wettelijke term. Dat is niet waar je voor iemand kunt zeggen het is voor jou klaar of niet.
1: Maar nogmaals, wat hoopt u met het debat?
3: Er moet gewoon redelijk gekeken naar die plannen. Er moet gewoon gekeken worden. En ik vind dat daarmee aan de slag moet worden om te laten zien dat wij als Nederland dus wel het innovatieland zijn als wat we beloven.
1: U zet eigenlijk vol in op innovatie. Helemaal niet. Hoe kunnen we eruit uitkomen als innovatie de oplossing niet gaat zijn?
3: Dat zou in mijn ogen nooit mogen bestaan, dat als we zeggen innovatie is toch niet de weg, dat wij maar zeggen dan moet er in Nederland 80% of weet ik veel wat D66 ooit geroepen heeft, de helft van de veestapel er maar uit.
0: U wil dat die plannen in ieder geval van tafel gaan. Zoveel is duidelijk, hè, dat die besluiten dus niet ingetrokken worden. Straks is dat debat achter de rug, meneer Van Miltenburg. Hoe ziet het traject er dan verder uit? Hoe snel kan dit besluit nog worden uitgevoerd? En kan het überhaupt nog van tafel?
2: Nee, ik denk dat het helaas niet anders is dan dat het besluit genomen moet worden. Tenzij deze 5 pluimveehouders met alternatieve plannen komen die wel stand kunnen houden voor een rechter. Die de rechterlijke toets der kritiek kunnen doorstaan.
1: En die dat ook dus is dus juridisch... die daling, die zichtbare
2: En dat is een daling. En dat betekent misschien een enkel geval. Hè. Ik heb eens zo'n pluimveehouder gesproken. Ja, u doet het voorkomen dat hij zijn bedrijf moet stoppen, maar die heeft op andere locaties heeft hij ook dieren zitten. Dus hij zou misschien met de nadeelcompensatie die hij krijgt, hè, dus de financiële vergoeding, zou die kunnen boeren op andere locaties. Dat betekent niet dat zijn bedrijf hoeft te worden gestopt. Ja, en voor een ander geldt misschien wel dat het einde oefening is. Simpelweg omdat hij eigenlijk met zijn bedrijf op de verkeerde locatie zit, gezien de situatie van de natuur. En die is in zeer slechte staat hier in Brabant.
3: Ja, u gooit allemaal rookgordijnen op om maar te refereren. Ja, maar het is maar één locatie van de. Het gaat hier om een principe kwestie. En of dat het nou eens een derde locatie was of niet. Die boeren hebben plannen liggen. Die hebben plannen besproken met de MOB. Alle organisaties die hebben het door laten rekenen. En er zit gewoon een substantiële daling op. En de rechterlijke uitspraak heeft 2 uitwegen geboden om die te kunnen aanpakken. En u blijft maar hameren dat het niet zo zou moeten zijn. Het ligt er gewoon en dan moet uitvoer aangegeven worden. Dat is wel waar.
0: Meneer Avermans, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Hè, het is een enorm lang traject. Ook doordat het juridisch door blijft gaan. Hè. Er kan beroep aangetekend worden. Dat is ook gebeurd in die rechtszaak eerder. Al die tijd blijven die pluimveehouders in het ongewisse. De natuur die holt verder achteruit. U heeft uw achterban. Hebben die ondernemers nou echt de meeste baat bij dat bezwaar maken? Of kunnen ze beter gewoon door met dit besluit en accepteren?
3: Ja, ik kan niet voor die ondernemers praten, maar ik kan me heel goed indenken dat zij zeggen van joh, en dat volgens mij zeggen de ondernemers, dat voor ons is stoppen geen optie. En het is ook niet dat we maar rutsigloos door willen boeren. Want ik zeg nogmaals, hebben die plannen gewoon ingediend? Ze hebben die stap naar voren genomen en worden nu keihard de deur gewezen, zo zie ik het maar. Dus ik zou zeggen dat dat niet is en dat ze gewoon de goede weg op willen. En ik snap heel goed dat ze hier bezwaar tegen zullen maken. En ik heb ook de Als je dan kijkt dat de nieuwe kabinetsadviseur, de heer Bogers, al zegt van ja, maar stikstof, u loopt wel iets verder uit de pas, want hydrologie, je hebt zoveel meer drukfactoren en dan moeten we in al naar kijken. En dat doen we niet. En doen we in Brabant, willen ze die discussie ook niet met elkaar voeren. Ja,
2: maar misschien toch goed om te melden, ook voor de luisteraar, er zijn inmiddels 4 van de 9 veehouders, want in april vorig jaar heeft de rechter geoordeeld over 9 gevallen.
3: 14.
2: Er zijn in eerste instantie zelfs 14. Hè, maar er zijn inmiddels een aantal zaken tot een goede oplossing met wederzijdse instemming tussen provinciebestuur, MOB en de betreffende ondernemer gekomen. Dus uiteindelijk van de 9 zijn er nog.
1: Dat is dus, zijn er 4. U zegt eigenlijk het kan wel.
2: En, het kan wel, en, zeker.
1: En soms zal het nou eenmaal niet goed. Ja, dat klopt, ja. Daar kunnen we het ook nog heel lang over
3: hebben. Maar dit is precies, dit is eigenlijk, maar daarmee kunnen we dus al laten zien. Hè, dus van de 14 zijn er nu nog maar 5 over die zeggen wij willen wel graag door. Wat is er nou op tegen dat als er al 9 in die gebieden gezegd hebben en daarmee de stikstofuitstoot, u heeft het staartje ook gezien, al vindt u er natuurlijk van alles van, al zo ver gezakt is dat die 5 bedrijven geen toekomst geboden mag worden.
1: Ja. Okay.
3: Ik vind het onbestaanbaar.
1: Wat er op tegen is, dat gaan jullie bespreken vrijdag in het debat. Ik zei net donderdag, gelukkig corrigeerde jij mij, Els. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor jullie komst. Hier statenleden Marco Havermans van de BBB en Matthijs van Miltenburg van D66.
2: Graag gedaan.
1: Ja, de band. Die gaat ons voorlopig nog niet verlaten, gelukkig. Animal Road, die is bij ons. En jullie hebben natuurlijk bossenroots. Dat hebben we al gedeeld met de luisteraar. En jullie hebben al overal in deze stad gespeeld. Maar ook al op het festival.
4: Nog niet, morgen.
1: Aha.
4: Morgenavond.
1: Ben je daar nou nu al zenuwachtig voor? Is het een beetje lekker inkomen?
4: Dat is een mooie opbouw.
1: Oké, heel goed. Wat gaan jullie spelen?
4: Wij gaan nu Left Myself spelen.
1: Oké.

0: Animal Road was dat met Left Myself. En wat fijn dat jullie bij ons eigenlijk een beetje komen repeteren voor morgen. Hè, voor het Theaterfestival Boulevard.
1: Dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanaf Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Dat wist je intussen. Maar wist jij ook, Merel Wilaert, dat de paus hier ooit op bezoek is geweest?
0: Ik doe vaak pubquizjes en daar is dit wel een keer voorbij gekomen. Ja.
1: Nou, kijk. Het ging om paus Johannes Paulus II in 1985. Toen bracht hij een bezoek aan de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. En hij was daarmee de eerste paus die sinds de 16e eeuw voet op Nederlandse bodem zette. Al ging dat niet helemaal zoals gepland, want de activistische 8 mei-beweging protesteerde tegen het bezoek van de paus, omdat ze vonden dat die katholieke kerk dringend moest worden gemoderniseerd.
0: Ja, dat vonden ze toen al.
1: Nou, kun je nagaan. Die club die wist een hele hoop mensen bij elkaar te krijgen. In Utrecht kwam het zelfs tot rellen met de ME. Okay. Er is een hele mooie Andere Tijden ook over gemaakt. En hier in Den Bosch stonden ze ook niet echt rijen dik te juichen op straat. Toen de paus hier een mis had geleid en de kathedraal uitkwam, toen zag hij vooral lege straten voor zijn neus.
0: Oef.
1: En een radiopiraat uit de Bosse Kraakbeweging, die kreeg het zelfs voor elkaar om uit de portofoons van de politie het pauselijke spotlied Popiopie te laten schallen.
0: Ah, hier komt echt alles samen.
1: Dat is een goed nummer,
0: toch?
1: Hè?
0: De Kraakbeweging, de paus,
1: Popiopie.
0: Radio. Ja, prachtig.
1: Nou, om de paus verdere teleurstellingen te besparen, werd die praaltocht door de stad die gepland stond snel afgeblazen en de paus werd weggevoerd in een gesloten limousine.
0: Wat weet je het toch allemaal weer prachtig te vertellen, Els. Ja, blij om hier weer eens met jou te zijn. En er komen nog veel meer feitjes trouwens aan over Den Bosch. We gaan namelijk naar Roan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
2: De kortste spreekbeurt.
3: Ja. We zijn in Bosco, oftewel Den Bosch. Deze Brabantse gemeente telt 162.295 inwoners. Den Bosch is de enige stad van Nederland die je met een bootje aan de onderkant kan bekijken. Ja, via de Binnendieze kun je letterlijk onder woonhuizen en straten doorvaren. En het riviertje de Dieze stroomt al sinds de middeleeuwen. Deze stad heeft haar eigen manneke Pis, Dieske. Het verhaal dat bij dit beeld hoort? Nou, volgens de legende stond een jongetje zo eind 15e eeuw in het water van de Binnendieze te plassen, toen hij aan de overkant tussen het riet vijanden aanzag komen die op oorlogspad waren. Hij sloeg alarm en redde de stad. In carnavalstijd staat deze stad natuurlijk bekend als met de bekende kikker verwerkt in het logo van de stad. Maar ja, waar komt die kikker dan vandaan? Nou, dat komt waarschijnlijk door het natte verleden van de stad. Want Den Bosch lag vroeger in een waterrijk moerasgebied waar veel kikkers leefden. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1950. Want dan is het groot feest op de veemarkt in Den Bosch.
4: De veemarkt van 's-Hertogenbosch is de oudste van ons land en een van de grootste. Wij zijn er ditmaal heen gegaan om een verslag te geven van de huldiging van het 100.000ste rund van dit jaar.
5: Ja, dames en heren, het is een koe. De burgemeester is hier inmiddels ook aangekomen en overhandelt het feestvarken. Pardon, de feestkoe natuurlijk. Een aantal welkome geschenken.
3: Wist je dat FC Den Bosch bekend staat om een iconisch doelpunt? Jan van Grinsven, destijds keeper van de club, scoorde in 1985 als allereerste keeper ooit een velddoelpunt in de Eredivisie. En wel in de laatste minuut.
6: In de laatste minuut, zeg. Nou, wat een feest.
3: Precies, iets om te vieren. En dat deed hij met een indrukwekkende koprol. Den Bosch staat natuurlijk bekend om de Bosse Bol, maar daarnaast kent de stad nog meer lekkernijen. Zoals bijvoorbeeld de Bosse Kus. Een grote bonbon met stevige chocoladevulling met als Bosch-accent een vleugje brandewijn. Heerlijk. Dit was mijn spreekbeurt over Den Bosch. Houdoe!
1: Ja, en dat woord dat er ontbrak net, dat was Oeteldonk natuurlijk.
0: Haha!
1: Ja, dat weet ik. Ik ben een fervent carnavaller.
0: Ik hou er ook van. En ik ben van alle keren dat ik het heb gevierd ook het vaakst in Den Bosch geweest. Oeteldonk, sorry.
1: Nou, wat goed. Helemaal ingeburgerd.
0: Ja, we zijn vandaag ter plekke op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. En daarom hebben we een paar mooie voorstellingen uitgekozen om uit te lichten. En als je door het programma bladert, dan is er één voorstelling die wel heel direct de aandacht trekt. Namelijk Chicks in Dialogue.
1: Ja, dat is een workshop kippentaal die uitmondt in een kakelende opera. Lindertje Mans van theatercollectief Firma Mes kreeg er in de Volkskrant maar liefst 4 sterren voor. En nu speelt ze een verkorte versie van haar voorstelling op het festival.
0: Ja, en je komt ook echt net de tent uitgerend. Ik zag je hier zo het halletje inkomen. Ik dacht, dat moet er zijn. Vers van het podium achter deze microfoon. Linnetje Mans, wat fijn dat je er bent.
7: Ja, dankjewel.
0: Een lesje kippentaal. Hoe ging het?
7: Ja, het ging goed vandaag. Het was knus en warm en dampend. Want we staan hier op een tentje, in een tentje echt op het plein.
1: Ja, dat is bloedheet.
7: Ja, dus het was knus en warm. Maar iedereen heeft hartstikke goed zijn best gedaan. Dus,
1: en wat voor geluid maakt een oververhitte kip?
7: Nou, die maakt weinig geluid. Want ik ben laatst nog bij mijn vriendinnen geweest, waar ik heel veel onderzoek naar heb gedaan. En die soezen alleen maar een beetje als het heel warm is.
1: Ja, daar kan ik me wel in herkennen eigenlijk.
0: Soezen de kippen, ja?
1: Nee, gewoon weg soezen als je helemaal oververhit bent.
0: Ja,
1: nee. Ik smelt hier ook bijna weg.
0: Ja, zeker. Niet beginnen te soezen, hoor. Jij wilde natuurlijk deze voorstelling maken. Dat ben je dan ook gaan doen. Je zei net het woord vriendinnen, geloof ik. Wat fascineert jou zo aan kippen?
7: Nou, ik ben opgegroeid op het platteland in Noord-Holland. Wij hadden altijd al heel veel kippen om ons heen. Ik vond hun bewegingen, hun vorm, hun taal, de musicaliteit van al die kakeltjes altijd al heel fascinerend en prettig om me mee te omgeven. Dus dat was er altijd al. En daarna werd ik ook een keer door een ex-vriendje, terwijl we in bed lagen, een ontzettend leuke chick genoemd.
1: Oh ja.
7: En toen stond er steeds meer bij mij een vraag over het woord chick en wat dat nou eigenlijk betekent. En toen dacht ik, heb ik eigenlijk dingen gemeen met de echte kippen?
0: Waar wijst die me eigenlijk
7: op?
0: Ja,
7: wat betekent het nou eigenlijk dat iemand mij chick noemt? Wat zegt dat over mij en wat zegt dat over die kip?
1: Okay. Het is wel grappig hoe ver dat kan leiden. Eén zo'n opmerking tussen de lakens brengt jou naar de wetenschappelijke literatuur. Want je bent zelfs de echte academische wereld ingedoken om meer te leren over die kippentaal. Was er al veel over bekend?
7: Nou, dat valt wel mee. Er is in de jaren 80 is het voor de laatste keer echt onderzocht. En toen zijn er wel al 24 frases kippentaal gedefinieerd. Maar sinds die tijd is er eigenlijk weinig onderzoek naar gedaan. Dus ook nog heel veel wat we nog steeds niet weten over kippentaal.
1: Ja.
0: Oké, en 24 frases, dat betekent dan dus patronen, waardoor je wel degelijk een beetje kan achterhalen wat ze nou eigenlijk zeggen.
7: Ja, dus dat zijn echt. Het is ook in mensentaal uitgeschreven. Dus dan bijvoorbeeld bok, bok, bok, baka. Dat betekent ik heb een ei gelegd. Dus dat is het eierlied van de kip.
1: Oh, wat grappig.
7: Ja.
1: En kun jij dan nog meer, spreek jij die taal nog verder? Of blijft het bij deze ene zin hangen?
7: Nee, ik heb, in de voorstelling leg ik er ook een aantal uit. Dus er zijn best een aantal die ik beheers. Die oefenen we dan ook samen. Dus ik heb ook de technieken, leg ik uit hoe je als mens die kippentaal kan benaderen. Omdat we heel andere manieren van spreken hebben, moet je je stem eigenlijk op een andere manier gebruiken om toch een beetje in de buurt van die kippenklank te komen.
0: We gaan het horen. Ik had er toch nog één vraag over. Als je er echt goed in bent, hè, dus je hebt vandaag weer mogen oefenen met een prachtig publiek.
7: Ja.
0: Is er dan een kans dat als wij naar kippen toe gaan, dat ze ook ons daadwerkelijk begrijpen?
7: Ja, zeker wel.
0: Oh ja?
7: Zeker wel, zeker wel. Ik denk, als het een nieuw mens is, dat heb je ook als van mens tot mens, dan duurt het even soms voor je elkaar begrijpt. Maar zeker als je meer tijd met elkaar gaat doorbrengen, dan kun je absoluut tot begrip van elkaar komen. En,
0: ik zie twee mensen naar elkaar kijken in het publiek. Die denken volgens mij, nee, dat kan niet. Maar ik denk altijd, mijn kat kan mij ook verstaan. Ja. Dus misschien zal dat met deze kippen ook wel
1: precies zitten. Ja, daar zit wat in. Ik vind zelf kippen best wel eng. Hè. Zit denk ik, ik denk niet dat ik de enige ben ook. Ze stammen af van de dino's. Ik
7: zie dat dan klopt.
1: Die klauwen. Ik durf daar nooit zo goed tussenin te gaan zitten. Maar jij hebt dat wel gedaan ter voorbereiding van je voorstelling, begreep ik.
7: Ja, ik vind ze dus juist heel indrukwekkend en cool en mooi en ook glamorous. Ze hebben eigenlijk gewoon een boa om altijd. En ze hebben hele lange nagels. Ik vind het kleine diva's die door de wei banjeren.
1: En als ik dan het gesprek aan wil gaan met zo'n kip op een beetje een relaxte manier voor iemand met kippenangst, wat zou je dan aanraden? Welk geluid moet je dan maken?

0: ik.
1: Ja, ik vind ze dus juist heel indrukwekkend en cool en mooi en ook glamorous. Ze hebben eigenlijk gewoon een boa om altijd. En ze hebben hele lange nagels. Ik vind het hele, ja, ik vind het kleine diva's die door de wei banjeren.
2: En als ik dan het gesprek aan wil gaan met zo'n kip op een beetje een relaxte manier voor iemand met kippenangst, wat zou je dan aanraden? Welk geluid moet je dan maken?
1: Het geluid wat ik het vaakst hoor bij nieuwe kippen, en die dus een nieuw iemand ontmoeten, is een soort langgerekte. Dus als je dat zachtjes maakt, dan gaan ze dat ook terug naar jou doen. En dan zul je eigenlijk, dat is eigenlijk een soort vriendelijke, nieuwsgierige begroeting.
2: Ik ga hem even oefenen hoor.
1: Ja, best wel goed. Ja? Je had een goede kraak in je stem. Ja.
0: Oh, die kraak die hoort er echt bij.
1: Ja, die kraak hoort erbij.
0: Jongens, ik skip dit, maar ik heb wel, ik heb wel nog iets anders moois. Namelijk een geluid van een gelukkige kip. En ik wil even bij jou checken zo, of dat klopt.
1: Ja.
2: Ja. Oh, jij begint ook helemaal te stralen.
0: Linnertje, je gaat helemaal met je nek een beetje zo meedoen.
1: Ik word een beetje zelf een kip, dat klopt.
0: Ja, wat goed.
1: Maar ja, ik vind blije kippen vind ik echt een heerlijk geluid. En ik denk ook, wij mensen leven al 3000 jaar ongeveer samen met kippen. Dus het zit ergens in ons oerbrein. Herkennen we dit geluid als een geluid van veiligheid en comfort.
0: Ja, want over dat oerbrein gesproken. Het zijn natuurlijk eigenlijk hele directe dinosaurier-afstammelingen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Eigenlijk zit je naar mini-dino's te kijken.
1: Ja.
0: We praten er nu met heel veel schoonheid over. Maar we hadden hiervoor een gesprek over intensieve pluimvee-veehouderij. Hoe hoor jij dat? Ik bedoel, misschien niet zozeer dit letterlijk gesprek, maar het gaat natuurlijk vaker over voor iemand die kippen echt ziet als ja, mede.
1: Nou ja, waar ik dan vooral aan denk is dat gaat dus als je het hebt over een bedrijf of over een stal, dat gaat vaak over 40.000 individuen, waarvan we echt wetenschappelijk nu weten dat zijn individuen met vrienden, met herinneringen, met dromen, met persoonlijkheden.
0: Met communicatie.
1: Met communicatie, met taal. En dat vergeten we heel vaak in zo'n gesprek. Maar ik hoop wel met mijn voorstelling daar in ieder geval een beetje aan bij te dragen. Dat we beseffen dat al die dieren die voor ons eten zorgen persoonlijkheden zijn. Ja.
2: Ja, komt dat ook terug in jouw voorstelling? Dus echt, want het is natuurlijk heel leuk om over vrolijke kippen te praten. En inderdaad het over die taal te hebben. Maar echt die harde actuele ontwikkelingen daaromheen.
1: Ik laat wel horen hoe het klinkt als kippen 's nachts gevangen worden in de stal. Het is nu dus net een uitspraak geweest van de rechter dat niet meer aan de poten mag gebeuren. Maar dat gebeurt nog wel, in ieder geval tot op heden, regelmatig. En de alarm uitroepen die daarbij horen, als je dat hoort in mijn voorstelling, dan gaat dat wel op een andere manier leven, denk ik.
2: Ja.
1: Maar ook daarvoor is het belangrijk om die geluksgeluiden dus meer te leren kennen. Ik heb ook in mijn research samengewerkt met de Vakbond voor Dieren. En zij zijn ook bezig met het ontwikkelen van een meetsysteem voor geluksgeluiden bij kippen. En dan zou je dus ook in stallen kunnen meten, hey, komen er nou meer geluksgeluiden bij? En dan weet je dus of het welzijn van die dieren verbetert.
2: Ja. En ik kan me voorstellen dat ook weer voor de productie, want daar gaat het natuurlijk bij pluimveehouderijen wel om, dat het ook ten goede komt, of niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Het is, tot nu toe is er dus vooral, ook in de geluiden, zijn vaak de stressgeluiden, pijngeluiden onderzocht, omdat die direct de productie negatief beïnvloeden als die aanwezig zijn.
2: Mm-hmm.
1: En voor puur het welzijn is om die reden eigenlijk minder aandacht. Maar mijn pleidooi zou zijn om daar wel aandacht aan te schenken.
0: Ja, je bent zelf ook vegetariër. Dus breder dan kippen alleen of soms.
1: Ja, zeker.
0: Ik wou zeggen, dat valt er weer buiten. Je hebt ook mensen die dan wel pluimvee eten. Nou ja, goed.
1: Ja, je hebt ook mensen die zeggen, ik eet geen vlees, maar wel kip.
0: Ja, precies.
1: Dat is heel grappig.
0: Ja, grappig. Ik kan me voorstellen dat jij daar juist woest van wordt.
1: Ja, nou ja, grappig tussen aanhalingstekens.
0: Ja, je hebt het over mijn vriendinnen. Ik ga misschien het geluid zo meteen toch even doen, jongens, van een gelukkige kip. Maar ik wilde het even rondmaken door waar dit nou mee begon. Namelijk jouw toenmalige of misschien nog steeds wel geliefde, die jou voor chick uit mijn ex.
1: Voor chick niet daarom. Hoor, maar ja.
0: Ben je er nou achter gekomen waarom die dat tegen jou zei? Heb je echt wat gemeen met?
1: Nou, ik ben er wel achter gekomen in bredere zin dat er een vorm van dat het gaat over een lekker hapje, een lekker stukje vlees. En op die manier worden vrouwen vaker met kippen vergeleken. En als je daar dieper induikt, dan zie je dat wel op heel veel plekken terugkomen. Ook al bedoelde deze persoon dat

0: twijfelt hartstikke lief en verliefd. Maar ergens in de kern zit er wel een vorm van... Word je tot een object gemaakt met zo'n woord.
1: Duidelijk.
0: Ja, best een mooi tevreden grommetje.
1: Dankjewel, nou. Lindertje Mans. Volgens mij, je moet weer aan de bak, toch?
2: Zeker, jij gaat weer terug naar Tent Groen, hè? Want yes. daar spreek je nog, daar speel je nog een keer. En kunnen mensen jou nog zien tijdens de voorstelling... of tijdens de komende dagen van Festival Boulevard?
0: Mensen kunnen morgen nog naar de voorstelling komen. Dat is de laatste dag. Een deel is al uitverkocht, dus snel kaartjes voor nog die voorstellingen kopen.
2: Nou, toi toi toi zo meteen. Theatermaker Lindertje Mans.
1: Ja, en dan onze huisband natuurlijk is Animal Road vanavond.
2: Ja, die maken heerlijke indie folk met veel akoestische klanken en driestemmige harmonieën. Maar Rick, ik begreep dat jullie ooit met een heel ander genre zijn begonnen, hè? Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Wij zijn begonnen als hardrock band. Ja, dat klopt.
1: Oh.
2: En hoe kom je van keiharde hardrock bij indie folk terecht?
3: Nou ja, ik denk iedereen wordt wel eens een jaartje ouder. En met de leeftijd komt ook een beetje de kalmte, denk ik. Dus we maken de muziek die we zelf ook leuk vinden om te luisteren.
2: En kijk.
3: Dat is indie folk geworden. Ja.
2: En over een jaar of wat dan zien we jullie bij een shanty.
3: Ja, en dan wordt de klassieke muziek en dat soort dingen. Ja.
1: Gaan jullie liftmuziek produceren? Ja, dat zou ook mooi zijn. My Worries gaan jullie spelen. Waar gaat het over?
4: Het gaat erover dat, er wordt wel eens gezegd, je moet het leven niet te serieus nemen. Maar dit is eigenlijk een soort noodkreet naar een vriend van, joh, brother, you don't worry enough. Oftewel, je moet soms iets serieuzer nemen.
2: Je moet aan de bak.
4: Ja, je moet een beetje de balans vinden.
1: Het is toch de leeftijd, hè?
4: Ja. Het is toch de leeftijd.
1: Ja. Het is toch de leeftijd.
2: We gaan luisteren. Dit is Animal Road met My Worries. MUZIEK

0: Ja, je zal het altijd zien. Ik was te enthousiast, maar ik ben nu alsnog heel enthousiast. Dus bij deze een applaus weer voor Animal Road met het prachtige My Worries.
1: Wie Den Bosch zegt, zegt Bossebol. Maar naast deze ronde lekkernij staat de stad bekend om nog iets veel, veel groters. Want het absolute pronkstuk van de stad is de Sint-Janskathedraal. De gotische kerk torent al eeuwen boven de stad uit en trekt duizenden bezoekers per jaar.
0: Ja, en wie in Nederland priester zegt, zegt dan weer Antoine Baudard. De bekendste priester van het land is hier in Den Bosch geboren. Al woont en werkt hij intussen al jaren in Rome. Want staat aan het hoofd van een kerk om de hoek van het Vaticaan. En heeft dus de paus als zijn directe buurman.
1: En nu wil het toeval dat precies in het weekend dat wij hier neerstrijken, meneer Baudard in Den Bosch moet zijn. En dan zitten we ook nog met onze studio aan de voet van zijn favoriete kathedraal, de Sint-Jan. Goedenavond, meneer Baudard.
2: Goedenavond.
1: Ja, en dan vraag ik me toch af, is dat nou toeval of is dat toch de hand van God?
2: Het valt ons toe.
0: Het valt ons toe.
1: Kijk, aha, dat vind ik mooi. En u zat net al bewonderend naar de Sint-Jan te kijken, hè, vanuit de ramen.
2: Het is
1: hier
2: aardig om hier vanuit dit theater. Het is het derde theater dat ik meemaak. Eerst heet het Casino, toen was er een ander theater. En nu, we zijn in de Casinozaal. Dat denk ik nog denken aan het eerste theater.
0: Daar weer aan vernoemd.
2: Daarna vernoemd. Ja. En dus het is aardig om over de stad heen te kijken. En natuurlijk ook naar de kathedraal te kijken.
0: Oké, okay, klinkt als iemand waarvan Den Bosch nooit uit het hart is gegaan. Wat brengt u nou dit weekend hier?
2: Nou, u weet, de kathedraal of een kerk staat ervoor om daar de heilige liturgie te vieren. Mm-hmm. En dit is een theater, maar daar is ook een theater. Namelijk de Sint-Janskathedraal. En daar heb ik een Latijnse hochmis gedaan. Althans, gedeeltelijk Latijn. Vanochtend met veel muziek en een volle kerk. Mm-hmm. Moet ik erbij zeggen. Daar kunnen heel wat mensen in. En toen nog een keer een eredienst om 12:00. Ter vervanging van degene die hier normaliter de scepter zwaait. Dat heet hier plebaan. Dat is een pastoor van de kathedraal. Dat is iemand die zorgt voor het plebs sancta, het heilige volk, dat hij bedient. En die is met vakantie. En aangezien ik hier vroeger ook heb gestaan, heeft hij mij gevraagd of ik een keer een weekend kon komen. Vandaar dat ik er ben.
1: U bent de zomerinvaller vanuit Rome eigenlijk.
2: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, in zomer is het erg heet, zoals je misschien voorstelt. Hier is het ook heet.
0: Ja,
2: maar in Rome is het ook heet, nog heter. En er zijn andere mensen die dan mijn kerk kunnen bedienen die in Rome staan.
0: Ik wilde net zeggen, het verschil tussen Den Bosch en Rome wordt steeds kleiner als het over het klimaat gaat.
2: Ja, je moet weten, vroeger heette Sint-Janskathedraal het kleine Rome.
0: Ah, dus de band is wat dat betreft.
2: Dat was nog ook in mijn jeugdjaren.
0: Misschien dat het toch u getrokken heeft ook naar Rome. Wat heeft u als band nog met Den Bosch?
2: Nou, ik ben hier natuurlijk geboren.
0: Ja. Sommige mensen kijken nooit meer om.
2: Ja, ik wel. Ik ben weliswaar getogen, niet geboren, maar wel getogen. In het Westen, is in Bussum en vervolgens in Amsterdam. Maar mijn vader, toen hij 60 jaar werd, is hij teruggegaan naar Sint-Janskathedraal. Mm. En nou ja, mijn vader is 85 geworden. Dus je kunt je voorstellen hoeveel jaren ze nog hier hebben gewoond. Mm. En toen ben ik hier een jaar de plebaan geweest in deze stad. En nou ja, daardoor is dat altijd die verbinding gebleven. Ja. Niet alleen van de jeugd uit, niet alleen van de ouders uit. Maar ook van dat jaar dat ik hier ben geweest in 2003.
1: Waar ik dan nou wel benieuwd naar ben, hè, met die mis die u ook voorgegaan bent, of die twee diensten. Voelt dat nog anders, of u nou hier staat of in de Friese kerk in Rome?
2: Nee, hier zijn we meer mensen. en in Rome komen veel protestanten ook naar de eredienst.
1: Oké. Okay.
2: En mensen uit Vlaanderen.
1: Ja.
2: Dus het is een beetje internationaler daar.
1: Ja.
2: Maar het is een vreugde om in mijn eigen geboortestad, de stad waarvan ik houd, om daar nog weer eens te mogen celebreren.
1: Nu spelen hier in de gemeente, in Engelen en Bokhoven, grote dingen tenminste. Er zijn vorige maand huizen beklad van mensen die zich hadden uitgesproken voor de opvang van vluchtelingen. Dat leeft ontzettend. Premier Jette is ook langs geweest deze week om met die mensen in gesprek te gaan. Is dat dan ook een onderwerp dat voorbij komt in uw mis?
2: Nou, vandaag niet. Maar het stond gisteren uitvoerig in het Brabants Dagblad. Dus dat men meer moet communiceren tussen de drie groepen in Engelen die er zijn. Kijk, ik kan me wel voorstellen, en dat heb ik niet ergens gelezen tot heden. Het gaat om jonge mensen. Mm. Dus tot iets van de 15 tot 18 jaar. Daar lees je niet veel over. Maar dat zijn natuurlijk niet allemaal Engelen, om met de plaats Engelen te spreken. Dat zijn ook Bengels, gedeeltelijk. En voor zover ik weet zijn er 3 groepen nu in Engelen, in het dorpje Engelen. Mensen die er tegen zijn, mensen die zeggen, nou, onder voorwaarden willen wij dat wel. En mensen dus die gewoon ervoor zijn. En dat die nu elkaar dus, nou ja, onvriendelijk bejegen, als ik het wat terughoudend formuleer.
1: Dat is een eufemisme.
2: Ja, dus zou je wensen dat er iemand is in dat dorp die probeert de mensen met elkaar te verbinden opnieuw. Ja. Eerlijk lukt dat de burgemeester tot heden niet. Maar dan moet het iemand anders doen, opdat men met elkaar weer in gesprek gaat. Je kunt het met elkaar helemaal niet eens zijn, maar het is belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat.
1: Ja.
0: We komen misschien zo ook nog wel even terug op de paus. Dat is ook zo iemand die zich in het maatschappelijke debat natuurlijk verhoudt tot al deze polarisatie, noemen sommige mensen het. In het geval van Engelen durf ik wel te zeggen, als iemand hoer op je huis spuit, dat we het niet over vandalisme hebben of iets baldadigs. Dat is misschien een klein voorbeeld van wat in het groot natuurlijk ook leeft. Maar even terug naar gewoon de Sint-Janskathedraal zelf. Is het nou ook een kerk waar ze in Rome weet van hebben en trots op zijn? Dat die,
2: Ik ben natuurlijk buitengewoon trots op deze kathedraal.
0: Ja, maar verkondigt u dat daar dus dan ook
2: tegen? Nee, ik vind dat je altijd een beetje bescheiden moet zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat de hele wereld vol met kathedralen staat. En Italië zelf heeft ook veel prachtige kerken. Maar het is natuurlijk zo dat ik adem op bij deze gotiek. Mm. En u moet zich voorstellen, met die diafanen, dat heet doorzichtige ramen die je hierop zien. De vroegere bisschop hier in deze stad heeft wel eens uitgelegd. Als je die kathedraal betreedt, en er komen heel veel mensen, zoals je al aangekondigd heeft, heel veel mensen die er überhaupt niet gelovig zijn, die geschrikkelijk zitten, zijn dan toch onder de indruk van die hoogheid van die kerk en van dat glas waar de zon naar binnen komt. De schoonheid, ja. En schoonheid is een weg tot God. Mm. Ook tot elkaar, overigens. Ja, het is ook tot God.
0: Zo, toch zo verleidelijk om te zeggen, wat is nou de mooiste kerk van Nederland? Hè?
2: Ik ben er wel voor dat we de kathedraal van 60 Bos.
1: Oh ja, nou, dus maar, bij deze
2: maar eerlijk gezegd.
0: Ja, ik neig als Utrechtse natuurlijk altijd naar de Dom toe. Nou ja, de Domkerk.
2: De Dom heeft geen schip meer. Hè? Dat is weggewaaid in de 17e eeuw. Maar de Tour is prachtig gerestaureerd.
0: En bovendien officieel ook geen katholieke kerk meer.
2: Nee, maar u weet misschien nog wel dat toen deze stad onder het juk van de protestanten uitkwam en de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld in 1853. U moet bedenken, ik heb op school nog geleerd dat in 1629 de stad Sertogenbos werd bevrijd. Maar ik weet natuurlijk dat de stad werd bezet door de Noorderlingen destijds. En de kerk, deze kathedraal, is ook een aantal eeuwen een protestante kerk geweest. Terwijl de bevolking hier destijds alleen maar katholiek was.
0: Ja.
2: Dus dat schuurt nog altijd wel enigszins.
0: Ja.
2: En u weet misschien ook dat uw stad Utrecht, dat die ongelooflijk lang katholiek is gebleven. Er zijn voorheen 2 dikke boeken verschenen over deze kwestie. Mm-hmm. En het was zelfs zo, om over de Domkerk te spreken, dat in de 19e eeuw, bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, 1853, dat men toen de Domkerk heeft aangeboden om weer gebruikt te worden van het katholieke eredienst.
0: Ja.
2: En toen heeft de bisschop van Sertogenbos, Zwijsen geheten, die ook aartsbisschop van Utrecht was, die zei toen, ja, maar dat is gestolen en dat kunnen we niet terugnemen. Ik had het wel teruggenomen.
0: Kijk, gelukkig, want het begon echt een uitstapje naar Utrecht te worden, maar de lijn naar Den Bosch werd weer gemaakt. Ik weet ook natuurlijk van de Domkerk, mooi, maar omdat die protestants geworden, de beeldenstorm niet overleeft, is dat in de Sint-Janskerk dus ook terug te zien?
2: Nee, het is heel interessant dat bijvoorbeeld de preekstoel die hier staat en die van voor de reformatie is, dat daar wel de lappen overheen werden gehangen om het beeldhouwwerk niet te zien, maar het is niet vernieuwd.
0: Oké.
2: En dat prachtige orgel dat er staat, die prachtige orgelkast, het wereldberoemd, dat die ook gespaard is gebleven. En de doopvont dateert uit de 14e eeuw. Die hebben de protestanten hebben die gebruikt en wij gebruiken die ook weer. Dus de oecumene, in zekere zin, kun je ook zien in de Sint-Janskathedraal.
1: Kijk, we maken even een grote sprong naar 1985, alsnog een stukje in het verleden. Want toen bracht, we hadden het er al over, de paus een bezoek aan Nederland, onder andere aan Den Bosch. Na zijn dienst in de Sint-Janskathedraal zou die rondgereden worden voor een praaltocht, maar de straten waren daarvoor te leeg. En alsof dat niet genoeg was, liep zijn bezoek aan Utrecht een dag later zelfs uit op rellen, waarbij de ME moest worden ingezet.
3: Nog nooit was het verzet tegen de paus tijdens een buitenlandse reis zo heftig. De beelden daarvan gaan de hele wereld over.
4: Weg met de paus!
0: Ja, dat bezoek dat zal niet in de koude kleren gezeten hebben. Wat maakte dat nou dat het toen zo omstreden was?
2: Nou, mijn informatie is ietsje anders dan wat u straks al vertelde en u herhaalde. Nou,
1: ik heb het niet meegemaakt, dus ik luister graag.
2: Ik heb dat allemaal op de televisie gezien, vanuit Amsterdam. Ja. En je zag inderdaad de paus in zijn pausmobiel met de bisschop van 's-Hertogenbosch door de lege straten van deze stad gaan. Mm. Ik heb me wel een beetje geschaamd ervoor, want je kunt toch wel een beetje beleefdheid opbrengen. Niet voor voor toch een figuur die de paus was. De kwestie hier in deze stad was, er was een conservatieve, zoals dat dan heet, een conservatieve bisschop benoemd.
1: Ja.
2: En daar waren de Bossenaren tegen en toen bleven ze dus weg. En daarna, zoals u al verteld hebt en zoals we ook beluisterd hebben, de paus werd bekogeld in Utrecht. En er was een liedje wat je ook straks hebt gememoreerd, Popi Jopi.
1: Ja.
2: En toen heeft de paus wel aan de toenmalige aartsbisschop, de kardinaal Simonis, gevraagd. En hoeveel is er op mijn hoofd gezet? Nou, ik weet het bedrag niet meer.
1: Ja, want hij werd ook nog met de dood bedreigd.
2: Precies,
1: op posters uit Amsterdam.
2: Het viel hem tegen dat hij toch zo'n gering bedrag maar op zijn hoofd had gezet.
1: Oké, okay, hij was niet onder de indruk, duidelijk.
2: Nee, maar die man had gevoel van humor.
1: Ja, ja, zeker. Zeker.
0: Als je dat nog op kan brengen. Leo de XIV, praktisch uw buurman. Moedigt u hem wel eens aan om ook zo snel mogelijk naar deze prachtige stad te gaan?
2: Nou, ik weet nog, ja, deze stad zou natuurlijk het mogen verdienen. Maar heel Nederland. Kijk, het is mij eens gevraagd toen Benedictus de 16e in Engeland was. En toen is ook aan de orde geweest, zou hij misschien ook nog eens een keertje naar Nederland moeten komen? Nou, ik meende toen dat het Nederlandse volk zich zo lomp gedroeg bij die ene gelegenheid dat we misschien nog wat moeten wachten. Maar het zou wel een mooi idee zijn,
0: ja,
2: dat hij weer eens zou komen, dat er een paus zou komen hier.
1: Zal Nederlands anders ermee omgaan, denkt u, nu met deze paus?
2: Nou, de wellevendheid in het vaderland is er niet op vooruit gegaan, voor zover ik weet. En de Tweede Kamer ook niet laat zien. Maar je weet niet of mensen dan toch. Kijk, het anti-godsdienstige, althans christelijke, en het anti-katholieke is minder groot nu dan een aantal jaren geleden.
0: Ja.
2: En er zijn veel jonge mensen die nu weer de kerk opzoeken.
0: Zeker, daar wordt ook veel over gemaakt, geschreven en verteld. Ik ben blij dat u ons ook wilde bijpraten over uw band met Den Bosch, deze prachtige kerk en nog een paar mooie weetjes over de paus.
1: Ja, en dan gaan we zo meteen door naar De Ster en het NOS Journaal. En dan gaan we weer verder met een prachtig uur ter plekke. Blijf luisteren, want dan ontvangen we nog veel meer bijzondere theatermakers hier op Festival Boulevard. Zoals de makers van Komt Dat Zien. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Ja, dank meneer Bodar.
4: BNN Vara. NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Docs.
6: Hallo, ik ben Thomas. En ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
7: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
8: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
9: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
8: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
6: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
8: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt. Een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
4: Ster.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich niet terug, heeft premier Netanyahu vandaag opnieuw gezegd. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten. En Puk Pietersen wint de bergtrui. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: NPO Radio 1. BNN VARA.
18: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
0: Ja, heerlijk dat applaus. Goedenavond, welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Met Merel Wielaert en met...
1: Els Knapen.
0: Ja, precies, zo is het ook. Live vanaf Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. En onze tafel staat in een theater aan de parade.
1: Op een humoristische manier een voorstelling maken over het beleg van 's-Hertogenbosch. Hoe doe je dat? Dat vragen we zo meteen aan de makers van Komt Dat Zien.
0: Ja, en slechte leerresultaten doordat jongeren te veel tijd op hun telefoon en op social media doorbrengen. Den Bosch overwoog in te grijpen met een smartphoneverbod, maar wacht toch liever op maatregelen uit Den Haag.
1: Ja, en haren in je borstel, doucheputje of plakkend aan de wastafel. Kunstenaar Yvonne Overhul maak je er misschien wel blij mee. Straks vertelt ze waarom. Maar eerst Merel, vertel eens, jij lag weer te nachtbraken vannacht van de wedstrijdspanning.
0: Ja, het komt allemaal door dat verhaal over haar ook de hele tijd. Els, ik ben zo benieuwd wat er gaat komen. Maar inderdaad, ik was een beetje gespannen en dan lig ik natuurlijk in mijn bed te klikken en te scrollen. Een beetje zoals die smartphoneverslaafde jonge mensen. Ik ben helemaal niet heel veel anders. En daardoor stuitte ik gisteravond op een echt bosse icoon. Louis Huyne. Beter bekend als puthuiszanger Louis. En als zijn naam nou niet gelijk een belletje doet rinkelen, dan doet de stem dat misschien wel.
19: You're a therapy mine.
0: Wow. Louis, ja. operazanger, hè? Dat is hij ook echt. En hij laat graag zijn stem dus horen aan alle Bossenaren. Het liefst op de markt, waar hij de galmende put gebruikt om zijn stem extra lekker te laten klinken. Ik zie twee mensen een lach inhouden. Maar je begrijpt dat als je graag opera zingt, dat je dat in een put wil doen. En dat doet hij dus niet om beroemd te worden, maar gewoon simpelweg om ons allemaal een lach op het gezicht te toveren. Maar in 2018 maakte die lach plaats voor frustratie. Want toen werd Louis namelijk aangesproken door twee boa's. Wie kent het niet?
1: Ach.
0: Ja, omdat hij een kleine radio gebruikte ter ondersteuning van zijn zang. En dat mag niet van de gemeente. Dus verboden de boa's hem nog verder te zingen en dreigden met een boete als hij dat toch deed.
1: Wat zielig.
0: Ja, dat zag Louis dus ook niet zitten. Hij ging verhaal halen bij de gemeente.
19: Ik ben naar het stadskantoor gegaan. Ik heb daar inlichtingen gevraagd. Ik heb gevraagd of die meneer, die directeur, over die mensen die dus hier lopen te patrouilleren, te vragen of ik daar even een onderhoud mee kon hebben. Om het even toe te lichten wat mij eigenlijk precies verboden werd. Ik kom uit het stadskantoor. Ik kom daar toevallig iemand tegen van de Bosse Volkspartij. Dus ik zeg dat zo lachwekkend tegen die man. Ik zeg zus en zo, dit is een voorgevallen. En hij kijkt heel vreemd en zegt, wat is er nu toch aan de hand? Ik zeg, ja, dictatuur, hè? Ik zeg, censuur.
0: Ja, dictatuur en censuur. En de man van de Bosse Volkspartij, die liet het er ook echt niet bij zitten. Hij ging er vragen over stellen in de gemeenteraad. En gelukkig werd Louis dan toch weer toegestaan om verder te zingen. En zo kan dus heel Den Bosch nog steeds genieten van zijn prachtige stem. Els.
1: Ja.
0: Wat heb jij in huis?
1: Van opera?
0: Ja.
1: Nou, niet heel veel. Jij?
0: Nee, ik heb net een kip nagedaan. Ik weet niet. Dat was al niet heel succesvol.
1: Laten we maar gauw verder gaan. Oh, Sole Mio.
0: Prachtig.
1: Een kleine 397 jaar geleden was Den Bosch het strijdtoneel van de 80-jarige oorlog tijdens het Beleg van Den Bosch. Een Nederlandse prins probeerde de stad toen terug te veroveren op de Spanjaarden. En met succes.
0: Maar wat gaat er achter dat succesverhaal schuil? Was het wel voor iedereen een succes? En hoe beleefden de Bossenaren deze gebeurtenis? Dat verhaal wordt dus uit de doek gedaan in de voorstelling Komt dat zien?
1: Gouden Kalf winnend scenarist en acteur Alexander de Bruin maakte het stuk samen met regisseur Albert van Andel. En ze staan er samen mee op de planken op Festival Boulevard. En ik zeg wel, ze staan er mee op de planken. Ze staan officieel in de Citadel. En ze staan niet helemaal, ze smelten daar half weg. Want ik heb het zien gebeuren, Alexander de Bruin.
20: Ja, je was erbij. Het was zweten vanmiddag.
1: Heb je jezelf weer een beetje bijeen kunnen rapen?
20: Ik heb me bijeen kunnen rapen. Eergisteren was onze première, was een beetje zweten of mensen het leuk zouden vinden. Nou, daar waren we net overheen. Dat was gelukkig zo. Maar vandaag was het met die hitte was het weer opnieuw bij elkaar rapen. Maar we hebben het overleefd en eigenlijk een hele leuke middag gehad.
1: Nou, ja, wij ook.
20: Gelukkig.
0: Ja, want even, ik kon er helaas niet bij zijn. Els en de rest van het team wel, die hebben dit dus mogen zien. Dus ik ga heel naïef dit gesprek in, maar wel heel nieuwsgierig. En Els gaat mij corrigeren als ik het allemaal verkeerd zeg.
1: Zeker.
0: We gaan naar 1629. Het Beleg van Den Bosch midden in die 80-jarige oorlog. Alexander of Albert, wie gaat ons geheugen opfrissen?
20: Nou, Albert, ja. Ik zie jou helemaal klaar zitten om geheugen op te frissen.
21: Daar gaan we. We hebben de Unie van Utrecht, de Unie van Atrecht. Nee, ik ga het niet ingewikkeld maken. We hadden de Spanjaarden, een monarchie, katholiek, heel streng katholiek. Dus je mocht ook niet iets anders zijn. En we hadden de Staatsen, de zich vormende republiek van 7 Verenigde Nederlanden. Die hadden al een soort parlement en die hebben prins Frederik Hendrik als stadhouder ingehuurd om legerleider te zijn. De zilvervloot was net veroverd. Nou, daar hadden we echt een serieuze hoeveelheid geld. Dat was 1,5 miljard euro of zo, zoveel was het. En daardoor was er ook geld om het beleg wat beter uit te voeren. Ze hadden het al 10 keer geprobeerd ongeveer. Dit was de 11e keer. Ze hebben een hele linie om Den Bosch heen gebouwd, 45 kilometer lang. Een aantal natte gebieden droog gemalen en toen is het gelukt. En is Den Bosch bevrijd, hebben wij gehoord. Op
20: dan wel bezet, dat ligt wel net bezet. Aan wie je vraagt.
1: Ja, en daar gaat het ook over, hè? De plaats trouwens, waar jullie die voorstelling uitvoeren, die hangt ook samen met de gebeurtenis, begrijp ik.
20: Die citadel is gebouwd door Frederik Hendrik eigenlijk net nadat de stad was veroverd. Den Bosch had de bijnaam, of tenminste, dat is door Joost van den Vondel aan Den Bosch gegeven, de moerasdraak, omdat het overal was omringd met water en een onneembare vesting. En zij hadden dus een manier verzonnen om dat helemaal droog te leggen en zo de stad te veroveren. En toen dat was gelukt, is die citadel gebouwd met de kanonnen gericht op de stad, dat ze het niet in hun hoofd zouden halen om opstandig te zijn of tegen dat nieuwe vaderlandse vrije bewind daartegen te zijn of tegen opstand te komen.
0: Het klinkt niet als een hele gezellige tijd in Den Bosch, moet ik
20: zeggen. Nou ja, het grappige is dat we ook wel merken dat gewoon die dynamiek, ondanks dat, weet je, het is nu gewoon Nederland en Bos is Den Bos. Iedereen leeft goed met elkaar samen. Maar het wordt altijd nog best wel zo gevoeld. Ja, is dat nou een bevrijding of een bezetting? Het is altijd gepresenteerd als een bevrijding. Hmm. Maar we merken nu ook aan Bospubliek die nu komt. Het is nog altijd toch wel een puntje.
0: Oh ja? Ja. Er is toch nog voor belevingsverschil eigenlijk. Hoe accuraat, zeg maar, hoe historisch accuraat is die voorstelling dan dus? En kan je daar wel over spreken? Of doet het perspectief er nogal toe?
21: Nou, we hebben heel erg geleend uit wat er in de buurt was. Dus het wagenspel was eigenlijk een beetje in decline in die tijd. Onder andere door Schotse huurlingen begon het Elisabethaans theater. Dus Shakespeare begon hier langzaam populair te worden. Je kreeg burgerij die theaters bouwden.
0: Hmm.
20: Want dat is misschien wel goed om te noemen. Het is dus een wagenspel. Dus dat is eigenlijk wat toen de gangbare theatervorm was. Omdat theaters nog niet bestonden. Dus we hebben een hele grote houten zelfgemaakte theaterkar van 5,5 meter hoog, 8 meter breed. Die komt echt oprijden uit de verte met mensen erop en vlaggen.
1: En er komt van alles uit ook.
20: Alles uit met ook techniek. Want er was ook theatertechniek toen. En historisch accuraat. Nou ja, we hebben geleend en ons geïnspireerd op het feit dat dat zo was. En echt wel gekeken naar oude bouwtekeningen, wat ze toen deden. Ja. Maar het is verder natuurlijk ook onze fantasie en verbeelding en vertaling daarvan om het leuk te maken voor een publiek van nu.
1: Het blijft theater.
21: En wat we ook thematiseren is, dat doen zij. Ze hebben een soort unique selling point, dat ze hebben een echte vrouw aan boord.
0: Hmm.
21: Dat was toen wel echt nieuw.
1: Het Want te komen. De rollen die werden door mannen gespeeld.
21: Ja,
1: vooral.
21: Alles door mannen.
20: Een jongelingen.
21: Vrouw, ja, jongelingen en een vrouw op toneel, dat was suspect. Mm-hmm. Begon het te komen, 30, 40 jaar later waren vrouwen al producent. Het was echt in de kinderschoenen, maar dat een selling point was, dat was toen wel, had wel gekund.
1: Ja, verteld komt dat zien het verhaal van theatermakers die een stuk moeten opvoeren voor Frederik Hendrik en zijn soldaten. Wat voor stuk voeren zij op, Alexander?
20: Nou, het is een rondreizende theatergroep uit die tijd. En hun kar heet de wonderbaarlijke kunstenkar van Quintus Quirulinus. Dat is hun voorman. En zij houden zich eigenlijk in leven met het maken van voorstellingen. Eigenlijk wie betaalt, bepaalt. En ze krijgen die opdracht om een propagandavoorstelling te maken voor de prins. Het beleg is al een tijdje bezig. Die troepen liggen daar maar in de modder. Ze moeten worden opgepept. Ze denken Bob Hope in Vietnam. We moeten ze oppeppen voor de goede zaak. Sterven voor het vaderland is goed. En daarvoor worden ze ingehuurd. Maar zus, die enige vrouw op de wagen, die is eigenlijk de eerste die haar morele kompas echt laat spreken. Dit zijn zelf ook mensen die alles zijn kwijtgeraakt in die oorlog. En ze verdienen hun brood die oorlog maar verder te laten gaan.
0: Mm.
20: En daarvan zegt ze op een gegeven moment, we doen het nu al zo lang, dit holt ons uit, nu moeten we ermee stoppen. En dat brengt eigenlijk een conflict natuurlijk in de wereld. Ja, wat ze moeten uitvechten op die kar. Want doe je dat wel, doe je dat niet? Kies je voor de veiligheid van doen wat de propaganda wil? Of kies je voor het gevaar van zeggen wat je echte verhaal is? Wat je eigenlijk wil zeggen? Maar ja, dan raak je misschien alles kwijt wat je hebt.
0: Wat is er eigenlijk weinig veranderd, hè? Als we zo op deze tijd kunnen plakken.
21: Ja, onze muzikant is Russisch. Russische ouders. En die vertelt graag over de Stalin-tijd. En je wou absoluut niet de favoriete muzikant van Stalin zijn. Want je had twee dingen. Of het bleef zo, of je raakte uit de gratie en dan was het klaar.
0: Mm-hmm.
21: Dus je wou één ring daarbuiten zijn. Maar ja, er is nog steeds voor kunstenaars of opiniemakers is er een soort veilige zone waar je in kan zijn en daar kan je dingen in zeggen en daarbuiten moet je uitkijken. Ja.
20: Maar eigenlijk proberen we het ook in die zin de mechanismen zo universeel te houden dat je er al vrij snel in kunt herkennen. Dus ja, het gaat ook over die grote geopolitieke mechanismen en propaganda en opiniemakers.
0: En keuzes.
20: Maar eigenlijk op hele kleine schaal is dat denk ik ook heel herkenbaar voor mensen. Als jij in een bedrijf werkt en jouw baas die zet een soort koers uit waar jij eigenlijk helemaal niet in kan vinden. Ja, durf er maar eens iets van te zeggen. Dan krijg je die promotie niet. Als jij in een politieke partij zit en jij vindt als enige iets anders dan de rest van de fractie, ben jij dan degene die zijn nek uitsteekt om er iets anders van te vinden? Ook als dat betekent dat je daardoor in de problemen komt. Dus heel veel mensen kunnen daar denk ik die mechanismen erachter waar die personages mee worstelen best wel herkennen.
0: Ja,
20: denk
0: dus
20: ik.
0: Het is gewoon een soort micro-macro verhaal in een historisch jasje, maar ook met veel theater. Moet je kijken wat ik allemaal doe, hè, voor iemand die het niet heeft gezien.
20: Ja, precies.
1: Dan kan ik nog toevoegen. En er zit ook echt heel veel humor in.
20: Ja.
1: Want dat had ik ook niet helemaal zien aankomen. Ik dacht een historisch verhaal, beleg van Den Bosch. Nou ja, bloederige tijd. Maar ik heb me kapot gelachen.
20: Gelukkig, dat was ook helemaal de bedoeling. En we hebben ook gezocht naar juist een heel volks- en heel toegankelijk stuk. Heel veel humor, heel veel muziek, heel veel publieksinteractie. En wij zijn denk ik, zo maken we al onze stukken heel erg van mening, dat toelaten, eerst die ontspanning, lach, gewoon lekker meedijnen met een lekkere meezinger, dat ook het hart opent om die boodschap of waar het dan over gaat ook tot je te nemen. En we voelen dat heel erg gebeuren in de op de tribune.
1: Wat ik me wel echt afvroeg, want het is een extreem bosverhaal natuurlijk. Ja. Lang, lang geleden. Hoe beland je nou als totaal niet-bossenaar, want dat zijn jullie niet, zo diep in die bossengeschiedenis?
21: Ja, dat... We
20: worden wel steeds bossen.
21: Ja,
20: hoor.
21: Dat is waar.
20: We zijn al langzaam in ons systeem.
21: Ja, we hebben.
0: Wie bepaalt dat hier uiteindelijk? Vanaf wanneer je officieel jezelf.
20: Ja, ik kijk denk dat even bossenaren naar de band. Zeggen dat het heel lang duurt, toch?
2: Ik ben ook geen echte bossenaar, daar is er maar één eigenlijk.
0: Oh.
20: Ja.
0: Een paar maanden of een paar jaar.
20: Bossenaar ben je of dat ben je niet, toch? Ja, wij zullen het helaas nooit worden. Okay. Maar we voelen ons wel een beetje zo, gelukkig.
21: Nee, we speelden ooit een Ilias in woonkamers en toen kwamen er twee mannen uit Vught. Dat is ook niet echt een bos. Ja, we hebben ook een beleg gehad. Verander Troje maar in Den Bosch, dan kom je bij ons spelen. Wij zeiden, nou, we hadden geen goden daar. En laten we maar iets nieuws maken. Dat hebben we toen gedaan in 2019 over de beleving in de stad. En hun plan was om naar 2029 te gaan. Nou, dan doen we de 3, 1 kleine, 1 middelgrote en 1 supergrote in 29. Dus we zijn nu al 7 jaar bezig hier, 8 jaar ja. Bijna. Dus we kennen de geschiedenis in elk geval wel. Ik ken steeds meer wijken van Den Bosch.
0: Ja.
21: Maar ik blijf een Noorderling natuurlijk. Ja.
20: Want dat is uiteindelijk het idee, dat het een trilogie wordt. De eerste voorstelling hebben we inderdaad 6 jaar gespeeld hier op een andere locatie in de stad. Nou, die ging heel erg over de bossenaren zelf, hoe die dat beleg hebben beleverd. Ja. Nu gaan we letterlijk over de stadsmuren naar de tegenstander van toen. En in 2029 willen we een overkoepelend verhaal maken die werelden eigenlijk samenbrengt. Want dan is het precies 400 jaar geleden dat beleg ook echt hier was.
0: Ja, jullie zeggen toch ook eigenlijk wel, Ilias en The Odyssey nu in de bioscoop, move over, wij hebben een veel beter stuk.
20: Dat sowieso, ja.
0: Ja, dat hoorde ik er een beetje in.
20: En komt dat zien? Ja, dat is natuurlijk. We dachten, we doen die boodschap maar meteen in de titel. Dan hebben we dat ook meteen duidelijk.
1: Ja, nou, dat is heel duidelijk. Laten we daar ook mee afsluiten. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Komt dat zien is nog tot en met 13 september te zien in Den Bosch. Alexander de Bruin en Albert van Andel.
20: Dankjewel.
1: Toi, toi, toi nog.
20: Ja.
1: Onze huisband vanavond heet Animal Road en jullie hebben bossenroots. We zeiden het net al, of toch echt zeker één van jullie.
0: Ja, wel geteld één.
2: Ja,
0: wel
2: geteld één. Onze muzikale thuisbasis.
1: En kijk, aan welke stad aan welke plek in de stad hebben jullie de warmste herinneringen?
2: Ik denk de brug bij het station.
1: Ja?
2: Want toen wij nog geen volledige bezetting hadden en alleen 2 gitaren en een cajon, gingen we daar altijd repeteren. Op vrijdagavond met een potje bier en wat gitaren. Dan sprokken we de kost bij elkaar, gingen we op stap.
1: En dus jullie waren collega's van de Puthuis opera-zanger, begrijp ik.
2: Zo zijn we begonnen en dan staan we hier. Dus,
0: doen de groeten als je hem eerst tegenkomt. Hey, wij krijgen een primeur.
2: Ja,
3: absoluut.
0: Dat is wel even winnen voor de mensen die er morgen niet bij kunnen zijn.
2: Ja.
0: Dus wat ga je spelen?
2: How Living Works.
0: En, moet ik nog vragen waar het over gaat of wijst het zich vanzelf?
2: Dat mag, maar het gaat over hetgene wat ons allemaal verbindt. Dat iedereen eigenlijk op zijn eigen manier struggelt. En dat we dat niet altijd naar elkaar uitspreken, niet altijd van elkaar zien. En in ieder couplet bezingen we ook een ander perspectief. Iedereen heeft zijn eigen probleem en dat brengen we samen.
0: Oké, kom erop met die primeur.

0: Ja, Animal Roads, hartelijk bedankt voor deze primeur.
1: TikTok, Instagram en andere social media. Volgens nieuw onderzoek kun je daar maar beter op iets latere leeftijd aan beginnen. Dat hoorden we deze week bij de NOS.
2: Kinderen die op jonge leeftijd op sociale media zitten, presteren slechter op school. Dat laat nieuw Italiaans onderzoek zien.
3: Het onderzoek is uitgevoerd onder Italiaanse kinderen. Het kan niet één op één toegepast worden op de Nederlandse situatie. Het schoolsysteem daar is anders bijvoorbeeld. Maar we kunnen hier wel uit meenemen, als we puur naar leeftijd kijken, dat onder de 13 jaar, dat er dus wel degelijk risico's zijn voor het schoolpresteren van onze kinderen.
1: Ja, dat was Ina Koning, hoofddocent ontwikkelingspedagogiek aan de VU. En die slechtere schoolresultaten, dat is niet het eerste negatieve effect dat uit onderzoek naar voren is gekomen. Eerder bleek al dat sociale media bij jongeren ook kunnen zorgen voor depressies, concentratieproblemen en een gebrek aan slaap.
0: Moeten we kinderen daar dan tegen beschermen? Die vraag die leeft ook hier in Den Bosch. En als het aan de lokale pro-factie ligt, dan neemt het gemeentebestuur een voorbeeld aan een stad op een uurtje rijden. Arnhem. Daar riep de gemeente ouders op om kinderen tot hun 16e helemaal weg te houden van sociale media.
1: Hier aan tafel Femke Hoekstra Wittebol, fractievoorzitter van Pro Den Bosch, en Lucien Schoonwater, rector van het Dominee Pierson College, eveneens in Den Bosch. Femke, waarom moet Den Bosch een voorbeeld nemen aan Arnhem wat jou betreft?
4: Nou, ik denk dat het is zoals je al zei, hè, Els, dat ja, over de effecten van sociale media, daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben. Hè. Daar hebben al zoveel onderzoeken van laten zien hoe schadelijk het eigenlijk is voor onze kinderen en jongeren. En dan is de vraag, ja, wie moet daar eigenlijk op ingrijpen? Nou ja, daar is de overheid wel voor. Nou, al jarenlang lukt dat in ieder geval in Europa al niet. Hè, want daar zie je een enorme lobby van de techbedrijven die gewoon onze kinderen en jongeren bewust verslaafd proberen te krijgen aan al dit soort apps. Ik vind dat echt heel schandalig, hè, dat we daarmee moeten dealen. En dan is de vraag, ja, wat doe je dan lokaal? En dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi wat Arnhem heeft gezegd. Hè. Die heeft gezegd van, tuurlijk, een verbod is aan de landelijke politiek, maar wij kunnen wel gezamenlijk een oproep doen. Wij kunnen wel naast elkaar staan en zeggen, ja, we pikken dit gewoon niet meer en we moeten onze kinderen echt wel in bescherming nemen.
0: Adviserende rol, hè?
4: Ja.
0: In
4: ja,
0: die zin.
4: Ja.
0: Het Bosse College, Lucien, is minder enthousiast verder ook, heb ik begrepen.
1: Ja, nee, dat weet Femke, denk ik.
4: Oh, oh ja.
1: Want,
4: nee,
1: want ik begreep dat Femke daar vragen over heeft gesteld aan het college, hè?
4: Ja, mijn collega Huda Hamel, hè, die bij mij in de fractie zit, die heeft daar inderdaad het college vragen over gesteld en aangegeven van, ja, is dat nou niet een voorbeeld om te volgen? En het college heeft, nou, in die zin, het is niet zo dat ze niet enthousiast zijn, hè, maar ze geven aan van, nou, ja, we willen met name ook heel erg inzetten op preventie. Dat is supergoed, hè? Laat dat buiten kijf staan. Ik denk dat dat ook hand in hand gaat. Hè? Dat je dus kinderen ook echt leert hoe ga je om met sociale media, met groepsdruk, met telefoongebruik. Maar daarnaast weten we inmiddels natuurlijk wel van alles over de schade die je toebrengt aan jonge kinderen. En daarvan is de vraag van ons aan het college van, nou, ga daar nou alsjeblieft dus over in gesprek om samen die verantwoordelijkheid te nemen. Onderwijsinstellingen, overheid, maatschappelijke partners, de bibliotheek.
0: En het gaat dan echt vooral over het gezondheidsaspect. Hè? Dus de slechte nachtrust die bij jonge kinderen geconstateerd wordt. De verslaving aan die algoritmes. Depressies vanwege vergelijking met
4: beeld. Ja, nou ja, kijk, je ziet al, ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik kan al moeilijk van dat mobieltje afblijven. Ja, laat staan, als je jong bent, dan weten we gewoon dat de ontwikkeling van de hersenen gewoon nog heel erg veel meer gevoelig is voor verslavingsproblematiek. En die apps die worden gewoon gemaakt om verslaafd aan te raken.
0: Oké, toch even naar Lucien Schoonwater dus. Want u werkt al vanaf 2000 in het onderwijs. U heeft die technologische ontwikkeling helemaal meegemaakt, helemaal op zien komen. Herkent u het beeld eigenlijk dat bijvoorbeeld het niveau, het presteren op school, dat omlaag gaat, of dat er klachten opgemerkt worden bij leerlingen?
5: Ja, we zien sowieso dat kinderen slecht slapen. Mm. En dan wordt social media genoemd of telefoongebruik als reden. Maar ja, met 30 graden in een flat of slecht slapen, of 3 dagen in de week bij Albert Heijn tot 10 uur werken, of fastfoods eten, heel veel suikers, heel veel prikkels hebben. Er zijn tal van redenen waarom de leerprestaties soms onder druk staan en waar kinderen slecht slapen.
1: Maar dat is misschien wel fijn
5: social media is denk ik ook een factor. En dat onderzoek waar jullie naar bewijzen. Er staat ook heel mooi in dat diezelfde Italiaanse onderzoeks ook zegt dat we die social media niet alleen negatief moeten zien. Hè? Dat is wel goed. Mm-hmm. In inleiding heb je het over de negatieve kant. Maar dat onderzoek is veel groter dan alleen die negatieve component. En Arnhem...
0: Maar waarom vindt u het zo belangrijk om dat allemaal te scheiden? Hè? Want alle dingen die u net opnoemde, zeker, allemaal terechte punten. Maar je wilt toch niet bagatelliseren dat die grote techbedrijven verdienen aan misschien wel kinderen die daar ongezonde resultaten aan
5: ondervinden? Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom zijn we het daar allemaal mee eens? Dat ligt niet alleen voor de techbedrijven, maar dat geldt ook voor fastfoodrestaurants. We worden voortdurend verleid. En daar zijn kinderen heel gevoelig voor. En in de inleiding had je het over het woord beschermen. Maar dat deel ik Femke helemaal. We moeten de jeugd beschermen. We moeten de jeugd goed begeleiden. En als school willen we heel graag samen met ouders. En dan zijn we ook met ouders in gesprek. En we hebben die brief uit van de gemeente Tilburg. Of van de scholen uit Tilburg gezien. En ook wat de gemeente Arnhem doet samen met de scholen. Om ouders te vragen. Laat dat met die telefoon nog even zo lang mogelijk achterwege. Ja, daar vinden we elkaar denk ik. En zeker ook wat meneer Baudard zegt. Laten we daar verbinding zoeken. Dus de politiek. Ouders, scholen, wat kunnen we doen om kinderen te beschermen voor alles wat op ze afkomt? En daar is social media er ook één van. Maar dat, ze slapen slecht door social media, maar ze slapen ook slecht door hele andere redenen.
1: Wat zijn eigenlijk de telefoonregels die bij u op school gelden?
5: De telefoonregels zijn dat een telefoon niet zichtbaar mag zijn tijdens de les. Dat is landelijk. Mm-hmm. En sommige scholen in Den Bosch, want ik ben ook de voorzitter van het brede overleg van scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn ook heel veel scholen in Den Bosch die hebben al besloten wat we in de volksmond een beetje zijn genoemd thuis of in de kluis. Zodat die helemaal niet op school zichtbaar mag zijn. En dat scheelt ongeveer een uur per dag. Mm.
0: Ik hoor eigenlijk een beetje wegwijs maken, dat is heel belangrijk. Maar verbieden, dat is volgens u misschien niet de oplossing? Of het keihard zeggen tot je 15e, 16e mag sociale media gewoon
5: nou,
0: niet?
5: Nou, ik zit niet zeker dat ik daar niet tegen ben. Volgens mij is het altijd een balans tussen de begrenzen en leren. Volgens mij zegt Femke dat ook. We moeten die kinderen leren omgaan met al die verleidingen. En als verbieden of beschermen of begrenzen een instrument is wat daarbij helpt, zoals we dat ook met alcohol doen en met roken doen, ja, dan, en dat doen we graag in overleg en kijken of we dat kunnen organiseren in de scholen, want het moet ook gehandhaafd worden.
0: Mm-hmm. Ja.
5: Ja, dan vinden we elkaar. En zeker als de politiek dat wil. En we gaan binnenkort kennis maken met de nieuwe wethouder die het is, nieuw college. Lijkt me hartstikke goed dat wij als scholen daar ook open voor staan. De scholen kun je altijd bellen als het om kinderen gaat.
0: Femke, nou begreep ik, je hebt zelf ook een zoon. Hè?
4: Klopt.
0: Nou, daar gaan we.
4: En een dochter.
0: En een dochter, maar het gesprek over de telefoon, die wordt gevoerd. Ik noem het even specifiek hem, omdat ik heb begrepen dat hij dus geen telefoon heeft nog. Of in ieder geval geen smartphone.
4: Nee, klopt.
0: Dat lijkt me ook best wel ingewikkeld om voor te kiezen. Dan krijg je die battle van, ja, maar Sjaak in de klas heeft er wel een. En hoe gaat
1: Hoe oud is hij eigenlijk?
4: Ja, hij is 11 jaar. En hij gaat naar groep 8. Ik voel ogen hier aan mijn linkerkant branden. Want hij zit denk ik nu heel nieuwsgierig te kijken. Hij vraagt met regelmaat inderdaad, waarom mag ik er geen? Mm. Nou, omdat wij als ouders inderdaad zo eigenwijs zijn om te zeggen, nou, wij volgen toch die richtlijn. We merken ook dat het heel vanzelfsprekend is, eigenlijk het gesprek onder ouders, dat als ze naar de middelbare school gaan, dat kinderen er één moeten hebben. Dat is toch het beeld wat heel erg leeft. Ze moeten bereikbaar zijn. En het gaat om de veiligheid. En je ziet dus ook dat die groepsdruk enorm was. Nou, waar ik heel erg van schrok, eigenlijk bij ons op school, was dat toen ik daar het gesprek over aan wilde gaan in groep 6, dat ik al te laat was. Dat we merkten dat de kritieke factor in de klas, dat er al dusdanig veel kinderen waren die er één hadden en ook met elkaar in groepsapp zaten, dat het gewoon te laat was om nog het gesprek aan te gaan over willen we dat eigenlijk wel voor onze kinderen. Dat zijn we nu wel aangegaan voor mijn dochter. Die zit in groep 5 en die gaat na de vakantie naar groep 6. Maar dat vind ik toch best wel schrikbarende dingen. En zeker als je dan merkt dat ouders veelal ook aangeven dat het gewoon een heel lastig gesprek is. Ook bijvoorbeeld omdat het op middelbare scholen, want het gaat ook niet alleen om de telefoon. Hè. Ook bijvoorbeeld bij Lucien op school krijgen kinderen een laptop, hè, om huiswerk op te maken. Ook daar kunnen al die apps op komen. Ook daar zitten ze hele dagen op YouTube shorts te kijken.
0: Ja, maar daarom voelt het toch ook een beetje als vechten tegen de bierkraai.
4: Nou ja, en daarom denk ik dus dat het zo goed zou zijn. En vind ik dat ook heel hoopgevend dat Lucien dat aangeeft. Als organisaties zich daar wel collectief over opstellen. Dus niet zeggen het is alleen maar het beleid in mijn school. Of ik ben als individuele ouder met mijn zoon de discussie aan het voeren. Mm-hmm. Maar dat we ook echt zeggen, nee, wij hebben daar ook echt gezamenlijk een verantwoordelijkheid in. En daarom normeren we ook gezamenlijk met elkaar. Dit is wat we vinden.
1: Ja, je zei ook, ik bespreek het ook als ouder, hè, op school. school. Wat hoop je nou voor je dochter bijvoorbeeld dan anders te regelen dan voor je zoon? Want voor je zoon is dat gesprek ook gevoerd. Wat hoop je dat dat voor positieve gevoel geeft voor je dochter?
4: Nou, kijk, het goede gesprek voer ik ook met mijn zoon. En ik vraag hem ook heel vaak, waarom wil je die mobiel? En dan hebben we daar echt hele waardevolle gesprekken over. Maar ik merk wel dat bij mijn zoon in de klas gewoon vorig jaar, ja, gewoon ook vervelend gedoe is ontstaan rondom kinderen die in groepsapps met elkaar echt online, ja, geen fijne dingen naar elkaar sturen.
5: Maar zijn die andere ouders, als je daarmee praat, hè? Zijn die het dan met jou eens? Of ben je met 2, 3 andere ouders een roepen in de woestijn?
4: Nee, nou, ik zie eigenlijk heel veel verschil, hè, tussen ouders. Dus sommige ouders die zeggen van, ja, weet je, dit is natuurlijk ook heel erg tot ons gekomen als ontwikkeling. We hebben al een ouder kind, die hebben we een mobiel gegeven toen die naar de middelbare ging. Dat hebben we beloofd aan het jongere kind, daar kunnen we niet meer onderuit. Sommige ouders zitten heel erg op die bereikbaarheid. En sommige ouders zijn heel principieel op tegen.
1: Ja.
4: Maar het helpt natuurlijk wel heel erg als je daar met elkaar het gesprek gewoon open over kunt voeren, naar elkaar kan luisteren.
0: Of in een context van met een
4: precies
0: school. Dus
4: ja,
0: gebeurt dat je ook een soort ouderavond hebt rondom dit soort thema's?
5: Ja, wel, dat vroeger ging in jullie tijd, jullie naar de middelbare school ging, had je altijd zo'n avond over cannabis en seksuele voorlichting en over de drank. Maar de social media en het opvoeden van social media rondom burgerschap is een heel belangrijk onderdeel in het les. Dus het leren omgaan met alle verleidingen in de samenleving en social media is een onderdeel.
0: Ja.
5: Of daar de telefoon bij moet zijn, of dat je in je school dat verbiedt, dat de telefoon er is. Dat is prima om met elkaar over te hebben.
4: Maar
5: school is natuurlijk maar een onderdeel. Hè. Ze 10 uur, kijk, als ze 8 uur slapen, hebben ze 10 uur van de tijd, zijn ze niet op school. Soms zijn er ook geen ouders thuis. Dus het hele idee van school is een onderdeel daarvan. Dus dat moeten we, zoals meneer Boudaar zegt, in verbinding met elkaar.
4: Maar bij u op school is er geen verbod voor in de pauze.
5: Nee.
4: En dan ben ik toch heel benieuwd, wat ziet u dan? Want ik weet dat bijvoorbeeld op het Sint-Jans, de andere school in het bos, is wel een verbod.
5: Ja.
4: Dat levert natuurlijk ook discussie op voor ouders met kinderen, van moet ik naar die school met dat verbod of juist niet?
5: Ja.
4: Maar ziet u dan in de kantine dat die kinderen allemaal op hun mobieltje zitten?
5: Is alles, hè? De pauze is om te ontspannen. Dus ik heb kinderen uit de eerste en tweede klas die rennen de hele dag. Die hebben zitten nu op hun mobiel. Ik heb kinderen zitten samen op hun mobiel. Zijn kinderen zitten in de leeshoek te lezen. En er zijn ook een aantal kinderen die zijn als dolle hun app aan het controleren. Want ze zijn een uur lang of 15 minuten lang hebben ze geen appcontact gehad. Die zitten er allemaal.
0: Ja.
5: Die moet, dat is wat ze doen. En dat is hun manier van ontspannen.
0: Ja.
5: En er zitten kwalijke kanten aan. En er zitten ook elementen aan waar we ze moeten leren mee om te gaan. En wij als school, wij zijn zoekende. Hoe leren we ze omgaan met elkaar? Hoe leren we ze omgaan met de les? Hoe leren we ze omgaan met de wereld? En daar is social media een onderdeel van. En hoe we dat in de scholen moeten gaan organiseren, voor mij moeten we dat gezamenlijk doen.
0: Ja, vooral dit gesprek blijven voeren, denk ik, hier in Den Bosch. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie komst. Femke Hoekstra-Wittebol van Pro Den Bosch en Lucien Schoonwater, rector van het Dominee Pierson College, hier ook in deze prachtige stad.
1: Ja, stel je voor, je bent ziek, je gaat naar het ziekenhuis voor een behandeling en zonder dat je het weet worden er cellen uit jouw lichaam weggenomen en bewaard. En dat niet alleen, ze worden zelfs doorgekweekt tot een onsterfelijke menselijke cellijn. Dat is in het kort het verhaal van Henrietta Lacks.
0: Henrietta die stierf al in 1951, maar door die onsterfelijke cellijn leeft ze nog altijd voort. Zo zorgde ze na haar dood voor een medische revolutie. Want met haar genetische materiaal zijn uiteindelijk talloze medicijnen en vaccins ontwikkeld.
1: Ja, de in Den Bosch geboren kunstenaar Joyce Overhill vindt dat het verhaal van Henrietta meer aandacht verdient. En ze is bezig met een heel bijzonder kunstproject waar vooral heel, heel veel haar voor nodig is.
0: Ja,
4: klopt. Ja.
0: Ik denk al de hele tijd aan dat haar. Welkom Joyce. Voordat we het gaan hebben over dat kunstproject. Jij was ontzettend gegrepen door deze Henrietta Lacks. Waarom? Wie was zij? Wat betekent ze voor je?
6: Ik kwam dat verhaal over Henrietta Lacks een paar jaar geleden tegen op internet. En ik vond het heel bizar dat iemand die gewoon naar het ziekenhuis gaat. Dit was in 1951. Er werd baarmoederhalskanker geconstateerd. Er volgde een onderzoek. Er werden cellen afgenomen. En dat die cellen dus eigenlijk opgekweekt werden tot een onsterfelijke cellen. En zonder dat zij dat wist. En niet alleen dat.

0: jaar geleden tegen op internet. En ik vond het heel bizar dat iemand die gewoon naar het ziekenhuis gaat. Dit was in 1951. Er werd baarmoederhalskanker geconstateerd. Er volgde een onderzoek. Er werden cellen afgenomen. En dat die cellen dus eigenlijk opgekweekt werden tot een onsterfelijke cel. En zonder dat zij dat wist. En niet alleen dat, er zijn miljarden
1: medisch misbruik eigenlijk
0: aan verdiend. Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Zonder toestemming. En dat vond ik zelf best wel heftig.
2: Ja.
0: En nou, dat verhaal is me eigenlijk altijd al bijgebleven. Soms denk je gewoon van, nou, ik wil daar ooit een keer iets mee doen. En nou, ik ben dus kunstenaar en dan verzamel je ook wel eens wat. En ik heb al vaker naar mijn eigen haarborstel staan kijken van, nou, die plukken die je dan gaandeweg eruit kampt, kan je daar wat mee? Dus ik had al een paar jaar aan eigen haar verzameld. En gaandeweg dacht ik, nou, kan ik eigenlijk niet een portret van die vrouw gaan spinnen met mensenhaar?
2: Ja.
0: Ja. Dus ja, zo ben ik gaandeweg eigenlijk op dat idee gekomen. En mijn werk gaat vaak ook over vrouwenrechten, misbruik in de maatschappij van mensen, van minderheden. En je denkt dan, nou, maar dat was van toen, hè? Maar dat is dus niet per se alleen maar van toen, medisch misbruik. In 2006 kopt het AD al dat vrouwen onder narcose als oefenpop zijn gebruikt voor leertouchés.
2: Oh.
0: Ja,
2: wat dus, is dat?
0: Dat is eigenlijk als je onder narcose gaat, dat andere artsen dan waar jij een operatie voor nodig hebt, even op jou komen oefenen, vaginale en rectale onderzoeken. Argos heeft er in 2023 ook nog over bericht uitgebreid. Toen is er veel meer media op gang gekomen. En ik ben in mijn tienertijd echt onwijs hard van een paard afgeknald. Ik weet niet of de mensen de littekens op mijn arm kunnen zien. Dus ik heb hier vlakbij in het grootzieke gasthuis in Den Bosch ook gelegen met de operatie. En wat mij toen, ik was toen 12 en heel erg opviel, was je komt voor je arm, maar er wordt gezegd, ja, je moet je onderbroek uit.
2: Dat kreeg jij te horen.
0: Gek, ja. En
1: zeggen dat ik dat ook een vrij gekke opmerking in deze context.
0: Ja, en dat weet ik nog heel goed dat mijn moeder zei van, nou, dat gaan we niet doen.
2: Mm.
0: Nee, echt niet. En dat maar de verpleging wel van, nee, dat moet je. Mag alleen dat hemd aan. En een paar jaar later kwam dat eerste artikel van het AD dus. Ja. Dat je denkt, ja, goh, was dat dan daarom? Ja, geen idee trouwens of dat gebeurd is. Wil ik eigenlijk ook
2: hoef je niet per se.
1: Maar dit is natuurlijk keihard misbruik van het ambt eigenlijk. Hè?
0: Ja, mag ook helemaal niet.
1: Nee, maar in het verhaal van Henriette is het eigenlijk zo gek, omdat er ook die andere kant aan zit. Afro-Amerikaanse vrouw uit Baltimore kwam op 31-jarige leeftijd dus in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Kwam uiteindelijk in die cellijn terecht.
0: Ja.
1: Zonder haar toestemming. Maar we noemden ook al in de intro, ze heeft er wel blijkbaar onbedoeld allerlei levens mee gegeven.
0: Ja, dat is dus het best wel bizarre.
1: Ja.
0: Het was toen best gangbaar dat er gewoon cellen werden afgenomen zonder jouw medeweten. En dat er cellijnen van werden opgekweekt. Maar die leefden vaak maar enkele uren of dagen. Ja. Maar het bijzondere aan Henrietta's cellen was dat ze eigenlijk in leven bleef. Ze zijn nog steeds in leven. In Nederland ook op meerdere locaties. De universitaire medische centra die werken er ook vaak mee. Dat kan je gewoon vinden in hun documentatie als je zoekt op de HeLa-cellijn.
2: Mm-hmm.
0: Meer dan 60.000 publicaties zijn er inmiddels.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Over die cellen. 4 keer een Nobelprijs is er voor uitgereikt. Voor onderzoek wat is gedaan met behulp van die cellen. Medicatie tegen HIV, kankerbehandelingen, chemotherapie. Ja. Zelfs de coronavaccins zijn mede getest op die cellijnen.
2: Het is dus van een ontzettend groot belang geweest.
0: Ja.
2: Dat weten we zeker. Dus ga jij met dat portret aan de slag.
0: Ja.
2: En nu komen we toch echt bij dat mensenhaar. Je hebt ook dat mensenhaar hier voor je op tafel liggen.
0: Voor de kijkers thuis. En eigenlijk, mensen kunnen dus meedoen. Als je lang haar hebt, maakt echt niet uit wat voor textuur, wat je afkomst is of wat je geslacht of gender is, maakt niet uit. En dan kan je dus je haar gewoon, je hoeft niet af te knippen, maar gewoon plukken uit de borstel. Die hou je eruit en dat stuur je naar mij op. Ik ga dat wassen. Dus voordat mensen denken van, godverdamme. En dat spin ik vervolgens met de hand op een klein spintolletje op tot bolletjes. Ja, mensenwol. Garen.
2: Ja, want je hebt dus allerlei bolletjes hier liggen, maar ook knalrode.
0: Ja, dat komt dus, die knalroze is van een collega kunstenaar. En ja, die heeft dus roze haar. Dus heb ik roze mensenwol. Ja, wol.
1: Ja, wel, zo ziet het eruit. Ik moet zeggen dat ik dat ook geruststellend vind. Ik dacht namelijk, er komt een soort bak met haar.
0: Nee.
1: Maar het lijkt echt op wol. Ja, zo zou je het ook kunnen kopen op de markt.
0: Het is gewoon een scheetig bolletje eigenlijk.
1: Ja. Ja. En wat is nou het verhaal erachter dat dit is wat je wil maken?
0: Ja, nou, ik dacht van, we hebben eigenlijk haast allemaal wel met indirect of direct met Henriette te maken gehad in ons leven. Als je ook bijvoorbeeld bedenkt dat paracetamol later, in een later stadium na de ontwikkeling ervan, nog

0: getest is op toxiciteit met de hele cellijn. We hebben allemaal hier wel een keer een paracetamol op. Mm. Dus min of ja, we hebben eigenlijk allemaal iets te danken aan die vrouw. En ik vond dat een best bizarre ontdekking. En ik vond het daarom, ik wou een portret maken met een heel persoonlijk.
1: Al die Nobelprijzen, die zijn helemaal niet genoeg op basis van haar naam.
0: Nee,
1: het gaat
0: maar
1: om
0: gewoon,
1: haar.
0: Als ja. je, het gaat om haar, ja, haar en haar, mm-hmm. die vrouw. En dus ik dacht, wat is nou een persoonlijker materiaal om iets mee te maken? Ik heb vaker kunst gemaakt, bijvoorbeeld met knopen die van mensen zijn geweest, die dingen geborduurd. Maar dit zijn echt stukjes mens. En iedereen weet, die iets heeft ingeleverd, waar het voor wordt gebruikt. Ja, dus dat ik ga niet naar een random kapsalon en dan veeg je de vloer aan, zeg maar. Nee. Want dan zou ik eigenlijk hetzelfde doen als die onderzoekers destijds.
1: En als dat verhaal zit er eigenlijk ook in.
0: Ja, ja.
1: Over consent gaat het.
0: Precies. Ja.
2: En als mensen nou haar willen inleveren, kunnen ze dan gewoon het doucheputje kaal plukken? Of hoe gaat dat precies in het werk? Kunnen ze zich bij jou melden?
0: Liever uit je borstel, dat wel. Die kunnen zich zeker melden via mijn social media als je me googelt of mijn website. En dan kan je me een berichtje sturen. En dan leg ik je uit hoe dan verder. Ja, de minimum lengte waarmee het goed te spinnen is 20 centimeter.
1: Oh, dus, ja. Je kan niet.
0: Nou, het gaat best snel hoor. 20 centimeter is maar zo'n stukje.
1: En eigenlijk het liefst alle soorten haar, zei je al. Hè?
0: Ja, dat alles is welkom. Mooi. Ja, alle typen.
1: Jij bent helemaal niet vies van hand en werk en kriegelen en kraaltjes. Terwijl inderdaad,
0: klopt,
1: je kijkt naar
0: ja.
1: je arm en je hebt een vrij groot litteken.
0: Ja.
1: Belast je jezelf niet enorm?
0: Nou, die arm is goed genezen hoor. Dat ziet er gewoon meer aan de buitenkant nog een beetje wild uit. Maar dat is goed voor mijn image, denk ik dan.
1: Iedereen lacht je stoer toe.
0: Ja, je ziet het nu ook vrij goed wel. Want ik heb nu mijn zomerkleur. Dus ik ben iets, ja, bruin wil ik het niet noemen. Maar in de winter ben ik echt gewoon A4 papier wit. Dus dan zie je ze niet. Ik kom dus echt uit een familie van handwerkers. Dus ik ben eigenlijk van jongs af aan altijd al bezig geweest met handwerken, dingetjes maken, ook dingen in elkaar timmeren trouwens. Het ben ik naar de kunstacademie gedaan. Dus is dat op een iets lager pitje gekomen. Maar na de kunst, want dat werd niet gezien als een echte kunstvorm. Dat was een vrouwenhobby, handwerk.
2: Oh, er werd op neergekeken.
0: Ja, zeker. Ja. En ja, nu tegenwoordig is het veel, veel gangbaarder, gelukkig. Maar ik ben eigenlijk nooit gestopt met handwerken. En dat is zo langzaam is dat samengekomen met mijn kunst.
1: Mm-hmm. Ja. En je maakt er expliciet stoere dingen van ook.
0: Ja, want ik denk, het hoeft ook niet
1: een klosje in te
0: of zo.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee, je hebt zelfs ooit Kalashnikovs van satijn in elkaar gezet. Ja, om even een voorbeeld te noemen.
0: Ja, en ik vind het contrast van handwerken ook heel mooi. Dat je dus met hele zachte materialen kan je hele harde, ruwe, moeilijke onderwerpen aanstippen. En ik denk ook echt dat omdat die materialen zo zacht en letterlijk aaibaar zijn. Want je wil ook eigenlijk de hele tijd dit zo makken. Mm-hmm. Het is heel pluizig. Dat je daarmee ook makkelijker gesprekken op gang kan krijgen over je echt lastige dingen.
1: Ja, Joyce Overhill, we zijn heel erg blij dat je aan dit project bent begonnen. Als laatste vraag, heb je een vermoeden wanneer het af is, dit project?
0: Oh, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik hoop over een jaar.
1: Oké.
0: Okay. Dat eerst het haren verzamelen en het weven, dat zal nog tot de kerst duren. Het gaat heel langzaam. Ik denk, op één dag kan ik, en ik ben er nu redelijk snel in, kan ik 20 meter garen maken. En ik wil het portret een meter hoog maken. Dus reken maar uit.
1: Ik vind het heel spannend. We gaan het blijven volgen en ik hoop een van de eerste te zijn die het ziet. Dank
0: je wel. Ik hou jullie op de hoogte. Dank jullie wel.
2: Ja, en dan is het alweer tijd voor een laatste nummer van Animal Road. Hier zijn ze met het nummer Falling.

0: grote, grote applaus. Dankjewel. Ja. Morgen dus weer hier te zien. De Nederlandse Griekse Yorgos Lazakis die leeft voor taal. Als rapper en spoken word artiest maakt hij al jaren voorstellingen waarin woorden verbinden of aan het denken zetten. Die twee dingen die kunnen natuurlijk ook samengaan. En voor dat werk met jongeren kreeg hij dit jaar zelfs een koninklijke onderscheiding.
1: En nu staat hij samen met breakdancer Redo I Cheat op het podium van theaterfestival Boulevard met hun voorstelling Dramatic Poets. En daarin onderzoeken zij in een mix van rap, spoken word en dans wat vrede vandaag de dag betekent.
0: Ja, Yorgos Lazakis, fijn dat je er bent.
2: Wat fijn om hier te zijn.
0: Jij bent dus gedurende het hele festival eigenlijk non-stop te vinden in tent paars.
2: Zeker.
0: Dat is de plek voor hip-hop, spoken word, breakdance. Wat is het mooiste wat je zelf hebt gezien?
2: Ik moet je eerlijk zeggen, zaterdagavond was er een party. Dan verandert de tent in een dansvloer.
0: Ja.
2: En dan is iedereen welkom. Dan zie je jong, oud losgaan op, in dit geval salsa volgens mij. Maar dat was echt fantastisch. Dus dan ben je gewoon lekker aan het dansen met elkaar. Maar Jam de La Femme speelt nu. Dat mis ik helaas doordat ik hier ben. Maar dat had ik heel graag willen zien.
0: Nou, ik hoor wel meteen in jouw woorden. Jong, oud, staan allemaal met elkaar op de dansvloer. Verbinden is wel echt jouw lievelingsthema, hè?
2: Liefde is mooi, toch?
0: Zeker, ga je niet ontkennen.
2: Ja, toch? Ja, precies. En dat is misschien ook wel interessant om te vertellen. Althans, leuk om te vertellen. Redo en ik kennen elkaar best wel een lange tijd. Wij kenden elkaar van het buurthuis, waar ik kwam om te rappen.
0: En hij
2: ging daar breakdancen. Dus als tieners waren we actief. En 20 jaar later hadden we beide een TED-talk gedaan. En vonden we elkaar weer. En dachten van, we moeten samen iets maken. En dat heeft jarenlang geduurd. En begin dit jaar waren we in Athene. En daar zaten we bij het theater van Dionysus. Het oudste theater ter wereld. En daar lazen we eigenlijk over de oorsprong van het theater en over drie genres van dramatic poetry. Dat is tragedie, komedie en satire. En dat raakte ons omdat we daarin veel herkenden van wat we zelf deden. Dus we dachten, we moeten iets maken rondom een van deze thema's.
1: Ja, en je hebt een behoorlijk stevig thema ook gepakt. Want Dramatic Poets gaat over verantwoordelijkheid, verzet en de noodzaak van vrede.
2: Ja.
1: In een tijd waarin oorlog en conflict dagelijks het nieuws bepalen, is dat niks kleins. Wat drijft jou nou om daar een voorstelling over te maken?
2: Het is ook wel goed om te vertellen. Vorig jaar las ik het boek van Erasmus, Klacht van de Vrede. En hij zei ook, vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van verantwoordelijkheid. Je had het net ook over verantwoordelijkheid. En dat citaat raakte mij gewoon heel erg. Hij schreef 500 jaar geleden, volgens mij 1517. Al dat iedereen altijd over vrede praat. Terwijl we allemaal oorlog blijven voeren. En dat zie je vandaag nog steeds. En daarom wilden we dus een voorstelling maken waarin verantwoordelijkheid centraal staat en hoe je je eigen wereld liefdevol en vredevol kan inrichten. En ik geloof dat vrede niet begint bij externen, zoals bij hogere machten of overheden of politici of bij bedrijven. Vrede begint bij jou, bij mij, bij mensen.
0: En dat doe je onder andere door dit op het podium tot uiting te brengen.
2: Ja.
0: Daar komen dan ook gevoelens bij kijken. Misschien vloeien er ook wel gesprekken uit.
2: Ja, zeker.
0: Is dat ook precies de bedoeling, dat je napraat met elkaar?
2: Dat doen we ook. Het is echt, echt bijzonder. Ik heb best veel optredens gedaan, Redo ook. Maar het is echt bijzonder wat er afgelopen zaterdag gebeurde.
0: Ja.
2: Jongerenwerk 073 was erbij met een tiental jongeren. En die kwamen na afloop naar ons toe. Ze gaven aan dat ze ontroerd waren. Sommigen huilden, omhelsten ons en gaven ook aan van dank jullie wel dat jullie dit verhaal delen en ons laten voelen. En ik denk dat kunst dat ook doet, weet je wel. Nieuws informeert bijvoorbeeld, is heel goed. Maar ik denk dat kunst inspireert. En wij als makers willen natuurlijk inspireren. Wij zien dagelijks allemaal beelden van oorlog, van mensen met mentale uitdagingen, van rampen.
0: En struggles,
2: dat en daardoor ontstaat ook gewenning. Net ging het gesprek over telefoons en over jongeren die verslaafd raken aan apps bijvoorbeeld. kunst kan die gevoelloosheid doorbreken. Daar geloof ik heel erg in. Kunst laat ons voelen, raakt ons. Wij doen dat dus door beweging, door het woord, door taal, door het licht. Ook al ligt het soms gevoelig. Maar ik geloof dat we dan dichter bij elkaar kunnen komen en verbinden.
1: Ik vind het wel heel knap dat als je je inspireert op een werk van 15, 17... dat je jongeren van nu aan het huilen krijgt. Hmm. Ik ben ook wel heel benieuwd om er iets van te horen. Je hebt een tekst uit de voorstelling gekozen dat je live ten gehore gaat brengen. Kun je dat kort voor ons inleiden?
2: Ja, dat gaat over een jongetje van 10 jaar... die helaas is geboren op een plek waar oorlog heerst. En het heet Why.
1: Nou, laten we gaan luisteren.
2: All we hear is gunshots. My mom is scared. Another bomb goes off. Surrounded by fear. But we are used to these sounds. Cause we are living here. They call it Gaza. The strip of the terrorists. Mama told me I can't go to school. That war is temporary and it will be over soon. But I ain't a fool. All my life we try to hide for bombs and shots. This ain't new. Israel, you don't

0: was shot in the face, but mama said that he went to a better place.
1: Zo.
2: Ja, het zijn... ik wou zeggen mooie woorden, maar er zitten ook hele zware woorden in. Ik bedoel, we hebben het over bommen, we hebben het over dode kinderen. Dit gaat over enorme thema's. Je schuwt het niet, maar ik kan me wel voorstellen dat als je juist zo op zoek bent naar de verbinding door de kunst die je maakt, dat alles wat met Palestina, met genocide te maken heeft, dat je daar afwegingen in maakt. Of wil je het juist zo rauw mogelijk aanvliegen?
0: Ja,
2: echt mogelijk.
0: Dit is wat er gebeurt, right? En wij deze voorstelling hebben we gemaakt als beschouwers. We komen een zetel van vrede brengen. En daarin gebruiken we ook... Kijk, normaliter Redo en ik zijn individuen die ons persoonlijke verhalen vertellen. Mm. Dus Redo groeide op met een lichaam waarvan artsen vooral zeiden wat onmogelijk was. Hij heeft een aantal lichamelijke uitdagingen / superkrachten. Mm. Ik zie vooral wat wel mogelijk is, hij ook. Ik verloor mijn ouders in een hele korte periode na elkaar. Toen het heel lekker ging met muziek. En ik gebruikte muziek als therapie om door te gaan. We hebben allebei dus een verhaal die we delen in shows en in lezingen. Maar in deze voorstelling gaat het niet om het delen van onze verhalen, maar we zitten er gewoon als beschouwers bij. En we zien de wereld vanuit dezelfde overtuiging. En die is, pijn hoeft geen geweld voor te brengen. Je kunt pijn dus ook omzetten in kunst. En ik geloof ook dat je verleden niet bepaalt hoe jij de wereld morgen gaat behandelen.
2: Hmm.
0: En ik denk dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om empathisch te zijn, om naar elkaar te kijken, naar elkaar te luisteren. En dat is wat we doen.
2: Oké, ik merk dat ik het nog even laat bezinken. Want ik heb jullie natuurlijk in de tent niet gezien. Dus ik vond het heel indrukwekkend om dat hier te doen. Volgens mij heb je een prachtig verhaal te vertellen over het zien van kansen. Het werken aan vrede in plaats van denken dat het je moet overkomen. Tot wanneer kunnen we kijken?
0: Nou ja, we spelen komend weekend 15 en 16 augustus 4 keer in Tentje Paars. Super tof. Arjuna Vermeulen heeft het geprogrammeerd. Samenwerking met Cypher Headquarters, Festival Boulevard. Ontzettend vet. Sowieso is Festival Boulevard heel vet. Ook hele mooie voorstelling voor slechthorenden, voor doven. Ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Doe je sneakers aan. Ga daarna lekker dansen.
3: Komt dat zien.
2: Jorgos Lazakis dus. Ik wilde je naam nog even noemen natuurlijk.
0: Yes. Heel stof, heel liefde.
3: Dank dat je erbij was. Dit was Ter Plekke. We werden behoorlijk gastvrij ontvangen hier op Theaterfestival Boulevard. Wat vond je daarvan, Merel?
2: Ik vond het warm, maar ik vond het ook heerlijk om weer eens in Den Bosch te zijn. En ook een keer buiten Oeteldonk om. Maar gewoon lekker tijdens een Theaterfestival Boulevard.
3: Ja, dat vond ik ook. En weet je wat ook zo ontzettend meevalt?
2: Nou,
3: het is helemaal niet zo ver rijden.
2: Nee, lekker. Binnen een uurtje thuis.
3: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
4: BNN VARA. NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
7: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
8: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
9: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
10: Nou, ik wil zeggen
9: dat het wel op prijs wordt gesteld wat ik zeg.
10: Maar wat vind je, Tom?
7: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 1.
2: 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. En omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
1: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. De wereld staat letterlijk in brand. Bosbranden, watertekorten, langdurige hitte. Een noodsituatie is hier nog niet helemaal aan de orde, maar hoe bereiden we ons er wel op voor, mocht dat het geval zijn? Dat bespreek ik onder andere samen met Sanneke Kuipers, hoogleraar crisisbeheersing aan Universiteit Leiden, en Laurens Kunst, oprichter van de Weerbaar 360 en adviseur crisismanagement en weerbaarheid. En om onze aarde te redden zijn er andere manieren nodig om naar de aarde te kijken, stellen filosofen en kunstenaars. In de tentoonstelling De Aarde Denkt Voortdurend Mee combineert universitair hoofddocent en gastcurator Rick Dolfijn het werk van kunstenaars en filosofen om mensen aan het denken te zetten over andere manieren van omgaan met de aarde. Onder andere aan de hand van het werk Mother of Pearl, waarin Sandra van Eyck in de wereld van de mossels is gedoken en hun rol in het ecosysteem blootlegt. Dat later. We gaan het nu eerst hebben over de gevolgen van de komst van datacenters. In Nederland komen steeds meer datacenters, maar ze leggen een enorm beslag op ons elektriciteitsnetwerk. De grootste datacenters van ons land gebruiken net zoveel stroom als bijna een kwart van alle woningen. Ook de opkomst van AI speelt een rol in de komst van deze datacenters. Hoe neemt datatechnologie de wereld over? En met welke gevolgen? Dat bespreek ik met Fieke Jansen, assistent, professor en medeoprichter van het Critical Infrastructure Lab, aan de telefoon. En Pieter Sellies, campaigner datacenters bij Fossielvrij, een wereldwijde beweging die in actie komt voor het einde van het fossiele tijdperk. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Fieke, ben je erbij?
2: Ja. Ja, yes. Ik ben erbij.
0: Yes, ik hoor je. De laatste tijd is er steeds meer ophef, Fieke, rondom de komst van datacenters in Nederland. Om even te beginnen, waarvoor dienen datacenters?
2: Ja, waarvoor ze dienen? Ja, je moet ze eigenlijk zien als hele grote computers. Dus dan zien we grote hallen voor ons met erin koelinstallaties bijvoorbeeld. En servers en noodstroom. En ze vormen eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van onze communicatieinfrastructuur. Dus waar we vaak over AI en het internet nadenken als immaterieel. Dus iets wat in de cloud zit bijvoorbeeld. Yeah. Is het eigenlijk heel materieel. En is het vaak in die datacenters waar het allemaal gebeurt. Dus zonder werken heel veel van onze online services niet meer. Zoals bijvoorbeeld, ik bel nu in via WhatsApp. Ja. Dat zou dus niet kunnen zonder datacenters.
0: Zonder datacenters, ja. Dus eigenlijk het abstracte van ons online leven. De uitwisselingen, de mails en dergelijke hebben een hele praktische, concrete realiteit. En dat zijn datacenters waarin al onze data en informatie worden opgeslagen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dan kan je eigenlijk een onderscheid maken tussen, vaak praten mensen over verschillende type datacenters. Mm-hmm. Dus we hebben de hyperscaler, dus waar we het over hadden in de introductie, over Microsoft heeft bijvoorbeeld in de Wieringermeer een heel groot datacenter staan. Google in Eemshaven in Groningen. En er wordt een nieuwe bijgebouwd in Sloterdijk. En die vreet echt heel veel stroom. Maar we hebben bijvoorbeeld ook co-locaties. Dus dat zijn bedrijven zoals Digital Realty en Equinix. En die huren ruimte aan andere bedrijven. Dus die geven eigenlijk alleen maar het omhulsel en de stroomvoorziening. Mm-hmm. En dan kunnen andere bedrijven daar hun servers in hangen. En dan heb je nog wat kleinere datacenters. En dan kan je bijvoorbeeld nadenken dat banken hebben ook hun eigen datacenters. De Nederlandse overheid heeft er 4. Dus we hebben echt een hele trit aan datacenters al in Nederland staan.
0: Een hele diversiteit aan datacenters. Pieter, onlangs is er aangekondigd dat er in Amsterdam Zuidoost weer een nieuw datacenter komt van het bedrijf Equinix. En daar was veel ophef over. Wat is de zorg over de komst van datacenters?
1: Is er nog best wel wat onduidelijk over wat dat voor de bewoners kan betekenen. We weten van het buitenland, voorbeelden uit het buitenland, dat energieprijzen misschien omhoog gaan, dat er veel geluid bij vrijkomt, dat het een hitte-eiland kan zijn in de stad. Dus er zijn hele praktische...
0: Een hitte-eiland? Wat bedoel je daarmee?
1: Dus al die computers, die zijn heel warm. Net zoals jouw laptop of je telefoon wordt ook warm als die veel wordt gebruikt. Ja. En als een datacenter aanstaat, dan wordt dat ook heet. En om die datacenters heen is het dus een paar graden warmer dan op andere plekken in de stad. Dus dat zijn hele fysieke, directe dingen die omwonenden kunnen voelen. Maar er zijn ook grotere dingen, zoals dat er vanwege netcongestie andere dingen in de stad niet mogelijk zijn.
0: Ja, Wat voor dingen zijn er dan niet mogelijk?
1: Nou, in Amsterdam, om daarop door te gaan, betekent de komst van een datacenter in Sloterdijk dat er 30.000 woningen niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Dus dat betekent dat die woningen niet worden gebouwd, terwijl we wel in een huizencrisis zitten.
0: We zitten in een huizencrisis. Er is een woningtekort, maar omdat er gigantische datacenters komen, kunnen woningen bijvoorbeeld niet gebouwd worden. Dat is een van de gevolgen, directe gevolgen voor buurtbewoners.
1: Ja.
0: Maar je zou kunnen zeggen, maar die buurtbewoners gebruiken data. Die zitten te mailen op hun laptops en op social media of Facebook, weet ik veel waar je in zit. Maar dus, die komen er voor ons.
1: Ja, maar niet alle datacenters zijn dus gelijk. Dus ik bedoel, voor een paar jaar geleden hadden we ook het internet. Konden we ook met elkaar appen en mailen.
0: Ja.
1: Alleen je ziet nu dat er echt gigantisch wordt bijgebouwd. En dat heeft de reden dat AI ontwikkeld moet worden. En dat er een AI-race gaande is. En in de afgelopen jaren is er een exponentiële groei aan die datacenters. En ja, die datacenters die nu worden bijgebouwd, die zijn dus om die AI-modellen te trainen. Om ChatGPT, Claude, dat soort modellen. En dat heeft vrij weinig te maken met of wij elkaar nog kunnen appen.
0: Ja, dat is eigenlijk niet voor ons, zeg je. Dat is meer voor bedrijven en voor AI. Fieke, we hebben het over crisis vanavond. En Nederland heeft officieel een watertekort door onder andere aanhoudende droogte. Uiteindelijk merken we ook de gevolgen van de klimaatcrisis. Niet alleen in het globale zuiden, waar het natuurlijk het ergste is. Maar het begint langzaamaan ook in Nederland zichtbaar te worden. Op welke manier dragen datacenters hieraan bij, Fieke?
2: Op verschillende manieren. Ik wil daarbij nog even zeggen dat wat we zien is dat eigenlijk de datacenterindustrie heel ontransparant is. Dus ze vertellen heel weinig over hoeveel stroom en water ze daadwerkelijk gebruiken. Mm. En als ze daar wel informatie over beschikbaar stellen, dan is het vaak bijvoorbeeld over water, zeggen ze, in over het hele jaar hebben we zoveel water gebruikt. Maar wat we zien is dat de watergebruik juist piekt op momenten dat het warm is. Dus zoals nu, dat er eigenlijk heel veel druk op ons watersysteem ligt. Op ons drinkwatersysteem, op ons grondwatersysteem.
0: Zeggen wij meer water als het warm is. Net zoals wij meer water nodig hebben wanneer het warm is.
2: Ja, precies. En ze gebruiken niet alleen meer water om in de datacenterfaciliteiten zelf. Maar ook, ze hebben meer stroom nodig om te koelen. Want datacenters moeten op een bepaald gradenniveau zijn. Mm-hmm. Water wordt ook gebruikt om elektriciteit te produceren. Dus je ziet eigenlijk dat in de hele keten, als het warm wordt, dat er meer water voor wordt gebruikt. En dat is juist als er heel veel druk ligt op het watersysteem.
0: Ja, en je zei net, ze zijn heel ontransparant erover. Wie zijn zij? Wie zijn ze?
2: Als we keken, sinds kort moeten ze dus onder de European Energy Directive, dus de Europese energiewetgeving, moeten datacenters rapporteren over het gebruik van elektriciteit voornamelijk. En daar zie je in dat heel veel van de grotere jongens eigenlijk alleen maar rapporteren over hoeveel stroom ze gebruiken voor het huisje, dus voor de huls van het datacenter, maar niet voor hoeveel stroom ze gebruiken voor het compute, dus voor de servers, voor het rekenkracht, waar de grootste hoeveelheid stroom naartoe gaat.
0: Ja.
2: Microsoft heeft voor het eerst dit jaar wel die gegevens vrijgegeven. En je ziet dat in de Wieringermeer, waar ze dus een hyperscaler hebben, dat 1% van het Nederlands elektriciteitsnetwerk gaat naar die ene datacenter.
0: Ja, dat is gigantisch veel. Pieter, vanuit Fossielvrij, is dat ook de reden waarom jullie vanuit Fossielvrij een petitie zijn gestart om voor een tijdelijke stop op de bouw van datacenters?
1: Ja, dat is precies de reden. Het is vanwege dat energieverbruik. Het is ook vrij letterlijk een soort keuze die we te maken hebben op dit moment. Gaan we ons storten op deze AI-race of gaan we onze klimaatdoelen halen?
0: Als land, als Nederland.
1: Ja, en als Europa.
0: Als Europa.
1: Ja, dus de techlobby in Europa heeft letterlijk tegen de commissie gezegd: jullie moeten kiezen tussen de AI-race winnen van China of onze klimaatdoelen halen. En ik bedoel, we zien elke dag deze zomer wat de hitte met ons doet, wat de bosbranden met ons doen. Dat zijn hele daadwerkelijke fysieke dingen waar we mee te maken hebben. En dat zouden we moeten accepteren om een AI-race van China te winnen, waarvan echt niet duidelijk is wat dat betekent.
0: Wat haal je eruit?
1: Dus wat halen wij eruit?
0: Commercie en de overwinnaar zijn.
1: Ja.
0: Waarom willen jullie dan een tijdelijke stop en niet een permanente stop?
1: Nou, waar het ons om gaat is dat we eigenlijk even op pauze drukken om het initiatief van de big tech bedrijven terug te pakken. Dus we willen dat die ontwikkelingen gaan razendsnel. AI gaat razendsnel. Onze politiek kan het niet meer bijbenen. Wij weten ook niet precies wat er allemaal gebeurt. En al deze beslissingen zijn al gemaakt. Die worden gemaakt ergens anders. Ergens door
0: bij een Europese commissie? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie maakt deze beslissingen?
1: Nou, de beslissingen worden gemaakt eigenlijk in... In Californië, waar die techbedrijven gevestigd zijn. Ja. Zij willen heel graag deze AI-race winnen. Ja. En wij hebben daarmee te dealen.
0: En wij begrijpen niet waar het over is. Je zegt Silicon Valley, tech-giganten eigenlijk. Ja. De oligarchen, de nieuwe oligarchen, die, zoals ze vaak genoemd worden, die beslissen iets. We weten eigenlijk niet wat ze precies aan het doen zijn, maar we gaan ermee akkoord.
1: Ja,
0: en hoe kan het dan dat er geen beleid op is? Hoe kunnen ze zo... Ja, het lijkt alsof ze heel ongebreideld hun gang gaan.
1: Ja, we zijn gewoon aan het slapen. En zij, bijvoorbeeld, veel van de hyperscalers die nu in Amsterdam gebouwd worden, die zijn al 6 jaar geleden vergund. Dat is voordat ChatGPT überhaupt op de markt was. Zeg maar, de keuze die Amsterdam toen heeft gemaakt om een datacenter te laten bouwen, dat is in een hele andere wereld dan de wereld waarin wij nu leven. Maar wij worden er pas mee geconfronteerd op het moment dat het publiek gemaakt wordt. En dan hebben we er eigenlijk niks meer over te zeggen.
0: Konden de consequenties er niet van overzien eigenlijk, zeg je?
1: Nee, en we wisten ook niet dat dit gaande was. We wisten niet dat vergunningstraject gaande was. En nu zegt de politiek tegen ons, ja, maar 6 jaar geleden hebben we besloten...
0: We hebben al toegezegd, ze kunnen niet meer nee zeggen.
1: Ja, terwijl 2019 was een hele andere wereld.
0: En wat betekent, want je zegt, we kunnen de klimaatdoelen of duurzaamheidsdoelen niet meer halen. Noem er eens een paar die we niet meer kunnen halen.
1: De reden dat ik dat zeg is dat datacenters die draaien vooral op fossiele energie. In Amerika heeft Elon Musk een gigantisch datacenter neergezet waar hij 35 gascentrales voor heeft bijgebouwd. Die zitten naast dat datacenter.
0: Wow. Ja.
1: Dus voor hem alleen. Het wordt niet teruggegeven aan het publieke grid.
0: Ja.
1: Bijna alle datacenters draaien op fossiele energie. En we moeten juist van fossiele energie af. En die datacenters die zijn exponentieel aan het groeien. En de vraag voor energie.
0: Precies, dus op deze manier gaat het niet meer. Fieke, door tech-optimisten wordt wel als argument ingezet dat datacenters belangrijk zijn voor Europese digitale soevereiniteit. Ik weet, er was nog ophef rondom DigiD, wat door Amerikaans bedrijf wordt beheerd. Dat zijn al onze privégegevens. Dus hoe meer datacenters, hoe meer we onze eigen data kunnen beheren. Klopt dat?
2: Dat zou je denken. We zien ook dat vanuit Europa er een enorme deal komt. Vanuit de commissie is het doel gesteld om binnen 5 jaar het aantal datacenters op Europees grondgebied te verdrievoudigen. En dat willen ze door middel doen van investeringen, maar ook door middel van deregulatie. Dus het versoepelen van vergunningsprocessen, het versoepelen van milieueisen en nog meer. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk helemaal niet gezien dat het eigenlijk leidt tot heel veel strijd rondom heel Europa. En ik denk eigenlijk dat een van de problemen is dat we op dit moment alleen maar aan het doelen zijn van we willen meer en groter bouwen, snellere datacenters, grotere datacenters. En dat we helemaal niet de vraag stellen van wie is eigenlijk eigenaar van die datacenters? Wie gaat eigenlijk die datacenters huren? Voor wat voor compute wordt daarin gedaan, dus wat voor berekeningen worden daar gemaakt. Dus als je dat datacenter bij Sloterdijk is echt een heel goed voorbeeld. Want 10 jaar geleden is dat stukje grond verkocht aan een bedrijf die eigenlijk een tweede congrescentrum wilde bouwen. Het moment dat het een datacenter vergunning erop kreeg, of bestemmingsplan erop kreeg, is het 3 keer doorverkocht en is een soort van dat stukje grond 370 keer meer waard geworden. En uiteindelijk is het door Pure Data Center gekocht, wat een Engels bedrijf is, met Japanse investeringsmaatschappij erachter, en wordt het voor 15 tot 20 jaar aan Microsoft verhuurd. Er zijn gewoon niet veel Europese spelers die zoveel geld kunnen ophoesten. Het schijnt dat ze 1,2 miljard hebben moeten lenen om dat stukje land te kopen en om dat datacenter te gaan bouwen.
0: Ja, er is dus gewoon heel veel geld mee gemoeid. Ook.
2: En Pieter, is er heel veel geld achter.
0: Precies. Is er iets wat wij zelf kunnen doen? Ik bedoel, het gaat natuurlijk over individueel gebruik versus zo'n heel systeem. En jij zegt eigenlijk, het gaat niet over individueel gebruik. Dat is miniem.
1: Ja, het is inderdaad...
0: Het gaat over het systeem erachter. Maar wat kunnen wij daaraan doen?
1: Eigenlijk... vind ik dat je er in je eentje heel weinig aan kan doen. Dus of jij je vakantiefoto's ook zoveel tijd gaat deleten, dat maakt vrij weinig uit. Wat je wel kan doen is met je buren in gesprek gaan. Komt er een datacenter in jouw buurt? Woon je op dit moment in Amsterdam Zuidoost? Ben je bang voor wat de mogelijke consequenties daarvan zijn? Ga met elkaar in gesprek, zoek elkaar op. Denk na over hoe je hier samen richting de gemeenteraad, richting landelijke politiek wat kan gaan doen. Want hoewel de big tech bedrijven willen doen geloven dat wij er niet zoveel meer aan kunnen doen, als wij nu zeggen, nu komt er een pauze. En we gaan eerst even met elkaar democratisch besluiten wat we willen, voor wie die datacenters moeten zijn. Dan kunnen we een beetje dat initiatief terugpakken.
0: Ja, je hebt meer invloed en inspraak dan je denkt. Pieter Sellies, campaigner datacenters bij Fossielvrij, en Fieke Janssen, assistant professor in COPAI Critical Infrastructure Lab. Dank jullie wel. Dan gaan we nu naar muziek. Dit is Raven Lanet en Doechii met Baby Girl.

0: Dit is de voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Schrijver en columnist Jill Maton heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over de Mannen van Roddelpraat. Een controversieel online mediaplatform waar grensoverschrijdend gedrag is vertoond naar twee 16-jarige meiden op het festival De Zwarte Cross.
3: Lieve Clarice, de mannetjes van Roddelpraat kregen weer volop aandacht deze week. Dit keer omdat ze vernederend en seksueel grensoverschrijdend waren naar twee 16-jarige meiden op De Zwarte Cross. De uitingen lagen volledig in lijn met het standaardgedrag van deze mannetjes. En ook het gemak waarmee ze dachten en zeiden vertelde veel. Dat ze pedofiel en smerig zijn, daar hebben deze mannetjes geen enkele moeite mee. Zo schreef Dennis onder een kritische post van Nienke Schavenmaanden: veel vrouwtjes hier moeten ongesteld worden. Goed weekend, boze dames. Proost! Jan reflecteerde vanaf zijn vakantieadres. Hij vond dat de kritiek volledig uit de hand was gelopen. Het stond niet in verhouding tot wat hij had gedaan. De arme Jan. Ineens was hij een slachtoffer. Het is gedrag wat we vaker zien bij mannetjes van hetzelfde soort. Het lukt ze maar niet om verantwoordelijkheid te nemen. En het ontbreekt hen aan elke vorm van zelfreflectie. In de psychiatrie wordt het ook wel een narcistische persoonlijkheidsstoornis genoemd. Andere trekken die hierbij passen zijn verslaafd aan aandacht, overdreven overtuigd van eigen talent en het neerkijken op anderen. Het verklaart ook dat het eerste filmpje dat Roddelpraat na dit incident deelt de titel draagt: de grootste fan van Jan Roos. En hierin wordt opnieuw een vrouw vernederd. Mijn advies aan zowel Jan als Dennis is dan ook: help jezelf, zoek hulp, laat je nakijken door een psychiater. Met vriendelijke groet van Jill Maton van Wel, de echte NPO 1.
1: Met Clarice.
2: Extreem weer, bosbranden, stroomstoringen, watertekorten. Het nieuws staat er vol mee. Het is misschien niet meer de vraag of er in Nederland een crisis komt, maar wanneer? Hoe bereid je je voor op zo'n moment? En als dat moment aan is gebroken, wat doe je dan? Ik bespreek met Sanneke Kuipers, hoogleraar crisisbeheersing aan de Universiteit Leiden, en Laurens Kunst, oprichter van Weerbaar 360 en adviseur crisismanagement en weerbaarheid. Welkom allebei.
4: Dankjewel.
2: Sanneke, jij doet onderzoek naar onder andere risico- en crisisbeheer. Hoe reëel is het dat in Nederland de pleuris uitbreekt?
4: Het kan natuurlijk altijd zomaar een keer gebeuren dat er zoiets uitbreekt als een pandemie.
2: Mm. Dat hebben we natuurlijk gezien. Dat is eerder gebeurd.
4: Ja, in 2020 had ook niemand dat zien aankomen. Ja. En toen was het er ineens. En voordat we het goed en wel wisten, zaten we in een lockdown.
2: Ja.
4: Ik denk dat we tegen overstromingen in Nederland van oudsher heel goed beschermd zijn. Maar ja, je kan de natuur natuurlijk nooit onderschatten. En uiteindelijk kunnen ook rivierdijken overstromen. Of toch vanuit zee een enorme verwoestende. Heeft een enorm verwoestende kracht.
2: Ravage aanrichten, ja, inderdaad. Ja. En zonder de mensen thuis bang te maken. Maar onlangs las ik ook in het NRC dat we eigenlijk niet heel goed voorbereid zijn op een polycrisis. Dat er meerdere crisissen zijn in de wereld. En wij zijn als Nederland daar niet goed op voorbereid.
4: Nee, ja, ik denk dat waar we vooral niet goed op voorbereid zijn. Kijk, op van die grote rampen, hè, die alles verwoestende dingen, daar is niemand op voorbereid. Mm-hmm. Maar ook op zo'n stroomstoring zoals je anderhalf jaar geleden in Spanje had, daar zijn we helemaal niet op voorbereid. We zijn niet op voorbereid dat ineens de deuren niet meer open gaan, de telefoon niet meer doet, dat je geen informatie meer kan vinden op je telefoon of op je computer.
2: Want dat is het meest waarschijnlijke in Nederland, dat het elektriciteitsnetwerk het begeeft. We hadden het net over datacenters en de druk die dat legt op het elektriciteitsnetwerk.
4: Ja, die
2: en dan
4: netcongestie,
2: valt alles uit.
4: Ja, dat zou een oorzaak kunnen zijn van van zo'n stroomstoring. Dat zag je dus in Spanje ook. Maar ook bijvoorbeeld een grote overstroming kan een stroomstoring veroorzaken. Ja. Of een cyberaanval.
2: Ja.
4: Dus een stroomstoring kan het gevolg zijn van verschillende dingen.
2: Rampen. Ja. Ja. Laurens, in zo'n elektriciteitscrisis of crisis veroorzaakt door een ramp, een stroomstoring, welke gevolgen heeft dat direct voor jou als persoon?
5: Nou, ik denk dat een van de eerste dingen die je merkt is dat na een aantal uur je geen bereik meer hebt. Als het in ieder geval langer duurt dan een aantal uur. Dat je geen bereik meer hebt, dat je telefoon het niet meer doet. Dat je eigenlijk in een informatievacuüm terechtkomt van onzekerheid. Dus wat is er eigenlijk aan de hand en hoe lang gaat dit duren? En ik denk dat dat een van de eerste dingen is die mensen ervaren en die ook voor een stukje paniek kunnen, die ook een stukje paniek kunnen veroorzaken. Ja. Waarschijnlijk zullen de mensen naar elkaar toe gaan om te vragen, hey, weet jij misschien wat er aan de hand is? En ja, zul je in de ofwel afwachtende modus gaan van wat gaat er gebeuren, of je hebt je voorbereid en je weet wat je moet doen.
6: Ja, en want Sanneke, de overheid adviseert om spullen in huis te halen. Mm-hmm. Ja, vragen jullie beide eigenlijk, zodat je in ieder geval 72 uur voor jezelf kunt zorgen. Dus zo'n noodpakket. Wat is daarvoor nodig? Vraag aan jullie beide. Laat misschien kan jij beginnen.
5: Ja, ik denk dat dat een goed begin is, die 72 uur. Ik denk dat we ook dat de overheid ergens een grens heeft moeten stellen van, nou, hier gaan we ons in ieder geval op voorbereiden. Dit geven de mensen mee als richtlijn. En waar begin je dan mee? Ja, je basisbehoeften. Dus dat gaat over water, dat gaat over eten. Maar het gaat ook over communicatie, om dat informatievacuüm waar ik het net over had, ja, om dat te verminderen.
6: Ja.
5: En het gaat ook wat mij betreft over een stukje medisch. Dat, stel dat de responstijden van de hulpdiensten langer worden, omdat ze heel druk zijn door allerlei ongevallen, of ook onderling elkaar slecht kunnen bereiken, dan word je toch meer op jezelf aangewezen. En dan is het heel fijn als je zelf duidelijk voorbereid bent.
6: Ja. Sanneke, 72 uur overleven?
4: Ja, nou ja, wat Launus noemt, en denk daarbij ook nog gelijk aan grote en kleine huisgenoten. Dus poedermelk, je eten voor je huisdier. Ja. Medicatie voor mensen, dat je dat in huis hebt. Maar ook bijvoorbeeld adres- en contactgegevens. Zaken die je normaal gesproken uit je telefoon haalt.
6: Ja, vroeger had je zo in de week nog. Ik ben millennial, dus ik ben van de generatie. Is ervan dat je beide meekreeg. Ja. Dus dat is zo'n telefoonboom. Dan moest je, als de leraar ziek was, dan moest je werd je gebeld en dan moest je zo doorbellen. Dat kennen jullie vast ook misschien ook nog wel. Dat is er nu niet meer.
4: Ja. En ik denk ook dat heel belangrijk is om aan informatie te komen, dat je een radiootje met batterijen in huis hebt.
6: Ja.
4: We zagen in Spanje anderhalf jaar geleden dat de informatiebehoefte mensen nog het meest opbrak. Ze zeiden van, we wilden gewoon weten wat er aan de hand was, hoe groot het was, hoe lang het ongeveer ging duren. Ja. En dat kunnen je buren je ook niet vertellen. Dus dan heb je toch iets van radioverbinding nodig.
6: Ja, want jullie zeggen dat eigenlijk herhaaldelijk informatie. En we hebben de informatie in onze telefoons. Maar als dat uitvalt, als er geen stroom is, wat doe je dan, Laurens?
5: Nou, wat Sanneke noemt, de radio is een hele goede tip. Ja. De noodradio, essentieel in je noodpakket. Maar weet hem ook te gebruiken. En dus afhankelijk van de regio waar je je begeeft, is er een andere frequentie van toepassing voor het nieuws wat in die regio geldt. En dat is wat we vaak zien. Mensen kopen een noodradio of kopen een noodpakket. Online zijn er allerlei pakketten te koop.
6: Ja, precies.
5: En vervolgens gebeurt daar niets mee. Wordt er niet mee geoefend. Ze zetten het in de kast voor het geval dat. Maar in wezen koop je daarmee een stukje schijnveiligheid. Je koopt een oplossing die nog geen oplossing is. Het wordt pas een oplossing als je weet hoe je het moet gebruiken.
6: Ja, dus maar zeg jij dat die denk jij dat die noodpakketten toereikend zijn om te overleven?
5: Nou, dat hangt er vanaf wat erin zit en of je het kunt gebruiken. Die combinatie maakt of jij het redt. Okay. Natuurlijk, als daar water in zit, dan kun je drinken. Maar het voorbeeld van de noodradio is denk ik een goede. Stel je hem op de verkeerde frequentie in, dan krijg je mogelijk de verkeerde informatie.
6: Ja, want bij Weerbaar 360, wat jij hebt opgericht, ontwikkel je dus trainingen om mensen voor te bereiden op zo'n situatie. Ja. Wat is het eerste dat je hen leert? Wat is hetgeen dat je moet weten of moet hebben als er iets uitbreekt? Dus de radio zeiden jullie al.
5: Ja.
6: Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dit is heel belangrijk om mee te nemen?
5: Ja, zeker. We beginnen eigenlijk altijd met een stukje mindset. Omdat het gaat om voorbereiden. En voorbereiden is een mindset. En dus mensen zijn van nature geneigd om dit soort risico's te vermijden. Een beetje struisvogelgedrag. Nou, we zien het wel als het gebeurt. Nee. We zien wat er gebeurt in Nederland aan afhankelijkheden in de maatschappij, in het elektriciteitsnetwerk. Wat zijn de gevolgen daarvan mogelijk en hoe bereiden we ons daarop voor? En dat gaat dus inderdaad over een noodradio, maar ook over voeding. En hoe bereid ik mijn voeding dan? En is het eigenlijk ook wel lekker wat ik dan heb gekocht? Of heb ik gewoon een doos met noodrantsoenen gekocht en lust ik het eigenlijk helemaal niet? En natuurlijk kun je het eten, maar het is ook, je hebt de keuze om het goed voor te bereiden. En om daarin persoonlijke keuzes te maken die passen bij jouw situatie, jouw voorkeuren. En dat zijn een aantal principes die we dus meegeven.
6: Okay, ja.
5: En daarna gaan we op die andere onderwerpen in.
6: Ja, en Sanneke, na dus de eerste 72 uur, dus eten en medicijnen, hebben jullie gezegd, koop dingen die je nodig hebt, maar ook lekker vindt. Wat heb je daarna nodig? Wat is de vervolgstap om te overleven?
4: Ja, ik denk dat de overheid ook die 72 uur heeft aangegeven omdat ze die gebruiken om de zaken op orde te krijgen, om mensen ook te kunnen informeren, om aan te kunnen wijzen waar veilige plekken zijn, waar je wel eten en drinken kunt krijgen, of waar je wel onderdak kunt krijgen. Dat ze die tijd kunnen gebruiken om te zorgen dat er water bijvoorbeeld uitgedeeld kan worden. Dus ik denk dat het niet realistisch is voor veel mensen om voor meer dan dat aantal
6: meer dan
4: uren dat in huis te halen.
6: Ja, ja.
4: Zeker als je klein woont of dan
6: ben je ook niet gewend. Ja.
4: Nee, dan heb je de plek niet voor en dat is heel ingewikkeld.
6: Maar denk je wel dat we voorbereid zijn in Nederland als er bijvoorbeeld een langdurige stroomstoring is? Als in, is onze overheid daarop voorbereid?
4: Ze zijn bijvoorbeeld nu druk bezig met noodsteunpunten. En dat is eigenlijk om mensen te voorzien in informatie in elke buurt. Dus dat in elke buurt een punt is waar je naartoe kan gaan. Dus in elke gemeente in ieder geval. Maar in grotere gemeentes dus per wijk of buurt. Waar je naartoe kan gaan om je te laten informeren. Waar ze dus betrouwbare informatievoorziening hebben. Waar je ook zelf je vragen kan stellen. Waar je vermisten bijvoorbeeld misschien kan opgeven. Maar echt een informatieknooppunt te maken. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. En het is eigenlijk zonde dat we dat nog niet hebben.
6: Dat zou eigenlijk eerder moeten willen. Dus ik zag jou knikken.
5: Ja, dat klopt. Ik ben er ook van op de hoogte dat daar heel veel mee gedaan wordt. Momenteel heel veel pilots worden daarmee gedaan om te kijken wat werkt nou. En daar kijken we volgens mij ook vanuit het buitenland. Wat zijn de best practices die we kunnen toepassen? Maar het is ook vooral doen en oefenen. En erachter komen wat werkt wel en niet. En vervolgens die lessen gebruiken in andere gemeentes in Nederland.
6: Ja, en als je je op zoiets voorbereidt, of bij zo'n training, moet ik het dan voor me zien als een soort van bootcamp? Of is het juist meer? Dat idee heb ik.
5: Ja, dat snap ik. Ja.
6: Maar
5: het is een interactieve training waarbij we en kennis delen, maar waarbij je ook een scenario doorloopt. Eigenlijk voel je steeds met stukjes informatie. Waardoor je tegen dilemma's aanloopt, tegen uitdagingen aanloopt, waar je keuzes in moet maken. En dat gaat dan de ene keer over water, de andere keer over voeding, vervolgens over communicatie. En op het moment dat we dan daartegen aanlopen met de groep, dan drukken we als het ware even de pauzeknop in. En dan benoemen we en spreken we een aantal opties die er zijn. Zodat de mensen op de hoogte zijn van de opties die er zijn. En dat kunnen toepassen op hun eigen situatie.
6: Ja.
5: En zo gidsen we ze eigenlijk door het hele proces heen.
6: Ja. Nou, daar zeg je iets. Want hoe belangrijk, we merken steeds, ook met de digitalisering, steeds meer afstand tussen mensen. ook meer polarisatie. Derde ruimtes verdwijnen. Dus ruimte buiten je huis en werk waar je kunt verzamelen. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet een soort van netwerk wat er vroeger, dus die telefoonboom waar ik het over had, wat er vroeger misschien wel meer was, of een aantal jaar geleden. En Sanne, je hebt onderzoek gedaan naar de solidariteit tijdens een crisissituatie. Wat kan je ons daarover vertellen?
4: Nou, dat een van de belangrijkste dingen is. Dus het sociale weefsel, zeg maar, in een samenleving. Het netwerk wat mensen hebben. Of ze elkaar kennen. Of ze wel eens vrijwilligerswerk doen. Of dat ze de buurt goed kennen. Of de buren. Dat kan heel levensreddend zijn tijdens crisis en rampen. En dat hebben we ook gezien bij rampen die zich al hebben voltrokken in andere landen. De meeste mensen worden gered door de buren. Als je onder het puin ligt. Of als je op het dak zit en de buurman heeft een bootje. Dus dat is echt enorm belangrijk dat je daarin investeert. Als gemeente. Maar ook als individu. Dat je gewoon
6: zeg je dan,
4: naar elkaar omkijkt. Ja.
6: Doe een kopje koffie, thee met elkaar.
4: Ja, groet elkaar. Ja.
5: Dus of organiseer een buurtbarbecue.
6: Organiseer een buurtbarbecue.
5: Dat is een hele makkelijke vorm om elkaar beter te leren kennen. En dan kom je de mission wel achter dat iemand op de hoek van de straat of een paar blokken verderop een medische situatie heeft.

0: als individu. Dat je gewoon je naar elkaar omkijkt. Ja.
1: Doe een kopje koffie, thee met elkaar.
0: Ja, groet elkaar. Ja. Ja,
2: dus of organiseer een buurtbarbecue.
1: Organiseer een buurtbarbecue.
2: Dat is een heel makkelijk, hele makkelijke vorm om elkaar beter te leren kennen. En dan kom je de mission wel achter dat iemand op de hoek van de straat of een paar blokken verderop een medische situatie heeft. Die heel belangrijk is om dat te weten in het geval van zo'n situatie.
1: Ja.
2: Zo'n stroomuitval.
1: Ja.
2: Dan kan je er wat mee doen.
1: Ja.
0: Stel, er is een stroomuitval. Klop even op de deur van de lift in het gebouw waar je bent. Want als daar iemand in zijn eentje in het donker zit, dan kan die net heel erg geholpen zijn dat anderen weten dat diegene daar is.
1: Dat die daar zit, ja. Dus kijk gewoon meer naar elkaar om. Ja. En daarover gesproken, ik heb het er ook vaker over met vrienden. Je moet een soort van plan maken. En iedereen moet iets uitvoeren. Ik heb bijvoorbeeld niet heel veel praktische skills. Ik zou ze wel graag willen leren. Meer sociale skills, denk ik. Daarom doe ik dit werk. Maar wat voor rollen, functies heb je allemaal nodig bij zoiets? Wie moet wat doen, Laurens?
2: Ik denk dat het altijd fijn is om iemand te hebben die de coördinatie op zich pakt. Vaak komt Pop zich wel natuurlijk leiden. Maar het is ook fijn om te weten wie in de wijk bijvoorbeeld die kwaliteiten heeft. Of is er bijvoorbeeld iemand met veel opslagruimte, waar degene die geen ruimte in huis hebben voor een noodpakket hun noodpakketje kunnen stallen. Zodat als het gebeurt je daar naartoe kan. Dat zijn gewoon praktische voorbeelden van hoe je daarmee om kan gaan.
1: Ja, en het klinkt misschien ver gezocht allemaal. Mensen die luisteren denken misschien, ja, maar dat gebeurt hier allemaal toch niet. Waarom is het toch belangrijk dat we het hierover hebben of dat we dit weten?
2: Ik gaf laatst een training voor een bedrijf in Amsterdam. En daar had ik op één slide al 6 of 7 voorbeelden van stroomuitval in Amsterdam en Rotterdam en best wel dichtbij van de afgelopen 6 maanden. En dat is dan op wijkniveau of op een wat groter niveau in de stad. Maar heeft al behoorlijke impact. En ook met wat Sanneke zegt en noemt over netcongestie. Het is een probleem wat zich steeds verder ontwikkelt. En waar we misschien
1: net
2: wel een beetje,
1: dus meer druk op het netwerk.
2: Ja, precies. Ja, wat kan zorgen voor overbelasting, waardoor het netwerk, stroomnetwerk eruit valt. Waar we misschien ook wel een beetje grip op aan het verliezen zijn. Dat is toch best wel een risico.
1: Ja.
2: Moeten we ons op voorbereiden.
1: Ja, wees je daar wel bewust van dus. Sanneke, we willen mensen tegelijkertijd wel bewust maken, maar tegelijkertijd niet onnodig bang maken. Dus is er nog een toekomst waarvan jij zegt, oké, als we dit doen, dan komt er geen crisissituatie. Of, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Mm-hmm. Maar ja, is er iets waarvan je denkt, ja, dat wil ik toch nog wel meegeven, zodat we mensen niet te bang maken? Of dat het een beetje hoop geeft?
0: Kijk, ik denk, zo'n stroomstoring voorkom je niet, hè. Maar ik denk dat als mensen beter en meer naar elkaar omkijken, dat ze daar ook uiteindelijk misschien zelfs positief op terug kunnen kijken. Wat ik ook las uit onderzoek in Spanje. Mensen gingen weer de straat op. Die gingen naar die ene pizzeria die nog werkte met een hout over. Weet je, en die delen dat dan maar. Want er is anders niet genoeg voor iedereen. En uiteindelijk kan dat heel veel saamhorigheid geven natuurlijk. Mensen zoeken elkaar op inderdaad om aan informatie te komen. En komen er dan achter dat diegene bij wie ze dat gingen vragen even hulp nodig heeft ergens mee.
1: Ja. Weet je, belangrijk die sociale skills en cohesie toch is. Dank Sanneke Kuipers, hoogleraar crisisbeheersing aan Universiteit Leiden en Laurens Kunst, oprichter van de Weerbaarheid 360 en adviseur crisismanagement en weerbaarheid.
2: Dankjewel.
1: Nu naar muziek. Dit is Willem en Sef met 100.000 graden.

0: In de tentoonstelling De Aarde Denkt Voortdurend Mee presenteert gastcurator en filosoof Rick Dolfijn samenwerkingen tussen kunstenaars en filosofen die zich bezighouden met ecologie. De gedachte die centraal staat is: om onze planeet te redden moeten we niet alleen anders naar de aarde gaan kijken, maar ook meer gaan samenwerken. Dat zien we onder andere terug in het werk Mother of Pearl van artistiek onderzoeker Sandra van der Eyck. Samen zijn ze bij mij in de studio. Welkom allebei.
1: Dank je wel.
2: Dank je.
0: Rick, voor de tentoonstelling heb je dus kunstenaars gekoppeld aan filosofen die zich bezighouden met ecologie. Kan je daar iets over vertellen? Ook over die combinatie van kunst en filosofie?
2: Nou, het is geboren uit het idee dat filosofen vandaag de dag heel veel nadenken over ecologie. En dat betekent dat begrippen zoals natuur of omgeving of de relatie tussen mens en de wereld, dat daar heel veel vragen bij worden gesteld. En eigenlijk gebeurt dat in de kunst ook. In de filosofie zijn we ook dol op de kunst. En dan maken we vaak gebruik van ideeën uit de kunst. Maar het blijft natuurlijk een filosofische tekst.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd in de kunst zie je dat kunstenaars ook op allerlei manieren bezig zijn met, bijvoorbeeld Sandra, met ideeën die ook in de filosofie belangrijk zijn. Alleen dan blijven het kunstwerken.
0: Ja.
2: Mijn idee was vooral om die samenwerking dus te stimuleren. En om, ik heb allerlei mensen uitgenodigd van over de hele wereld, waarvan ik wist dat die goed samenwerkten met bepaalde kunstenaars. Zelfde interesses hadden, zelfde ideeën deelden. En ik heb hen gevraagd of ze bij wilden dragen aan deze tentoonstelling. Dus het zijn allemaal koppels geworden.
0: Ja. Die dan werk maken over ecologisch denken in ieder geval. De aarde denkt voortdurend mee.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Ik vond voortdurend een heel mooi woord. Het is een tentoonstelling die eerst in Noord-Macedonië in Skopje heeft gedraaid. En toen was het gewoon The Earth is Thinking All Along. Mm. Met drie puntjes nog erachteraan trouwens. Ook heel belangrijk. Dat slaat natuurlijk ook op het voortdurende. Ja, in het Nederlands vertaald, ik denk dat voortdurend interessant is, omdat het een soort van continue resonantie is tussen onszelf en de wereld om ons heen.
0: Ja.
2: Tussen al het meer dan menselijke, waar wij mee geconfronteerd worden en wat met ons geconfronteerd wordt.
0: Ja. Waar wij ook onderdeel van zijn. Dus een constante wisselwerking eigenlijk.
2: Dat voortdurend is eigenlijk ik wil vooral benadrukken dat het een proces is wat in verandering is. Wat ook geen lineaire verandering veronderstelt. Maar wat gewoon laat zien dat er altijd heel veel aan de hand is.
0: Alles is altijd in beweging eigenlijk.
2: Ja, maar vooral ook in vele richtingen tegelijkertijd.
0: Ja, ja. En wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Hoe komt dat tot uiting in een werk of in zo'n samenwerking?
2: Ja. Nou, belangrijke toevoeging nog op wat jij zojuist zei. Inderdaad, alles is voortdurend in beweging. Maar we moeten ons wel goed realiseren dat die beweging niet door de mens wordt begrepen.
0: Ja.
2: Niet door de mens wordt ingezet. En daarmee bedoel ik dat juist nu een samenwerking tussen kunstenaars en filosofen over deze thematiek van het grootste belang is om meer te begrijpen van de beperktheid van onze blik. Mm. Vooral ook de beperktheid van de manier waarop we nu naar oplossingen zoeken. Waarop wij denken dat de wereld aan het veranderen is.
0: Ja. En dan in de natuur antwoorden vinden of misschien de vragen daar neerleggen. Want Sandra, een van de werken die te zien is tijdens deze expositie is het werk van jou, Mother of Pearl. Mm-hmm. Wat gaat over de rol van mossels uit de Rijn in het ecosysteem? Je bent echt dus in de wereld van mossels gedoken.
1: Ja, klopt.
0: Wat kom je daar tegen?
1: Ja, mijn werk vertrekt eigenlijk altijd vanuit de materialiteit van een plek. Dus ik ga het veld in en het gesprek eigenlijk aan met het veld. En in dit geval, tijdens een wandeling merkte ik op dat er schelpen lagen. Dus je gaat met een speciaal soort, met een bijzonder soort aandacht ga je zeg maar naar buiten. En deze mosselschelpen die lagen daar gewoon. Mijn eerste gedachte was van, oh, dit zijn gewoon mensen op een boot die hebben gezellige mossels gegeten en het restant op de kant gedumpt. Maar hoe meer ik wandelde, zeg maar, hoe meer ik er tegenkwam. En toen realiseerde ik me gewoon van, oh, maar ik ben hier getuige van een stukje ecosysteem. Want die mosselen die worden opgevist door vogels. En dan vervolgens op de kade die door mensen is gebouwd, die hard is, laten ze vanaf hoogte vallen en die barsten open. En zo kunnen ze de mossel opeten. En ik vond zo die schelpen. En ik vond dat zo bijzonder, want het zijn hele mooie schelpen met heel veel paramour aan de binnenkant. Dus ik ging ze eigenlijk verzamelen. En in die verzameling, ja, dan zie je natuurlijk de verschillen tussen de mosselen. Je ziet hoeveel geweld ze ook eigenlijk doorstaan. Natuurlijk van de vogels die ze laten vallen. Maar ook, ja, je kan niet anders als je langs de rivier loopt. De industrialisatie trekt aan je voorbij. Dus je ziet gewoon dat die schelpen een hoop te verduren hebben in het water. En in dat parelmoer, daar zaten kleine pareltjes. En dat vond ik zo'n bijzondere ontdekking.
3: Kleine pareltjes?
1: Ja, echt kleine pareltjes. Ja.
3: Letterlijke parels, ja.
1: Ja, en als je dan... Ik wist bijvoorbeeld toen nog niet hoe een parel tot stand kwam. Voor de luisteraars misschien interessant om te weten. Voor degenen die dat niet weten. Is een soort indringer die in die mossel komt. En ja, die mossel die besluit op de een of andere manier. Dus ook echt, dit is een indringer. Want ja, soms zijn er ook dingen die wel in de mossel mogen zijn. Maar in het geval van een indringer wordt daar dus een laagje paramour overheen gemaakt. En daar gaat hij mee door zolang als hij leeft. En dat kan 100 tot 200 jaar zijn. En
3: zo maakt eigenlijk van iets pijnlijks iets moois. Precies. Ik dacht eigenlijk dat het alleen bij oesters gebeurde, maar het gebeurt dus ook bij mossels.
1: Ja.
3: Oké. En wat is voor jou dan... wat zegt dat volgens jou? Wat trok jou daarin aan, in dat heel ecosysteem van mossels die parels maken van vuil of van indringers?
1: Ja, je neemt natuurlijk alles wat je op zo'n wandeling ziet en ervaart, neem je eigenlijk mee in die beschouwing. En dan was voor mij een soort van de vergelijking snel getrokken met van, oké, die mosselen die zorgen, die filteren ons water. Het is echt een kernsoort, zeg maar, die als die weg zou vallen, dan stort gewoon het hele ecosysteem in elkaar van die rivier. Dus wij zijn eigenlijk in hoge mate afhankelijk van die mossel.
3: Ja. Maar zo'n klein wezen. Ja. Het is historisch droog in Nederland en de Rijn staat ook laag. We hebben sinds half juli officieel watertekort.
1: Ja.
3: En jij zegt eigenlijk, die mossels die zijn bezig met dat zuiveren en we zijn daar niet eens mee bezig.
1: Nee, ze hebben alles te verduren wat wij maar doen met dat water. En in het verlengde daarvan natuurlijk ook door mensen opgewekte klimaatverandering. Waardoor het water dus inderdaad heel laag staat. Sommige van die mosselen die kunnen deze temperaturen die het water nu hebben niet eens aan. Dus het is best wel dramatisch. Ze worden gewoon eigenlijk... als ze op de verkeerde plek leven, worden ze gewoon levend gekookt.
3: Ja.
1: Dat is dramatisch.
3: Ja, dramatisch, Rick, zegt Sandra. Dus de boodschap die centraal staat, als we de aarde willen redden in de tentoonstelling, moeten we op een andere manier naar de aarde gaan kijken. Is dit een voorbeeld van zo'n andere manier? Dat je die kleine wezens om je heen ziet en beseft hoeveel ze bijdragen aan eigenlijk ons leven?
2: Kijk, de tentoonstelling bestaat uit 7 kunstwerken. En 7 filosofen hebben daar dus een tekst van zo'n 2000 woorden over geschreven. Wat heel erg over dezelfde thematiek gaat. Ik heb een tekst geschreven die heel erg verband houdt met het werk van Xandra. En ik schrijf dus over de aarde denkt voortdurend mee. In dit geval over de mossel. En over het soort onderzoek dat Xandra aan het doen is. En dan vind ik het heel interessant om te kijken wat zo'n oppervlakte van die mossel, want je hebt dat nog niet verteld, maar in de tentoonstelling zelf hangen met glas gekoten mossels, die schelpen die hangen in de ruimte. En je ziet heel erg die schittering van dat oppervlakte. Dat oppervlakte is ongelooflijk belangrijk. De oppervlakte wat ook altijd verborgen was natuurlijk. Want dat was altijd de binnenkant van de mossel. Tegelijkertijd worden daar zoveel verhalen verteld. Je hebt er een paar aangehaald. Er is nog veel meer over te vertellen. En dat is precies wat we eigenlijk met die tentoonstelling allemaal willen laten zien. Ik heb het dan gewoon heel letterlijk over hoe de oppervlakte reflecteert. En reflecteren ook in het Nederlands betekent gewoon nadenken. En daarin is de mossel niet anders dan wij. Op een of andere manier reflecteren wij over. Of wij reflecteren onze omgeving. En in dat opzicht denk ik ook dat de oppervlakte van de mossel heel mooi en ook heel droevig laat zien wat er allemaal aan de hand is.
3: Ja, waar reflecteer je dan op als je zo'n oppervlakte hebt?
2: Ik reflecteer niet, die mossel die reflecteert. En ik word daarbij betrokken. Want ik zie aan de ene kant die parel. En ik denk dat is inderdaad iets wat wij al 2000 jaar mooi vinden. En aan de andere kant is het ook iets wat tot last is van die mossel. En iets wat die verbergt, maar dat door de verberging steeds zichtbaarder wordt. En daarmee is het het verhaal ook van de ecologische problematiek waar we nu in zitten.
3: Ja, en waar jullie het over hebben, waar jij het ook over had, Sandra, is dat, ja, dat wij daar ook van verwijderd zijn. Dus die ecologische problematiek die plaatsvindt. Maar zo'n mossel die is daar dan zo hard mee bezig om ons daarbij te helpen. En jullie pleiten dus ook voor meer oog voor de natuur, zou je kunnen zeggen. Of meer samenwerking met de natuur, kan ik dat zo zeggen, stellen?
1: Ja, ik denk voor mij persoonlijk. Wij denken in het Westen natuurlijk heel erg na over natuur als een soort tegenstelling van cultuur. Alsof we er los van staan, alsof we er buiten staan. En ik denk dat alles wat ik doe erop gericht is om die twee gewoon integraal te begrijpen of te bekijken en daarop te reflecteren. Ja,
3: en dat is, dat is natuurlijk, je zei net, in het Westen is er zo'n scheidslijn eigenlijk. Mm. Inheemse volkeren waarschuwen langer sowieso voor de klimaatcrisis en ook voor het samenleven met de natuur. Wat kan er vanuit de westerse publiek aan dit gesprek worden toegevoegd? Want het is geen nieuw gesprek in principe.
2: Mm-hmm. Nou, de woorden, ook in het Westen wordt er op tal van manieren daar al heel lang over nagedacht. In de tentoonstelling zelf hebben we ook filosofen en kunstenaars uit bijvoorbeeld Korea en uit Japan, die nadenken over archipelagisch nadenken. Dus over hoe eilanden en eilandengroepen eigenlijk een andere manier van met elkaar zijn laten zien. Hebben ze ook hele goede kunstwerken bij die daar ons wat meer over vertellen. We hebben één kunstenaar die woont in Amsterdam, Christina Koskentola, maar die heeft een Finse achtergrond en die werkt met ook allerlei shamanen van Finland tot aan Binnen Mongolië. Dus eigenlijk dat de hele vlakte, de Centraal-Eurasiatische vlakte, waarmee ze nagedenken over ook voorouders en over zeg maar alle verhalen die ook vaak over met elkaar overeenkomen.
3: Ja, dus ook veel reflectie daarin. Dus dan nog laatste vraag aan jou. Dus wordt over in het Westen over nagedacht, maar niet vaak erna geleefd. Mm. Wat zou jij als advies geven om dat beter te kunnen doen?
1: Ja, heel erg bedankt voor die vraag. Want ik denk dus eigenlijk dat we hier best wel een probleem hebben, omdat in dit geval, in mijn geval, gaat mijn werk dus over de relatie tot de rivier. Dat heel erg ingewikkeld is, omdat we vanuit nog steeds die scheiding tussen natuur en cultuur nadenken over die rivier en alle beslissingen vanuit daar worden gemaakt. Kort gezegd, denk ik, die relatie tot die rivier opnieuw uitvinden. Ja. Waar artistieke methodes heel goed een rol in kunnen spelen, door bijvoorbeeld mensen mee te nemen op wandelingen, oefeningen te doen in het veld. Maar ook de kunst te komen bekijken bij Radius. Dat allemaal manieren zijn waarop je daaraan kan werken. En om mensen om je heen te verzamelen die daar ook toe bereid zijn. En samen dat echt artistiek te onderzoeken. En ook buiten het artistieke veld, dus interdisciplinair.
3: Maar de kunst kan een ingangspunt zijn.
1: Precies, ja.
3: Dankjewel. Filosoof en gastcurator Rick Dolfijn en artistiek onderzoeker Sandra van Eyck. Dank jullie wel. De tentoonstelling is nog te zien tot 27 september bij Radius CCA in Delft. Nu naar muziek. Dit is Vrouwtje zonder gezicht.
4: Het was donker voor augustus.

Dit was Met Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender langs de lijn met Edwin Cornelissen. Voor nu een hele fijne avond.

0: Radio 1.
1: Max.
2: Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
3: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tennessee. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Cheryl, die op vakantie zijn.
1: Jurgen van den Berg, vraag door.
4: Ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook. Er werken veel vrouwen natuurlijk in die. En die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
5: Nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
4: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
1: Elke maandag tot en met donderdag om 2:00.
0: Op NPO Radio 1. Via WTB. Wie luistert, weet meer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: NPO Radio 1.
9: 10:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van de Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Hey ondernemer,
13: hallo?
12: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: NPO Radio 1. Langs de lijn.
14: Edwin Cornelissen.
9: Een hele goede avond. Aan het einde van een bomvol sportweekend gaan we lekker uitgebreid terugblikken. Natuurlijk op de gele Demi Vollering, die in de slotetappe van de Tour even duidelijk maakt dat er maar één de beste is.
15: En wat een ontlading, wat een feest. Demi Vollering is de allerbeste. Hoeft alleen maar van haar eigen kracht uit te gaan. En dan gaat het vaak heel erg goed dit seizoen.
9: We blikken terug met Tom Dumoulin. In het eerste weekend van de Eredivisie willen de topclubs natuurlijk geen steken laten vallen. Maar bij PSV gebeurt het toch in de blessuretijd tegen Fortuna Sittard.
16: Michou! Oh! Wat een goal van Michou! Het is 2-2. Die schiet de bal van rand 16 naar de verre kruising en er precies in. En de landskampioen loopt tegen puntverlies aan.
9: Hoe hard komt dat aan bij PSV? Dat gaan we bespreken met de clubwatcher van het Eindhovense Dagblad, Rick Elfrink. En we blikken vooruit op maar liefst 2 EK's. Zwemmen in Parijs en atletiek in Birmingham. Daar in Engeland doen zo'n 60 Nederlandse atleten mee en zijn er volop kans op eremetaal. Bijvoorbeeld voor discuswerpster Jorinde van Klinken.
17: Ik denk wel, waar ik toe in staat ben, dat dat zeker tot goud zou kunnen leiden, ja.
9: En een WK speciaal voor jonge paarden. Ja, dat bestaat echt. En met Nederlands succes. U hoort er alles over. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst het wielrennen. De slotdag van de Tour de France van beloofde een spannende te worden. Demi Vollering in de gele leiderstrui, maar concurrenten Kasia Niviadoma op slechts 8 seconden.
18: In ieder geval is het al iets heel bijzonders dat ik hier in het geel sta nu. En we gaan wel echt van vandaag genieten. We zijn er allemaal heel erg klaar voor en we gaan er alles aan doen om vandaag het geel te verdedigen.
19: Mon Dieu, qui est son...
20: De slotrit van die Tour de France Femme. En het is nogal een slotrit ook hoor. 4 keer de Col d'Aise, een echte klimetappe dus in Nice.
21: Dit is toch opmerkelijk. Vollering met de handgebaren, met het wijzende vingertje. Nee, zo ging het niet. Het wordt aan het begin van de etappe uitgevochten.
20: Lorena Wiebes, de enige die ervoor gaat sprinten, wordt derde bij de tussensprint in Nice.
22: De groene en de bolletjes trui dus al zeker naar Nederland. Maar komt daar nog een trui bij?
21: Deze Tour de France zit best aardig in elkaar, hè?
22: Best aardig, hè?
20: En Vollering, die pakt geen bidon, die pakt ijs om te verkoelen. Het is natuurlijk 35 graden, stopt wat ijs in de shirt.
21: Het kan wat lekker voelen, hè? Die stilte voor de storm.
22: Ja, je voelt het komen. Je weet dat het gaat komen.
21: Er dreigt regen, maar er dreigt ook vuurwerk. Oh, daar gaat Reusser.
22: Ai.
21: Daar gaat Reusser overboord.
20: Haar klassement valt hier helemaal aan gruzelementen.
21: En daar gaat ja. Niviadoma. Daar gaat Niviadoma.
20: De tweestrijd stelt niet teleur.
21: En Vollering nog met de aanval. En daar een wat moedeloze blik van Niviadoma, maar... gaat voorlopig wel mee.
20: Vollering heeft nu overgenomen. Zit in het zadel en gaat nu zit het versnellen. Niviadoma uit het zadel probeert mee te gaan. Maar er zit een wiel tussen het achterwiel van Vollering en het voor van Niviadoma. Nu is Vollering los.
21: En dan is het toch nog met afstand de beste. 2 dagen op rij winnen in Nice. Chapeau Demi Vollering.
20: Vollering passeert nu de streep. Handen van het stuur af. Zij wint de Tour de France.
22: Wauw, wat laat ze nu zien wie de beste is.
23: Het was een mooie Tour. Het was een spannende Tour, we hebben genoten, dankjewel.
18: Ja, ik heb er ook van genoten en sprakeloos.
9: Oh, die zoebizoezoe, die gaan we ook wel missen, hè? Aan het einde van dit Franse wielerseizoen. Demi Vollering wint dus in ieder geval voor de 2e keer de Tour de France Femme. Analist Tom Dumoulin vanuit Nice. Bonsoir, Tom.
24: Ja, hoi, goedenavond.
9: Ja, we gaven het al aan. Hè. Op voorhand leek het al een spektakel te worden met die 2 kanshebbers, de kleine verschillen. Heeft het uiteindelijk aan de verwachtingen voldaan voor jou?
24: Nou, we hebben zeker wel een hele mooie rit gezien. Met een hele mooie winnares uiteraard. Het was niet meer echt spannend geworden. Het gat was 8 seconden. Dus het leek wel echt alles in zich te hebben om nog een superspannende laatste rit te worden. Alleen Demi was heel dominant, heel goed. En is eigenlijk nooit in de problemen geweest. En ja, heeft dus uiteindelijk zelf gedemareerd. En en de ritzegen gepakt.
2: Ja, het was wel fascinerend natuurlijk om die twee zo naast elkaar, bij elkaar, continu te zien rijden. Eigenlijk stond hen niks anders te doen dan elkaar in de gaten houden natuurlijk. En het wachten was op wie de eerste zet zou doen. Hè? Liep het helemaal volgens plan, denk je, van Vollering?
24: Ja, dat denk ik wel. Het was Canyon SRAM van de ploeg van Casa Nibia Doma die het zwaar moesten maken. Die moesten iets proberen. Ze stonden 8 seconden achter. En ze moesten die aanval gaan plaatsen. En dat hebben ze goed gedaan. Alleen, wat ik zeg, Vollering is nooit in problemen geweest. Kon makkelijk die aanval beantwoorden en uiteindelijk eroverheen klappen.
2: Is het
24: zeg maar.
2: Ja, is het zo simpel dat zij gewoon de allersterkste was? Of heeft Nibia Doma ergens nog iets tactisch wellicht laten liggen?
24: Nee. Nibia Doma heeft gewacht op het steilste stuk van de laatste beklimming. Dat was een hele slimme keuze, denk ik. Daar heeft ze alles gegeven, maar het was niet genoeg. Dus ze deed alles goed, maar Vollering was echt ongenaakbaar goed vandaag.
2: Ja, we keken naar die twee. We keken ook met een schuin oog nog naar Marleen Reusser. Hè, die we misschien nog een beetje als een outsider zouden kunnen zien. In ieder geval een podiumkandidaat. Maar ja, er ging een hoop mis, hè, bij haar vandaag.
24: Ja, ze was sowieso al niet goed. Ze werd er best wel snel al afgereden. Dus ze ging haar podiumplek sowieso verliezen. Dat was al heel vroeg in de rit al duidelijk. En toen kwam ze ook nog eens ten val. In de afdaling van de Col d'Huez. Dus het was zeker niet de dag van Marleen Reusser. En is daarmee dus ook volledig weggevallen uit het klassement. Terwijl we een paar dagen geleden nog spraken van het grote duel Reusser-Vollering. Werd het dat het laatste weekend helemaal niet meer.
2: Ja, het kan verkeren inderdaad. Misschien is het wel veelzeggend voor haar wilskracht dat ze wel hoe dan ook die etappe wilde uitrijden. Hè? Ze had natuurlijk ook kunnen denken van mijn klassement is om zeep kapt ermee.
24: Ja, precies. Dat heeft ze niet gedaan, maar dat is niks zo erg voor een wielrenner of een wielrenster om niet uit te rijden. Dus dat wil je, als het even kan, dan rij je door. En dat heeft ze natuurlijk wel heel goed gedaan, ondanks de enorme teleurstelling natuurlijk.
2: Ja, het duel Vollering-Nibia Doma, daar zat natuurlijk ook een verhaal aan vast. Want we weten allemaal wat er gisteren is gebeurd. Hè? Nibia Doma die beweerde in de hekken te zijn geduwd door een teamgenoot van Vollering. Hing dat er wel een beetje boven, had je het gevoel? Jij loopt er ook rond zo in, Nies?
24: Nou ja, het was natuurlijk bij de pers het onderwerp van de dag. En ik denk ook wel dat het bij de vrouwen en zeker ook bij hun ploegen daardoor ook wel een groot onderwerp is geworden. Alleen, ik denk dat we dat niet verder moeten opblazen. Het heeft uiteindelijk niet voor een ander koersverloop gezorgd vandaag. En ik begreep ook dat Nibia Doma bijvoorbeeld echt niet met een soort wraakzucht aan het rondrijden was. En ik denk Demi Vollering ook niet. Die wilde gewoon heel graag deze rit winnen. En uiteindelijk dus ook de Tour de France.
2: Ja, ze kwam er nog wel eventjes op terug. Hè? Want in het begin van de etappe zagen we dat Nibia Doma en Vollering elkaar even opzochten. Dit zei Vollering daarover.
3: Ik heb gewoon een goed praatje met haar gehouden. Ik heb haar gezegd dat het me nogal boos maakte toen ik haar interview zag. Omdat als je zo vol emoties zit, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. En ik heb gezegd dat we haar nooit de intenties hebben gehad om haar de hek in te rijden. En er ook nog eens gezegd dat het was gewoon een hele tricky bocht met een putdeksel in het midden. Dus Celia kon geen andere kant op. Het was maar één lijn hoe je die bocht kon rijden. En als je dan naast elkaar komt te zitten, dan kan je niet met z'n tweeën door de bocht daar. En dat begreep ze. Eigenlijk zei ze ook meteen van spijt me dat ik me gisteren zo uitgelaten heb.
2: Ja, daarmee zand erover wat dat betreft. Is het trouwens belangrijk dat ook in zo'n peloton dat je dat wel even met elkaar uitpraat?
24: Ja, zeker. Alhoewel ik deze reactie van Vollering dan ook wel een beetje onnodig vind. Want dit is wel heel erg in de slachtofferrol kruipen. Ja. Alsof Nibia Doma iets tegen Vollering heeft gedaan. Maar het was volgens mij toch een actie waarvan we allemaal denken, ja, dat had toch ook wel ietsje sportiever gemogen van Celia Géry, de ploeggenote van Demi Vollering. Maar goed, inderdaad, dat wordt dan uitgesproken en daarmee inderdaad zand erover.
2: Ja, en laten we niet vergeten dat het vooral ook heel bijzonder is dat Demi Vollering dus die Tour de France wint voor de tweede keer. De eerste renster die dat presteert. Wat zegt dat over haar niveau? Is ze echt van de buitengewone klasse vergeleken met de rest?
24: Ja, ze is dit seizoen echt gewoon de beste renster ter wereld. En dat is ze al een paar jaar. Hoort ze bij de beste rensters. Meer fouten. En nu is het volgens mij wel enkel fout geworden. Er is op dit moment even niks aan Demi Vollering te doen. En dat is geweldig om te zien natuurlijk. Zeker voor ons als Nederlanders.
2: Ja, nou ja, over Nederlanders gesproken. Het was sowieso in heel veel opzichten een succesvolle Tour de France voor de Nederlandse vrouwen. Lorena Wiebers, die haar groene trui veilig stelde. Wat voor Tour was het voor haar?
24: Ja, eigenlijk een hele goeie. Ze wint twee ritten en de groene trui. Daar had ze vooraf zeker voor getekend, denk ik. Terwijl ze op papier niet eens zo heel veel kansen had in de sprints. Er zat geen enkele volledig vlakke rit in deze Tour. Dus dat heeft ze ontzettend knap gedaan. En het leek nog even spannend te worden voor die puntentrui, voor die groene trui vandaag. Want als Lorena Wiebes die eerste keer op de Col d'Huez, die ze vandaag vier keer hebben gedaan, niet zou overleven, dan had Demi Vollering punten kunnen pakken bij de tussensprint en vervolgens aan de finish. En dan was Lorena Wiebes nog voorbij gegaan. Dus ik denk dat dat Wiebes vandaag heel erg blij is geweest met het resultaat.
2: Ja, er stond serieus nog wat op het spel inderdaad. We weten ook dat de bolle trui ging, ook al naar een Nederlandse, naar Puk Pietersen. Wat is de betekenis van die trui, vind je, voor haar? Hoe belangrijk is dat?
24: Ja, een hele belangrijke. Ze heeft vorig jaar al een rit gewonnen. En nu dan de bolle trui. Nou, dat is wel het teken dat je heel goed bezig was. Dus ze schoof aan bij de avondetappe bij ons. Maar ze was wel heel erg moe, hoor. Ze was
2: echt toch wel.
24: Helemaal op. En vandaag zat er ook niet meer veel in. Dus ze heeft vandaag ook niet meer meegestreden om de ritwinst. Of om in de ontsnapping te blijven. Dus het was een pittige Tour de France.
2: Het had niet langer moeten duren voor Puk Pietersen. Wat we natuurlijk altijd even willen weten is wie jouw renster van de dag was.
4: Gianni Longo, die wint de rit.
5: Leontien van Marcel.
6: De renner van de dag.
13: Onnoemelijk sterk.
19: Paulie Ferrand-Prévot.
2: Ja, geen Gianni Longo natuurlijk meer of Leontine van Marcel. Maar wie was het wel vandaag voor jou, Tom?
24: Ja, eigenlijk vind ik dat Demi Vollering gewoon mijn renster van de dag is. Want ja, wie wint dan nou de Tour? Dat is toch wel heel bijzonder. Maar als ik dan toch even iemand anders moet kiezen, dan wordt het toch Zoe Bekstad van de ploeg van Nivea Doma. Die heeft op de tweede keer Col d'Huez zo ongenadig hard gereden dat dus Marlon Royce eraf ging. Kimberly Lecour, echt alle grote klassementsrenners heeft ze er vanaf gereden. Bleven nog maar 11 rensters over. En dat heeft ze wel ontzettend goed gedaan voor haar kopvrouw.
2: Ja, en ze heeft afgezien, hè? Het was echt met recht sleuren.
24: Ja, het was met de bek open en beuken. Ja,
2: ja mooi. Zo zit hij erop, die Tour de France van. Hoe heb je daarnaar gekeken? Wat vond je het voor een Tour?
24: Ik heb ontzettend van genoten. Het was, er zat alles in. Er zat heel veel spanning in, uiteraard, tot op de laatste dag. Spanning die we bij de Tour voor de mannen niet hebben gekregen voor het klassement. Ze hebben het vrouwenwielrennen weer heel goed op de kaart gezet.
2: Oh, het was eigenlijk leuker dan die mannentour in dat opzicht.
24: Nou, voor het klassement zeker.
2: Ja.
24: Dus dat was echt. We hebben ervan genoten.
2: Ja, en je ziet dat die Tour de France Femme natuurlijk voortdurend in ontwikkeling is. Hè? Waar vind je dat het staat? Wat zou er nog beter kunnen, groter kunnen wellicht?
24: Nou, het vrouwenwielrennen aan zich heeft zich enorm ontwikkeld de afgelopen zoveel jaren. Tot echt een zeer volwaardige Tour de France Femme al. En nu is het kijken naar de toekomst. En dan hoop ik dat er een keer een besluit gaat worden genomen om die Tour de France Femme in plaats van 9 dagen, om daar 2 weken bijvoorbeeld van te maken. Ik denk dat het vrouwenpeloton daar klaar voor is. En ik denk dat het hele vrouwenwielrennen daar klaar voor is. En ja, dan krijg je echt een grote ronde. Zoals we dat bij de mannen natuurlijk ook hebben met de Giro, de Tour en de Vuelta.
2: Ja, zie je het op korte termijn gebeuren?
24: Voor volgend jaar zeker nog niet. Want dan start de Tour in Engeland en die gaat geen 2 weken duren. Maar ik hoop dat het jaar daarna de stap wordt gewaagd om naar 2 weken te gaan.
2: Ja. Ja, wat anders is natuurlijk vergeleken met die mannentour is dat de finish hier niet op de Champs-Élysées was, maar in Nice. Maar was dat desondanks ook wel een hele mooie afsluiter zo?
24: Ja, dat was een waanzinnig mooie afsluiter. Wat mij betreft hebben ze daarmee best wel een mooi concept bedacht dit jaar.
2: Ja, met dus een Nederlandse winnares voor de tweede keer in haar carrière, Demi Vollering. Dankjewel, Tom Dumoulin vanuit Nice.

0: Uit de jongere jaren van Joe Cocker, 1969, verschenen Delta Lady. Er werd volop gevoetbald dit weekend. De eerste eredivisieronde met als laatste wedstrijd in dat weekend te treffen tussen Heerenveen en FC Twente. FC Twente begon dit seizoen met een 1-0 nederlaag in het Abelenstra stadion. En ja, dat was voor Wout Weghorst vooral heel...
1: Teleurstellend resultaat vandaag.
2: Is dat alles wat je wilt zeggen?
1: Ja, teleurstellend resultaat. Of het iets te veel is niet. Dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil een dubbel programma hebben. Je wil Europees voetbal spelen. Dus dan hoort dat erbij.
2: In de slotfase krijg je nog een paar kopkansen, hè?
1: Nou, goed, uiteindelijk moet hij dan ook goed vallen. Ik denk zeker die laatste kopbal van met Daan, als ik het goed heb. Die ik eigenlijk zo verleng. Die valt net naast de paal. Dan moet je ook wat geluk hebben. Alleen, ik denk zeker die kopbal wat ik zeg met Daan, die... die moet ik eigenlijk maken. Die moet op goal. Daarvoor had ik ook een kopbal die dan net overging. Nogmaals, zoals ik begon. Teleurstellend. Teleurstellend resultaat. Heel andere start voor ogen gehad. En dat heb je uiteindelijk dan individueel natuurlijk ook.
2: Kun je een conclusie trekken waaraan het heeft gelegen vandaag? Zeker in de eerste helft bijvoorbeeld?
1: Ik denk uiteindelijk wel dat je wel goed begint. Daarin de wedstrijd een beetje, denk ik, in evenwicht is. Je ook in grote fases wel controle hebt. Ik denk uiteindelijk wel dat wij ook, zoals we ons hadden voorgenomen, vanaf de tweede helft ook nog iets zuiniger zijn met de bal. Om op die manier nog meer tot controle te komen. En met name in de laatste fase, in de eindfase van ons spel. Om daarin de juiste keuzes te maken, ook het geduld te bewaren. En uiteindelijk op die manier tot echte doelkansen en goals te komen. En dat is uiteindelijk iets wat we niet goed hebben gedaan. Uiteindelijk in de eindfase ga je iets meer opportunistisch spelen.
2: Ze wankelden toen ook echt.
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat veel gevaar opleverde en dat we daar echt wel de druk erop kregen. Dan zeg ik, dan moet hij ook een beetje goed vallen. Je bent er wel een paar keer dichtbij. Wat ik zeg, uiteindelijk... Gewoon teleurstellend.
0: Nee, dat woord dat had hij nog niet gebruikt, Wout Weghorst. Voor Heerenveen was het in de slotfase wel billen knijpen, maar ook onder volle druk van Twente bleef de ploeg van trainer Robin Veldman overeind.
3: Het is een betere start dan vorig jaar. Maar het is natuurlijk een hotse knotswedstrijd geworden aan het einde. Maar uiteindelijk winnen we hem en dat is voor nu even heel belangrijk.
2: Het gebeurt een team dat voorstaat, dat nipt voorstaat toch altijd dat je in het laatste kwartier achteruit gaat lopen. Het was nu echt overleven.
3: Ja, zij brengen op een gegeven moment ook 6 meter aan spits. Dus dat moesten we ook maar zien op te lossen. Daarnaast hadden we dat Sam eraf moest, dat Mats eraf ging met een blessure. Dus we moesten ook schakelen met een linksbenige centrale verdediger die rechtsback werd. Toen ze die 3 spitsen gingen brengen, moesten we nog een keer schakelen met een linksback die rechtsback ging spelen. We wouden eigenlijk de voorzetten er beter uit gaan halen. Dat is niet altijd gelukt, maar we konden ze wel redelijk van de goal afhouden. En ik denk ook dat Bernd 2 ballen eigenlijk wel op zich gekopt krijgt. Maar hij pakt ze wel. En dan is die eindfase heel hectisch met alle wissels die we moeten doen. Het plan om in scenario te komen met een aantal nieuwe jongens die dat scenario nog in moeten slijpen. Uiteindelijk vond ik ook wel dat er gewoon echt karakter in de ploeg zat. Als ik kijk naar Dylan Vente, hoe die druk aan het zetten is de hele wedstrijd. Maar ook hoe die op het laatst nog in de lijn staat om een bal weg te koppen op het einde. Ja, vind ik het ook een hele knappe teamprestatie.
0: Ja, mooie speler tegen 6 meter aan spits. Dat zei Robin Veldman, de trainer van Heerenveen tegen Filip Koken. En daarmee zit dus het eerste eredivisie weekend erop. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord beleeft PSV alles behalve een lekkere start van het nieuwe seizoen. Na de dikke nederlaag tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal wist de regerend landskampioen ook de eerste competitiewedstrijd niet te winnen. Een gelijkspel tegen Fortuna Sittard en chagrijn bij trainer Peter Bos.
4: Waren wel dingen die je positief vond aan deze wedstrijd? Waren er dingen die je positief verraste, waar je wel heel tevreden en blij over was?
0: Ja, toen bleef het heel lang stil. Zuchten, puffen, de stilte van Peter Bos. We gaan erover doorpraten met PSV-volger Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Goedenavond, Rick.
5: Goedenavond.
0: Ja, was dat inderdaad wel de heersende emotie bij PSV, met name bij Peter Bos? Chagrijn?
5: Ja, en dat lijkt me ook volkomen logisch. Kijk, PSV is allerbelabberdst aan het seizoen begonnen. Vorige week natuurlijk al de Johan Cruijffschaal verspeeld. Met een dikke nederlaag tegen AZ, zoals je al aangaf. En ja, als je in een thuiswedstrijd tegen Fortuna, dat je toch niet inschaalt bij de allerbeste ploegen in het linkerrijtje. Ja. Als je daar punten laat liggen als PSV, dat is natuurlijk, dat voelt als een nederlaag. En zeker dan ook het moment waarop het gebeurt. Hè. Het gebeurt in blessuretijd. Ja, dan is dat natuurlijk een enorme domper voor heel PSV.
0: Ja, dan kan je natuurlijk zeggen het was een beauty van Fortuna. Maar PSV zoekt het bij zichzelf. En jij zegt dus eigenlijk het is een soort van structureel iets aan het worden, of niet?
5: Ja, eigenlijk is PSV gewoon heel slecht aan het seizoen begonnen. Zowel qua resultaten als qua spel. Dat heeft alles te maken met een aantal bijzondere dingen van deze zomer. WK-gangers die later terugkomen. Transfers die heel laat vallen. Er waren zaterdag ook nog een paar schorsingen. Hè. Dest en Veerman die waren er allebei niet bij. Mm-hmm. Omdat ze niet mochten spelen. Maar ja, PSV zit allemaal met dat soort problemen. En heeft daar eigenlijk niet echt een antwoord op gevonden in de afgelopen weken. Ja, nou ja, goed. Dan nog heeft PSV een prima selectie. Hebben zij betere spelers dan Fortuna. Kun je denk ik in alle redelijkheid zeggen. En ja, ze slaagden er zaterdag niet in om daar iets van te maken. Sterker nog, met name de eerste helft was PSV echt slecht. Ja. Verspeelden ze heel veel ballen. Na rust werd het wel beter. Hadden ze een goede fase. Kwamen ze ook op 2-1. Ja, en toch had je daarna niet het gevoel van... mensen zaten niet rustig op hun stoel, laat ik het zo zeggen. Nee. Je voelde eigenlijk een beetje aankomen van... er gaat nog iets gebeuren. Dat onheimische gevoel. Ja, dat werd eigenlijk aan het einde werd dat bewaarheid.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat de Achilleshiel op dit moment bij PSV... toch wel de defensie is. Hè? Want waar schort het hem aan daar?
5: Ja, zeker. Kijk, vorig jaar was natuurlijk, of vorig seizoen moet je natuurlijk zeggen, was de laatste lijn ook al een van de probleemkinderen bij PSV. PSV had 45 tegengoals in de competitie, ja. Dat is heel erg veel voor een kampioen.
0: Maar ze scoorden er lekker op los, dat hielp hè?
5: Nee, precies. Ze scoorden inderdaad makkelijk. En niettemin werden ze natuurlijk ook uiteindelijk heel makkelijk kampioen met 19 punten voorsprong. Maar het idee voor dit seizoen was wel dat aantal tegengoals, dat willen we terugdringen. Ja, en het gekke is dan eigenlijk dat in die linie dat daar nog niks voor aan is getrokken.
0: Ja.
5: Ze zijn nu wel bezig. Philip Kostic is dan de linksback. Die moet dan dus de linkerkant wel versterken. Alleen kon daar nog niet spelen omdat hij geen werkvergunning had. Ja, dat kwam er ook nog bij. Kodai Sano is aangetrokken voor het middenveld. Heeft ook nog geen werkvergunning. Dus ja, PSV zit allemaal met dit soort perikelen. Wil ook nog Lutz Geertruida willen ze aantrekken. Ja. Voor het centrum van de defensie. Alleen ja, dat kan waarschijnlijk pas laat in deze maand. Door de transferperiode. Kortom, ja, daar hebben ze niet echt een antwoord op gevonden in de afgelopen weken. En misschien dachten ze, het komt allemaal wel goed.
0: Ja.
5: Want het programma is niet al te ingewikkeld, de eerste drie wedstrijden. Op papier. Maar dat blijkt dus toch anders te liggen.
0: Ja, maar als je dat zo beluistert, zou je ook kunnen zeggen, dat getuigt misschien van wat weinig daadkracht bij bijvoorbeeld de technisch directeur Ernest Stewart.
5: Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Het is wel zo bij PSV dat ze dat in teamverband doen. Hè. Heel vaak zie je dat alles dan zich fixeert op één persoon. Hè. Eén persoon krijgt dan de schuld.
0: Ja.
5: Bij PSV is een directie verantwoordelijk. Dat doen ze besturen de club met z'n vieren.
0: Nou ja, dan hebben ze misschien als totale directie een gebrek aan daadkracht getoond.
5: Nou, dat zou je dan beter denk ik kunnen zeggen. En ook de Raad van Commissarissen praat in de praktijk mee. Dus ja, natuurlijk, hè, Stewart is wel de hoofdverantwoordelijke voor die post. Dus het is ook wel logisch dat hij genoemd wordt. Maar achter de schermen werkt men bij PSV goed samen in zo'n directie. En ja, daar heeft men kennelijk besloten van, we gokken erop. Of ja, gokken is een zwaar woord. Maar we mikken erop dat aan het eind van die transferperiode, dat dan de verdedigende grote versterking binnen is.
0: Ja.
5: Ja, en dat pakt nu dan ongelukkig uit.
0: Maar hoe moet je dat dan zien? Is dat een inschattingsfout? Of is dat misschien een soort van, ja, ik zal niet zeggen arrogantie, maar van het komt wel goed uiteindelijk. Hoe moet je dat zien?
5: Ja, het is, weet je, dit soort dingen liggen natuurlijk uiteindelijk altijd heel dicht bij elkaar. Inderdaad, schiet die man die toverbal er niet in. Dan heb je een heel ander gesprek waarschijnlijk. Dan zegt iedereen, goh ja, PSV wel slecht gespeeld. Maar uiteindelijk ja, gewonnen. En nou ja, dan waait dat wel weer over. Nu niet. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook niet voor niks. Wat ik zei, je had er al een beetje een onheimisch gevoel bij. Het zat eigenlijk niet heel goed in die wedstrijd na de 2-1. Voelde je een beetje aankomen. Wat ik zei, er gaat iets gebeuren.
0: Ja.
5: En ja, is dat dan arrogantie? Is het onderschatting? Ja, daar, ik geloof daar zelf niet zo in. Het is wel zo dat PSV, ja inderdaad, het woord daadkracht, ja daar vind ik wel iets in zitten. Kijk, waar je bij Ajax dit seizoen, of in ieder geval deze zomer, echt heel veel ziet. Dat ze het gat met PSV willen dichten.
0: Op de transfermarkt, al die aankopen.
5: Is inmiddels Ja. Ajax heeft inmiddels zelfs een voorsprong van 2 punten. En PSV is toch wat, ja, lijkt op de transfermarkt toch inderdaad het wat te rustig aan te hebben gedaan de afgelopen maanden.
0: Ja, en ook als je gewoon kijkt naar de afgelopen seizoenen, vrij eenvoudig, heel eenvoudig kampioen geworden afgelopen jaar, het jaar daarvoor. Ik heb ook wel mensen horen zeggen van misschien is PSV wel zo'n club die het Bayern München van Nederland kan worden, hè? Altijd maar kampioen worden. Maar ja, dit is weer een heel ander beeld, hè?
5: Ja, maar goed, dat hebben ze in Eindhoven nooit gezegd. Dat ze dat elders zeggen is prima. In Eindhoven hebben ze dat nooit gezegd. Kijk, in Nederland ligt dat ook gewoon veel ingewikkelder. Je verliest vaak je beste spelers aan het einde van de competitie. Die worden weggekocht door buitenlandse clubs. Nou, in dit geval bij PSV dus Ismaël Saibari, wat echt de topspeler van vorig seizoen natuurlijk was. Ook niet voor niks verkozen tot de allerbeste speler van de competitie. Maar wat ik zei, je had wel een verdedigende versterking had je eigenlijk al wel verwacht. Nou ja, en dat is in het begin van dit seizoen wel een probleem gebleken, ja.
0: Ja, wat denk je tot slot? Gaan die versterkingen nog wel komen de komende week?
5: Nou, in ieder geval 1. Kijk, dus Sano en Kostic, die sluiten nu deze week aan. Als die werkvergunning voor hen komt, dan kunnen ze er misschien zaterdag al bij zijn. Maar die verdedigende versterking, ja, PSV gaat absoluut nog een centrale verdediger halen. Daar ben ik wel van overtuigd. En ook een goeie. Als dat nou Geertruida wordt, of uiteindelijk iemand anders. Met Geertruida hebben ze een persoonlijk akkoord. Dus ja, dat is allemaal afgetast. En hij wil ook komen. Alleen ja, PSV zal er met Leipzig dan uit moeten komen. Ja, en dat kost geld en tijd misschien.
0: Ja, nou ja, die tijd die hebben ze nog eventjes tot het sluiten van de transfermarkt. Dank voor deze update over PSV, dat dus het seizoen is begonnen met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

0: Ze heten The Indian, komen gewoon uit Den Haag. How many nights? Goed, het is gedaan met het terugblikken. We gaan maar eens een keertje vooruitblikken, want er is een hoop sport wat eraan zit te komen de komende week. Vanaf morgen bijvoorbeeld richten we ons in Birmingham, op Birmingham, in Birmingham, want daar vindt de EK atletiek plaats. En daar is Nederland met een flinke delegatie actief. De atleten zullen op een voor Gregory Sedok hele bijzondere locatie in actie komen.
1: Oh, dat is toch al je achterzien, bedenk ik me nu.
2: Ja, 2007 werd ik hier Europees kampioen.
3: En, eerste keer dat je terug bent.
2: Dit is de eerste keer inderdaad dat ik weer terug ben. Dus dan is het 19 jaar geleden, bijzonder. Ik denk toch wel de mooiste prestatie uit mijn leven.
0: Ja, en Gregory Sedok die is daar samen met onder meer, we hoorden hem al, verslaggever Jeroen Stekelenburg. Jeroen, goedenavond.
4: Ja, hi Edwin. Hi.
0: Is het inderdaad ook zo'n mooie, bijzondere hal? Of heeft het alleen maar met die prestatie te maken?
4: Nee. Het heeft echt alleen maar met die prestatie te maken. Er is heel weinig mooi, kan ik je vertellen, hier in Birmingham. Ja. We waren er al een beetje voor gewaarschuwd. Het is de op één na grootste stad van Engeland. En hier en daar is het al flink opgeknapt. Het stadcentrum is best goed gelukt. Maar voor de rest is het toch wel vooral heel lelijk. Die hal was wel grappig, want we gingen op een kwartiertje lopen van het hotel. Gingen we wat eten vanavond. En ik had gezien.

0: We waren er al een beetje voor gewaarschuwd. Het is de op één na grootste stad van Engeland. En hier en daar is het al flink opgeknapt. Het stadcentrum is best goed gelukt. Maar voor de rest is het toch wel heel lelijk. Die hal was wel grappig, want we gingen op een kwartiertje lopen van het hotel. Gingen we wat eten vanavond. En ik had gezien dat het inderdaad naast die hal is waar Gregory in 2007 Europees kampioen werd. Dus het was wel een beetje een verrassing toen ik hem daarop op wees. Ja. En ik denk, laat ik het even opnemen. Want wie weet geeft het een leuke reactie.
1: Ja, grappig. We gaan het eventjes hebben over de deelnemers van nu. En dan moeten we het natuurlijk hebben over Femke Broeders-Bol. Torenhoge verwachtingen natuurlijk altijd rondom haar. Nou ja, aan de andere kant, het is een nieuwe afstand die ze gaat doen. Hè? De 800 meter.
0: Ja.
1: Hoe schat je die verwachtingen in als het om haarzelf gaat? Wat verwacht ze van zichzelf?
0: Nou ja, het is wat je zegt. Het is echt een ontdekkingsreis voor haar. Dat is ook wat ze wilde. Hè. Natuurlijk had ze nog genoeg te doen op die 400 horden. Maar ze wilde een nieuwe uitdaging. Ze wilde iets anders. Een andere afstand. Andere tegenstanders. Nou, dat heeft ze gekregen. Het is vrij ongewis. Ze heeft het wel geweldig gedaan. De eerste maanden van dit jaar op de 800 meter. Eerst al indoor. En later ook bij de outdoor wedstrijden die ze heeft gelopen. Alleen de concurrentie is heel erg hevig. Er zijn op dit moment is er één vrouw echt een stuk beter, de Zwitserse Werro. En er is een Britse. En die is ook heel goed, Keely Hodgkinson. Dus Femke Broeders-Bol kan de borst nat maken. Ja. Dat wordt niet makkelijk. Ik denk dat ze heel blij zal zijn met de medaille. Dat geeft toch ook richting volgend seizoen en richting misschien wat de Olympische Spelen van Los Angeles straks. Dan weet ze in ieder geval dat ze op het goede spoor zit. Maar het is wel, ik kijk ook ontzettend uit naar dat onderdeel deze week.
1: Ja.
0: Ze moet hem 3 keer lopen. Ja, en heel benieuwd hoe zij het er vanaf gaat brengen. Maar ook wel echt heel erg spannend en leuk om dat te gaan volgen.
1: Ja, dat geldt voor haar, maar inderdaad voor jou als volger natuurlijk ook. Laten we even luisteren naar Broeders-Bol. Ze zei zelf dat ze het vooral heel erg leuk vindt om weer eens wat nieuws te leren.
2: Ja, ik vind het ook wel heel leuk om een beetje onwetend te zijn eigenlijk. Ik heb bij de helft van de dingen wel een idee. Omdat je bekijkt races en ik heb nu een beetje ervaring op de 8. Maar heel veel dingen moet ik gewoon echt gaan meemaken. En ik vind dat ook wel echt iets heel leuks eraan. Om het gewoon heel onbevangen in te gaan. En ja, opnieuw meteen wel heel goed proberen te doen. Want ik ben wel perfectionistisch en ik bereid me graag goed voor. Maar er wel heel open in te gaan.
1: Ja, Femke Broeders-Bol. Jarenlang onaantastbaar op de 400 meter horde. Wat zegt dat over haar dat ze zo graag zo'n uitdaging aan wil gaan? Is ze toch een beetje een avontuurlijk type in dat opzicht?
0: Nou ja, kijk, dat er op een gegeven moment een andere route komt is misschien niet zo verrassend. Het moment waarop, dat zou je wel kunnen analyseren. Want ze is natuurlijk nog in de kracht van haar leven. Ze heeft ook wel gezegd van ja, ik wil deze stap gaan zetten op het moment dat ik ook nog echt goed ben. En ook nog de mogelijkheid heb om echt heel goed te worden op dat onderdeel. Kijk, waar volgens mij de allergrootste ontdekkingstocht zit voor haar is in het tactische aspect van een 800 meter race. Een 400 meter, dat is toch eigenlijk zeker op het individuele nummer, als je in je eigen baan blijft, is het gewoon zo hard mogelijk naar de finish. Dat is eigenlijk een verlengde sprint. En hierbij komt tactiek kijken. Nou, dat ze dat kan, dat hebben we al vaak gezien op de estafette. Je herinnert je ook ongetwijfeld de laatste ronde in Parijs op de 4x400 meter mix estafette. Toen ze wachten en uiteindelijk op het laatste rechte stuk naar goud liep. Dus ze heeft dat in zich, ze heeft die inhoud. Die moet ze ook kunnen gaan creëren. Daar heeft ze ook wel het lichaam voor. Hè. Je hebt op de 400 meter heb je vrouwen die wat gespierder en wat krachtiger zijn. En je hebt de type Femke, dat is wat langer en wat atletischer. Dus daarmee moet ze ook goed de 800 aankunnen. Dus ja, alles is er wel. Alleen leg die puzzelstukjes maar eens op de goede plek. En ook dan na zo'n korte tijd. Dus dat wordt de uitdaging deze week nu al hier in Birmingham.
1: Ze zal denk ik toch een heel ander soort druk voelen als bij die horde waar ze altijd de torenhoge favoriet was, lijkt me.
0: Nou, misschien is dit wel leuker, hè? Moeten winnen, wat voor haar zeker op EK zo was. Op het WK en op de Olympische Spelen. Heeft ze wel de 400 horden gewonnen, maar altijd als die Amerikaanse Sydney McLaughlin er niet was. Er was weinig verrassends op die 400 meter. Ze kon op die grote afspraken niet winnen van Sydney McLaughlin. En ze moest de rest verslaan. En de rest was eigenlijk een teleurstelling. En nu gaat ze inderdaad, en dat zeg je goed, gaat ze gewoon met totaal andere verwachtingen en dus ook een totaal andere druk dit toernooi in. En het zou best wel, kijk, nu kan ze weer verrassen. Nu kan ze weer iets doen waar ze heel ja, heel blij van wordt en heel vrolijk van wordt. En iets waar ze zichzelf mee verbaast. En dat zal ongetwijfeld een van de belangrijkste drijfveren zijn

0: om zo'n andere afslag te nemen.
1: Ja, nou, iemand die in ieder geval bij haar oude lees blijft, dat is natuurlijk Jessica Schilder, de kogelstoter, sportvrouw van het jaar, wereldkampioene, Europees kampioene. Daar natuurlijk met torenhoge verwachtingen gekomen, want die wil gewoon de titel verdedigen, toch? Gaat dat er lukken, denk je? Heeft ze daar op dit moment de vorm voor?
0: Zeker. Jessica Schilder heeft een fantastisch jaar. Die stoot verder dan dat ze ooit gedaan heeft. Er is een klein probleempje. Dat kwam aan het licht tijdens het NK een paar weken geleden. Ze heeft wat last van de vinger. Maar ze is eigenlijk zoveel beter dan de rest. En ze heeft toch ook wel de zenuwen vrij goed op orde. En de afstanden zijn dit jaar ook wel behoorlijk constant. Ja, dat het wel gek moet lopen, wil ze morgen niet in de medailles vallen. Ja, en of het dan goud, zilver is, dat zal voor haar zelf echt wel heel veel uitmaken. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iemand boven zichzelf uitstagen. Er kan iets misgaan tijdens zo'n finale. Maar als zij er niveau haalt, ja, dan wordt het zeker een medaille. En dan zal ze ook heel dicht in de buurt van. Of dan zal het misschien wel gewoon goud worden. En dat is ook wel, ik denk, het enige waar Jessica Schilder morgen, want die finale is dus al morgen, echt tevreden mee zal zijn.
1: Ja, gewoon goud. Hè. Het klinkt zo logisch allemaal. Lieke Klaver, lijkt ook in topvorm. Als je haar 400 meter van haar beste wedstrijden naast die van de concurrentie legt, waar moet ze dan uiteindelijk het verschil gaan maken?
0: Ja, kijk, waar in de race? Lieke Klaver is natuurlijk degene die altijd... We hadden het net over de types op de 400 meter. Zij heeft sprintsnelheid. Dus zij moet gewoon zo hard mogelijk van start gaan. En dan maar zien waar het schip strandt. Ze is heel goed in vorm. Eigenlijk beter dan een hoop mensen hadden verwacht. Ze heeft een aantal toch wel moeilijke toernooien gehad. Hè, waar ze vooral zichzelf teleurstelde. Ja. Finales gemist op de Olympische Spelen in Parijs. Op het WK vorig jaar. En nu staat ze er dit jaar opeens weer. Dat is echt wel heel erg knap. Het is een ontzettend moeilijk onderdeel. Maar ze is beter dan ooit. En zeker op het Europese toneel is zij dan goed genoeg, als het een beetje mee zit, om toch ook wel in de buurt te komen van medailles.
1: Ja, en ze gaf al aan, ze zit goed in het vel. Ze voelt ook het vuurtje weer branden. Ja. We hebben het over de vrouwen gehad. Zijn er ook nog mannen op wie we ons moeten richten?
0: Ja. Nou ja, weinig. Hè. Dat is natuurlijk het verhaal van de atletiek de afgelopen jaren. En het is ook wel heel erg jammer dat Niels Laros hier niet meedoet. Die is geblesseerd. Dat is eigenlijk de kroonprins van de Nederlandse atletiek. Die moet ook nog wel echt de absolute grote doorbraak hebben. Hè. Dus een medaille op een groot titeltoernooi. Dit was een prachtig moment geweest voor hem. Alleen hij is er niet. Dan kan je ook geen medaille winnen. Nee. Er doen wel veel mannen. Er doen zelfs meer mannen mee dan vrouwen hier. Dus je kunt daar ook nog wel wat verwachtingen van hebben. Met name op de estafettes. 4x100 is een hele goede ploeg. Die zouden hier naar een medaille kunnen lopen. 4x400 met een aantal veteranen. Terence Aggard is er. Lee Marvin Bonaventia. Maar goed, de echte kanonnen, de echte medaillekansen zijn toch wel voor de vrouwen. Want we hebben het gehad over Femke Broeders-Bol, over Jessica Schilder, Lieke Klaver misschien. Maar er zijn er nog wel meer.
1: Ja, nou, gaat allemaal gebeuren de komende weken in dat prachtige Birmingham, waar Jeroen Stekelenburg van de architectuur ook aan het genieten is. Ja. En zo, prachtig. Dankjewel, EK Atletiek te volgen op NPO 3.
0: Ik wil nog één naam noemen, want anders vergeet u er echt. Ik dacht, krijg je nog een naam. Want Nadine Visser, daar hoopt toch iedereen wel van. Dat is de beste atlete op haar nummer, de 100 horden dit jaar. Ja, favoriet voor goud eigenlijk. Dus daar verwachten we ook veel van. En kijken we ook met veel belangstelling naar.
1: Noteren we dat bij deze. EK Atletiek dus te volgen op NPO 3 en bij ons op NPO Radio 1 vanaf morgen. En morgen beginnen niet alleen de Europese kampioenschappen atletiek, maar ook het EK zwemmen. 2 jaar na de Olympische Spelen keert de Europese zwemtop daarvoor weer terug naar Parijs. Daar gaan we op vooruitblikken met verslaggever Martin Vriesema. Martin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Is dat trouwens in dat Olympisch bad of niet?
2: Het is in het Olympisch bad, zo heet het zwembad officieel. Maar het is niet het bad waar destijds, toen de Spelen waren in Parijs, waar gezwommen werd.
1: Dus nee, dat was zo'n gelegenheidsbad toen, toch?
2: Klopt, toen zaten we in een congrescentrum waar ze dan zo'n bad neerzetten. En over het algemeen doen ze dat allemaal heel goed en zag het er heel mooi uit. Alleen ja, er was wel wat gedoe, hè, dat het water zou niet diep genoeg zijn. Er was weer zo'n discussie over dat dan de buitenbanen, dat die daar voordeel bij hadden en zo. Allemaal een beetje ingewikkeld. Maar dat was dus in een congrescentrum bij die moderne Arc de Triomphe. En nu zitten we gewoon in het noorden van Parijs. Vlak naast het Stade de France. Ja, dat hele herkenbare stadion waar als je Parijs binnenkomt, dan zie je dat meteen aan je linkerhand liggen. En daar rechts van ligt een heel mooi Olympisch zwembad, waar destijds dus het synchroon zwemmen plaatsvond. En ik dacht ook het schoonspringen.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Maar dus nu ook het lange baan zwemmen.
1: Nou ja. Goed, en daar komt een sterrengezelschap bij elkaar, mag je wel zeggen, met Marit Steenberg als aanvoerster van de Nederlandse ploeg. De wereldrecordhoudster. Dus ik kan me voorstellen dat alle blikken op haar gericht zijn. Wat is er van plan dit EK?
2: Ja, dat, als jij wereldrecordhouder bent en je bent al twee keer wereldkampioen geworden op die afstand. En het is natuurlijk het koninginnennummer, dan gaat er veel aandacht naar je uit, absoluut. Ze was ook vanochtend bij een persconferentie met een paar toppers, waar dus Marit ook aanschoof. Nou, dat zegt iets over je status, hè, als je daarbij hoort bij de internationale pers. Het leuke aan Marit is dat zij altijd, dat heeft ze natuurlijk ook geleerd, ze wil zichzelf niet al te veel druk opleggen, dus ze downplayt altijd een beetje de druk en zegt dat ze vooral wil genieten. Maar ja, wij houden er wel rekening mee dat ze, en dat spreekt ze ook wel uit hoor, dat ze het wereldrecord misschien nog wel weer wil aanscherpen. De titel is natuurlijk het belangrijkste, de gouden medaille. Maar dat wordt heel interessant. Morgen beginnen al de series. Ja. En dus ik verwacht morgen nog niet dat wereldrecord. Dat zal ze echt dan in de finale willen gaan zwemmen. En dan staat er natuurlijk ook de meeste druk op en bij het scherpst. Maar zij is wel een blikvanger hier, zeker.
1: Ja, interessant ook om te kijken naar de schoolslagnummers, hè, met Casper Corbeau en met Tess Schouten, die terug is van weg geweest. Wat verwacht je van hen?
2: Ja, Tess Schouten komt denk ik nog wel iets te vroeg. Het is gewoon geweldig dat ze er weer is. Hè? Want na Parijs had zij dus die wat vreemde ziekte. Dat ze plotseling wat uitvalverschijnselen kreeg. En over vermoeidheid, heel snel hoofdpijn, dat soort zaken. Was erg mysterieus, ook wel zorgwekkend. Nou, dat ligt gelukkig allemaal weer achter haar. Maar de absolute topvorm is er nog niet. Maar in Eindhoven was laatst meedeed aan het Nederlands kampioenschap. Plaatste ze zich dus en dat was echt super. Blij mee dat ze was ook echt geëmotioneerd dat gelukt was. Dus dat wordt wel heel interessant om die hier in actie te zien en waar ze dan ongeveer staat. En Casper Corbeau hoort natuurlijk wel bij de kans hebben, zeker ook op die turnerschool. Dus daar verwachten we ook wel wat van. Het enige is dat ze natuurlijk, ze trainen hier in België bij, ik zit nu in Parijs, ja. Maar ze trainen in België bij Mark Faber. En rond Mark Faber is natuurlijk toch weer wat gedoe geweest.
1: Ja, mag voorlopig niet langs de badrand staan, hè?
2: Ja, nou, die schorsing is dus inmiddels opgeheven. Hè. We vermeend grensoverschrijdend gedrag. Allemaal heel ingewikkeld, veel gedoe. Dat heeft uiteindelijk toch tot een schorsing geleid. Nou, die is nu klaar. Alleen ik sprak vandaag een collega van de Belgische pers. En die zei, ja, het is toch ook hier nu onrustiger geworden. Door die geschiedenis. En dan weten we ook weer helemaal niet goed wat nou eigenlijk de feiten zijn. Maar met name de Waalse kant zou nu toch ook wat, ja, protesteren zou je kunnen zeggen. Dus dat helpt natuurlijk niet. Maar goed, dat richt zich natuurlijk meer op Faber zelf. En Corbeau zal zich daar wel voor kunnen afsluiten. En ja, die is, zoals we weten, dolgelukkig met Faber. Dat is gewoon een hele goede, die twee hebben een hele goede band. Dus ik neem aan dat hij zich daar ook wel weer van kan distancieren, zeg maar.
1: Ja, tot slot, Martin. Ja, de hele internationale Europese top komt daar natuurlijk bijeen. Is daar één zwemmer naar wie je in het bijzonder uitkijkt?
2: Ja, Marchand natuurlijk, hè. De man
1: Leo Marchand. Dus,
2: ja, die hier in Parijs natuurlijk de absolute ster was en heel veel goud pakte. Alleen wel vervelend, hij is licht geblesseerd. Hij heeft last van een spier in zijn bovenbeen. Dus hij zwemt hier ook maar twee individuele afstanden. Hij laat de wisselslag vallen en de schoolslag. Want juist dat, met name die schoolslag, is een specifieke beweging die dus heel lastig is voor zijn bovenbeen. Maar hij wilde er natuurlijk dolgraag bij zijn. Maar hij heeft wel zijn programma aangepast. Dus hij heeft de verwachting een beetje getemperd. Ja. Maar ik denk dat hij op die onderdelen waar hij dan wel op uitkomt, zal hij ongetwijfeld shinen hier in Parijs.
1: Nou, dat zullen die Fransen mooi vinden. Dankjewel Martin Vriesema vanuit Parijs over dus dat EK zwemmen. Dan gaat dinsdag het WK dressuur van start in Aken. Maar vandaag, ja, hoe is het mogelijk, vraag je af, weer Tessa Kolen al wereldkampioen met haar Odi Murona. Dat deed ze op het WK voor jonge paarden.
3: Odi Murona, beautifully ridden there by Tessa Kolen for the Netherlands. What a test. My goodness.
1: Tessa Kolen, goedenavond.
4: Hi, goedenavond.
1: Ja, mag ik jou nou feliciteren? Want ben jij nou wereldkampioen geworden? Of was het je paard? Of is het de combinatie? Wat is het?
4: Nou, eigenlijk nu bij die jonge paarden draait het echt om het paard. Maar oké, het is wel in combinatie gebeurd natuurlijk. Maar officieel is het paard echt wereldkampioen.
1: Oh ja, maar dat is wel anders dan zeg maar bij de wereldtop zoals je die bij, ik zal maar zeggen, de volgroeide volwassen toppaarden ziet.
4: Ja, klopt. Ja, daar gaat het echt alleen om de proef. Dus dan is het echt in combinatie met de ruiter.
1: Ja, en hoe gaat dat dan bij jullie? Worden er verschillende beoordelingen gemaakt of zo?
4: Ja, klopt. Ik was dan voor de zevenjarigen. Dat is ook de hoogste leeftijdsklasse op het wereldkampioenschap voor de jonge paarden. En dan krijg je dus, je rijdt gewoon een proef en daar krijg je dan punten voor. Dus dat is dan in je combinatie waar je je punten op haalt. En je krijgt ook nog een keer punten op je gangen en op de harmonie en het perspectief van het paard. Dus je krijgt op twee onderdelen punten.
1: Ja, en nou ja, het paard wordt dus op die manier echt gewogen op zijn kwaliteiten. Maar het is uiteindelijk, neem ik aan, ook een beetje de beloning voor de opleiding die je met hem hebt doorlopen.
4: Ja. Ja, klopt. Zeker. Dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste stukje. En de kwaliteiten van het paard, die moeten ook zeker aanwezig zijn. Maar het stukje opleiding en het rijden van de proef, dat is wel het stukje waar het daarop neerkomt.
1: Ja, want je zei het al, hè, de categorie tot 7 jaar, of 7-jarigen moet ik dan zeggen.
4: Ja.
1: Dat is voor een paard nog heel jong, hè, om al heel, heel top te presteren. Hoe werkt zoiets, zo'n opleiding van een paard tot dit niveau? Is dat echt een enorme tijdrovende business, zeg maar, om hem zo ver te krijgen?
4: Ja, natuurlijk. Dat verschilt wel een beetje per paard. Er zit al een aantal jaar training op, natuurlijk, voor zo'n 7-jarig paard. Wij beginnen vaak vanaf 3-jarige en dan beginnen we met trainen richting dit niveau. En voor die de 7-jarige voor Odi, die ik dan reed, daar zit al 3 jaar aan training op. Dus die is al best wel een tijdje onderweg.
1: En die 3 jaar die heb jij met hem doorgelopen. Dus jullie zijn echt een ingespeeld team in dat opzicht.
4: Ja, klopt. Ik ben ook echt met haar begonnen. Dus het is echt, we kennen elkaar heel goed. En dat werkt natuurlijk ook wel mee op zo'n kampioenschap.
1: Ja, trouwens, ja, misschien voor het grote publiek ben je nog niet echt de bekendste naam. Maar er deden ook nog Amazones mee die menigeen wel zal kennen. Charlotte Dujardin bijvoorbeeld uit Groot-Brittannië. Dinja van Lieren, de Nederlandse. Wat zegt dat dan dat je die weet te verslaan op zo'n WK? Of moet je echt de credits volledig aan het paard geven?
4: Het paard krijgt zeker heel veel credits. Ik vind het ook wel bijzonder dat je dan boven zulke ruiters rijdt natuurlijk. Dat had ik zelf ook nooit durven dromen nu. En ik ben ook nog vrij jong om daar zo mee te rijden. Dus,
1: 21, hè?
4: Ja, ik vond het wel bijzonder, ja.
1: Ja, maak je deel uit van het KNHS talententeam. Maar ja, nou gaat dus dat grote WK van start in Aken. Dat is vanaf dinsdag. Maar daar rij je niet mee?
4: Nee. Ik heb zelf dit jaar al een jeugdkampioenschap voor onder 25 gereden. Dus voor mij zitten er nog geen senioren in. Maar wie weet volgend jaar.
1: Ja, en hoe geldt dat voor Odi? Wat is het moment dat die zich kan gaan meten met die wereldtop op zo'n groot WK? Hoeveel jaren gaan daar nog overheen?
4: Ik denk dat daar zit nog wel een paar jaar training in, totdat ze echt op het Grand Prix niveau loopt. Ik moet zeggen, ze toont al heel veel talent dat ze dat wel gaat kunnen. Maar daar zit weer, ik wilde daar ook gewoon de tijd voor geven om daar gewoon rustig aan naartoe te trainen. Dus ik denk dat dat nog wel 2-3 jaar gaat duren.
1: Ja, wordt die tijdje ook gegund? Want die paardenwereld is natuurlijk best wel een aparte wereld. Een paard kan ook zomaar weer verkocht worden. Op het moment dat je wereldkampioen wordt in die categorie, kan ik me zo voorstellen dat de belangstelling alleen maar toeneemt.
4: Ja, klopt. Er is heel veel vraag naar. Maar ik rij haar dan voor eigenaren en die gaan haar absoluut niet verkopen. Dus dat geeft voor mij weer wel echt veel motivatie om gewoon door te trainen. En ook gewoon het geluk dat hun mij die tijd gunnen om er gewoon te houden en door te trainen tot naar het hoogste niveau.
1: Oh, die toezegging die krijg je dan al wel van zo'n eigenaar. Want ja, ik kan me voorstellen als er dan een portemonnee open gaat, dat zo'n eigenaar ook denkt, ik zou wel gek zijn.
4: Ja, gelukkig bij deze eigenaren, die geven daar helemaal niks om. Dus die vinden het alleen maar mooi om dit mee te maken zo.
1: Ja, nou mooi. Ja, die titel die is dus binnen voor Odi en ook voor jou, Tessa. Wat gaat het paard nu doen? Kan hij een beetje gaan ontspannen de komende tijd?
4: Ja, zeker. Ze krijgt zeker even vakantie. Dat heeft ze dik verdiend na zo'n seizoen. Dus, en dan daarna gaan we weer een beetje doortrainen richting het hogere niveau.
1: Ja, mooi. We hebben dus al een wereldkampioen bij de jonge paarden. Odi Murona samen met Amazone Tessa Kolen. Het WK voor de grote volwassen paarden vanaf dinsdag in Aken. We zijn er doorheen voor vandaag. Zo dadelijk op NPO Radio 1 met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Mieke van der Wij. Wij zijn er morgen weer vanaf 9 uur. Tot dan.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
6: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
5: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
7: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
8: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
7: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro en elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
2: Toen ik over een brug reed vandaag, sprongen de tranen me in de ogen. En ik dacht aan Marsmans beroemde gedicht, Denkend aan Holland. Zag ik smalle stroompjes, traag door oneindig laagland gaan. En de rijen verkoolde populieren als ile pluimpjes aan de einde staan. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De richtingenstrijd in de Democratische Partij in Amerika lijkt losgebarsten met de overwinning van Abdul El-Sayed in Michigan. Hoe breng je atleten respectvol in beeld? En dan gaat het vooral over de vrouwelijke atleten. Niet te veel inzoomen op borsten en billen bijvoorbeeld. Er zijn nu nieuwe richtlijnen. En Mavis Staples treedt morgen op. In het Concertgebouw, al 75 jaar, staat ze op de planken. Shirma Rouse is fan. En de tweede genomineerde voor de Hebban-debuutprijs is Cees van der Boom. Hij schreef Witte paarden en blauwzuur. Hem bespreek ik ook, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 9 augustus.
3: Holy shit. Oh my god, man.
2: Veel Canadezen weten niet wat ze meemaken.
3: Look at how high those flames are.
2: In de provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige natuurbranden.
4: Conditions are extremely dangerous and changing minute by minute.
2: Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, ook deze vrouw.
5: The smoke that I saw.
2: Ze mag niet terug naar huis, ook niet om huisdieren op te halen.
5: The cops had it blocked off and they weren't gonna let me go in. And I said, my house is right up there, my animals are up there, I have to get them out.
2: En dan naar de Duitse autobaan. In 4 deelstaten mogen vrachtwagens nu ook op zondag de weg op.
6: U zult het ongetwijfeld gaan merken. Vrachtwagens nemen meer ruimte in beslag. Dus de kans op files is groot.
2: Reden voor de maatregel, de lage waterstand in de rivieren.
7: Voor containers en voor stukgoederen is dit een prima oplossing. Die goederen kunnen makkelijker over de weg dan bijvoorbeeld droge bulk zatgrind.
2: Voor automobilisten zijn al die vrachtwagens minder fijn.
8: Man merkt heute auf jeden Fall schon deutlich den Unterschied, dass halt die Straßen viel voller sind. Dat man halt langzamer vorankomt.
2: Maar deze Nederlander begrijpt dat het nodig is.
9: Ze moeten wat proberen. We hebben een probleem. In ganz Europa is er een probleem met wassen.
2: Gelukkig viel de drukte vandaag op de meeste plekken nog mee.
10: Ik denk dat we heel veel mazzel hebben gehad.
11: Goede timing qua vakantie in ieder geval.
10: Perfecte timing. Ja, kan niet beter wat dat betreft.
2: In eigen land kwam iets bijzonders overvliegen. Geen zorgen, het was niks gevaarlijks.
12: Het zijn niet de Russen.
13: Nee, zeker niet.
12: Nee.
2: Het was geen vogel. Geen vliegtuig, maar een zeppelin.
14: Geweldig, toch? Dat zie je niet vaak, hè? Zo dichtbij. En een paar keer over ons dorpen.
2: Het luchtschip vloog uren rond om de luchtkwaliteit te meten.
15: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen, zodat je met heel veel detail kan meten. En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
2: Voor veel mensen was het een hele happening.
16: Ik ben op vakantie in Leersum en ik wou de zeppelin wel een keer zien. Nou, ik heb nog nooit eerder een zeppelin gezien.
2: Dan naar Demi Vollering, die eerder nog dit zei.
17: Ik ben niet verlegen om groots te dromen.
2: De wielrenster ging dit jaar vooral voor één titel.
17: Het eerste doel wat je opschrijft is toch gewoon de Tour de France.
2: Die houding heeft haar ver gebracht. De Nederlandse won voor de tweede keer de Tour de France Femme.
18: Vollering has gone absolutely flying up the initial ramps of this climb.
19: Ja, en dan kraakt zij, Nieuwje Doma.
20: En die lacht, ja, die gaat van oor tot oor. Het past bijna niet op haar gezicht, die lacht.
21: She wins the Tour de France Femme Evink Zwift. And she does it with a statement performance.
22: Femi, Fili, Vollering.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
23: Chapeau Demi Vollering.
1: In de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Levi van Eck.
24: De RDW wil dat auto's waar een terugroepactie voor geldt allemaal worden gerepareerd. Zo niet, dan moeten die wagens niet meer door de APK komen of nog van eigenaar kunnen wisselen, is te lezen in het AD. Vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een melding dat hun auto een potentieel gevaarlijk mankement heeft. 1 op de 3 autobezitters negeerde de terugroepactie en liet het probleem niet kosteloos verhelpen.
2: De RDW wil van die vrijblijvendheid af. Het gaat niet om een losse handgreep van een dashboardkastje, maar om mankementen die een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid, zegt directeur Jantina Woudstra in de krant. Meer dwang bij terugroepacties is volgens haar dus noodzakelijk. Zo'n auto zou dus geen APK-goedkeuring meer mogen krijgen. Of eigenaren zouden beboet moeten worden.
24: Vanwege de zonsverduistering komende woensdag zijn speciale eclipsbrillen niet aan te slepen. Webwinkel Bol heeft nu de brillen van 20 aanbieders offline gehaald, omdat ze mogelijk onvoldoende bescherming bieden. Dat lezen we in het FD. Bol heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie veiligheidsbrillen. En om die te mogen verkopen gelden strengere eisen.
2: Een van de aanbieders zegt in de krant dat hij nu omzet dreigt mis te lopen, omdat hij erg afhankelijk is van Bol. We moeten nu 3 dagen door een goedkeuringsproces heen, terwijl wij gekeurde eclipsbrillen verkopen. Zonder bescherming naar de zonsverduistering kijken is gevaarlijk, waarschuwt een oogarts. Het hoornvlies kan beschadigd raken, maar er kan ook een soort brandgaatje in het oog ontstaan.
24: Steeds vaker zijn popsterren te zien in videogames. Lenny Kravitz, Ariana Grande, Sabrina Carpenter en zelfs de mannen van Metallica. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De artiesten rennen niet alleen rond in de spelwerelden. Ze geven ook optredens op een bepaalde tijd en op een afgesproken plek. De Volkskrant schrijft erover.
2: Zo was er 2 weken geleden een concert van de rapper Baby No Money in de game Roblox. De makers ontwikkelden een karakter van hem en draaiden een virtueel concert in elkaar. Meer dan 6 miljoen online gamers waren erbij. Zo'n groot publiek is in het echte leven met 1 optreden natuurlijk nooit te bereiken. Een dag later had de rapper al 1000 nieuwe luisteraars op Spotify.
24: En poeppillen kunnen mogelijk een pinda-allergie verhelpen, schrijft NRC. 10 mensen die meededen aan een Amerikaanse studie slikten in korte tijd 36 poeppillen. Daarin zit de ontlasting van mensen zonder pinda-allergie. Het idee is dat ze daarmee gezonde darmbacteriën van de ontvanger overnemen. 3 mensen konden een paar maanden later een handje pinda's eten.
2: Het klinkt misschien wel vies, poeppillen, maar er zit geen geur of smaak aan. De ontlasting wordt zodanig bewerkt dat alleen de bruikbare bacteriën overblijven. Wetenschappers noemen de uitkomsten van de studie interessant, maar benadrukken dat het om een kleine groep ging en dat er nog veel meer onderzoek nodig is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Smokey Robinson and the Miracles met I Second That Emotion. Ja, en ik vroeg mij destijds altijd af, wat betekent dat nou? I Second That Emotion. James, vertel het eens. Ja. Wat betekent dat?
1: Ja, I Second The Motion is parlementaire spraak in de Verenigde Staten. Dus als iemand een voorstel doet, dan kun je zeggen I Second That Motion. Oh, maar nu I Second That Emotion.
0: Oh ja, dus, ik steun die emotie. Yeah, daar ben ik het mee eens. Zo waren er wel meer natuurlijk van die liedjes. Als je denkt, wat zeggen ze nou toch eigenlijk? Maar goed, oké, dankjewel. Nu eindelijk begrijp ik het. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Binnen de Amerikaanse Democratische Partij wordt een richtingenstrijd steeds zichtbaarder. Daar gaan we het over hebben. De verrassende overwinning van nieuwkomer Abdul El-Sayed in Michigan heeft die strijd verder op scherp gezet. Hij wist vooral jonge kiezers aan zich te binden, begreep ik, met progressieve standpunten en kritiek op Israël. Ja, wat zegt die overwinning over de koers van de Democratische Partij? Nou, James, goedenavond, zeg het maar.
1: Goedenavond. Nou, je kunt het wel op twee manieren zien. Dus dat klinkt nu wel als hoogleraar. En ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar je moet eerst zeggen van, kijk, er is wel echt een linkervleugel van de Democratische Partij die furore maakt nu. En dat is heel duidelijk. We hebben het al maanden geleden gezien in een staat zoals New York, of een stad zoals New York City.
0: Waar die Mamdani ook een linkse democraat.
1: Ja, democratic socialist, dus democratisch socialist.
0: Burgemeester werd, ja.
1: Nou, Elsie is dat niet, hè, dus, maar hij heeft wel andere progressieve denkbeelden. Dus hij wil dan ook wel dat er ook een soort model komt waarin iedereen automatisch medisch verzekering krijgt. Dat hebben we in de Verenigde Staten natuurlijk niet. Maar hij heeft inderdaad.
0: Destijds had je toch Obamacare?
1: Ja, maar Obamacare blijft toch een facultatief systeem. Okay. Dus het is dus niet. Dus je hebt een keuze om te doen en niet iedereen mag meedoen.
0: Okay.
1: Dus dit is dan echt. De bedoeling is dat iedereen in één universeel systeem zit. Dat is een van de dingen waar hij voor staat. Dus dat is buitengewoon populair. Zeker onder jongere Amerikanen. Dus er zijn een aantal andere voorstellen die dan ook wel echt worden gezien als radicaal. Hij heeft fel natuurlijk ook wel felle woorden uitgesproken ten aanzien van Israël, van Israëlisch beleid. En je ziet dat dat ook heel erg populair onder democraten is geworden.
0: Want er zijn veel jonge kiezers, hè, die niet meer achter, laten we zeggen, de steun voor Israël staan.
1: Nee, absoluut niet. En dus dat zie je onder jongeren. Maar je ziet eigenlijk de steun voor Israël of Israëlisch beleid onder democraten als geheel is gekelderd in de laatste 6 jaar. En dus daar kon hij aanspraak op maken. Zijn tegenstander, Haley Stevens, daarentegen, had $30 miljoen binnengehaald van de belangrijkste pro-Israël lobby in de Verenigde Staten. En daarom hebben waarschijnlijk ook minder kiezers voor haar gestemd.
0: Ja, alhoewel het verschil klein was, hè?
1: Het verschil, en dat is de andere punt dat we kunnen zeggen, dus is dat, dit is een overwinning, het valt op. Hè, dus niet alleen in New York, maar ook in Michigan kan een democratisch socialist of iemand die als zodanig wordt gezien.
0: Wat ze daar socialistisch noemen, noemen wij misschien niet socialistisch.
1: Ja, nou, ik denk dat wel echt iemand die wel binnen een soort, inderdaad, in een West-Europese socialistisch patroon zou vallen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft inderdaad, en dat is ook belangrijk om te signaleren, heeft wel gewonnen, maar met slechts 1 percentagepunt. En de peilingen hadden hem echt met heel veel voor. En uiteindelijk heeft hij toch wel nipt gehaald. Dus de vraag is van, nou, hoe populair zijn de democratische socialisten of de progressieve vleugel van de Democratische Partij in Michigan? En heeft hij dan ook wel voldoende kans tegenover de Republikeinse kandidaat in november? En dat is de hamvraag voor veel democraten. Hebben we nou eigenlijk op iemand gestemd die het wel gaat winnen van de Republikeinen in november? En het spant erom, want Michigan is eigenlijk essentieel om een meerderheid te behalen in de Amerikaanse Senaat.
0: Daarom wordt er nu zo met argusogen gekeken naar deze overwinning.
1: Ja.
0: En wat is dan de verwachting? Kan deze socialistische kandidaat de Republikeinse kandidaat verslaan?
1: Nou ja, Het idee is dat ja, dat zal dan wel moeilijker zijn voor hem om te doen. En hij wordt nu wel gezien als gewoon het mikpunt van de Republikeinen. Zie je wel, als je op democratische stemmen stemmet, okay, dan krijg je ook iemand als El Sayed. We moeten wel zeggen dat Donald Trump zo buitengewoon niet populair is in Michigan en andere staten, dat het politieke klimaat wel zo is dat hij het wel, dat hij het toch alsnog zou kunnen winnen.
0: Ja, en ik begrijp ook dat heel veel jonge mensen op deze man gestemd hebben. Ja. Wat zegt dat?
1: Het zegt ook dat de Democratische Partij wel echt aan het schuiven is. We kunnen wel vragen in welke mate de progressieve vleugel op dit moment populair is, of democratische socialisten heel veel posities gaan winnen. Maar ik denk dat het ook wel een teken is van een nieuwe sentiment van jongeren die het helemaal niet meer zien zitten met het bestel. Het Amerikaanse systeem, economisch systeem, werkt voor hen niet. Ja, dus het is heel moeilijk aan een huis te komen. Nou ja, denk ook aan Nederland. Maar het is zeker in de Verenigde Staten het geval dat het wel heel moeilijk is om als het ware financieel echt vooruitgang te kunnen boeken. En dat heel veel mensen echt hun scepsis hebben over hoe het kapitalisme of hoe het bestel werkt. En dat is een groeiend sentiment, vooral onder jongeren.
0: Ja, nou komen die midterms er bijna aan. November, meen ik, hè?
1: Ja.
0: En je zei al, die democraten zijn verdeeld. Dat is natuurlijk ook wel een nadeel, dat er weinig eenheid in de club zit.
1: Het is een. Wij weten uit één peiling dat 57% van democraten die op de verliezer hadden gestemd, Haley Stevens, zei van, ja, die, ik zou wel I Said Yet steunen, maar dan vermoedelijk die andere 40% niet. Dus dat is wel een teken aan de wand dat er misschien wel problemen zijn. Aan de andere kant, denk ik op korte termijn, is die anti-Trump sentiment onder democraten zo groot dat ze waarschijnlijk voor deze verkiezing al toch alsnog wel samen zullen spannen om hem als het ware te ondermijnen.
0: Nou, het wordt spannend. Tot slot nog even, James. Dit weekend maakte zijn zoon Hunter bekend dat het niet goed gaat met oud-president Joe Biden.
1: Ja.
0: En dat zo publiekelijk bekend wordt gemaakt door zijn zoon. Wat kunnen wij daaruit aflezen?
1: Ja, nou is denk ik ook iets dat ik denk dat in Amerika is die situatie natuurlijk wel gepast dat een zoon dat zegt. Maar als hij het zegt en naar voren brengt, dan kun je wel denken dat het wel menens is. Dat zijn gezondheid echt heel erg precair is.
0: Ja, oké. Dus dat kunnen binnenkort.
1: Ja. Het zou kunnen of dat er wel meer nieuws volgt binnenkort.
0: Precies. Ja, ja. Oké, goed. Dankjewel, Amerika-deskundige James Kennedy.

0: Either Way was dit van Wilco. Geen close-ups meer van borsten of billen, geen te lage camerastandpunten of van onderen filmen. Samen met 3 topatleten hebben Europese omroepen richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke sporters in bijvoorbeeld hoogspringen, hockey. Het lichaam van atletes zou namelijk te vaak geseksualiseerd worden. En die nieuwe richtlijnen gaan morgen in bij EK Atletiek. Ja, hoe je nou de atleten het best en het meest respectvol in beeld kan brengen, ga ik bespreken met Bas Meuleman, hoofdregie bij NOS Sport. Fijn dat je er bent. En met Lisanne de Witte, Olympisch atleet en voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie ook. Hartelijk welkom. Ja, Lisanne, ik begin bij jou. Is dit een discussie die speelt onder atleten?
1: Ja, dit is wel een zorg die veel vrouwelijke atletes hebben. Ik moet zeggen dat er veel atleten waren ook wel een soort van verbaasd dat deze richtlijnen er nog niet waren. Dat dat nog geen iets actiefs was al onder de staf, denk ik dan. Of de camerapersonen. Maar we zijn wel blij, denk ik, dat nu deze richtlijnen er zijn.
0: Ja, want jij zegt dat speelt al langer onder ons. Zeggen jullie dan echt tegen elkaar, goh, moet je kijken hoe dit nu weer gefilmd is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat als er zulke beelden te zien waren.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, er zijn wel eens beelden geweest ook van een camera dat dan in een startblok zat. Dus dan zaten atleten alvast in hun startblok klaar, in de klaarpositie. En dan, je kan je voorstellen dat we dan met de billen omhoog gaan.
0: Ja.
1: En dan zat er een camera dus aan de achterkant, dus van onder. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet de leukste beelden zijn om terug te zien.
0: Nee, dan kijkt die camera gewoon recht je kruis in eigenlijk.
1: Daar zijn de meeste atleten niet heel blij mee.
0: Nee, dan dacht je echt, waarom nemen ze mij op deze manier in
1: beeld? Een soort van, wat heeft dit te maken met de prestatie die ik nu ga leveren?
0: Maar ik dacht ook, ik denk als atleet ben je volgens mij totaal gefocust op wat je moet gaan doen. Ben je dan wel bezig met die vraag hoe je in beeld komt?
1: Nou, op dat moment niet per se, omdat je eigenlijk het vertrouwen dus legt in de regie van de professionals. Dus op dat moment wil je er ook niet mee bezig zijn. Maar het gebeurt dus wel eens dat je denkt van, ja, maar wat nou als... Je ziet natuurlijk ook wel eens die cameramannen om je heen. Ik zeg nu mannen, maar het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Je ziet wel eens die camera's om je heen dat je denkt, wat voor shot ben je nu aan het maken? En dat kan wel afleiden, dus daar wil je niet mee bezig zijn.
0: Zitten trouwens verschillen in de beelden die mannen maken of vrouwen?
1: Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet.
0: Bas Meuleman, wat denk je?
2: Nou, dat zou niet moeten mogen, hè?
0: Nou ja, ik vroeg het me opeens af.
1: Ja.
0: Want ja, een cameraman kan ook een vrouw zijn.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik denk niet dat daar verschil tussen zit.
0: Ja.
2: Nee, kijk, wat mij vooral opviel aan deze richtlijn is dat het is voor ons niet nieuw. Hè? Wij hielden daar al veel langer rekening mee.
0: Nou, voor de leken zoals ik was het wel nieuw.
2: Ja, nee, dat snap ik. Nee hoor, maar er zijn nog andere sporten. Je noemde net al hockey, maar denk ook aan beachvolleybal, waar dat natuurlijk ook speelt. Kleine pakjes bij vrouwen. Vorig jaar hadden wij het EK Indoor Atletiek. En daar hielden we ook al rekening bij de technische nummers bij hoogspringen. Dat we shots maakten die, niet vervelend waren voor vrouwen om op die manier in beeld te komen.
0: Maar maakte je die shots vroeger dan wel?
2: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, daar werd altijd al wel rekening mee gehouden.
0: Maar deze richtlijnen komen er niet voor niks. Die shots werden gemaakt. Dan misschien
2: zeker.
0: Dan niet door jou, maar dan door andere mensen.
2: Nou ja, dat denk ik. Ik kan me dat wel voorstellen. Alleen wij, in ieder geval bij de NOS, hielden daar al veel langer rekening mee. Maar, bij alle sporten, ook bij hockey.
0: Ja, maar denk je dan dat die cameramensen, zal ik maar zeggen, dat echt heel expres dat ook zo doen.
2: Nee,
0: je moet er natuurlijk ook gewoon dicht bovenop zitten, wil je het goed in beeld kunnen brengen.
2: Nee, zeker. Kijk, super slow motions en close-ups zien er natuurlijk spectaculair uit op beeld. Zo zit je in de wedstrijd als camera-operator of als regisseur. Je wil een sportwedstrijd zo spectaculair mogelijk en zo goed mogelijk in beeld brengen.
0: Ja.
2: Je bent niet bewust daarmee bezig. Van,
0: nee. Lisanne, heb jij ook de indruk dat men daar niet bewust mee bezig was?
1: Ja, ik geloof ook wel dat dat niet het geval
0: niet.
1: Is. Nee, ik geloof dat wel. Maar ik geloof ook wel dat het een foutje kan natuurlijk een keer gemaakt worden. Ik kan me ook voorstellen dat er gebeurt veel op zo'n wedstrijd. Dat er ook atletes voor de camera langslopen. En dat er dan dus beelden komen die niet de bedoeling zijn. Dat geloof ik zeker. Maar ja, dat het gebeurd is, dat is wel... Ja, dat is een feit.
0: En nou zijn de laatste jaren natuurlijk ook veel beelden op allerlei online kanalen erbij gekomen, hè?
1: Ja, ik denk dat het daarom nu gewoon wel een groter probleem is, ja. De laatste jaren, dat er veel online tevoorschijn komt van wat er in zo'n uitzending zat. En dat was eerder, heb ik dat minder vaak gezien en nu zie ik dat vaker. En ja, daar zit het grootste probleem voor veel atletes.
0: Ja, zou daarom de richtlijnen nu ook zo gekomen zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het ligt niet aan het leten. Het ligt in mijn beleving ook niet aan de makers. Maar het ligt aan perverselingen die compilatievideo's maken van dit soort beelden.
0: Die richtlijnen, nou, we hebben ze hier, hè? Ze zijn behoorlijk uitgebreid en ook best wel vrij streng misschien.
2: Duidelijk.
0: Ja? Want er staan echt... Kun je dat even uitleggen hoe ze dat hebben gedaan? Maar ze hebben dan een plaatje met een rood kruisje van zo mag het niet. En zo is het wel goed, heeft dan een groen veetje.
2: Ja, precies. Dus gebukte atletes, die neem je in beeld op afstand en niet close-up. Ja, dat zijn dingen die daarin staan.
0: Ja.
2: Er staat echt een groene vink of een rood kruis bij bepaalde shots. Ja.
0: Ja. Maar nou zijn het richtlijnen. Dus ja...
2: Ja, dus dat.
0: Nou ja, je zit een beetje zo te knijven. Ja. Of niet?
1: Ja, dan denk ik, ja, dan mag het dus nog steeds in theorie, toch? Als het de richtlijn is.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Ik zei net, het gaat natuurlijk ook om de intense beleving van de sport, hè? Daar horen natuurlijk ook gewoon shots bij. Van lichamen, van zweetdruppels, van spieren, weet je. Ja, toch?
1: Ja, mooi voor het verhaal. Dat snap ik. En natuurlijk als er een bepaalde emotie is te zien bij een atleet... omdat er een medaille is gewonnen of een bizarre prestatie is geleverd... dan snap ik dat een close-up daarbij hoort. En dat is natuurlijk ook prachtig om te zien. Dus als het een toevoeging is voor het verhaal, de prestatie of de emotie... dan vind ik dat een close-up moet kunnen. Maar een close-up van gespreide benen of billen... dan denk ik, dat hoeft natuurlijk niet.
0: Voor jou is het vrij duidelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat het niet nodig is. Ja.
0: Ja, precies. Want op die plaatjes bij die richtlijnen zie je dan... dat de shots die wel een groen vinkje hebben... dat zijn vaak shots van verder af.
2: Zeker.
0: Ja, en dan...

0: Even je misschien toch ook wel in aan mooie plaatjes, of niet?
1: Nou, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat je nog steeds op de, als je volgens de richtlijnen werkt, nog prima een atletiekwedstrijd in beeld kunt brengen. Ja. Dus ik geloof niet dat dat afdoet aan de registratie. Nee, dat geloof ik niet.
0: Hoe zit het eigenlijk met de mannelijke atleten? Hè? We hebben het nou gehad voornamelijk over vrouwelijke atleten. Die staan ook in die richtlijnen. Zijn allemaal plaatjes van vrouwen. Mm-hmm. Ik denk, mogen mannen dan wel
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: In het broekje kijken, bij wijze van spreken.
2: Nou, dat, ik denk niet dat dat gewenst is voor de mannelijke atleet. Nee. Maar ik heb daar niets over gehoord. Inderdaad, deze regellijnen zijn vooral voor vrouwen, geloof ik. Of specifiek echt op vrouwen gericht.
0: Ja.
2: Ik denk ook met het oog op dat vrouwen natuurlijk... Ja, worden gewoon meer geseksualiseerd in deze maatschappij, helaas. Dus, mm-hmm. En vooral op het internet, denk ik. Dus ik denk dat de vrouwen tot nu toe het meeste last ervan hebben gehad. En ik hoop mannen minder. Maar ja, ik weet niet of zij helemaal geen last hiervan hebben. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Weet jij dat, Bas?
1: Nee, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat Lisanne zegt dat dat klopt.
0: Nee, en dit is de richtlijnen voor atleten. Dus specifiek voor vrouwelijke atleten. Je had het net al even over hockey. Ik bedoel, hoe zit het met die andere sporten?
1: Nou ja, daar hou je zeker rekening mee. Je kunt je voorstellen dat als een hockeyster een strafcorner moet nemen, dan staat ze gebukt.
0: Ja.
1: Als je dat van achteraan schiet, dan is dat niet heel charmant. Dus dat vermijd je, dan neem je afstand.
0: Ja, want we hebben net bijvoorbeeld heel veel prachtige vrouwen fietsenrij gezien. Nou, die hebben gewoon pakjes aan, hè?
2: Ja.
1: Precies.
0: Dus die hebben daar gewoon geen last van.
1: Minder, denk ik.
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet of zij er last van hebben. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Maar het is toch anders dan de atleten in de atletiek.
0: Ja, jij zei het zijn richtlijnen, dus dat gaat misschien niet gehandhaafd worden. Maar ik begreep, Bas, dat er wel degelijk gehandhaafd zal worden. Hè? En dat jullie dat vorig jaar bij de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn al gemerkt hebben.
1: Nou, zeker. Ja, hoor.
0: Wat gebeurde er dan?
1: Nou ja, daar wordt er gewoon op gelet. Ik deed in dat geval, vooropgesteld, wij doen niet zo heel veel atletiek. Hè, want er zijn niet zoveel grote atletieke evenementen in Nederland. Maar vorig jaar hadden we het EK Indoor. Ik deed bijvoorbeeld hoogspringen. Dan wordt wel gelet dat je bij het hoogspringen niet achter de mat staat. Hè? Want dan landen die atleten op de mat. En dan krijg je beelden die je liever niet hebt.
0: Ja, en dan word je echt op de vingers getikt?
1: Nee, als dat niet goed is, word je op de vingers getikt.
0: Dus eigenlijk zijn we gewoon heel blij hiermee.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het goed is.
2: Ja wij wel. Wij wel.
0: Jullie wel.
2: In ieder geval.
0: Ja. Maar jullie ook wel, als ik dat zo
1: ga. Nee, ik vind het volstrekt logisch en ik begrijp het helemaal.
0: Oké, dankjewel. Bas Meuleman en Lisanne de Wit.

0: I'll fake you there met van de Staplesingers. Ja, ze is deze maand 87 jaar geworden. En nog steeds reist soul-legende Mavis Staples de hele wereld over om op te treden. Al 75 jaar staat ze op de planken. Een van de meest invloedrijke stemmen in de muziekwereld. En morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. Over haar en haar muzikale carrière praat ik met de Nederlandse koningin van de soul, Shirma Rouse. Goedenavond, Shirma.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noem haar een legende, maar daar is geen woord aan. Ja, toch?
1: Een levende legende.
0: Ja. Is er dat voor jou ook, dus? Ja.
1: Inspiratie met 87 jaar nog vliegen over de wereld om muziek te maken. Ik vind dat echt heel knap. Ik hoop dat ik niet zo oud dat nog doe. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, maar luister jij veel naar haar muziek?
1: Ja, altijd zitten we al in een playlist. Het komt altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: Weet je, ik luister heel vaak naar de soulklassiekers. Sam en Otis. De Staplesingers, maar ook Mavis Staples zelf. De muziek zit Aretha, je kent mij. Otis Redding.
0: Ja, ja.
1: Ik hou wel van de klassiekers. Ik heb wel op mijn Spotify wel soul classics. En ik heb ook veel LP's. Luister ik ook vaak. Gewoon, vind ik leuk.

0: Ik luister heel vaak naar de soulklassiekers, Sam en Otis, de Staples zingers, maar ook Mavis Staples zelf. De muziek zit, Aretha, je kent mij, Otis Redding.
1: Ja, ja.
0: Ik hou wel van de klassiekers. Ik heb wel op mijn Spotify wel soul classics. En ik heb ook veel LP's, luister ik ook vaak. Gewoon, vind ik leuk.
1: Nou, laten we eens even bij het begin beginnen. Want vanaf de geboorte stond volgens mij vast dat Mavis muziek zou gaan maken, toch?
0: Ja, want haar vader was muzikant. Haar oom was predikant. Dus ze begon echt met gospel. En haar vader had al zijn kinderen gingen mee op tour, moesten spelen en zingen.
1: Ja.
0: Dus dat zat er echt in.
1: Ja, het klonk zo. Ja.

0: Kennen we allemaal.
1: Ja, he got the whole world in his hands.
0: De jaren 50, dus de eerste plaatje van de eerste albums.
1: Ja.
0: Uit de jaren 50, met haar vader en haar zussen. Ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan haar stem? Kan je dat uitleggen?
0: Ik denk dat die vraag krijg ik vaker ook over Aretha, maar het is een bepaalde urgentie. Dat is Etta James. Je hebt van die stemmen, die hebben een bepaalde urgentie dat je niet in een hokje kan stoppen. Het is gewoon, ze zingen, het raakt je, het is echt, het is oprecht. En ik denk dat Mavis precies in dat rijtje past. Het is gewoon een stem die je weet te onderscheiden van elke andere stem, dat maakt het ook bijzonder. Want dit zijn artiesten die je ook niet elke dag live hebt zien optreden. Nee. Ik bedoel, ik ga morgen wel kijken trouwens hoor.
1: Nou,
0: want ik heb kaartjes gescoord.
1: Nou, het is ook bijna helemaal uitverkocht hoor. Nog één.
0: Ik had verwacht dat het al uitverkocht zou zijn. Ik hoorde het gisteren. En ik dacht, nee, daar moet ik bij zijn.
1: Ja, er zijn alleen nog een paar plekjes naast het orgel en eentje achter een paal. Maar verder is het gewoon helemaal vol.
0: Ik denk dat je er toch, ja, je moet er toch bij zijn. Dit is toch iconisch om zo'n stem live te mogen horen morgen.
1: Ja, zeker. Hey, nog heel even terug naar het verleden. Die groep was enorm populair. Hun muziek werd ook steeds maatschappelijker.
0: He, ja, zeker.
1: Ze paste bij de tijdgeest. He. Ze lieten ook op een andere manier hun stem horen.
0: Nee, ik denk dat hun vader is daar ook een belangrijke rol in. Want hij was ook bevriend met Martin Luther King. En al die artiesten in die tijd bij de Civil Rights Movement vonden het belangrijk ook om hun stem te laten horen. Ze hadden bijvoorbeeld toen de tijd in de jaren 60 een protestlied. Freedom Highway toen voor die mars naar Selma.
1: Ja.
0: En heel veel artiesten deden dat.
1: Ja. Waar is die? Ja, zou jij een activist durven noemen?
0: Absoluut. Absoluut. En het is echt een De artiesten van die tijd, en ik vind haar daar ook eentje van, ze liet haar stem gelden. Je liet je stem voor je werken. Dus dat je iets kon bijdragen aan een ander. Mahalia Jackson die deed concerten in die tijd. En dat geld gebruikte ze om de borgtocht voor jonge mannen en vrouwen die werden gevangen genomen te betalen. En die artiesten deden dat in die tijd. En dat is het mooie. Nina Simone zei altijd als muzikant moet je stem laten gelden. Je moet iets betekenisvol doen voor je naasten. Dat vind ik heel mooi. En dat is inspirerend ook, hè, voor mij.
1: Mavis Staples speelde dus ook een belangrijke rol in die burgerrechtenbeweging. Kennelijk.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: En we draaiden net voordat het gesprek begon, I'll Take You There. Is dat ook een nummer uit die tijd?
0: I Take You There is ook is een van haar van de Staples singers toen een grote hit geweest. En eigenlijk ook zeker uit die tijd. Zeker. In civil rights. En het is I'll Take You There. Yeah, Take You to the Races. Het is een van leun op mij, ik neem je mee.
1: Mm.
0: Ja.
1: Haar vader heette Pops, hè, in de band. Die was was de voorman, hè, van die Staples Singers.
0: Ja, zeker.
1: Hoe groot was die rol van die vader? Je hoort dat natuurlijk vaker. Dat zo'n vader een enorme rol speelt. In zo'n
0: dat is alles.
1: Ja.
0: Dat is de kapitein van het schip. En in die tijd, weet je, als je kwam uit een zwarte gezin. Je hebt het gezien met de film ook van Michael Jackson. Uh-huh. Aretha Franklin, haar vader. C.L. Franklin was ook de hoofd van het gezin. Al zijn kinderen maakten muziek. Het is een soort van traditiegewijs. Muziek is ook een soort van weg

0: naar vrijheid. Hè? Want met muziek kon je dingen bewerkstelligen. Kon je mensen bereiken. Kon je ook geld maken. Dus muziek was ook een soort van... Ja, niet alleen een gift, een gave, maar het is ook een manier van overleven. Als je, ze hebben een liedje, voor mij heet het The Road to DC. En dan zingt ze in de tekst, ja, we moesten lopen, The Walk to DC. We moeten lopen, want we kunnen niet vliegen en we kunnen de busticket niet betalen. Hmm. Dus muziek was echt een, ook een way of life. En ja, je vader, in mijn leven ook. Mijn vader, wij moesten allemaal een instrument spelen. We moesten allemaal muziek maken. Ja. Mijn vader, hij was ook muzikant.
1: Ja. Summer of Soul, nog even. We gaan nog even naar.

0: toch, en klinkt toch weer heel anders, hè, dit?
1: Terwijl dit is echt nog steeds jaren 60, hè?
0: Ja, maar toch. Maar goed, ik zei al, ze staat 75 jaar op de planken. Dus er zaten natuurlijk ook wel periodes bij dat het misschien minder goed ging. Maar eind jaren 70 hadden de Staple Singers nog een hit samen met de band. Die kennen we ook nog wel, ja.

0: Ja, dat was een hele grote hit. Daarna werd het een lange tijd stil. Maar ze is kennelijk toch altijd blijven zingen. En heeft toch nog weer een comeback gemaakt, hè? In het jaar 2000.
1: In 2010. Ik was echt verrast. Want ik dacht, die vrouw is toen de tijd, was ze 69, volgens mij bijna 70. En ze kreeg gewoon een Grammy voor haar 8e soloalbum. Het gaf me hoop. Ik denk, ik kan nog even door. Ik moet de hoop nog niet opgeven. Ja. Met 70 jaar een Grammy winnen voor je 8e album. Ja, ik dacht, ja, dit is inspiratie.
0: Ja, heeft zij daar zelf wel eens iets over gezegd? Over waarom ze het zo ontzettend lang volhoudt?
1: Nee, ik heb nooit echt een interview of iets van haar gezien. Maar dat is wel een hele goede vraag. Nu ga je me op onderzoek uitsturen. Ja. Nu moet ik even gaan opzoeken naar interviewfragmenten. Maar ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Als ik kijk naar hoe zwaar het is, weet je, onderweg zijn en reizen en weinig slaap. Dat je nu met 87 jaar, ja... Ik vind het knap.
0: Vind jij dat ze de waardering krijgt die ze verdient?
1: Nee, maar dat is met heel veel mensen niet het geval. Ja. Ik denk dat je... Ik zei het vandaag tegen degene die het voorbereidde vandaag. Ik zei, weet je, die artiesten uit die tijd... die bleven heel erg in één genre zitten. Maar toen kwam de house en de R&B en alle andere hip-hop. Maar die gingen die platen niet maken. Dus dan blijft alleen de liefhebbers een soort van niche. De soul-liefhebbers. En ik hoop dat ze morgenavond een waanzinnig avond heeft... in het concertgebouw. Dat we allemaal haar een warm deken van liefde kunnen geven, want dat verdient ze.
0: Oké, dankjewel Shirma Rouse. Tot slot gaan we nog even een stukje horen van haar nieuwe plaat.

0: Ja, You're Not Alone van Mavis Staples. Nou, de mensen die een kaartje te pakken hebben gekregen, die hebben dus geluk. En die kunnen morgen naar het Concertgebouw in Amsterdam. Had je wel eens van Mavis Staples gehoord?
1: Nee, ik zit op zich wel redelijk in de muziek, maar nee.
0: 87 is die vrouw. Goed, want ik heb inmiddels een schrijver binnengekregen. De hele maand augustus praat ik met de 5 genomineerden van de Hebban Debuutprijs. Vanavond Cees van de Boom. Hij maakt kans op die prijs met zijn boek Witte Paarden en Blauwzuur. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Het gaat over een 16-jarige jongen die wegloopt van huis. Hè? Het gaat ook over zijn vader die hem gaat zoeken. Het gaat ook over zijn overleden moeder. Ja, het is een heel rijk boek eigenlijk, hè?
1: Dank je.
0: Een heleboel. Ja,
1: een compliment.
0: Ja, nee, zeker. Maar er zit heel veel in. Er zit heel veel in. Zou je is het een goed idee om even een klein stukje te lezen? Om mensen een idee te geven? Of zeg je, dat kunnen we beter later in het gesprek doen?
1: Kunnen we ook wel later doen.
0: Is beter, ja. Eerst even maar misschien over het boek. Want ik heb dezelfde, dat is mijn theorie, dat de meeste debuutromans autobiografisch zijn.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, in mijn geval sowieso.
0: Ja.
1: Kan me ook wel wat bij voorstellen.
0: Ja, ja. Omdat je denkt dan dat heb ik voorhanden, dat leven.
1: Je hebt het eigenlijk voorhanden, ja. Het is je eigen verhaal. En dat iedereen kent zijn eigen verhaal, denk ik, toch wel een beetje van binnen en van buiten. En alle gevoelens die erbij zitten en zo. Dus ja, als je een verhaal verzint, dan moet je ook dat gevoel, dan moet je er een soort bij aankweken, want dat is er nog niet.
0: Ja.
1: Terwijl als je gewoon je eigen verhaal vertelt, dan kan je daar zeg maar op buigen. Verschil is, de andere kant is denk ik alleen dat als je meteen gaat voor je eigen verhaal, dan je krijgt wel één kans om het te vertellen.
0: Ja, en daarna niet meer. Dan is het op.
1: Nou, ja,
0: nou
1: misschien,
0: dat is niet helemaal
1: nee,
0: waar.
1: Nee, natuurlijk, want je wordt ouder en er komt meer en meer verhaal bij. Maar sommige dingen die zijn in ieder geval dingen die ik één keer wilde vertellen. En dat is het wel.
0: Heb je overwogen om een verhaal te bedenken voor je debuut?
1: Nee.
0: Nee,
1: dit was wel het plan.
0: Ja, jouw moeder overleed toen jij 14 was. Net als de moeder in je boek, hè, dat is wel duidelijk. Zij is ook een van de vertellers van het verhaal. Hè. Niet alleen de jongen is een verteller, maar de vader is soms ook een verteller. De moeder is soms ook een verteller. Was het ook een manier om dichter weer bij haar te komen? Om haar stem.
1: Ja, het is toch niet echt haar stem. Ja. Het is toch ook niet echt haar aan wie ik dan dacht op het moment dat ik schreef over het personage van die moeder in de inrichting. Mm-hmm. Maar ik heb wel voor het boek haar dagboeken gelezen.
0: Oh, die had ze?
1: Ja, een hele hoop. Ja, echt een kist vol.
0: Jeetje.
1: Dus dat was een manier om dichterbij te komen.
0: Vond je dat niet heel confronterend?
1: Ja, zeker. Ja, ik was toen 26. Maar dat kwam toevallig zo. En ik moest die dagboeken wel lezen. Dus
0: waarom?
1: Nou ja, voor mijn boek. En later dacht ik wel, misschien was het, weet je, over 10 jaar of over 20 jaar beter geweest. Maar dit kwam nou eenmaal zo uit met dat boek. Dus
0: had je ooit het idee dat had ze niet goed gevonden?
1: Nee, mijn zus en ik, wij wisten al dat we het mochten lezen.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat ze zou hebben geweten dat ik het zou gebruiken voor een boek. Maar het zit ook niet letterlijk in het boek.
0: Nee. Ik begreep dat je dit boek in één keer hebt opgeschreven. Dat je niet van tevoren een schema had of een opzet. Klopt dat?
1: Nee, ik had één A4'tje.
0: Oh ja.
1: En daar stond wel relevante informatie.
0: Wat stond daarop?
1: Nou ja, ik vond het wel leuk om de drie verhaallijnen, dus van de vader, de moeder, de zoon, te laten beginnen op een specifieke dag. Dus ik had data gekozen, zeg maar in 2013 en 2011. Dus op het moment dat Harmen, de vader, op een gegeven moment op een zaterdagavond of een vrijdagavond DWDD zit te kijken, de wereld uit door, dan kon ik precies opzoeken wat er die avond in 2013 op tv was.
0: In
1: bij
0: wereldrijd,
1: de wereld uit door. En zo is dat, zeg maar.
0: Wat was dat ook alweer?
1: Dat was wel grappig. Dat was Siewert van Liende.
0: Ja, precies.
1: Die zat letterlijk die avond te praten over wie de politicus van het jaar zou worden. En dat is een beetje grappig en een beetje cru, omdat we weten hoe het is gelopen met Siewert.
0: Ja.
1: Dus dat en verder de verdeling van de hoofdstukken. En dat was het eigenlijk wel.
0: En wat je ook gedaan hebt, is veel verwijzingen naar andere literatuur.
1: Ja, literatuur en muziek. En...
0: Als je op een gegeven moment schrijft iets van niet de portier is een...
1: Ja, in plaats van de portier is een invalide, was het de baliemedewerkster was een invalide.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat ja.
1: Ja.
0: Dat is het begin van Hermans Nooit meer slapen. En door dat soort dingen dacht ik, hij kent zijn klassiekers. Nou, dat wilde hij laten weten.
1: Ja, nou dat is wel grappig. Dat was ook een beetje de opzet. Dat ik dacht, kijk, ik heb Nooit meer slapen gelezen en ik vond het een fantastisch boek.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog wel wat korte verhalen van Hermans gelezen, maar eigenlijk niet meer dan dat. En ik dacht al, toen ik die ene zin gebruikte van, er zijn mensen die wel goed in hun Hermans zitten, die erop aan gaan slaan.
0: Ja, maar het is echt wel een hele beroemde openingszin.
1: Precies, dus het was ook eigenlijk niet zo moeilijk. Maar je hebt mensen die inderdaad die daarop aanslaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb niet het hele oeuvre van Hermans gelezen. Nog niet.
0: Nog niet? Want is hij een inspiratie voor jou?
1: Ik zou niet weten hoe, want hij is echt briljant.
0: Nou, dat kan toch heel goed een inspiratie zijn, een briljant iemand. Juist.
1: Nee, het is, juist. Ik vind het heel mooi om te bewonderen. Maar hoe hij schrijft, dat vind ik absurd. En gewoon mooi.
0: Ja, nou ja, weet je, er zijn ook. Je kreeg 4 sterren in de NRC. Dat was natuurlijk wel, denk ik, een enorme opsteker voor jou.
1: Was wel leuk.
0: Ja, leuk. En ik bedoel, wie krijgt dat bij zijn debuut?
1: Oh,
0: dat je überhaupt gerecenseerd wordt, is al fantastisch, toch?
1: Als je het zo bekijkt, zeker. Zeker. Ja, ja. Ja.
0: En wat er ook wel opgemerkt werd, en het viel mij ook wel op, is dat je, in tegenstelling tot veel jonge schrijvers die vrij korte zinnen gebruiken, een vrij lyrische stijl hebt. En ook vrij veel woorden gebruikt die een beetje ouderwets bijna aandoen. Zeker voor iemand van jouw leeftijd.
1: Ja.
0: Zal ik een voorbeeld geven?
1: Ja.
0: Hier. Er was reden tot jolijt. Nou, dat vind ik al zo'n woord, jolijt. Want het adderige broed had ten lange leste. Maar ja, misschien is dat weer een verwijzing naar Vondel.
1: Nee.
0: De ten lange leste ontfermt over mij en mijn benauwde vesten. Oké. Zijn welverdiende vet gekregen, dacht ik nou.
1: Dat is wel een hele archaïsche zin. Dat moet ik wel toegeven.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ik weet niet of ik het nu nog zo zou opschrijven. Maar dit is ook alweer een paar jaar geleden eigenlijk voor mij.
0: Maar dat doe je toch? Ik bedoel, dat is niet per ongeluk.
1: Nee. Misschien was dit nog een beetje laten zien dat ik al die woorden ken.
0: Aha.
1: Maar ik weet wel, ik had het met mijn redacteur op een gegeven moment gesteggel over het woord doch.
0: Ja.
1: Dat hij zelfs dat te ouderwets vond, dacht van nee, dat vind ik onzin. Je mag best wel doch gebruiken. Maar ja, zeker lange zinnen. Waarvan ik daarna ook wel dacht voor mijn tweede boek. Korte zinnen kunnen ook, hoe zeg je dat, kunnen ook mooi zijn.
0: Zeker.
1: En dat kan ook ingewikkeld zijn. Herman is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Die had hele knappe, korte zinnen. Dus ik zou het nu wel anders doen dan hoe ik het toen deed. Zeg maar.
0: Je zei net, ik bewonder Hermans, maar inspiratie niet. Zijn er dan wel ook andere schrijvers die inspireren? Ik had bijvoorbeeld, vorige week had ik Esther Naomi Perkin.
1: Ja.
0: Die altijd natuurlijk poëzie heeft geschreven. En toen zei ik, ja, proza is iets anders. Ze zei, ja, Anna Enquist heeft mij heel erg geholpen. En die zei bijvoorbeeld, er moeten ook gewoon hele lullige zinnen in proza staan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het toevallig gehoord hebt. Maar toen dacht ik, je hebt ook vast toch wel een schrijver van wie je denkt van ja, daar heb ik wat aan. Die snap ik. En zo kan ik daar kan ik misschien iets van leren.
1: Ik weet dat Christian Weitz had het boek gelezen voordat het uitkwam. En hij zei toen tegen mij eigenlijk precies dit. Je hebt ook korte, een beetje niksige zinnetjes nodig.
0: Precies,
1: dat heb je gewoon nodig. En hij haalde een citaat aan van Hemingway, die dat blijkbaar ook al zei. Iets van, je hebt kapiteins en admiraals nodig, maar je hebt ook een hele hoop soldaatjes nodig.
0: Ja.
1: Misschien
0: wil je het dan te mooi doen bij je debuut.
1: Ja, en daar ben ik nu een beetje van afgestapt. En ik geloof ook helemaal inderdaad, van die korte, simpele zinnen is helemaal prima. Want dan dat helpt ook een beetje om het tempo een beetje te kunnen reguleren. Dat het niet continu lange zin na lange zin wordt.
0: In de NRC stond, het heeft iets woests, dit boek. En iets ongecontroleerd. Dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja.
0: Echt een debuut, denk ik dan.
1: Ik denk dat dat goed past bij een debuut. Ja, het kwam er echt wel in één keer uit. Of tenminste, in anderhalf jaar kwam het eruit. Want het was best een werk om het allemaal nog op papier te zetten.
0: Dat wil ik wel geloven. En lees nu dan maar een stukje voor.
1: Ja, dan moet ik nog heel even kort zeggen. Dit is uit het eerste hoofdstuk als Siem, de jongen van 16...
0: Ja.
1: Een vrouw ontmoet die hij nog kent van zijn zorgstage. 2 jaar eerder. En die doet hem denken aan zijn moeder en zij heet Stella. Het was iets diep binnenin hem, 2 uiteinden die door zijn onderbewuste behendig aan elkaar waren geknoopt, zodat soms ineens het ene gezicht over het andere schoof en hij niet meer Stella voor zich zag, maar een andere vrouw. Namelijk zijn eigen moeder. Zijn zieke moeder, die op dat moment en voor de 3e keer in 1 jaar tijd was opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een parkachtig gebied dat Sonsbeek heette, waar verspreid over het terrein zeker 5 verschillende instellingen stonden. Zijn zus Linde fietste er bijna iedere dag vanuit school heen om daar met hun moeder te gaan wandelen of op een bankje aan haar voor te lezen. En ze had Simon zo vaak gevraagd, er zelfs een keer snikkend om gesmeekt, of hij toch alsjeblieft ook wilde gaan. Maar hij wilde niet. En dus had hij zijn moeder al in geen weken gezien. Wat andersom wellicht niet gold, want het fnuikende toeval wilde dat zijn moeders instelling, gebouw C, vlakbij het hek stond op een steenworp afstand van het fietspad waarover Simon iedere ochtend naar school reed. Omwegen waren er niet, of het zou minstens een kwartier hebben gekost. Als er een god bestond, dan kon die van Siem een dikke middelvinger krijgen, want tot overmaat van ramp bood het raam van zijn moeders kamer op de eerste verdieping ook nog eens uitzicht op de weg.
0: Ja.
1: Dat had zijn zus hem verteld.
0: Nou moet je ophouden, langzaam.
1: Oh.
0: Ja, nee, ja, de tijd is op, ja.
1: Het was een tergende aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden waar hij geen kant mee uit kon.
0: Ja, de rest moeten mensen zelf maar lezen.
1: Die moet je zelf maar
0: ja,
1: lezen.
0: Ja, precies.
1: Dan.
0: Dankjewel. En de mensen hebben nu toch een indruk van je stijl gekregen. Daar was het mij om te doen. Cees van den Boom dus. Witte paarden en blauwzuur. Morgen zit hier Ajuit El Melody. En zometeen wat blijft. Dag.
2: Met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: NPO Radio 1.
7: Middernacht, het begin van maandag 10 augustus. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. En ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan tussen 16 en 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden een beetje regen. In de middag is er meer zon. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Nathan de Vries. De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Zometeen is schrijver en journalist Dido Michielsen te gast. Zaterdag is de Nationale Indië-herdenking en Dido schreef verschillende verhalen en boeken over Indië. Ik ga met haar in gesprek over haar vader, een voormalig KNIL-militair die in de oorlog vastzat in een Japans krijgsgevangenkamp en daarna streed aan de Nederlandse kant in de Indische onafhankelijkheidsstrijd. Onze audiodocumentaire werd deze week gemaakt door Inge ter Schuren en gaat over een van de belangrijkste kunstenaars van Amerika, Jacob Lawrence. Hij was een van de weinige zwarte kunstenaars in een witte kunstwereld in een tijd van segregatie en racisme. Acteur Peter Faber was een man met een carrière van ruim 60 jaar op het toneel, in films en op televisie. Hij speelde in klassiekers als Soldaat van Oranje, Max Havelaar en Siske de Rat en was een van de gezichten van het legendarische werktheater. Stilzitten was niet zo aan Peter Faber besteed. Ook op latere leeftijd stond hij nog voor grote groepen jongeren en gaf hij workshops in gevangenissen. Met de Peter Faber Stichting probeerde hij mensen vooral één ding mee te geven. Kijk niet alleen naar wat iemand heeft gedaan, maar naar wat iemand nog kan. Ik ga het er deze nacht mee over hebben met zijn zoon, Jesse Faber. Jesse, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hoe gaat het met je, Jesse?
1: Ja, een beetje dubbel gevoel. Het is een beetje, ik balanceer een beetje tussen de achtbaan van alles regelen en het verlies van mijn vader en aan de andere kant die enorme stortvloed van fantastische berichten en verhalen en warmte die we van iedereen in Nederland bijna krijgen. Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, ja. Hoe zou je je vader omschrijven voor de mensen die hem niet hebben gekend?
1: Ja, het was een man eigenlijk, what you see is what you get. Dus hij speelde nooit echt een rol. En ik vind hem een van de mensen die zich nooit heeft laten afleiden door winst of verlies of zo. Of door succes of door tegenslag. Hij ging eigenlijk met alles op dezelfde manier om. En dat vond ik wel een groot voorbeeld eigenlijk.
0: En hoe kan dat dan, dat hij zich niet liet leiden door ruis, zeg maar?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het ook is omdat hij zo best wel heftige jeugd heeft gehad. Waarin hij toch ook wel thuis mishandeld werd, in een onveilige situatie was. En altijd op zoek was eigenlijk naar te vluchten daar vandaan. Dat hij alles wat hem uit die onveiligheid kon halen, dat hij dat heeft omarmd. Dus hij was voor alles enthousiast. En hij kon ook, ja, van alles kon hij iets maken. Dus als hij bijvoorbeeld een huis kwijtraakte, dan, en hij woonde daarna in een heel klein huis, zei hij, dit is het mooiste huis wat ik ooit gehad heb.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, bijzonder hoor.
0: Ja. Ja. En die jeugd inderdaad, want hij is geboren in Duitsland. Een Duitse moeder, Nederlandse vader. Kwamen ze hier naartoe en hij ontvluchtte dat huis zoals je eigenlijk al zei. Kan je ons daar iets meer over vertellen hoe die periode voor hem was?
1: Ja, hij had dus inderdaad een Duitse moeder en een vader die was rondreizende arbeider in Duitsland. En die werden verliefd in de schuilkelders, hebben ze met elkaar gevreden en daar kwam hij eigenlijk uit.
0: Oh nee.
1: Ja, en toen wou die moeder, die kwam eigenlijk uit een nazi-gezin, die wou dat ontvluchten. En die is toen, ja, zeg maar, toen mijn vader denk ik een half jaar of een jaar was, is ze naar Nederland gevlucht met die man. En daar zijn ze in Amsterdam-Noord terechtgekomen. En daar was het eerste paar jaar nog wel goed. Maar dat ging toch wel vrij snel mis. Ook omdat ze van de een op de andere dag katholiek werden. En de school waarop hij zat, moest hij naar een andere school. De mensen, ja, echt een verzuiling, zeg maar. Werd het ook heel raar. En die moeder sloeg hem sowieso al. Of die was sowieso al heel, heel erg streng. Daar was hij echt bang voor. En toen zijn vader nog het voorbeeld voor hem was, ging alles goed. Maar op een gegeven moment begon zijn vader hem ook te slaan. En toen dacht hij echt van, nou ja, nu heb ik het echt wel gezien. Nu is mijn opvoeding voorbij en ik vlucht weg. En hij wou echt op de wilde vaart ook gaan. En zich verstoppen op een vrachtschip om naar Brazilië te varen. Dus dat is uiteindelijk niet gebeurd. Omdat de kapper hem een advertentie liet zien van een theatergezelschap in Amsterdam-Noord. En daar heeft hij zich toen bij aangesloten. Dus,
0: maar zou je nou eigenlijk ook kunnen, zou je ook kunnen zeggen dat als de theater niet was gekomen, dat hij misschien wel crimineel was geworden of ergens in Brazilië was beland?
1: Ja, zeker. Kijk, zeker wat jij zegt. Weet je. Kijk, hij heeft een keuze gemaakt om die toneelkant op te gaan. Maar hij had inderdaad net zo goed een keuze kunnen maken om echt echt stout te blijven en crimineel te worden. Want hij was een van de eerste hangjongeren toen het woord nog niet eens bestond van Amsterdam. En hij was altijd in de problemen. Hij jatte melkflessen bij de melkboer. Hij gooide ramen in. Hij heeft alles gedaan wat God en vaderland verboden heeft.
0: Je ziet echt dat Siske de Rat voor je.
1: Ja, dat was hij. Ja. Dat is het gewoon. En hij heeft het toch kunnen ontsnappen. En dat is nog steeds in dat tuindorp waar hij dan vandaan komt. Tuindorp in Amsterdam-Noord, tuindorp Ossaan. Zien ze dat ook. Hij heeft dat kunnen ontvluchten. Dat is omdat eigenlijk de vloek daarvan is dat je je leven lang daar blijft hangen. En Peter was iemand die de wijde wereld in is getrokken. En dat heeft die stap heeft kunnen maken.
0: Ja, ik zei het al in de introductie. Hij heeft ontzettend veel rollen gespeeld. De meeste mensen kennen hem van televisie, van films, van theater. Maar ook vooral het werktheater. Dat was heel bijzonder. Zij gingen tegen een bepaalde cultuur in. Kan je daar wat meer over vertellen hoe hij daarmee begonnen is?
1: Ja, dat was denk ik rond 1970 zo'n beetje. En dat bestond uit een groep mensen. Onder andere dus mijn vader en Shirin Stroker, mijn moeder. Joop Admiraal, Helmert Wouwenberg. Nou ja, ik kan al die namen wel opnoemen. Maar zij vonden dat het toneel in die tijd te ver afstond van wat er in de wereld echt gebeurde.
0: Ja.
1: En zij besloten niet om revolutie te gaan plegen, zoals de actie Tomaat, hè, die ook in die tijd een beetje speelde.
0: Dus door jonge mensen, jonge studenten, werden tomaten gegooid naar dat establishment. Zo moet je het eigenlijk zien, hè?
1: Ja, naar de oude acteurs. En die werden in de Stad Schouwburg gewoon bekogeld met tomaten.
0: Ja.
1: Wat het werktheater deed, is eigenlijk het sociale engagement echt in praktijk brengen. Dus als ze een stuk gingen maken over psychiatrie, dan gingen ze repeteren in een psychiatrische inrichting. Als ze het hadden over gevangenen, gingen ze naar een gevangenis. Als ze het hadden over de medische zorg, gingen ze in een ziekenhuis spelen.
0: Ja.
1: Dus dat is revolutionair om echt theater naar de mensen te brengen.
0: Ja.
1: Dat heeft zoveel losgemaakt.
0: Ja. En wat zegt dat over hem, over jouw vader? Dat hij dat als een van de eerste in Nederland deed, op zo'n manier theater maken?
1: Nou, dat zegt dus dat het een heel ontzettend sociaal bewogen man was. Hoewel die het nooit zou toegeven, hoor, denk ik. Maar hij was zo geïnteresseerd in wat mensen drijft en zo geïnteresseerd in keuzes die iemand maakt, dat hij dat ook kon omzetten in echte creativiteit. Dus als iemand een verhaal aan hem vertelde, dan begonnen er meteen allemaal dingen in zijn hoofd te gebeuren. En dan zei hij van, nou, laten we er een stuk over maken. Laten we daar een voorstelling van gaan maken.
0: Ja.
1: Ik werd in mijn jeugd invalide op een gegeven moment. Dan kreeg ik een ziekte aan mijn heupen. En toen bedachten zij, nou, nu gaan we een toneelstuk over de zorg gaan we maken. En omdat ze zoveel met mij in het ziekenhuis waren, gebruikten ze dat ook weer in die voorstelling.
0: Dus, ja. En wat ik ook over je vader dan teruglees, is dat hij wilde inderdaad maken en creëren. En of hij er nou geld voor kreeg, dat maakte hem allemaal niet zoveel uit. Hij wilde het leven vertalen naar het toneel, hè?
1: Ja, de geld en prijzen en zo, dat deed hem eigenlijk niks. Dat is hem wel duur komen te staan. Want op een gegeven moment had hij ook, als hij belastingenveloppen kreeg, die gooide hij gewoon weg.
0: Herkenbaar. Op een gegeven
1: moment, nou, dat je 10 enveloppen hebt gekregen, dan komt er een man met een envelop langs. En dan komt er een deurwaarder langs.
0: Maar dat maakte jij ook mee. Dan moest je schuin achter de bank met je vader.
1: Nou, dat heb ik gewoon gezien. Dat hij op een gegeven moment zei van, ja, nu krijgen we 600.000 gulden van je of zoiets.
0: En, nee, joh.
1: Hij zegt, hoe kan dat nou? Ja, u heeft nooit belasting betaald. En daar was hij heel onhandig in. Ook bijvoorbeeld voor Max Havelaar. Echt, dat is toch een hele grote film.
0: Ja.
1: Hij heeft geloof ik 3.000 gulden of zo gekregen. En dan, hij zei van, nou, maar dan wil ik wel dat mijn familie meegaat. Dus dat mocht dan wel. Dus dan zijn we allemaal met de hele familie zijn we naar Indonesië gegaan. Maar hij kreeg er eigenlijk heel weinig voor.
0: Ja. Maar en Jesse, ik kan me voorstellen, ja, Indonesië is leuk, een fantastische periode. Maar hoe keek je ernaar dat die keuzes misschien op financieel gebied of structuur dat dan misschien wat minder ging?
1: Ja, ik ben me daar nooit echt heel veel bewust van geweest. Want hij had eigenlijk altijd wel geld of zo, had altijd wel dingen. En hij had zoveel klussen dat hij altijd wel geld binnenharkte. Maar ik werd er echt bewust van toen we dat is echt een stap in de toekomst. Maar toen hij de Peter Faber Stichting had opgericht.
0: Ja.
1: En toen ik eens begon te kijken van, hey pap, hoe doe je dat nou? Hoe vraag je nou subsidies aan of zo? En toen betaalde hij gewoon uit zijn eigen zak. Betaalde hij de huur van het Zonnehuis. Om daar met jongeren daar theater te gaan maken.
0: Ja, meen je niet.
1: Ja, dan betaalde hij elke maand 3.000 euro om die zaal af te huren. Ik zeg, pap, maar je hebt een stichting, daar moet je toch gewoon subsidie voor kunnen aanvragen. En toen ben ik wel een beetje wakker geworden. Toen heb ik ook besloten om zijn, ja, zijn management eigenlijk te doen. Of hem zeg maar zakelijk een beetje te begeleiden.
0: Ja, ja. En inderdaad over die Peter Faber Stichting komen we zo meteen. Waar jij ook directeur van bent. Misschien een beetje een gewichtig woord, maar toch. Hij had ook een bekend levensmotto.
1: Ja.
0: Wat was dat?
1: Ja, ik denk dat je doelt op ik kan het, ik wil het, ik doe het nu.
0: Ja, ik kan het, ik wil het, ik doe het nu.
1: Nu, ja. En dat was eigenlijk een omdraaiing van wat een pater van liefde vroeger, toen ze dus katholiek waren geworden en dat hij ook moest biechten en zo. Had zo'n pastoor, of ik weet niet hoe dat dan heet, zo'n biechtvader. Zo'n figuur had hem apart genomen en die had hem bij zijn oor gepakt en had gezegd: Faber, je bent niks, je kan niks en je zal ook nooit wat worden. Je komt uit Amsterdam-Noord, daar is nog nooit iets goeds vandaan gekomen. Je bent een proleet, Faber, je kan niks. En dat heeft hij dus omgedraaid, en dat is ook weer een karaktertrek van mijn vader, hè? Iets negatiefs in iets positiefs omdraaien, in ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Dus hij is zich niet gaan verzetten, hij heeft die man niet op zijn bek geslagen, maar hij heeft met zijn eigen persoonlijke kracht heeft hij dat omgedraaid.
0: Ja.
1: En dat kenmerkt hem heel erg.
0: Maar je zegt met zijn eigen persoonlijke kracht, wat was dat dan? Ging dat vanzelf of deed hij daar iets speciaals voor?
1: Nou, ik weet niet. Dat is ook dat overlevingsinstinct wat hij had. Hè, van dat onveilige jeugd en weg willen. Maar ik denk dat het ook gewoon iets wat in zijn karakter zat. Dat hij gewoon altijd energie had om er iets van te maken. En of het nou een iets heel slechts was om iets goeds om te toveren. Maar hij had die kracht blijkbaar. Hoe hij het heeft gedaan weet ik nog steeds niet. Daar zal ik nog heel lang over na moeten denken. Maar ik heb het gewoon in de levende lijf allemaal echt van dichtbij meegemaakt. Dus ik heb gewoon gezien hoe hij dat deed. En dat was gewoon magisch.
0: Ja, en wat was dan magisch? Wat was dat randje eraan dan?
1: Ja, dan moet je, ja, als je concrete voorbeelden wil horen, weet je, hoe hij gewoon mensen die helemaal slecht in het leven stonden, weet je wel, of heel depressief waren, hoe die met een simpele geste en een simpel verhaal of een goocheltruc of een jongleeract gewoon helemaal los kon maken. Gewoon helemaal weer een glimlach op hun gezicht kon toveren. En dat, ja, dat is denk ik niet rationeel uit te leggen.
0: Nee.
1: Maar hij kon echt mensen zo diep raken. Dat is ongelooflijk.
0: En wat ik ook interessant vind is dat hij het belangrijk vond om creatieve energie uit eigenlijk destructieve krachten te halen. Dus van je puinhoop een schatkamer maken. Hè? Wat bedoelde hij daar concreet mee?
1: Nou, kijk. Dat puinhoop een schatkamer maken, dat is eigenlijk dat we ook in de gevangenis veel gebruiken. Is dat je hebt bijvoorbeeld een heel slecht leven gehad. Je hebt een hele slechte jeugd gehad, bijvoorbeeld. Hè? Je bent geslagen door je ouders. En dan ging Peter nooit zeggen: oh, wat ben je zielig? Of hè, therapeutisch daarover kletsen en iemand zielig vinden. Hij zei: oké, luister, schrijf nou eens een verhaal op. Schrijf een verhaal op hoe je jeugd was. Bedenk wat je tegen je vader had willen zeggen. Bedenk wat je tegen je moeder had willen zeggen.
0: Ja.
1: En dan begint er iets. Want dan ga je dus die puinhoop die je hebt, of de pijn, of het verdriet, daar ga je iets mee doen. Dat ga je visualiseren. En dan wordt het veel minder pijnlijk.
0: Ja.
1: En anders draag je het alleen maar bij je.
0: Ja. En er was ook, daar kwam het misschien wel ook uit voort, een kampioenspaspoort.
1: Ja.
0: En voor de mensen die denken kampioenspaspoort. Volgens mij zijn er echt honderden verspreid door je vader.
1: Nou, tienduizenden. Ik heb laatst gekeken, ja. Maar,
0: tienduizenden, zeg je?
1: Ja, ik denk wel zeker 50.000. Want ik heb,
0: meen je niet?
1: Ik heb die bonnen teruggezocht van die bestellingen van die paspoort. En ik geloof dat we er iets van 60.000 ooit hebben laten maken, ja, in totaal.
0: En wat was dat dan? De gelukkige van zo'n paspoort, wat had je dan in handen? Wat kreeg je dan?
1: Nou, een levenslang geldig kampioenspaspoort. Dat is eigenlijk een kaartje, een soort creditcard, waarop staat van, kort gezegd, dat iedereen kampioen is. Omdat je er bent, omdat je geboren bent, omdat je die hele moeilijke weg door dat geboortekanaal hebt afgelegd, ben je eigenlijk al kampioen. En het is een soort memory card dat je hart, hè, de rode reus, zoals Peter dat noemde, dag en nacht klopt voor jou. Maatje, ik hou van jou.
0: Ja.
1: Ik hou van jou. Ja. Dat je lichaam je voertuig is. Hè, je mind, dat is de TomTom, de routeplanner. En dat jij door je eigen positiviteit, jij die routeplanner.
2: We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Den Oever richting Hoorn, dan kom je tussen Den Oever en Wieringerwerf een spookrijder tegen.
1: Je voertuig is, je mind, dat is de TomTom, de routeplanner. En dat jij door je eigen positiviteit, jij die routeplanner, daarmee kan je leven sturen.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Het begon eigenlijk op scholen. En later gaf hij het aan iedereen.
0: En hij was ook veel in gevangenissen. Er is een mooi stukje uit het programma Hell of Hotel, waarbij je vader met gedetineerden in gesprek gaat. En er gebeurt iets heel bijzonders. Even luisteren.
3: Je zit hier door de keuzes die je gemaakt hebt. Goede keuzes, goede gevolgen. Foute keuzes, foute gevolgen. Is er gewoon een natuurwet. Om mijn 16e hoor ik: Faber, jij bent niks, je kan niks en je wordt niks. Weet je wat jij met Faber? Je bent een proleet. Ik word gek van je. Ik dacht, nou, ik heb genoeg geleerd. Dus ik liep weg van school. Waar ga je weg?
4: Hij beschreef mij gewoon als een nieuwe kind. Ik zweer het.
5: Het is een beetje veel wat ik vertel, maar...
4: Nee, het is goed. Het is echt goed.
5: Grote beer, maar jij bent helemaal goed, jongen.
4: Het is echt goed.
5: Ja.
4: Maar u beschreef mij. Kent u mij? Heeft iemand wat over u verteld?
6: Nee.
4: Echt niet?
7: Juist,
4: nee,
7: water.
4: Niemand.
7: Dit is een doorbraak. Dit wat er nu gebeurt, is een doorbraak in zijn leven.
0: Dat komt wel binnen, Jesse, dit fragment. Gebeurde dit soort dingen vaker, dat hij mensen sprak? Misschien een kampioenspaspoort weggaf en dat mensen zo geraakt werden?
1: Ja, want dit was wel mooi bij dat Hell of Hotel. Want dat is gewoon de praktijk ook wat in de gevangenis heel vaak gebeurd is. Dat echt hele zware criminelen, en ook lichtere criminelen, gewoon door zijn verhaal zo geraakt werden dat ze hem gewoon huilend in de armen vielen. Hij was een soort vader ook voor die mannen, weet je. En dat hoor je hier heel goed in terug. Hij zegt ook van, kent u mij? Hoe weet u dit van mij? Maar dat is een universeel verhaal. Want mijn vader heeft dat ook meegemaakt. Maar hij is er anders mee omgegaan.
0: Ja.
1: Dat is heel bizar, ja.
0: Ja. En Jesse, welke les heb jij vooral van je vader geleerd?
1: Dat je het grote ja en amen tegen het leven zeggen. Dus... Dat je alles wat je meemaakt, dat je er eigenlijk ja op moet zeggen. Hij zei altijd van het leven is een geschenk, maar je moet het wel durven te accepteren. Je moet durven te worden wie je bent. En je moet proberen om alles wat je meemaakt, om daarmee aandachtig en betrokken om te gaan. En of het nou iets heel verdrietigs is, of iets heel leuks, of iets heel ingrijpends, blijf aandachtig. Gebruik het voor je leven. Het is altijd weer een kans of een opening naar iets nieuws. En absoluut geen slachtoffer zijn. Geen slachtoffer van jezelf maken. Daar kon hij absoluut niet tegen. En dat heeft hij mij heel erg meegegeven. Dus dat probeer ik ook in mijn eigen leven te gebruiken.
0: Dankjewel, Jesse Faber. Peter Faber overleed afgelopen donderdag op 82-jarige leeftijd.
8: Wat blijft? Nathan de Vries.
0: In 2019 brak Dido Michielsen door met haar debuutroman Lichter dan ik. Een verhaal geïnspireerd op het leven van haar Javaanse bedovergrootmoeder. In 2022 verscheen Zoeken naar Isa, over een dochter die op zoek gaat naar haar moeder en haar plaats in de standenmaatschappij in voormalig Nederlands-Indië. Vorig jaar rond deze tijd verscheen het boek Verborgen Vader, een persoonlijke zoektocht naar het oorlogsverleden van haar vader. Zaterdag aanstaande is de Indië-herdenking, dus ik dacht een goed moment om met Dido in gesprek te gaan. Dido, wat voor gevoel wekt het geurtje Old Spice bij jou op?
9: Ja. Dan moet ik onmiddellijk aan mijn vader denken. Hij zat altijd hevig onder de Old Spice. Hij was een hele schone, gladgeschoren man en gebruikte dat royaal.
0: Ja. Ja. Ruik je het nu?
9: Nee, maar ik zie wel het flesje voor me. Ja.
0: En komt er dan een gevoel van weemoed, van trots, van iets anders? Wat?
9: Misschien eerder weemoed, ja. Omdat mijn vader is toch een hoofdstuk van alles wat niet is gebeurd.
0: Alles wat niet is gebeurd?
9: Ja, hoe ik niet een leuke vader had. Hoe ik niet een terugdenk aan een fijne jeugd met een fijne vader.
0: Maar wat heb je gemist?
9: Omdat hij eigenlijk er niet was. Niet omdat hij zo verschrikkelijk naar tegen me deed. Maar hij was er gewoon niet in mijn leven. En ja, dat had ik geaccepteerd, dacht ik.
0: Dacht ik. Ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Over jouw relatie met je vader. De zoektocht die je bent aangegaan. Je bent naar Indonesië gereisd, naar Japan. Omdat je echt in zijn voetsporen wilde treden. Om ook zijn oorlogsverleden beter te doorgronden.
9: Ja.
0: En te begrijpen. Komen we zo meteen op. Maar allereerst wil ik naar het moment dat je dacht. Ik ben schrijfster. Ik heb ook Indische roots. Daar wil ik iets mee. Weet je dat moment nog?
9: Ja, dat weet ik nog wel. Ik had van mijn moeder een album gekregen waarin zij haar levensverhaal had opgeschreven. Dat heb ik eerst een tijdje weggelegd uit angst voor... Mijn ouders waren gescheiden en ik was bang dat ze hele nare dingen over mijn vader ging schrijven, die ik ook weer niet wou lezen. Maar toen ik het ging opensloeg, was de eerste foto die bedovergrootmoeder. Echt een hele mooie, zo'n mooie oude foto uit de studio in Nederlands-Indië. En toen dacht ik opeens, verrek, zij was helemaal Javaans. Hoe was dat dan voor haar om een kind te krijgen wat gemengde afkomst had? Omdat het altijd vanuit Nederlandse kant werd beschreven van, nou ja, die Indo's. Het was eigenlijk niet zo. In vroeger tijden was het helemaal niet zo fijn als je gemengdbloedig was, zo rond 1900, zeg maar. En daar waren heel veel boeken op gebaseerd die ik had gelezen. Maar dit. Toen dacht ik opeens, ja, maar voor haar en haar ouders schaamde zich misschien ook wel dood.
0: En dacht je toen ook opeens, dit gaat over mij? Dit is een verhaal wat over mij gaat?
9: Nou ja, hier stam ik vanaf. Dit zijn mijn roots, dacht ik. Ja.
0: Ja. In 2019 verscheen die roman Lichter dan ik. Enorm succes, verschillende talen vertaald. En het is een verhaal over een Javaanse vrouw in de 19e eeuw die verliefd wordt op een Hollandse man. Je zegt het eigenlijk al. En uiteindelijk, ik zeg het een beetje hard, wordt afgedankt. En het maar uit moet zoeken, dat is het. Hè? Maar wat wilde je vooral met het verhaal onderzoeken?
9: Ik wilde laten zien, kijk, voor als je de geschiedenis van je voormoeders induikt, kom je eigenlijk weinig te weten. Zeker die vrouwen, die Indonesische vrouwen, ik noem ze Indonesisch, ook al was het officieel nog niet zo, die werden niet geregistreerd. Die bestonden eigenlijk niet. En voor de Nederlanders waren ze een soort gebruiksvoorwerpen en handige vrouwen om die mannen zoet te houden.
0: Hoe noemde je zo'n vrouw? Dat is een
9: dat
0: woord
9: voor. Dat was een njai. Ja. En die kwamen in alle rangen en standen voor. Hè? De hoogste officier had de hoogste ambtenaar en de laagste.
0: Dus eigenlijk die Nederlandse mannen, officieren, soldaten, die gouverneurs, gaat ze bedoel, hadden vrouwen thuis in Holland zitten en daar een vrouw, lokale vrouw.
9: Ja, want de Hollandse vrouwen hielden het niet. Die kwamen eigenlijk niet zoveel naar de kolonie.
0: Ja.
9: Dus dit vond Nederland ook wel een handige oplossing. Dat was weer heel praktisch gedacht. Zeg maar, de Engelsen die hadden officiële bordelen met artsen die vrouwen controleerden. Maar dit hield de mannen rustig.
0: Maar vonden de Engelsen het eigenlijk zelf ook niet kunnen wat de Nederlanders deden?
9: Nee. De korte tijd dat Raffles aan de macht was in Indonesië of in Indië, sprak hij daar ook schande van. Hij nam zijn vrouw mee en zijn vrouw trad ook in het publiek op.
0: Dus die Engelsen zeiden echt van de Nederlanders misbruiken de...
9: Nou, ik weet nooit wie er racistischer was, hoor. Want misschien dat die Engelsen het niet deden omdat ze het onverdraaglijk idee vonden dat ze met een inheemse vrouw iets zouden hebben.
0: Ja, dat is dan ook wel weer een vorm van racisme. Je neemt ons mee door de ogen van Isa. En wat je eigenlijk volgens mij ook probeert te zoeken is die rol van de vrouwen, de status in die standenmaatschappij.
9: Ja.
0: Wat probeer je daar vooral naar boven te halen?
9: Dat ze eigenlijk... Kijk, Isa probeert nog een beetje haar eigen leven te leiden of de teugels in eigen hand te nemen. Maar dat lukt gewoon niet. Die vrouwen waren volledig machteloos. En zij komt dan nog in een redelijke situatie terecht. Maar de vrouwen van lage militairen bijvoorbeeld, die waren er vaak veel erger aan toe. De slavernij was net afgeschaft. Dus die mannen hadden iets hadden een vrouw nodig. En dat werden die njais. Die concubines, zeg maar. Ja. En daar stammen toch de meeste Indo-Europeanen vanaf.
6: Ja, want als we dan toch verder gaan met het verhaal van Isa. Ja. Hoe ontvouwt dat verhaal van haar zich? Ze wil weg eigenlijk uit haar vertrouwde systeem. Wat ook een soort gevangenis is. Daar worden mensen ook uitgehuwelijkd. Komt een Nederlandse militair tegen.
9: Ja, en zij is natuurlijk een heel naïef meisje. Dus zij denkt, misschien gaat hij wel met me trouwen. Want dat gebeurde juist in die periode ook wel eens. En zij ziet zichzelf daar al helemaal als een soort vrouw des huizes. Maar ze is en blijft natuurlijk een bediende. En deze man is niet onaardig of gemeen, maar hij is ook nooit van plan geweest om met haar een langdurige relatie. Hij gebruikt haar gewoon zolang hij dat nodig had.
6: Het is een beetje een gek woord wat ik ingooi, maar je zegt ergens in een stuk wat ik lees, dat zelfs verkrachting, dat je dat eigenlijk niet, dat woord niet moet schuwen, toch?
9: Nee, nou ja.
6: Het is nogal wat.
9: Ja, nou ja, heel veel van die meisjes werden natuurlijk gewoon verkracht. Of verkocht, of misbruikt. En als oud vuil aan de kant geschoven.
6: Ja, maar wat gebeurt er in jouw verhaal met haar inderdaad?
9: Zij krijgt 2 kinderen met deze man, 2 meisjes. En dan op een dag komt ze erachter dat hij naar Nederland gaat om zijn verloofde op te halen in Haarlem, die hem opwacht. En zij zegt dan, maar wat moet ik dan zelf? En wat moeten mijn kinderen? Want het lag voor de hand dat die kinderen dan nog een zwartere toekomst tegemoet gingen, of ook een njai zouden worden. En dat kan hem eigenlijk helemaal geen bal schelen. En dan zegt een vriend van hem, nou, dat gaat wel wat ver. Die is wat verlichter. Ik zal die kinderen adopteren. En dan mag zij voor die kinderen zorgen op voorwaarde dat ze dus niet vertelt aan die kinderen dat ze hun moeder is.
6: Ongelooflijk.
9: Dat wil zijn vrouw niet.
6: En in hoeverre is dit gebaseerd echt op jouw bed over grootmoeder?
9: Ja, nou, dat verhaal ging dat zij geschaakt was door zo'n officier. Zij zou dan een prinses zijn, afstammen van de sultan. En ze werd geschaakt door die officier. Die 2 kinderen, dat klopt, die heb ik wel kunnen vinden, want die waren erkend. En die mannen kon ik ook vinden. En die officier heeft toen op een gegeven moment een vriend van hem gevraagd om die kinderen te erkennen en voor ze te zorgen. Nou, dat tot zover klopte het wel.
6: Ja. Wat heeft het onderzoek jou geleerd?
9: Nou, dat die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen natuurlijk wel lang door is gegaan. Dat er toch een soort neergekeken werd op die vrouwen. Op die inheemse vrouwen. Ook in de literatuur, dat eigenlijk in het tweede deel, zoeken naar Isa, komt dat weer terug. Dat er allemaal literatuur bestond waarin die njais als een soort sloeries, of hè, ze waren of heel lelijk of heel mooi, of maar niet te vertrouwen. Die werden gewoon heel zwart afgeschilderd.
6: Exotische stukken die je kon bezitten.
9: Precies.
6: Ja.
9: Precies.
6: En dat heb je geprobeerd omhoog te halen. Volgens mij ging dat heel goed. Het is wel een verhaal over je bed over grootmoeder. Dus ver weg. Afgelopen jaar, rond deze tijd, kwam een boek uit over je vader. Ja. Verborgen vader. We hebben het hier in de studio liggen ook. Het was voor mij ook best wel bijzonder om te lezen. Want het gaat ook over een vaderwond. Een vader die er niet was, is voor mij ook herkenbaar. Maar het ging ook over zijn oorlogsverleden, daar was je ook benieuwd naar. Maar je bent lang voor je uitgeschoven.
9: Ja.
6: Waar was je zo bang voor?
9: Nou ja, je wilt toch dat je vader een heldhaftige figuur is. Of in ieder geval iets moois gedaan heeft in zijn leven. Maar ik wist helemaal niks. Ik wist alleen op een gegeven moment zijn gedrag en zijn afwezigheid heeft wel degelijk invloed op mij gehad.
6: Dat wist je op een gegeven moment?
9: Ja, toen ik eigenlijk begon het ermee dat mijn man zei, jij was als klein meisje zo dol op je vader en op een dag was hij verdwenen na de echtscheiding. Dat moet iets met je gedaan hebben. En ik zei, well, nee, helemaal niet. En toen zeiden mijn kinderen, die inmiddels ook al in de 20 waren, die zeiden, ja, mam, jij laat je helemaal niet kennen. We weten eigenlijk niet wat er in jou omgaat.
6: Dat is nogal wat.
9: Dat was nogal wat, want ik voel mezelf nogal een open boek. waar hebben ze het over? Ik was eerst heel beledigd ook. En toen dacht ik, ja, maar er zit natuurlijk wel wat in.
6: Ja.
9: Ja.
6: wil je een stukje voorlezen uit het boek. Het is eigenlijk de beginaanleiding dat je op zoek gaat. Je hebt je eerdere werk geschreven.
9: Ja.
6: Maar nu moet het persoonlijk.
9: Ja. Ik leefde mezelf met veel liefde in voor twee historische romans over mijn Indische voormoeders. Lichter dan ik en Zoeken naar Isa. Maar die speelden in een ander tijdperk en waren niet persoonlijk, op wat aangepaste gebeurtenissen na. Ik kon die boeken schrijven omdat ik mijn moeders liefde als basis voelde. Ik had haar levensverhaal, de spullen van mijn oma. Mijn voormoeders waren als het ware tastbaar aanwezig en ik voelde hun aanmoediging bij mijn flow tijdens het schrijven. Maar deze vaderzoeken wordt wel persoonlijk, heel erg zelfs. Iets zegt mij erom dat ik mijn vaderwond niet zal genezen door mijn fantasie op hem los te laten. Ik zou zijn daden te snel verklaren met iets wat mij op dat moment goed uitkomt. Geen fictie dus. Maar ook geen gewone biografie die alleen zijn levenswandel beschrijft. Ik wil de man als mens en als vader ontdekken en begrijpen wat voor invloed hij op mijn leven had.
6: De laatste vrouw van je vader, Anne,
9: ja,
6: komt ook voor in het boek. Die zegt op een gegeven moment tegen jou: je hebt nooit iets gevraagd over zijn oorlogsverleden. Had je wel kunnen doen.
9: Ja.
6: Klopt dat?
9: Nou, dat klopt. Als ik terugkijk, klopt dat inderdaad. Ik wist wat anekdotes die hij had verteld. Dat hij in een kamp had gezeten, wist ik. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat dat kamp in Japan was. Ik wist dat hij veroordeeld was tot afhakking van zijn rechterhand. Dat soort spannende verhalen had hij wel een beetje verteld. Maar echt over die oorlogstijd praten, dat deden we niet.
6: Maar daar ben jij ook onderdeel van.
9: Ja.
6: Waarom deed jij dat niet? Waarom?
9: Nou ja, ik denk ook, toen ik 13 was, zo'n beetje, zo puberteit, toen schaamde ik me, dat was die periode, ik schaamde me gewoon dat mijn vader een beroepsmilitair was. Dat vond ik een beetje gênant.
6: En jij was een pacifistische meid.
9: Ja, ik vond mezelf heel pacifistisch, inderdaad. Ja.
6: Ja. Nou, dan ben je een stuk later toch die zoektocht aangegaan. En het is goed om misschien even goed neer te zetten. Hè? Want je vader was een Europeaan, maar wel met Indische wortels. Hè? Zo moet je het.
9: Hij was ook Indisch.
6: Ja. Kneelmilitair. En je bent gaan zoeken. Dus je bent dat verleden ingedoken. Naar Indonesië, naar Japan toe. Waar die ook heeft gevochten in Indonesië in die onafhankelijkheidsoorlog. Dan ben ik toch even benieuwd in dat krijgsgevangenis, dat kamp, die periode. Wat ben je te weten gekomen?
9: Ja, nou ja, dat ik. Je hebt natuurlijk allemaal dat beeld op je netvlies van die mannen die aan de Burma-Siam-spoorlijn hebben gewerkt. En uitgemergeld en afgebuld. Dus zoiets had ik eigenlijk verwacht. En er is in Japan is er een organisatie die brengt al die gevangenkampen in Japan in kaart. Er waren dus heel veel. En eerst kwam ik erachter dat hij met een schip, een helleschip, daar naartoe was vervoerd. En zo'n schip stelde ik me een beetje voor waar ze vroeger mensen slaafgemaakte in ruime stouwden om te vervoeren over de zeeën en niet letten op wie er eten of drinken kreeg of ziek was. Je werd gewoon overboord gekieperd.
6: Of de bovengrens van leed, dat eigenlijk gewoon puur leed. Dat stelde je voor.
9: Ja, ja, en dat was natuurlijk ook. Dat zegt Rudy Kausbroek op een gegeven moment, schrijft hij ergens. Het was natuurlijk een extra grote shock voor al die Europeanen en die Indo-Europeanen, omdat zij altijd in betrekkelijke welvaart hadden geleefd en bedienden hadden gehad. En opeens waren zij helemaal het laagste van het laagste.
6: Dus
9: geworden.
6: De Japanners kwamen, Groot-Azië, Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië ingenomen en alle Nederlanders.
9: Alle mannen in kampen.
6: Weg, waaronder jouw vader dus.
9: Ja.
6: En die zat op zo'n herdenschip richting Japan. Daar moest hij dan klaarblijkelijk heen. Maar ja, wat had je nou verwacht wat hij op zo'n herdenschip had moeten ondergaan?
9: Ik wist het hele begrip hellenschip kende ik nog niet.
6: Nee,
9: dat was toen ik ging onderzoeken.
6: Ja, en dat zijn eigenlijk schepen die ook redelijk vaak werden gebombardeerd door
9: de geallieerden. Ja.
6: Dat heeft je vader niet meegemaakt?
9: Nee. Er zijn er een paar geweest, maar die echt kapot gebombardeerd zijn. Maar mijn vaders schip is.
6: Maar wat heeft hij daar wel aan overgehouden, denk je?
9: Ik denk dat hij zo ontzettend snel ging eten. Dat is een van de dingen die hij aan die oorlogstijd heeft overgehouden. Je zat natuurlijk op die boot, je moest vechten voor het beetje rijstwater dat je kreeg. Of een soort soep kregen ze. En dat schone, de Old Spice tik. Om altijd, iedere dag een schoon fris overhemd aan.
6: Ja.
9: Smetteloos wit en...
6: Ja. Wat ik ook interessant vind, is wat je ook veel doet in je boek, Dido, is... Je vergelijkt dat leed vaak.
9: Ja.
6: Zijn schip is niet gebombardeerd. Hij hoefde niet aan de Burma-spoorlijn te werken.
9: Nee.
6: Terwijl hij ook in Japan... Nee. Nou, wat vertel eens, waar kwam hij in Japan terecht dan?
9: Nou, hij kwam in Japan terecht in een kamp, in een koperfabriek moest hij werken, waar ze koper smolten. En dat was natuurlijk een bestaande fabriek. En alle mannen waren afgevoerd voor het leger. Dus die waren allemaal aan het front. En de krijgsgevangenen namen het over. Dus dat was een bestaande structuur. Wat al iets heel anders is dan wanneer je in de jungle... met zwepen wordt opgejaagd om zoveel meter per dag te maken.
6: Dat is waar. Maar nog steeds ver van huis, weg?
9: Ver van huis, nee. Het was ontzettend rot voor
6: me. En waarom vergelijk jij zoveel dat leed?
9: Ja,
6: want dat komt vaak terug in je boek. Dat je een beetje teleurgesteld bent dat hij de echte geschiedenis steeds ontliep.
9: Ja, ik had me voorgenomen, dat is misschien ook een schrijverstik, dat je denkt, nou... Dat was behoorlijk erg, dat kan ik lekker opschrijven. En dan hebben we allemaal medelijden met mijn vader. Maar in het kamp waar mijn vader terecht kwam,

0: Kijk jij zoveel dat leed?
1: Ja,
0: want dat komt vaak terug in je boek. Dat je een beetje teleurgesteld bent dat hij de echte geschiedenis steeds ontliep.
1: Ja, ik had me voorgenomen, dat is misschien ook een schrijverstik, dat je denkt, nou, dat was behoorlijk erg, dat kan ik lekker opschrijven. En dan hebben we allemaal medelijden met mijn vader. Maar in het kamp waar mijn vader terecht kwam, daar kregen ze heel goed te eten. Ze kregen alle pakketten van het Rode Kruis. Ik heb bij NIOD dagboeken gevonden van mannen die tijdens dezelfde periode daar zaten. Dus ze hadden sigaretten, ze hadden koffie, ze hadden thee. Ze kregen zalm uit blik. Nee, had ik totaal niet verwacht.
0: En als je dan zo'n tegenstelling vindt, wat gebeurt er dan? Wat denk je dan?
1: Is dit wel erg genoeg om op te schrijven? Ja, het is heel, heel naar. Maar dat is. Je voelt je toch een beetje een bijna alsof je door de mand valt. Van nou, die oorlog van mijn vader was helemaal niet erg genoeg.
0: Nee. Je vader ging daarna weer terug uit dat kamp naar Indonesië. Hij maakte, ik zeg het even, de pacificatiestrijd mee, de zuiveringsacties. Jij vindt dat rot worden?
1: Ja, ja. Nou ja. Pacificeren vind ik een belachelijk woord natuurlijk. Want ze wilden gewoon die kolonie weer opnieuw bezetten. En rust en orde brengen, dat was natuurlijk ook maar betrekkelijk. Als je kijkt, de Engelsen. Het is ook een hele ingewikkelde geschiedenis. Hè? De Engelsen waren degene die de rust en orde moesten brengen. En dat gebeurde niet erg natuurlijk. Want die totale chaos na de oorlog hadden zij ook niet onder controle.
0: Ja, je vader kwam ook in totale chaos terecht daarna. Wel in die onafhankelijkheidsstrijd. En voordat we daar naartoe gaan, wil ik even een kort stukje laten luisteren. Laten horen uit een documentaire van Koen Verbraak. Onze jongens op Java. Waarin u Joop Hutting hoort. En hij vertelde als een van de eerste eigenlijk over ja, ook de misstanden van de Nederlanders al daar.
2: Meneer Hutting, u stelt dat Nederlandse militairen oorlogsmisdaden hebben begaan in Indonesië. Wat hebt u er zelf van meegemaakt?
3: Dat er kampongs doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd.
4: Wat voor reacties kreeg u na dat televisieoptreden?
5: De telefoon ging achter elkaar. Ja. Met doodsbedreigingen.
4: Doodsbedreigingen?
5: Ja, doodsbedreigingen.
6: Dat hebben wij hem zeer kwalijk genomen.
4: Vond u hem een verrader?
7: Ja.
4: Ja?
7: Ja.
8: Dat vond ik wel schokkend hoor.
7: Dat is niet leuk. Dat is een minpunt voor ons allemaal. Ja? Maar hij heeft wel gelijk.
0: Ja, uit de documentaire Onze Jongens op Java, Koen Verbraak maakte die en u hoorde Joop Hutting. Echt een doofpot was dit, hè, deze periode. Maar jij bent er ook in gaan graven, wat ja. Jouw vader daar heeft gedaan.
1: Ja, nou ja, terwijl ik bezig was met de research voor dit boek, kwam natuurlijk dat rapport uit van, nou ben ik even die afkorting kwijt.
0: Nou, afkorting is niet zo belangrijk. Maar
1: nee, maar het is van het NIOD en het KLTV.
0: Wat er in die jaren allemaal gebeurd is. De excessen, de misstanden, ga zo maar door.
1: Dat eindelijk was het rapport verschenen waaruit bleek dat er structureel geweld was gebruikt tegen de Indonesiërs.
0: Ja.
1: Dus niet een klein exces door een klein groep.
0: En toen dacht jij, mijn vader is ook in die periode daar geweest. Ja. Wat heb je toen gevonden toen je bent gaan graven?
1: Ja, ook dat viel een beetje tegen. Want hij was vechtwagenbestuurder. Oftewel, hij zat in een tank.
0: In een tank, ja.
1: En zij waren de hele tijd maar aan het wachten tot ze opgeroepen werden om in actie te komen, om de boel een beetje af te schrikken. Het was een soort afschrikpeloton.
0: Ja.
1: Dus heel erg actief gevochten hebben ze niet. Maar sommigen hebben wel misdaden gepleegd. Ja,
0: ja, en daar was hij misschien ook bij. Je blijft in je boek ook veel stilstaan bij de vraag van, heeft mijn vader misschien iemand gedood?
1: Ja.
0: Daar vind je geen antwoord op?
1: Nee.
0: Maar had je dat eigenlijk wel echt willen weten? Als dat wel zo was geweest?
1: Nou, ik had me erop voorbereid dat ik dat zou vinden. Maar er wordt natuurlijk.
0: Wat bedoel je? Dat hij iemand had vermoord?
1: Nou ja, dat hij in ieder geval bij een eenheid zat die misdaden had.
0: En waarom bereid je daarop voor?
1: Ja.
0: Had je zo'n voorgevoel?
1: Nou, meer om mezelf te beschermen. Om op het ergste voorbereid te zijn, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht, de kans is aanwezig dat ik dat soort dingen vind. Je vindt natuurlijk niet, want die rapportages waren niet dat ze zeiden...

0: Oh, zoveel man omgelegd, zoveel kampongs in de hand gestoken, zoveel gezinnen neergemaakt, dat stond er niet in.
1: Maar het is toch wel bijzonder. Dat je, het klinkt bijna alsof je een beetje teleurgesteld bent dat je dat niet hebt gevonden.
0: Nee, daar ben ik niet teleurgesteld over. Nee, dat niet. Alleen, ik vind het lastig. Ik denk, ook volgens mijn bronnen, te weten dat dat niet is gebeurd. Om te beginnen, wat ze toen nog de politionele acties noemen, de agressie militair. Bij de eerste was hij erbij, maar kwam zijn eenheid niet heel erg in actie. Dus dat viel dan wel weer een beetje te. Het was niet zo heldhaftig, nee. En bij de tweede kwam ik erachter dat hij met verlof in Nederland zat. Dus ook weer niet gevochten heeft.
1: En ben je daar niet teleurgesteld over? Dat hij niet de held was misschien die je had?
0: Dat is een beetje een dubbel gevoel. Ja, want natuurlijk wil je niet dat je vader een moordenaar is. He, ook al is hij beroepsmilitair. Je wilt toch liever niet. Of het nou nodig of onnodig dood is. Maar ja, dat hij dan gewoon ergens in Den Haag zat. Dat was ook een beetje een tegenval. Tenminste, dat zijn de iedere keer momenten dat je denkt, is dit leven de moeite waard om een boek over te schrijven?
1: Dat snap ik. Dat snap ik. Maar ben je uit die, want dat is wel een interessante vraag, ook over dat dader- en slachtofferschap. Want hij had daar een hele bijzondere positie ook in die hele standenmaatschappij, in die oorlog. Hij heeft uiteindelijk 7 jaar in oorlogsstand gezeten. Ben je op die vraag, heb je daar een antwoord op? Was hij dader? Was hij slachtoffer?
0: Nou ja, hij was zeker slachtoffer. Al die jongens waren slachtoffer natuurlijk. En zeker van de Japanse bezetting. He, dat hij krijgsgevangen was. Ook al wel viel het betrekkelijk mee in sommige opzichten. Hij moest daar toch zware arbeid verrichten, onvrijwillig. En zijn daderschap, hij stond aan de verkeerde kant, kan je achteraf zeggen. He, de Nederlanders hadden daar niks meer te zoeken. Maar of hij nou zo'n oorlogsmisdadiger is, dat vind ik wel te ver gaan.
1: Ja. Ja. Hoe getraumatiseerd kwam hij uit die oorlog?
0: Nou, hij was behoorlijk in de war. Maar dat is het gekke met mijn vader. Want hij meldde zich. Hij was getrouwd in die oorlog. Vlak voor de oorlog met een andere vrouw. En hij had een dochter gekregen. En hij heeft na zijn tijd in Japan. Heeft hij zich niet eens bij zijn echtgenote gemeld.
1: Oh.
0: Ja.
1: Bijzonder.
0: Heel apart, ja. Dus hij heeft toen wel een hele verwarde. Een rare egoïstische periode doorgemaakt. Hij, nou ja, het is een spoiler, maar ik kan het wel vertellen. Hij was verliefd op haar zus.
1: De zus van zijn eerste vrouw.
0: Ja, dus daar kreeg hij een relatie mee. Hij maakte er gewoon een ontzettende puinhoop van.
1: Het werd ook een agressieve man. Er kwam ook ruzie met die driehoeksverhouding.
0: Ja.
1: Met die eerste vrouw en die zus. En er waren jaloers op elkaar. En op een gegeven moment explodeert dat. Waar ook jouw halfzus bij is. Die is dan 4 jaar oud. Hè?
0: Ja.
1: En dan slaat jouw vader... die zus bijna dood.
0: Ja. Ja, dus dan ben je toch wel behoorlijk in de war als je zulke soort dingen doet. En dat weet ik dan weer uit brieven die ik heb gekregen van mijn halfzus. Die haar moeder schreef daarover. Dus dat is waar. Toen kwam hij voor het eerst echt dichtbij als mens. Nou, dat was niet leuk, nee.
1: Nee, dichtbij als mens op zo'n manier.
0: Ja, want die andere dingen, dat waren rapporten en dagboeken van anderen waaruit ik het moest destilleren. En opeens ging het over hem echt.
1: Ja, jij hebt ook nog herinneringen aan je vader, ook de tijd dat hij nog met je moeder samen was. Wat heb jij als meisje gemerkt van die oorlogsjaren en de impact op hem? Heb je een voorbeeld?
0: Nou, wat ik zei, hij at dus heel erg snel. En dat als ik... Ik at heel langzaam als kind. En dan ging hij altijd, dat was nog de tijd van de telefoons met draaischijven, en dan ging hij de politie bellen dat ze me op moesten komen halen. Dus voor mij eindigde iedere maaltijd in tranen. Hij had gewoon wat sadistische trekjes.
1: Maar begrijp je hem nu ook beter?
0: Ik vind het nog steeds moeilijk om te zeggen, dat was allemaal die oorlog. Want ik heb later ook wel mannen ontmoet van zijn leeftijd die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt, die niet zo zijn geworden. Dus er zat ook wel iets in zijn karakter wat niet helemaal jovel was.
1: Nee, het is dan interessant als je dan gaat naar intergenerationeel trauma, wat je overgeeft en ook misschien wel met karakter. Je zei aan het begin al dat je dochters zelfs op een gegeven moment zeiden, mam, jij bent ook, jij kan ook je goot houden.
0: Afstandelijk. Ja.
1: Dat is nogal wat toch?
0: Ja, dat is zeker wat. En ik denk dat dat wel een iets is wat herkenbaar is bij veel lezen. Beetje dat stoere, hè? Niet zeuren als je valt. Nou, zolang er geen bloed vloeit, niks aan de hand, niet huilen, opstaan.
1: Maar is dat ook dat gevolg van die vaderwond die centraal staat in het boek?
0: Ik denk het wel. Ik denk wel een soort stoerheid.
1: Waarom dan?
0: Ja, en bij mij dan ook nog dat ik altijd denk, ik kan het zelf al af. Ik heb niemand nodig. Dat is toch dat ik besefte door dit onderzoek. Mijn vader heeft mij eigenlijk laten vallen als vader. En nu doe ik datzelfde. Dan heb ik jou ook niet nodig. En dat voer je weer verder in je gezinsleven. Dat je toch met een soort zelfstandigheid en een vluchtkoffer bij de hand klaarstaat.
1: Maar lijkt me niet fijn, want je wilt het anders doen voor je eigen kinderen.
0: Ja.
1: Hè? Ben je daar bewust mee bezig geweest? Hoe gaat dat nu?
0: Ja, dat gaat volgens mij beter. Ik ben wat opener. Ik zeg wat eerder dat ik iemand nodig heb of dat ik het fijn vind.
1: Ja. Je draagt het boek op aan je man Auke.
0: Ja.
1: Waarom doe je dat?
0: Omdat hij toch wel heeft geleden onder mijn gedrag. Hij was de man die bleef, zou ik maar zeggen. En ik was altijd weer geneigd bij ruzies om te denken, nou, ik kan ook wel zonder jou. Dat is natuurlijk.
1: De vaderwond mee in de koffer en ermee doorgaan en blijven etteren en doorgaan.
0: Ja.
1: 15 augustus komt eraan. Jij bent in die Indië-Japan oorlog jaren ben je gedoken. Wie herdenk jij aankomende zaterdag?
0: Ja, toch mijn vader.
1: Toch?
0: Ja, dan dat is wel het moment waarop ik het meeste mededogen heb als ik aan hem denk. Ik ben ook niet meer kwaad op hem. Het is treurig dat leven zo gelopen is. Maar ik denk dan toch wel van, jeetje, wat een. Mijn vader en daarmee ook aan al die andere jonge mannen die daar toch allemaal een beetje verknipt uit die oorlogen zijn gekomen.
1: Ja, ik voel dan ook bij jou het woord, en dat lees ik ook, barmhartigheid.
0: Ja.
1: Dat heb je ook voor, je zegt ook de Japanners, dat zeg je ook in een 4 mei lezing vorig jaar. Hè? Kreeg je daar nog reacties op?
0: Ja, nou, Dat ik ook barmhartig wilde zijn naar de Japanners. Zoveel jaar na de oorlog. Dat is me niet door iedereen in dank afgenomen. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb geen wrok tegenover de Japanners.
1: En waarom is barmhartigheid iets wat jij belangrijk vindt om te benoemen in het verhaal?
0: Ook omdat vanwege de polarisatie had ik het gevoel van, jeetje, er was toen Oekraïne, Israël, Gaza. Het was ook allemaal nog niet. Het was in 2024 dat ik die voordracht hield. En ik denk, er worden nu weer generaties lang haat en wrok en mensen die elkaar naar het leven blijven staan. Zelfs als die oorlogen voorbij zijn.
1: En trauma's doorgegeven.
0: Ja.
1: En daar, dat is voor mij je missie geworden, toch? Dat daar een keer een punt achter moet.
0: Ja, nou ja, dat je het moet proberen. Ik zie veel mensen van de, wat je dan de tweede generatie noemt, die daar echt onder geleden hebben, omdat die ouders zo zwaar getraumatiseerd waren. En die zie ik nu toch proberen om dat niet door te geven aan hun kinderen.
1: Ja. En nog kort, wat blijft van deze familiegeschiedenis en van de erfenis van je vader in jou?
0: Ik hoop, ik maak de vergelijking dat ik zelf in een vechtwagen zit, in zo'n tank en me afscherm voor emoties en gevoel. En op het eind zeg ik, klim daar nou maar eens uit en probeer wat zachter te zijn, want dan heb je ook een veel fijner leven. En het is voor je omgeving veel fijner om zachter te zijn. En dat hoop ik vast te houden.
1: Jij bent er in ieder geval uitgeklommen, toch?
0: Ja.
1: Uit die tank en het licht gezien. Dankjewel, Dido. En aankomende zaterdag 15 augustus, dus de Indië-herdenking. Ben je ook van de partij daar?
0: Ja, ik ben in Nijmegen, spreek ik, in de Stevenskerk. Ja.
1: In de Stevenskerk. Dankjewel, Dido.
2: Wat blijft Lijn?
1: Ja, wij vroegen u, lieve luisteraar, wie een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. En Johnny Kaagman was bij het grote publiek bekend als zangeres van Earth and Fire. Met die band had ze grote hits in de jaren 70, zoals Weekend en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. We gaan luisteren naar een interview met Johnny Kaagman, waarin ze vertelt over een optreden in een Duits televisieprogramma, waar ook de bekende band Roxy Music aanwezig was.
3: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, dat was Hebben we ook televisie mee gedaan in Duitsland. Dat had daar ook een notering. En het was heel leuk. Dat was een live uitzending waar live gespeeld werd in de studio. Dat was heel tricky, want als er te veel stroom afgenomen werd, zou het hele programma uit de lucht zijn. Maar het ging altijd allemaal net goed. En wij stonden in de studio opgesteld recht tegenover een bühne waar Roxy Music op trad. We zaten in hetzelfde programma en ze hebben zo'n dag of drie met elkaar opgetrokken, want er werd flink gerepeteerd. En het was heel leuk, want in de kantine de derde dag zat ik bij Roxy Music aan tafel en die zongen toen Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Nou, vul maar in zelf.
1: Ja, een nieuwe generatie leerde Journey Kaagman kennen als jurylid bij het toen razend populaire televisieprogramma Idols. Maar ze hield zich ook achter de schermen bezig met wat er gebeurde. Zo zette ze zich jarenlang in voor de rechten van muzikanten bij wat we kennen nu als Buma Cultuur, de stichting die zich bezighoudt met muziek-auteursrecht. Journey leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson en vrijdag 31 juli overleed zij op 79-jarige leeftijd. Fotograaf en goede vriendin Patricia Steur was ruim 50 jaar bevriend met haar.
4: Ja, Journey en ik kennen elkaar al een jaartje of 50. Heel grappig. Later ontdekten wij pas dat wij allebei MMS hadden gedaan en schroevers. Maar ja, we hebben dat was natuurlijk niet onze passie. Dat moest van onze ouders. En we hebben elkaar leren kennen door een gemeenschappelijke vriend, de kunstenaar Erik van der Weijden. Ja, zij was toen de frontvrouw van Earth and Fire. En ik was toen nog directiesecretaresse toen we elkaar ontmoetten. Maar we kregen echt een hele hechte vriendschap. Toen ik als fotograaf bezig was en de eerste opdrachten kreeg en Journey ging fotograferen. En dat hebben wij gedaan van zeg maar van 1989 tot 2013... Dus dat is heel lang, dat is ontzettend leuk. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt voor de Radio Noordzeekrant, de Televizier, de Story, Parool, Volkskrant, Elsevier, de Groene Amsterdammer, Boomonde, ook een blad in Birmingham, Konamis, Idols, de groepsfoto van Earth and Fire heb ik gemaakt in 91, nou, noem maar op. We hebben echt zo vaak veel dingen gedaan samen. Het was heerlijk om met haar te werken. Ze is echt een muze. Echt, we konden echt heel goed met elkaar opschieten. Het was fantastisch om met elkaar te werken. Journey begreep precies wat ik bedoelde. Dat was heel fijn werken en een soort excuus om elkaar weer te zien en gezelligheid. Het was altijd superleuk om samen te werken. En maar we houden daar ook van. Lachen, praten, werken. We zijn wel van het mouwen opstropen, snap je? We hebben allebei geen eigen kinderen, dus de energie konden we in ons vak steken. Ze was een hele trouwe vriendin. Rechterzee, altijd eerlijk, daar ook van. Nooit een roddel van haar gehoord. Zij was een mooi mens, van binnen en van buiten. Ik zal haar missen. Gelukkig heb ik nog de duizenden foto's van haar en staat zij prominent in mijn boek Dutch Beauty. Ik kan dus altijd nog even naar de foto's kijken en goede herinneringen ophalen.
1: Ja, je hoorde Patricia Steur over zangeres Journey Kaagman. Welk leven heeft op u een blijvende indruk gemaakt? Laat het ons weten via een mailtje naar watblijft@human.nl. En om af te sluiten gaan we nog even luisteren naar het nummer Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, u hoorde Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Lekker nummer. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een documentaire over de Amerikaanse kunstenaar Jacob Lawrence. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van de voormalige Duitse president Richard von Weizsäcker. Graag tot straks, naar het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun producten nu eerst laten keuren. Kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan je ogen beschadigen. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinales. Hij neemt het zo meteen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Nathan de Vries.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. De Amerikaanse kunstenaar Jacob Lawrence werd een van de belangrijkste kunstenaars van Amerika. Hij was een van de weinige zwarte kunstenaars in een witte kunstwereld. Hij was een van de weinige zwarte kunstenaars in een witte kunstwereld in een door racisme gekenmerkt Amerika. Inge Terschuren gaat in gesprek met Robert Roos, de directeur van Kunsthal Kade in Amersfoort, waar afgelopen najaar de eerste grote tentoonstelling van het werk van Lawrence te zien was. Ze spreekt ook met John Leerdam, directeur van het Nationaal Slavernijmuseum en liefhebber van het werk van Lawrence, en met voormalig directeur van het Rijksmuseum en initiatiefnemer van het Migratiemuseum Phoenix, Wim Pijbus.
4: Governor Carter, are you prepared to take the constitutional oath?
5: I am.
6: Het is 1977. De Amerikaanse kunstenaar Jacob Lawrence, dan 60 jaar oud, is met een zeer select groepje kunstenaars uitgekozen om de inauguratie van president Jimmy Carter vast te leggen.
4: I, Jimmy Carter, do solemnly swear.
5: I, Jimmy Carter, do solemnly swear
4: that I will faithfully.
6: Terwijl zijn collega kunstenaars hun blik richten op de kersverse president, die trots in de zuilengalerij van het imposante Capitool staat, doet Jacob Lawrence wat anders. Hij draait zich om, kijkt naar de mensenmassa en...
7: Wat schildert Jacob Lawrence? Het publiek dat in de bomen hangt om de inauguratie te zien. De mensen voor wie het bedoeld is. En niet het poppetje dat met zijn hand op de Bijbel de eed aflegt. Want dat poppetje is maar een poppetje. Bij de mensen is waar het werkelijk over gaat.
6: Je hoort Robert Roos, directeur van Kunsthal Kade in Amersfoort.
7: Typisch voor zijn indirecte manier van werken. Hij volgde daarin een uitspraak van Carter zelf, dat de mensen belangrijk zijn en niet hij. Uiteindelijk was Jacob Lawrence een humanist. En vanuit dat humanisme komt zijn hele oeuvre voort.
6: In dat oeuvre vertelt Jacob Lawrence in zijn geheel eigen kenmerkende stijl over het lief en leed in de levens van zwarte Amerikanen. Hij schilderde gewone mensen in hun dagelijks leven, maar ook iconische figuren uit de geschiedenis. Zoals Harriet Tubman, die via de Underground Railroad tientallen tot slaafgemaakten naar de vrijheid leidde. In zijn thuisland Amerika is Jacob Lawrence een bekende naam. Zijn werk hangt in de grootste musea van het land en bereikte zelfs het Witte Huis. Maar in datzelfde Amerika komt er steeds minder ruimte om die verhalen van de Afro-Amerikaanse geschiedenis te vertellen.
7: Het wegduwen van die geschiedenis is denk ik de meest zorgelijke ontwikkeling. Moeizaam is het nu in de laatste 10 jaar in de curriculum van onderwijsinstellingen gekomen. Nu zijn ze het weer uit aan het pulken. Of de boeken weg aan het halen uit de bibliotheken. Echt fysiek weghalen boeken over zwarte geschiedenis, over de gay-geschiedenis. Dus het is heel heftig wat daar nu gebeurt.
6: Wie was Jacob Lawrence? Waarom zijn de verhalen die hij vertelde zo belangrijk? En hoe kunnen we zorgen dat ze verteld blijven worden? Daarover praat ik met 3 mensen die elk op hun eigen manier ruimte maken voor verhalen die vaak over het hoofd worden gezien. Robert Roos, u hoorde hem al even, is directeur van Kunsthal Kade in Amersfoort. Afgelopen najaar organiseerde hij in zijn museum de eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van Jacob Lawrence in Europa. De tentoonstelling werd met lof overladen.
7: Als deze tentoonstelling had kunnen reizen, dan denk ik dat er geen museum in Amerika was geweest die hem over had durven nemen. In het hedendaagse Amerika. Omdat er een enorme zelfcensuur is.
6: Met John Leerdam, bewonderaar van Jacob Lawrence en directeur van het Nationaal Slavernijmuseum, dat over een paar jaar de deuren opent.
2: Hij schildert op een bepaalde manier zeer ongewoon. En hij vertelt de verhalen die eigenlijk nauwelijks tot niet worden verteld, tot die tijd. Ik kende ze niet genoeg.
6: En met Wim Pijbus, kunsthistoricus, directeur van Stichting Droom en Daad en initiatiefnemer van Migratiemuseum Phoenix in Rotterdam.
8: Die musea waren toch witte bolwerken.
9: Ja.
8: Witte muren, witte wijn, witte mensen, zeg ik dan vaak.
9: Ja.
8: En dat hele clichébeeld van musea, ja, dat zijn we sinds een aantal jaren zijn we dat op een andere manier letterlijk aan het inkleuren.
6: Jacob Lawrence werd geboren in 1917 in New Jersey. Zijn ouders, geboren in het zuiden van de VS, trekken naar het noorden om te ontsnappen aan rassenscheiding en geweld. En met hen maken miljoenen Afro-Amerikanen dezelfde reis. Deze grote migratie zal een enorme inspiratiebron worden voor de jonge Jacob.
7: Zijn vader was kok op een trein en zijn moeder, ze gingen uit elkaar. Zijn moeder ging naar Harlem om werk te vinden, maar had toen niet de mogelijkheid om hem en zijn twee. Hij heeft een zusje en een broertje. Mee te nemen. Dus die zijn toen in een fostergezin in Philadelphia. En pas toen Jacob Lawrence 12 jaar oud was, verhuisde hij naar zijn moeder in Harlem. En daar kwam hij terecht in wat toen best een moeilijke buurt was. Want er waren natuurlijk gangs en er was natuurlijk allerlei rottigheid. En dus Lawrence kwam daar terecht en zijn moeder wilde niet dat hij als jongen, als puber, als tiener, op straat ging zwerven. Dus die heeft hem toen aangemeld voor een soort community center, als een soort naschoolse opvang. En daar was een teacher, Charles Alston, een kunstenaar. En die kreeg dus Lawrence in zijn klas. En die constateerde al heel snel, die heeft talent. En dat is een talent dat je moet koesteren.
6: Ook al had ze geen idee van zijn talent, het bleek dus een magistrale zet van zijn moeder om de jonge Jacob naar een community center te sturen, waar hij in aanraking kwam met het schilderen. Het was, zegt hij zelf, misschien wel zijn redding van een destructief leven.
10: What else would I be doing? Would my life have been a destructive one? Had I not had this outlet?
6: Schilderen was voor hem meer dan alleen maar een leuke dagbesteding.
10: This had a certain kind of magic to it that I was able to put something on paper, putting black next to red. I could make decisions. Do I want to use this color or that color? People like myself very rarely had the opportunity of making decisions. You see, so you could make decisions. So you were in a certain kind of control here.
6: Bij het schilderen kon ik de beslissingen nemen. Wat zet ik op papier? Welke kleuren gebruik ik? Mensen zoals ik hadden niet vaak de mogelijkheid om beslissingen te nemen. Schilderen gaf me een bepaalde controle.
7: Hij had zijn stijl eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd. Het enige wat hij nodig had was aanmoediging en wat technische aanwijzingen. Dus hij heeft eigenlijk vanaf bijna dag 1 in 1935, 1936 zijn stijl gevonden als tiener.
6: Kun je zijn stijl omschrijven?
7: Het is heel contrastrijk en zoals ik het noem, het zijn uitgeknipte vormen. Dus het zijn vormen met vrij duidelijke harde randen die tegen elkaar aan zijn gezet. Maar wel heel figuratief, dus het is heel realistisch in feite. Alleen zonder... realistisch zonder hele duidelijke details. Dus soms is een gezicht ook alleen maar twee ogen en een streep voor een neus. Maar wel duidelijk een gezicht. Dus niet gezichtskenmerken heel natuurgetrouw tekenen, maar meer in de essentie. Dat spanningsveld tussen realisme en suggestie is bij hem gewoon heel erg mooi uitgevoerd. Maar hij heeft natuurlijk wel een paar mensen nodig gehad om te helpen hem op bepaalde plekken binnen te laten komen. Want het was, ja, we hebben het echt over de jaren 30. Segregatie, racisme waren nog volop aan de gang. Dus het was ook niet makkelijk om als zwarte kunstenaar in een toch witte kunstwereld naar boven te komen. En uiteindelijk is dat wel gelukt met zijn deels met zijn contacten. Want inmiddels was hij. Door die connectie met Charles Alston een beetje een bekende figuur geworden binnen die kunstenaar. Want het is natuurlijk een hele kleine gemeenschap, Harlem. Het zijn maar 10 straten bij wijze van spreken. Dus je valt al snel op. En hij zat in die hoek van de studio van Charles Alston te tekenen of te schilderen. En daar kwam de hele meute voorbij. Alle belangrijke denkers, schrijvers, kunstenaars. Er waren maar een paar ateliers waar ze samenkwamen.
6: Jacob Lawrence noemde de New Yorkse wijk Harlem vaak zijn universiteit. De bibliotheek, de ateliers, de gesprekken op straat en de kunstenaars om hem heen zorgden ervoor dat hij zich creatief kon ontwikkelen. Harlem in die tijd was namelijk een broedplaats voor kunstenaars en creatievelingen. Want net als de ouders van Jacob Lawrence trokken vanaf 1910 miljoenen zwarte Amerikanen naar het noorden. De zogenoemde Great Migration. Een deel van deze mensen vestigde zich in Harlem. Wim Pijbus.
8: Wanneer in de jaren 20 van de vorige eeuw, zo rond 1920... de industrie in Chicago, in Pittsburgh, in New York, dat soort steden, met name de auto-industrie, op gang komt en er een enorme behoefte is aan arbeidskrachten, dan zie je dus die hele stroom zwarte Amerikanen, ook helemaal zat met die segregatie in het zuiden, ineens naar het noorden trekken. En daar vestigen mensen zich in bepaalde enclaves. Of ghetto's misschien, dat is misschien wat iets te zwaar uitgedrukt. Maar toch, en daar ontstaat ook ineens allerlei kunst. Jazz voorop. Mm-hmm. Jazz is denk ik de eerste manifeste cultuuruiting waarbij trotse zwarte Amerikanen hun eigen kunstvorm vinden. Geworteld in Afrika. Ja, en dat heet dan terecht de Harlem Renaissance. Dus de Harlem Renaissance, de wedergeboorte in dit geval van zwarte kunst door zwarte kunstenaars. En jazz is daarbij de voortrekker. Literatuur ook. Er verschijnen boeken over, The New Negro, Alan Locke. Dat is eigenlijk zeg maar de Bijbel in dit geval.
6: Je hebt hem meegenomen?
8: Ja, ik heb hem meegenomen. En dat boek is eigenlijk een manifest. En Alan Locke maakt dus een opsomming van wat de kracht en de trots van zwarte kunst is. En hij gaat daarbij terug, en dat is op zich ook heel logisch, naar Afrika. Die Afrikaanse beeldtaal die wordt opgepikt en vertaald naar iets nieuws, naar een renaissance. Net als de renaissance in Italië rond 1500 teruggrijpt op de klassieken, grijpt... die hele generatie jazzmuzikanten en beeldend kunstenaars terug op hun oorsprong. En die ligt in Afrika.
6: De Afrikaanse kunst.
8: En wij noemen dat dan een hele directe manier van kunst maken. Gewoon maken wat uit je voortvloeit. Afrikaanse kunst is niet academisch gevormd. Ja, dat is tribal en dat is van overlevering. En dat is niet geschreven volgens bepaalde voorschriften. Dat is juist... spontaan vrij, zou je kunnen zeggen.
6: En staat Lawrence in die traditie?
8: Lawrence kijkt daar heel sterk naar. Maar hij geeft er wel op een eigen manier... Hij is ietsje jonger dan die... Hij is iets te jong om die Harlem Renaissance in volle heftigheid mee te maken. Ik bedoel, Josephine Baker, Billie Holiday, dat soort mensen moet je aan denken. En hij is net iets later geboren. 1917. Dus hij is zeg maar tweede lichting... En hij heeft dat hele rauwe en dat expressieve van die eerste Harlem Renaissance heeft hij ongetwijfeld verwerkt en gezien. Maar hij geeft daar wel een eigen vorm aan. Dus hij is zoekende en tegelijkertijd heeft hij ook een hele sterke eigen taal om dat uit te drukken.
7: Alleen kunstenaar worden was natuurlijk geen beroep voor een zwart iemand uit Harlem. Daar kon je niet van leven. Dus Lawrence was al aan het kijken naar baantjes. En hij had het eigenlijk al een beetje opgegeven. Want hij wilde deel gaan nemen aan het kunstenaarsprogramma van de WPA, de Works Progress Administration, die door Roosevelt in was gesteld om juist bijvoorbeeld de zwarte bevolking aan help te houden. Het was de Great Depression. Mm-hmm. Dus ze hadden werkprogramma's nodig om mensen aan het werk te krijgen. Hij meldde zich aan en hij bleek te jong. En dus hij was eigenlijk afgehaakt. En hij dacht van, nou, dat wordt niks meer. En ik ga gewoon een baantje zoeken en ik kan geen kunstenaar worden. Alleen hij had buiten Auguste Savage gerekend, een beeldhouwster. Inmiddels een beroemde beeldhouwster van de Harlem Renaissance, van die periode. En die heeft hem op de dag dat hij 16 werd en dus zich aan kon melden bij de WPA, heeft hij hem meegetroond naar het kantoor en hem aangemeld. En toen is hij aangenomen op de Easel afdeling, dus op de schildersezel afdeling. En kon hij een atelier huren van dat geld. En the rest is history. Vanaf dat moment is het gaan lopen.
6: De eerste grote serie die Jacob Lawrence maakte was de Migration Series. Zelf was hij nooit in het zuiden van de VS geweest, maar hij liet zich inspireren door de reis van zijn ouders en van andere migranten die naar het noorden trokken. In 60 panelen vertelt hij het verhaal van de grote migratie. Het zou zijn beroemdste werk worden.
7: De serie bestaat uit 60 panelen en vertelt dus echt het verhaal vanaf het moment dat eigenlijk de condities in het zuiden, terwijl hij niet in het zuiden was geweest, dat heeft hij uit de overlevering van verhalen van zijn eigen ouders, moeder, bekende familie gehoord. Dus een soort reconstructie. Hoe het was op de katoenplantages, hoe de armoede was en de daadwerkelijke reis per trein, zeg maar, naar het noorden, naar St. Louis, naar Chicago, naar Detroit, naar Philadelphia, naar New York, naar Pittsburgh. Dat vertelt hij eigenlijk eens. Maar vervolgens, wat interessant is aan de serie, hij toont ook de leefcondities in Harlem. Want ze ontsnapten aan racisme en slavernij en segregatie er waren gewoon nog lynchings. Maar ze kwamen natuurlijk in hele verpauperde wijk terecht. En met slechte leefomstandigheden, waar ook werkloosheid was en slechte gezondheidscondities. Dus hij, wat ik mooi vind aan de serie, is dat hij niet alleen die reis, maar ook wel de realiteit van daar waar hij is terecht. Het was niet allemaal Hosanna. Er was ook genoeg ellende nog. En dood. Maar ook onderwijs. En ook vreugde. Dus dat hele spel, dat hele palet tekende, schilderde hij in die 60 panelen.
6: En wanneer begon dan die witte kunstwereld hem te zien of te omarmen?
7: Nou, ik denk met de Migration Series.
6: Dus al best wel snel ook.
7: Ja, op zijn 24e al. Want die Migration Series die ging al vrij snel te zien in het Museum of Modern Art. Wat op dat moment nog niet het museum was dat het nu was. Want ze zaten nog in een soort townhouse. Maar het Museum of Modern Art toonde die serie al in de jaren 40. En vervolgens ging die serie zelfs reizen. Dus was al een soort nationale tour van die serie in de jaren 40. Wat ik zeg, hij was 24, 25 jaar oud toen hij al een nationale présence had. En hij werd gepubliceerd in Life. Dus die serie heeft echt zijn hele carrière echt gekickstart.
6: En er was dus, men stond ervoor open om het verhaal te horen wat hij daarin te vertellen had.
7: Ja, dat zou je verrassend kunnen noemen. Over het algemeen zijn musea natuurlijk wel behoorlijk in de voorhoede van de progressieve denkwereld. Dus dat zijn altijd plekken waar dit soort wat meer progressievere ideeën sneller landen en zichtbaar zijn dan in de algemene mainstreamwereld.
6: Stel, je zou het nu zo 60 panelen maken over migratie van zwarte Amerikanen in het hedendaagse Amerika. Volgens mij zou dat per definitie al een soort activistisch werk zijn.
7: Dat zou nu controversieel zijn.
6: Ja, ontzettend.
7: Maar het zou ook controversieel zijn in Nederland.
6: Met Wim Pijbus loop ik door Migratiemuseum Phoenix in Rotterdam. Dat zou bij uitstek de plek zijn om een aantal panelen van Lawrence Migration Series te laten zien. Maar de kans dat dat lukt is niet erg groot, vermoedt Pijbus.
8: Migratie gaat veel meer dan van het ene land naar het andere gaan. Het gaat over je vrij kunnen bewegen in de aarde die voor ons allemaal is. En Lawrence die laat dat zien als vroeg voorbeeld van een zwarte kunstenaar die net na die Harlem Renaissance zijn werk maakt. En ook als eerste African-American artist door het MoMA wordt gekocht. En ook de Phillips Collection. Die serie is dus gemaakt begin jaren 40. En op een zeker moment zegt Alfred Barr, de toenmalig directeur van het Museum of Modern Art in New York, ik wil die serie graag kopen. En dat is ook gebeurd. Alleen er was nog een andere museumdirecteur die dat ook wilde. Dat was meneer Phillips, de grondlegger van de Phillips Collection in Washington. En toen zijn ze tot een gelijk gekomen dat de helft naar New York ging en de helft naar Washington.
9: Ja. Zonder al te veel tegenkop te bieden.
8: Ja, nou, het zijn 60 schilderijen, dus iedereen allebei 30. En ze worden wel samen geëxposeerd af en toe. One Series, Two Places. Ja, dat is eigenlijk het verhaal van die serie. En het is een soort graphic novel met een vertelling wat heel erg bij elkaar hoort. Wat dus in een soort geschilderd dagboek de situatie laat zien in Amerika.
9: Ja.
8: Ze hebben ook allemaal van dit soort titels. Housing for the Negroes was a very difficult problem. Ja, oké. Okay. Dus het zijn een soort... Ja, het is een graphic novel. Kijk, als ik dan een schilderij voor Phoenix zou moeten kopen, is dit nummer 40. The migrants arrived in great numbers. Nou, oké. Okay. Hier zie je dus letterlijk die migratie. Dus dit zou normaal een schilderijtje zijn wat dan als standalone zou kunnen werken. Maar het is een serie.
9: En de kans dat het los te weken is
8: daar hebben ze natuurlijk nu ook wel het besef dat dit soort werken tegenwoordig op een ereplaats hangen. We zien nu dat de musea in Amerika voorop, maar ook in Nederland wel, of in Parijs, dat er enorme grote tentoonstellingen worden gemaakt waarbij het werk van Jacob Lawrence ineens heel prominent, ongelooflijk op het voetstuk wordt gezet. En dat is eigenlijk goed om te zien. Het is een historische correctie, zou je kunnen zeggen. Of een inhaalmanoeuvre. En ik denk dat dat goed is. Dat het ook terecht is om verschillende geluiden te laten horen. En zeker in het geval van Jacob Lawrence, een geluid wat we gewoon heel lang niet hebben of nog nooit hebben gehoord. Want die musea waren toch witte bolwerken.
9: Ja.
8: Witte muren, witte wijn, witte mensen, zeg ik dan vaak.
9: Ja.
8: En dat hele clichébeeld van musea, ja, daar zijn we sinds een aantal jaren zijn we dat op een andere manier letterlijk aan het inkleuren. Wij zijn nu in de kunst zover, of in de maatschappij of de samenleving, zover dat we die verhalen willen horen. Dat maakt Lawrence nu actueel.
9: Ik vroeg me dat af. Hè? Je kan wel een verhaal te vertellen hebben, maar je moet ook iemand hebben die het verhaal wil horen en kan ontvangen.
8: Ja, je moet je voorstellen, die witte cultuur is heel lang een dominante cultuur geweest. In de universiteiten, in de academies, in de musea. Het hele systeem was een kwestie van macht. Dus de bovenliggende partij is natuurlijk heel lang de grote dominante westerse wereld geweest. Europa, Amerika, voorop. Maar je ziet nu, begin van de 21ste eeuw, dat aan het veranderen is. Afrika komt op. Het dominante systeem van Europa en Amerika, dat rammelt aan alle kanten. We worden hier met z'n allen ouder en ook conservatiever. Terwijl Afrika rammelt aan de deur, letterlijk. Dus de alleenheerschappij van money rules en Amerika, Europa bepalen de rest van de wereld, ja, dat is voorbij. Dus krijgen kunstenaars die dat al 100 jaar geleden lieten zien, die komen nu ineens naar boven. Omdat zij laten dat al zien.
6: Pijbus zelf wordt door die verschuiving in de kunstwereld nog altijd uitgedaagd om na te blijven denken. Wat is goede kunst? Wat is de norm? En hoe is die aan het verschuiven? Onlangs nog, toen hij een bezoek bracht aan het MoMA in New York. Daar hangt een werk van de Afro-Amerikaanse kunstenaar Faith Ringgold direct naast een bekend werk van Picasso.
8: Eerst dacht ik ook even van oei, wat gebeurt hier nou? De demoiselle d'Avignon, zeg maar de nachtwacht van de moderne kunst, die krijgt letterlijk een buurvrouw Fate Rangold. Ja, dat was even slikken.
9: Want?
8: Nou ja, omdat ik ook maar opgevoed ben en opgeleid ben met een bepaald idioom van wat goed is en niet goed is. En ik ben kunsthistoricus en ik probeer dan die dingen in hun tijd en in hun plek te beoordelen. Dus mijn perspectief is ook maar NS1. Ik bedoel, dus ik moet dan mijn ogen wassen en opnieuw kijken. Ja, dit hek gaat af en toe dicht. Omdat migratie gaat ook over grenzen en hekken en dat soort dingen. Dus dat hek dat klapt, dat klapt nog een keer straks. Dus ik moet ook mijn ogen wassen en opnieuw kalibreren en zeggen van wat is nul en wat is goed. Wat is goed en wat is slecht. Ja, we moeten ook wennen soms aan andere normen en waarden, ook in de kunsten. En dat is ook goed, denk ik. En dat kostte mij even wat, maar dan ben ik op een zeker moment denk ik van ja, dat is goed. Change is good, verandering is dan goed.
1: John Leerdam herkent de verandering die Wim Pijbers omschrijft.
2: Te lang het onderzoek, te veel, eigenlijk vanuit een witte bril is vertaald. Daar zijn we nu met de inhaalslag mee bezig. Dus ik denk dat we er nog lang niet zijn. Dat de verhalen soms te ingekleurd zijn. En dat het nu tijd is dat die verhalen nu vanuit een ander perspectief worden verteld. En dat we eigenlijk geschiedenis aan het herschrijven zijn.
1: Leerdam maakte begin jaren 90 kennis met het werk van Jacob Lawrence. Hij woonde in die periode in New York, waar hij zich verdiepte in black cinema.
2: Dit is echt uit 91. Het staat er ook op inderdaad. September tot en met november 91. Oh my god. Ja, het staat er niet gewoon op.
1: We zitten tegenover elkaar op zijn werkkamer, waar hij samen met zijn collega's bezig is met de ontwikkeling van het Nationaal Slavernijmuseum. Naast ons staat een grote, ingelijste poster van een tentoonstelling van Lawrence.
2: Dit is een poster van de tentoonstelling de Frederick Douglass en Harriet Tubman series of narrative paintings van Jacob Lawrence. En dat was... Ik woonde toen in New York. Ik ben toen in augustus in New York gaan wonen. Ik kende Jacob Lawrence toen nog niet bewust. En er was een overzichtstentoonstelling, dus in het Studio Museum of Harlem, 125th Street. En daar zag ik dus het werk van deze man. En toen dacht ik, dit is meesterlijk. Omdat het zo bijzonder is wat hij eigenlijk het leven van de Afro-Amerikanen eigenlijk in beeld brengt op zijn eigen manier. Een hele eigen vorm, een hele eigen stijl. Hier zien we bijvoorbeeld zo'n schilderij op de poster van zo'n vrouw die dus op het veld werkt. En als je kijkt naar haar handen, hoe hij dat heeft uitgebeeld, bijna surrealistisch, maar heel sterke handen. En zij doet arbeid op het veld. En dat zegt gewoon dat de kracht van zo'n vrouw, wat het eigenlijk vertegenwoordigt. Je zou bijna zeggen dat het handen zijn, armen zijn van mannenarmen bijna. En dan zie je hier ook, aan de andere kant zie je ook een andere pose. Dat is Frederick Douglass. En dan zie je heel duidelijk die man zijn gezicht, de contouren. Dezelfde stijl ongeveer als die mevrouw. Maar dan met een boek. Hele grote handen, vingers. En het papier vasthoudende en lezend. Heel chic met machetknopen, een zwart jasje aan. En dat zegt iets over dat zwarte mensen dus niet alleen maar in het veld aanwezig waren en dat deden, maar dat ze ook intellectueel waren.
1: Ja, want je hebt drie posters meegenomen, die heb je ingelijst, die heb je 35 jaar later nog steeds in je huis staan. Dus dan denk ik, het betekent wel iets voor je.
2: Zeker, het was voor mij de eerste keer dat ik zo werd geconfronteerd dat je ook ging analyseren van waar zitten we eigenlijk precies naar te kijken. Terwijl ik daarvoor was ik veel naar musea gegaan, ook voor mijn studie. Maar had ik nooit zo'n een retrospectief van een zwarte beeldend kunstenaar gezien. En hij vertelt eigenlijk de verhalen die eigenlijk nauwelijks tot niet worden verteld, tot die tijd. Ik kende ze niet genoeg. En zoveel jaar later, ik denk dat je het ook terecht benoemt, 35 jaar later, nu dat ik, had ik nooit, 35 jaar geleden had ik nooit kunnen bedenken dat ik directeur-bestuurder zou zijn van het Nationaal Slavernijmuseum. Het was gewoon dat het me fascineerde en dat het mij eigenlijk ook prikkelde om na te denken over die geschiedenis.
1: Jacob Lawrence verdiepte zich grondig in de levens van bijzondere figuren uit de zwarte geschiedenis. Zo maakte hij werk over Toussaint Louverture, de leider van de Haïtiaanse revolutie die leidde tot de afschaffing van de slavernij. Over Frederick Douglass, een invloedrijke Amerikaanse abolitionist. En over Harriet Tubman, een tot slaaf gemaakte vrouw die wist te ontsnappen en vervolgens via de Underground Railroad tientallen andere mensen ook hielp om te ontkomen aan de slavernij. Juist dat historische werk van Jacob Lawrence vindt John Leerdam inspirerend.
2: Nou, het verhaal van Harriet Tubman kende ik niet goed genoeg. Dus voor mij was het een openbaring, want door het schilderij en het verhaal die hij dan vertelt en op haar ging focussen, ging ik me verdiepen. Wat heeft die vrouw dan precies gedaan? En hoe heeft ze eigenlijk bijgedragen aan het vluchten en het zorgen dat mensen onderdak konden krijgen en konden vluchten in de Verenigde Staten van Amerika en het hele verhaal over slavernij. En door schilderijen van Jacob Lawrence ben ik me daarin verder gaan verdiepen. Dus voor mij was het een eye-opener om eigenlijk met deze personages, deze personen eigenlijk kennis te maken en de geschiedenis daarvan. En tegelijkertijd te relateren, wat betekent het dan voor de transatlantische slavernij? Wie zijn dan die helden? Wie zijn die mensen die eigenlijk ook een rol hebben gespeeld in die geschiedenis? Dat het niet alleen maar cijfers zijn en niet alleen maar praten over mensen zonder naam.
9: Ja, is dat belangrijk om mensen een gezicht te geven?
2: Ja,
9: en een plek
2: ik vind
9: in de
2: het heel belangrijk om mensen een gezicht te geven.
9: Mm-hmm.
2: Te lang zijn heel veel van onze helden hadden eigenlijk geen gezicht. En dan wisten we de namen niet goed.
9: Nee, waardoor ze ook niet voor je bestaan.
2: Waardoor ze niet voor je bestaan.
9: Ja.
2: En het is heel belangrijk dat het wel zo is. Want het heeft ook te maken met je eigen identiteit. Zodat jij je eigen identiteit ook weet vorm te geven.
1: Voor Lawrence was het afbeelden van grote helden uit de zwarte geschiedenis misschien wel een manier om rolmodellen te vinden die hij in zijn jeugd gemist heeft, vertelt hij.
10: I think the sources of my content in selecting Harriet Tubman, Frederick Douglass en Toussaint Louverture was more of a self-expression and maybe seeing myself in these roles. My parents were separated. So the last I saw my father until years later, I must have been about 5 or 6 years of age. So therefore I didn't have a complete family unit. So maybe this was a motivating factor in having this kind of relating to this kind of heroes or heroines or maybe it was myself I was putting down on paper.
1: Na een vliegende start in het begin van zijn carrière belandde Jacob Lawrence begin jaren 50 in een crisis. Misschien, zegt Robert Roos, had dat te maken met de reizen die hij maakte naar het zuiden van de VS, waar rassenscheiding en racisme nog aan de orde van de dag waren.
7: Hij kreeg begin jaren 50 een soort inzinking en is ook bijna een jaar in een vrijwillig in een instelling. Gewoon omdat hij even helemaal inderdaad in de war was. En het had misschien, dat speculeren en psychologiseren, maar hij heeft eind jaren 40 een aantal reizen naar het zuiden gemaakt. Dus toen heeft hij wel contact gemaakt met het zuiden. Hij is samen met zijn vrouw Gwendolyn Knight op huwelijksreis geweest naar New Orleans. Dat was al een ingewikkelde ervaring. Ze voelde daar het racisme, zeg maar. Samen met Gwendolyn Knight heeft hij een zomer lang op de Black Mountain College in Carolina gezeten. Maar ze zijn de campus niet af geweest.
9: Oh.
7: Want de omgeving was gewoon te tricky. Bang voor lynchings. En hij is nog een periode van een paar weken als een opdracht voor Time Life of Life Magazine, is hij naar het zuiden geweest om het zuiden te schilderen. In the Heart of the South heet die serie. En daar kwam hij in aanraking met keihard racisme, wat hij in het noorden niet zo kende. Mm-hmm. Het was er wel, maar veel meer verholen. En in het zuiden was het nog steeds in de jaren 40 in your face.
6: En veel gevaarlijker.
7: En veel gevaarlijker. Er waren gewoon, ja, de lynchings gingen door tot in de jaren 60. Dus het was voor een zwarte man niet makkelijk om in het zuiden te zijn. Al die dingen tezamen hebben volgens mij voor een soort nervous breakdown in het begin van de jaren 50 gezorgd. Daar is hij uitgekomen en voor de rest heeft hij daar nooit meer zo'n last van gehad, volgens mij.
6: Nee, maar toen is hij echt een tijdje.
7: Hij is een jaar lang, geloof ik, even uit mijn hoofd, een jaar lang in die inrichting geweest. Of in, ja, inrichting klinkt zo zwaar, maar in die instelling geweest.
6: In de imposante catalogus die is verschenen bij de tentoonstelling over Lawrence in Kunsthal Kade is te lezen dat Lawrence werd gedreven door woede in het vertellen van verhalen over de zwarte geschiedenis.
7: Dat is het artikel in de catalogus, geschreven door Romare Bearden, zijn collega, waarmee hij in de jaren 40 een studio deelde in Harlem. En ik heb bewust dat essay gekozen om af te drukken. Het is een essay uit midden jaren 90. En de invalshoek van Bearden is natuurlijk heel specifiek. Bearden was zelf activistisch. Lawrence was dat veel minder. Dus Lawrence stond minder zichtbaar op de barricade. Hij liet het zien in zijn werk. Maar hij was. De andere zwarte kunstenaars waren vocaler. Waren ook echt activistisch in hun tijd.
6: Wat denk jij dan? Je weet heel veel over Lawrence. Wat dreef hem volgens jou?
7: Het is ongelooflijk lastig, want je hebt zo de neiging om te projecteren en te psychologiseren en je eigen ideeën erop te projecteren. Hij was heel erg bescheiden. Hij trad niet op de voorgrond. Dus hij heeft zichzelf als mens ook altijd in een soort, ondanks dat hij zo'n bekende schilder was en zoveel succes had relatief, hij was nooit arrogant of boven mensen stellend. Hij was heel humble. Maar bescheiden is denk ik het beste woord. Hij trad niet zo op de voorgrond. En hij profileerde zich niet zo. Die woede die Bearden benoemt, die herken ik wel. En het is natuurlijk niet voor niets dat ik dat essay heb gekozen. Ik denk dat hij het heel treffend zegt. Het was een innerlijke woede over het onrecht. En wat eigenlijk de zwarte gemeenschap is aangedaan. Alleen vind ik het dan weer zo prachtig dat Lawrence het soms bijna met hoopgevende schilderijen verbeeld. En dat maakt zijn werk denk ik zo krachtig. Hij schreeuwde niet, maar hij schilderde. En dat is, ja, daar ligt de kern van zijn kracht.
8: Ik denk dat Lawrence een in die zin van de zachte kant was en voor het compromis en dat soort dingen. De thematiek van hem, die Haïtaanse slavenopstandleider, die nu een held is, maar die lange tijd in de westerse wereld als een rebel of een opstandeling werd beschouwd. Ja, hij gaf die man een kunstwerk.
6: Dat is waar, ja.
8: In die zin was dat wel een soort provocatie. Alleen hij werd niet gehoord, omdat hij zich misschien te netjes opstelde.
2: Ik snap die drijfveer van woede wel. Maar wat ik juist heel krachtig vind in zijn werk is dat niet op de voorgrond zichtbaar is. Maar hij zet de personages zo krachtig neer dat ik wel snap waar vanuit het, als je dan weet dat het vanuit woede is ontstaan. Want dat kan een hele grote drijfveer zijn, ook om de verhalen juist heel concreet te maken en juist neer te zetten. Het kan ook mensen drijven. Ik weet dat ik een periode in mijn carrière-tijd, denk ik ook misschien wel een stukje woede had, omdat ik vond dat de verhalen niet werden verteld, dat ik ongelooflijk heb geproduceerd, ontzettend veel heb geproduceerd, aan theatervoorstellingen heb neergezet, omdat ik wou dat iedereen ze zou moeten leren kennen. Dus ik herken die drijfveer wel. Maar in dit geval met Jacob Lawrence, het is waarschijnlijk een drijfveer geweest, maar die heeft hij ook vertolkt naar liefde voor de mensen, voor het vertellen van de geschiedenis. Dus dat is de andere kant ervan. En dat zie ik terug.
6: Denk je dat juist doordat hij niet heel hard schreeuwde, maar schilderde, dat zijn boodschap daardoor ook breder gehoord werd?
7: Ja, want ik denk dat mensen, de goede verstaande wist het echt wel, maar het werd niet, was niet in your face. En dat mensen houden niet van, ook nu niet, als je ze in their face hun racisme gooit, zeg maar. Want ze weten denk ik van zichzelf heus wel dat ze racistisch zijn. Maar ze willen het niet horen. En dan worden ze boos. En Lawrence deed dat op die, vanaf die zijkant, zeg maar. Waardoor je

0: nu niet. Als je ze in their face hun racisme gooit, zeg maar. Want ze weten denk ik van zichzelf heus wel dat ze racistisch zijn. Maar ze willen het niet horen. En dan worden ze boos. En Lawrence deed dat op die, vanaf die zijkant, zeg maar. Waardoor je niet. En dat is indringender dan roepen: je bent een racist.
1: En de grote vraag is natuurlijk: was hij zich daarvan bewust?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk dat hij dat heel bewust. Ik denk dat hij dat allemaal. Zijn oeuvre zit zo gedegen en coherent in elkaar. Dus hij koos bewust voor zijn rol als schilder. Om op die manier zijn protest te tonen. En in feite zei hij: mijn protest is het schilderen van het dagelijks leven. Dat is al protest genoeg, want daarmee exposeer je het resultaat van het racisme. Uiteindelijk was Jacob Lawrence een humanist. En vanuit dat humanisme komt zijn hele oeuvre voort. En dat dan gemengd met die woede waar Romare Bearden het over heeft.
1: Zie de mens.
0: Zie de mens.
1: In de jaren 70 verhuist Lawrence van Harlem naar Seattle, waar hij les gaat geven aan de universiteit. In de laatste 30 jaar van zijn leven verandert zijn oeuvre drastisch. Volgens critici werd het zelfs te braaf.
0: Dat oeuvre neemt wel af in intensiteit.
1: Ja.
0: In 1970. Hij gaat bouwvakkers schilderen. Hij gaat, hij maakt een aantal zeefdrukken series. Hij gaat, pakt een religieus motief op. Het Genesis verhaal. Hij maakt een serie over Hiroshima. Hij ging eigenlijk andere dingen doen. En hij liet eigenlijk dat onderwerp van de zwarte geschiedenis en de zwarte strijd voor eigenstandige beslissingen, liet hij een beetje los. Er zijn ook best paneldiscussies geweest in Amerika over: moet je als zwarte kunstenaar niet proactiever activistisch zijn?
1: Een van die schilderijen uit de jaren 70 bereikte zelfs het Witte Huis. Laura Bush, vrouw van George W. Bush, schaft in 2007 het werk The Builders aan. Bouwvakkers van alle kleuren werken samen aan een gebouw. Hoewel hij misschien niet zo expliciet was, gaf Lawrence met het werk wel degelijk zijn eigen visie op de samenleving.
0: En de bouwvakker, daar zit bijna een religieuze dimensie in. De bouwvakker is degene die het land echt daadwerkelijk bouwt. Dus we kunnen allerlei leuke dingen theoretisch verzinnen, maar uiteindelijk moet het land ook gebouwd worden. En daarom vond hij de bouwvakker zo'n belangrijke figuur, want die bouwde echt het land op. En hij heeft die Genesis-serie gemaakt. Dat is een serie van 8 zeefdrukken met een godsfiguur. En in een hoekje van iedere voorstelling staat een gereedschapskistje. God als ook de bouwer. Dus dat religieuze element zat. Terwijl hij niet per se extreem religieus was. Ik heb mensen gesproken die hem goed gekend hebben. Hij was niet per se heel religieus. Maar dat fundamentele idee van het bouwen van een samenleving. En dat je gezamenlijk doet. Zwart en wit door elkaar. Dat was voor hem een hele belangrijk motief.
1: Zou de Builders van Jacob Lawrence nog steeds te vinden zijn in het Witte Huis? Nu Donald Trump daar de scepter zwaait?
0: Nee, dat zal het niet meer hangen.

0: Hoe liefdevol en niet provocerend het werk van Lawrence ook is, het is de vraag of er ruimte voor is in het Amerika van nu. Die vraag kwam ook ter sprake tijdens de opening van de Lawrence-tentoonstelling in Amersfoort.
1: Bij de opening was Nicole Hannah-Jones. Zij is een belangrijke auteur. Zij heeft de opening gedaan bij ons en ze heeft een lezing gegeven bij het John Adams Instituut. En in die lezing ging het onder andere over Jacob Lawrence. En ze hadden een paar voorbeelden van het werk en dat besprak ze. Maar een van de dingen die ze zei was: als deze tentoonstelling had kunnen reizen, dan denk ik dat er geen museum in Amerika was geweest die hem over had durven nemen.
0: Nu op dit moment?
1: Op dit moment, in het hedendaagse Amerika. Omdat er een enorme zelfcensuur is. Waar ze mee bezig zijn in Amerika is de Smithsonian aanvallen. De Smithsonian is een krankzinnig instituut in Washington. Alle musea aan de Mall in Washington, dat zijn 10 hele grote musea, die zijn allemaal van Smithsonian, zijn allemaal gratis. En die ontsluiten de Amerikaanse geschiedenis, de beeldende kunst, het Holocaust Museum, maar ook het Air and Space Museum over de technologie. Een hele reeks. Dat instituut, dat probeert Trump nu in zijn greep te krijgen. En er is een jaar geleden een directive uitgegaan waarbij alle curatoren en museumdirecteuren al hun teksten

0: moesten laten lezen om te kijken of er niet te veel wokeness in zat. Gewoon pure censuur. 10 jaar geleden is een museum voor African American History geopend. Eindelijk, na jaren discussie. En eigenlijk willen ze dat daar het verhaal van de slavernij niet wordt verteld. Kun je dat voorstellen? Een Museum of African American History in Amerika die het verhaal van de slavernij niet mag vertellen. Want dat is niet leuk voor de witte mensen om te zien. Die hele directe censuur is nu aan de gang in Amerika. En ze kunnen dat alleen maar doen bij de federale instituten. Waar federaal geld bij gemoeid is. Want daar kunnen ze subsidies van stopzetten. Dus de privémusea, want eigenlijk alle andere musea zijn ongeveer privé. Kunnen hun eigen beslissingen maken. Je voelt dus een zelfcensuur. Musea zijn afhankelijk van benefactors en sponsors. En de kunstenaars zijn wel liberal en left-wing. Maar de benefactors en een groot deel van de verzameling zijn right-wing. Ik heb in 2019 een grote rondreis door Amerika gemaakt voor een tentoonstelling die ik in 2020 heb gemaakt. This is America. Ik sprak in Kansas City met iemand. En die zei, er is een schilder, die heet Kanda Wiley. Die maakt hele indringende portretten van zwarte mensen. En ze had een benefactor van haar museum. Die had tegen haar, en dit is echt recent, kan dat schilderij niet weg, want die zwarte man kijkt mij zo aan. Dat is het level waar we in Amerika nog steeds mee te maken hebben. Ook in de top van die musea.
1: Ja.
0: Dus die musea hebben zelfcensuur.
1: Hoewel het Nationaal Slavernijmuseum de deuren nog niet heeft geopend, realiseert John Leerdam zich dat ook zijn museum de nodige weerstand zal oproepen. Maar daar laat hij zich niet door tegenhouden.
2: Ik zeg altijd, het geldt voor de politiek, maar het geldt ook in de positie waarin ik me nu begeef. Als je dit werk doet, dit werk is niet voor bange mensen.
1: Nee.
2: Nee, dit werk is niet voor bange mensen. Dus als je te voorzichtig bent, dan komt er nog vlees, nog vis uit. Dus dat moet ook niet.
1: Dus je moet je voorbereiden op de storm.
2: Precies. En altijd zorgen dat de inhoud, dat je goed op de hoogte bent over de inhoud. Dat je goed bent ingelezen. En dat je weet waar je het over hebt. De strijd die gevoerd wordt, of moet worden, voelt soms als een lange strijd. Maar met alles wat we doen, alle veranderingen die we teweeg willen brengen, heb je mensen nodig die een lange adem hebben. De strijd die wij in Europa, in Nederland, in het Koninkrijk gevoerd hebben om te komen tot een museum, om te komen tot een monument. De strijd momenteel voor het museum is bijna meer dan 70 jaar is de strijd gaande. Ik besef mij elke dag dat ik hier zit, dat ik hier niet namens mezelf zit of een klein groepje, maar generaties van mensen die strijd aan het voeren zijn. Want we zijn er nog niet. Dus, ja, wat Laurens doet, daarna hebben we mensen zoals hem nodig, dat we dit soort dingen blijven herhalen en zorgen dat we het ruimte bieden. Het is niet zomaar even iets van gisteren of vandaag. Het is een lange adem hebben.
1: Ja.
2: En het is belangrijk dat we ook de mensen in de pers, in de media, opvoeden eigenlijk. Zodat zij ook snappen dat we geschiedenis aan het schrijven zijn. Met elkaar. Witte, zwarte en bruine broeders en zusters naast elkaar, schouder aan schouder. We zijn nog niet, maar ik ben hoopvol gestemd.
3: Een bijdrage van Inge ter Schuren hoorde u over Jacob Lawrence.
4: Dat blijft. Nathan de Vries.
3: Het was 1976 toen de 18-jarige Prince in Minneapolis de studio binnenliep waar David Refkin achter de knoppen zat. De jonge artiest had net een eerste demo gemaakt en zocht naar iemand om daarmee aan de slag te gaan. Na dat gesprek zou Prince zeggen: David is de enige met wie ik wil werken. Het zou een begin zijn van een lange samenwerking waarbij David ook meeschreef aan de nummers van Prince. In een late interview herinnerde hij zich zo dat hij heeft bijgedragen aan een iconisch geworden zin.
5: I wrote something short and sweet and elegant that he liked. And I sent him some version of Albums Still Matter, like Books and Lives, Albums Still Matter. And he contacted me. I'm trying to remember if it was a call or written. And he goes, I love this. Can I make it Black Lives Matter? And I said, absolutely, that's fantastic. And I still will never quite know, and I've never wanted to do the research, because I have a sense of, like, awe that my co-write with friends...

0: was the phrase Black Lives Matter. So I think he helped, if nothing else, I think he helped popularize that phrase that, again, would have some significance.
1: Voordat hij Prince ontmoette, had Rifkin, die afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd overleed, al een flinke carrière achter de rug, waarin hij vooral songteksten schreef. Maar hij bleef ook altijd zelf muziek maken, onder meer als lid van de band Lips Inc. De band werd bekend met een enorme hit, Funky Town, die in 1980 in 28 landen op de nummer 1 in de charts terechtkwam. Het nummer zou in 2004 opnieuw een hit worden, toen het werd opgenomen in de soundtrack van de film Shrek.

0: Dat was Funky Town van Lips Inc. Bandlid David Refkin overleed afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd.
1: Dat blijft. Nathan de Vries.
0: En we sluiten af met Zin van de Dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen, voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht, van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht is dat de voormalige Duitse president Richard von Weizsäcker.
2: Jan Sonneveld kiest: wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor het heden. Richard von Weizsäcker. Het is weer tijd voor onze huisspeechschrijver Jan Sonneveld. Jan de Speechman.
3: Hier is Jan de Speechman.
4: Hey Stine, kunnen we echt leren van het verleden? Als publiek filosoof heb jij daar vast zo je eigen gedachten bij. En we stellen die vraag dan natuurlijk heel vaak als het gaat over oorlog of geweld of genocide. En dan kun je ook heel snel moedeloos raken, want ja, een wereld zonder dood en verderf, dat lijkt een utopie. En dan zeggen we, ja, we lijken maar niet te leren van de geschiedenis. Kan dat wel? Tegelijk kun je deze vraag ook heel persoonlijk maken. Toen mijn moeder overleed en ik een klein jaar daarna zelf met een therapeut sprak bijvoorbeeld, toen was de vraag, wat leer ik eigenlijk over mezelf uit het verleden waarin ik ben opgegroeid? Je kunt op de zin van vandaag dus op hele verschillende manieren reflecteren. En dat deed de spreker van vandaag trouwens ook. Die spreker, dat was Richard von Weizsäcker. Hij was president van West-Duitsland en sprak hem uit in een toespraak voor het parlement van West-Duitsland op 8 mei 1985, bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En hij deed in die speech iets bijzonders. Als eerste Duitse president noemde hij het einde van de oorlog namelijk een bevrijding. Dan zou je zeggen, wat is daar nou bijzonder aan? Want in Nederland noemen we de bevrijding natuurlijk al heel lang zo. Dat klopt, maar niet in Duitsland. Daar heette het einde van de oorlog tot dat moment vaak nog de nederlaag of de ineenstorting. Woorden doen ertoe, dat had von Weizsäcker goed in de gaten. En daarom gaf hij in deze bijzondere toespraak nieuwe woorden aan een enorm beladen geschiedenis. Want door het een bevrijding te noemen, bevrijdde hij meteen ook een hele nieuwe generatie van zijn landgenoten van een collectieve schuldenlast. En hij vroeg meteen in die speech aan de Duitsers die de oorlog wel hadden meegemaakt om zich in stilte af te vragen wat hun eigen rol in het verleden nu precies geweest is.
5: Het gaat niet om vergangenheid te bewältigen, dat kan man gar niet. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern.
0: De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren als podcast onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. En dan spreekt Lara Billy-Rensen met pianist Bert van den Brink, die jarenlang samenwerkte met de Belgische mondharmonica-speler en jazzlegende Toets Tielemans. Tielemans werd wereldberoemd met nummers als Blue Set en is te horen op soundtracks van onder andere Turks Fruit en de televisieserie Baantje. Zaterdag 22 augustus is het 10 jaar geleden dat hij overleed. En we zenden de Overleven-podcast Minority Beyer uit. Op deze zender luistert u zometeen naar de Nacht van KRO en CRV. En ik wens iedereen een hele fijne nacht. NPO en hopelijk Radio 1. Tot de volgende Wat Blijft.
6: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. En ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
7: Het is diep in de nacht. Er rijden nauwelijks auto's. Ergens in een Duits gehucht staat een geldautomaat. Een paar minuten later klinkt er een enorme knal. Plof! Dan gaat het snel. Geld vliegt alle kanten op, wordt in tassen geduwd en een auto rijdt met gierende banden weg. Op de hielen van deze auto de Duitse politie. Een achtervolging volgt met snelheden waar de honden geen brood van lusten. Eén fout of één verkeerde afslag en het is voorbij. Haal je de grens naar Nederland of niet? In die auto zat onze gast van vannacht vaker dan eens. En daarom duiken we deze nacht in de wereld van de plofkraken.
1: De Crime Week van BNN VARA.
3: Banshee de Visser.
7: Goedenacht, welkom hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Banshee de Visser. Deze hele week hoor je mij hier op NPO Radio 1. En deze hele week gaan we het hebben over misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime. Niet per se over de crime zelf, maar over de mens achter de misdaad. Want hoe voelt het om in een arrestatieteam te zitten? Of wat komt er allemaal kijken bij het vak forensisch psycholoog? Deze week kom je erachter. En ik wil graag de week kickstarten met mijn eerste gast, Steven Killian. In juni kwam zijn boek uit. Plofkraker, vol gas, harde klappen en de lange weg terug. Steven schreef het boek in de gevangenis, waar hij 96 maanden vastzat. Hij kwam afgelopen maart vrij. We namen dit gesprek iets eerder op, want Steven is nu ook gewoon een brave burger met een baan. Die kan ook niet meer midden in de nacht bij me langskomen. Steven, we doen even momenteel alsof het midden in de nacht is. Met al jouw nachtelijke plofkraakavonturen, hoe kijk jij nu naar de nacht?
8: Ja, ik maak het op dit moment nog niet heel veel meer mee. Nee? Ik slaap echt 11